0: Dido, welkom, leden van het panel.
1: Dankjewel, Thomas.
0: Tisha, ik begin bij jou, want de vorige keer dat jij op de planning stond, had je het druk met andere dingen. Oh, Dido is veel.
2: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkel.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ben, en ja, we zijn nu vooral heel erg bezig met vooruit. En aan klanten bewijzen dat wij hebben een aantal beloften gedaan. Beterschapbeloften aan klanten die beloften inlossen. Daar gaat het nu om.
3: Want tot slot, de woede van die klanten die er was. Zeker in de eerste paar dagen, weken. En misschien toch ook nog wel in het verdere verloop van het proces. Begrijp je die wel?
2: Ik begrijp woede zeker. Zeker, want en op meerdere fronten van waarom betaal je niet? En het is mijn data, heb je dat niet beter kunnen beschermen? Allemaal gewoon logische vragen. Het is alleen een stuk genuanceerder en complexer. Maar waar mij om gaat, is dat we dat vertrouwen. En dat die woede zakt, en die is aan het zakken. Vertrouwen terugwinnen. En gewoon weer doorgaan met waar we als bedrijf voor staan.
3: We gaan het over andere dingen hebben. Commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven kunnen steeds flexibeler sturen op doelen die bepalen of ze een bonus krijgen of niet. En dan gaat het over de bestuurders van die bedrijven. Blijkt uit het jaarlijkse bonusonderzoek van het FD en PwC. Stond in de krant afgelopen week. Wat is hier nu precies aan de orde, Ageet? Hoe werkt dit?
4: Ja, nou, wat er interessant onderzoek vindt ook jaarlijks plaats. Daardoor zien we trends. En wat er eigenlijk uit blijkt is dat er gedurende het jaar afgeweken wordt van de KPI's die aan het begin van het jaar worden vastgesteld, op basis waarvan aan het eind van het jaar een prestatiebeloning wordt uitgekeerd. En dat heet dan de discretionaire ruimte die de RVC heeft om gaande het jaar te kijken, zijn dit nog de goede doelen waarop we sturen met deze bestuurder? Daar heb ik best begrip voor. Want zeker in deze tijd kunnen er ontwikkelingen zijn. Bijvoorbeeld kijk naar de energieprijzen, geopolitieke ontwikkelingen. Dat je het ook verstandig vindt dat een bestuurder op andere doelen gaat sturen en daar dus ook op afgerekend wordt dan dat je aan het begin van het jaar nog dacht.
3: Want je hebt een variërend mandje. Het gaat om financiële doelstellingen, het gaat om strategische doelstellingen. Ja. Je kunt ESG belangrijk vinden of juist niet.
4: Precies. Maar waar het om gaat is dat dit, als je discretionaire bevoegdheid wil, als RVC, wat ik denk, waar ik zelf heel erg achter sta, dat daar ruimte voor is. Maar dan gaat het ook over vertrouwen, dat je daar goed mee omgaat. En op de achtergrond, en dat blijkt tegelijkertijd uit het onderzoek, is dat de bonussen elke keer weer toenemen. En die zijn natuurlijk al hoog. En dan gaat het in de governance eigenlijk over, doen we dit nou rule-based of judgment-based? Gaat het over de regelhandhaven of mag er ruimte zijn voor een oordeel? Maar op het moment dat er weinig vertrouwen is, worden die regels ingevoerd. Nou, de kredietcrisis is daar een hele belangrijke aanleiding voor geweest. En op het moment dat je ziet dat er altijd een bonus is en nooit een malus, als het niet goed gaat.
3: Want dat is het verwijt, je kunt het nu zo ontwerpen dat het bijna onmogelijk is om die bonus niet binnen te slepen.
4: Ja, als we zien dat eigenlijk elke keer die bonussen toenemen en het dus eigenlijk altijd goed gaat, dan ga je natuurlijk twijfelen als aandeelhouder, maar misschien ook wel als samenleving, van wordt dat kader nou verruimd om die bonusregels op te rekken? Of is daar echt gegronde reden voor?
3: Het ging in dat artikel vooral over de achtergestelde positie van de aandeelhouder. Ja, maar jij zegt, je moet het eigenlijk nog breder trekken. Je moet kijken hoe de samenleving hierop zou kunnen reageren.
4: Nou, ik vind dat beide, het is natuurlijk het interne toezicht, en wij als samenleving moeten we erop vertrouwen dat zij die regels die er zijn, ook vanuit Brussel, en die, dus de aandeelhouder stelt één keer in de zoveel jaar het kader voor beloningen vast, dat dat goed gehandhaafd wordt. Maar natuurlijk heeft de aandeelhouder ook een belang in. Maar we willen als samenleving juist dat evenwicht. Ik vind het heel goed dat het aandeelhouderbelang niet altijd dominant is. Dat is namelijk niet per se altijd goed voor de onderneming. Het moet juist om checks en balances gaan.
3: Maar, net even Brussel aangehaald. Er is een Europese richtlijn die voorschrijft dat je van tevoren heel duidelijk aangeeft wat de criteria zijn, hoe je die weegt, en dat aandeelhouders daar van tevoren over kunnen stemmen. Moet je dat niet gewoon ook als richtlijn proberen te hanteren, in plaats van er dan dus toch vrij gemakkelijk van afwijken?
2: Nou, niet als een corset. Hè? Dus niet als een strak mechanisme waar je niet meer vanaf kan wijken. Dat werkt niet in de huidige markt, dat werkt niet in de huidige wereld. Sorry, maar als ik 4 jaar lang mijn KPI's al zou weten, dat gaat gewoon niet, weet je. En dan ga je ook niet meer concurreren op de wereldmarkt. Je krijgt niet meer topbestuurders naar Nederland. Dus je zal dat niet als een strak corset moeten gaan hanteren.
3: Dit argument wordt regelmatig natuurlijk naar voren gebracht, dat je anders niet meer de top krijgt.
2: Ik denk wel dat je wat anders kunt doen. Kijk, ik kom zelf uit een andere wereld. Hè. Ik ben natuurlijk een bestuurder van een private equity bedrijf. Dus dat betekent dat je skin in the game moet hebben.
3: Binnenkort ook beursgenoteerd, geloof ik, als het een beetje mee zit.
2: Daar doe ik geen uitspraken over, maar ik ben nu private.

0: private equity. En dat betekent dat je investeert in het bedrijf en dat je investeert in lange termijn waardecreatie. Verhalen die er nu rondgaan over bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven, dat de doelen te makkelijk gehaald worden, dat de bonus alleen maar omhoog gaat.
1: Je kunt het toch vaststellen, ja, het is gestaafd in dit onderzoek, toch? De beloning is
0: cijfermatig wel, ja. Maar als je kijkt naar de beloning in Nederland versus de rest van de wereld, ligt die op topbestuur nog steeds relatief laag.
1: Maar het gaat over AIX-bestuurders die gemiddeld, en dan hebben ze de exotische bedrijven, dus niet-Nederlandse bedrijven, nog buiten beschouwing gelaten op meer dan 5 miljoen?
0: Ja, vergelijk dat eens met het wereldtoneel. Als jij zeg maar, je weet gewoon dat landen in Azië of in Amerika op AI bijvoorbeeld veel verder vooruit zijn en je wil een hele grote transformatie bij een heel groot bedrijf in Nederland doen en je hebt zo'n topbestuurder nodig, dan kan je als Nederland gewoon niet eens meespelen. Dus ik vind dat je nog voor mij is belangrijk dat die flexibiliteit er is, geen corset, en tegelijkertijd alles wat je doet discretionair moet wel in de krant kunnen staan.
1: Ageet.
2: Ja, nou Thomas, jij kent mij over het algemeen denk ik wel als een genuanceerd persoon, maar dit is nou een punt waar ik echt volstrekt niet van overtuigd ben dat dit tot de beste bestuurders leidt. Ik denk dat de RVC's zoeken gewoon naar grip waarop je kan verantwoorden dat je de beste bestuurder uit de markt haalt. En dan kijken we ook naar wat zijn de beloningen en met welke bedrijven concurreren wij. Maar ik denk dat het juist de geschiedenis uitwijst dat het ook slechte bestuurders heeft voortgebracht. Dus ik ben helemaal niet van overtuigd dat we om goede bestuurders te werven dat we die salarissen nodig hebben.
1: Ik ben blij dat je mij aankijkt, maar het is ook gericht aan de andere kant van de tafel, Tisha. Hier wordt gezegd, die betere bestuurders die lok je niet met hogere beloningen. Jij denkt toch dat dat een belangrijk element is?
0: Voor specifieke taken en als je internationaal talent naar binnen wil halen op een domein waar je in Nederland eigenlijk niet op voorloopt, speelt dat wel degelijk een rol. Maar voor mij gaat het erom dat wat je doet, wat je afspreekt, dat de krant gewoon in kan staan. Dat je daar niet hoeft over te schamen.
1: En wat er nu in de krant staat, daar hoeft geen enkel bedrijf zich voor te schamen.
0: Ik vind het, als je het in binnenskamers houdt en discretionair, maar niet durft naar buiten toe te treden, dat niet. Maar de bedragen zelf vind ik niet dat je voor hoeft te schamen. Nee.
2: Nee, ik denk dat het wel een vraag stelt bij hoe scherp kunnen RVC's, en dat gaat over competenties, maar ook over onafhankelijkheid, het gesprek voeren met de bestuurder over wel of niet halen van doelen en rechtvaardigheid voor het verhogen van bonussen of het volledig uitkeren van een bonus. Ik denk dat dat al start bij hoe iemand wordt binnengehaald. En dat zie je niet alleen op topposities bij bestuursgenoteerde ondernemingen, dat zie je ook op andere plekken. Dat soms zit je gewoon klem en wil je iemand hebben. En dan wordt er juist met het variabele deel uitgeweken om iemand toch te verleiden voor jouw bedrijf te kiezen. En daar begint al dat de verwachting is, nou, als alles een beetje gaat zoals ik normaal, hè, als ik een goede bestuurder ben, krijg ik dat. Dan is er heel weinig ruimte om nog terug te gaan over, nou, een deel daarvan heb je verdiend, maar een deel niet.
1: Maar dit illustreert overigens wel wat Tisha zegt, dat je met een flinke zak geld ervoor kunt zorgen dat je iemand toch wel binnenboord weet te slepen. Ja. Met blijkbaar talenten die je ergens anders niet zomaar.
2: Zeker. En in een enkel geval zal het zo zijn, ik stel alleen de vraag, wat beoordeeld, wat gezien wordt als de beste bestuurder, of dat ook echt zo is. Ik betwijfel dat. Ik denk dat de geschiedenis en zeker de kredietcrisis heeft laten zien dat het werken met prestatiebeloning en mensen die drijfveren hebben om echt voor het maximale salaris te gaan, dat dat ook heel veel slecht bestuur heeft opgeleverd. En ik denk dat er ook, als je breder kijkt naar de markt met talent, dat er en ook daar goede successieplanning bij hebt, dat je niet altijd zo hoeft te kiezen.
0: Iets andere blik denk ik erop. Voor mij is het van belang dat bestuurders investeren in het bedrijf. Want dan ga je voor de lange termijn, dus niet alleen korte termijn.
1: Zit er ook in, hè? Je moet aandelen vasthouden tot het einde van je termijn.
0: Ja, maar dat mag best meer zijn. Want als je dat doet, ben je niet bezig met een korte termijn doel. Ben je bezig met waar ga je 4 of 5 jaar uitkomen. Het tweede is, alles wat je discretionair afspreekt moet in de krant kunnen staan. En derde is, wij zullen die topbeloning voor topbestuurders nodig blijven hebben om als Nederland competitief te blijven.
1: We gaan de liftenbranche in.
3: BNR Nieuwsradio.
0: Over zaken doen.
3: Thomas van Zeil.
1: Er is een goede reden voor om die lift eens te bespreken met de leden van het boardroompanel. AG Telleman, Tisha van Lammeren. De overname van TK Elevator door het liftbedrijf Konin zorgt voor machtsconcentratie in de branche. staat gewoon in de krant. Mag ook in de krant. Woningbouwcorporaties vrezen opnieuw kartelvorming van de sector. En ondertussen moedigt Brussel met nieuwe regels voor fusies en overnames juist de creatie van Europese kampioenen aan. Dit is een langer lopende zaak, want er is al een kartel blootgelegd jaren terug, toen Nelly Kroes daar vanuit Europa nog over ging. En het is de stichting De Glazen Lift die opkomt voor woningcorporaties, na al die jaren nog altijd niet gelukt om te schikken met bepaalde liftfabrikanten. Dus, Tisha, zou je kunnen zeggen, als er dan weer een speler verdwijnt en een andere liftfabrikant alleen maar groter wordt, dan is de huiver terecht?
0: Ik denk het wel. Ik heb eerst even zelf gekeken welke lift hebben wij in ons pand. Nou, dat was dus TK Elevator, ja, die dus nu overgenomen wordt door Koon. En ik moet zeggen, het is een van de grootste klachten die wij als medewerkers in het pand hebben, want die lift doet het nooit.
1: Ook dat nog. Ook dat
0: dus
1: nog.
0: Dat geeft wel iets aan over dat je vastzit aan zo'n lift en het onderhoud is slecht en dan heb je als medewerker ben je daar de dupe van. Dus ik begrijp de problematiek. Ik geloof niet in dat het echt gaat over dat je maar 3 spelers overhoudt. Het gaat erom, want in telecom heb je eigenlijk ook maar 3 grote spelers. Het gaat erom, is er voldoende regulering? Zijn er voldoende mogelijkheden dat andere mensen toegang of andere bedrijven toegang tot die markt kunnen hebben, zodat er meer druk komt te staan op prijs, maar ook op betere dienstverlening?
1: Ja, maar goed, dat is een ander punt, want als je dan die lift hebt die het ook nog eens niet doet, dan heb je te maken met gesloten systemen, met techniek waar anderen dan weer geen kaas van hebben gegeten, of die specifiek gemaakt is voor die ene liftfabrikant. Dus word je voor de jaren dat die lift in operatie is zo goed als buitengesloten. Je hebt niet eens meer een kartel nodig.
0: Nee, dus ik geloof dus ook niet in gesloten systemen. Kijk, het kan best zijn voor een infrastructuur, herken ik natuurlijk ook vanuit telecom, dat je degene bent die de infrastructuur aanlegt. Maar dan kan door regulering kan je verplicht worden gesteld dat anderen toegang tot die systemen krijgen.
1: Is gebeurd.
0: Ja, maar onvoldoende. Want er zijn uiteindelijk nog steeds maar 3 partijen dadelijk over die dienstverlening kunnen verlenen. Dus in mijn ogen mist hier een stukje regulering, mist hier concurrentiedruk. En ja, dan krijg je wat je nu bestelt.
1: Vergeet.
2: Ja, ik vond het ook interessant om te lezen dat hier een exorbitante boete ooit is uitgedeeld door eurocommissaris Kroes in 2012. Juist omdat zij ook zei, je zit zo vast aan deze partijen. Niet alleen voor de lift zelf, die meerjarig meegaat, maar ook voor de monteurs die je nodig hebt. Want ze werken al met hun eigen technologie, dat wel 50 jaar pijn moet doen. Want
1: ja,
2: je zit
1: moet
2: er als,
1: het elke dag voelen.
2: Vond ik interessant. En dat is natuurlijk hele mooie beeldspraak. En daar zitten we, ja, je zou zeggen 2012 is al heel lang geleden, maar dat is dus eigenlijk nog lang niet zo lang geleden. Of niet zo lang geleden als je het op die 50 jaar beschouwt. Maar ik denk dat het interessant is dat we in Europa dus nu voorbereiden dat we het soepeler maken om binnen Europa fusies toe te staan. Zodat we Europese kampioenen kunnen creëren. Wat ook in de waarde heeft dat je competitief bent op een wereldwijde schaal en minder afhankelijk wordt van andere machtsblokken.
1: Kortom, groter worden.
2: Groter worden en dat tegelijkertijd dat de interne markt verstoort. En ik denk dat het hier, als je specifiek naar de liftensector kijkt, waar ik ook niet verwacht had dat ik het daar een keer over zou hebben. Maar heel interessant dat je dus ziet dat daar geen vertrouwen is. En tot op de dag van vandaag nog uitspraken worden gedaan over dat ook echt. Dus er waren echt wanpraktijken. Er werd echt bewust werden er kartelafspraken gemaakt met bonnetjes en lunches. Dus er is geen voldoende vertrouwen. En ik denk dan dat je heel erg kritisch moet kijken naar zo'n fusie. Want het maakt het gewoon veel moeilijker voor kleine toetreders, nieuwe toetreders, om daarin te komen. En het maakt dus de bouwers in Nederland afhankelijk van die ene speler. Nog meer van die ene speler.
1: Tisha, laten we voor het gedachte-experiment ervan uitgaan dat jij niet bestuurder bent bij Odido, maar bij een woningcorporatie.
0: Ja.
1: Wat nu te doen?
0: Ja, ik denk wel echt een aantal dingen die ze aan het doen zijn. Dus heel veel druk zetten op dat er meer regulering moet komen. Heel veel druk zetten dat er dus eigenlijk ten nadele van de klant, en dat uitzicht in hogere prijzen, dat uitzicht in slecht onderhoud, weinig innovatie, dat je echt dat pleidooi voeren dat dit anders moet. Want en er zijn genoeg markten in de wereld die bestaan uit een oligopolie. Ja? Dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Dus daarom zeg ik, het gaat niet om het aantal spelers. Het gaat erom, is er voldoende omheen dat er toegang is tot dat gesloten systeem. En daar zou ik wel op blijven drukken. Want uiteindelijk ben je als woningcorporatie gewoon de dupe. Ja,
1: maar die stichting, De Glazen Lift, mooi gevonden, zegt, het is David tegen Goliath.
0: Ja,
1: we kunnen dit eigenlijk niet winnen.
0: Ik herken dat spel. Ik bedoel, ik weet nog dat wij als Odido toegang probeerden te krijgen tot het vaste netwerk van KPN. Dat was ook David en Goliath. Dat is een spel van een lange adem. Moet je door in blijven gaan, want je hebt gewoon een inhoudelijk valide argument.
2: Ik zou daaraan toe willen voegen dat je het ook politiek moet maken. Want ik vind als de markt niet werkt, dan is de overheid aan zet als marktmeester. En hier faalt de markt. Daar is de samenleving de dupe van. Hè, de woningcorporatie, maar dat vertaalt zich ook door in de prijzen. Dus ik vind dat dit op de politieke agenda hoort. Van hoe gaan we deze dit machtsblok doorbreken, zodat er geen prijsafspraken kunnen worden gemaakt en we niet juist meehelpen met fusies om dat nog eens te verergeren.
1: Bankenfusies over de grens heen, daar gaat het ook al heel lang over. We zijn inmiddels toe aan de zoveelste aflevering in de soap, overnamesoap van Unicredit en de Commerzbank. Unicredit zet nu de Commerzbank publiek onder druk. De Italiaanse bank bouwt via de aankoop van derivaten invloed op, dreigt publiekelijk om het bestuur en de commissarissen eruit te knikkeren en stapt naar de Duitse toezichthouder, de BaFin. Ondertussen is in een eerdere aflevering van die soap het omgekeerde zo goed als gebeurd. Wat ligt hij nu aan ten grondslag, Tisha? Hoe komt het toch dat dit ontaart in iets wat publiekelijk nu zo stevig wordt uitgevochten?
0: Nou, ik heb eerst proberen de zakelijke deal te ontleden. Nou, daar kwam ik niet helemaal uit. Dus het gaat ook wel heel lang niet meer over de zakelijke deal. Toen heb ik gekeken naar het governance-vraagstuk. Ik denk dat het daar ook nog niet eens meer om gaat. Het gaat hier dus eigenlijk over macht, over politiek, over nationaal belang versus Europees belang.
1: De Duitse staat zit in de Commerzbank.
0: Ja, ja.
1: Dus het gaat over macht, het gaat over politiek.
0: Ja.
1: Het gaat over wat je nationaal of internationaal wil aanpakken.
0: Ja.
1: En wat maak jij daar dan van als je al die dimensies bent nagegaan?
0: Nou ja, uiteindelijk, kijk, ik kijk er even vanuit een bestuurder. Stel, ik zou daar werken als bestuurder, dan is dit...
1: Je bent nu al bij een woningcorporatie gaan werken.
0: Ja, ik ben druk, joh.
1: Je bent bij Odido volgens mij best wel druk bezig. Maar
0: ik
1: de
0: heb genoeg te doen, maar stel je zou daar werken... Dan is dat natuurlijk wel gewoon ontzettend vervelend. Want als in die end uiteindelijk er toch een vorm van integratie plaatsvindt... met een politiek moddergooi festival, zou ik maar zeggen... wordt het wel erg lastig om dadelijk twee bedrijven... twee bloedgroepen bij elkaar te
1: brengen. De OR van de Commerzbank stelt zich toch achter de Commerzbank zelf op. Hè?
0: Ze kunnen niet anders.
1: Ze kunnen niet anders. Nee. Ageet?
2: Oh, ze kunnen wel anders. Het gebeurt ook wel eens anders. Maar in dit geval ben ik het er helemaal mee eens dat het heel verklaarbaar is. Ik denk dat het onderdeel is van het zakelijk spel... en een stuk stakeholder management is... dat het zo via de media wordt gespeeld... Met ongekende proporties. Dus niet dat ik het daarmee normaal vind. Maar ik denk wel dat dit er helemaal op gaat. Het doel ervan is om de aandeelhouders, de andere aandeelhouders, te beïnvloeden. Van beide kanten. En dit gebeurt vaker. Dat op het moment dat, nou ja, dat er. De aandeelhouders moeten eigenlijk voor kiezen... goh, gaan wij het verkopen?
1: Ja, het eerste bod van Unicredit op de Commerzbank is afgewezen... en nu ligt er een vrijwillige bieding.
2: Ja.
1: Kunnen aandeelhouders dus zeggen, wij sluiten aan? Overigens is de termijn bijna afgelopen, dus...
2: Ja, en daar worden dus via de band worden aandeelhouders beïnvloed. En dat is daar zijn twee verschillende belangen. Dus enerzijds, wij zijn een legitieme partij. De Italianen willen dat vooral uitstralen... En verkoop je aandeel aan ons, want daar word je beter van. En de andere partij zegt, nee, hoor eens even, ze verdraaien de werkelijkheid. En natuurlijk is er ook een belang, een Duits belang. De staat is ook aandeelhouder in deze bank.
1: Je zou dit kunnen moet zeggen, in Duitse handen blijven, dat is goed voor de financiering.
2: Dat zullen ze heel graag willen. Ja. En nu is er nog heel veel discussie over wie heeft nou de juiste onderbouwing... en wordt het spel hard gespeeld.
1: Maar is het,
0: ik weet niet of het strategie is. Volgens mij is dit niet strategie... Dit is een compleet uit de hand gelopen proces. Ik geloof niet dat dit uiteindelijk goed is voor beide partijen. Ik geloof niet dat het goed is voor de grotere discussie. Nationaal belang versus op Europees belang. Als je op dit niveau gaat uitvechten met elkaar, is het proces uit de hand gelopen.
1: Want het ligt nu dus al bij toezichthouders. Er wordt onderzoek gedaan. Exact. Hoe breng je het dan weer tot bedaren?
0: Nou ja, weet je, net zoals iedere ruzie, op een gegeven moment moet je weer met elkaar gaan praten en moet er weer rust komen. Want nogmaals, uiteindelijk als die bedrijven samenkomen, moet dat gaan samenwerken. En dit helpt niet.
1: Nou, of je moet niet meer gaan samenwerken, omdat je na al die jaren ruzie maakt tot de conclusie bent gekomen.
0: Ik denk dat het uiteindelijk wel iets gaat worden.
1: Oh, het gaat hem wel worden?
0: Ik denk het wel, als ik gewoon naar de feiten kijk.
2: Ja, het gaat natuurlijk eigenlijk nog niet eens over een overname. Het gaat over een machtsverschuiving. Hè. Als we over die 30% komen, dan zeggen we...
1: Dan moeten ze.
2: Oké, ze hebben een zo groot belang dat de macht verschuift binnen Commerzbank. Dat is ook waarom ze dat eigenlijk nu al proberen voor te zijn met een vrijwillige bot eigenlijk. En dus ik denk dat die endgame is misschien wel een overname, maar nu gaat het echt over krijgen zij die 30% en komen ze dan in controle? En daar zinspelen ze al op, doordat ze ook zeggen, wij gaan de volgende aandeelhoudersvergadering pleiten voor een vervanging van de raad van bestuur.
1: Er moet van alles gebeuren, want dan moet eerst de raad van commissarissen van kleur verschieten. Ja. En dan misschien heb je zoveel invloed dat je ook de raad van bestuur kunt vervangen.
2: En ik denk, kijk, je zou kunnen zeggen, welk belang is hier nou? Wie wil het? Ik weet niet of je van tevoren dit als strategie uitstippelt. Maar je kan natuurlijk, het is toch schaken. Op een gegeven moment denken, oké, nu is de volgende stap dat we dit doen.
1: Het is nog geëscaleerd. Het liefst hadden ze denk ik na 2 weken een handtekening gezet.
2: Maar ik denk ook dat als je dan hier staat, dat het wel degelijk ook in het Duitse belang is om dit nu ook publiekelijk hard te spelen. Omdat dan mensen wakker worden. Wacht eens even, het gaat hier niet alleen over aandeelhouderswaarde. Het gaat ook echt over een machtsverschuiving. En het gaat ook over het belang voor Duitse ondernemers. Dus ja, als je zegt van er zitten heel veel bedrijven, belangrijke bedrijven, familiebedrijven, hidden champions bij deze bank. Dus ja, dat spel wordt ook gespeeld. Van wacht eens even, willen wij. En dan is het leuk haakje naar het vorige onderwerp. Willen we een Europese kampioen? Ja, of willen wij een Duitse systeembank?
1: Ik denk dat ik jullie allebei alweer uitgebreid heb besproken voordat ze echt samen gaan. Maar ik dank jullie voor vandaag. Tisha van Lammeren, de CCO van Odido. AG Telleman was er ook van het gelijknamige bestuurs- en organisatieadviesbureau. Ook verbonden aan de Raad van Toezicht van Topsport Amsterdam en ICK Dans Amsterdam. Tot snel weer. Dit panel is terug te luisteren als podcast.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet Jetten krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. En dat terwijl het kabinet juist had beloofd zich in te zetten voor ondernemers. In het coalitieakkoord zijn miljarden uitgetrokken voor stikstofaanpak en woningbouw. Oekraïne wil de oorlog met Rusland voor de winter beëindigen door druk op Rusland uit te oefenen en via diplomatie. Dat zegt president Zelensky op Telegram. Gebeurt dat niet, dan wil hij een winterhulppakket met onder meer gas, energieapparatuur en honderden raketten. Zelensky was gisteren bij de EU-top in Brussel. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Blijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. En een speler van Oezbekistan die tijdens de WK-wedstrijd tegen Colombia woensdag tegen een cameraman botste, heeft zijn excuses aangeboden. De cameraman raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De speler stuurde hem een gesigneerd t-shirt met het spijt me erop en wenste hem ook een snel herstel toe. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden, maar voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: Nederland wil verduurzamen, elektrificeren en economisch blijven groeien. Ondertussen staan duizenden bedrijven op een wachtlijst voor stroom en loopt het elektriciteitsnet op veel plekken tegen zijn grenzen aan. Energiedienstverlener Fudura probeert ondernemers te helpen door middel van batterijen, slimme energiesturing. Is het voldoende zolang de vraag naar stroom sneller groeit dan het net kan worden verzwaard? Ik vraag het aan mijn gast Bert Bakker, de topman van Fudura. Welkom.
8: Dankjewel Thomas, heel leuk om hier weer te zijn.
7: Wanneer is het eigenlijk een keertje opgelost, dat volle stroomnet?
8: Voorlopig niet. Voorlopig niet. Ik denk dat we hier nog 8 tot 10 jaar mee te maken hebben. En ik denk dat is iets dat we weten en moeten accepteren.
7: Je zegt voorlopig niet, je hebt ook kennis van zaken. Maar de vorige keer dat je hier was, hebben wij het nog gehad over smaakversterkers op basis van kruiden. Werkt je voor aroma? Ja. Ik ga het allemaal van je aannemen hoor, dat je ook veel kijk hebt op de energie. Maar het is wel een heel andere tak van sport.
8: Totaal anders. Dus vorige keer, dus ik heb, wat ik je net ook zei, 30 jaar lang voor bedrijven gewerkt die ontwikkelen en produceren. En energie interesseerde me niet, heel overdreven. Tot twee momenten. Nee, 2022, Rusland valt Oekraïne binnen. Prijzen alle kanten op.
7: Oh. En dus toen het duur werd, kreeg je er wel oog voor?
8: Absoluut, ja. Nou, weet je wat het is? Kijk, onze maatschappij, en het is, we hadden het net over Kees de Kort, maar die zei ook altijd hier in de uitzending, onze maatschappij is gebouwd op betrouwbare en betaalbare energie. En dat was ook heel lang zo. Je hoefde er niet naar om te kijken. Dus als jij wilde uitbreiden of je wilde meer, was één belletje genoeg. Nou, en exact dat punt is eigenlijk voorbij. En dat heeft mij zo enorm gefascineerd en ben ik in deze sector terechtgekomen.
7: Want Roma wilde uitbreiden, was er ook al verregaand mee bezig, kavel gekocht. En toen?
8: wij zaten op de Hessepoort in Zwolle met een fantastisch pand. En het kavel naast ons was vrij, dat hebben wij aangekocht. En ik zat het te tekenen bij de gemeente en die zei, joh Bert, in 23. En die vertelde mij, joh, weet je wel dat je pas in 2030 een energieaansluiting krijgt. En die had ik eerlijk gezegd even over het hoofd gezien. Meer ook omdat ik gewoon altijd gewend was, daar hoefde je niet over na te denken.
7: En toen koos jij het hazenpad. Je hebt 2030 niet afgewacht. Of even met andere dingen te maken. Nou, ik moet het toch even vragen, nee. Want ik had het idee. We hebben toen een leuk gesprek gehad. Je had het naar je zin.
8: Ja.
7: Ik geloof dat er in de eigendomstructuur van Europa ook het nodige veranderd is.
8: Ja, dat klopt. Dat klopt. Misschien twee dingen. Dus het kavel hadden we aangekocht omdat het land van de buren was. En het land van de buren kan je maar één keer benutten. Volgens mij is het nu nog steeds niet bebouwd. Veel belangrijker is, wij hebben met Roma een fantastische rit doorgemaakt. En we hebben dat verkocht in 24 aan het mooie Japanse bedrijf Marubeni. Heel groot Japans bedrijf, 80 miljard omzet of zo. Nou is het niet helemaal mijn ambitie, Thomas, om binnen een heel groot corporate bedrijf te werken.
7: Dus jij bent liever afhankelijk van private equity.
8: Nou, ik
7: waar Futura natuurlijk flink mee in zee is gegaan.
8: Ja, ik werk heel erg graag samen met private equity. En de reden daarvan is hele snelle besluitvorming. Een heel duidelijk doel wat je met elkaar wil bereiken. Je werkt samen met echt hele slimme mensen. En daarnaast, weet je, er is ruimte om dingen te proberen. En als het een keer fout gaat, dan gaat het fout. Dan proberen we iets anders. Niet te vaak dezelfde fout maken, maar ik vind dat een hele verfrissende cultuur.
7: Ja, waarom ik het vraag is, je hebt het heel duidelijk over lange termijn problemen. Ja. In 2030, 2035 hebben we misschien zicht op iets wat lijkt op een oplossing. Private equity is toch niet echt van het uithoudingsvermogen, of wel?
8: Ja, kijk, private equity is geen private equity. Daar zitten zoveel verschillende smaken. Toch even om het heel duidelijk uit te leggen. Fudura is in 22 overgenomen van Enexis door PGGM, pensioenfonds en DIF. Het is vandaag CVC, DIF, dat is een infrastructuurfonds.
7: Een mega grote speler, CVC in ieder geval. En DIF is daar dan een onderdeel van.
8: Ja, absoluut. En
7: als je toch niet voor een groot bedrijf wil werken. Waarom?
8: maar er zijn dus twee aandeelhouders. PGGM, dus pensioenfonds, sowieso lange termijn. Maar ook de infrastructuurtakken van private equity, die hebben per definitie een veel langere horizon dan de standaard private equity.
7: Jij wist dat het een probleem was. Dat heb je aan de lijve ondervonden bij je vorige werkgever. Nu is er Fudura, dat is er overigens al een tijdje, losgeknipt van de netbeheerder Enexis, gaf je het al aan. Wat doet Fudura?
8: Nou, Fudura is een fantastisch bedrijf. Fudura is de nummer 1 energie-infrastructuur-dienstverlener van zakelijk Nederland. We hebben meer dan 25.000 klanten. Energie-infrastructuur, dat een beetje vaag hoort, maar waar moet je nou aan denken? Dan moet je denken aan transformatoren, meters, batterijen, zonnepanelen, laadpalen, generatoren, power quality. Die meters die wij hebben, die genereren allemaal data. En op basis van die data, samen met onze klanten, ontwerpen wij hele mooie specifieke oplossingen voor de behoeften, voor de energiebehoeften van onze klanten. Dus we ontwerpen die, we installeren die en daarna onderhouden we die met een servicecontract. En als laatste daarbovenop, als de klant het niet wil, in één keer wil afrekenen, hebben we ook een hele mooie financiële dienstverlening in de vorm van een lease.
7: Dus het is slechts mijn waarneming hoor, maar wel gebaseerd op het gastenbestand van de afgelopen jaren. Ik heb het idee dat het best wel druk is in deze markt. Dat er veel partijen zijn, en misschien niet even groot als Fudura, die zeggen, wij kunnen bedrijven helpen bij het beter managen van hun energieverbruik. En daar hebben we apparatuur voor, dat meten we dan, en dan stellen we samen een plan op, en dan kun je de toekomst aan.
8: Ja, dat is
7: hoe
8: waar.
7: Hoe druk is het?
8: Nee, het is erg druk. Het is erg druk. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat klanten, maar hetzelfde geldt, dus zakelijk Nederland, maar ook voor particulieren, door de boom het bos niet meer zien. Ik zal je een klein voorbeeldje geven. Ik heb net een thuisbatterij proberen te kopen. En dan weet ik er net iets meer vanaf. Maar het was een zoektocht. Want je gaat kijken op internet en je struikelt over de aanbieders. En het is heel moeilijk om het kaf van het koren te scheiden.
7: Beetje flauw hoor, want jullie hebben heel veel klanten. Maar jullie kwamen eind vorig jaar ook nog in het nieuws, omdat dat meten niet altijd vlekkeloos verloopt. Ik dacht vrij bazaal, namelijk lever je nu iets terug aan het net of onttrek je het aan het net? Ging over zonnepanelen van Udea, dat is de biologische groothandel, bekend van Ecoplaza, onder andere.
8: Ja.
7: Daar was het nodige verkeerd gegaan, met naheffingen tot boven de 8 ton, geloof ik.
8: Ja.
7: Hoe kan zoiets?
8: Kijk, je moet je voorstellen dat wij, dus ik zei al, wij zijn de grootste in Nederland. We hebben bij die 25.000 klanten zo'n 70.000 meters. En daar is in één van die meters, en begrijp me goed hoor, is één te veel, daar is iets verkeerd gegaan. Er is een bepaalde periode de standen niet goed doorgegeven van het verbruik.
7: Ja, geen week, geen maand, maar een paar jaar, toch?
8: Ja, absoluut.
7: Ja, voor de context.
8: Ja, nee, dat is helemaal waar. Dus dat is helemaal waar. Dus dat is niet goed gegaan en daar ging deze zaak over. moet er wel bij vertellen, en dat is heel belangrijk, dat die meters, die zijn een hele tijd geleden geïnstalleerd. Daar hebben we van geleerd, dus we hebben de meters aangepast. We hebben onze controle op die data-uitlezing aangepast. We hebben onze software aangepast. Dus vandaag de dag gebeurt dat niet meer.
7: Als bedrijven door Fudura in te schakelen, of ja, ze zijn er toch, een van jullie concurrenten, nu hun energieverbruik aanpassen en flexibeler gaan werken, wat betekent dat dan voor die enorme wachtrij van 15.000 bedrijven op dit moment? Hoeveel kun je daarmee reduceren?
8: Ja, dat is een hele goede vraag. Dus heel even toch om het heel duidelijk te schetsen, die 15.000 bedrijven vandaag de dag, en daar per jaar groeit dat met ongeveer 2.000... die wachten op een zwaardere aansluiting of een nieuwe aansluiting. En wij noemen dat voor de meter. Dus dat betekent dat zij energie onttrekken aan het net. Dus het moet over het distributienetwerk. Ons verhaal is, ga daar nou niet op wachten. De ruimte zit achter de meter, dus wat je allemaal zelf kan doen. En dat is dus met een bepaalde combinatie van energie-infrastructuur, batterijen, zonnepanelen, transformatoren. Wij denken, kijk, het zal heus niet een oplossing zijn voor 100% van die 15.000 bedrijven. Maar nou, laat ik eens voorzichtig zijn, 50-60%.
7: Zo, dat is voorzichtig.
8: Ja, ja.
7: En van die 15.000, nu we toch dat aantal genoemd hebben, hoeveel daarvan staan er ook daadwerkelijk in de rij? Of zijn er bedrijven die, omdat ze weten dat ze als ze het nu aanvragen pas in 2032 aan de beurt zijn, denken, nou, ik heb nog niet heel concrete plannen, maar ik ben beter voorbereid, ik meld me maar vast.
8: En dan bedoel je bij ons?
7: Nou, niet zozeer bij ons, maar in die wachtrij. Hoeveel van die bedrijven hebben nu acute nood? Willen echt nu uitbreiden? Ik heb wel eens begrepen dat die wachtrij ook voor een deel bestaat uit bedrijven die het zekere voor het onzekere willen nemen en zich alvast hebben aangemeld.
8: Ja, dat is helemaal waar. Kijk, Thomas, er zal wat overdrijving in zitten in die lijst. En het is heel moeilijk in te schatten hoeveel dat is. Ik heb eigenlijk eerlijk gezegd geen flauw idee.
7: Maar jij stelt wel voor dat er veel aan gebeurt. Dat kan via jullie. Maar het is ook goed als er iemand het overzicht houdt. Want het is een hele keten die in beweging moet komen. En daarom klom jij in de pen en richtte je tot de Volkskrant en daarbij tot het grote publiek, omdat zij kennis moesten maken met de nationale energiechef. Wat moet zo iemand gaan doen?
8: Ja, waar ik specifiek voor heb gepleit, is dat bedrijven een chief of energy aanstellen. En eigenlijk gaat het niet zozeer om een persoon, maar meer dat energie en infrastructuur een strategisch onderwerp wordt aan de directietafel.
7: Oh, maar dat is in ieder bedrijf een aparte energiechef en niet nationaal iemand die dat overkoepelend in de gaten houdt. Daar hebben we namelijk een minister voor.
8: Per bedrijf.
7: Heb je dan het idee, ja, misschien ben ik eenzijdig georiënteerd, dat bedrijven hier nog niet mee bezig zijn?
8: Ik denk dat sommige bedrijven, kijk, als je bedrijven hebt waarvan een heel groot deel van de kosten aan energie opgaat, kassen, staalbedrijven, aluminiumbedrijven, die hoef je niks te vertellen. Maar er zijn ook zat bedrijven, ik denk dat het echt het merendeel is, die daar helemaal niet mee bezig zijn. En eigenlijk altijd, als zich een probleem voordoet, niet precies weten, ja, maar wat moet ik nou doen? Wat is nou mijn handelingsperspectief? En juist daarom zeggen wij, ga het nou echt als strategisch onderdeel benoemen. Kijk naar je groeiplannen, maar kijk ook hoe je dat gaat managen qua energie.
7: Maar jij denkt natuurlijk ook, als er zo'n energiechef wordt aangesteld, dan heeft hij ons snel onder de knop. Dan gaat hij kijken naar mogelijkheden om dit probleem te verhelpen. En simsalabim, dan is daar in één keer Fudura.
8: Dan is daar Fudura of een van onze concurrenten. Maar uiteindelijk gaat het erom. Weet je, het gaat niet zozeer om ons, maar het gaat er veel meer om Zakelijk Nederland vooruit te helpen.
7: Ja. Maar Zakelijk Nederland kan natuurlijk ook rekenen op de overheid. Dat gaat nog even duren, maar er gaat voor de komende jaren, decennia, honderden miljarden gaan er in de verzwaring en de uitbreiding van het net, transformatorhuisjes, nieuwe kabels.
8: Ja.
7: Heeft Den Haag dit probleem dan nog niet scherp of pas te laat scherp gekregen? Wat is jouw analyse?
8: Ja, ik denk dat ze het scherp hebben. Ik denk dat de uitvoering en de executie wat laat is. Die had best wat eerder mogen beginnen. En ik denk daardoor dat we ook de komende jaren met dit probleem van netcongestie blijven zitten.
7: Nou, er is wel al het nodige gepresenteerd, ook een nieuwe aanpak. En dan gaat het over, als je dan vindt dat er toch zoveel mogelijk moet blijven opereren, hoe dan? Kun je iets inleveren, bijvoorbeeld op het gebied van betrouwbaarheid? En de conclusie van onder andere minister, maar ook VNO-NCW, is dat kan best. We hebben een heel betrouwbaar net. Als je daar iets meer risico in durft te nemen, heb je ook al een hoop gewonnen. Begrijp jij die afweging?
8: Ja, nou ja. Ja, ik begrijp die afdeling best een beetje. Ik denk niet dat het de eindoplossing is of een heel grote impact gaat maken. Maar bedoel, het zal ongetwijfeld wat helpen.
7: Gaat er ook veel veranderen met het nieuwe prioriteringskader? We spreken elkaar net voordat het 1 juli wordt. Ja. Dat is denk ik in jouw wereld een belangrijke datum.
8: Ja.
7: Wat verandert er op dat moment?
8: Nou ja, kijk, per 1 juli hebben we inderdaad de nieuwe wetgeving. Prioriteringskader heet dat. En tot nog toe hielden de netbeheerders altijd ruimte vrij voor kleingebruikers, particuliere MKB. Dat is per 1 juli is dat voorbij en komt iedereen op dezelfde grote wachtlijst. Met uitzondering van en daarom heet het prioriteringskader, 3 sectoren die benoemd zijn, die krijgen prioriteit.
7: De congestieverzachters.
8: Congestieverzachters, dat zijn bijvoorbeeld clubs die hele grote batterijparken aanleggen. Dan heb je nationale veiligheid, ziekenhuizen, defensie krijgen voorrang en essentiële basisbehoeften. Woningbouw, scholen, dat soort dingen.
7: Betekent dit nu heel wrang wellicht, en ik weet dat het jou meer te doen is dan alleen maar de nering van Fudura, dat het voor jullie ergens goed zou kunnen uitpakken? Want ook die bedrijven die op zoek zijn naar een kleinere aansluiting komen dus op die wachtrij. Die zouden dan ook kunnen kiezen voor ander energiemanagement. Dus jullie oplossing.
8: Ja, absoluut. Nou, ik denk dat het sowieso ook voor die bedrijven belangrijk is om zich te realiseren, er is een oplossing die niet per se over het net hoeft te gaan, maar veel meer achter die meter zit. Dus dat je het allemaal zelf regelt met de juiste infrastructuur om zo te zorgen dat je toch door kan blijven gaan en kan blijven groeien, kan blijven produceren.
7: En je kunt dan doorgaan op dezelfde voet. Of moet je toch nog eens kritisch kijken naar hoe je je productie hebt ingericht. Het gaat veel over spitsmijden.
8: Ja.
7: Dus niet allemaal op hetzelfde moment energie gebruiken. Maar als je een bedrijf bent, kan ik me voorstellen dat je bepaalde routines hebt die dan toch echt wel tegen het licht gehouden moeten worden.
8: Ja, helemaal waar. Nou, dat is ook dus wat ik je net zei. Dus doordat die meters die we hebben, hebben we een heel specifiek idee over wat is nou jouw energieverbruik door de dag heen. En gebaseerd daarop ontwerpen de juiste oplossing. Maar bijna geen enkel bedrijf, zijn bedrijf, maar geen enkel bedrijf heeft een heel vlakmatig energieverbruik gedurende de dag door. Dus daar zit heel veel mogelijkheid.
7: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat af en toe toelichten.
9: Het dilemma.
7: Wij moeten zo snel mogelijk af van Chinese batterijen, of de herkomst van batterijen, dat is mij volstrekt om het even.
8: Volstrekt om het even.
7: Bert Bakker van Fudura, energiedienstverlener. Chinese batterijen, dat kan toch niet meer?
8: Nou, ik denk dat we een heel groot onderscheid moeten maken tussen de fysieke batterij, dus de asset. En laten we eerlijk zijn, die komen voor het overgrote deel uit China.
7: Daarom dacht ik vraag het ook even.
8: Maar het tweede punt is, hoe sturen we die nou aan? Dus daar zit een software.
7: Waar zit de kill switch? Wie zet hem uit?
8: Exact dat.
7: En wie zet hem uit?
8: Exact. Nou ja, dus en dat gebeurt heel veel. Daar maken wij ook gebruik van. Er zit gewoon Europese software omheen. Dus er zit een Europees energiemanagement systeem omheen dat die batterij aanstuurt. Dus daar is een heel duidelijk onderscheid aan. Dus daarom mijn antwoord. Die fysieke asset, dus het product zelf, mag prima uit China komen. De manier hoe je de rest eromheen ontwerpt, dat moeten wij zelf doen.
7: Ben ik de eerste die het vraagt? Waar
8: nee,
7: de batterij vandaan komt?
8: Nee hoor.
7: Dus het leeft onder klanten?
8: Ja, tot op zekere hoogte. Tot op zekere hoogte. Want de vraag is er heel vaak. En mijn antwoord zoals ik net gaf is er ook heel vaak. En dan, daar is eigenlijk best wel iedereen heel tevreden mee.
7: Ze zeggen, die software die is Europees.
8: Ja.
7: Die is dus niet Chinees, die is niet Amerikaans, maar die komt van het eigen continent. Zou het wat jou betreft ook Amerikaans kunnen zijn? Want we moeten onze vrienden tegenwoordig wat zorgvuldiger kiezen.
8: Ja, kijk, je hebt drie dingen. Dus je hebt de fysieke asset, daar zit een software schil omheen, en dan heb je de cloud. Het liefste zou ik hebben dat geheel Europees is.
7: Maar als dus, dat niet zo is.
8: Nou ja, dus laten we zo zeggen. Dus als we nu kijken, die schilder omheen, Europees. Cloud voor een heel groot deel Amerikaans. Ja, ik denk dat er best wel wat voor
7: en
8: te zeggen.
7: En kom je dan gegevens tegen in die Amerikaanse cloud die gevoelig zouden kunnen zijn. Want daar is natuurlijk heel veel maatschappelijk debat over geweest. Wat je dan toch, als Amerika dat zou willen inzien, moet afgeven.
8: Nou, ik denk dat het heel erg gaat, Thomas, over autonomie. En op het moment dat... En ik moet je toch eerlijk zeggen, maar daar gaat het gesprek een hele andere kant op. Dat de laatste periode van het weekend hadden we Anthropic natuurlijk nog. Maar dat de US government nogal best wel wat aan het dit soort dingen aan het weaponizen zijn, ben ik niet heel erg van. Dus daarom pleit ik heel erg voor Europese autonomie.
7: Ja, maar op dit moment ben je dus nog, dat kan bijna niet anders, voor een deel afhankelijk van de Amerikaanse cloud.
8: Zeker, zeker.
7: En als je dat Europees zou willen maken, is dat er nog niet of betaal je dan meer?
8: Nou, dat is er nog niet goed genoeg.
7: Ja. Je zegt die Chinese batterij, daar hoeven we geen geheim van te maken. Heel veel batterijen komen uit China. Maar dan kom je ook terecht in een debat over de grondstoffen die je nodig hebt. De kritieke mineralen. Misschien zelfs wel de arbeidsomstandigheden van de mensen die ervoor zorgen dat die batterij uiteindelijk een batterij wordt. Is dat een ver van je bedshow? Mag dat zo blijven of niet? Of hoe diep moet jij de keten in om dat ook nog enigszins te kunnen verantwoorden?
8: Nee, ik vind wel dat wij dat goed moeten kunnen verantwoorden. En dat doen we ook. En dat is ook de reden dat wij met hele bepaalde leveranciers werken, waar wij dit gesprek ook gevoerd hebben. En dus ook een heel fijn bevestigend antwoord hebben gekregen dat dat goed geregeld is.
7: En die batterijen aan zich, zie jij dat als een structurele oplossing?
8: Ja. Ja.
7: Of is dat iets om de tijd door te komen tot over, waar begonnen we dit gesprek bij, 10 jaar, dit hele probleem verleden tijd is?
8: Ja, dus ik zie het als een structureel probleem. Ik denk ook niet dat de tijden terug gaan komen dat er zoveel koper in de grond ligt dat we het op de oude manier kunnen managen. En batterijen zijn een key product om gewoon elektronen te bufferen en daarmee op een ander moment in de dag te kunnen
7: gebruiken. Dat blijft zo.
8: Dat blijft zo, ja. Ja.
7: Heb jij nu, want je loopt nu een tijdje rond in deze branche, dat probleem nog weer onderschat, nu je er dichter op zit? Want je hebt het in je vorige baan dus al ondervonden.
8: Nou ja, kijk, er zit natuurlijk een stukje voortschrijdend inzicht in. En je ziet die wachtrij de hele tijd oplopen. Het tweede is dat ik ook vind dat wat ik heb onderschat is de ingewikkeldheid van deze sector. Dus we hebben ministerie, KGG, dan heb je de ACM.
7: KGG, dat is het ministerie. Klimaat en groene groei.
8: Energiebedrijven, dan heb je Tennet, dan heb je de netwerkbedrijven. En iedereen doet zijn deel daarin, hartstikke goed. Maar ik vind dat er te weinig integraal naar het probleem wordt gekeken. Ik vind ook dat te weinig partijen zoals Fudura bij de oplossing worden betrokken. Daar zijn we heel hard mee bezig om dat wel zo te krijgen. Dus ik denk dat na deze uitzending helemaal is opgelost.
7: Je noemt een hele trits ketenpartners.
8: Ja.
7: Wees nou eens eerlijk. Van wie vind jij dat we nog meer mogen verwachten?
8: Ja, ik denk dat het heel erg de vraag is van...
7: Nou, dit was mijn vraag.
8: Ja, maar nee. wie heeft er nou precies regie in deze sector? En dus... Daarnaast, iemand moet dit centraal gaan benaderen.
7: Maar iemand is niet de minister van Klimaat en Groene Groei.
8: Nou ja, dat...
7: Wil je een speciaal gezant?
8: Nou, ik hoef daar geen speciaal gezant in. Ik zou zeggen, kijk, er is een instituut dat heet Netbeheer Nederland. Daar zit een voorzitter op, dus Maarten Otter van Aliander. Fantastische kerel. Die zou daar een hele grote rol in kunnen spelen.
7: Bert Bakker speelt zelf ook een grote rol als de topman van Fudura. Dank voor dit gesprek.
8: Dankjewel, Thomas.
7: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jacques Buit. Hij is de topman van accountant Flint over private equity in die branche. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken. Oeh.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna 3/4 ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken als er onzekerheid blijft over het overvolle stroomnet of de stikstofaanpak. In Schiedam werd vorige week een circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Gisteren werden de laatste controles gedaan. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. En Canada heeft de WK-wedstrijd tegen Qatar met overmacht gewonnen, maar een zware blessure dempte de feestvreugde. Ismaël Cornet werd onderuit gehaald en moest met een brancard het veld af. Mogelijk heeft hij zijn onderbeen gebroken. Het werd 6-0 voor Canada. De speler die Cornet uitschakelde kreeg een rode kaart. Een andere Qatarees had al rood. Het weer van Weer Online. Er kunnen een paar onweersbuien vallen. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP Nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
6: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En toen het bedrijf van de gast van vandaag een miljoenencontract binnensleepte met een landelijke energieleverancier, kon hij zijn geluk niet op. Na jarenlang hard werken was dit de deal van zijn leven. Totdat bleek dat zijn grootste klant een vijandige overname aan het voorbereiden was en zijn medewerkers ook nog eens een keertje vertrouwelijke informatie hadden doorgespeeld. Welkom, Ralf.
7: Dankjewel.
6: Wie ben je en wat doe je?
7: Mijn naam is Ralf van Dam en ik sta ondernemers bij in goede tijden, maar ook in slechte tijden.
6: En waar heb jij het goed gedaan?
7: Wat ik goed heb gedaan is dat ik in slechte tijden ben opgestaan en door ben gegaan.
6: En waar heb jij het ook zo fout gedaan?
7: Nou, ik heb in mijn ondernemerschap mezelf ook aardig verloren als persoon.
6: Ja. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ralf, leuk je te zien.
7: Ja, wederzijds.
6: Jij klinkt al als een man die heel veel bedrijven heeft gehad.
7: Ja, dat klopt. Ja.
6: Welke heb je nu? Ik heb hier staan ondernemersreizen.nl.
7: Ja.
6: Vertel.
7: Ja, ondernemersreizen.nl is ontstaan eigenlijk uit de behoefte dat heb ik zelf ook ervaren als ondernemer, dat het afstand nemen van je bedrijf soms wel goed is, hè? Om eventjes een helikopterview te hebben. Dus nemen wij ondernemers mee naar het buitenland, uit hun huidige context. En daar hebben we een 5-daags programma waarbij ze aan de slag gaan.
8: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: De rol van investeren, het scouten van start-ups en scale-ups, daarin investeren, maar ook het team vooral begeleiden.
3: Laten we eens even kijken naar jouw geschiedenis. Want ik zei al, dit is niet je eerste onderneming. Nee. Jij begon in 2005 met een bedrijf dat hypotheekverstrekkers koppelt aan potentiële klanten.
2: Ja, een beetje platform avant la lettre, hè?
3: Ja.
2: Dus en het was in Nederland toen de tijd lastig om een hypotheek online te kunnen sluiten al helemaal. Maar ook het vergelijken van rentes met tarieven bijvoorbeeld was niet transparant en openbaar. En daar sprongen mijn broer en ik toen de tijd op in.
3: Met je broer?
2: Ja. Dat was een familiebedrijf.
3: Oh, en waarom met je broer?
2: Nou, hij kwam uit de bank- en verzekeringswereld. Had een hypotheekketen hier in Amsterdam. Ik kwam toen de tijd terug eigenlijk. Ik had net mijn IT-bedrijf verkocht. En ik vroeg aan hem van, ja, waarom kan ik niet online vergelijken? Hypotheek, ja, dat is lastig, moet je naar mij toe komen? Ik zei, nou, dat geloof ik niet. Dat kan wel. En daar is het eigenlijk uit ontstaan.
3: Oh, ja.
2: En toen hebben we eigenlijk die renteoverzichtjes, die nu vrij normaal zijn overal, bij Independer en bij allerlei andere partijen, die hebben we naar het internet gebracht. En dat liep meteen als een dolle.
3: Ja?
2: Ja.
3: Hoe zag je dat? Ja, of views?
2: Ja, views, kliks, leads die er direct uit voortkwamen. Dus het overspoelde ons al redelijk snel. En eigenlijk was het meteen al in een 2-3 maanden tijd groter dan het hele adviespraktijk van mijn broer. Dus toen besloten we om die platformbusiness mee in te gaan.
3: Ja, want je had ook wel meteen een businessmodel bedacht van, als er dan op die knop geklikt wordt en de hypotheek wordt aangevraagd, dan pakken wij een stukje op.
2: Precies, ja. Lead generation eigenlijk. Je moet je bedenken dat toen de hypotheekverstrekkers nog helemaal niet zo actief waren op online. Het online kanaal nog niet ontdekt hadden. En daar lag mijn expertise natuurlijk wel vanuit mijn achtergrond. Dus we adverteerden op alle grote portalen in Nederland. Hè. Dan moet je denken aan Telegraaf.nl, Nu.nl.
3: Nou, hoe heette het bedrijf?
2: Toen de tijd Hypotheek Lead, dat was zeg maar aan de B2B-kant.
3: Ja.
2: En alles over hypotheken was aan de consumentenkant.
3: Ja. Gaaf, hoe is het om met je broer te ondernemen?
2: Ja, bijzonder. Een extra dimensie natuurlijk. Familie, dimensie
3: positief
2: erbij.
3: Positief of negatief?
2: Allebei.
3: Oké.
2: Okay. Ja, positief ervaren natuurlijk. Je kan lezen en schrijven met elkaar. Negatief is natuurlijk als het spannend wordt. Als je een bedrijf in een vaarwater komt waarin je elkaar in de ogen moet blijven kijken, dan kan het ook natuurlijk heel spannend zijn om met je familie te ondernemen.
3: Ja, dat snap ik helemaal. Is je broer er altijd nog hier gebleven?
2: Ja, tot 2011 eigenlijk. Dus toen scheiden onze wegen. Dat hebben we ook in goed overleg gedaan, zoals dat zo heet. En daar waren we ook wel op voorbereid. Toen we het bedrijf startten, hadden we ook al afspraken gemaakt over, oké, als ons pad ergens anders zeg maar scheidt, dan moeten we daar op een goede manier afwikkelen en verder gaan. Dat hebben we ook gedaan.
3: Ja. Ja. Het klinkt als een grote hit.
2: Ja, was het ook.
3: Hoeveel omzet draaide je in die eerste jaren?
2: Business, 3 miljoen euro, 3,5 miljoen euro, zeg maar.
3: Wow.
2: We waren echt een van de grootste adverteerders ook in Nederland online. We hadden eigenlijk alle banken als klant. We hadden iets van 400 intermediairs als klant.
3: En hoeveel mensen had je?
2: Ik denk dat we als team zijnde toen 20 mensen hadden, denk ik.
3: Okay.
2: Dus een callcenter, zeg maar, met variabelen, zeg maar, die je kon opschalen. Eigen contactcenter, externe contactcenters. Dus op een goede dag konden er wel zo'n 40, 50 mensen actief zijn.
3: Dat liep lekker.
2: Ja, dat liep lekker, ja. Ja. Ja.
3: Toen kwam 2008.
2: Ja,
3: voor de mensen die wat niet zo oud zijn als wij, potverdorie, dat was een jaar.
2: Ja, dat vergeet je nooit meer, hè. Oktober 2008, Lehman Brothers crisis. Ja, ik zat in het oog van de storm natuurlijk. Toen dat gebeurde, dat raakte ons in de kern natuurlijk.
3: Want de huizenmarkten stortten totaal in. Er werd geen huis meer verkocht.
2: Nee, dat. Maar het was ook zo dat, ik weet nog goed dat ik hier naar ING in Amsterdam ging, wat een van mijn grootste klanten was. En daar stond gewoon een rij voor een hokje, zeg maar, met allemaal leveranciers die allemaal ter plekke moesten gaan onderhandelen met ING over het contract wat ze hadden, om het wel of niet te ontbinden, zeg maar, met bepaalde voorwaarden.
3: Maar wat voor bedrijven waren
2: allerlei dat? Soorten bedrijven.
3: Hmm.
2: Er werd direct ingegrepen door.
3: Ja.
2: En dan was het een kwestie van, oké, we het contract aangaan, dan moet je het juridische gevecht aangaan, of we kopen het nu af voor 2-3 ton, ik zeg maar even wat. En dan kun je verder.
3: Ja.
2: Dus het was echt, ik weet nog wel goed hoor, ik verloor in 2-3 maanden tijd bijna, ik denk bijna 1,5 miljoen euro.
3: Zo, ja. En heb je wel 20 mensen nog ontlopen?
2: Ja, dat is meteen shit hits the fan meteen.
3: Ja, dan heb je wel een slagadelijke bloeding.
2: Dus zeker, en dus ingrijpen meteen.
3: Ja,
2: ja.
3: Dus wat heb je gedaan?
2: Ja, meteen met de stof kwam door alles heen. Dus meteen kijken van waar kun je saneren. Contracten natuurlijk niet meer verlengen. Nou ja, waar je kan, grijp je meteen in.
3: Ja.
2: En gelukkig had ik die ervaring al wel. Want ik had ook de dotcom-crisis.

0: meegemaakt met mijn IT-bedrijf. Dus het ingrijpen, het flexibel kunnen zijn met je bedrijf op het moment dat er zo'n crisis is, dat had ik al wel geleerd. Mm-hmm. Dus het differentiëren, en dat is misschien ook het haakje naar het volgende avontuur, het differentiëren naar een andere markt, met hetzelfde model bijvoorbeeld, dat had ik al wel voor de bril.
1: Dus je zat dat snel te bedenken, maar ondertussen moest je nog reorganiseren. Hoe snel heb je dat kunnen doen?
0: Ja, dat heeft al bijna een jaar geduurd.
1: Zo?
0: Ja. Ja.
1: Dus waarom duurt het zo lang?
0: Echt op een houtje bijten en goed om uiteindelijk gewoon alles netjes af te wikkelen met alle mensen en met al je leveranciers nieuwe afspraken te maken. Ja, dat was wel echt het ontbinden van al die contracten, zeg maar, met hypotheekverstrekkers. Ja, daar waren wel, was wel wat te doen.
1: Ja. Dan ga je inderdaad kijken van oké, kunnen we dit trucje ergens anders toepassen?
0: Ja. Klopt.
1: Dat bleek de energiemarkt te zijn.
0: Ja.
1: Leg eens uit.
0: Nou, die liberaliseerde natuurlijk in 2004. Dus mensen gingen voor het eerst ook kijken naar het oversluiten van hun energiecontract. Toen de tijd had je natuurlijk ook NL Energie, zeg maar, eventjes die opkwam. Wij hadden een hele sterke positie online, wat ik vertelde. Hè. Wij konden online adverteren op vaste posities. En ik bedacht van, ja, waarom kan ik diezelfde positie niet gebruiken ook voor de energiemarkt? En zo heb ik eigenlijk ook de vraag gekregen vanuit de energiemaatschappij toen de tijd. Kun je dat wat je in de financiële sector hebt gedaan met hypotheken, kun je dat voor energie doen? Hm. Dacht ik, ja, dat kunnen we. We hebben het hele apparaat staan. Dus toen hebben we het eigenlijk gedifferentieerd naar de energiemarkt. Ja. En dat was eigenlijk nog succesvoller dan de hypothecaire markt.
1: Dat ben je niet.
0: Ja, want je sloot ook daadwerkelijk contracten. Dus dat was een stap verder dan in de hypothecaire markt.
1: Dus, want hier bij de hypothecaire kreeg je leads.
0: Precies.
1: En daar afspraken. Sluit je contracten.
0: Ja.
1: Dat levert meer geld op, neem ik aan.
0: Ja, exact. De prijs per afspraak uiteindelijk of per contract was veel hoger. Marges waren voor ons beter. En we konden ook nog, dat was ook het mooie, natuurlijk differentiëren, zeg maar, in de zin van als je een lead binnenhaalt voor het energiebusiness, kun je hem ook cross-sellen naar hypotheken. Of andersom.
1: Oh, omdat mensen natuurlijk, op het moment dat ze een nieuw afsluiten, precies, zijn ze misschien ook wel aan het zoeken.
0: Zeker.
1: Naar.
0: Zeker. Dus dat was een dubbele. Dat was dubbel bingo, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat ging ook zeer, zeer voortvarend, Mark, was er.
1: Maar even, je had één heel groot contract.
0: Ja. Ja.
1: Kun je zeggen hoeveel procent van de omzet dat ongeveer was?
0: Ja, dat was groot. Dat was 20 miljoen euro.
1: Mm-hmm.
0: Voor 3 jaar.
1: Een soort gegarandeerde omzet dan?
0: Ja,
1: of?
0: Dat was echt, als wij de prestatie leverden, dan was het een gegarandeerde omzet, okay, inderdaad. Ja. Dus, maar goed, de cijfers waren zo goed ook bij het aangaan.
1: Ja.
0: Dat wij wel verzagen van, nou, dat gaan we gewoon.
1: Dat gaan we wel halen.
0: Ja. Ja.
1: En die 20 miljoen was hoeveel procent van je omzet?
0: Ja, veel, 80%. Ja.
1: Heb je ergens toen al gedacht, dat is wel heel.
0: Ja? Tuurlijk. Maar je komt vanuit een kwetsbare positie. Dus je hypothecaire markt had ik dan net op het niveau gekregen dat het doorliep. Maar het onvoldoende was met de ambities die ik had. Dus ik dacht, oké, ik differentieer naar energie. Ik cross-sell naar hypotheken dan ook. Dan heb ik daar ook nog wat effect daarvan. Maar we gaan vol voor die energiebusiness. En ja, het was een mooi contract. Ik weet nog goed dat we hem tekenden. En ik dacht van, nou, dit zit goed in elkaar en we gaan gas geven.
1: Wil je zeggen welke energiebedrijf dit was?
0: Nou nee, laten we dat maar niet doen. Het is lang geleden hoor, maar ja. Ik wil geen naming and shaming doen.
1: Nee. Bestaan ze nog wel?
0: Ja, zeker.
1: Oké. Want er is wel wat gebeurd.
0: Zeker, ja.
1: Wat gebeurde er?
0: Nou, ik denk, als je het kort samen wil vatten, is het een soort vijandige overnamesituatie geweest. Dus wij deden het zo goed dat we het grootste verkoopkanaal van die energiemaatschappij in 1 jaar tijd werden, of 1,5 jaar tijd. En dan ontstaat er een bepaalde afhankelijkheid. Die misschien op termijn niet wenselijk was. Er was ook een CEO-wissel. Dus het contract met de CEO die ik gesloten had. En de nieuwe CEO heeft denk ik ook een belangrijke rol gespeeld. En die nieuwe CEO die dacht gewoon van, ja, maar dat gaan we niet doen. Die afhankelijkheid wil ik niet. Ik trek het naar me toe. Ik ontbind het contract halverwege. Dus ik bespaar daar. En ik ga proberen het toch naar me toe te trekken door het bedrijf zeg maar vijandig over te nemen.
1: Begrijp ik het goed dat jij zegt dat de strategie was, als ik het contract nou ontbind, dan gaat het opeens wankelen, dat bedrijf. En ja, dan zou ik het bij de curator kunnen kopen.
0: Check. Ja.
1: Weten we dit zeker? Of is dit een vermoeden van jou?
0: Nee, dit is al inmiddels 100% zeker.
1: Hoezo weten we dit zeker?
0: Nou ja, dat bleek uit de handelen, zeg maar, op het moment dat ik bij de curator zat. Of tenminste het hele proces met de curator opstarten. Toen was de eerste partij die zich natuurlijk aanmeldde en bereid was ook de curator te financieren, was die energiemaatschappij.
1: Ja.
0: Dus zij hebben daar heel bewust wel op aangestuurd. Ik heb in het moment dat zij het contract opzeggen, want dat was een cruciale, toen heb ik nog wel in die maanden natuurlijk geprobeerd het bedrijf overeind te houden. We waren natuurlijk financieel afhankelijk van hun geworden. Geprobeerd het op een prettige en goede manier over te dragen. Maar daar waren ze niet voor in.
1: Even voor mij terug naar dat moment dat ze het opzeggen. Want je hebt een contract voor 3 jaar.
0: Ja.
1: En dan zou je zeggen, ja, dat contract is voor 3 jaar.
0: Ja. Nou ja, dat is David tegen Goliath. Die vraag krijg ik altijd heel vaak natuurlijk. Maar het is natuurlijk zo als je... Je bent natuurlijk relatief klein ten opzichte van zo'n reus. Daar hebben juristen €25.000 aan verspijkerd aan zo'n contract. En dan dus een jaar later blijkt dat maar heel weinig waard te zijn.
1: Dit was €25.000 van jou,
0: ja,
1: begrijp ik.
0: Ja, zeker. Ja, het is niet zomaar. Dat is echt wel goed over na. Maar dan zie je gewoon dat als je David tegen Goliath hebt... Hè, dus zij hebben een bataljon aan juristen. Ik huur natuurlijk mijn juristen in, maar... Uiteindelijk hun belangrijkste instrument om mij klem te zetten... was natuurlijk mijn uitroken. Ja. Op het moment dat zij stoppen met betalen... Ja, dan is het niet overeind te houden. Ja, een paar maanden, maar niet langer.
1: Kun je dan niet ook terug naar de rechter gaan? Van ja, kijk eens wat er hier aan de...
0: Nee.
1: Nee, of nee, heb je het niet geprobeerd?
0: Ja, natuurlijk wel. We hebben alles uit de kast getrokken natuurlijk. Maar daar heeft zo'n rechter echt geen oren naar. Nee, die kijkt gewoon naar... Nee, het is... Je gaat dan het visumensproces in, curator wordt aangesteld. Nee, ik denk dat je weet hoe dat gaat. Het gaat volledig uit je handen. Curator gaat een dossier opbouwen. Nou, dat liep bij mij ook flink mis. Daar was wantrouwen meteen. Dus die trok alle middelen uit de kast om mij klem te zetten. Met maar één doel. Dat was de overdracht van de database. Hè, van de contractwaarde van de database die in het bedrijf zat. Mm-hmm. Daar waren ze natuurlijk op uit.
1: Ja.
0: Ja, dat zijn 30.000 contracten maal een jaaropbrengst per consument.
1: Dus dat contract wordt opgezegd.
0: Ja.
1: Je probeert dat bedrijf omhoog te houden.
0: Ja.
1: En je gaat nog advocaten inzetten.
0: Zeker.
1: Maar je weet ook, mijn portemonnee begint leger en leger te raken. Ja. Dus dat is ook een beetje het uitrookprocedure. Zeker. Elke keer betaal je, wat is het, €300 per uur?
0: Ja, je loopt helemaal leeg.
1: Ja. Hoe lang heb je die strijd nog weten vol te houden... totdat je de handdoek in de ring gooit?
0: Nou, dat allereerste gesprek van het ontbinden van het contract... dat was toen begin eind januari. En ik heb in mei...
1: In welk jaar was dat?
0: 2011.
1: Oké.
0: Okay. En in mei heb ik het faillissement aangevraagd.
1: Zo. Dus 3-4 maanden.
0: Ja. En dan ben je gewoon dus een miljoenenbedrijf is uit je handen.
1: Hoe voel je je dan?
0: Ja, dat sowieso het aanvragen vanzelf van een faillissement, dat is al heel dat is al wat. Dat is echt wel heel pittig. Maar ik dacht oprecht toen nog dat het recht zou zegevieren en dat ik dat het oké was. Ik had mijn administratie op orde. Ik had geen enkele reden om achterdochtig te zijn nog op dat moment. Ik had er niet verder naast kunnen zitten dan dat, want toen moest het nog beginnen.
1: Ja, want je zegt, ik had geen reden om achterdochtig te zijn. Dat had je wel moeten zijn. Leg eens uit.
0: Ja, kijk, achteraf kun je afvragen van als dan zo'n stap gezet wordt, hè, om zo'n contract te ontbinden en dan vol voor te gaan om het bij de curator op te halen. Het wordt zelfs al uitgesproken bij het allereerste gesprek. Dan moet je eigenlijk wel achter je oren krabben van... Hey, wat is het doel van deze hele exercitie? En dat was natuurlijk uiteindelijk wat ik zei, die database ophalen... die een enorme waarde vertegenwoordigde. En er was inmiddels ook wel contact gelegd met wat collega's van mij... waardoor ook niet alleen maar die database, maar ook de kennis van het concept... en van alles wat nodig was om het kunnen te draaien, zeg maar. Mm-hmm. Om dat ook, zeg maar, beschikbaar te krijgen.
1: Hey, ja, sorry, dan... heel even. Dus de energiemaatschappij neemt contact op met jouw collega's...
0: Ja.
1: Zonder dat jij dat weet.
0: Ja.
1: En wat is hun vraag dan aan jouw collega's?
0: Nou ja, ik ben er niet bij geweest. Maar ik heb wel papieren gezien waaruit bleek dat ze open kaart speelden... over wat mijn businessmodel was. Hoe het functioneerde, wat er nodig was. Heb ik echt letterlijk op een bureau zien liggen... terwijl ik onderhandelingsgesprekken voerde met een van die energiemaatschappijen... die het over kon nemen. En dat blijkt achteraf, dat is natuurlijk wel lastig... maar het momenten geweest zijn ook waarop ze gewoon de handen in elkaar hebben geslaan... om te zeggen, oké, als het overgenomen wordt door ons... dan kunnen we het ook overeind houden en dan kunnen we het voortzetten.
1: Dus zij zijn achter jouw rug om van als het overgenomen wordt... kunnen wij de baas worden?
0: Ja.
1: Is dit een vermoeden of...
0: Nee, het is gebeurd. En dat is vanaf tot de dag van vandaag het geval.
1: Ja. Heb je daar iets aan kunnen doen? Dat je zegt, ja, dit is zo'n... ik kan het Nederlands woord even niet vinden, maar malpractice. Het is gewoon... ergens zal er toch ergens in het arbeidscontract staan. Je mag niet...
0: Die twee personen waren ZZP'ers, dus ik huurde ze in als ZZP'er.
1: Ah, ja.
0: Ze hadden wel sleutelposities. Eén was IT en de ander was commercieel directeur van die energie BV, zeg maar eventjes. Natuurlijk allemaal geprobeerd, ook daar contractueel nagejaagd. Maar als ik iets heb geleerd is dat recht hebben en recht krijgen... twee verschillende, totaal verschillende dingen zijn. En je zit natuurlijk ook in een vacuüm van tijd, zeg maar... waarin het heel spannend wordt. Ja, uiteindelijk was het heel zuur natuurlijk... dat uiteindelijk bij de afwikkeling van het faillissement... uiteindelijk die database wel degelijk naar die energiemaatschappij is gegaan.
1: De koep is gelukt.
0: Ja, exact. Dat is de conclusie. Ja. En ik bleef met de ellende achter zitten natuurlijk. En die was groot, hè. Ja. Je praat echt over serieuze bedragen die achterbleven.
1: Dus het hele bedrijf is failliet gegaan? Maar hoezo zeg je dan dat ik met een andere financiële ellende achterblijft?
0: Nou, het is zo dat die, wat ik uiteindelijk heb gedaan met de curator, dus ik heb een finale kwijting afgesproken. Dat betekent zoveel als dat de database en de assets gingen over naar die energiemaatschappij en het concept kon door. En ik was bereid om al mijn vermogen wat ik had in te leveren bij de curator. Dus na 15 jaar ondernemen en wat vermogen opgebouwd te hebben, zowel zaken als privé, was uiteindelijk mijn besluit. En dat heb ik echt gedaan om mezelf ook overeind te houden. Want ik dacht, dit ga ik niet lang voortzetten. Heb ik gezegd, oké, ik lever het in, maar op één voorwaarde, finale kwijting. En dan wil ik ook nergens meer mee van doen hebben. Dan begin ik gewoon opnieuw.
1: En waarom zou je dat doen? Want daar heb je toch een BV voor, zodat je de holding weer beschermd wordt?
0: Nou, word maar wakker, Rens. Zo'n BV en holding en bestuurlijke aansprakelijkheid. En als je zo tegen de muur gezet wordt. En er wordt zoveel druk op je gezet, financieel, psychologisch. Er werd zelfs met vastzetting gedreigd. Nou, je kan maar bedenken. De curator trok werkelijk alles uit de kast om maar de deal te krijgen. Ik heb dan gekozen, maar dat is een persoonlijke keuze. Om te zeggen, ja, die strijd ga ik echt niet aan. Want ik voelde wel aan alles dat ik dat mij geen goed zou doen. En dat het ook ten koste zou gaan van mij als persoon, maar ook privé, mijn gezin, alles wat eraan vasthangt.
1: Ja.
0: Dus ik heb in die zin ervoor gekozen om zo'n deal te sluiten.
1: Je zit dan aan de grond, financieel gezien?
0: Nogal, ja. Ja.
1: Wat doe je dan?
0: Ja, je wonderlikken, maar ook wel. Ik heb wel ook wel echt lang de tijd ervoor genomen van wat is mijn rol hierin geweest. Hè? Je kan zakelijk kijken, rationeel naar de deal en naar allerlei zakelijke dingen. Maar ook wel gekeken naar van wat heb ik gedaan? Wat was mijn handelen? Waar had ik het anders en beter kunnen doen? Dus dat heb ik echt wel de tijd ook voor genomen. En tegelijkertijd heb ik ook.
1: En waar had je het anders kunnen doen?
0: Ja, ik had in die fase dichter op mijn bedrijf moeten zitten. Dus ik stond er denk ik in die fase te ver vanaf. Letterlijk en figuurlijk ook. Dus ik had dichter op de werkvloer nog moeten zitten om echt te voelen wat speelt hier. Dat vind ik achteraf wel eentje.
1: Omdat je dan had doorgehad van volgens mij
0: schuift. Ja. Het schuift, ja. Ja. Dat, ik denk dat wel een van de.
1: En waarom was je er niet?
0: Ja, heel praktisch. Ik had privé een bepaalde situatie waar ik in zat. Die ook mijn aandacht vroeg, laat ik het zo formuleren. En ik dacht dat het kon dat ik iets meer afstand zou nemen van dit bedrijf. En dat het wel doordraaide, dat het wel oké was.
1: Kun je er iets meer over zeggen, over waarom je dan weg moest zijn?
0: Nee, die hou ik voor privé.
1: Okay. Ja. Maar het was zo ernstig dat jij dus te weinig op het werk kon zijn eigenlijk.
0: Ja, ja, letterlijk en figuurlijk. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is geweest. In feeling houden met van... Ja. Hey,
1: maar kun je jezelf dan kwalijk nemen?
0: Ja.
1: Vandaar mijn vraag.
0: Nou ja. Kijk, achteraf is altijd makkelijk, hè. Maar ik neem het mezelf wel kwalijk. Ik denk dat ik naar beste kunnen heb gehandeld en heb gedaan wat ik kon. Maar ik denk wel dat ik zelf ook te veel zoekende was in die fase. Als persoon, als mens, dat het misschien al een beetje wrong in van hey, is dit nog wel het bedrijf van mij? Is dit wat ik wil?
1: Mm-hmm.
0: Dus dat lag er wel achter, waardoor die afstand ook ontstond.
1: Ja.
0: En dat is toch, heeft zich dat uiteindelijk ook gevringd naar de onderneming toe.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat wel ook een deel van de conclusie is.
1: Ja, dus je was al eigenlijk een beetje weg aan het gaan, omdat je aan het zoeken was.
0: Ja.
1: En dan wordt dat opeens op de werkvloer gemerkt. En dan zit je opeens in een kwetsbare positie.
0: Ja.
1: En dan bam, is het gebeurd.
0: Exact.
1: Je bent daarna, je zei het net al, onder andere ook een stichting begonnen. Geldfit Zakelijk.
0: Ja.
1: Dat is denk ik vanwege de pijn van dit verhaal.
0: Ja, dat is precies. Kijk, corona brak uit in 2020. En ik zag zoveel ondernemers in financieel zwaar weer. Met zoveel ellende. Dat ik dacht van ja, ik kan op mijn handen blijven zitten of ik kan wat doen. En toen heb ik het initiatief genomen samen met een hoop andere mensen hoor. Om Geldfit Zakelijk op te richten. Een landelijk loket waar ondernemers zich kunnen melden in financieel zwaar weer. Waarbij er een luisterend oor is. Waarbij er gewoon onafhankelijk wordt gekeken naar jouw situatie.
1: Mm-hmm.
0: Een soort huisartsfunctie zou je kunnen zeggen voor ondernemers. En om te kijken van wat voor ingrepen zijn er nodig om jouw hoofd boven water te houden.
1: Ralf, we gaan deze aflevering afronden.
0: Ja.
1: Maar we ronden altijd af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
0: Ja.
1: Heb jij er eentje voor mij?
0: Ja, de persoon die je bent is onlosmakelijk verbonden met de ondernemer die je kunt zijn.
1: Leg eens uit.
0: Nou ja, de mens achter de ondernemer is doorslaggevend ook voor de manier waarop je leiding geeft aan je onderneming. En of de onderneming ook bij je blijft passen. En dat moet je wel regelmatig toetsen.
1: Ja, want anders loopt het vanzelf bij je weg.
0: Kan het verkeerd aflopen, ja.
1: Ralf, dankjewel voor je openheid.
0: Graag gedaan.
1: Dit was Bloed, Zweet en Zaken. Volgende week Remco Beekman. Die zag zijn toekomst als ondernemer verdampen toen zijn lunchroomketen in één klap failliet ging. Hij zat thuis met de handen in zijn haar. En als afleiding begon hij, jawel, Brabantse worstenbroodjes te bakken. En dat werd, totaal onverwacht, een eclatant groot succes. Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast-app. Tot de volgende keer. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Wedding, Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Het kabinet Jetten krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken als er onzekerheid blijft over het overvolle stroomnet of de stikstofaanpak. In Schiedam werd vorige week een circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Gisteren werden de laatste controles gedaan. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. En Canada heeft de WK-wedstrijd tegen Qatar met overmacht gewonnen, maar een zware blessure dempte de feestvreugde. Ismaël Koné werd onderuit gehaald en moest met een brancard het veld af. Mogelijk heeft hij zijn onderbeen gebroken. Het werd 6-0 voor Canada. De speler die Koné uitschakelde kreeg een rode kaart. Een andere Qatarees had al rood. Het weer van Weer Online. Er kunnen een paar onweersbuien vallen. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
6: We hebben echt meegemaakt van bedrijf dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam. En toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
7: Dus je tekent van we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
6: Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet die ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik de deal doen of niet.
8: Hij begon zijn carrière als corporate finance adviseur. Toen kwam Endemol en vervolgens bouwde hij 20 jaar mee aan een van de meest vooraanstaande tech-investeerders van Europa. Met honderden miljoenen onder beheer loodsen zij scale-ups naar internationale groei. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Martijn Haman van Endite Capital. Die vertelt over de deal van zijn leven.
6: Wat meestal betekent ook nog steeds dagelijks impact heeft, is de exit van Endemol in maart 2000. Dat was een 5,5 miljard exit van Endemol, wat toen 4, 5 jaar daarvoor naar de beurs was gegaan. En ik ben ook in die eerste fase daar werkzaam geworden. Vlak na de fusie en vlak voor de IPO. En 4, 5 jaar later doen we die exit op 5,5 miljard.
8: Dat was aan het Spaanse Telefonica.
6: Ja, dat was extreem. Het ging gewoon dat je met z'n allen werkt aan zo'n grote deal als team. En dat je van een Nederlandse speler een wereldspeler maakt in 22 landen. Leidende club worden. En vervolgens hadden we nog wel een 5 jaar earn-out. Dus daar kunnen we het over hebben. Maar dat was daar zat veel meer incentive in. Het
8: is tamelijk lang, toch?
6: Ja, dat is tamelijk lang. Maar voor ons niet raar, want we deden zelf ook die deals met bedrijven die we overnamen. Dat was mijn job bij Endemol, om overnames te doen met name. En dat wij deden ook dat soort earn-outs en afspraken met de founders waar we instapten.
7: Ja, soms zit er wel een zwaartepunt in wat je in het eerste jaar dan kan verdienen ten opzichte van het 5e jaar. Of zat daar niet een soort schaal in?
6: Nee, het was gewoon een formule van een gemiddelde van x keer EBITDA of marge. En dan met een voorafgesproken formule. En we kochten meestal een minderheidsbelang van 30-40%. En dan over die 5 jaar periode kochten we zo richting de 80-100%. Dus het was een hele fair gebalanceerde deal voor beide partijen. Op voorafgesproken terms. Voorwaarden moet ik zeggen. En Dat werkt heel
8: Engelse
6: goed.
8: Engelse termen, dat vinden wij niet erg.
6: Nee, dat vinden
8: wij niet erg. Dat komt regelmatig voor. Maar misschien ook even schetsen. Bij Endemol was jij hoofd M&A.
6: Ja.
8: Dan tellen wij daar ook nog even 20 jaar Endite Capital bij op. Bij hoeveel deals ben jij nou de afgelopen 30 jaar betrokken geweest?
6: Ja, nu voel ik me heel oud. Maar ik heb ze laatst eens zitten tellen. En dan ga je richting de 100.
8: Wow.
6: Dus 900 deals. En daar zitten ook natuurlijk kleinere dingen bij. En ook joint ventures en start-up-achtige concepten. Maar we waren in die Endemol-tijd waren we eigenlijk een soort van corporate venturing-achtige tak. Wij kochten minderheidsbelangen in allerlei productiebedrijven. En die lijfden we dan langzaam in. Maar het waren allemaal ondernemers waar we investeerden. En die bleven ook ondernemers en bleven ook heel entrepreneurial onafhankelijk. Om je een voorbeeld te geven, vaak kocht een bedrijf, die heette bijvoorbeeld GMG. En dan noemden we het in het eerste jaar, lieten we het gewoon GMG heten. Het tweede jaar noemden we het GMG Endemol. In het derde jaar noemden we het Endemol GMG. En in het vierde jaar werd het gewoon Endemol.
8: Handig proefje.
6: Maar dat soort simpele dingen, die vonden die founders, die oprichters, vinden dat geweldig. Want ze bleven gewoon koning in hun eigen kasteel.
7: Ja, dat zit ook opgesloten, denk ik, in dat minderheidsbelang. Kun je daar iets over vertellen? Dat was de strategie, toch?
6: Ja, dat was uniek, want de grote concurrenten van ons, de Time Warners en de Disney's, noem maar op, die kochten natuurlijk altijd traditioneel 100% en inlijven. En dat is niet de spirit en de DNA van Endemol. Zeker met John de Mol en Joop van den als top founder, als top oprichters. We hadden datzelfde cultuur hadden we ook in onze overnamestrategie. Dus daar kochten eigenlijk ondernemers over de wereld. In totaal hebben we zo'n 40 transacties gedaan. En ja, die waren allemaal baas in eigen huis. Maar wel heel langzaamaan werd het onderdeel van de groep.
7: En waarom dat minderheidsbelang? Om dat ondernemerschap te borgen?
6: Ja, totaal. En we hadden ook een mooie constructie, dat we altijd de eerste 40% kochten. En dan zeiden we altijd, als het nou na 1 of 2 jaar niet werkt, dan kun je ons gewoon weer terug uitkopen.
7: Ja.
6: Dan koop je gewoon die 40% van ons weer terug.
7: Hey, en misschien een beetje een technische vraag. Wat voor dingen spreek je daarin af bij dat soort deals om je als minderheidsaandeelhouder te beschermen?
6: Ja, je hebt natuurlijk wel een soort spoorboekje van regeltjes die je met elkaar afspreekt. Dus over de financiële rapportages, de juridische besluitvorming van belangrijke besluiten. Wat je eigenlijk als venture capitalist ook doet. Maar het was allemaal niet zo heel spannend, want die constructie gebruikte je eigenlijk nauwelijks. Want we wilden gewoon vooral dat ze nieuwe televisieconcepten bedachten en zoveel mogelijk samenwerkten met onze andere collega's in de wereld.
8: En vooral internationaal gingen schalen, hè? Ja. Dat was jullie inzet.
6: Ja, we gingen naar de beurs in Amsterdam in 1996. En toen was dat in 5, 6 landen. En we zijn uiteindelijk in 22 landen geëindigd. En ook in heel veel landen ook weer door overnames ook gedaan in die landen. Dus
8: 22 landen.
6: Ja,
8: dan heb jij in die periode behoorlijk wat airmiles verzameld.
6: Ja, mijn vrouw die was heel blij dat ik vaak weg was, denk ik. Maar Nee, we hebben wel bijna 250 dagen van het jaar weg.
8: Zo.
6: Maar zij kwam ook vaak met mij mee. Als ik dan ergens 1 of 2 weken zat, dan kwam ze soms ook wel weekend over. Maar dat was gewoon de spirit van Endemol.
8: Toen gingen overal in de wereld Endemolletjes overnemen.
6: Ja, we keken naar de top 3 producenten per land. En dan werkte ik veel samen met de salesafdeling die concepten al vaak vooraf verkocht aan zenders. En dan hadden we producenten nodig om dat te produceren. Dus ik had al een lijstje van top 10, top 5 producenten. En dan ging je naar Argentinië of naar Australië en gingen ze allemaal bezoeken. En je ging gewoon niet naar huis zonder een term sheet.
7: En is er eigenlijk iets veranderd in die afgelopen 25 jaar ten aanzien van dealmaking?
6: Nou, kijk, nee. Ik vind het nog steeds superleuk. En eigenlijk is er niet heel veel veranderd. Want je werkt nog steeds met ondernemers en je probeert minderheidsbelangen te nemen en samen te bouwen aan groei. Wat wel anders is, in een strategische club zoals een Endemol, daar heb je natuurlijk, je koopt alleen maar dezelfde soort bedrijven. Televisie. En je hebt natuurlijk een heleboel mensen achter je die dan post-closing, dus na de overname, het echt heel erg gaan professionaliseren en gaan integreren gedurende de jaren. Bij venture capital is het natuurlijk ietsje anders, want je zit in verschillende segmenten met verschillende andere investeerders, andere venture capitalists. Dus, maar dat is gewoon heel anders, maar ook weer zeer extreem boeiend.
7: Eén ding wat ook anders is, is misschien ook de aanvliegroute bij een term sheet. Hè? Als je als VC instapt, kijk je daar misschien anders naar dan als je een volledige exit maakt van het bedrijf waarin je in hebt geïnvesteerd. Kun je daar iets over zeggen?
6: Ja, dat is heel, heel erg anders. Want als VC investeer je in een bedrijf en dan begint eigenlijk pas het trouwe traject, zeg maar.
7: Ja.
6: Je gaat dan. Daarom zijn die deals ook relatief fair als je begint. Want je kunt elkaar wel het mes op de keel zetten bij de onderhandelingen, maar je gaat nog 5 jaar met elkaar verder minimaal.
7: Ja.
6: En dus het is echt een overeenkomst eigenlijk om samen te werken.
7: En daar wil je snelheid in maken ook.
6: Ja, dus die term sheets zijn allemaal niet super complex. Dat kun je op 2, 3 A4'tjes doen. En de hoofdlijnen staan erin. En vervolgens in de finale contracten dan worden er 200 pagina's. Maar de hoofdlijnen maak je met ons. En daarna gaan de advocaten het allemaal aftikken. Maar de 90% staat gewoon vast in die term sheet.
8: Ik hoor een belletje, David.
7: Term sheet, ja, in het Nederlands de letter of intent. Eigenlijk als je die onderhandelingen, die gesprekken ingaat, ga je op een gegeven moment met één partij, als het goed is, richting een handshake deal, dat je op hoofdlijnen in gesprek zegt, zo willen we het doen. En dan is de volgende stap dat je de term sheet, de letter of intent, opstelt. En een belangrijk onderdeel daarvan is dat je als verkoper je exclusiviteit geeft aan de koper. En dat vinden kopers heel fijn. Dus je tekent van we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
8: Maar dan ben ik toch wel benieuwd, Martijn, als jij richting een totale exit gaat, hoe kijken jullie dan naar zo'n term sheet?
6: Ja, dan wordt het een ander verhaal, want dan wil je de allerbeste deal voor de shareholders en ook het management. Maar dan is er natuurlijk gewoon een knip. En dan probeer je de garanties te minimaliseren. Je probeert de hoogste prijs en de beste deal ook voor de founder, als hij nog moet blijven, daarop samen te werken. Dus je hebt wel een aligned, je hebt een gelijk belang met elkaar. Maar dan ga je voor de maximale output.
7: Kijk, een stokpaardje voor mij is, als ik exits begeleid, is dat ik wel hou van dikke term sheets, van dikke letter of intent. En de reden is dat we dan al de mogelijkheid hebben om een aantal zaken echt de onderhandelingen op te zoeken. Bijvoorbeeld ten aanzien van garanties. Hopelijk koop je daar een soepeler proces daarna mee. Maar wat ik ook wel relevant vind is, als dat dan even spannend wordt, en het is vaak zo, leer je elkaar ook al wat beter kennen in die dealdynamiek. En als dat meteen vlam in de pan is, nou, dan weet ik dat liever nu dan zeg maar 2 maanden later, op het moment dat we met de SPA bezig zijn. Ja, dat is de Share Purchase Agreement. Dat is de koopovereenkomst.
6: Ja, maar in een volledig expertproces, want daar doe je op, denk ik, dan heb je toch een soort van veiling gecreëerd van meerdere partijen die dan een term sheet gaan neerleggen.
7: Ja.
6: En als er dan hele hoge snelheid is, nodig is, dan zijn die kunnen die term sheets niet heel extreem groot zijn natuurlijk. Maar ik ben het wel met je eens, als je dan die exit doet, kan je beter wel veel punten uit onderhandelen in het begin. Want dan kunnen koper daarna ook niet meer zo makkelijk weglopen.
8: Martijn, ik heb jou in het verleden ook wel eens geïnterviewd. Jij bent hier ook vaker geweest bij BNR. Jij komt altijd heel vriendelijk en relaxed over.
7: Vind je?
8: Ja, dat is de indruk die ik heb. Is dat tijdens die onderhandelingen ook zo? Of kun jij af en toe ook wel behoorlijk hard zijn?
6: Hoe kan je dat over jezelf zeggen? Nou, ik vind eigenlijk dat een deal altijd een fair deal moet zijn voor beide partijen. En dat geldt bij Endemol, God, dat als minderheidsbelangen. Maar dat geldt bij InVC, waar we zijn nu 20 jaar, doen we dit met Endite Capital. Het werkt alleen als je een fair deal hebt voor beide partijen, want het echte werk moet nog beginnen. Ik wil niet zeggen dat ik niet onaardig kan zijn, maar het gaat om de punten. Ik wil mijn punten gewoon binnenhalen die ik wil binnenhalen.
8: Maar schreeuw je wel eens?
6: Nee, dat is me nooit gebeurd.
8: Nee, maar zeg je wel eens van, je bent hartstikke gek geworden wat je nu voor je bedrijf vraagt.
6: Ja, ik loop gewoon weg. Dan zeg je, dit wordt hem niet. We hebben nog andere deals. Kijk, het mooie van ons is natuurlijk dat je gewoon kan zeggen, ik ben niet afhankelijk van deze deal. Dan loop je gewoon weg.
8: Nee, maar ik kan me voorstellen of het nou vroeger met Endemol was, of nu met Endai, dat er ook wel ondernemers zijn, bedrijven, waarvan je toch wel denkt, dat zou toch wel heel mooi zijn als we die in onze stal kunnen toevoegen.
6: Ja, en zo gaat het dus meestal, want wij hebben natuurlijk ook heel veel concurrentie van andere investeerders. Dus de machtsverhoudingen zijn eigenlijk best wel gelijk. Want ik moet heel erg mijn best doen om te overtuigen van, waarom zijn wij de beste partner voor jou in de toekomst? Los van geld wil je natuurlijk operationele dingen toevoegen. Dus ik moet ook mijn pitch doen bij een oprichter. En tegelijkertijd moet die oprichter natuurlijk ook mij overtuigen. En ik moet weer intern, want dat vergeten mensen wel eens, ik heb intern ook nog een gevecht, want ik moet met mijn medepartners ook uitleggen waarom dit de beste deal is.
7: Kun je iets vertellen over die dynamiek? Want ik kan me ook voorstellen dat je heel goed weet hoe jouw partners in de wedstrijd zitten. Maar het is, denk ik, wel echt meer dan een formaliteit, hè?
6: Ja, en dat is heel goed, want als je zelf betrokken bent bij een transactie, dan ben je natuurlijk eigenlijk al een beetje biased. En biased, wat is het Nederlands woord voor biased? Dan ben je al een beetje
8: bevooroordeeld.
6: En al een beetje verliefd op die deal en op die founder en op dat team. En je wil gelijk krijgen dat de juiste investment case is. Ja. En hoe wij dat dan intern bij ons hebben georganiseerd, en het werkt echt heel goed, is dat er een relatief onafhankelijke beoordeling is van die deal. Onze financieel directeur bijvoorbeeld zit in de investment committee, de oorlingscomité, zeg maar. En 2 andere partners zitten erbij die eigenlijk relatief ver weg staan van deze transactie. Dus dan ga je er eigenlijk weer heel clean in.
7: Komt het vaak voor dat zij geen groen licht geven?
6: Ja, dat komt voor. Ja. En dan wil niet zeggen dat die deal gelijk off is, maar dan ga je, zeg maar, even weer terug naar terug naar af om dingen aan te scherpen of terms te veranderen.
7: Kun jij je richting zo'n ondernemer misschien ook achter verschuilen? Dat je zegt van ja, ik wilde het wel, maar mijn IC is er niet mee.
6: Ja, maar dat schaadt wel heel erg mijn reputatie en het schaadt heel erg het vertrouwen. Want die ondernemer denkt ook van... Ja,
8: met wie zit ik dan
6: aan de tafel? Dus het is een fijnmaas, hoe noem je het? Het is een delicaat proces.
8: Ja, wat moet een ondernemer weten zodra hij met jou in gesprek gaat?
6: Hij moet weten dat... Hij moet ook... ingelezen hebben in wie ik ben, wat Endy doet, wat voor soort deals hebben we gedaan. Dus ik vind het wel fijn als iemand ook weet van oké, jullie doen dit en dit en dit en dat vind ik mooi en jullie passen bij ons. En je bent eigenlijk al bezig met een soort van persoonlijkheidstest naar elkaar toe.
8: Hij of zij stelt de juiste vragen.
6: Ja, en ik doe dat, want ik besteed ook echt veel tijd voor ik daar een ondernemer echt fysiek ontmoet. En je wil ook, het wine and dine is nog steeds heel belangrijk. Ondanks,
8: ja, dat heb ik inmiddels wel geleerd van David. Ja. Dat doen jullie veelvuldig in deze business. Hè?
7: Altijd er net nog over.
6: Ja. Nou, het heeft
8: altijd
6: een functie,
8: als ik hem app, dan zegt hij, ik bel je later terug, want ik ben nu aan het eten.
7: Ja, dan bel ik meestal de volgende dag terug.
8: Ja, zegt hij, oh, ik heb een kater, jongen, ongelooflijk.
6: Ja, het klinkt heel romantisch, dat wine and dine, maar uiteindelijk heeft het een doel om natuurlijk af te
8: ja, je moet elkaar een beetje aan elkaar snuffelen.
6: Ja. Ja, nou, want er gaan ongetwijfeld goede tijden en slechte tijden komen. Ja. In iedere deal gebeurt
8: het. Nu heb jij in jouw jaren voor Endemol ook nog... was jij een poosje actief in corporate finance. Toen hielp jij ondernemers ook tijdens die onderhandelingen met investeerders. Ik kan me voorstellen, die ervaring, met name ook in die beginperiode als investeerder, heeft jou wel geholpen.
6: Ja, dat is wel heel lang geleden, maar... ik heb toen onder andere met Rob Tiele gewerkt, die nu Waterland heeft, die oprichter van Waterland. En dat was een hele mooie leermeester. We hebben toen veel dingen gedaan. En dus daar leerde ik bedrijven verkopen. En daarna bij Endemol schoof ik aan tafel om bedrijven te kopen of te investeren. Dus dat was het voor eigenlijk een briljante combinatie. En dat doen wij als Venture Capital natuurlijk nog steeds. We stappen in bedrijven, dus dan zit je te investeren en dan 4-5 jaar later ga je weer verkopen. Dus je zit non-stop aan twee kanten van de tafel te draaien.
7: Kun je iets vertellen over dat verschil in dynamiek? Ter voorbeeld, hè, hadden we het erover dat de pitch decks die jij krijgt, daar staan vaak mooie hockeysticks in.
6: Ja.
7: Hè, met prachtige waarderingen en vergezichten. Hoe kijk jij daarnaar?
6: Zonder uitzondering. Staan daar mooie
7: zonder uitzondering.
8: Ja, zo gaat dat.
6: Maar dat is natuurlijk een spel. Die ondernemer weet ook wel dat niemand dat gelooft. Dus daar gaat gewoon al een forse afslag op. En we maken onze eigen analyse, onze eigen modellen. En met AI kun je tegenwoordig 100 miljoen variabelen erin gooien om een eigen forecast te maken. Dus dat doen wij zelf. We maken onze eigen beoordelingen op de input van de gesprekken die je hebt in de markt. Maar... het bij een verkoop van een onderneming moet je natuurlijk. Ja, ik ben zelf niet zo'n voorstander van ook die hokjes expresenteren in een exit scenario. Want je krijgt het vroeg of laat krijg je de boemerang terug in je nek.

0: En zo probeert Martijn Haman met Endite Capital de Europese techkampioenen van de toekomst te bouwen. Dat gaat gepaard met miljoenen exits en internationale successen. Maar in de wereld van venture capital verloopt de rit naar de top zelden in een rechte lijn.
1: Nou, kijk, je doet het als team. Het is niet dat ik in mijn eentje die transactie heb gedaan. Je doet het als team. Je hebt natuurlijk een bepaalde thesis, een bepaalde vanuit de venture capital gedachte. Dat je denkt, nou, daar gaat de markt naartoe, dat is een interessante richting. Ja, dan ga je natuurlijk heel vaak ook de mist in. Dus dat is nou eenmaal zo. Maar ondernemers, dat is het mooie natuurlijk van, als je investeert in een hele sterke ondernemer, maakt dat niet eens zo heel veel uit.
2: Want die kan die pivot mogelijk wel.
1: Ja, we hebben echt meegemaakt van bedrijven, ik zal geen namen noemen, maar dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam en toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
2: Ja.
1: Dus die oprichter met zijn CTO, met zijn tech-directeur, hebben toen het product gepivot. En ja, ongelooflijk, in 12 maanden later was het weer ijzersterk product. En dat hebben we later
0: voor. Dus dit is ook weer het bewijs dat het team voor jullie waarschijnlijk belangrijker is dan het product.
1: Ja, absoluut.
2: En hoe doe je daar een DD op het founders team of het senior team?
1: Nou, dat doen we onder andere door psychologen en ook echt experts daarvoor in te schakelen in
0: echt
1: de due diligence. Ja, ja, ja, ja. Maar dat doe je pas als je exclusief in de due diligence bent. Dus want dan kan je ook die kosten maken en die tijd. En niet iedere founder gaat zomaar met een psycholoog praten zonder dat hij eerst een term
0: sheet heeft. Als ik founder ben dus, en ik ga met jullie in gesprek, dan weet ik dat ik dus ook met een psycholoog, die krijg ik vroeg of laat een keer op bezoek.
1: Nou ja, psycholoog klinkt wat zwaar, maar je hebt HR-experts en speciale bureaus die daar op helpen. Ook teamdynamics testen. Van jij bent een groen persoon, jij bent een rood persoon. En dat is, wij vinden dat cruciaal, want als je naar ons 20 jaar bedrijf kijkt, dan zie je dat de rode lijn is leadership. Maar voordat je het term ziet, moet je natuurlijk zelf de inschatting maken. Ik als persoon van, is die vrouw, man, vrouw, CEO, founder, is dat degene waar die door de muur heen breekt om een succes te worden met ons? Ja, dat is natuurlijk een stukje ervaring, maar ook toch ook veel praten. En daarom hou ik wel van fysieke meetings. Want de hele COVID-fase en Zoom en Teams calls, dat is echt niet mijn ding. Ik vind dat ik probeer dat zoveel mogelijk te filteren naar echt de belangrijkste calls. En daarna wil ik gewoon mensen fysiek zien.
0: Ja, en weet je dat dan ook al na ongeveer een minuut of 5?
1: Ja, ik zeg altijd, je hebt de 20 seconden, 2 minuten en 20 minuten. In de eerste 20 seconden, als iemand binnenkomt, dan heb je al direct een mening. Dat is helemaal menselijk. Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet hij ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik de deal doen of niet?
0: Ja? Dat weet je na 20 minuten?
1: Eigenlijk weet je na 20 minuten dit. Ja, dan moet je vaak nog 45, nog 30 minuten doorpraten, omdat je natuurlijk beleefd het gesprek wel afrond.
0: Maar zie ik dat probeer, dan ook
1: ik probeer
0: jou,
1: zo eerlijk mogelijk te vertellen hoe het in de werkelijkheid gaat.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. En zie ik dat ook ergens aan jou? Dat ik denk van
1: Nee, dat zie je niet. En ik probeer natuurlijk ook gewoon door te vragen. En je kan natuurlijk je mening bijstellen. Als iemand weet je, wat langzaam warm wordt zeg maar in het gesprek, dan is dat natuurlijk gewoon, of mensen zijn zenuwachtig.
2: Ja, heb je wel eens dat na 20 minuten je dacht, nee, dit wordt hem niet, en dat het hem wel werd?
1: Nou, ik heb wel zo'n lijstje in mijn bureau ergens hangen waarvan de deals die ik afgewezen had, maar dat waren wel successen. Die heb ik. Dat is zeg maar de blacklist.
0: Ook investeerde, toch?
1: Ja, maar ik heb ook een lijstje van, godzijdank dat we die niet hebben gedaan. Ja, ja. Die anderen wel hebben gedaan. Dus dan probeer je natuurlijk jezelf wel scherp te houden.
0: Ja. Jij vertelde mij eerder deze week dat jij ook ons gesprek met Janneke Niessen van seizoen 1 hebt geluisterd. Met veel plezier, zei je daarbij. Ja. Want jij was als investeerder betrokken bij de deal van haar leven.
1: Ja, want Janneke was echt een fantastische ondernemster en een hele mooi traject wat ze heeft gedaan met Improve Digital. Wij zijn aan boord gekomen nog in een relatief vroege fase bij haar. En om meer haar tech-platform te financieren, op te bouwen. En dat is heel bijzonder ook omdat Janneke en Joël ook als vrouwen in tech.
0: Joëlle Vrijters.
1: Ja, heel succesvolle combi. En toen, op een gegeven moment was het natuurlijk meer geld nodig. Dus dan doen wij weer mee, maar dan zoeken we externe financiering. Maar toen kwam er al vrij snel ook strategische interesse in dat bedrijf. En dat zijn we steeds samen opgegroeid. Want we hebben toen niet 100% verkocht, maar een forse meerderheid. En toen bleven we nog even met die strategische partij aan boord. En daarna is de exit naar Swisscom gedaan. Maar het leuke van het verhaal van Janneke vond ik dat ik heb met haar dat eigenlijk heel intensief beleefd. En nu hoorde ik een beetje hoe zij dat precies ervaren had. Alleen ik was natuurlijk niet meer bij die earn-out die jaren dat ze moest aanblijven.
0: Ja, dat...
1: Wij waren toen daar inmiddels uit.
0: Ja, dat heeft ze niet als heel plezierig ervaren, hè?
1: Nee. Maar ze had ook wel een extreem complexe situatie dat ze twee keer verkocht eigenlijk. Eerst aan Publicroep en daarna aan Swisscom. Ja, dat was ook voor mij voor het eerst dat ik zoiets had gezien. Dat je twee keer doorflipt in dezelfde koper. Dat de koper wordt opgekocht door een andere koper.
0: Endite Capital is natuurlijk een van de spelers in deze markt. Maar je gaf het net al aan, jullie moeten ook competen tegen andere visies. Wat maakt jullie nou, wat zeg jij tegen ondernemers die misschien ook nog wel andere investeerders achter zich aan hebben zitten? En voor wie jij hen of haar toch moet overtuigen om met jou in zee te gaan?
1: Ja, het boeiende is dat je dus allemaal ongeveer hetzelfde doet. Hè? Je geeft geld aan de ondernemer. Dus iedereen probeert zichzelf te onderscheiden. Nou, wat wij altijd ervaren als ik met ondernemers praat, wat ons uniek maakt, want je probeert ook te testen, is het ook echt waar wat zij denken, is dat we in een klein land met een klein bedrijf en zo'n wereldspeler hebben gemaakt. Dat spreekt heel erg aan. Dat is één. Dat ondernemende spirit die wij toen hadden en nog steeds hebben, en ook onze fonds aanhouders die bij ons investeren, zijn ook allemaal voor 90% ondernemers. En de DNA die wij hebben om iets echt operationeel groot te maken, we willen ook helpen problemen op te lossen. Want er zijn altijd problemen in een onderneming. Dus wij helpen ook mee om het te fixen. Dus daar is een ding waar we veel op worden geprezen. Maar ook in boardmeetings. We nemen een hele operationele leidende rol. We willen ook het bedrijf naar de exit brengen. Dat doet ook niet iedere visie. Wij zeggen ook dat wij zijn niet de laatste stop. Wij zijn de laatste stop. Wij brengen je naar die exit.
2: Ja.
1: Daar hebben we ook gewoon veel ervaring mee. Last but not least, internationaal opschalen. Wij hebben echt een track record op het gebied van opschalen van ondernemingen binnen Europese landen, maar ook naar de US en andere landen. Dus dat is.
2: En kun je ook iets zeggen over jullie investeringscriteria?
1: Nou, we zijn een Series B investor, zoals het heet. We zitten in de opschalingsfase. Dus wij doen niet het seed capital en de hele early Series A. We kijken naar bedrijven die zeg maar 3 tot 5 miljoen recurring omzet doen. En wij investeren dan zeg maar tussen de 8 à 16 miljoen in zo'n onderneming.
2: Met een minderheid.
1: Met een minderheid, ja. Vaak met andere visies samen. Dus je kunt best wel grote transacties doen tot 30, 40 miljoen met andere visies samen. En soms zijn ook wel onze investeerders in ons fonds zijn ook wel bereid om weer om wat extra bij te leggen. Dus je kunt best wel grote transacties doen. Maar in Europa zijn er heel weinig fondsen van onze omvang die dat soort investeringen doen. Ja. Daarom ben ik ook een grote aanjager van laten we zoveel mogelijk Europese groeivisies met elkaar samenwerken om die syndicaten te creëren van groot geld. Zo kun je de European Resilience of de Europese onafhankelijkheid echt gaan creëren.
0: En dat zei Martijn Hamann over de wetten van venture capital. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, schrijft het AD. Vorig jaar 95.000 installaties, een paar jaar geleden nog 100.000. Komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelf opgewekte energie, maar dat levert dan vrijwel niks meer op. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. De presentatrice die op de Argentijnse televisie deze week zei dat de vader van Lionel Messi was overleden, heeft ontslag genomen. Het bericht ging snel rond op social media en de familie kwam met een statement dat Messi's vader nog leeft. De presentatrice schaamt zich diep en heeft haar excuses aan de familie Messi aangeboden. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het koelt niet verder af dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel is het nog warmer. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Donderdag 18 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Vandaag over Trump en Israël, Trump en Duitsland, luchtverdediging. Maar er waren ook nog vragen over, dat hadden we eigenlijk gisteren moeten doen, de nieuwe Nederlandse nationale veiligheidsstrategie.
6: Internationale veiligheidsstrategie zelfs, Hugo. Dus die is door de minister van Buitenlandse Zaken, Beersen, is die gepresenteerd gisteren. Dat is voor Nederland altijd wel een hoogtepunt, moet ik zeggen. Het is echt een verandering van toon van de afgelopen jaren. Als ik gewoon kijk wat er de afgelopen tijd is gepubliceerd, dan is dit echt anders. Dus eigenlijk alles waar wij ons de afgelopen maanden, jaren druk om hebben gemaakt en wat zou moeten gebeuren, daar staat er ongeveer in. Dus de dreiging wordt keurig beschreven, Rusland. Er wordt melding gemaakt van een assertief China. De veranderde opstelling van Amerika wordt genoemd als een belangrijke reden voor deze nieuwe veiligheidsstrategie. De inzet van dwanginstrumenten, economische dwanginstrumenten tegen Nederland staat erin. Er wordt gesproken over hybride dreigingen waar we tegen moeten worden gedaan. Dus op zich is dat prima. En dan staat er ook in dat dus de defensieindustrie die moet veel meer één worden. Daar moet veel meer Europese samenwerking komen. Oekraïne is onderdeel van de veiligheidsarchitectuur van Europa. En zij gaan dus uit van een of ander 360 graden visie op veiligheidsrisico's. Dus ze kijken echt naar alles. Ja, dat betekent dus wel dat een aantal dingen wat minder worden beschreven. En bijvoorbeeld een interessante vraag is, wil je nou ook nog extra militaire middelen hebben om buiten het NAVO-verdragsgebied je belangen te kunnen verdedigen? Nou, daar staat wel iets over in, maar daar is nog redelijk vaag in. Dat zou je dan echt moeten gaan vertalen in een nieuwe defensienota.
7: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Zijn tegen Trump, dus je moet hem niet al te hard schofferen. Dat is denk ik wat ook uit dit stuk blijkt. Ja, op zich is dat natuurlijk wel een verstandige aanpak. Dus ik ben niet onblij met dit verhaal.
2: En dat is, maar een beetje een soort richtinggevend document, ja. Moet ik het zo zien?
1: Ja, kijk, het blinkt niet uit in details. En ik heb er wel 100 vragen over. En ik kan ook dingen op 100 manieren interpreteren. Maar goed, de richting is op zich oké. En dat denk ik dat heel erg goed is.
2: Vragen specifiek. Hier had ik nog staan van Pieter Oranje. Eigenlijk heel simpel. Ik zag ook die beelden van vooral die FP1 lange afstands drones van Oekraïne die zo heel rustig op. Nou, het lijkt soms nog wel 100 meter hoogte. En het zijn flinke joekels richting Moskou vliegen. En hij vraagt, hoe is het toch mogelijk dat ze dat niet naar beneden halen? In Oekraïne heb je zelfs commerciële partijen die met vliegtuigjes drones uit de lucht schieten. Oh, en overigens, hoe ver is Europa hier nu mee? Oekraïne kan heel veel op dit punt. Maar de Russen en wij lijken dat helemaal te laten liggen.
1: Nou ja, kijk, hier Rusland, geografie is altijd het grote voordeel geweest van Rusland. Het is nu een enorm nadeel. Ze hebben hier nooit rekening mee gehouden. Dus dat land is zo ongelooflijk groot dat er een absoluut tekort is aan luchtverdedigingsmiddelen. Daar kunnen ze dus gewoon niet. Oekraïne is een veel kleiner land. Wordt al sinds jaar en dag inmiddels aangevallen. En kan ook dus overal met hulp van de Amerikanen, met hulp van de Europeanen, de systemen opzetten. Dus de geografie speelt hier een hele belangrijke rol, die in dit geval in het voordeel is van Oekraïne. Maar dat betekent niet dat er niks doorheen komt. Aan het front is het een ander verhaal. Daar zijn de Russen wel degelijk in staat om om een heel groot deel van de first-person view drones bijvoorbeeld neer te halen. Ik denk dat er door de bank genomen maar 20% van die drones doeltreft. Ik heb ook wel getallen gehoord van 10%. Sommige mensen zeggen van, nou ja, als je een hele effectieve en hele geroutineerde, goed opgeleide drone operator hebt, een piloot, dan heb je misschien een scoringskant van 40%. Laten we zeggen dat 80% wordt gewoon neergehaald door elektronische oorlogsvoering, door gewoon erop te schieten met een machinegeweer, met luchtdoel geschud. Ga zo maar door. Dus daar lukt dat wel. Elektronische oorlogsvoering trouwens. Dat leidt dan weer tot de tegenmaatregelen, zoals die glasvezelkabels voor first-person view drones. Dus het is maar net even waar je het over hebt. Dus de kwetsbaarheid is denk ik het grootste naarmate je dieper in Rusland zit. En als het gaat om het front zelf, dan wordt het merendeel door de Russen uit de lucht gehaald. Maar omdat de Oekraïners zoveel drones produceren, komen er altijd wel een behoorlijk aantal doorheen. Ja. Dat is denk ik in het kort wat hier aan de hand is.
2: Ik wou eventjes naar Trump en Israël. Vraag van Bart Lanser. Die zegt, wat let Trump om Netanyahu en Israël te laten vallen om zijn eigen hachje te redden? Of in elk geval hiermee te dreigen, zodat Netanyahu doet wat Trump wil. Als Trump tegen Netanyahu zegt dat hij Israël niet meer steunt met wapens en backup, dan staat Israël toch enorm zwak tussen alle vijanden in.
3: Ja, in zekere zin heeft Trump dat al gedaan. Hè? Israël is in rep en roer nu vanwege dat uitgelekte deal. En je weet dus ook de linkse oppositie van Netanyahu vindt, we moeten het karwei afmaken in Iran, alsof dat militair zou kunnen. Hè? Dus het is eigenlijk zo dat Israël nu denkt van, nou, het is afgelopen tussen Trump en Netanyahu. Er staat ook een heel stuk in de FT daarover, waarbij de relatie nu echt kapot is.
1: Ja. Nou ja, het interessante is dat, denk ik, dat als je dus naar dat uitgelekte plan kijkt, waar we het gisteren over hadden, en toen hebben wij nogal wat vraagtekens gezegd bij die enorme bedragen die Amerika wil gaan op een of andere manier ziet te mobiliseren voor de wederopbouw van Iran. Ik heb het gevoel dat een van de strategieën die Amerika, CQ Trump, op dit ogenblik aan het voeren is,

0: is het eigenlijk gewoon het afkopen van de ellende voor Israël. Dus hij koopt het gewoon af met miljarden steun. En dat lijkt mij dat hij dat op dit ogenblik probeert te doen. Dus als die hele deal niet doorgaat met, dat, met die enorme hoeveelheden geld en het ontdooien van de tegoeden en het weer mogelijk maken van de export van olie door Iran. Ja, dan zou een heleboel wel eens een keer in duigen kunnen vallen. En dan gaat de oorlog ook weer in Libanon van voren af aan beginnen.
1: Dat zo die al is gestopt, toch? Ja. Want er wordt nog steeds geschoten. En Netanyahu heeft al gezegd, ik ga de troepen niet terugtrekken. Ik kan me daar ook in die zin wel wat bij voorstellen, dat Hezbollah natuurlijk altijd nog doorging met het bestoken van het noorden van Israël. Er zitten gewoon heel veel mensen daar die slapen bij familie zuidelijker in het land. Dus Netanyahu zal ook iets moeten hiermee, toch?
0: Ja, nou ja, hij kan dus de status quo bewaren. Hij zit dus nu in dat, met zijn troepen in het zuidelijk deel van Libanon. Dan zal hij waarschijnlijk niet uitgaan. En nee. Ik heb niet gehoord en gezien en gelezen en wat of wat dan ook. Dat het vertrek van Israël uit het zuiden van Libanon onderdeel is van welk akkoord dan ook.
2: Netanyahu heeft ook expliciet gezegd, hè, van dat ga ik dus gewoon niet doen. Overigens, over al die economische wederopbouwplannen van Trump, die heeft daar natuurlijk een hele geschiedenis van. Hè? Weet je nog met de Gaza-strook, wat hij allemaal zou gaan doen?
0: Nou ja, daar zat ik ook aan te denken.
2: Niets van terechtgekomen. Weet je nog die board, daar zat Kaag ook in. Die is één keer bijeengekomen. Het zal me niets verbazen als dat met Iran ook allemaal verdampt.
0: 300 miljard vind ik een vrij groot bedrag, zelfs voor Amerika. Om erbij
1: maar je zegt, kijk, een eind aan de oorlog ook in Libanon, dat staat volgens mij gewoon in dat 14-puntenplan.
0: Ja, dat klopt.
1: Ik neem aan dat een eind aan de oorlog moet betekenen dat je je terugtrekt uit dat andere land.
0: Nee, dat hoeft
1: dan
0: niet.
1: Heb je toch nog steeds een oorlogssituatie?
0: Nee, dat hoeft niet. Dan kun je zeggen dat is een staakt het vuren. Nee, dat hoeft niet per se. Dat zou wel fijn zijn als het gebeurt natuurlijk voor Libanon zelf. Maar dat hoeft niet.
2: En Trump zei vorige week ook, Israël heeft natuurlijk wel het recht om zich te verdedigen. Weet je wel, dat soort opmerkingen.
0: Nee, maar ik denk dat Amerika via geld druk uitoefent op Iran. Zodat Iran druk uit kan oefenen op zijn proxies, dus de strijdgroepen. Dat geldt voor Hamas, dat geldt voor de Houthis, dat geldt voor Hezbollah. En het is dermate veel geld. En er is dermate veel aangelegen voor het regime om te overleven. En dat kan met de financiële afspraken waarvan we denken dat die waar zijn. Maar we het bijna niet kunnen geloven. Als dat zo is, als daar zoveel geld mee is gemoeid... en het regime kan daardoor overleven... dan is dat wel een belangrijke prikkel om je te gedragen. En ook om te vragen aan je proxies of ze zich gaan gedragen.
1: Anton Zonnig heeft een vraag over de militaire relatie tussen de VS en Duitsland. Ramstein, zegt hij, was ooit een wederzijdse dienst tussen Duitsland en de VS, Amerikaanse basis daar. De Amerikanen hebben veel baat bij Ramstein als uitvalsbasis richting Afrika en het Midden-Oosten. Tegelijkertijd lijkt Europa militair steeds zelfstandiger te worden met een eigen droneproductie, Oekraïense ervaring met betrekking tot oorlog met Rusland, nucleaire afschrikking natuurlijk van Frankrijk en het VK. Als we, zegt Anton, de hypothetische worst case derde wereldoorlog doorlopen, heb je ook rekening te houden met de onzekerheid over de Amerikaanse industriële slagkracht en bereidheid? Dus, vraagt hij, moet Duitsland niet stoppen met Ramstein te zien als wederzijds, maar als hun dienst aan Amerika waar iets tegenover moet staan? Dit klinkt wel heel Trumpistisch. Of is de theorie dat bij echte oorlog de Amerikanen korting geven op olie, gas, andere industrie en grondstoffen? Dat lijkt me precies het nostalgische wensdenken waar we van af moeten.
2: Ja, het grote probleem is hier, we hebben nog even die afhankelijkheid. Hè? Dus om nu gelijk een rekening te sturen voor Ramstein lijkt me nog een beetje vroeg. Maar Anton heeft natuurlijk wel gelijk dat als Europa over een paar jaar veel sterker in zijn militaire schoenen staat, ja, dan zit het natuurlijk wel anders. Want het is wel inderdaad waar dat Ramstein voor de Amerikanen cruciaal is voor machtsprojectie naar het Midden-Oosten.
1: Het is een luchtmachtbasis, hè? Dus dat heb je inderdaad nodig om bijvoorbeeld Midden-Oosten te bevoorraden of operaties in Afrika te ondersteunen.
0: Ja, het is een cruciale basis voor de Amerikanen. Nou ja, ik heb al eens een keer eerder gezegd van, toen de hele Groenland-affaire speelde, die mogen we echt niet vergeten dat dat gespeeld heeft. Toen is de NAVO bijna opgeblazen. Dat je de Amerikanen een ultimatum moet kunnen stellen. En dat ultimatum zou kunnen zijn van je houdt op met zeuren en je gedraagt je een beetje. Of je vertrekt uit Ramstein met de hele bliksemse boel erbij. Ik vind eerlijk gezegd dat wij dat spel veel harder hadden moeten spelen. En ik zie dat wat dat betreft te weinig is geleerd. En wat men nu probeert te doen, dat hebben we natuurlijk ook in Evian Le Bain gezien tijdens de G7. Ja, is door middel van pappen en dat houden Amerika bij de les proberen te houden. Dat is op zich, valt daar heel veel voor te zeggen. Maar ik vind wel dat je dit soort dreigementen wel in je achterzak moet houden. En je moet eigenlijk ook Amerika duidelijk maken dat je dit soort dreigementen ook daadwerkelijk in je achterzak hebt. Misschien is dat ooit wel gedaan op de achtergrond. Dat weet ik natuurlijk niet. Er is natuurlijk wel, in het kader van die Groenland-discussie, is er toch wel gedreigd in de richting van Amerika. Als je dat gaat doen en als je doorzet, dan brengen we het anti-coercion mechanism in instelling. En dat betekent dus dat de Amerikaanse toegang tot de Europese geïntegreerde markt geheel of gedeeltelijk kan worden gestopt. En dat schijnt een belangrijke rol te hebben gespeeld. Dus je moet echt bij een man als Trump moet je ook kunnen dreigen. En ik vind ook eerlijk gezegd dat je Ramstein wat dat betreft in de aanbieding moet doen als onderdeel van het dreigement. Want wat er dan gaat gebeuren is dat de Amerikaanse generaals die raken natuurlijk gewoon van de leg als dit gaat gebeuren. Want dan kunnen ze het wel vergeten met hun operaties in Afrika en het Midden-Oosten. Ja. Het congres die raakt van de leg. En dan zou het heel goed kunnen zijn dat als je dit dus doet, dat er dan tegenkrachten ontstaan in Amerika zelf tegen Trump met betrekking tot zijn buitenlandse beleid. Dus ja, je moet het in je achterzak hebben en je moet het op precies het juiste moment eruit halen om te zeggen van je vertrekt. Of we gaan gewoon daar geld voor eisen. Dat kan dus ook. Dus in die zin ga ik een heel stuk mee hoor met Anton Zonig.
2: Weet je, die kaart is belangrijk in je achterzak, omdat ik ook steeds weer snippertjes lees dat Groenland nog lang niet uit het hoofd van Trump is. Hè?
0: Nee, en we zijn nu even, denk ik, klein beetje opgelucht dat Trump zonder de glazen van het hotel waar ze zaten, of waar ze ook precies zaten, in Evian Le Bain in te gooien, vertrokken is in een toch redelijke sfeer. En er is ook iets van een akkoord in met Iran. Dus laten we nu even niet al te dol en te driest zijn. Maar als je hier dus uit concludeert dat er nu allemaal koekenij is met Trump, dan heb je het denk ik helemaal verkeerd.
1: Ja, ja. Ja. Hey, een beetje kriskras door de materie heen, maar ik had hier nog een vraag liggen van Tom Rijn. Die memoreert dat Oekraïne in 1994 zijn nucleaire wapens heeft opgegeven. En dat het natuurlijk mogelijk maakte voor Rusland om daar binnen te vallen. Hij zegt, jullie zeggen wel van Iran dat het door de Amerikaanse oorlog, dat het juist een drijfveer kan zijn om nu wel nucleaire wapens te gaan ontwikkelen. Geldt dat niet ook voor Oekraïne? En ze hebben natuurlijk Firepoint, dat maakt mooie raketten. Daar zou je zo'n ding op kunnen schroeven. Zo heb je bij elkaar dan een afschrikking waar Poetin niet tegenop kan. Zou dat een scenario kunnen zijn en zou dat kunnen werken?
0: Nou, of je op een Firepoint kruisraket kan schroeven, dat is maar zeer de vraag. Maar oké, okay. Maar je vindt het altijd wel iets om zo'n kernwapen in te zetten. Wat denk je, Jan? Gaat dit lukken?
2: Kijk, Oekraïne heeft natuurlijk nucleaire kennis, hè? Dus dat hebben ze wel. Ik heb nergens gelezen dat ze hoge verrijkingscentrifuge hebben. Ze zouden het kunnen, maar je leert er helemaal niks over.
0: Nee, en, maar de stap die je dan moet zetten is wel heel erg groot. Ja. In theorie moeten ze dat gewoon kunnen. Die kennis is er nog steeds, dus dat kunnen ze. Dat is ook een van de verklaringen, die enorme technologische geavanceerdheid van gedeeltes van Oekraïne, waarom ze deze oorlog stand weten te houden. Nee, maar kijk, het mag niet. Ze zijn ondertekenaars van het non-proliferatieakkoord. Dat betekent dus ook dat het internationale atoomenergieagentschap kan ingrijpen als ze zien dat er wat gebeurt. Dus dat wordt dan geblokkeerd. Dan moet je uit het non-proliferatieakkoord gaan stappen. Op het moment dat je dit gaat doen tijdens een oorlog, dan moet je de centrifuges hebben. Dan moet je inderdaad gaan verrijken. Ja, weet je, dat
1: ik
0: doe
1: zie
0: je
1: dat
0: ook.
1: Praktische problemen inderdaad.
0: Dat doe je ook niet, want dat wordt natuurlijk enorme doelwitten voor mogelijke aanvallen. En bovendien, voordat je eindelijk eens een keer klaar bent, ja, ben je gewoon bij 10, 20 jaar verder. En dan is die oorlog, mag ik hopen, voorbij. Dus het is een discussie die eigenlijk louter hypothetisch is.
1: Nou, en als iemand Oekraïne nou gewoon zo'n ding geeft?
0: Ja, dan kan je er nog niks mee. Want dan heb je dus een hele infrastructuur nodig. Die discussie heeft gespeeld lang geleden tijdens de hele discussie van wat gebeurt er met de kernwapens van de oude Sovjet-Unie. Zijn die kernwapens zijn die te verkopen aan terroristische organisaties, aan andere landen? Dat is lastig. Het enige wat je ermee kunt doen is niet inzetten, maar je kunt ze uit elkaar prutsen om te kijken hoe ze in elkaar zitten en dan proberen ze na te maken. Die discussies zijn er wel geweest. Ook dat bijvoorbeeld Al-Qaeda dat zou kunnen doen. Of Amishiriko, dat is een terroristische organisatie in Japan. Die zijn er wel eens van verdacht om dat te doen. Maar echt harde bewijzen heb ik er niet van gezien, hoor.
1: Right. Huishoudelijke mededelingen. November en december gaan we natuurlijk weer de theaters in. En ik heb begrepen dat de kaartjes in de verkoop zijn gegaan. Ik zeg het nu vast. Het is nog een heel eind weg. Maar het wil soms wel hard gaan met die verkoop.
0: Ja, ik heb nul gezien dat het heel hard gaat in bepaalde theaters. Oh, ik was echt zeer verbaasd.
2: Ja, ik heb het opgezien, ja.
1: Ik heb hier even genoteerd waar we allemaal zijn. Achtereen volgens Delft, Uden, Roosendaal, Sittard, Leeuwarden, Zwolle, Tiel, Doetinchem, Leiden, Wageningen, Breda, Gouda, Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Tilburg. Echt het hele land door. En daar gaan we onderzoeken wat er gebeurt met de wereld als je de regels afschaft. Dat is ongeveer de richting waar je op moet denken. Hè?
2: Ja. Ja, bnr.nl/theater.
1: Voor de kaartjes. Ja, heel goed. En misschien iets dichterbij nog te noemen, dat er wordt gewerkt aan een eerste live Q&A... voor de leden van Boekestein en de Wijk. Ergens binnenkort een zaterdag uitzending. Na de zomer gaan we dat meer doen. Maar dus we willen er alvast een beginnetje mee maken voor onze leden. Dat is dus een van de extra's die je krijgt als je lid wordt van Boekestein en de Wijk Plus. Daarvoor ga je naar boekesteinendewijk.nl. En daar geldt nu nog de kortingscode NAVO. Maar ik heb mij laten vertellen dat die kortingscode misschien een korter leven beschoren is dan de NAVO zelf. Die was natuurlijk nog eventjes, ja, welke van de twee overleeft langer. Maar dus het zou kunnen dat de daadwerkelijke NAVO de kortingscode overleeft en mensen eventjes snel moeten handelen.
0: Ja, wij hadden natuurlijk gedacht dat de NAVO in Evian zou worden opgeblazen. Maar dat is niet gebeurd. Ja, dan moet de korting er ook vanaf.
1: Ja. Er zit niks anders op. Maar daarmee maken mensen wel dit programma mogelijk en alle extra's die wij daarbij gaan doen voor de leden. En veel mensen zijn al lid geworden, heel veel. Hartstikke mooi om te zien. Dank jullie wel daarvoor. Andere huishoudelijke mededelingen?
0: Nee, ja, tot morgen.
1: Oh ja.
2: Tot morgen. Ja,
1: tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, schrijft het AD. Vorig jaar 95.000 installaties, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelf opgewekte energie, maar dat levert dan vrijwel niks meer op. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. De presentatrice die op de Argentijnse televisie deze week zei dat de vader van Lionel Messi was overleden, heeft ontslag genomen. Het bericht ging snel rond op social media en de familie kwam met een statement dat Messi's vader nog leeft. De presentatrice schaamt zich diep en heeft haar excuses aan de familie Messi aangeboden. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het koelt niet verder af dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel is het nog warmer. En tot over het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
6: Donderdag 18 juni, goed dat je luistert op de dag dat president Trump even moet bijkomen. Kevin Warsh, de man die hij vetbaas maakte, houdt zich namelijk niet aan zijn verkiezingsbelofte.
7: The committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate at 3.5 to 3.75% in support of the Fed's dual mandate.
6: De rente wordt niet verlaagd. Sterker nog, hij gaat zo goed als zeker later omhoog. Wat dat met je aandelen doet, dat hoor je zo meteen.
8: Hebben we het ook over Apple. Dat verlaagde eerder nog de prijzen, maar nu gaan ze omhoog.
9: Tim Cook said price increases on products are unavoidable due to surging memory and storage costs. Now the same report says skyrocketing demand from AI companies for memory and storage chips have quadrupled their prices since last year.
6: En we vertellen je alles over de beleggersdag van Basie.
8: De Amsterdamse beurs sloot 0,1% in de min op 1081 punten. En een beetje. Grootste daler is Relax met een verlies van 4%. We gaan de beursdag doornemen met, en dat vinden wij heel leuk, want hij is er lang niet geweest, Hans Oudshoorn van Saxo. Wat goed dat je er bent.
10: Ja, leuk om er weer te zijn, jongens.
6: Goed dat je er bent. Ja, ik moest je net een hand geven. Zo'n tijd geleden was het.
10: Ja, nou, ik herkende je nog wel, hoor.
6: Mooi. Ja. Goed dat je er bent, man.
10: Andersom ook, geloof ik.
6: Ja. En, we beginnen met Besi, een van de aandelen die het goed deden vandaag op de beurs. Chipmachinefabrikant is een stuk positiever geworden over omzet en winst. Bleek allemaal tijdens de beleggersdag. Omzet en winstdoelstellingen gingen omhoog. Net als de operationele marge. Ze hadden vorig jaar een marge van 35%, maar op de lange termijn, 2030 om precies te zijn, moet dat volgens Besi naar 40% tot 55%. Nou, vriend van de show Jordi Beuving van de aandeelhouder, die was daarbij en deed als een razende reporter verslag voor ons.
11: Ja, de sfeer is zeker goed. Besi zelf is enthousiast, zelfverzekerd. Dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk met alles wat er gebeurt in met name de AI-hoeken van de markt. En daar profiteert de onderneming van.
6: Er was ook nog een vraag over die overnamegeruchten. Volgens Jordi herhaalde de directie van Besi dat ze toch echt zelfstandig willen blijven. En het ging ook over hybrid bonding. Dat is hun nieuwe geavanceerde manier van chips maken en waar ze heel veel van verwachten.
11: We zien dat Besi namelijk de verwachtingen voor hybrid bonding opnieuw opwaarts bijstelt. Hebben ze vorig jaar ook al gedaan, nu nog een keer. En dat heeft eigenlijk mee te maken dat concreet betere visibility is ontstaan voor de toepassing van hybrid bonding technologie. En dat kun je onder meer Denk aan bijvoorbeeld Nvidia, dat eigenlijk nu met de nieuwste Feynman-chip ook waarschijnlijk gebruik gaat maken van hybrid bonding. Ofwel, dus in een jaar tijd een heleboel gebeurt en dat wijst in de goede richting voor nog meer hybrid bonding machines.
6: Ja, er werd ook gezongen, gedanst, gedronken op de achtergrond. Ik weet alleen niet of Jordi dat ook heeft gedaan.
8: Misschien nog even de moeite om na te vragen. En Hans is er, dus we moeten het over box 3 hebben. Jouw favoriete onderwerp volgens mij.
10: Ja, nou ja, niet alleen van mij, denk ik.
8: Nee, dat is zo.
10: Dat leeft wel natuurlijk enorm onder beleggers. Ja. En ook een beetje de angst met wat er gaat gebeuren.
8: Ja. Het is niet contractueel afgesproken met je, maar wel een prettig toeval dat je er staat. Want de Europese Commissie legt een behoorlijke bom onder de nieuwe Box 3-plannen van het kabinet. Volgende week komt Brussel met een voorstel dat beleggen in de BV nog voordeliger maakt. Dat meldt de Telegraaf op basis van een conceptvoorstel dat zij al gezien hebben. En volgens fiscalisten gaat dat zonder meer tot lagere Box 3-inkomsten leiden voor de staatskas van Nederland.
3: Elke belegging, hoe klein ook, in aandelen zal een belastingvrij dividend opleveren. Daar in box 3 is dat niet zo. Dus dat betekent dat mensen nog lucratiever is om je aandelenbeleggingen voortaan via een BV te structureren. Hoe je het ook bent of verkeerd, de belastingopbrengst in box 3 gaat natuurlijk verder dalen.
8: Dat zei Edwin Heithuis, hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam. Want onder de nieuwe regels wordt de dividendbelasting tussen bedrijven onderling geschrapt. En is het dus nog voordeliger om te beleggen met een BV. En nog goedkoper dan het nu al is. Want ten opzichte van belegger als particulier in box 3 zit je al in een lager tarief met je BV. En bovendien worden winsten uit box 2 ook pas belast als je ze gaat uitcashen. En dat kun je in theorie eeuwig uitstellen.
6: Tot zover de belasting. Heb ik ook nog de deal tussen Iran en de VS voor je. We hadden het er gisteren al over. Op basis van de persbureau. Nou, nu is dit deal openbaar. Het bevestigt wat we al wisten, maar laat vooral zien dat Iran zijn zin krijgt en veel geld en in ruil daarvoor niet veel terug hoeft te doen. Nou, Trump die verdedigt dit deal, maar hij valt niet bepaald lekker in de Verenigde Staten. Hij krijgt zelfs felle kritiek uit zijn eigen partij, zoals van de Republikeinse senator Bill Cassidy.
12: This will go down as a tremendous foreign policy blunder. I think it's a deep mistake. Iran ends up stronger. Iran has learned that if they are willing to grab that Strait of Hormuz and choke it off, they can get the Western world to dance to their tune.
6: Er is dus veel kritiek, maar gelukkig weet Trump al wie hij de schuld kan geven, namelijk J.D. Vance, zijn vice president.
13: This way, if it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming J.D. You better be careful, J.D. He's going to turn his plane around and get the hell out of here. Yeah, I like that idea. I think it's a good idea.
6: Het is wel makkelijk, hè? Om dan gewoon je collega de schuld te geven.
8: Gaan we naar Stellantis. De autobouwer is zoekende wat het moet met zijn Italiaanse luxemerk Maserati. En dat dit een Italiaanse erekwestie is, blijkt wel uit de plek waar de CEO van Stellantis zich moest verantwoorden. Het Italiaanse parlement was dat. De Italiaanse overheid is ook een belangrijk aandeelhouder. En daar zei hij iets opvallends. Stellantis kijkt of het de bouw van Maseratis ergens anders onder kan brengen. Ze zijn daarvoor met twee partijen in gesprek. En sowieso is Stellantis druk op zoek naar allerlei nieuwe partijen om samen aan de nieuwe Maseratis te bouwen, vertelt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
14: Stellantis heeft een apart strategisch plan voor Maserati in gedachten en wil gaan samenwerken met partners. Daar worden binnenkort beslissingen over genomen, maar wat al uitgelekt is, is dat er mogelijk met de Chinese Huawei wordt samengewerkt. Dat is toch opvallend dat het roemruchte Italiaanse sportwagenmerk met Chinese technologie een wederopstanding gaat maken.
8: De CEO probeerde het Italiaanse parlement nog wel gerust te stellen. Het is niet de bedoeling dat er ook fabrieken in Italië gaan sluiten. En het luxemerk staat ook, quote, zeker niet te koop.
6: Hans gaat je zo meteen vertellen hoe je kan verdienen aan de file. Aan de file op het elektriciteitsnet, om precies te zijn.
8: Hoor je ook wat er overeenkomst is tussen Starbucks en Tata Steel?
6: Eerst naar Kevin Warsh, de kersverse baas van de Fed, de Amerikaanse centrale bank, die op zijn eerste persconferentie duidelijk maakte dat het anders moet.
15: We recognize that inflation has been running well ahead of the Fed's long-stated inflation goal of 2%. That's been going on for more than 5 years. Persistently high prices are a burden for the American people. But the recent past need not be prologue. I am pleased to report that members of the FOMC are unambiguous and unanimous. This committee will deliver price stability.
6: Al jarenlang haalt de Fed zijn doelen niet, sneert Warsh. Hij wil het daarom anders doen. En dat begint al met de schriftelijke verklaring die drastisch is ingekort.
15: You might have already noticed something. A difference in today's policy statement. It's a bit shorter, a bit simpler, and it dispenses with some older language. That statement just gives you the facts, as best we can judge it.
6: Ook komen er meerdere werkgroepen die dan weer onderzoek doen naar het beleid en de gewoontes bij de Fed. Veel verandering dus, maar één ding deed hij niet en dat is de rente verlagen. Ja, en dat had die Trump toch beloofd, Hans. Hij houdt zich dus gewoon niet aan zijn belofte.
10: Ja, ik denk dat Trump in Versailles wel even in het Frans heeft gevloekt dat hij die rente niet heeft verlaagd. Maar ik denk dat dat heel erg verstandig is sowieso. Hè. We kennen de FedWatch tool inmiddels wel. Dan kun je een beetje zien wat marktforces denken over de rente. Gaan we die verhogen, verlagen of blijft die gelijk? Nou, bijna 100% zei hij blijft gelijk. Dus als hij wel een stap had gezet, zeg even een renteverhoging. Nou, dan hadden we de pop aan dansen gehad. Want dan zouden de markten echt negatief reageren. En andersom, als hij die rente eigenlijk had verlaagd, dan denk ik ook, want dan hadden ze misschien in eerste instantie opgelucht gereageerd. Oh, een renteverlaging. Maar heel snel, denk ik, de conclusie getrokken. Trump zit nu op mijn stoel.
6: Ja.
10: En ik denk dat dat een goed signaal is geweest richting de markten, dat hij de rente ongewijzigd heeft gelaten. Ook in het kader van zijn eigen geloofwaardigheid. Want als je direct al gaat afwijken van wat de markt een beetje inschat op je eerste werkdag. En overigens, als je teruggaat in de historie, volgens mij zelfs tot 1994... als er een nieuwe centrale bankier komt, heeft hij eigenlijk nooit een rentewijziging doorgevoerd tijdens zijn eerste dag dat hij voorzitter was bij het nemen van een besluit.
6: Ja, het WK is makkelijker voorspellen dan dit. En sterker nog, de Fed verwacht wel dit jaar een renteverhoging. Ja. Begrijp je die wel?
10: Ja, die begrijp ik. Want als je nu kijkt ook naar de inflatie, dat kwam net ook al even voorbij, de CPI die ligt op 4,2. Dat is een stuk hoger dan wat we daarvoor hadden. Wat je ook ziet is dat die hogere energieprijzen die beginnen nu langzamerhand door te sijpelen in de economie. En daar willen ze nog wel even wat meer data over zien met hoe zich dat gaat ontwikkelen. Dus ik verwacht dat die rente uiteindelijk wel wat hoger gezet gaat worden. Dat zal niet in juli gebeuren, want dat is net even te kort dag. Maar waarschijnlijk oktober is wel een moment om te kijken wat gaan we doen met die bandbreedte van de rente. Die ligt nu tussen de 3,5 en 3,75%. Die inflatie ligt daar ruim boven. En dat zal die waarschijnlijk, ondanks het feit dat we nu de olieprijzen wat hebben zien afkomen, crude oil, zal dat nog wel eventjes op niveau blijven. En vooral ook als je kijkt naar de economie, die draait nog steeds redelijk. De arbeidsmarkt misschien even wat minder. Maar ja, als je nu kijkt naar en de inflatie en hoe de economie draait, ja, past een wat hogere rente ook gewoon daarbij. Dus dat is niet vreemd. En ook goed eigenlijk, denk ik, dat hij dat heeft laten doorschemeren. Ja, hij was niet alleen. Hij heeft één stem, zeg maar, in het hele comité en de rest van zijn kompanen.
6: Waaronder
10: Jerome Powell zeggen, ja, exact hetzelfde.
6: Hoe gaat het uitpakken voor de beurs, zo'n renteverhoging?
10: Nou, dat is eigenlijk een lastige inschatting. Dan moet je eigenlijk twee dingen gaan bekijken. Allereerst de economie en hoe krachtig is die? Hè? Op het moment dat ze de rente gaan verhogen en ze doen dat eventueel in oktober en de economie ligt er nog heel erg goed bij, ja, dan wordt er vaak wel geredeneerd, oké, dan is de economie krachtig genoeg om deze renteverhoging te dragen. Dat is vaak dan ook wel goed voor financials, voor banken, want de rentemarge neemt toe. Dat kan dan eventueel wel een dip betekenen voor techbedrijven. Dan hebben we het over terugrekenen van toekomstige kaststromen of winsten na vandaag. Dat kan wat onder druk komen te staan. Maar dat hoeft nog niet zo'n ramp te zijn. Pas als we zien dat die inflatie, en dat hebben we natuurlijk ook wel eens eerder gezien, sticky is, plakkerig, maar echt voor een langere periode op een hoog niveau blijft en misschien wel gaat ontsporen. En als ze dan de rente moeten gaan verhogen, ja, dan is het natuurlijk wel een klein beetje foute bingo. Want dan betekent het op het moment dat die inflatie zo erg hoog blijft en ze krijgen hem niet onder controle, dat de koopkracht van Jelle, van Jorik en van Hans, maar dan in Amerika, enorm onder druk gaat zetten. Dat is niet goed voor de economie, dat is niet goed voor banken, dat is niet goed voor techbedrijven. Als die rente dan omhoog gaat, ook weer vanwege die disconteringsvoet. Dus de stand van de economie op dat moment is ook heel erg belangrijk om mee te nemen. En dat zal die, het is een dataman, dat gaf hij gisteren ook aan, zal die absoluut meenemen.
6: Ja, ook een kort dataman, want hij gaat de boel aanpakken. Om te beginnen dus met die schriftelijke verklaring. Die is nu heel kort en bondig. CNBC had ook mooi de vorige verklaring naast de nieuwe gelegd. En dan zag je heel veel rood. En dan bleven nog maar een paar woordjes staan. Dus het was echt heel kort en bondig. Ben je daar blij mee dat het kort en bondiger is?
10: Nou, eigenlijk wel. Het is wat minder ruis en wat meer gericht op de kernboodschap. Als je dan even teruggaat naar hoe Jerome Powell dat altijd deed, dat waren hele lange stukken inderdaad. Uh-huh. En die was altijd de meester in een beetje de markten inmarseren met wat wordt mijn volgende stap. Hou daar rekening mee. Met andere woorden, wat kun je inprijzen? Nou, dat is prettig, daar houden markten van, die zekerheid. Aan de andere kant betekende dat voor een Jerome Powell ook altijd, ja, ik heb ze eigenlijk al een beetje een bepaalde kant op gestuurd. Met het inprijzen van aandelenkoersen en obligatieprijzen. Ik kan daar niet echt van afwijken. En dat werd steeds vaker een soort van scheidsrechter die meevoetbalde met de financiële markten. Nou, als je nu kijkt naar Kevin Warsh, ja, die zegt gewoon: oké, ik laat me leiden door de data. Op basis daarvan neem ik een beslissing. En jullie zullen het wat meer moeten uitzoeken zelf, beste belegger. En eigenlijk in de breedte de financiële markten.
6: Is dat ook een risico?
10: Dat is op korte termijn een risico. Hè, want misschien moeten ze een beetje afkicken van Jerome Powell. Hè, misschien wat afkikverschijnselen. Op korte termijn kan het misschien wat meer beweging betekenen op de beurs. Maar op langere termijn, ja, dwingt het beleggers en financiële markten dus ook gewoon echt weer om naar die data te kijken. In plaats van dat ze elk woord van de Fed-voorzitter gaan wegen, wikken, hints op de toekomst. Wat gaat hij doen? Dus ja, ze worden ook weer een beetje teruggeworpen misschien naar, ja, immenoer, zoals die Duitsers zeggen, fakten. Dus het draait om de feiten.
6: Best wel harde goed. Data. Nog even heel kort die werkgroepen. Dus er worden weer allemaal werkgroepen opgetuigd die dan weer onderzoek gaan doen. Moeten we ons daar nog zorgen over maken?
10: Nou, kijk, zo'n werkgroep, het wordt in het leven geroepen. En dan gaat natuurlijk kijken, communiceren wij effectief? Hoe werkt de Fed eigenlijk? En daar kun je die werkgroepen prima natuurlijk voor in het leven stellen. Betekent echter ook dat je natuurlijk weer meer overleg gaat krijgen. Daardoor kunnen besluiten misschien ook weer langer gaan duren. Komt er misschien weer wat meer bureaucratie.
6: De Fed wordt Europees.
10: Misschien wel een beetje Europeeser. Aan de andere kant, als hij uiteindelijk ziet wat is het beste voor de besluitvorming, ja, dan zal hij die keuze ook wel gaan maken. Want zo komt hij wel ook over, zo staat hij ook wel bekend, kordaat. Dus ik denk ook niet dat hij dat bureaucratische stuk heel lang laat lopen als hij zeg maar vanuit die werkgroepen het antwoord heeft gekregen.
0: BNR Beurs.
8: Door naar Apple, dat was een van de laatste technologiebedrijven die het tekort aan geheugenchips de baas kon blijven. Maar ook Apple gaat last krijgen van die tekorten. En dus moeten de prijzen omhoog, zegt CEO Tim Cook tegen de Wall Street Journal.
16: Cook told me in a phone interview that the company's planned price increases are unavoidable. And while Apple has tried to mitigate increased costs, the situation, he said, has become unsustainable. What Cook told me on our call is that Apple has already been absorbing higher costs, but now it is swinging over to option 2, price increases.
8: Ik zie jou verward kijken. Dit is niet Tim Cook.
6: Nee, dit was de journalist.
8: Dit is de journalist.
6: Maar lekker dat de muziekje ook eronder.
8: Ja, hij vond het ook heel vet dat hij Tim Cook gesproken had, volgens mij, als je dat filmpje kijkt. Maar hij vatte het gesprek even samen, waar het dus op neerkomt. Die tekorten aan geheugenchips zijn ook voor Apple een probleem en dus moeten de prijzen omhoog. Nadat ze eerst een prijsverlaging hadden doorgevoerd. Dus hoe kijk jij hiernaar, Hans? Hoe opmerkelijk is dit?
10: Nou, als je kijkt naar een bedrijf als Apple is het wel enigszins opvallend. Want die kunnen soms wel eens de prijzen verhogen zonder dat jij dat helemaal doorhebt. Dat zullen ze dan niet van de daken schreeuwen. Ze staan ook wel eens bekend om, we houden de prijzen gelijk, maar halen gewoon wat specificaties eraf. Een beetje Toblerone effect. Je betaalt hetzelfde, maar je krijgt wat minder chocola, krimflatie. Dus dat is wel bijzonder, maar het tekent wel dat er op dit moment gewoon serieus tekorten zijn. En dat geldt voor Apple. Maar ja, zij roepen het nu. En ik denk dat dat wel gaat spelen ook bij meer bedrijven.
8: Ja, want wat zegt het dat ze dit zo op de kaart stellen nu? Dat ze het zo van de daken schreeuwen?
10: Nou, dat het water ze echt aan de lippen staat. En dat betekent ook dat zij, en dat is ook wel weer het voordeel van een Apple. Het is een heel groot bedrijf, het heeft schaalgrootte. Dus ze kunnen leveranciers voor nieuwe contracten ook misschien wel een beetje gaan uitspelen. Dat is dan wel weer in hun voordeel ten opzichte van de wat kleinere partijen. Maar dit is wel een serieus issue. Niet alleen voor Apple, maar voor meerdere bedrijven. Ja.
8: Ja, Apple hield de problemen van die geheugentekorten lang buiten de deur. Kon er omheen werken, had allerlei creatieve oplossingen ervoor. Zijn we nu op het punt gekomen dat zelfs Apple dat niet meer kan volhouden?
10: Nou kijk, ze hebben geluk, hè. Als je kijkt naar de omzet van een Apple. Dan realiseren ze in de Amerika's zo'n 40-45%. Kijk je naar Europa, dat is nog eens een keertje 25%. Dus zeg maar 2/3 van de omzet halen ze in de markten waar ze sterk vertegenwoordigd zijn. Waar fans zitten, hè, dus loyale klanten. Die ook fan zijn van de MacBooks, die fan zijn van de iPads. Die ook in dat zeg maar ecosysteem zitten van Apple. Als je er eenmaal in zit, kun je er niet zomaar uit. Dus voor die groep kunnen ze zeg maar de prijzen wel wat makkelijker verhogen. Aan de andere kant halen ze tegenwoordig ook al zo'n 1/6 van de omzet uit China. Daar wordt het wat lastiger, hè? Want dan heb je nu een aantal concurrenten. Nou, een van de namen die net ook al in de uitzending voorbij kwam was een Huawei. Die hebben een dochter, Honor. Ze hebben andere spelers, Xiaomi, die toch een beetje aan de poten zagen, ook van Apple. Dus daar zullen ze die prijsstijgingen ja, wel doorvoeren, maar dat zullen ze wel wat eerder gaan voelen. Dus zitten ze in een spagaat? Nee, uiteindelijk gaat het erom, de pijn van de verhoging, kan die worden gedragen door de VS en Europa? Nou, ik denk dat het antwoord ja is. Maar gaan ze dat merken misschien een beetje aan de Japanse of Chinese kant, dan zou het antwoord wel eens ja kunnen zijn.
8: Ja, we hebben niet gehoord op welke producten dan de prijs omhoog gaat. Nee. Valt daar iets over te zeggen? Waar zit de ruimte nog voor Apple?
10: Nou, ik denk in de producten die ik zo net noemde, die ja, zeg maar bij de fans ook in de huiskamer staan. Hè, ja. Dus de iPhones, de MacBooks. Ja, dat zijn wel een beetje de producten. Ja. Waar jij als eindklant uiteindelijk ook in het DNA komt te zitten van Apple.
17: Ja, maar dat zijn misschien ook juist de producten, zeker die iPhone, die mensen dat Apple-ecosysteem in moeten trekken, toch?
10: Ja, nee, dat is ook zo. Maar als je er eenmaal in zit, ga je er niet snel uit, want dan moet je switchen. Het zijn eigenlijk altijd twee kampen. Ik ben een Samsung-man, maar dan heb je de Apple-mensen. En dat communiceert dan niet met elkaar.
6: Nee, je kijkt mij aan, dat klopt. Ja. Ik ben... echt niet de poren van Android-telefoon.
17: Maakt niet uit wat ze gaan vragen.
10: Nee.
6: Nou ja, er zit wel een max op een gegeven moment aan. Maar Ik heb een half jaar geleden gekocht, dus ik ben voorlopig even safe.
17: Ja, maar jij denkt dus niet dat het ook heel erg aan de verkopen zal raken, zeker in Europa niet?
10: Nou, wat ik net zei, dat zullen ze wel kunnen gaan voelen. Maar die prijszetting bij de loyale klantenkring die in dat ecosysteem zit, ik denk dat die dat nog wel kunnen dragen.
17: Ja, die geheugentekorten, hoe kon Apple daar steeds zo vakkundig omheen werken?
10: Door wat ik net ook zei, ze kunnen toch de leveranciers een beetje onder druk zetten en een beetje uitspelen door hun schaalgrootte. En dat hebben ze lange tijd volgehouden. Alleen nu zijn ze op een punt beland, gegeven zeg maar ook de AI-race. En het feit dat veel van die chips ook nodig zijn voor andere bedrijven, ja, gaat dat niet meer.
17: Ja, denk je dat Apple dan nog een soort joker achter in de zakken heeft? Er zijn een deel van die chips natuurlijk geen geheugenchips, maar die andere chips zijn ze zelf gaan maken. Nou, dat zijn ze voor die geheugenchips niet van plan, horen we vandaag. Nee. Maar is er misschien iets waarmee ze nog met een verrassing uit de hoek kunnen komen?
10: Dat zie ik ze niet zo snel doen, want ze zijn sterk als het gaat om de eigen processors. Dat is waar ze sterk in zijn. En chips maken, dat laten ze over het algemeen over aan de specialisten. Dus dat zie ik niet zo snel gebeuren.
0: BNR Beurs.
6: Van de specialisten gaan we naar de handelaren op Wall Street. Dow Jones staat in de plus. 0,3% krijgt het erbij. De S&P 500 plus met 1%. De Nasdaq krijgt er zelfs 1,5% bij. En ik wil het graag over Intel hebben. Dat is met afstand de grote opvaller. Krijgt er 11% bij. En dat komt door president Trump. Daar is hij weer. Opnieuw redt hij het aandeel Intel. Dit keer omdat hij zegt dat Apple heeft ingestemd om samen met Intel zijn chips te ontwerpen en te produceren in de Verenigde Staten. Dat claimt hij natuurlijk als een grote overwinning, want het is allemaal made in America. Wat hij zo graag wil.
17: Wil ik Starbucks nog even noemen. Die zien een nieuwe groeimarkt in India. Hun business is daar nu in handen van een joint venture tussen Starbucks, het Amerikaanse Starbucks, en de Tata Group, dat enorme Indiaanse bedrijf wat ook bijvoorbeeld achter Tata Steel in Nederland zit. En de CEO van die joint venture zat bij Bloomberg en vertelt over de ambitieuze plannen die hij heeft met het bedrijf.
18: We will grow at around 50 to 100 stores a year. That's what we think in the short term is what we will look at. You know, we need to grow at the right place at the right time. And it depends in terms of where the consumer are. As you would well know, coffee is still an underpenetrated category. It's a growing category. We're seeing double-digit growth.
17: Ja, het is niet echt een koffieland India, dus ik ben wel benieuwd hoe het gaat uitpakken voor ze. Want Starbucks heeft de laatste tijd weinig succes in niet-westerse landen. In Zuid-Korea en in het Midden-Oosten valt het allemaal tegen en hoeven ze hun koffie niet. En ook in China zit de handel tegen, waardoor ze een belang van 60% van hun activiteiten daar moesten verkopen.
6: Nee, ik snap sowieso ook niet wie zin heeft om Starbucks vrijwillig te drinken. Al krijg ik er geld voor, zou ik het nog niet doen. Maar goed.
17: Het kost al zoveel geld.
6: Ja, dat is niet te zuipen. En dan naar die file op het elektriciteitsnet, oftewel netcongestie. Want daar wilde jij het nog even over hebben, Hans.
10: Ja, kijk, vorige week een bericht ook op NOS. Het wordt echt een serieus probleem vanaf 2028. En als beleggen we focus op AI, big data, chips. Het komt elke keer voorbij. Maar een van die dingen, als ik jullie zou vragen, als je een rondje om de wereld maakt, hè, van pool naar pool, echt een heel rondje. Hoeveel kilometer is dat?
6: 40.000.
10: Ja, dat is 40.000. Klopt. Triviantje is voor jou. Het Internationaal Energieagentschap heeft becijferd dat ze tot 2040 iets van 80 miljoen kilometer aan kabels moeten vervangen om in ieder geval het stroomnet op peil te houden. Nou, de redenen zijn denk ik ook wel een beetje duidelijk. Het is niet alleen klimaatverandering, het is natuurlijk ook AI. Piekbelasting, je ziet nu wel dat bedrijven niet kunnen aansluiten. Dat ook soms mensen die een huis hebben gekocht, jammer voor je, maar je kan nog niet aansluiten. Dat is echt een serieus probleem. En dat kan op termijn natuurlijk ook de economische groei afremmen. Die vervang is alleen al 80 miljoen kilometer. Maar als je dan ook nog eens kijkt, wat moet er eigenlijk bovenop om al die vraag te gaan voldoen? Nou, dan zeggen ze, dan hebben we tot 2030 al zo'n 6, 7 miljoen extra nodig. En tot 2050 nog een keer 13 miljoen. Nou, dan heb je het eventjes over pak een beet 90 miljoen kilometer die we nodig hebben. Of vervangen of nieuw. Om in ieder geval iedereen aangesloten te kunnen laten zijn. Ook alle bedrijven aangesloten te kunnen laten zijn.
6: En daar liggen dus kansen.
10: 2300 keer rond de wereld.
6: En daar liggen dus kansen, zeg jij?
10: Daar denk ik dat je als belegger een keertje naar kunt gaan kijken. Je weet, ik ben altijd van het spreiden. Is ook best wel wat vraag vanuit beleggers ook. Hoe kun je dat doen? Nou, je hebt nu een aantal partijen. Eén is Van Eck. Je hebt X-Trackers van Deutsche Bank. En die hebben nu een ETF op het schap liggen. En daarmee beleg jij breed gespreid in deze hele sector. Die er dus voor zorgt. Niet alleen dat die kuilen worden gegraven. Dat die kabels er worden gelegd. Maar je hebt ook koper nodig. Transformatorhuisjes, et cetera. Ja, dat gaat worden opgepakt. Dus dat is iets waarvan ik zeg. Joh, we kruipen richting de zomer. Dat is ook vaak een beetje het moment om de portefeuille misschien nog eens een keer af te stoffen. Moet ik nog eens een keer wat nuances toevoegen. Hè? Zeker ook als je al lang hebt meegedaan, ook in die AI, misschien wel race naar boven toe. Nou ja, kijk er eens naar, zou ik zeggen.
6: Nou, geen AI, maar een keer over het stroomnet. Wel origineel.
17: Ja, kun je dat misschien morgen lekker in de zon doen? Want je hebt er niet zoveel te doen morgen, dus laten we even kijken wat er wel te doen is. Je kunt weer eens rustig de week uit. Er gebeurt niet zoveel. Bovendien zijn de beurzen in de VS gesloten. De Amerikanen vieren de afschaffing van de slavernij. Op Wall Street hoef je dus niet te letten. En die extra tijd kun je dan mooi gebruiken om eens een blik te werpen op de cijfers van Hornbach. De Duitse bouwmarkt natuurlijk. Ze hebben daar moeite om de kosten onder controle te houden. En dat schrikt ook steeds meer beleggers af. Dus ik ben benieuwd of er goed nieuws te melden valt. Inflatiecijfers, die zijn er ook nog. Canada en Japan zijn een beetje laat met hun cijfers over mei, maar die komen er nu dus ook nog aan.
6: Dit was de BNR Beurs van donderdag 18 juni. The Summer is Magic is zo'n bekend nummer, maar BNR Beurs is pas echt magisch als Hans is geweest. Dank, Hans Oudshoorn van Saxo.
10: Het was weer ontzettend leuk om er te zijn. Jullie ook gewoon weer bedankt. Ja, ja.
17: En jij bedankt voor het luisteren. Wij zijn er morgen weer. En wij is jij en ik, Jelle. Want Maxime die heeft weer eens betere dingen te doen, geloof ik.
6: Ja, die moeten invallen bij de ochtendshow.
17: Ja, nou,
6: weten die we belangrijker dan het leukste team van BNR. Hè? Nou, succes daar.
17: Moeten wij er maar wat van maken. En wil je dat nou meemaken? Ga dan lekker meeluisteren. Of kijk mee op YouTube, want ook daar zijn we te vinden.
6: Tot morgen.
19: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgegeven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. En meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is zondag Vaderdag. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het werd niet koeler dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm. 30 tot 35 graden, maar het voelt nog warmer aan. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Winkelen was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna tot oneindig scrollen op TikTok Shop. En spotgoedkope producten van Temu en Shein. Ja, met een paar klikken is een aankoop gedaan. Hoe verandert dat ons koopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Vandaag bespreek ik dat met Kitty Koelemeijer. Ze is hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. En ze is ook directeur van het Nijrode Faculty Expertise Center Marketing en Supply Chain Management. Klopt toch of niet?
7: Dat klopt.
6: Ja, fijn dat je er bent. Welkom. Ja. We gaan het hebben over de effecten van die social commerce, dat online winkelen en de komst van TikTok Shop sinds deze maandag in Nederland op de winkelstraat. Ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Koop je zelf wel iets met sociale media? Via sociale media?
7: Niet zoveel moet ik zeggen. Ik koop wel veel online. Maar sociale media, Instagram, is natuurlijk ook veel make-up. Mm-hmm. En het is een beetje een generatieding, moet ik wel toegeven. Maar nog niet.
6: Nee, maar online shoppen wel.
7: Ja, online, absoluut. Ja.
6: De tweede vraag waarmee ik wil beginnen is, je bent naast hoogleraar marketing dus ook ondernemer. Hoe kun je die twee combineren?
7: Nou, ik heb een aantal commissariaten. Ja. Dat combineert fantastisch, omdat ik dan in de praktijk allerlei dingen meemaak die ik in mijn colleges kan gebruiken. Studenten waarderen dat en andersom.
6: Oké. We gaan het hebben over die TikTok-shop. Heb je al een kijkje genomen eigenlijk of niet?
7: Ja, en ik heb ook al met ondernemers gesproken daarover. En het is natuurlijk een fenomeen. In Azië is het al veel groter. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bestaat het ook al langer, zoals je weet.
6: Ja.
7: En het is groot.
6: Ja. Hoe kijk je naar de komst van die winkelfunctie naar Nederland?
7: Ik zie het toch als een nieuw kanaal wat twee elementen combineert. Ik leg al heel lang vaak heel veel aandacht voor twee trends. Hyperconvenience en hyperpersonalisatie. Mm-hmm. En jullie hebben het daar ook al over gehad. Maar hyperconvenience, gemak, gedragskosten minimaliseren, frictie, wachttijden, maar ook irritatie. Mm-hmm. En aan de andere kant personaliseren. En in dit geval door algoritmes. TikTok Shop combineert die twee. En combineert dat ook nog met die functie van social media. Menselijke interactie, het lijkt daarop. Hè? En het zijn niet alleen influencers, maar ook echt content creators die daar je producten laten zien, waardoor mensen ook het gevoel hebben dat ze met herkenbare anderen te maken hebben.
6: Ja, het verschil tussen influencers en content creators, wat is dat in jouw ogen?
7: Ja, influencers, dat zijn mensen die hebben vaak een groot aantal volgelingen, die worden betaald om een bepaald product te promoten.
6: Ja.
7: En content creators, zeker op TikTok Shop, die krijgen een product opgestuurd. En ja, kunnen dan beslissen daar filmpjes over te maken, video's, en te zeggen wat hun ervaringen zijn met het product.
6: Ja. Biedt het.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Maar het doet ook wat voor je merkbekendheid en de informatie die je geeft over het merk.
2: Dus het zorgt eigenlijk voor dat je ook op andere platforms meer zou kunnen gaan verkopen?
1: Ja.
2: Dat merk je in die andere landen.
1: Ja, en TikTok-shop is vooral ongepland. Het kan hedonistisch zijn en heel erg leuk. Maar het kan ook heel utilitair zijn. En dan heb je de geplande aankopen. Daarvoor ga je meer naar de andere platforms en de marketplaces. En dan denk je, ja, ik heb een probleem. En oh ja, ik kan het oplossen met misschien wel dit product.
2: Maar het hele idee is volgens mij dat het zo, hè, wat je net ook al zegt, het is frictieloos, het is zo makkelijk mogelijk. Je hoeft eigenlijk maar één keer te klikken en je hebt ongeveer al gekocht.
1: Ja.
2: Je gaat ook niet weg van het platform. Je blijft op TikTok terwijl je dus iets koopt. Daarna kun je ook weer gewoon doorscrollen. Maar jij zegt nee, toch komen mensen uiteindelijk ook bij Amazon of Bol terecht.
1: Ja, omdat je koopt het misschien één keer en dan ga je misschien voor de herhalingsaankoop naar Amazon of Bol. Of je hebt op dat moment geen zin of geen tijd om te kopen. En je onthoudt het. Of je krijgt een herkenning op het moment dat je op Bol of Amazon zoekt naar zo'n soort product.
2: Ja, ja, ja. En jij zei net, want je zei het is ook een generatieding. Voor winkels, is het vooral voor een jonger publiek? Als je producten hebt die bij een jonger publiek populair zijn, is dat vooral interessant dan?
1: Ja, het is natuurlijk een gevaarlijke opmerking van mij. Want er is natuurlijk helemaal niet waar dat alleen jonge mensen op TikTok shop kopen.
2: Nee, dat weet ik niet, misschien wel.
1: Nou, maar er zit ook een gewoontegedrag in. Hè? Kijk, je bent, heel veel mensen hebben een manier om dingen te kopen die, hè, waar ze eerst van af moeten. Mm-hmm. Dus je ziet dan dat die adoptie vaak op een bepaalde manier gaat.
2: Mm-hmm.
1: En mensen die nu al heel veel op Instagram kopen, die zullen makkelijker naar TikTok shop overgaan. Of mensen die al heel veel naar TikTok kijken en luisteren.
2: Ja. Is het zo dat wat in Azië werkt, hè, dus in China met name dan werkt, die social commerce, dat automatisch dan ook bij ons gaat werken?
1: Nou, niet per se. Want we hebben ook, kijk, China loopt voor, dat is duidelijk. Kijk bijvoorbeeld naar de QR-code, hè, die wij al afgeschreven hadden en die ineens weer een revival kreeg, doordat die in China zo belangrijk werd.
2: Ik weet niet, is dat zo gegaan?
1: Ja, dat was een jaar geleden op Schiphol, zag je QR-codes. Dat was Heineken die een promotie deed, toen wij allemaal nog Nokia'tjes hadden. En ja, op een gegeven moment is dat weer teruggekomen via die Chinese apps, zoals WeChat, waar alles op QR-codes draait. Maar
2: ik snap het verhaal niet helemaal, sorry. Dus hoezo draait het allemaal op QR-codes?
1: Nou, je kunt in China kun je betalen met QR-codes.
2: Ja, ja.
1: QR-codes scannen is daar heel gewoon.
2: Ja, en je ziet dat nu dus terugkeert? Of dat
1: is al terug hier bij ons.
2: Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Dus op die manier, dat nemen we dan wel over. Maar je was bezig aan uitleggen dat het niet automatisch zo is.
1: Omdat China natuurlijk een hele andere markt is. Je hebt daar steden die bijna zo groot zijn als heel Nederland.
2: Mm.
1: En bijvoorbeeld het ontzettend snel leveren. He, die instant delivery, dat kan in hele dichte bevolkte gebieden waar miljoenen mensen bij elkaar wonen.
2: Mm.
1: En in Nederland op het platteland werkt dat niet. Dus die markt is anders, het koopgedrag is ook wat anders. Chinezen hebben bijvoorbeeld zijn gewend bij fabrieken te kopen, fabriekswinkels, een soort grey market.
2: Mm.
1: Daar zitten toch echt verschillen. Dus natuurlijk nemen we innovaties over, maar niet automatisch en niet alles.
2: Nee, nee. Wat gaan we wel hiervan overnemen als je een beetje naar de toekomst kijkt?
1: Nou ja, wat ik zeg, zo snel mogelijk, zo makkelijk mogelijk. We vragen er niet om, hè, een snelle levering binnen een uur. Maar als het eenmaal gebeurt, dan bent het snel.
2: Ja.
1: Ja, dan vind je dat al heel snel gewoon en leuk. En word je een beetje narrig als dat niet gebeurt. Dus dat soort dingen nemen we wel over.
2: En tegelijkertijd hadden we, dat kwam met COVID, hè, liep dat een beetje parallel, die ontwikkeling van in grote steden de flitsbezorging. Ging dan vooral over boodschappen. Dat is ook weer uitgedoofd, die trend.
1: Ja. Ja, dat klopt. En dat heeft dus mee te maken dat die noodzaak voor flitsbezorging niet zo groot was. Het was wel makkelijk. En daar moet ook toch een prijs voor betaald worden. Mm. En in Nederland heb je over zoveel 100 meter, elke zoveel 100 meter heb je een supermarkt.
2: Mm-hmm.
1: Dus wij wonen ook heel dicht bij de supermarkten.
2: Ja, dus dan was dat minder nodig.
1: Ja, dan
2: het
1: is dat
2: niet
1: gemak.
2: Een probleem op dat we dat. Dat we
1: nee, het echt mag niet te veel kosten ook.
2: Nee. Dat is ook wel heel Nederlands natuurlijk.
1: Ja,
2: hè?
1: Absoluut.
2: Ja, ja. Als je kijkt naar die TikTok-shop, dat dan sinds deze week er is, die social commerce, als we het wat breder trekken. Is dit iets waar we rekening mee moeten gaan houden, ook ondernemers? Of zeg je nou, dit zou wel eens net zoals die flitsbezorging kunnen gaan. Een hype, en dat verdwijnt ook alweer.
1: Nee, ik denk dat dit blijft wel. En vooral die ongeplande aankopen, die je heel makkelijk via social commerce kan doen.
2: Mm-hmm.
1: En het staat of valt er ook mee hoe

0: efficiënt het toch is. Niet iedereen heeft tijd om heel lang op TikTok te scrollen, tijd door te brengen. We horen overal dat mensen uren gemiddeld op die app doorbrengen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Mm-hmm. Dus ja, het is vergelijk het met naar de Action gaan. He, waar mensen heen gaan om nieuwe dingen te ontdekken. Dat zit dan in een prijsklasse die lager is dan wat op TikTok Shop kan worden aangeboden. Omdat daar allerlei commissies tussen zitten. Is toch weer een intermediair. Je gaat ook niet elke dag voor alles bij de Action kijken of ze het hebben. En soms hebben ze het niet. En dan denk je, ik ben voor niks gegaan. Of je koopt dan nog wat andere dingetjes. Dus je kunt het een beetje. Het is een beetje de Action van het online. Waarbij er dan natuurlijk nog meer die sociale component en wat meer. Wat minder het nuttige, wat meer het plezierige zit. Maar het blijft wel. En het concurreert met andere online platforms en met de winkels in de zin dat het om ongeplande verrassingsaankopen gaat. En dat, ik zie daar natuurlijk wel de toekomst voor.
1: Art Rooijakkers.
2: Vandaag de gast Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit. Goed, we hebben het over die social commerce gehad, over die komst van TikTok Shop. En je zegt, ik zie daar wel een toekomst in, vergelijkt met de Action. Wat een mooie vergelijking is. Dan gaan we eens kijken naar wat voor gevolgen dat heeft voor het winkelaanbod zoals we dat nu kennen. Ook het fysieke winkelaanbod. Eerst maar eens die winkelstraat in Nederland in kaart brengen. Hoe gaat het er eigenlijk mee?
0: Nou, het gaat fysieke winkels hebben en houden bestaansrecht. Hè? Dus dat is absoluut zo en dat blijft zo. Mm-hmm. In het ver verleden hadden we de fysieke winkels, we hadden de postorder, we hadden de deur-tot-deurbezorging. En de fysieke winkelstraat was de zoekmachine, was het kanaal waar je eigenlijk wel naartoe moest. Mm-hmm. Nou, online heeft daar natuurlijk wat van weggehaald. Niet eens zoveel, maar genoeg om die hele winkelnetwerken die zijn opgebouwd met langdurige huurcontracten, vierkante meters, personeel, om dat onder druk te zetten en die winstgevendheid van die fysieke retail moeilijker te maken. Mm-hmm. Ja, en dat zien we natuurlijk ook. 20% minder winkels.
2: Ja, dat werd deze week bekendgemaakt. Het aantal winkels de afgelopen 3 jaar met 20% gedaald. Dat is onderzoek van ING. Omzet van online winkels bijna 3 keer zo groot als die van fysieke winkels in ons land. Zijn dat cijfers waar jij dan verrast door bent?
0: Nee, en er zit bij online ook heel veel dienstverlening in. Hè? Verzekeringen, reizen. Mm-hmm. Dus die zou je er eigenlijk uit moeten halen. Maar dan nog is dat duidelijk. En die verschillende kanalen concurreren met elkaar. Maar voor de consument zijn die kanalen ook complementair. He, want je kan naar de fysieke winkelstraat gaan. Als je echt iets nu moet hebben, je denkt dat de winkel het in voorraad heeft. Mm-hmm. Heb je wel wat ongemak. Je moet reistijd maken, misschien wat parkeerkosten maken. Je moet daar misschien wachten voor de kassa. Maar als het er is, kun je het wel meenemen. Ja. Als je het online bestelt, heb je veel meer keuze. Je kunt makkelijker prijs vergelijken. Maar ja, je moet wel even wachten voor je het in huis krijgt. Mm. En dan hebben we ook nog iets als beleving. Is het leuk? Heb je het gevoel dat je iets kan aanraken, sensorisch? Dus ook daar heeft de winkel ook het voordeel. En zo concurreren die kanalen met elkaar. En dan zie je nu dat voor de ongeplande aankopen daar veel meer social media kanalen bij komen.
2: Mm, die impuls aankopen?
0: Impuls.
2: Anders?
0: Ja, ongepland, maar dat kan dus utilitair zijn. Dan is het eigenlijk bijna een achterloze aankoop. Hè? Ja. Ik denk dat ik dat nodig heb.
2: Die hergeschaar kan ik wel eens gebruiken.
0: Ja, of ik vind het heel erg leuk om dit, hè, denk aan make-up. Hm. En dat voegt op die manier iets toe.
2: Ja. Ja.
0: Ja, en dat, ja.
2: Maar als ik dan kijk naar in 3 jaar tijd, daalt het aantal winkels met 20% de afgelopen 3 jaar. Ja, als je die lijn doortrekt, dan hebben we over niet al te lange tijd totale leegstand in de Nederlandse winkelstraten.
0: Ja, ik denk niet dat het zo'n vaart loopt. We hebben natuurlijk al leegstandproblematiek gehad. Ja. Dat is best creatief opgelost. Mm-hmm. Heel veel horeca, moet ik zeggen. Ja. Winkels ombouwen tot woningen. Wonen, werken, leven, winkelen dichter bij elkaar brengen. Mm-hmm. Dus ik denk echt wel dat we daar wat mee kunnen. Je ziet natuurlijk dat er grote warenhuizen zijn omgevallen. Mm-hmm. En dat heeft echt tot leegstand geleid. Want dat soort panden.
2: De V&D bijvoorbeeld.
0: Ja, daar kun je wat moeilijker mee. Hudson's Bay natuurlijk ook. Maar goed, dat is ook opgelost. En die winkels, die fysieke winkels, zal nog steeds moeilijker krijgen met die opkomst van online kanalen. Ja. Omdat mensen natuurlijk niet 2 keer zoveel gaan uitgeven. Maar voor de consument, als het goed is, zijn die kanalen die verrijken elkaar.
2: Ja. Wat is dan die komst van TikTok Shop waar we het over hebben? Is dat dan voor winkeliers ook die een fysieke winkel hebben iets wat een kans kan bieden om juist hun aanbod te versterken? Of is dat weer een nieuwe bedreiging?
0: Allebei eigenlijk. Het is een nieuwe bedreiging in de zin dat het een kanaal is waar mensen aankopen kunnen doen die je ook in de winkel kan doen.
2: Ja.
0: En het is een kans omdat TikTok Shop, maar ook TikTok natuurlijk een kanaal is waarop je jezelf kan laten zien, kan adverteren. Maar als je kijkt naar lokale winkeliers die een lokale binding hebben, die hebben natuurlijk veel minder baat bij TikTok Shop.
2: Uh-huh.
0: En als jij als winkelier producten verkoopt van een ander merk, hè, als je een tussenpersoon bent, een reseller, dan komt er dus nog een intermediair tussen als TikTok. En die vraagt ook weer commissie. En de content creators vragen wat. Dus dan wordt je businessmodel wel heel moeilijk.
2: Ja, wordt je marge steeds kleiner.
0: Ja.
2: Ja. Want die winkelstraat, de functie van de winkelstraat in Nederland is de afgelopen jaren dus, zeg jij, veranderd. Dat was de plek waar je heen moest als je wilde oriënteren. Dat is al niet meer zo. Dat doe je tegenwoordig online dan.
0: Ja, dat doe je grotendeels online.
2: Ja.
0: En je gaat winkelen voor het sociale, gezelligheid, maar ook vanwege sensorische rijkdom. Als je kleding koopt, je kan het meteen voelen, aanpassen. Je ruikt de sfeer.
2: Mm-hmm.
0: Je krijgt een veel betere indruk. Kijk, online is natuurlijk sensorisch best arm. Het is geluid en beeld.
2: Ja.
0: Heel belangrijk, maar een deel van wat wij kunnen waarnemen.
2: Mm-hmm. Ja. Maar toch werkt het met kleding bijvoorbeeld. Ja. Je ziet de pakketjes om je oren vliegen als je door de stad rijdt.
0: Ja, de huiskamer als paskamer.
2: Ja, dat is het. En dan wordt dan ook weer teruggestuurd. Dat is niet, dus je ziet daar wel een enorme verandering in. Als je die lijn doortrekt, is daar iets over te zeggen? Hoe we dan de komende 3 jaar gaan beleven met elkaar bijvoorbeeld?
0: Ja, fysieke winkels zullen hun aanbod moeten aanpassen. Bijvoorbeeld dienstverlening combineren. Denk in het geval van kleding aan vermaakservices, reparatie, dat is ook een trend die al een tijd aan de gang is.
2: Mm-hmm.
0: En gewoon producten verkopen en heel oneerbiedig dozen schuiven, dat
2: kan niet meer.
0: Nou ja, het kan wel, maar dat gaat je niet ver brengen als winkelier.
2: Nee.
0: Dus je moet je of lokaal heel goed inleven in je klant, dat je echt die lokale functie hebt, die functie in een dorp of in een stad. Mensen naar jou toe komen omdat je hun kent en omdat je allerlei services biedt. Of je moet een uniek aanbod hebben met je eigen merk of een product dat anderen niet hebben. En dan kun je ook weer op TikTok Shop gaan.
2: Ja. Maar gewoon, ik noem maar een gewone schoenenzaak die een sportschoenencollectie heeft, die je overal kan krijgen, daar red je het niet meer mee.
0: Ja, dat ligt dus aan je binding en dat ligt aan je service. En je zult wel een klantenkring houden, maar dat komt wel onder druk te staan.
2: Ja.
0: Ik wil niet zeggen, je redt het niet, want sommige ondernemers zijn gewoon heel goed, heel inventief. En die weten toch hun klant heel goed te binden, maar makkelijker wordt het niet.
2: Nee. Wat is nou, maak je zorgen eigenlijk over wat je ziet gebeuren? Of denk je, dit is nou eenmaal hoe het loopt?
0: Ja, het is eigenlijk alle twee. Ik maak me natuurlijk zorgen over ondernemers. Aan de andere kant, dit is een ontwikkeling die niet te stoppen is.
2: Nee.
0: Dus je moet daar als ondernemer, dat is ook het hele kern van het ondernemer zijn.
2: Mm-hmm.
0: Je moet daar wat mee. Dus je moet die trend omarmen en daar iets op vinden.
2: Ja. Straks gaan we het wel hebben over wat je dan kan doen en wat je erop moet vinden. Maar ik wil eerst nog met je in kaart brengen. Zie je bijvoorbeeld verschillen tussen grote winkelketens? Is het daar, wordt daar de toekomst moeilijker voor? Of is het juist voor kleine ondernemers ingewikkeld? Waar zie je de kansen, waar zie je de gevaren?
0: Ja, grote winkelketens hebben het voordeel van schaal. Dat ze ook investeringen kunnen doen in nieuwe technologieën, in AI, in RFID, in beter voorraadbeheer, in camera's die hun eigen AI hebben.
2: Mm-hmm.
0: Dus dat soort investeringen waardoor je operatie efficiënter wordt en ook je contact met je klanten verbetert. Wat eigenlijk vaak technologie-investeringen zijn, die kunnen grote ketens doen. Terwijl zij tegelijkertijd margedruk ervaren, omdat hun product overal te koop wordt. Mm-hmm. En ook leveranciers rechtstreeks naar de consument gaan, direct to consumer. Dat is de problematiek van de grote ketens. En de kleintjes, die hebben het probleem dat zij die investeringen niet kunnen doen. Of in ieder geval niet alleen. Het is veel moeilijker voor ze en zij hebben de kans van de binding lokaal. En misschien het unieke product wat zij hebben.
2: Ja.
0: Maar een kleine winkelier die merken van een ander verkoopt, die moet wel een hele goede propositie hebben.
2: Ja, die moet dus zorgen dat hij bijvoorbeeld die lokale binding heeft.
0: Ja, maar ook dat kan niet, is niet altijd genoeg.
2: Niet genoeg?
0: Nee.
2: Nee.
0: Al heel lang niet.
2: Nee. Je had het over eigen camera's met AI in grote winkelketens?
0: Ja, je hebt camera's waar je lokaal AI op hebt.
2: En
0: ja.
2: Dan? Wat doen die dan? In
0: nou, die kunnen analyses doen, die kunnen signaleringen doen.
2: Hoe hun klanten zich bewegen door het pand?
0: Ja, maar je hebt bijvoorbeeld ook robotjes die rijden langs schappen in supermarkten. En die scannen die schappen en die zeggen, hey, dit schap moet bijgevuld en geven een signaal af.
2: En voor jou is dit volstrekt normaal,
0: maar
2: ik zit een beetje met mijn oor te klapperen. Ik heb het nog nooit gezien, zo'n robot. Ik zie dan toch gewoon van die 15-jarigen die vooral met elkaar staan te kletsen. Toch, als bijbaantje.
0: Dit is zo'n het is ook niet overal nog. In de Verenigde Staten best wel gemeen goed al.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Dus robots die dan in de gaten houden of de schappen wel goed gevuld zijn?
0: Ja, het is geen mannetje. Hè. Het is een apparaat wat langs de schappen rijdt, scant de schappen en ziet dan... Ja, of er gaten zijn.
2: Gaat mijn bijbaantje. Ik heb nog moeten spiegelen, Kitty. Weet je nog wat het is of niet? Dat je het allemaal zo precies op een rijtje moest zetten.
0: Ook dat gebeurt nog.
2: Ja? Ja. Maar dat gaat dus ook verdwijnen dan?
0: Ja, wordt steeds minder. Ja. Ja.
2: Maar dat is eigenlijk wel interessant. Want wat je dan zegt is dat dus in die winkel... Die winkel groeit eigenlijk toe naar een soort ook meer digitale omgeving. Want het gaat dus met AI op camera's, zoals je zegt. Of met robots die de schappen in de gaten houden. Dus daarmee gaat die fysieke winkel eigenlijk... iets meer op een online winkel lijken bijna.
0: Ja, in dat opzicht wel. En je ziet bijvoorbeeld in heel veel innovaties... dan gaat het om kassaloze winkels of winkels zonder personeel. Bijvoorbeeld Amazon Go, die winkels zijn nu weer gesloten... omdat dat in de praktijk toch veel moeilijker bleek en ook veel duurder. Mm-hmm. Maar je hebt dat soort initiatieven wel.
2: Ja. Ja, het zijn interessante tijden voor winkeliers, maar ook voor ons als klanten. Want het aanbod is natuurlijk steeds groter, ruimer. Je kan het op allerlei kanalen kun je slag slaan. Er zijn ook al risico's die kleven aan het gebruik van social commerce. En Kitty Koelemeijer gaat daar straks over vertellen. Dus zou vooral blijven luisteren. Tot zo.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgegeven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. En meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is zondag Vaderdag. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het werd niet koeler dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar het voelt nog warmer aan. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Tweede half uur alweer. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het nieuwe winkelen. Gisteren sprak ik met neuropsycholoog Margriet Zitkoorn over het effect van online winkelen op ons brein. Is terug te luisteren als podcast via onze eigen app of de bekende podcastkanalen. En vandaag de gast Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit. Twee onderwerpen die ik graag nog met je wil bespreken. Sowieso het komende half uur. De risico's van social commerce voor ondernemers. En welke invloed het heeft op de marketingstrategie van bedrijven. Maar voordat we, dan gaan we naar de ondernemers, naar de bedrijven. Ik wil eigenlijk nog heel even bij ons als klanten blijven. Want net liet je al in een zin AI vallen. Maar daar zit ook een revolutie aan te komen voor ons als klant, toch? Want AI gaat voor ons shoppen straks.
5: Ja, je hebt natuurlijk agentic AI. Ja. Hebben we al ontzettend veel over kunnen lezen. Echt razendsnel. He, dat zijn large language modellen. Die zich ontwikkelen tot large reasoning modellen. En daar zitten agents, kun je daar maken, heel makkelijk. En die kunnen dingen voor je doen.
4: Ja, en die kunnen dan die kunnen bijhouden wanneer mijn spijkerbroek aan vervanging toe is.
5: Ja, en die kunnen voor mij de goedkoopste optie kiezen. Kunnen met name herhaal aankopen. De boodschappen waar je liever niet te veel tijd aan besteedt gaan doen voor je. Binnenkort gaat dat gebeuren. En het grappige is, ze concurreerden eigenlijk met wat Amazon met Alexa probeerde en Google Home. Mm-hmm. Eigenlijk dat voice commerce, mm-hmm, wat nooit goed is doorgebroken. En agentic AI maakt dat, is eigenlijk een tweede kans, een tweede ronde om dat te doen. Maar ook daarvoor geldt natuurlijk, vertrouwen consumenten die agents genoeg. Ik denk dat het iets wordt zo van suggesties door de agents. En dat je dan met een druk op de knop of met een ja gaat zeggen, koop dit maar. Mm-hmm. Dat volledig autonoom opereren van die agents, dat zie ik voor de korte termijn nog echt niet.
4: Nee. Want het doet ook wat denken aan, zouden ooit zo'n koelkast krijgen die dan zelf bijhoudt wanneer die bijgevuld moet worden. Ja. Zo. Dat is dit idee ook een beetje.
5: Ja, maar dan heb je overal een apparaat voor nodig. Een koelkast of een apparaatje om thuis te zetten of iets om met je mee te nemen. En die komen er ook in de toekomst nog wel aan. Maar dit is gewoon een app die je bij je draagt. Ja. Of een agent die je bij je draagt. Ja. En op elk gewenst moment wat voor je kan doen. En ook kan samenwerken met andere agents.
4: Ja. Je houdt je al een hele poos bezig met het onderwerp, met marketing, toch? Wat voor tijden zijn dit? Als je dit zou moeten typeren, vergelijken met waar je de afgelopen tijd mee bezig hebt gehouden?
5: Ja, voor mezelf zeg ik altijd niet saai. Nee. Nooit saai. Nee, ja, zeer dynamisch. Heel interessante tijden. En verg ook het uiterste van ondernemers en ook van ondernemingen. Mm-hmm. En je ziet natuurlijk nu ook de beweging ontstaan naar de productiviteitsverbetering als gevolg van AI, die toont zich nog niet helemaal. Maar heel veel functies kunnen natuurlijk straks in ondernemingen wel door AI worden overgenomen. Wat dat voor gevolgen gaat krijgen voor de organisatie van de ondernemingen. En dat gaat gigantisch groot worden.
4: Ook
5: in de retail.
4: Ja, ook in de retail, dus in de fysieke winkels.
5: Ja, maar ook de hele back-office.
4: Ja.
5: Klantenservice, maar ook de voorraden, alles.
4: Ja, maar toch, joh. Ik word soms helemaal gek van die AI-chatbots bijvoorbeeld. Jij niet? Ik had laatst met de energieleverancier. En dan zit je weer eindeloos met zo'n bot te ouwe hoeren. En uiteindelijk zie ik mezelf alleen maar tikken. Ik wil contact met een mens.
5: Ja, dan werken ze gewoon niet goed, hè?
4: Nou ja. Of ik ben gewoon een chagrijnige man dan. Dat kan
5: natuurlijk
4: ook.
5: Nou, ik stoor me ook aan de al te vriendelijke toon van ChatGPT. Maar je kunt dat instellen. Dat hij wat anders
4: is. Hij is onaardig tegen jou.
5: Nee, te aardig.
4: Hij is te aardig. Ja, nee, maar je hebt hem nu onaardiger gemaakt, bedoel
5: ik. Ja, wat neutraler. Ja.
4: We hadden het over dat online shoppen. En jij zei al van, dat zijn aankopen die je eigenlijk... Het zijn ontdekkingen eigenlijk. Hè? Het wordt ook wel discovery commerce genoemd volgens mij, toch? Of niet? Wat je bijvoorbeeld op TikTok doet. Dus het zijn spullen waarvan je niet weet dat je ze wil hebben eigenlijk.
5: Klopt.
4: Ja.
5: Ja. En ik vergelijk toch weer met de action, want daar is dat ook zo.
4: Ja, maar dat is natuurlijk helemaal niet toevallig. Want er zit een hele algoritme en machinerie achter om dat bij mij, in mijn tijdlijn, te laten landen.
5: Ja, dat klopt. En die algoritmes die zijn echt niet feilloos. En die weten echt niet alles van je. Maar die zijn wel ontworpen om jou te verleiden te blijven kijken. Hè? Dat is natuurlijk al tientallen jaren aan de gang. Mm-hmm. Je hebt het ook gehad over verslaving aan apps.
4: Mm-hmm.
5: En dat is eigenlijk vanaf het eerste moment dat apps zoals Facebook kwamen, is dat daarop ontwikkeld. En nu is dus dat gecombineerd met die conversie naar aankoop.
4: Ja. Maar dat zorgt dus voor dat jij als bedrijf, je hebt een product waarvan je denkt, hiermee wil ik bij die doelgroep in de tijdlijn belanden. Dan komt het dus bij het vak waar jij je ook mee bezig had, met marketing. Want je wil dus invloed op dat algoritme. Je wil duidelijkheid hebben over hoe je daar terechtkomt. Hoe kun je dat doen?
5: Ja, dat is voor een deel toch nog trial and error. Want je wil een boodschap hebben naar de consument. En bij TikTok gebeurt dat dan, bij TikTok Shop, door een heel groot aantal influencers je product te sturen en hen te laten experimenteren en video's maken met je product. En dan hoop je dat er een aantal viral gaan.
4: Mm-hmm.
5: Dat die beklijven, dat veel mensen daarbij blijven hangen, dat die daar kopen. En voor een deelse trial error heel veel AB-testen. Heel veel kijken, moet ik wat meer de functionele aspecten van mijn product benadrukken? Of moet ik wat meer op de emotionele kant gaan zitten? Moet ik het mooier in beeld brengen, wat minder mooi in beeld brengen? Ja. Dus daar zijn ongelooflijk veel aspecten aan. Ja,
4: en daar komt AI ook wel om de hoek. Want wat je doet, is je maakt met AI gewoon een eindeloos aantal variaties van dat ene filmpje.
5: Ja.
4: En dan kijk je welke het beste scoort.
5: Ja.
4: En dat gaat echt over microseconden, toch?
5: Ja, dat klopt.
4: Dus mensen scrollen binnen een seconde alweer door. Dus het moet meteen gebeuren.
5: Ja, en die concurrentie is natuurlijk enorm. Hè? Want nu is TikTok Shop relatief klein, zeker in Nederland. En is het nog te doen om op te vallen? Maar op een gegeven moment wordt dat natuurlijk heel lastig. Hè? En dat bedrijf Super Ninja, waar ik al over sprak, die zeggen, het is bij ons gigantisch succesvol. Maar hoe lang blijft dat nog zo?
4: Omdat de concurrentie eraan zit te komen.
5: Ja.
4: Ja,
5: het is vrij lage toetredingsdrempel om dat medium te gebruiken.
4: Ja. Dus je bent eigenlijk, als ik het samenvat wat je net zegt, die strategie van, je wil als ondernemer op de juiste pagina belanden of bij de juiste doelgroep in de tijdlijn verschijnen. Eigenlijk is dat een hagelschieten, zoals je het omschrijft.
5: Ja en nee, maar ja. Je hebt natuurlijk ook je eigen algoritmes. Je leert het algoritme van TikTok Shop kennen. Dus je kunt dat wel. Je kunt heel goed micro-targeten op bepaalde doelgroepen. Maar daarbinnen is het toch met hagelschieten.
4: Wat me zo ingewikkeld lijkt als ondernemer is, dan heb je een product of je verkoopt een product waarvan je denkt, dit voegt iets toe. Bijvoorbeeld die tegen de fruitvliegjes. Maar dat je in zekere zin afhankelijk bent van een algoritme waar jij geen invloed op hebt. Dat is dus van anderen. Je bent afhankelijk van content creators, mensen die dat willen. Hè. Je stuurt het op, maak er een filmpje van, of van influencers. Dus de verkoop doe je eigenlijk niet zelf.
5: Nee, dat is ook de rol van de tussenpersoon. En daar betaal je commissie voor.
4: Ja. Ja, maar dat is, lijkt mij, kijk, als je een fysieke winkel hebt, dan kun je gewoon, je kunt jezelf je etalage inrichten. Kan je zelf zeggen, moet je kijken wat voor mooie spullen ik heb. Nu staat iemand anders voor jou te vertellen, kijk eens wat voor mooie spullen zij heeft.
5: Ja, en je etalage is dan voor een deel op de marketplaces, op Bol en Amazon. Je kunt natuurlijk zelf ook content maken en dat aanbieden, dus je hebt daar wel invloed op. Maar het is maar net wat het beste werkt. En content creators zijn er soms gewoon heel erg goed in.
4: Ja. Ja. Is dat eigenlijk zo? Zit daar nog een verschil in? Want je ziet op Instagram zie je dan influencers, mensen met een enorm aantal volgers die een schitterend, vlekkeloos leven leiden en dat allemaal vastleggen met foto's en video's. Op TikTok zie je soms ook wat meer. Ja, mensen met pukkels, zou ik maar zeggen. Wat meer gewone mensen.
5: Ja, Instagram, dat is het aspiratieniveau. Dat is eigenlijk de lat die je zou willen halen.
4: Ja.
5: Mooi, glamorous, succesvol. En TikTok is meer de gewone mens waar je je verwant mee voelt en die een probleem heeft. Ja. En het product lost dat probleem op. En dat zou voor jou ook wel kunnen werken.
4: Het verklaart het verschil tussen die twee. Hoe is dat?
5: Dat is hoe Instagram gepositioneerd is. En TikTok is natuurlijk. Je hebt het daar ook over gehad. Daar zitten natuurlijk heel veel jonge gebruikers, ook jonge kinderen.
4: Ja.
5: En dat is een wat minder gepositioneerd als luxe. Wat minder op het beeld. Ja. Instagram is natuurlijk altijd op de mooie foto's gericht. Ja.
4: Dus Instagram is de bijkorf en TikTok is de action.
5: Nou ja, en nog wat daartussenin.
4: Ja, ja, ja. Nou, is er ook zoiets, dat noemde jij volgens mij, key opinion leaders, dat er in China meegewerkt wordt. Wat zei dat dan weer?
5: Ja, in China heb je twee hele grote platformen. Je hebt Alibaba en je hebt Tencent.
4: Ja.
5: En je kunt betalen eigenlijk in winkels maar met één van twee apps, Alipay of WeChat.
4: Mm-hmm.
5: En dat zijn eigenlijk enorme ecosystemen waar niet alleen handel, winkels zitten, maar daar zitten en reisbureaus, maar daar zitten ook data management platforms, daar zitten cloud services, daar zitten allerlei, het is gewoon hele grote
4: topbedrijven. Ja, super app wordt het genoemd, hè?
5: Ja, ja. Nee, maar dat zijn dan de platforms.
4: Ja.
5: En die apps, die geven je dan toegang tot heel veel van die diensten. Okay. Maar er zitten ook veel business-to-business diensten bij. Hè?
4: Ja.
5: Ik bedoel, je kunt je data opslaan in de cloud van Alibaba. Je kunt het opslaan in WeChat. Dus daar zit logistieke dienstverlening. Die ecosystemen zijn gigantisch groot. Voor de consument kan zo'n app heel veel betalen. Daten, recepten, afspraken met dokters, keuze van ziekenhuizen, van alles zit daarin. Maar die ecosystemen zijn vrij gescheiden. En key opinion leaders zijn influencers die contracten hebben, overeenkomsten met beide platforms of één van beide. En die bereiken eigenlijk het publiek wat zowel op Alibaba als op Tencent zich begeeft.
4: Die gaan over
5: in welke
4: platformen
5: apps
4: heen.
5: Dan ook. Die gaan daar overheen, hebben vaak hun eigen collecties.
4: Ja.
5: En zijn daarmee een hele belangrijke factor.
4: Ja, en dat zijn mensen met de expertise dan op een bepaald vakgebied of zo?
5: Ja, dat zijn influencers die bekend staan om, ik noem maar wat, make-up, kleding.
4: Ja, en die volgen we dan allemaal?
5: Ja, die Chinese consumenten die volgen hen. Een groot aantal volgers hebben ze. En die laveren tussen die systemen.
4: Ja, dus dat gaat nog verder dan influencer, gaat nog verder dan content creator. Dat is,
5: ja.
4: dat zijn mensen met een enorm bereik. Dus dan
5: ja, dat zijn tussenpersonen op zichzelf.
4: Ja, ja. Wat is die toegevoegde waarde dan voor een bedrijf?
5: Ja, curation. Hè? Dus een keuze maken uit het assortiment. Je eigen product op de markt brengen.
4: Ja.
5: De keuze vermakkelijken en beter maken.
4: En die worden vertrouwd omdat ze een expertise hebben.
5: Ja, en omdat mensen volgen ze. En omdat ze volgen, vertrouwen ze ook. En andersom.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Ja, je luistert naar BNR's Big Five van het Nieuwe Winkelen. Eerder deze week sprak ik met John Lin, China retail deskundige. Het ging over Chinese bedrijven als TikTok, Alibaba, Shein, die onze manier van winkelen fundamenteel veranderen. Het is terug te luisteren als podcast. Vandaag de gast Kitty Koedermeijer. Ze is hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. We gaan de kettingvraag eens nalopen als je het goed vindt, Kitty. Want gisteren dus de gast Margriet Sitkoor, neuropsycholoog, had deze vraag voor jou.
6: Hoe verweven zij ethiek en sociale zorg in wat zij doen? Dus neuromarketing, je wil op de hersenen inspelen om dingen te verkopen.
4: Mm-hmm.
6: Gaat dat dan ook uitsluitend voor dingen die ongezond zijn voor mensen? Maar of gaat het ook, want diezelfde mechanismen werken ook om ons te sturen naar gedrag wat goed voor ons is. Dus dat vroeg ik me af. Hoe zit ethiek daarin en hoe worden de keuzes gemaakt?
5: Ja, ik ben blij met die vraag.
4: Ja.
5: Want die vraag geeft mij ook de kans om uit te leggen wat marketing wel en niet is.
4: Mm-hmm.
5: En marketing gaat over het creëren van waarde, het leveren van waarde, het communiceren van waarde. En marketing is niet sales. En marketing is ook niet hetzelfde als advertising. Veel mensen denken dat zo. Hè? Dat er een push zit, een het duwen, het maximaliseren van opbrengsten ten koste van alles en iedereen. Dat is marketing niet. Marketing gaat echt over waardecreatie. En daar heb je ethische vragen bij. Net zo goed, ethici zijn erg normatief. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een collega die doet dan onderzoek naar zuinigheid.
4: Ja.
5: Vanuit ethisch perspectief is dat goed, want het is eigenlijk goed om zuinig te zijn. En vanuit marketingperspectief is zuinigheid, dat is een kenmerk, een toestand of een gedragsaspect wat oorzaken heeft en wat gevolgen heeft. En wij dan zeggen dan niet per se dat is goed of slecht. Maar je hebt natuurlijk wel ook ethische vragen in marketing. En er is zoiets dat heet responsible marketing. En eigenlijk vind ik dat lastig, omdat ik vind dat alle marketing responsible zou moeten zijn. Maar dat houdt onder andere in dat je transparant bent. Dat je rekenschap aflegt. Dat je, ja, dat je probeert dingen te doen die goed zijn voor mensen. Hè, wat je met waardecreatie ook kan. En dat in dat kader is beïnvloeding, beïnvloedingstechnieken zijn van alle tijd. Hè. We kennen allemaal het verhaal van de autoverkoper. En we kennen het verhaal van de adviseur die je iets wil brengen. Alleen nu is die beïnvloeding algoritmisch. En we waren er vroeger al nauwelijks tegenop gewassen. En we zijn er nu zeker niet tegenop gewassen. En waar je vroeger iemand meenam als je een auto ging kopen, is het eigenlijk best gek dat wij tegenover die apps alleen staan. Mm-hmm. Dus wat ik eigenlijk denk dat er gaat komen en moet komen, is dat ik een persoonlijke agent krijg die namens mij contact heeft met die apps. En die voor mij kijkt wat interessant is, wat goed is, wat voordelig is. Dus eigenlijk alles doet wat in mijn voordeel werkt en nog steeds leuk en makkelijk is. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk een grote zwakte, dat we alleen staan tegenover die enorme kracht van die apps.
4: Ja.
5: En Margriet Siskoorn sprak ook over opvoeding. Ja, dat is opvoeding is een langdurig traject waar niet iedereen even succesvol in is. En ook maar de vraag hoe ver je dat kan zijn. Maar waar ik echt voor zou willen pleiten, er is een boek van sociaal psycholoog Robert Cialdini. Veel mensen kennen hem, Influence, invloed, de psychologie van de overtuiging. En hij noemt een aantal principes van beïnvloeding die eigenlijk nu nog steeds gelden. En ook in de apps worden gebruikt.
4: Zoals?
5: En ook in TikTok. Schaarste, autoriteit, consistentie, wie A zegt moet B zeggen. Sociale druk, groepsdruk. Al die zaken bespreekt hij op een hele leuke toegankelijke manier. Want die gebeuren natuurlijk ook buiten de apps. En ik zou ervoor willen pleiten om dat verplichte kost te maken. Zelfs op de lagere scholen al. Gewoon dat soort beïnvloedingstechnieken te bespreken.
4: Ja.
5: Zodat kinderen al heel jong weten wanneer ze gemanipuleerd worden. Ik denk dat dat echt iets toevoegt.
4: Ja. Want jij zegt marketing is waardecreatie. Maar je gebruikt als laatste gebruik je een woord. Zo zullen mensen het ook zien inderdaad. Dat je gemanipuleerd wordt. Dat je gemanipuleerd wordt om iets te kopen. Of iets mooi te vinden. Waarvan je niet wist dat je het wilde hebben. En dat is eigenlijk waar Margriet Siskoorn volgens mij aansloeg. Van, het gaat over impuls aankopen. Het gaat over nog meer consumeren. Terwijl dat is zo'n basale behoefte. Volgens mij volgens haar het leven gaat om meer dan alleen maar consumeren.
5: Ja, natuurlijk. En dat is ook zo. En het punt is hier dat voorkeuren veranderen tijdens je zoektocht als consument. Dus terwijl je zoekt, veranderen je voorkeuren. Het is niet iets wat vaststaat.
4: Nee.
5: En daar doen met name die algoritmes hun voordeel mee. Waardoor jij tot aankopen overgaat en ineens denkt dat je iets nodig hebt. En de behoefte die vervuld wordt, is niet alleen het product. Hè. Dat is ook het gevoel om iets te kopen. Mm-hmm. Hè, de opwinding die dat geeft, het bezit van iets en het gevoel erbij te horen. En dat, wat ik zeg, wij zijn niet tegen die algoritmes opgewassen. En je kunt je afvragen, wie heeft die algoritmes gemaakt? Wie hebben die apps gemaakt? Nou, kan je zeggen, daar zitten ook veel neurowetenschappers bij.
4: Ja, zeker.
5: Die dat doen.
4: Ja.
5: En dat,
4: die dus meedenken over hoe wij verleid kunnen worden. Ja. En dan zeg je van daar zijn wij niet tegen opgewassen. Nou,
5: nee.
4: Dan zijn jij en ik nog buitengewoon rationele volwassenen natuurlijk, hè, Kitty. Tuurlijk. Maar als we dan naar jongeren kijken, die zijn er misschien nog wel minder tegen opgewassen. De prefrontale cortex is nog niet helemaal af.
5: Nee.
4: Dus impulsen zijn moeilijk te onderdrukken. Dus daarom is de Consumentenbond bijvoorbeeld kritisch op de komst van TikTok-shop. Zeggen dat gaat leiden tot nog meer impulsen aankopen. Snap jij die zorgen?
5: Ik snap die. En er is natuurlijk al een hele generatie jongvolwassene kinderen die al opgegroeid zijn met apps op telefoons. En dat zijn niet altijd apps waar je aankopen kunt doen, maar ze zijn wel gewend aan die dopamine shot die je krijgt als je likes hebt bij posts op Facebook, op Instagram, op TikTok. Dus hun brein is daardoor veranderd. En de vraag is dan, hoe bescherm je ze daartegen? En wat marketing doet, is proberen een product, een dienst te leveren die goed aansluit bij wat mensen willen.
4: Ja.
5: En de keerzijde daarvan is natuurlijk de begeerigheid iets heel aantrekkelijk maken, waardoor mensen kopen.
4: Ja. Ja. En als je dan naar TikTok kijkt, want wat je dus ziet, ik bijvoorbeeld, noemde wel de CEO van GoSpooky, Liam Choa, die helpt bedrijven dus om daar te floreren op TikTok. Terwijl eigenlijk wat je doet is, je bent als ondernemer, ga je geld verdienen aan impuls aankopen, bijvoorbeeld voor jongeren. Dat raakt aan die vraag van aan die kettingvraag. Is dat iets waar ondernemers mee bezig zijn? Is dat moreel verantwoord of niet? Hoe kijk jij daarnaar?
5: Ja, we hebben altijd hypes gehad, hè? Ook in het offline tijdperk. Mm-hmm. Waren er allerlei spelletjes, speelgoedjes, dingetjes op het schoolplein, flippo's, zijn altijd hypes geweest. Ja. En veel van deze aankopen vallen in de categorie hypes. En waarom koop je zo'n product? Mm-hmm. Om erbij te horen. Ja. Bij je vrienden, online en offline. En dat is van alle tijden. Alleen nu volgen ze elkaar in sneller tempo op. En ja, wat ik zeg, dat algoritmische beïnvloeding, daar zit de pijn.
4: Ja, nou mag je onder de 18 officieel niet via TikTok shop kopen. Ja, je begint er ook al bij te lachen.
5: Ja, ik was een paar jaar geleden in New York op een kantoor van TikTok. En daar werd dat dus ook gezegd. En ik weet niet of het inmiddels veranderd is. Maar toen wist iedereen dat heel veel jonge kinderen echt wel op TikTok waren. Maar dat werd toen ontkend. En ja, dat vond ik, dat is me echt bijgebleven. Dat vond ik heel erg. Dus ja, er zitten heel veel jonge kinderen op TikTok. En ja,
4: dat
5: ik denk dat
4: blijven.
5: Die. Ja, dat zal zo blijven. Maar dat, ja, dat moet je dan onder ogen zien als aanbieder. Mm-hmm. En dan moet je dan wat mee doen. En je kunt niet zeggen, het is niet zo.
4: Nee, nee. En de aanbieder bedoel je in dit geval het platform zelf.
5: Right,
4: en niet die
5: TikTok.
4: Ondernemer die.
5: Nee, ik bedoel echt het platform.
4: Ja, ja, ja. Eigenlijk wel gek dat zo'n gewoon groot platform dan naar ons land komt. Dat we ook helemaal geen Nederlandse alternatief daar tegenover hebben. Want we hebben het over die Nederlandse ondernemer en hoe moeten ze zich hiertoe verhouden. Ja, er is geen Nederlandse alternatief, dus dat zal ook moeten.
5: Nee, want die schaal van TikTok, die schaal die kunnen wij niet hebben in het gefragmenteerde Europa. Al die talen, al die grenzen.
4: Ja,
5: dus fragmenteerde kapitaalmarkt.
4: Wat dat betreft zijn we afhankelijk van die Chinese platforms, van Amerikaanse platforms. Want je kunt natuurlijk wachten tot het vanuit Amerika ook deze kant op komt.
5: Ja, nog wel, ja.
4: We gaan de kettingvraag behandelen. Morgen te gast Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. Je mag een kettingvraag stellen.
5: Ja, ik heb een vraag aan Martijn Snoep. De Europese Commissie werkt aan de Digital Fairness Act. Mm-hmm. En die wet moet consumenten beschermen tegen online manipulatie en verslavend ontwerp. En ook vooral jonge consumenten, jongeren, zouden hier baat bij moeten hebben. En wat ik me afvraag is of deze wet afdoende zal zijn. We hebben natuurlijk een generatie, wat ik zei, die al decennia lang met apps op smartphones te maken hebben. Mm-hmm. En hoe meet je het effect van deze wet?
4: Ja, interessant dat laatste.
5: Ja, misschien de indruk is toch dat de wetgeving achter de feiten aanloopt.
4: Ja.
5: Laat het dan effectief zijn.
4: Morgen ga ik het vragen aan Martijn Snoep dus, bestuursvoorzitter van de ACM. En het gaat dus over die Digital Fairness Act, die Europese wet waaraan gewerkt wordt. Het is een interessante vraag. Morgen gaat Martijn Snoep hem beantwoorden. Kitty Koelemeijer, dankjewel. Ga je iets kopen op TikTok vandaag of niet?
5: Vandaag niet.
4: Nee, dit weekend dan? Heb je
5: veel andere dingen.
4: Nee, andere dingen. Nou, dank voor de komst vandaag. Hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Kitty Koelemeijer, dank voor het gesprek.
5: Dankjewel.
4: Onze aflevering van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Doe dat in onze eigen app, want dan kun je nog veel meer podcasts vinden. Ook van, nou bijvoorbeeld, wat zit er allemaal wel niet in? Napleiten zit erin, of Make Europe Great Again. Van alles en nog wat, allemaal te vinden daar. Tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: 24 uur per dag.
2: De beste.
3: Pop, funk en soul.
0: Ga naar de BNR-app.
3: Daar vind je het BNR Business Beat.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse vicepresident Vance stapt nog niet op het vliegtuig naar Zwitserland voor verdere onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran. De plannen voor de besprekingen zijn nog niet definitief, zegt het Witte Huis. Er ligt nu een basisakkoord en de blokkades van de straat van Hormuz zijn door beide landen opgeheven. De Britse premier Starmer moet oppassen. De populaire Labour-kandidaat Andy Burman staat aan zijn stoelpoten te zagen. Hij heeft lokale verkiezingen gewonnen en komt in het lagerhuis. Burman is populair binnen Labour. Ze zien hem liever als premier en kunnen Starmer zonder verkiezingen aan de kant schuiven. De belangstelling voor zonnepanelen bereikte vorig jaar een nieuw dieptepunt, schrijft het AD. Er werden 95.000 installaties geplaatst, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Het komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daardoor levert zelf opgewekte energie vrijwel niks meer op. Het kabinet Jetten krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft de FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken als er te weinig wordt gedaan aan het overvolle stroomnet en het stikstofprobleem. En Mexico heeft zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal door met 1-0 te winnen van Zuid-Korea. Mexico is gastland van het WK, net als Canada. Dat won zijn allereerste WK-wedstrijd met een ruime 6-0 van Qatar. Er lag wel een schaduw over de wedstrijd. Ismaël Koné werd neergemaaid en brak zijn onderbeen. Het weer van Weer Online. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden, maar voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien met misschien ook hagel en veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Amerika en Iran beginnen vandaag aan hun vredesonderhandelingen in Zwitserland. Maar de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance die heeft al afgezegd. Nou, waarom hij toch niet gaat en wat we van die onderhandelingen kunnen verwachten, gaan we zo meteen bespreken in de podcast Ochtendnieuws.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Albert Verlinde is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. We zenden live uit vanuit het Amstelpark bij het culinaire foodfestival Bite of Amsterdam. Ook schuiven Joël Borelli, Misha Blok en Guido van Gorp aan.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
10: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
4: Goedemorgen, het is vrijdag 19 juni 2026. Goed dat je luistert naar de podcast Ochtendnieuws. Begin van een warme dag. De warmste dag van de week misschien wel. 35 graden in het zuidoosten van het land. Maar hier spreekt vanuit deze studio die we de Ice Bar kunnen noemen. Maxime van Meel en ondergetekende. Maxime, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Iwan.
4: Nou, jij dacht ook, ik doe een shirtje aan met korte mouwen. Niet te weten dat je hier in 8 graden zou zitten.
11: Lekker cool vriezen. Maar goed, hè? Dan zijn we in ieder geval beginnen we wel cool aan de hele warme dag. Dus als je straks de studio uitloopt, dan Ja, ben je daar weer blij
4: dan
11: mee?
4: Lijkt het toch warmer. Wat gaan we dit half uur allemaal doen?
11: We gaan het zo hebben over het WK voetbal aan het einde van dit half uur. Rondom het WK in de Verenigde Staten Mexico werd er natuurlijk veel gepraat over enorm hoge ticketprijzen. Ja. Maar het lijkt toch erop dat die stadions hartstikke vol zitten. En dat gaan we zo meteen bespreken met onze WK-correspondent in dienst, Jaap de Groot. En natuurlijk tijdens de eerste dag van de EU-top in Brussel gisteren kreeg von der Leyen groen licht om steviger op te treden tegen import uit China. Of er echt al concrete stappen gezet kunnen worden na deze top, dat hoor je zo van onze Europa-verslaggever.
4: We geven je inzicht in de dag die komt. Hier op BNR, in Nederland, op het Binnenhof, in de rest van de wereld. Vliegende start van je werkdag. En die begint ook vandaag in het Midden-Oosten. Want de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance die gaat toch niet naar Zwitserland voor...
12: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken...

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
1: Well, it really probably is unconditional surrender.
2: Yes,
1: I think so.
3: Ja, het is onvoorwaardelijke overgave, zegt dus Donald Trump. We gaan erover praten met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Nou, geen fans dus in Zwitserland. Waarom komt hij toch niet? Wat weten we daarover?
4: Hij noemt logistieke issues, maar het lijkt me niet aannemelijk dat het komt doordat de vliegtickets zijn uitverkocht. Ik denk eigenlijk dat het twee dingen kan zijn. Ten eerste heeft de Pakistanse premier gezegd dat hij er niet bij zal zijn, omdat het document al digitaal getekend is. Mm-hmm. En de ceremonie waar hij voor kwam dus niet doorgaat. En daardoor krijg je dat andere delegaties ook afschalen, omdat het diplomatiek natuurlijk gebruikelijk is dat altijd mensen van hetzelfde kaliber te sturen. Ja. Maar het zou ook kunnen, ten tweede, dat Iran heeft gezegd dat ze niet komen op het hoogste niveau, omdat Israël nog steeds Libanon aanvalt. Dat zeggen in ieder geval pro-Iraanse kanalen.
3: Oké, wat blijft er dan over van die bijeenkomst in Birkenstock vandaag?
4: Ja, dat is heel onduidelijk. Het lijkt erop dat het een meer technische onderhandeling gaat worden, maar van geen enkele kant is er bevestigd wie er dan wel komen.
3: Mm-hmm, oké, hoe moeilijk gaat dat worden? Want er is een wens om dat binnen 60 dagen te doen. Daarvan zeggen deskundigen ook van poeh, dat is een hele uitdaging, dat gaat nooit lukken. Ja, is dit gedoemd te mislukken? Wat is jouw inschatting?
4: Het kan zeker nog misgaan. Ik denk wel dat er van beide kanten ontzettend veel wil is om hier uit te komen. Maar het grootste struikelblok ligt eigenlijk bij Israël. Want Israël probeert met man en macht eigenlijk vast te houden aan het vechten in en bezetten van Libanon. Net vandaag nog weer, gisteren sorry, een nieuwe kaart uitgegeven waarop staat welk gedeelte van Libanon Israël bezet houdt. En ondanks dat zowel Iran als VS willen voorkomen om weer terug te keren naar een oorlog, is het toch de vraag hoe ver ze ook de oorlog, de wapenstilstand waar Iran voor staat, in Libanon kunnen vasthouden.
3: En Israël zit daar niet aan tafel, denk ik, in Zwitserland, toch?
4: Nee, zeker niet. Nee. Het idee is dat Trump Netanyahu aan de lijn houdt.
3: Ja. Nou hoorden we Trump net zeggen bij Axios, onvoorwaardelijke overgave. Amerika heeft Iran militair volledig verslagen. Je zou denken, dat soort uitspraken zijn niet echt behulpvol als je onderhandelingen in wil gaan.
4: Nou, ik denk eigenlijk dat Iran zich er weinig van aantrekt. Zij weten ook wel dat elke kant zal zeggen dat zij de overwinning hebben behaald. En Trump zegt dit natuurlijk vooral voor eigen publiek. Net zoals dat Iraanse officials dit ook zeggen voor eigen publiek. Als je geen publiek hoeft over te halen van jouw overwinning, dan kan je eigenlijk niet anders dan naar deze overeenkomst kijken en zeggen dat het ten eerste allemaal erg voorbarig is qua implementatie, maar toch zeker een goede uitkomst voor Iran inhoudelijk.
3: Ja, nog even naar Mojtaba Khamenei, de hoogste geestelijke leider in Iran. Die heeft ook een statement doen afgeven en zegt erin iets opmerkelijks, namelijk dat hij de deal zelf niet ondertekend zou hebben. Zegt dat iets over de steun voor deze deal in Iran?
4: Nou ja, het is vooral dat hij daarmee eigenlijk zijn handen ervan aftrekt. En dat is natuurlijk een heel bijzonder statement. Ten eerste is het ook weer een statement en niet een speech. Dus we weten nog steeds niet hoe hij er aan toe is. En dus omdat hij zegt dat hij in eerste instantie niet akkoord was, maar zijn akkoord heeft gegeven nadat president Pezeshkian en andere leden van de Nationale Veiligheidsraad expliciete verantwoordelijkheid voor de deal hebben genomen. Dus daarmee bouwt hij eigenlijk al een beetje zekerheid in dat als het niet goed gaat, dan kan hij gewoon hun ontslaan. En dan heeft hij verder daar geen verantwoordelijkheid voor genomen. Ja,
3: maar kan het ook nog een potentieel bommetje zijn onder deze onderhandelingen, of verwacht je dat niet?
4: Nou, niet van zijn kant, denk ik. Wat je natuurlijk wel ziet is dat Trump heeft gedreigd dat als het niet goed gaat, dat hij dan terug gaat naar bombarderen. En van de Iraanse kant heeft hoofdonderhandelaar Ghalibaf wel gezegd dat als er overtredingen zijn van dit MOU, dat er dan een terugslag komt.
3: Tot slot, neem ons even mee. Hoe gaat nou de komende tijd eruit zien? Eerst dus in Zwitserland, en dan?
4: Ja, over en weer heel veel meetings op alle niveaus, van hoog tot laag, technisch, et cetera. Het lijkt in eerste instantie nu meer op technische niveaus, omdat het natuurlijk moet gaan onder andere over het nucleaire issue. In de MOU staat dat de uranium verdund gaat worden. Maar hoe gaat dat gebeuren? Wie gaat daar toezicht over houden? Hoe gaan die inspecties gaan? Dat is een belangrijk issue. Het gaat ook over het opheffen van de sancties op Iran op lange termijn vanuit de VS onder deze deal. Maar de EU zal ook meekijken daarnaar wat de EU vervolgens met haar sancties wil gaan doen. En Iran moet ondertussen ook praten met Oman en andere

0: Golfstaten over het managen van de Straat van Hormuz, wat daar gaat gebeuren. En tot slot nog het grote fonds van 300 miljard. Hoe dat gebeheerd gaat worden, wie daar allemaal op in gaat schrijven. En al met al denk ik dat het best wel eens zou kunnen dat dit langer dan 60 dagen gaat duren.
1: Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Nee, geen zorgen, we zijn nog niet bij de reclame aangekomen. Sterker nog, zometeen een verhaal over de Sausage Egg McMuffin. Dat bepaald geen reclame is voor McDonald's. Hoor je over een minuut of 13.
2: Ochtendnieuws.
3: Nou, naar EU-leiders. Die hebben de Europese Commissie verzocht om met strengere maatregelen te komen tegen de economische macht van China in Europa. Dat werd duidelijk tijdens een diner in Brussel, waarmee de Europese top gisteren werd afgetrapt. De lidstaten hebben nog veel te bespreken. Zo gaat de top vandaag onder andere verder over meerjarenbegrotingen en de onrust in het Midden-Oosten. En bij ons is Europa-verslaggever Stefan de Vries daarvoor. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maxime.
3: Stefan, gisteren dus de start van die top met een diner over China. Is er al duidelijk waarmee de commissie concreet aan de slag moet gaan?
4: Ja, nog niet heel erg. Het is toch een ingewikkeld onderwerp. Sommige landen willen hun vingers er niet aan branden. Maar de 27 leiders gaven Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, gisteren wel een mandaat om nieuwe instrumenten te ontwikkelen om China een beetje proberen in te dammen. Geen concrete handelstarieven vannacht, maar wel groen licht voor de commissie om de gereedschapskist, zo heet dat dan, klaar te leggen om China aan te pakken. Antidumpingmaatregelen, antisubsidiemaatregelen en een nieuw instrument om toeleveringsketens in de gaten te houden. Over het algemeen is men het erover eens dat China, ja, toch een bedreiging vormt voor de Europese economie. Maar over hoe we dat moeten aanpakken, daar is nog niet iedereen het over eens.
3: Ja, dan is er wel nog de Spaanse premier Sanchez. Die gaf voorafgaand aan het diner al aan dat hij China eigenlijk toch wel als potentiële bondgenoot ziet.
4: Ja.
3: Heeft hij dan daar nog ergens medestanders in? Of is hij echt de enige?
4: Nou, nee. Opmerkelijk inderdaad, hij stond praktisch alleen. Hij zei, Europa heeft vrienden nodig. Dat zei hij bij binnenkomst bij de top gisteravond. Hij verdedigde China ook als potentiële bondgenoot. Terwijl de rest juist de toon wilde verscherpen. En ja, zelfs Duitsland, traditioneel behoorlijk terughoudend en in het straatje van China praten, is opgeschoven richting Frankrijk in Italië, wat grotere kritiekasters van Spanje. Dus van China, sorry. Dus Spanje was de enige soort van tegendraadse stem. Dus dat was een interessante opstelling van de Spaanse premier. Maar heel veel medestanders heeft hij niet.
3: En dat alles terwijl de Verenigde Staten toch aan de andere kant van het spectrum ook zich verder afzet van Europa. En Europa ook andersom. Dan lijkt het er toch op dat we als continent toch wel meer los van iedereen komen te staan. Is dat
4: goed? Ja, dat is inderdaad natuurlijk een trend die de laatste jaren je steeds meer ziet. Dat je een aantal blokken krijgt in de wereld die tegenover elkaar komen te staan. In plaats van de vrije open wereldeconomie zoals we die tientallen jaren lang hebben gekend. En in die nieuwe situatie moet de Europese Unie ook de positie bepalen, zich verhouden tot de andere blokken. En ja, dat is een onderwerp dat niet alleen op deze top, maar ook op alle andere toppen altijd boven de tafel hangt. Europa moet op eigen benen staan, horen we natuurlijk al langer. En de wereld is veranderd en wij zullen daar ook mee moeten veranderen.
3: Ja, dan was geld natuurlijk ook nog een punt. De meerjarenbegroting van de EU 2028 tot 2034 is een van de belangrijke en ook wel wat heikele agendapunten. Merz van Duitsland die liet weten dat er wat hem betreft geen nieuwe Europese schulden mogen komen. En veel landen, waaronder Nederland en Duitsland, die vinden ook dat die voorgestelde begroting van 1900 miljard euro te hoog is. Gaan ze daar nog uitkomen dan nu?
4: Nee, vandaag niet. Het is de eerste keer dat de leiders erover praten. Er zijn veel oneenigheden. En om dat bedrag van 1900 of 2000 miljard euro over een periode van 7 jaar even in verhouding te zetten, dat gaat over 1,75 euro per Europeaan per dag. Dus dat is niet veel. Ter vergelijking, de Nederlandse rijksbegroting is 72 euro per dag per inwoner van Nederland. Dus 50 keer zoveel. Het is spijkers op laag water zoeken, maar voor veel landen is het een principiële kwestie. Nederland wil minder uitgeven, maar wil ook anders uitgeven. Wil graag dat de begroting moderner wordt. Minder geld naar landbouw bijvoorbeeld, meer naar concurrentiekracht. Daar zijn andere landen het mee eens, anderen mee oneens. Het is een ingewikkelde begroting. Discussie over deze begroting, maar eigenlijk is dit een soort ritueel dat we iedere 7 jaar weer zien dat de lidstaten steggelen over de begroting. Ze hebben nog ongeveer 1 jaar om hierover te discussiëren en daarover eens te worden. Maar uiteindelijk komt er altijd een akkoord. Maar je ziet duidelijk de wat strengere landen. Nederland vindt het altijd cool om daar ook bij te horen. En de wat rekkelijke, zoals Frankrijk bijvoorbeeld. Ja, en dat geeft de verschillende bloedgroepen weer in de Europese Unie. Uiteindelijk zullen die twee bloedgroepen toch bij elkaar moeten komen. Want er moet altijd weer een begroting komen. Maar vandaag, dus deze ochtend, begint de eerste discussie over die langjarige begroting. We zullen zien waar dat toe leidt. Maar het zijn in ieder geval hele lange gesprekken die nog maanden en maanden gaan duren.
3: Goed, wanneer is deze top dan geslaagd? Kunnen we daar een oordeel over vellen als het allemaal nog zo lang gaat duren voor vandaag? Wat moet er bereikt worden?
4: Dat is een goede vraag. De lat ligt behoorlijk laag. De begroting wordt dus niet opgelost, hoeft ook niet. Interessant genoeg, de eerste top van Peter Magyar, de nieuwe premier van Hongarije. Dus de eerste top in 16 jaar zonder Viktor Orbán. Dat kan je op zichzelf misschien al als een succes noemen. De Hongaarse premier werd warm ontvangen. Het mandaat van von der Leyen op China. En ja, toch ook de steun aan Oekraïne. Dat was gisteren dan een belangrijk onderwerp. Dat gaat natuurlijk door. Dus ja, het is geen spectaculaire top. Maar ja, business as usual zou ik willen zeggen. En ondertussen is het under construction. Er wordt aan gewerkt. Dat is eigenlijk vandaag de verwachting in Brussel. De leiders zullen ongeveer na de lunch vandaag klaar zijn. En ongetwijfeld weer met een verklaring komen waarin alles koek en ei is. Maar deze top is niet heel erg spectaculair. Maar toch belangrijk natuurlijk dat de leiders met elkaar overleggen.
3: Ja, en toch een paar punten om concreet wat vooruitgang op te boeken of naar elkaar toe te groeien. Dankjewel, Europa-verslaggever Stefan de Vries.
1: En dan, ondernemers geven het minderheidskabinet van premier Rob Jette een dikke onvoldoende, blijkt uit een representatieve peiling van Ipsos INO in opdracht van het Financiële Dagblad. Rapportcijfer voor het kabinet een 4,6. Oh, daar moest ik niet mee thuiskomen vroeger. Nee. Veel genoemde klachten zijn te hoge regeldruk, een gebrek aan daadkracht en effectieve besluitvorming, en dat overheidsbesluiten te onvoorspelbaar zijn. Van alle ondervraagde ondernemers, overwegend uit het MKB, zegt 73% ontevreden te zijn over het kabinet dat nog geen 4 maanden aan de slag is. Dat moeten we erbij zeggen. Ze zitten er pas net. En voor alle kiezers is dat 70%. Dus ook daar 7 op de 10. Slechter dan het vorige kabinet. En ook slechter dan Rutte 4 na diezelfde tijd. Negatieve sentiment over het kabinet Jette is misschien ook wel opvallend te noemen. Want partijen D66, VVD en CDA die zetten juist in op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers. Alleen, ja, er is allerlei onduidelijkheid als het gaat om belangrijke dossiers. Denk aan de stikstofaanpak, netcongestieaanpak. En zolang dat onduidelijk is, zegt 45% terughoudend te zijn met het doen van investeringen. Sluit ook aan bij het verhaal van het BNR ondernemerspanel van een tijdje geleden, waaruit ook al bleek, nog meer trouwens, daar was het bijna 7 op de 10 van de ondernemers die zei, investeringen, dat doen we nu even niet. En let op, 1 op de 7 ondernemers overweegt bij aanhoudende onzekerheid zelfs om naar het buitenland te vertrekken. Er is trouwens onder ondernemers wel aanzienlijk meer steun voor de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Nou, misschien niet geheel opvallend te noemen. Het verlagen van de WIA voor mensen met een bruto inkomen hoger dan €4.600 per maand is volgens 65% een goed idee van die ondernemers dus. En het versoberen van de WW krijgt bijval van 64% van de ondernemers. Ja, dan is het bijna tijd voor de laatste beursdag van de week. Maxime van Meel is hier van BNR Beurs. En dus kunnen we dit beursrondje live doen. Komt u maar.
3: Intern, ja, leuk. Ja, er is een reden dat ik hier zit, want veel is het niet. Je kunt rustig de week uit. Bovendien zijn de beurzen in de VS ook nog gesloten. De Amerikanen die vieren Juneteenth, de afschaffing van de slavernij. Oh ja. Dus op Wall Street hoef je niet te letten. Die extra tijd kun je dan wel weer gebruiken om eens een blik te werpen op onze Duitse collega's op de beurzen. De cijfers van Hornbach die komen. Duitse bouwmarkt. Ze hebben daar moeite om de kosten onder controle te houden. En dat zorgt ervoor dat beleggers ook hun belang afbouwen. Dus benieuwd of er goed nieuws te melden valt. Inflatiecijfers, die zijn er trouwens ook nog. Canada en Japan zijn een beetje laat met hun cijfers over mei. Maar die komen dus nu alsnog eraan. Dat is wel een beetje voor de fijnproeven natuurlijk. Canadese en Japanse inflatie.
1: Nou, beurzen open of beurzen dicht. Het loket van BNR Beurs is altijd geopend. Vanavond 6:30 hier op BNR. Live luisteren, terugluisteren kan allemaal in de BNR-app. Ook in een andere podcast-app. Ja, en dan de afgelopen tijd veel verhalen rondom het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada over die gigantisch hoge ticketprijzen. Honderden, zo niet duizenden dollars voor een plekje in een stadion. Volg jij de wedstrijden een beetje, Maxime?
3: Ik heb, ik geloof, in totaal 20 minuten gekeken.
1: Oké, dan is het antwoord op die vraag nee. Als je wel een beetje kijkt, dan zie je af en toe ook best wel plukjes lege stoelen in stadions. Dat je denkt van oei, gaat dat nou wel goed? Nou, toch, het lijkt erop dat die stadions over het algemeen vol zitten, ondanks die hoge bedragen. En alle kritiek daarop. We gaan erover praten met BNR sportverslaggever Jaap de Groot vanuit Kansas City. Jaap, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Nou, allemaal Iwan. Klaagzangen de afgelopen tijd over die hoge ticketprijzen. En nu blijken toch praktisch al die stoeltjes bezet?
2: Ja, nee, het is ongekend. Ze zijn na de eerste ronde, zijn 24 wedstrijden gespeeld, zijn ze door het aantal van 1,5 miljoen bezoekers gegaan. En ja, ik was van de week ook weer bij Argentinië, Algerije. Ja, ik snap er helemaal niks van. Er zitten er gewoon 40.000-50.000 Argentijnen, wat toch een land is wat economisch nou niet hoog scoort. En ook Algerije, ja, zaten er ook met vele tienduizenden. Maar ook, ik zag vanmiddag Zwitserland, Bosnië. Zaten gewoon ook overal in het stadion supporters van Bosnië. En bij Congo zie je het zo, bij Oezbekistan. Ja, ik snap er helemaal niks van. Want ik heb vandaag geïnformeerd bij TickPick. Dat is zeg maar het Marktplaats.nl voor WK-kaarten. Daar kun je kaarten droppen die over zijn. En dan kan erop geboden worden. Uh-huh. Nou, daar blijken de prijzen de afgelopen weken zelfs verdubbeld te zijn. Uh-huh. En ze kosten bijvoorbeeld een week geleden het goedkoopste kaartje voor Turkije-Paraguay, wat vanavond gespeeld wordt, nog $350. Dus het goedkoopste kaartje. Inmiddels moet er bijna $600 voor neergeteld worden. Zo. En ja, dat vond ik ook heel opvallend. Dan hebben we de wedstrijd Jordanië-Algerije. Nou, dat is niet echt voor de fijnproeven. Nee. Maar er was vorige week was de prijs nog voor het goedkoopste kaartje $165. En inmiddels moet je er $400 voor betalen om ergens in de derde ring bovenin een plek te kunnen krijgen. Ja. Dus het is een complete gekte hier aan het worden. En ja, er is wel duidelijk wie er nu in zijn vuist lacht. En dat is FIFA-president Gianni Infantino. Ja,
1: precies, want die krijgt zijn zin. Er was de afgelopen tijd ook veel te doen over dat dynamic pricing. Hè? Je zou denken, nou ja, als het beeld dat we kregen uit de media was dat misschien de vraag toch wat laag was. Dan zou je denken, dan gaan die prijzen misschien ook een beetje omlaag. Nou ja, inderdaad, wat jij zegt, Infantino krijgt gewoon zijn zin. Hè? Want die heeft altijd al gezegd, joh, die stadions, dat komt wel goed.
2: Nee, maar er komt dus bij inderdaad dat de vraag stijgt dus.
1: Ja.
2: Dus vandaar ook dat die prijzen op dit moment echt. Want voor de knock-out fase, dus de volgende ronde. Dan moest je een week geleden moest je daar. Het goedkoopste kaartje was ongeveer $750. Is nu al naar 2000 gestegen. En de gemiddelde prijs voor de knock-out fase zit al bijna op $5000. En dan ga je dus kijken naar het aanbod van kaarten. Ja, neemt elke dag het af. Dus de vraag is enorm aan het toenemen. En dan vraag je af, ja, wat is er dan? En dan komt bij mij toch iets op wat je kan vergelijken met wat er bij de Formule 1 gebeurd is in Nederland. Ja. Nederland is niet echt een autosportland. Maar op een gegeven moment zaten er toch elke dag 150.000 mensen bij de Grand Prix in Zandvoort. Ja. En dat was niet direct voor de sport, maar meer voor de beleving. De mensen wilden het gewoon meemaken.
1: Ja.
2: En dan krijg je een soort van gekte. Ja, dan wilden ze er gewoon bij zijn. Ongeacht de prijs.
1: Ja. Morgen.
2: Ook omdat de thuislanden, dat speelt natuurlijk ook mee. Mexico, Canada en vooral de Verenigde Staten zijn heel goed gestart op dit WK. Dus dat stimuleert de hype natuurlijk ook wel.
1: Morgen de tweede groepswedstrijd van Oranje tegen Zweden. In Houston is dat. Daar een stadion met 72.000 plekken. De enige wedstrijd die voor ons een beetje op een fatsoenlijk tijdstip te zien is, 7:00 PM. Ik heb dan iemand die viert zijn 40-jarige huwelijk. Oh. Heel waardeloos. Staat natuurlijk al maanden gepland. En dan blijkt
3: niemand
1: het op zo'n evenement te zijn. Nou ja, ik denk allerlei mensen die op telefoons gaan kijken. Maar toch, is dat stadion uitverkocht, denk je?
2: Ja, nee, kijk, dat zag ik ook bij Nederland-Japan. Je ziet ontzettend veel Amerikanen en buitenlanders. Ja. Die kiezen gewoon partij van tevoren. Bij die Oranjemars in Dallas was geloof ik 80% sprak geen Nederlands. Ja. Maar ze liepen wel allemaal als Nederlanders rond. Dus ja, wat ik al zei, die hype, die is aan het toenemen en men wil er gewoon bij zijn. Dus ook in Houston, wat een miljoenenstad is, doen mensen er alles aan om gewoon bij een WK-wedstrijd te zijn. En ja, dan zien ze wel op de dag zelf of welke twee ploegen er spelen. Nou. Zo'n beeld is er eigenlijk op dit moment aan het ontstaan. En ja, we hadden het net al over Infantino. Die heeft aangegeven dat de verwachte omzet van het WK 10 miljard is. Nou, vergeleken met Qatar, dat was 7,5 miljard. Dus dat is al een behoorlijke stijging. Maar zoals het nu gaat, ja, kon het wel eens ver boven die 10 miljard uit gaan komen.
1: Morgenavond dus om 7 uur. De wedstrijd tussen de nummer 1 uit de groep, te weten Zweden, en de nummer 3, Nederland. Dankjewel, BNR Sportverslaggever Jaap de Groot.
3: Nog even naar Politiek Den Haag dan. Wat kun je vandaag verwachten? Dat hoor je van Michiel Jurjens.
5: Het is vrijdag en dus komt de complete ministersploeg bij elkaar op het ministerie van Algemene Zaken voor de ministerraad. De hele ploeg op twee na. Minister-president Jette is op de Europese Raad in Brussel. Hij wordt vervangen door vicepremier Dylan Jesselgus. Zij geeft na de ministerraad dus ook de wekelijkse persconferentie. En minister Sterk van Langdurige Zorg is onderweg naar Houston. Zij is morgen samen met leden van de koninklijke familie namens de regering aanwezig bij de tweede groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het WK tegen Zweden. Ook staan er weer twee verhoren gepland in de parlementaire enquête naar het coronabeleid. Deze week staat de impact van corona op de zorg centraal. Om 10 uur verhoort de commissie Marina Eckenhausen. Tijdens de pandemie inspecteur-generaal bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En het laatste verhoor van deze week is om 2 uur met Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg en voorzitter van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Dat en meer vandaag in Den Haag.
1: En dan gaan we koppen snellen, de interessante verhalen uit de krant. In het AD, gezondheidsminister Hermans wil de behandeling van het wetsvoorstel om het eigen risico te verhogen uitstellen tot na de zomer. Werd gisteravond duidelijk toen de Kamerleden Koenraadi en Van Dijk van de SGP voorstelden die behandeling uit te stellen. Hermans kan zich daarin vinden. Het zorgde wel voor woede bij Pro, PVV en de SP.
3: De Volkskrant dan, die koppen: Oekraïne en Duitsland bouwen samen raketafweer. Zelensky pleit voor meer druk op Poetin. Oekraïne en Duitsland gaan zo snel mogelijk een Europese afweer maken tegen ballistische raketten. Het gaat om een samenwerking tussen de Duitse industrie en het Oekraïnse bedrijf Firepoint, dat een lange afstandsdrone en raketten bijvoorbeeld bouwt. De Oekraïnse president Zelensky die zegt dat de eerste resultaten deze winter al zichtbaar moeten zijn.
1: In Trouw en ook in andere media, bij tussentijdse verkiezingen in Makersfield is Labour-kandidaat Andy Burnham gekozen als nieuwe parlementariër. De huidige burgemeester van Manchester, en met name relevant omdat hij met zijn zetel nu het leiderschap van Labour kan opeisen. Keir Starmer heeft al gezegd, nou, liever niet. Dan krijg je een goede positie in mijn regering.
3: Goed, het FD nog. De Rekenkamer wil betere cijfers over opsporingsuitgaven, zo schrijven ze. Volgens de Algemene Rekenkamer is er momenteel niks bekend over de uitgaven en de resultaten van de opsporing door de politie. En daardoor weten het ministerie van Justitie en Veiligheid en de korpschef niet welk deel van hun begroting van 8 miljard euro daaraan wordt besteed.
1: En nog één service dingetje in de Financiële Telegraaf. FNV kondigt staking aan bij Ethos en Kruidvat op Vaderdag, zo kopt de krant. Vakbond is ontevreden over voorstellen van werkgevers in het cao-overleg voor de drogisterijmedewerkers. Er wordt aangestuurd op een halvering van de zondagstoeslag. Hoeveel winkels er zondag dicht blijven door die stakingsactie is nog niet duidelijk, maar als je nog even je luchtje wil halen voor je vader, doe het vandaag en doe het niet zondag. Ja, Maxine, je hebt van die mensen die zijn fan van McDonald's. Hoe zit het met jou?
3: Heel soms. Ja. Zeg maar in specifieke gevallen. Ja, laatstavond.
1: Na heel veel alcohol, denk ja. ik. Ja, je hebt ook mensen die zijn er geen fan van. En Yvette Heinz, die valt in die laatste categorie. Dat is een mevrouw uit Texas. Die kocht in mei 2023 een Sausage Egg McMuffin bij een McDonald's in de buurt van Times Square in Manhattan. Een van de drukste bezochte locaties van die McDonald's. En ze was als toerist in New York daar. Nou, heb ik ook wel eens gedaan. Als ontbijt, je voelt je dan toch een beetje vies naar zo'n vette hap.
3: Dat kan ik niet doen, nee.
1: Ik denk, denkt, toch moet ik eigenlijk niet meer doen. Maar bij deze mevrouw gaat de afkeer iets verder. Mevrouw Heens die zegt dat ze ziek is geworden van het broodje. Oké, kan gebeuren. Ernstig, ziek zelfs. Ze werd misselijk, kreeg hevige pijn. En sindsdien zou haar gezondheid blijvend zijn aangetast, meldt de aanklacht. Er wordt gesproken over blijvende lichamelijke, neurologische en mentale schade. En die vrouw zegt nu, ja, dat broodje, dat was vervuild. Het was helemaal niet geschikt voor consumptie. Ik lees hier dingen over schadelijke stoffen, verontreiniging, gifstoffen, toxines, parasieten, bacteriën, ziektekiemen, organismen.
3: En dat alles door één McMuffin.
1: Ja, en het is vrij serieus, want ze zegt dat ze meerdere operaties en behandelingen moest ondergaan en dat ze nog steeds niet normaal kan werken of gewoon dagelijkse taken in het huishouden kan uitvoeren. Door één broodje inderdaad. Nou, McDonald's zegt onzin. Hygiëne heeft bij ons de grootste prioriteit en bovendien, deze kwestie is al maanden geleden afgehandeld en waar die mevrouw nou precies aan leidt, dat wordt niet helemaal vermeld. Wel zou ze een schadevergoeding eisen voor de medische kosten en andere schade die ze zou hebben opgelopen. Maar ja, als het gaat om deze mevrouw Heinz, she's not loving it. Iran-oorlog heeft een sterke invloed op de wereldeconomie en ook op die van ons uiteraard. Maar hoe merken we dat nou in de nasleep van dit conflict, als het conflict inderdaad voorbij is? Nou, al dat soort vragen gaan we zo meteen bespreken met sector-econoom Albert-Jan Zwart van ABN AMRO.
6: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt, zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
7: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
12: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
11: Nigayo Wijnen
12: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
11: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
14: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
14: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
16: BNR Verkeer.
17: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat een lange file door een ongeluk tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. 5 kilometer met een 30 minuten vertraging. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A12, de N44 en de A44. Er zijn op dit moment nog geen flitsers.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. De Amerikaanse vicepresident Vance stapt nog niet op het vliegtuig naar Zwitserland voor verdere onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran. De plannen voor de besprekingen zijn nog niet definitief, zegt het Witte Huis. Er ligt nu een basisakkoord en de blokkades van de Straat van Hormuz zijn door beide landen opgeheven. De Britse premier Starmer moet oppassen. De populaire Labour-kandidaat Andy Burman staat aan zijn stoelpoten te zagen. Hij heeft lokale verkiezingen gewonnen en komt in het lagerhuis. Burman is populair binnen Labour. Ze zien hem liever als premier en kunnen Starmer zonder verkiezingen aan de kant schuiven. De belangstelling voor zonnepanelen bereikte vorig jaar een nieuw dieptepunt, schrijft het AD. Er werden 95.000 installaties geplaatst, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Het komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daardoor levert zelf opgewekte energie vrijwel niks meer op. Het kabinet Jetten krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft de FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken als er te weinig wordt gedaan aan het overvolle stroomnet en het stikstofprobleem. En Mexico heeft zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal door met 1-0 te winnen van Zuid-Korea. Mexico is gastland van het WK, net als Canada. Dat won zijn allereerste WK-wedstrijd met een ruime 6-0 van Qatar. Er lag wel een schaduw over de wedstrijd. Ismael Koné werd neergemaaid en brak zijn onderbeen. Het weer van Weer Online. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden, maar voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien met misschien ook hagel en veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nou, Iran-oorlog, misschien wel voorbij. Stapjes gezet die kant op. Is dan ook de ellende voor onze economie voorbij, of niet? ABN AMRO heeft er onderzoek naar gedaan. Gaan we zo meteen over praten, over een minuutje in de ochtendspits.
20: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
21: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
22: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
23: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
24: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
25: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
23: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
26: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
24: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
23: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
27: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
22: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 6:08. Zijn we een beetje uitgelopen net, of niet?
3: Nou, een beetje.
1: Nu pas door. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van vrijdag 19 juni. Nou, we maken ons op voor een warme dag. En er is ook nieuws genoeg, Maxime. Wat gaan we allemaal doen?
3: We gaan het straks hebben over Palantir. Het defensiebedrijf is uit de gratie gevallen bij Frankrijk. Dat wil alle banden met het bedrijf verbreken. De vraag is wat de gevolgen zijn als een EU-land dit op eigen houtje in gang zet. En we hebben het over slecht nieuws voor Nederlandse universiteiten. Die dalen op de internationale ranglijsten. En hoe erg dat is, dat hoor je ook zo meteen.
1: Maar eerst vragen de oorlog in Iran en de gevolgen. Want ja, we weten dat heeft grote gevolgen gehad voor onze economie. Denk aan de gevolgen van de stijging van de olieprijs. Straat van Hormuz ging dicht, olie duurder, inflatie weer omhoog, rente stegen mee. Nou, nieuw rapport van ABN AMRO deze ochtend. En daarbij hebben ze in kaart gebracht hoe de oorlog onze economie heeft beïnvloed. Maar ook hoe de nasleep van die oorlog, als die voorbij is. Hè, er wordt nu gesproken over een definitief akkoord. Ja, hoe dat zich gaat ontwikkelen. De verwachtingen op dat gebied, die bespreken we met Albert-Jan Zwart, sector-econoom industrie en transport en logistiek bij ABN AMRO. Goedemorgen.
28: Goedemorgen.
1: Nou, eerst maar even kijken waar jullie vanuit zijn gegaan in jullie rapport. Want er is nu een voorlopig akkoord getekend. Er wordt vanaf vandaag onderhandeld in Zwitserland. Amerika maakt dan bekend dat Vance daar toch niet bij is. Veel onzekerheid en onduidelijkheid dus. Van welke, ja, waar zijn jullie van uitgegaan in het maken van dit rapport?
28: Ja, we zijn er maar vanuit gegaan dat die scheepvaart in de straat van Hormuz de komende weken weer op gang komt. Mm-hmm. En dat de olie- en gassector in het Midden-Oosten dat die weer redelijk gaat draaien de komende paar maanden. Maar ja, het blijft natuurlijk best onzeker.
1: Ja, zeker omdat in de straat van Hormuz moet nog een en ander gedemined worden en dergelijke ook. Dus, op welke termijn hoop of verwachten jullie dan dat die straat van Hormuz dat weer een beetje kan gaan draaien, die toko daar?
28: Ja, wij denken dat over ongeveer 2 maanden een groot deel van die olie- en gassector weer redelijk draait. Mm-hmm. En dat betekent niet dat de olieprijs dan meteen weer teruggaat naar het oude niveau. Wij denken dat die wat hoger blijft tot het eind van het jaar in elk geval. Omdat natuurlijk allerlei voorraden waarop sterk is ingeteerd weer moeten worden aangevuld. En dat zorgt dan voor wat extra vraag naar olie. Ja. En dat is ook de reden dat die risico's die zijn ontstaan door die oorlog in Iran, dat die eigenlijk nog naeilen de komende tijd in de Nederlandse economie. Omdat allerlei kosten nog steeds hoger zijn dan voordat die oorlog begon eind februari.
1: Ja. En aan welke kosten moet ik dan denken?
28: Ja, bijvoorbeeld hogere energiekosten, dat spreekt voor zich. Ja. Maar ook transportkosten. Bijvoorbeeld wegvervoerders, die rekenen de hogere dieselprijs vaak door. Bijvoorbeeld aan retailers. De containervaart is ontregeld, daar zien we de prijzen nu stijgen. Er is tekort aan materialen die van olie worden gemaakt. Bijvoorbeeld kunststoffen. Mm-hmm. Daar is schaarste aan ontstaan. Ja, en we zien dat de rente nog steeds hoger is dan voordat die oorlog begon. Bijvoorbeeld de korte rente, die is vorige week zelfs verhoogd door de Europese Centrale Bank. De Federal Reserve is daar ook over aan het nadenken. Terwijl voor die oorlog was eigenlijk de vraag wanneer gaan ze de rente verlagen.
1: Ja.
28: Ja, nu is de vraag wanneer gaan ze die rente verhogen.
1: Ja.
28: En we zien ook de lange rentes. En de consumenten kennen die het best van de hypotheekrente. Dus bijvoorbeeld de Nederlandse 10-jaars. Ja, die is nu zo'n 0,3-0,4 procentpunt hoger dan 3-4 maanden geleden. Mm-hmm. En dat lijkt misschien niet veel, maar als je bijvoorbeeld een pand financiert of een vrachtwagen of een machine, dan moet je jarenlang die hogere rente betalen als ondernemer. En dat telt dan toch op.
1: Ja, toch hoor ik ook altijd wel, onze economie is veerkrachtig, weet best altijd wel weer snel terug te komen. Hoe lang houden we dan deze gevolgen, hoe lang houden we daarmee te maken?
28: Ja, die effecten van hogere kosten, dat zal wel de rest van het jaar ongeveer duren. Mm-hmm. En de vraag is of consumenten goed geld blijven uitgeven, of dat ze toch de hand op de knip gaan houden omdat allerlei kosten hoger worden. Wat natuurlijk de koopkracht kan aantasten.
1: Ja.
28: En volgend jaar wordt spannend hoe die cao-onderhandelingen gaan. Want sommige cao's lopen af. Sommige deze zomer al, bijvoorbeeld in de zorg. In de transportsector moet de cao eind dit jaar worden verlengd, bijvoorbeeld voor vrachtwagenchauffeurs. Ja, en dan is de vraag, wat voor looneisen gaan de vakbonden neerleggen?
1: Ja.
28: En in hoeverre zullen werkgevers daaraan toegeven? Want de inflatie is nu weer een stuk hoger dan die eerder was. Ja. En dat betekent waarschijnlijk dat die bonden een hogere looneis zullen neerleggen. Omdat de werknemers volgens de bonden gecompenseerd moeten worden voor die hogere kosten.
1: Ja. Ja.
28: Dat kan volgend jaar nog wel doorwerken, die loonkosten.
1: Ja, en dus inderdaad allerlei sectoren. Bijvoorbeeld ook de vrije tijdsector, waarbij je je afvraagt van in hoeverre gaan zij die klap merken als wij minder gaan uitgeven? Is dat nu al gaan of is dat vooral iets voor de toekomst?
28: Ja, dat is nog een beetje de vraag. De cijfers begin dit jaar waren niet zo sterk, maar dat kan ook door het weer zijn gekomen. Mm-hmm. Die reisbranche bijvoorbeeld is natuurlijk sterk ontregeld geweest door tijdelijke sluiting van het luchtruim in het Midden-Oosten. En sommige vluchten zijn een stuk duurder geworden of niet doorgegaan door die hogere kerosineprijzen. Het is ook best mogelijk dat consumenten nu denken, de oorlog is voorbij, ik blijf vrolijk geld uitgeven. Ja. Maar tegelijkertijd kunnen ook bijvoorbeeld de boodschappen nog wel eens duurder worden. Dus het is best voorstelbaar dat men misschien nog wel op vakantie gaat of nog wel uit eten gaat, maar dan minder geld eraan uitgeeft. En daar hebben bedrijven in die branche dan ook last van.
1: Dankjewel, Albert-Jan Zwart, sector-econoom, industrie, transport en logistiek bij ABN AMRO.
3: Oekraïne wil de oorlog voor de winter beëindigen door middel van diplomatie en door de druk op Rusland te verhogen. Dat schrijft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op Telegram. En ook schrijft hij: als de oorlog doorgaat, hebben we een winterhulppakket nodig met onder meer gas, diesel, brandstof en energieapparatuur. Bovendien zegt hij dat Oekraïne voor de winter een pakket van minstens 300 raketten ook nog nodig heeft. De afgelopen dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar flink bestookt. Zo voerde Oekraïne deze week in de nachten van eergisteren op gisteren een aanval uit op Moskou. Het Russische staatsnieuwsagentschap TASS spreekt van de grootste droneaanval op Moskou in 2 jaar tijd. Zelensky was gisteren dan weer zelf aanwezig bij de EU-top in Brussel. En daar zei hij onder meer dat de toekomst van Europa wordt bepaald door de verdediging van Oekraïne. En daarom pleit hij ervoor dat Oekraïne versneld toetreedt tot de EU. Ja, een pleidooi dat hij al wel een stuk langer voert. Op diezelfde top hebben de leiders van de Europese Unie besloten om de sancties tegen Rusland nog eens met 12 maanden te verlengen. Dat meldt dan weer een woordvoerder van de voorzitter van de Europese Raad.
1: Het is bijna 7:14. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Nou, Wijnand, een warme dag die eraan zit te komen. Dus allemaal flesjes water mee de auto in, dat soort zaken. Hoe is het nu op de weg?
0: Ja, inderdaad. Nou, op dit moment gaat het nog goed op de Nederlandse wegen. Het rijdt bijna overal goed door. We hadden net wel een aanrijding op de A4 richting Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij, dus de file die daar staat gaat snel oplossen. De vertraging is nu 5 minuten. Er zijn verder nog geen flitsers.
2: Luister vandaag, begrijp morgen.
4: Wij vinden sowieso dat we natuurlijk te hoog zitten op accijns in ons land, op de benzine.
5: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz.
6: Ik denk niet per se dat dit hele grote gevolgen gaat hebben voor Tesla, omdat toezichthouder RDW is echt heel streng geweest bij de goedkeuring.
1: En dan naar Frankrijk, want de Binnenlandse Inlichtingendienst daar, de DGSI, gaat niet langer samenwerken met het Amerikaanse data-analyse AI-bedrijf Palantir. In plaats daarvoor kiest Frankrijk voor een eigen bedrijf, ChipsVision. Volgens premier Le Cornu mag Frankrijk niet afhankelijk zijn van door buitenlandse mogendheden ontwikkelde AI-tools. En daarom wil hij met een nieuwe investering de ontwikkelingen van eigen AI aanjagen. Wat opvallend is, want nog geen half jaar geleden werd het contract met Palantir juist verlengd. Er wordt nog niet direct afscheid van genomen, maar het wordt dus wel afgebouwd. Ik praat erover met de tech-commentator Ben van den Burg. Ben, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
1: Nou, Frankrijk lijkt dus wel een beetje van koers veranderd te zijn. Waar is dat door ingegeven? Strategische autonomie, dat soort zaken?
7: Ja, het is naar mijn idee angst, lef en ook een beetje zelfoverschatting. En die angst is natuurlijk al deze week dat natuurlijk Fable 5 en Mythos 5 in één keer voor de niet-Amerikanen het verboden uiteindelijk natuurlijk voor iedereen verboden is. Dus je ziet een hele actuele aanleiding dat die Amerikanen in één keer kunnen zeggen: ja, je mag het niet meer gebruiken. Stel je voor dat dat met Palantir was zou gebeuren. Ja, dan is in Frankrijk, maar Engeland en Duitsland heel veel. Heel veel Nederland, heel veel landen zijn dan de pineut. Dus ze denken dat het lef is natuurlijk dat ze denken dat ze allemaal zelf te kunnen doen. Maar ja, de vraag is, kunnen ze dat allemaal zelf doen? Ja. Dat is nog afwachten.
1: Ja, want even schetsen voor mensen die Palantir niet kennen. Het is een vrij geheimzinnig bedrijf. Wat doen zij ook alweer?
7: Ja, dat is echt een gigantisch bedrijf. Door Peter Thiel, dat is echt belangrijk. Hè. De belangrijkste adviseur van Trump. De G-Defense in de White House dus gebracht. Extreme denker, geloof niet in de regelgeving. En Alex Karp is de CEO. Ja. Alex Karp is iemand die heel trots in al zijn media optredens vertelt dat iemand die minder krachtig is dan jij bent, die moet vernietigd worden. Dus ze verzamelen heel veel data. Data van telefoonstaps, van satellieten, van drones, van auto's, van bewegingen waar je naartoe gaat. Dat verzamelen ze allemaal in een hele mooie database. En hebben ze hele mooie algoritme. En dan weten ze precies van waar doelen zijn. Heel bekend voorbeeld is Iran. Ja. De aanval toen Amerika inviel. Ze wisten precies welk waar ze moesten aanvallen, waardoor ze 2000 bommen konden gooien op betere doelen dan ze dachten normaal te kunnen doen. Dus het is ze helpen de inlichtingendiensten.
1: Ja, en dan komen ze nu dus met ChipsVision, een Frans bedrijf. Ja. En dan denk ik een beetje, ja, dat is waarschijnlijk niet de real deal. Niet zo goed als. Maar dan moet je dus een afweging gaan maken. Aan de ene kant strategische autonomie. Aan de andere kant, je wilt natuurlijk ook gewoon het beste product hebben. Hoe valt die weegschaal dan uit?
7: Heel erg lastig. En als ik heb me even verdiept in dat ChipsVision. is opgericht door Oliver Dellenbach. Die heeft zijn bedrijf verkocht. 1,3 miljard kreeg hij ervoor. Toen dacht hij, ik begin ook een soort Palantir. Ja. Maar die koopt dus bedrijven bij elkaar. Ja, ja. Dus hij koopt gewoon, hij heeft nu 25 bedrijven gekocht. Het is natuurlijk veel opportunistischer. Weet je, hij denkt van, ja, weet je wat hij, wat Alex Karp kan van Palantir, kan ik ook. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk nooit zo degelijk. Omzet is veel minder. Palantir bestaat al jarenlang. Dus het is eigenlijk een, ja, ze bestaan maar vanaf 2019. Maar je kan nooit, ze hebben nooit die doorwrochte analyses en die doorwrochte kennis van inlichtingen als het Palantir heeft. Dus het is echt inderdaad een gok.
3: Maar het is ook aan de andere kant, het is een beetje hetzelfde als dat verhaal met al die clouddiensten. Europa wil onafhankelijk zijn van Amerika. En daarvoor moet je die bedrijven ook een kans geven om zo'n contract te krijgen.
7: Ja, ja, dat is een hele goeie. Dus dat is natuurlijk een afweging. En ik denk dan toch dat ze die afweging, het is natuurlijk slim om te doen. Dat is een moeite met Chef Vision. En als natuurlijk meer bedrijven dat doen en je stopt er heel veel geld in. Mij valt alleen op dat er, dus bij Chef Vision, en dat is ook bij Palantir, er zit heel veel opportunisme. En dat moet ook, hè, want het lef, daar begon ik ook mee, dat is ook belangrijk. Maar de kwaliteit zal aanvankelijk natuurlijk veel minder zijn. Ja, logisch. Kijk, je kan de data hebben, maar als jij niet de werkprocessen hebt en de manier van hoe jij naar data kijkt, dan heb je ervaring voor nodig. Ja. Ja, dan is de kwaliteit inderdaad altijd minder.
1: Ja, ja, dat is ook fascinerend te Palantiren. Want die hebben ook allerlei ingenieurs die ze eigenlijk bij wijze van spreken gratis meeleveren met het product. En die komen dan bij jou de boel installeren en op maat al die analyses voor je maken. Echt een fascinerend bedrijf. Nou zien we dat er meer landen afstand aan het nemen zijn van Palantir. Duitsland, geloof ik. In het VK liggen contracten onder druk. Nederland, het ministerie van Defensie, wil over 2 jaar Palantir los gaan laten. Kan dat uiteindelijk ook nog wel een pijnlijk klapje zijn voor Palantir?
7: Kijk, Palantir zegt nu ook, ja, we werken mee met de transitie en de data is van jou. Maar daar heb je niet zoveel, want daar hebben we het net over gehad. Maar dat is een dingetje. Bijvoorbeeld de NHS, de gezondheidsorganisatie in de UK. Kijk, Palantir zegt, we werken mee. Maar er ligt nu wel een claim. Ze gaan wel naar de rechter. Dus Palantir, weet je, het is natuurlijk een heel opportunistisch bedrijf. Dus zij zeggen van werken mee, maar uiteindelijk is dat een gevaar. Het tweede gevaar is natuurlijk, wat denk je van Trump? Ja. Weet je, als dit natuurlijk doorzet, want Trump en Xi Defense, die zien dit als Amerika-bestje, dus pesten. Ja, en die kunnen dan nog meer maatregelen dan krijgen we weer terrorists, krijgen we weer. Dus ja, misschien heeft het inderdaad gevolgen. Dus hou dit klein, mensen. Niet op de radio vertellen. Klein houden.
1: Nou, hebben we net 4 minuten het verkeerde gedaan. Dankjewel. Tech-commentator Ben van den Burg.
18: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
3: Nederlandse universiteiten zijn gedaald op een belangrijke internationale ranglijst. De QS Worldwide University Rankings. 2027 gaat het dan al over. Van de 13 onderzochte universiteiten doen alleen Leiden en Amsterdam het goed. De rest is allemaal gedaald. De Nederlandse lijst die wordt aangevoerd door de TU in Delft. Die staat op plek 48. En dat is een plekje lager dan vorig jaar. Bij ons is Marcel Levy, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
3: Is dit erg om maar meteen pessimistisch te beginnen?
8: Nee, dit nieuwtje op zichzelf is niet erg. Die lijsten, daar kun je van alles van nog wat van zeggen. Ze zijn niet helemaal nergens op gebaseerd, maar het is ook weer niet de ultieme waarheid. Een plekje erbij, een plekje eraf. Dat zegt allemaal niet zo vreselijk veel. Maar je kunt natuurlijk wel naar trends kijken over de tijd of naar wat grotere verschuivingen en groepen. En dan kun je wel de conclusie trekken dat in ieder geval Europese en Amerikaanse universiteiten het niet zo heel goed doen op die lijst.
3: En is Nederland dan ook een uitschieter onder de Europese
8: universiteiten? Nee, helemaal niet. Ik denk dat we het relatief nog zelfs goed doen. Nederland doet het altijd relatief goed. Dus we staan dan wel niet in het top 10 lijstje. Dat is het typische van Nederland. Daar vind je misschien wel een enkele Engelse universiteit. Je vindt af en toe een enkele Duitse universiteit. Maar het interessante is dat je heel veel Nederlandse universiteiten in de top 100 ziet. En dat kan bijna geen enkel ander land, even Amerika buitengesloten, kan dat zeggen. Dus we doen het vooral, we hebben gewoon vooral veel goede universiteiten in de volle breedte. Helaas geen eentje in de top 10. Nou ja, kun je van vinden wat je vindt. Ja,
3: en als je er veel hebt, dan heb je ook veel te verliezen in die hoogste 100.
8: Nou ja, dan heb je veel te verliezen. Dus en in principe zie je dat we... Kijk, ik denk niet dat Nederlandse universiteiten het heel veel slechter doen. Maar als je naar die lijst kijkt, wat je vooral opvalt... is dat Chinese universiteiten in opkomst zijn. Ja. En ook nog een aantal andere Aziatische universiteiten. Dus alles is relatief. We verliezen dus wel een klein beetje terrein. Maar dat is niet omdat we zelf zo slecht zijn. Maar we moeten er een schepje bovenop doen. Omdat het buitenland meer concurrentie biedt.
3: Ja, en die concurrentie, China bijvoorbeeld. Dus wat doen zij dan beter op dit moment?
8: Nou, China doet eigenlijk wat Amerika 50, 100 jaar geleden heeft gedaan. Massaal investeren in kennis en innovatie. Zij zien dat als recept voor welvaart, voor economische ontwikkeling. En dat is ook zo. Dat is indertijd bewezen in de Verenigde Staten. Heel groot deel van de welvaart, daar, nu... denk even aan het onderwerp wat jullie net bespraken... is allemaal gebaseerd op heel veel investeren in universiteiten... in kennis, in innovatie, decennia lang. Amerika is daar nu mee gestopt. Hele onverstandige strategische beslissing. Niet voor dit jaar of volgend jaar, maar wel op een termijn van 10, 20, 30 jaar. China doet precies het omgekeerde. En ik moet heel eerlijk zeggen... Europa is ook traag, want in Europa heeft nog altijd een flinke voorsprong... op het gebied van universitair onderwijs en onderzoek. Maar investeert daar dus ook veel te weinig in. Nederland nog een van de minste van Europa. Ja, hier gaan wij natuurlijk nog meer terrein verliezen de komende jaren.
3: Ja, en in Nederland is ondertussen ook voor dit jaar het eerst een daling in het aantal internationale studenten. Is dat oorzaak-gevolg? Zijn die twee aan elkaar te linken?
8: Nee, dat kun je niet zeggen, want zo snel gaat dat allemaal niet. Maar een daling van internationale studenten is natuurlijk wel weer een thermometertje die je vertelt dat we minder interessant aan het worden zijn. Dus dat is eigenlijk gelijkwaardig aan zo'n plekje op de universiteit. Aan de output van de universiteit of aan hun reputatie zal het niet onmiddellijk mankeren. Maar het is weer een teken. Overigens, wij vonden dat we veel te veel buitenlandse studenten hebben. Maar dat is ook een genuanceerd verhaal. Ik denk dat we in de technische en in de beta-wetenschappen nog altijd heel graag buitenlandse studenten willen hebben, moeten hebben. Om alle posities die we vervolgens nodig hebben ook te kunnen bezetten. Maar er was veel kritiek op het feit dat in een aantal andere studierichtingen... heel veel studenten, bijvoorbeeld bij psychologie... waren er heel veel studenten uit Duitsland. En daar hadden heel veel mensen wel commentaar op. Van ja, waar is het eigenlijk goed voor? Wat hebben we daaraan? Het kost ons een heleboel geld. En die mensen gaan allemaal weer terug vervolgens naar hun studie. En Nederland is daar niet echt mee opgeschoten.
3: Ja, dus uiteindelijk als die studenten of die universiteiten in ranglijst dalen... wat betekent dat dan concreet voor Nederlandse bedrijven? Als u zegt, er gaat ook wel veel gewoon weer terug naar het land van origine. Is het dan heel erg dat ze op internationale ranglijsten wat minder staan... voor in ieder geval het bedrijfsleven hier?
8: Nou, dat is best wel belangrijk. Kijk, weet je, ik zeg het wel vaker. Nederland moet het echt de komende jaren, dat weten we allemaal, niet meer hebben van nog meer kippen en nog meer koeien. Zware industrie in Nederland staat ook best wel onder druk in een dichtbevolkt land met allemaal milieueisen die er zijn. En wij zijn ook geen lage lonenland. Maar waar we nou net wel heel erg goed in zijn in Nederland, is dat we een hele slimme populatie hebben en een waanzinnige infrastructuur van hele goede universiteiten. Dus kennis en innovatie is eigenlijk ons verdienmodel voor de komende decennia. Maar dan moet je het wel zien. Gelukkig hebben we nu een kabinet wat dat wel ziet. Maar je moet er ook in investeren. Helaas hebben we een kabinet wat dat nog niet zoveel doet. Dus ik denk dat dit echt wel eventjes een wake-up call is van mensen. Hoe gaan we in Nederland over 20 of over 30 jaar onze boterham verdienen, onze sociale zekerheid op peil houden, onze infrastructuur, onze mooie scholen, onze wegen, ons leger financieren, als we geen verdienmodel hebben? En dit is een geweldig verdienmodel. Maar dat moet je dan wel, daar moet je ook een beetje geld in stoppen dan.
3: Duidelijk. Dank u wel. Marcel Levy, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
1: Nieuws dat er binnenkomt. Het gesprek tussen Amerika en Iran vandaag in Zwitserland gaat niet door. Blijkt uit een verklaring van het Zwitsers ministerie van Buitenlandse Zaken nadat J.D. Vance, de Amerikaanse vicepresident, zich heeft teruggetrokken. Nou, is dit een eerste tegenslag in de uitvoering van die overeenkomst tussen Teheran en Washington? Dat gaan we zo meteen allemaal bespreken met buitenlandcommentator Bernard Holberg.
9: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
10: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
11: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
10: Obli. Meer rust, meer rendement.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
13: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Thomas van Zijl.
15: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over vegetarisch lunchen op je werk. En een gesprek met Eveline Ruinaert, directeur van het Kifit. Het klachtenloket wordt overspoeld door klachten geschreven door AI. Ik vraag haar hoe je daarmee om moet gaan. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
29: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
30: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
31: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
32: Klopt, minstens 2 dagen per week.
31: En jij?
32: Ik meestal maar 1 keer per maand.
31: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
32: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
31: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
33: Remt energie de vooruitgang van je onderneming? Samen met Fudura ben je klaar voor de energietoekomst. Fudura, de verandering voor in energie.
34: Nu in de BNR-app.
3: Ondernemers geven kabinet Jetten een dikke onvoldoende, geen sprake van stabiel beleid. ASML geeft volgens VS geen gehoor aan exportregels China. En ABN AMRO zegt Nederlandse industrie, bouw en transport blijven kwetsbaar na Iran-oorlog. Dat en meer vind je in de BNR-app.
1: En bij de ANWB treffen wij Wijnand Zwaan. Wijnand, hoe staat het erbij op de weg? Kunnen we een beetje doorrijden?
0: Op de meeste plaatsen kun je prima doorrijden. Er staat maar een enkele file op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar 3 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. Er wordt geflitst op de A4 Rotterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 54,3.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
35: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Noodweer heeft vannacht voor problemen gezorgd in de regio Eindhoven. Volgens Omroep Brabant had de brandweer de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en blikseminslag. Vooral Nuenen kreeg de volle laag, daar vielen door de harde wind bomen om en liepen straten onder water. Nu er een basisakkoord is tussen Amerika en Iran, varen er weer schepen door de straat van Hormuz. De blokkades zijn van beide kanten opgeheven. Toch gaat de Amerikaanse vicepresident Vance nog niet naar Zwitserland om over een definitief akkoord te praten. De plannen voor die gesprekken zijn nog niet concreet, zegt het Witte Huis. Huizenbezitters lopen niet meer warm voor zonnepanelen. Volgens het AD lieten ze vorig jaar nog maar amper 100.000 installaties plaatsen, een nieuw dieptepunt. Reden is het verdwijnen van de salteringsregeling vanaf het nieuwe jaar. Stroom die je teruglevert, levert dan zo goed als niks meer op. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een gunstig label de waarde van je huis laat stijgen, maar die winst komt nauwelijks uit thuisbatterijen, zegt Milieu Centraal. Je kan beter investeren in isolatie of energiezuinige installaties. En het WK voetbal is nog maar een week aan de gang, maar het eerste land heeft zich al geplaatst voor de volgende ronde, Mexico. Na de winst op Zuid-Afrika wonnen de Mexicanen vannacht ook een tweede groepswedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea. En Canada is ook dicht bij de volgende ronde. Het maakte vannacht met 6-0 gehakt van Qatar. Het weer van Weer Online. Een hete en benauwde dag met eerst nog veel zon. Later vanmiddag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. Het wordt 30 tot 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: We gaan ons verdiepen in de beurzenkort. Amerikaanse beurzen in de plus gesloten. Dow Jones 0,1% erbij. Maar dan de S&P 500 1,1% erbij. En de Nasdaq 1,9% erbij. Wall Street blijft later vandaag gesloten vanwege Juneteenth. De herdenking van de afschaffing van de slavernij in Amerika. Dus daar kan je later vandaag geen slotstanden van verwachten. Azië, daar zien we wel handel. En daar is het allemaal rood op de borden. Nikkei 0,4% lager. Kospi 1,8% lager. En de Hang Seng en Shanghai zijn vandaag dicht vanwege een Dragon Boat Festival, een nationale feestdag. Kort nog even de olieprijzen. Ja, uiteraard een aanzienlijke daling deze week vanwege de voorlopige overeenkomst tussen Amerika en Iran. Volgens J.D. Vance van Amerika, de vicepresident, zijn er in de nacht van woensdag op donderdag 12,5 miljoen vaten olie door de Straat van Hormuz vervoerd. Mogelijk het hoogste aantal sinds de start van de oorlog in februari. Actuele prijs, Brentolie, is nog iets gedaald met 0,2% naar $79,7 per vat in de future.
2: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
4: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
5: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
6: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
7: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
8: Thomas van Zijl.
9: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over vegetarisch lunchen op je werk. En een gesprek met Eveline Ruinaert, directeur van het Kifit. Het klachtenloket wordt overspoeld door klachten geschreven door AI. Ik vraag haar hoe je daarmee om moet gaan. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app.
11: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
13: Goedemorgen, het is 7 uur geweest. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits. Tweede uurtje van vandaag, vrijdag 19 juni. Op een hele warme dag in ons land. En er is ook veel nieuws te melden vandaag. Maxime van Meel, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Wat gaan wij dit half uur allemaal doen?
14: We gaan het zo hebben over het Verenigd Koninkrijk, waarin het district Makerfield, een mogelijke uitdager van premier Keir Starmer, een belangrijke overwinning heeft gehaald. En we hebben het over de discussie rondom het WK voetbal. Die drinkpauzes, oh ja. Ja, moeten die nou voor de gezondheid, of draait het allemaal gewoon om zoveel mogelijk geld binnenharken als je maar kan? Ik denk het laatste.
13: In extra reclameblokken. Ja, nou, dat gaan we zo meteen bespreken. Eerst gaan we naar Burgenstock in Zwitserland, want daar gaat vandaag precies niks gebeuren. De gesprekken tussen Amerika en Iran daar, die gaan niet door. Zo meldt deze ochtend het Zwitsers ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat lezen we bij Reuters. Gisteren waren er nog allerlei mooie plaatjes van het ministerie waar dat allemaal zou gaan plaatsvinden, die gesprekken. Ze waren trots dat ze die konden hosten. Maar nu is dus blijkbaar de boel afgeblazen. Komt omdat het Witte Huis had laten weten dat de vicepresident van Amerika, J.D. Vance, toch niet die kant op zou gaan voor die onderhandelingen. Nou, een goed begin zou je zeggen van je voorlopige akkoord. We gaan erover praten met BNR's buitenlands commentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
13: Gesprekken afgelast dus. Ja, wat ik zei, dat is niet echt bepaald een lekker begin, toch?
15: Nee. En moet je voorstellen, er stond dus een hele ploeg medewerkers en een hele groep journalisten al klaar op het vliegveld om in te stappen. Mm-hmm. En toen kwam Vance niet. Dus het is echt hals over kop zo beslist. Ja. Iedereen denkt natuurlijk, ja, wat is hier aan de hand? Want Trump en zijn Iraanse collega, die hadden wel op afstand al getekend. Ja. Dus het akkoord is getekend. Maar er gebeuren een paar dingen. In de eerste plaats, Iran heeft gezegd dat ja, deze overeenkomst betekent niet dat wij het ermee eens zijn. Mm-hmm. Wat een beetje een wonderlijke verklaring is, maar toch wel, denk ik, de Amerikanen ook een beetje deed schrikken. In de tweede plaats is er de kwestie van Israël. Dat zegt, ja, sorry hoor, maar wij doen onder deze omstandigheden hier niet aan mee. We moeten eerst garanties hebben dat Hezbollah stopt met aanvallen. En we willen ook zorgen dat die zuidelijke streek van Libanon veilig is voordat we dat verlaten. Mm-hmm. Dat is nog niet zo. Dus op ons kun je wat dat betreft niet rekenen. Nou, Vance is enorm uitgevallen gisteren tegen de Israëliërs. Met de tekst die ongeveer hierop neerkomt. Heb je enig idee welk land in de wereld jullie nog steunt, behalve wij? Dus ik zou dan maar doen wat wij zeggen. Maar daar zijn de Israëliërs niet gevoelig voor. En dan wat volgens mij belangrijk is en waar ik nog weinig van heb gelezen, maar wel heb gehoord, ook gisteren wat laat, is dat in de Senaat, ook in het Huis van Afgevaardigden, maar vooral in de Senaat, in Amerika er nogal wat verzet is tegen deze hele opzet. Heel veel, ook Republikeinse senatoren, vinden eigenlijk dat de Amerikanen hun goede zaak aan het uitverkopen zijn. Dat

0: Amerika eigenlijk heeft verloren. Ja. En dat onder deze omstandigheden het niet zo handig is om die onderhandelingen, die 60 dagen moeten gaan duren, om die op deze basis nu al te beginnen.
1: Ja, onder andere Chuck Schumer, die noemt het een fiasco allemaal. Ja,
0: maar dat is een democraat, ja, dus dat is wat makkelijker. Ja. Maar er is ook binnen de MAGA-beweging behoorlijk wat verzet aan het groeien.
1: Ja, maar toch even nog, 60 dagen stonden ervoor. Oké, er was ook uitstel mogelijk, maar daar kunnen we in ieder geval één dag van aftrekken, namelijk de dag van vandaag. Als je zo begint aan het uitwerken van een voorlopige deal, kom je dan later nog wel tot elkaar? Kan dat nog?
0: Ja, natuurlijk. Het moet kunnen. Als je het allebei wil, dan kan het. Alleen de vraag is of Iran het eigenlijk wel wil. He, dat zei ik net, die verklaring van het Iraanse leiderschap, dat dit nog niet betekent dat ze het eens zijn. Ja, wat een wonderlijke verklaring is, maar goed. Dat is een teken aan de wand. Mm-hmm. Het is ook zo dat Iran aan de wereld wil laten zien wie hier eigenlijk de baas is. En Iran vindt dat Iran dat is. Dus ze zeggen, we are in the lead. En ze moeten maar naar onze pijpen dansen. Dat is ook een heel belangrijk signaal. Dat wil nog niet zeggen dat ook Iran niet inziet dat het de moeite waard is om wel te gaan onderhandelen. Want in feite, daar hebben we het al eerder over gehad in de uitzendingen, maar in feite is het een soort van aankoop of een transactie die de Amerikanen plegen. Die zeggen, we gaan proberen om de spanning weg te nemen, om een aantal kwesties op te lossen. Ja. In ruil waarvoor Iran een onvoorstelbare hoeveelheid geld krijgt. Ja. 300 miljard door buurlanden en het bedrijfsleven. Hoewel nergens staat dat Trump dat geld ook al bij elkaar heeft. Ja. Maar dat heeft hij wel toegezegd. Ja. Plus opheffing van de sancties. Plus het ontdooien van een deel van het bevroren kapitaal op buitenlandse banken. Trump heeft dat allemaal toegezegd. Dus of hij erin slaagt om dat ook echt te leveren is de vraag. Maar in elk geval, het is voor de Iraniërs een buitengewoon lucratieve doel. Ja. Een lucratieve opzet. Deal, ja. Dus ik denk uiteindelijk dat zij het zo willen gaan manoeuvreren dat ze kunnen zeggen, we hebben toch in ieder geval onze zin gehaald en de Amerikanen hebben moeten slikken wat wij willen. Ja. En ze moeten er nog stevig voor in de buidel tasten ook. Dus dat is een beetje wat er speelt. Ja. Maar uiteindelijk is het in Beiren voor lang om het gewoon wel te doen.
1: Ja, want Trump heeft ook al gezegd, die 300 miljard komt niet van mij, hè? Die komt niet van de Amerikanen. Dat is allemaal extern geld.
0: Ja, maar ze wilden steeds maar zeggen, dat is geen geld van de belastingbetaler. Nee, hè? Dat is dan altijd. En dat is ook zo, als het plan werkt zoals hij wil. Maar het is nogal wat hoor, 300 miljard. Dat is dan geld om Iran te helpen de schade te herstellen, zal ik maar zeggen. Maar ja, het is zo onvoorstelbaar veel geld dat heel terecht heel veel critici zeggen, ja maar vriend, waar dacht je dat vandaan te halen? Ja. Je kunt wel zeggen dat andere landen, de buurlanden, dat moeten betalen. Maar die zijn ook voor een deel door Iran in puin geschoten. Dus wat wil je eigenlijk van ze? Ja. Die hele discussie sleept ook. En ik denk dat het allemaal een beetje te ingewikkeld werd, waardoor dat hele groepje journalisten en medewerkers van Friends voor niks op het platform stond vannacht.
1: Ja, te wachten inderdaad. Tot slot, als die gesprekken toch weer een keer op gang moeten komen in de komende tijd, wie zal dan als eerste moeten gaan bewegen om dat te doen?
0: Ik denk dat Amerika moet gaan bewegen, omdat Iran heeft, zoals het zelf zegt, en dat vind ik ook wel, een beetje de bovenpositie. Die kunnen zeggen, dit doen we wel, dit doen we niet. We gaan wel daarmee akkoord en niet daarmee akkoord. Ze willen heel zeker weten dat de toezeggingen die door Amerika zijn gedaan ook werkelijk worden uitgevoerd. En wat heel belangrijk is, ze willen dat de Amerikanen de Israëliërs zo ver krijgen dat die ook meedoen. Want ze zeggen, als die kwestie Libanon niet wordt opgelost, dan is het wat ons betreft sowieso geen deal. Dus dan praten we over niks. Nou, dat moet echt worden opgelost. Dan zullen het komende, ik denk 24, 48 uur, nog heel hard over worden heen en weer gebeld. En dan maar zien of ze het alsnog van de grond krijgen. Ik weet het niet, Iwan. Ik denk dat de kans ongeveer 50-50 is op dit moment.
1: Dankjewel, buitenlands commentator Bernard Hallburg. 16 minuten over 7 precies. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Nou, Wijnand, nog vroeg een vrijdag, meestal wat rustiger nu ook.
2: Ja, je kunt eigenlijk bijna overal goed doorrijden. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum is wel wat file aan het ontstaan tussen knooppunt Deil en de afrit Leerdam. De vertraging is daar 10 minuten. Dat komt door een auto met pech. Verder wordt er geflitst op de A4 Rotterdam richting Den Haag, bij hectometerpaal 54,3. En op de A28 Zwolle-Groningen bij 131,3.
3: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
4: Dan gaan we naar de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, in het kiesdistrict Makerfield om precies te zijn. Iets ten noorden van Manchester heeft Andy Burnham een grote overwinning behaald. De huidige burgemeester van Greater Manchester kan met dit resultaat terugkeren in het Lagerhuis om daar vervolgens de strijd aan te gaan met premier Keir Starmer. En daar hintte hij ook al op in zijn overwinningsspeech.
5: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
4: Nou, bij ons is Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant en oud-correspondent in Londen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Om het over die overwinning van Andy Burnham te hebben. Eerst maar even de uitslag. Hoe verrassend was die? Hij heeft een flinke overwinning gehaald, dat wel.
6: Ja, hij heeft veel meer van de stemmen gehaald dan eigenlijk was gedacht van tevoren. Er werd geschat dat hij zo'n 46% van de stemmen zou halen. Het is geworden 55% en hij heeft meer gehaald dus dan al zijn tegenkandidaten. En dat waren er in totaal zo'n 14 die ook meededen in deze race. Dus het is echt een fantastische overwinning voor hem. En ja, het baande weg om nou binnen Labour te proberen zijn ambities te verwezenlijken.
4: Ja, want hij is de zoveelste, of in ieder geval een aantal verder binnen die Labour-partij die dat kan gaan doen. Na de verkiezingen een paar weken terug, een paar maanden terug, is het ook niet echt tot iets concreets gekomen. Waarom hij wel misschien?
6: Nou ja, hij is wel een van de meest populaire Labour-politici op dit moment. Zeker in Greater Manchester, waar hij nu burgemeester is, heeft hij het heel goed gedaan. En hij wilde, hij ziet nu een kans om premier van het land te worden. En een van de Labour-parlementariërs is daarvoor expres afgetreden, zodat er een mogelijkheid was om een tussentijdse verkiezing te houden en hem een mogelijkheid te geven om in het parlement te komen. Ja, want in Engeland is het nu ook anders dan in Nederland. Als jij premier wil worden, moet je ook lid zijn van het parlement. Dus en dat is zijn doel geweest. En aanvankelijk was er binnen de Labour-partij wel een beetje twijfel of ze hem toestemming zouden moeten geven om dit te doen. Ja, want ze weten natuurlijk dat er waarschijnlijk nou een leiderschapsrace dreigt. En ja, we weten niet hoe dat precies allemaal gaat aflopen. Want de huidige premier Keir Starmer heeft van tevoren gezegd, hij stapt niet op. Dus hij gaat niet zeggen van, nou maak ik ook meteen plaats voor Andy Burnham.
4: Ja, hij moet dus wel met groot geschut komen, die Burnham. Heeft hij ook echt een dermate grote achterban dat dit ook echt een kans maakt, ook VK-breed?
6: Ja, nou ja, de VK breed zeker binnen de partij. Hè. Hij moet natuurlijk binnen de partij moet hij voldoende steun verwerven om Keir Starmer weg te krijgen. Dat is op dit moment onduidelijk of het dat lukt. Maar hij moet er vertrouwen in hebben, anders was hij niet aan dit proces begonnen. Hij gaat niet terug naar Londen van Manchester om daar ergens op de achterbankjes te gaan zitten. Hij wil echt de premier worden.
4: Ja, hoe gaat dat nu in zijn werk precies? Wat zijn de stappen, waar moeten we op gaan letten de komende tijd om te zien of die Burnham inderdaad echt een flinke greep naar die Labour-partijmacht gaat doen?
6: Ja, daar moet er natuurlijk voldoende steun binnen de fractie van Labour. Hè, die is ongeveer 300 zetels. En hij moet zeker zo'n 100 zetels hebben om een leiderschapsstrijd te beginnen. En hij is niet de enige, want Wes Streeting, een voormalige minister, heeft ook gezegd dat hij ook ambities heeft om premier te worden. Dus dan gaat het eerst onderling. Kunnen zij eruit komen of tot één uitdager voor premier Starmer? En als dat niet lukt, dan moeten ze eerst weer onderling proberen daar weer uit te komen. Ja, dus dat kan nog wel een lang proces worden. Ik denk niet dat het in september al, dat het niet voor september al besloten is. Dus het gaat niet heel snel.
4: Ja, hij heeft in ieder geval de achterban in het noorden met zich mee. Hij kreeg de bijnaam King of the North, à la Game of Thrones. Ja. Nou, eindigt het in Game of Thrones, geloof ik, niet zo heel erg goed met de King in the North. Tenminste, niet met de eerste. Kan hij ook een goede premier worden? Kan het met hem beter eindigen?
6: Ja, het is niet zo dat hij nou zo. Jullie liet net horen die scène. Hij zegt: dit is een turning point, dus we gaan het heel anders doen. Maar ja, hij heeft niet bepaalde beleids. maatregelen dat hij nou ineens heel wat anders gaat doen of zo. Dus zijn beleid is eigenlijk hetzelfde als dat van Keir Starmer. Hij is alleen een aimabelere politicus. Daar hoopt hij op. Maar ja, of hij nou echt beleidsveranderingen gaat doorvoeren, hij gaat geen lid worden van de EU. He, zoals Welvis Treating, de andere kandidaat, die heeft gezegd, ja, ik ben er wel voor om weer terug te keren in de EU. Dat heeft Andy Burren niet gezegd. Hij heeft zeker tot nu toe niet gezegd dat hij wat hij nou precies gaat veranderen. Hij heeft alleen gezegd dat hij voor het noorden zal opkomen. Hè? Dus voor Manchester. Ja, en dat hij in Londen het noorden gaat vertegenwoordigen. Dat heeft hij tot nu toe gezegd. En hij heeft niet gezegd wat hij voor Groot-Brittannië zelf gaat doen. Daar heeft hij gisteravond ook, of vannacht ook, helemaal niks over gezegd.
4: Goed, we gaan het in de gaten houden. Dank. Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant en oud-correspondent in Londen.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, dat is het. 8:08. Is het even tijd voor een drinkpauze.
4: Tuurlijk. Oh. En dan nu, eigenlijk moet de reclame dan nu worden in.
1: Oh ja, extra reclameblok. Ja, nou ja, zo bizar als het in een radio-uitzending klinkt, zo bizar is het misschien ook wel in een WK. Volle week bezig. En voor tv-kijkers is die drinkpauze toch wel een grote ergernis. Hè? Die 3 minuten in de eerste helft en in de tweede helft, waarbij ja, de spelers even kunnen hydrateren. Niet iedereen is fan, bijvoorbeeld ook niet oranje middenvelder Teun Koopmeiners.
7: Voor mij hoeft het niet zo te zijn dat sport naar de meer marketingkant gaat dan het vermaak van de liefhebber, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Ik hoop wel persoonlijk dat het leukst blijft voor de fan. En dat er niet te veel poespas omheen komt.
1: Ja, de aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk, zei geloof ik ook wel dat hij het een beetje onzin vindt. En is het niet ook gewoon ordinaire commercie? Gaan we voor praten met sportmarketeer Bob van Oosterhuis. Bob, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Ja, want drinken bij warmte is natuurlijk altijd goed. Maar het gebeurt ook bijvoorbeeld in stadions waar gewoon lekker de airco loeit. Dan zijn er ook drinkpauzes. Ja, dat suggereert toch wel een beetje dat het gewoon om het geld gaat.
8: Nou ja, dit heeft een beetje te maken met level playing field. FIFA heeft besloten, we gaan het doen. Maar dan willen we ook echt dat alle wedstrijden onder dezelfde omstandigheden worden gespeeld. Dus links een drinkpauze, dan ook rechts een drinkpauze. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte geweest.
1: Ja, maar wat ik zei, de commercie speelt vast ook mee, want het is FIFA. Dus ja, als er geld verdiend kan worden, dan zullen ze dat vast doen.
8: Nee, absoluut. Kijk, ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Er ligt een sportfysiologische reden aan ten grondslag. Je gaf het net zelf al aan. Maar ik voel aan alles dat FIFA die wel met twee handen heeft aangegrepen om te kunnen zeggen als een soort van wisselgeld richting mediapartijen die in totaliteit toch al meer dan 4 miljard dollar hebben moeten betalen voor de uitzendrechten, om toch als een soort wisselgeld tegen die partijen te kunnen zeggen van kijk eens, we hebben nog een extra pareltje. Mm-hmm. En dat heet drinkpauze. Ja. En daar kun je extra geld mee uit de markt halen.
1: Ja, want in die 3 minuten gaat natuurlijk niemand naar het toilet. Mensen blijven gewoon zitten, want het gaat bijna weer beginnen. Anders dan tussen de eerste en de tweede helft, waarbij mensen massaal wat anders gaan doen.
8: Nee, 100%. Dus wanneer je dan vervolgens, ik noem maar wat, 1,5 minuut... Of 2 minuten commercials kunt uitzenden. En dat kun je doen bij iedere wedstrijd over het hele toernooi. Ja, dan telt dat toch serieus op. En dan is dat toch een hele mooie manier voor een mediapartij om extra geld binnen te halen en het terug te verdienen.
1: Ja, ik denk dan, nou ja, god, ja, 3 minuutjes wachten. Wat maakt het uit? Zo'n wedstrijd duurt toch 90 minuten. Maar sommige mensen vinden het ook sporttechnisch irritant. Hoe kijk jij daarnaar?
8: Nou, liefhebber, die kaas komt zelf uit basketbal. Daar weet je niet beter of een wedstrijd wordt natuurlijk aan de lopende band met timeouts en entertainment onderbroken. Voetbal is van oudsher natuurlijk de meest traditionele sport op aarde. Ik vind dat als voetballers zijnde heel snel, ja voetballers, voetballiefhebbers zijnde, al heel snel op onze achterste benen staan wanneer er iets kleins veranderd wordt. Ik haal de schouders erbij op als ik heel eerlijk ben. Het is een paar minuten, waar hebben we het over? Het is soms ook wel lekker. Je kunt even naar de keuken wandelen, je kunt even dit doen. Maar voordat je in de gaten hebt, ben je weer aan het kijken.
1: Ja, het vergt wel dat het Nederlandse publiek zich in wat onmogelijke bochten wringt. Hè? Want ik dacht dat programma onderbrekende reclame niet was toegestaan. Nou, er worden al allerlei uitzonderingen op bedacht. En dit is er weer eentje. Ja, het is wel een creatief omgaan, denk ik, bij Ster en bij NPO momenteel.
8: Ja, maar kijk tegelijkertijd, wanneer je gaat kijken naar de spanningsboog van jonge mensen, de concentratiecurve van jonge mensen. Ja. Die vinden 2 keer 45 minuten best ingewikkeld. Dus wanneer je in de toekomst momenten gaat krijgen in een wedstrijd waarin er even iets anders gebeurt, dan hoeft dat helemaal niet zo vervelend te zijn. En het zou mij niks verbazen wanneer we zo meteen op 16 juli zitten en we 6 weken lang stap voor stap zo gewend zijn geraakt aan het feit dat het heel eventjes stil ligt, dat we er al helemaal niet meer over klagen.
1: Nou, tijd voor het TikTok-WK. 45 keer 2 minuten. Ja. Dankjewel, sportmarketeer Bob van Oostraat.
4: En dan is het nu tijd voor een drinkpauze. Oké. Okay.
1: Rederijen die staan te trappelen om de Persische Golf eindelijk te verlaten. En kan dat ook zomaar? Zien we de eerste beweging daar al? We gaan even uitgebreider drinken, zijn we zo bij je terug.
9: Deze week in Napleiten. Een man en een vrouw ontmoeten elkaar via een datingsite en krijgen een seksuele BDSM-relatie met elkaar. Via een oppassite biedt de vrouw zich vervolgens aan als babysit. Wanneer ouders een avondje uit zijn, slaat ze toe. De man en vrouw worden vervolgd voor het seksueel misbruik van 7 jonge meisjes. Luister naar Napleiten, iedere zaterdag om 10 uur op BNR. En wanneer je dat wil, in je podcast app.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
11: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
10: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
12: Ja, we hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
13: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
14: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
15: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
14: Ja, flexibel ticket, hè?
15: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
14: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: 52 min 40.
20: 12 natuurlijk.
19: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
20: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
21: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
19: In 12 weken leren rekenen?
20: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
22: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
23: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
24: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
25: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
24: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
25: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
24: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
25: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
26: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
0: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
0: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk. BNR
3: Verkeer. Ik ben Wijnald Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A15 van Nijmegen naar Gorkum, tussen knooppunt Deil en de afrit Leerdam. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. Er wordt geflitst op de A4 Rotterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 52,9.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Noodweer heeft vannacht voor problemen gezorgd in de regio Eindhoven. Volgens Omroep Brabant had de brandweer de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en blikseminslag. Vooral Nuenen kreeg de volle laag. Daar vielen door de harde wind bomen om en liepen straten onder water. Nu er een basisakkoord is tussen Amerika en Iran, varen er weer schepen door de straat van Hormuz. De blokkades zijn van beide kanten opgeheven. Toch gaat de Amerikaanse vicepresident Vance nog niet naar Zwitserland om over een definitief akkoord te praten. De plannen voor die gesprekken zijn nog niet concreet, zegt het Witte Huis. Huizenbezitters lopen niet meer warm voor zonnepanelen. Volgens het AD lieten ze vorig jaar nog maar amper 100.000 installaties plaatsen, een nieuw dieptepunt. Reden is het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf het nieuwe jaar. Stroom die je teruglevert, levert dan zo goed als niks meer op. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een gunstig label de waarde van je huis laat stijgen, maar die winst komt nauwelijks uit thuisbatterijen, zegt Milieu Centraal. Je kan beter investeren in isolatie of energiezuinige installaties. En het WK voetbal is nog maar een week aan de gang, maar het eerste land heeft zich al geplaatst voor de volgende ronde, Mexico. Na de winst op Zuid-Afrika wonnen de Mexicanen vannacht ook een tweede groepswedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea. En Canada is ook dicht bij de volgende ronde. Het maakte vannacht met 6-0 gehakt van Qatar. Het weer van Weer Online. Een hete en benauwde dag met eerst nog veel zon. Later vanmiddag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. Het wordt 30 tot 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, rederijen staan te trappelen om de Persische Golf nou eindelijk te verlaten. We zien ook al wat beweging daar. Maar kan dat zomaar en op welke termijn dan? Nou, gaan we als het goed is zo meteen bespreken in de ochtendspits.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
26: Van Copilot tot ChatGPT. Van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leer je het allemaal. Ga naar fiverr.ai.
27: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
28: Vijfhart, dat klopt voor jou.
29: Hallo, wij zijn Forvis Mazaar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazaar.
30: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
31: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
30: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 5 minuten over 7:30. We zijn in volle gang met de Ochtendspits van deze vrijdag 19 juni. Maxime van Meel die zit aan mijn rechterhand. Staat momenteel. Ja. En die gaat vertellen wat we dit half uur gaan doen.
4: Ja, zometeen een onderzoek van wetenschapsblad Nature dat concludeert dat de milieuschade die 10% van de wereld veroorzaakt groter is dan menig economie ter wereld. Mm. En het laatste nieuws uit de techwereld krijg je van collega Donner Bakker met natuurlijk de VS die het heeft over dat er mogelijk toch geavanceerde chipmachines van ASML in China zijn.
1: Dat allemaal straks. We beginnen in de straat van Hormuz. Want rederijen zeggen dat ze klaar zijn om die straat te verlaten, om de Persische Golf te verlaten. Sinds het begin van de oorlog in Iran kunnen schepen daar geen kant meer op. Maar inmiddels hebben zowel Iran als Amerika hun blokkade opgegeven, waardoor de straat in principe vrij en open is. Maersk bijvoorbeeld zegt dat ze klaar zijn om te vertrekken. Maar doet dat pas wanneer er voldoende veiligheidsgaranties zijn. De UKMTO, de Britse waakhond die daar naar kijkt, die heeft ook het risico wat afgeschaald. Nou, allerlei landen, bijvoorbeeld Abu Dhabi, zeggen ook al, we kunnen weer olievolumes gaan ophalen vanuit de havens binnen de golf. Nou, is dit een terugkeer naar normalisatie? Gaan we bespreken met Maurice Jansen, senior onderzoeker havens en scheepvaart aan de Erasmus Universiteit. Meneer Jansen, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Nou, die schepen liggen dus in de startblokken om te vertrekken. Is dat iets wat ook kan gaan gebeuren de komende tijd? Ziet u al beweging daar?
8: Die staan natuurlijk te popelen om weer weg te kunnen daar. En hun lading weer naar de bestemming te brengen. Mm-hmm. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze gaan varen zonder dat er volledige veiligheidsgaranties zijn. Die dan ook nog eens door onafhankelijke autoriteiten moeten worden gewaarborgd. En die garantie moet volgens mij eerst via militairen weggaan. Hè, van is de kust veilig? Liggen er geen mijnen? Wordt er niet alsnog geschoten ergens als ze er doorheen varen? En ten tweede natuurlijk via diplomatiek weg. Want dat is uiteindelijk een echte eerste stap naar normalisatie.
1: Ja, ook voor verzekeringen bijvoorbeeld lijkt me ook iets wat daarvan afhankelijk is.
8: Ja, dat hele systeem dat is natuurlijk een heel netwerk van organisaties waar inderdaad verzekeraars en herverzekeraars een hele belangrijke rol spelen. Mm-hmm. Want zonder dat die risico's gedekt zijn, is het gewoon eigenlijk gewoon veel te gevaarlijk.
1: Ja. Ja, veel van die schepen die liggen daar dus sinds februari, die liggen daar dus eigenlijk vast, een maand of vier. Ja, kan je dan ook zomaar weg? Of zijn er ook allerlei voorbereidende handelingen voor nodig? Want we weten dat die schepen, die zijn eigenlijk gemaakt om praktisch vol continu te varen en niet om maandenlang stil te liggen.
8: Nou ja, dat is ook wel een ding, want die schepen die hebben normaal gesproken onderhoudsplannen, meerjaren onderhoudsplannen, net als een gebouw eigenlijk. Die hele schemes die zijn door de war gegaan. Dus dat betekent ook dat die schepen, sommige moeten naar onderhoud, maar ook er is ook aangroei van allerlei organismen onderaan het schip. Mm-hmm. Waardoor die schepen ook veel minder efficiënt gaan varen. Dus dat moet ook schoongemaakt worden. Ja. Dus dat zijn allemaal bijkomende aspecten die heel veel geld kosten.
1: Ja. We hebben de afgelopen tijd ook best wel aandacht gehad voor de mentale gezondheid van mensen die op die schepen werken, die daar ook al tijden vastzitten. Zou het misschien wel mogelijk zijn om die op een of andere manier eerder af te lossen of ook niet?
8: Nou ja, los van alle financiële schade is dit natuurlijk menselijk leed. Wat ik begrijp is dat er nog steeds rond de 11.000 zeevaren gevangen zitten op die schepen. In die situatie, eigenlijk aan een frontlijn van een oorlog. Daar moet gewoon humanitaire hulp komen. En dat betekent inderdaad geestelijke verzorging. Dat betekent ook dat ze gewoon weer naar huis kunnen, afgelost kunnen worden. Dus dat zou heel fijn zijn als we dat ook in gang kunnen zetten nu.
1: Ja. Nou, zou er vandaag in Zwitserland gesproken worden over hoe dat voorlopige akkoord tussen Iran en Amerika verdere opvolging moet krijgen. Die gesprekken gaan niet door. Ja, nee. Wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben voor die rederijen en voor de situatie in de straat van Hormuz?
8: Nou ja, dat is natuurlijk precies de situatie waar we al maanden in zitten. Hè. Er is steeds een lichtpuntje en dan wordt het gordijn weer dichtgetrokken. Ja. En dan zijn we weer terug bij af. Die onzekere situatie is voor niemand. Of het nou gaat om die zeevaarden. Die denkt dat er een uitzicht is. Of dat het gaat over de scheepseigenaren. Ja, dit is een situatie die gewoon onwenselijk is. En dat toont maar weer aan dat hoe belangrijk het is dat er echt een diplomatieke oplossing komt. En niet waar Partijen die met elkaar overhoop liggen, proberen een oplossing te zoeken. Dit moet gewoon echt via de IMO, via de diplomatieke weg.
1: Ja, en die zal dus ook garanties moeten afgeven. Ik denk ook nog even aan de mijnen die daar liggen. Ja, dat zal ook eerst. Je zal ook eerst de garantie moeten hebben dat dat al allemaal netjes opgeruimd is. En dat kan ook toch een tijd gaan duren, lijkt me.
8: Nou, dat is wat ik zei inderdaad. Het zou eerst via die militaire weg moeten gaan. Hè. Je moet eerst de marine schepen hebben van verschillende, liefst onafhankelijke landen, om te zorgen dat letterlijk de kust veilig is. Dat betekent ook dat mijnen worden opgeruimd, of dat er ook garanties worden afgegeven dat er niet geschoten gaat worden. Ik zie wel dat daar een coalitie op gang moet komen, om in ieder geval die eerste periode die veiligheidsgaranties te kunnen waarborgen.
1: Ja. De schade die er reeds is, de financiële schade, is dat, betalen wij dat met elkaar, de afnemers van die producten die op die schepen liggen?
8: Ja, dat merken wij nu. Dat merk je denk ik elke dag. Ja. Als je naar de pomp rijdt om je auto bij te tanken. Ja. Dat is voor ons denk ik in westerse landen maar een kleinigheidje van wat er bijvoorbeeld in landen als India gebeurt. Hè. Die relatie met het Midden-Oosten is veel inniger en betekent dus ook een grotere afhankelijkheid van bijvoorbeeld energie, voedsel, andere handelsproducten die je met elkaar uitwisselt. Dit is echt een maatschappelijk. Maatschappelijk zijn die schade echt enorm.
1: Dank. En eerst dus snel duidelijkheid en garanties nodig als het gaat om de veiligheid. Maurice Jansen hoorde je, senior onderzoeker havens en scheepvaart aan de Erasmus Universiteit.
5: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: De milieuschade die wordt veroorzaakt door 10% van de wereldbevolking is qua kosten groter dan de economie van bijna elk land ter wereld. Onderzoekers van onder meer de Universiteit van Leiden gaan uit van een schadebedrag van $5,7 biljoen per jaar. Het onderzoek is gisteren in wetenschapstijdschrift Nature gepubliceerd. En bij ons is Rutger Hoekstra, universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden en ook auteur van het onderzoek. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
4: Nou, dat wil ik als eerste natuurlijk weten. Ben ik deel van die 10%? Bent u deel van die 10%? Is iemand daar deel van?
1: Het probleem, ja.
9: Ja, kijk, wat we hebben gedaan is in feite alle consumenten van de wereld op een rijtje zetten en daar dan de top 10% van pakken. En ja, gegeven het feit dat we in een rijk land wonen, zit een groot gedeelte van die consumenten in Nederland. We hebben het voor Europa ongeveer ingeschat op 45% of zo. Dus je zou kunnen rekenen dat ongeveer de helft of meer van Nederland daaronder valt. Ik weet niet wat jullie verdienen, maar het zou goed kunnen.
4: Goed, nou, slecht nieuws. Vervelend om mee te starten. Die $5,7 biljoen per jaar, ontleed dat dus voor ons. Hoe zijn jullie tot dat bedrag gekomen?
9: Ja, je hebt eigenlijk drie stukken informatie nodig. Je moet weten hoeveel milieuschade consumptie eigenlijk in totaal eigenlijk oplevert. Je moet ook weten de verdeling inderdaad van die consumptie over verschillende mensen. En je moet weten, ja, wat is de schade dan die is toegebracht per eenheid milieuschade. En eigenlijk op al die drie fronten is er de afgelopen 10 jaar enorm veel onderzoek gedaan. En dat hebben we eigenlijk gecombineerd.
4: Ja, en over wat voor schade hebben we dan precies? Ja, milieuschade, maar hoe ziet dat eruit?
9: Ja, kijk, ja, het klinkt altijd heel abstract, milieuschade. Maar er komen natuurlijk ontwrichtingen in termen van het klimaat, droogtes, ontwrichting van biodiversiteit, landbouwproductiviteitsdalingen. En dat zijn natuurlijk allemaal economische kosten. En de economie of economen hebben daar allerlei methodes voor om daar dan een bedrag aan te hangen.
4: En wat is het grootste probleem onder al die verschillende manieren waarop het milieu beschadigd wordt?
9: Ja, kijk, er zijn 9 belangrijke klimaat- of systemen in de natuur. Daarvan overschrijden we eigenlijk er 7. En we hebben in dit onderzoek slechts 4 eigenlijk onderzocht. Daarbinnen is het biodiversiteitsverlies en klimaatverandering echt de grootste kostenpost.
4: Oké. Hoe is dat? De klimaatverandering zo natuurlijk klinkt ook een beetje als een uiteindelijke uitwerking, een soort paraplu van al die verschillende soorten schade die we, de soort opsomming van alles bij elkaar.
9: Ja, kijk, al die systemen hebben ook met elkaar te maken. Dus bijvoorbeeld de verzuring van de oceaan heeft ook weer te maken met klimaatverandering. Biodiversiteitsverlies heeft ook een relatie met klimaatverandering. Dus die systemen eigenlijk, die ecologische systemen, zijn ook allemaal aan elkaar verbonden. Dat heeft natuurlijk ook weer als voordeel dat als je er één van die problemen reduceert, dat ook de schade op de andere gebieden minder wordt. Dus dat, ja, die systemen zijn gewoon aan elkaar verbonden.
4: Ja, en wat is dan het beste, zeg maar, als je als vervolg op zo'n onderzoek, wat kan een land, vooral Nederland, als dus groot bijdrager, of misschien zelfs consumenten zelf, het beste gaan doen om in ieder geval verbetering daarin in gang te zetten? Is dat gewoon echt op elk beetje duurzaamheid letten, of is er iets specifieks?
9: Nou, kijk, wat we met ons onderzoek met name willen doen is natuurlijk ook dat verdelingsvraagstuk beter in kaart brengen. En sowieso is er dus een grotere verantwoordelijkheid voor de rijke landen, maar binnen die rijke landen ook nog voor de rijke mensen. En dus voor overheden is het van belang natuurlijk om ook eigenlijk dan te kijken naar die consumptie van de rijkste mensen en te zorgen in feite dat, ja, het principe van de vervuiler betaalt ook beter wordt toegepast. En uiteraard past daar dan ook bij dat misschien mensen die het beter hebben ook een grotere verantwoordelijkheid voelen voor die milieuproblemen waar ze een grotere bijdrage aan leveren.
4: Ja, want jullie komen dan dus op die 5,7 biljoen dollar. Dat is een enorm bedrag, maar hoe verhoudt zich dat tot wat er geïnvesteerd wordt in het klimaatprobleem?
9: Ja, dat is eigenlijk het wrange. Als je gewoon puur naar deze economische cijfers bekijkt, dan is de schade dus enorm. Terwijl eigenlijk de financiering die we nodig hebben om sommige van die transities door te maken, dus als je het hebt over klimaat of biodiversiteitsbehoud, dan zijn eigenlijk die kosten, die financieringskosten die we nodig hebben, ongeveer evenredig met deze schade van de 10% grootste consumenten. Dat is het wrange als je het puur cijfermatig bekijkt. Als we die investeringen zouden doen, zouden we ook een enorme schadepost naar de toekomst toe reduceren.
4: Dank. Rutger Hoekstra, universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden en ook auteur van dit onderzoek.
1: Het is 12 minuten voor 8. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Met allereerst een blik op de weg momenteel.
10: Ja, je kunt nu overal goed doorrijden. Er staat nog wel een korte file op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij de afrit Leerdam 2 kilometer met 5 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil. Maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Geflitst wordt er op de A12 Den Haag-Utrecht bij hectometerpaal 8,9. En ook op de A15 vanuit Europoort bij 35,9.
1: Ja, bijna nu toch spreken. Het wordt een superwarme dag vandaag. 35 graden misschien wel in het zuidoosten van het land. Maar ook zag ik einde van de middag onweer, hagel, windstoten. Als ik met de auto moet vandaag, waar moet ik dan rekening mee houden?
10: Nou, om in ieder geval de grootste problemen qua warmte te vermijden is, ik zou zeggen, begin bij het begin. Parkeer je auto niet in de volle zon, dan kan die ook niet zo snel opwarmen. Als je toch op pad gaat, zorg voor jezelf en zorg voor je medepassagiers. Dus neem voor iedereen voldoende te drinken mee. Het bekende flesje water, vergeet het niet. Laat ook geen kinderen en huisdieren achter in een warme auto. Het moet toch maar weer gezegd worden. En ja, je zei het ook al, het gaat natuurlijk regenen, dus vergeet je paraplu niet. Maar die paraplu kan ook nog een ander doel dienen, namelijk de zon. Want als je dan toch onverhoopt met pech komt te staan en je hebt dat flesje water wel meegenomen, dan kan die paraplu ook nog dienen voor goede bescherming tegen de brandende zon.
1: Nou, heel fijn voor deze tips. Dankjewel, Wijnand.
5: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Tech-update.
1: En daarvoor is hier Donner Bakker. Donner, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Ivan en Maxime.
1: Technieuws dan. Sommige bedrijven die blijken nog steeds toegang te hebben tot het AI-model Mythos van Anthropic, ondanks dat de Amerikaanse overheid dat toch verboden had.
11: Ja, zeker weten. Dat is een beetje een soap die maar door blijft etteren. Het zou gaan om bedrijven die onderdeel zijn van Project Glasswing. Dat is dat eerste project waarmee Anthropic zo'n 200 grotere partijen alvast toegang gaf tot het model om het te testen. Dat zijn dan vooral techbedrijven en banken, die natuurlijk een dikke muur aan cybersecurity om hun bedrijf hebben staan en nou ja, even wilden weten waar ze aan toe waren. En toch nog even om het op te frissen, we hebben het al een aantal maanden over Mythos, dat nieuwe erg krachtige model van Anthropic dat kwetsbaarheden kan herkennen. Nou, na maanden van geklets werd het met de wereld gedeeld, inclusief een beperkte versie genaamd Fable, maar dat feestje duurde niet lang omdat de Amerikaanse overheid het bedrijf verplichtte de toegang voor niet-Amerikaanse bedrijven te ontzeggen. Nou, dat is niet te realiseren en dus mag niemand er meer bij, dachten we tenminste, want dat blijkt dus nu voor sommige bedrijven niet het geval. En die Glasswing-leden die ik eerder al noemde, die mogen er dus nog wel gebruik van maken, is een beetje een vaag verhaal. Het lijkt erop dat het een soort grijs gebied is, want Mythos en Fable 5 moesten offline, maar er is niks gezegd over die preview-versie waar er eerder natuurlijk al mee getest is, en daar maken deze bedrijven dus nog gebruik van. Daar ben ik even gaan nadenken, waar zou dat dan om gaan, Die eerste bedrijven, dat zijn natuurlijk de Amerikaanse grote jongens, zoals Apple, Microsoft, maar ook banken als Goldman Sachs of JP Morgan. Treed je buiten Amerika, dan moet je denken aan Samsung of SK Hynix. Hier de NAVO of de ENISA, de European Union Agency for Cybersecurity. Dus al die grote partijen die er al mee mochten beginnen. Weer een nieuw stapje in die Mythos soap. Ook zou er wel druk gewerkt worden aan een oplossing. Anthropic-medeoprichter Jack Clark zei gisteren tegen Bloomberg dat hij zonder in al te veel detail te treden bezig zou zijn met een soort controlemechanisme dat we zien in de bankenwereld. Nou, banken moeten natuurlijk heel veel weten over hun klanten, maar dat heeft dan nog wel wat voeten in de aarde, want ja, iemand helemaal screenen en doorlichten zoals je dat voor een rekening of een lening doet, is misschien wat te veel gevraagd voor een AI-model, maar ze zijn dus wel druk met een oplossing.
1: Meer nieuws van Bloomberg, want ASML heeft het aan de stok met Howard Lutnick, de Amerikaanse minister van Handel, en dat draait om China?
11: Ja. Een van de beste ASML-machines die zou in China zijn beland, ondanks Amerikaanse exportbeperkingen, waar ASML natuurlijk mee te dealen heeft, meldt Bloomberg inderdaad. Het zou gaan om een EUV-machine. Meerdere hoge regeringsfunctionarissen zeggen bewijs te hebben dat die machines daar dus zijn. En Howard Lutnick zou al een aantal bijeenkomsten met het bestuur van ASML gehad hebben en toch best wel bezorgd zijn. En dan kun je misschien denken, goh, één machine, kan gebeuren toch? Bedenk je wel dat zo'n machine ongeveer net zo groot is als een schoolbus. Ja. 180.000 kilo weegt. Nou, dat verscheep je niet even zomaar.
1: En een paar honderd miljoen kost, geloof ik.
4: Ja, 300 of zo.
11: Nou,
4: ja.
11: Dat dan ook nog eens in
4: de allerduurste.
11: Dus dat lijkt toch best een goed geplande operatie te zijn geweest. In totaal zijn er 314 EUV-machines wereldwijd in gebruik, meldt Bloomberg. 26 zouden niet werken. En daar zou er dus nu één van in China zijn beland, wat absoluut niet de bedoeling is. Nou, er komt nog bij dat de Amerikaanse overheid natuurlijk als de dood is dat die Chinese chipproductie op hetzelfde level komt als dat in Amerika. Nou ja, en om dat voor elkaar te krijgen heb je ASML-machines nodig. En dan is er ook nog het nieuws van afgelopen december dat China zelfs al zelf een EUV-machine ontwikkeld zou hebben. Het Chinese Manhattan Project wordt het genoemd. Dus Amerika in de stress, want er is een machine in China. Nog meer stress bij beide partijen, want zouden die geruchten over die Chinese EUV-machines dan waar zijn? Nou, dat gaan we zien. ASML heeft gereageerd en ontkennen natuurlijk sterk dat zij er iets mee te maken hebben. En het Amerikaanse ministerie van Handel heeft ook nog niks van zich laten horen, want Bloomberg heeft wel gevraagd, goh, hebben jullie concreet bewijs dat hij daar ook is? Dat moeten we nog even afwachten.
4: Ja, en voor Amerika is dit natuurlijk ook gewoon een stok om weer mee te slaan, om weer toch weer eens die exportrestricties voor de neus te houden bij ASML. Te zeggen, nou, misschien moeten ze toch maar weer gaan uitbreiden.
11: Ja, dat is een dossier wat door blijft etteren. Dus inderdaad, dit zal voor hen niet slecht uitkomen.
1: We hebben een soort gesplitste tech-update vandaag, want jij hebt de eerste gedaan zojuist. Ja. En zometeen om 9:50 is toch weer Stijn bij ons.
11: Ja.
1: Met de schaal van hebben.
11: Ja, ik zag je al bang kijken. Denk je, oh, moet je het met Donner doen? Nee, niet getreurd. Straks hoor je Stijn gewoon weer met de schaal van hebben. Hij heeft zijn laatste slaapgadget getest. Mm-hmm. En ik heb me laten vertellen dat het op een of andere hoofdband gaat die je hersenen meet tijdens het slapen.
4: Nou, is dit een waardeoordeel over de slaapgadgets, iemand?
1: De slaapmaat van Stijn. Nou, dat gaan we dan zometeen horen. Dankjewel, Donner Bakker.
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Nou, het rapportcijfer van de eerste vier maanden van het kabinet Jette is binnen. Een ondernemers geven Jette een 4,6. Auw. En dat komt, ja, inderdaad, onvoldoende, ja. Dat komt door regeldruk en een gebrek aan daadkracht. En dat eisen ze juist, daadkracht. Gaan we eens wat doen, blijkt uit een peiling van Ipsos INO. En zometeen spreken we met de onderzoeker.
12: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl. Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
15: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
16: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
18: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
19: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
20: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
21: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
22: China was geen probleem, China was geen gevaar.
21: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemerskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
21: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
24: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
32: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
24: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
33: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
34: Nu in de BNR-app.
4: Gesprekken tussen VS en Iran vandaag gaan niet door. Andy Burnham wint tussentijdse verkiezingen in Britse Makerfield en kan nu het leiderschap van Labour opeisen. En gemeenteraad Katwijk geeft groen licht voor bouwfabriek Eli Lilly. Dat en meer vind je in de BNR-app.
1: Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, hoe is het nu op de weg?
10: Ja, het is prima doorrijden op de Nederlandse wegen. Zo af en toe duikt er een file op, zoals nu op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht, 5 kilometer, maar de vertraging is niet meer dan 5 minuten. Er wordt geflitst op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij hectometerpaal 69,2.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven, blijkt uit onderzoek van het CBS. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot onder de 1800. Dat is het laagste niveau in ruim 10 jaar. Experts denken dat de daling komt doordat het normaler is geworden om over zelfmoordgedachten te praten, zoals via hulplijn 113. Ook Zwitserland heeft gezegd dat Amerika en Iran daar vandaag niet praten over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance zei gisteravond al dat hij niet ging. De plannen voor de gesprekken staan volgens het Witte Huis nog niet 100% vast. Amerika en Iran hebben al wel een conceptakkoord ondertekend. Bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het binnen op hete dagen te warm. Ze hebben zonwering en een groene tuin, maar dat is niet genoeg, ziet Vereniging Eigen Huis. Die ziet ook een rol voor de gemeente. Die moeten huizen niet te dicht op elkaar bouwen en zorgen dat er in de wijken genoeg schaduwplekken zijn. We hebben vorig jaar meer hernieuwbare energie verbruikt dan een jaar eerder, zegt het CBS. Bijna een kwart van alle energie kwam uit duurzame bronnen. Eerder was dat iets meer dan een vijfde. Biomassa, zoals hout, GFT-afval en biobrandstof, is met een aandeel van ruim 30% de belangrijkste bron voor duurzame energie. En in Rotterdam-Zuid heeft de politie vannacht geschoten op een man die probeerde in te breken in een auto. Toen hij werd betrapt, rende hij op de agenten af met een schaar en het lukte ze maar niet om hem onder controle te krijgen. Daarom schoot de politie gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar is wel opgepakt. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Beurzen dan, Amerika. In het groen gesloten Dow Jones 0,1% erbij. S&P 500 1,1% erbij. En de Nasdaq bijna 2% in de plus. En in Azië vooral minder op de borden. Nikkei 0,2% lager. Kospi 0,5% lager. Dan nog even wat huishoudelijke mededelingen. Want Wall Street blijft later vandaag dicht vanwege Juneteenth. De nationale feestdag waarbij Amerika de afschaffing van de slavernij herdenkt. En in Azië zijn de Hang Seng en de beurs in Shanghai vandaag dicht vanwege Dragon Boat Festival, een nationale feestdag. Olieprijs dan nog even kort. Ja, die daalt natuurlijk vanwege de voorlopige overeenkomst tussen Amerika en Iran. Volgens vicepresident J.D. Vance zijn er in de nacht van woensdag op donderdag 12,5 miljoen vaten olie door de Straat van Hormuz vervoerd. Dat is mogelijk het hoogste aantal sinds de start van die oorlog in februari. De actuele prijs van een vat Brentolie is gedaald naar $79,2. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen. Ochtendspits, avondspits, zaken doen, BNR-beurs natuurlijk. En ook in de BNR-app. Ondernemers geven het kabinet Jetten een 4,6. En dat komt door de regeldruk en een gebrek aan daadkracht. Ja, een 4,6. Dat is een dikke onvoldoende. Blijkt uit een peiling van Ipsos INO. En we spreken zometeen de onderzoeker over 2 minuten in de ochtendspits.
0: En, hoe ging je leestoets?
2: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
0: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
0: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
0: In 14 weken begrijpend leren lezen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
9: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
13: Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 8:05 geweest. We zijn halverwege de ochtendspits van vrijdag 19 juni. Bijna weekend, maar eerst nog even wat radio met Maxime van Meel. Wat gaan we dit half uur allemaal doen?
4: Goedemorgen, straks hoor je onze Europa-collega Stefan de Vries. Die vertelt je wat je kan verwachten van de EU-top in Brussel, die vandaag wordt doorgezet. En je krijgt het laatste nieuws rond de oorlog in het Midden-Oosten. De vredesbesprekingen daar staan op scherp weer, nu gesprekken last minute zijn afgelast.
1: Ja, precies, want in hoeverre zijn die gesprekken er nog? Ja. Nou, dat gaan we zo meteen bespreken. Eerst naar ondernemend Nederland, want ondernemers die hebben alles behalve een hoge pet op van het kabinet Jette. Blijkt uit een peiling die het Financiële Dagblad heeft laten uitvoeren door Ipsos INO. De ondervraagde ondernemers, vooral MKB'ers, die klagen over te weinig daadkracht, over te veel regels en te hoge belastingen. 73% van hen zegt ontevreden te zijn. En het rapportcijfer voor Jette en zijn ministers en staatssecretarissen een 4,6. De peiling werd dus uitgevoerd door Ipsos INO. En bij ons is onderzoeker Peter Kannen. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
1: Ja, en dan zijn we een maandje of 4 onderweg met dit kabinet. Hoe opvallend is dat die ondernemers dat die zo negatief gestemd zijn over het kabinet? Want die weten ook, ja, als het goed is, zit zo'n club 4 jaar uit. In hoeverre kan je daar nu al wat over zeggen?
14: Kijk, de verwachtingen waren natuurlijk best hoog gespannen. Mm-hmm. We hadden het kabinet Schoof. Het steeds genoemd als stilstand. En nu zou dit kabinet, middenkabinet, VVD.
15: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens.

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Ondernemers en kiezers toch wel gezegd van ja, dan moet je wel je best doen om met andere partijen te onderhandelen, zodat je iets voor elkaar krijgt. En, ja. En daar ontbreekt het aan.
7: Ja, jij zei al, jullie hebben gekeken naar ondernemers, maar ook naar gemiddelde kiezers, normale kiezers. Zie je daar ook verschillen in hoe zij in het leven staan als het gaat om dit kabinet?
6: Ja, je ziet overeenkomsten en verschillen. Want de ontevredenheid is even groot. Dus allebei zo 7 op de 10 zijn ontevreden. Maar kijk, de ondernemers willen op een heel ander, of tenminste willen ten dele op dezelfde dingen investeren. Woningbouw, defensie, maar bijvoorbeeld veel minder op sociale zekerheid of klimaat. Mm-hmm. En ze willen juist dat er in het investeringsklimaat geïnvesteerd wordt. En dat vinden ze eigenlijk te weinig.
7: Ja, dus inderdaad niet meer bezuinigen, want je zou misschien denken, nou, een ondernemer die wil graag een kleine overheid, een bescheiden overheid, maar dat is niet per se een wens, hè?
6: Nee, want daar hebben we ook nog gevraagd, want vind je nou dat er bezuinigd of geïnvesteerd moet worden? En dan zie je dat er per saldo een veel grotere steun is, zeker onder de ondernemers, voor investeren. Dat ligt zo rond de 50%, 45%, terwijl maar iets van 15%. Vindt dat er bezuinigd moet worden. Mm-hmm. Ook kiezen vaker voor investeren, hoewel die ook vaak iets in het midden zeggen of het eigenlijk niet zo goed weten. Ja. Maar ondernemers zijn echt heel duidelijk, neigen veel meer naar proberen de economie aan te slingeren in plaats van dat je er nu op gaat beknibbelen.
7: Ja. Geldt dat trouwens ook voor de voorgenomen bezuiniging als het gaat om de sociale zekerheid? Is daar ook weerstand tegen of wordt dat over het algemeen wel omarmd?
6: De AOW die echt nu in de ijskast is gezet, hè, dus de leeftijdsverhoging daarvan, daar zijn ondernemers geen voorstander van. Mm-hmm. Maar die andere twee bezuinigingen, bezuinigen op de WIA en de werkloosheidsuitkering verkorten van 2 naar 1 jaar, daar zijn 2 op de 3 ondernemers zijn daar eigenlijk wel voor. Terwijl de kiezers daar wat kritischer in zijn, zeker die WW, dat zijn de kiezers kritischer. Ja. De VIA is nog 47% is daar nog wel voor. Dat viel ons eigenlijk best mee.
7: Ja. Wat zou het kabinet nou moeten met dit rapport in handen? Want jullie hebben een mooie PDF afgescheiden met een uitgebreid rapport. Dat is toch ook die grote problemen dus aanpakken. Die netcongestie en dergelijke om te voorkomen dat de boel nog verder vastloopt.
6: Ja, kijk, wat je proeft bij zowel kiezers als ondernemers is toch wel de wil dat partijen met elkaar praten. Ja. Dat geldt voor coalitie versus de oppositiepartijen. Maar ook wel de regering versus de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Mm-hmm. We hebben gevraagd van ja, wat over die stakingen bijvoorbeeld. Ja, daar zijn die ondernemers zijn daar helemaal niet voor. 2/3 zegt dat is een slecht idee, moet je niet doen. Ze zijn ook best wel kritisch op de wensen van de vakbonden. Maar ze zeggen wel van ja, je zult wel iets moeten gaan doen met de vakbonden en met de oppositie. Wil je überhaupt nog iets voor elkaar gaan krijgen met dit kabinet?
8: En wordt het een bepaalde partij, want er zijn best wel veel verschillende punten waarop ze dus ontevreden zijn. Wordt het een bepaalde partij binnen het kabinet extra aangerekend? Is daar iets duidelijk over?
6: Dat hebben ze ook niet gevraagd. Wat je wel ziet is dat D66 kiezers nog steeds behoorlijk enthousiast zijn. Maar de VVD-achterban helemaal niet. En die worden ook steeds ontevredener. Ik vind dat zelf best opvallend. Want ja, de indruk was toch dat toen dit regeerakkoord tot stand kwam, dat de VVD hele goede zaken gedaan had. Dat ze eigenlijk zo'n beetje alles binnengesleept hadden. Ze hadden zelfs een dashboard met alle vinkjes die ze, alle punten die ze hadden aan kunnen vinken. En toch zie je dat die VVD-achterban en ook dus nu de ondernemers, en daar zit best wel veel overlap tussen, dat die eigenlijk heel ontevreden zijn. Dat is best, vind ik, wel opvallend.
7: Dankjewel, onderzoeker Peter Kanne van Ipsos INO.
8: De gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran in het Zwitserse Burgenstock gaan vandaag niet door, zo meldt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. En die aankondiging

0: Die komt nadat het Witte Huis al had laten weten dat de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance toch niet naar Zwitserland kwam voor de onderhandelingen. BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg die ziet dat er een paar dingen gebeuren.
1: Iran heeft gezegd dat deze overeenkomst betekent niet dat wij het ermee eens zijn. Wat een beetje een wonderlijke verklaring is, maar toch wel, denk ik, de Amerikanen ook een beetje deed schrikken. In de tweede plaats is er de kwestie van Israël. Dat zegt, ja, sorry hoor, maar wij doen onder deze omstandigheden hier niet aan mee. We moeten eerst garanties hebben dat Hezbollah stopt met aanvallen. En we willen ook zorgen dat die zuidelijke streek van Libanon veilig is voordat we dat verlaten. Dat is nog niet zo. Dus op ons kun je wat dat betreft niet rekenen. Vance is enorm uitgevallen gisteren tegen de Israëliërs. Met de tekst die ongeveer hierop neerkomt: heb je enig idee welk land in de wereld jullie nog steunt, behalve wij? Dus ik zou dan maar doen wat wij zeggen. Maar daar zijn de Israëliërs niet gevoelig voor. En dan wat volgens mij belangrijk is en waar ik nog weinig van heb gelezen, maar wel heb gehoord, ook gisteren wat laat, is dat in de Senaat, ook in het Huis van Afgevaardigden, maar vooral in de Senaat in Amerika er nogal wat verzet is tegen deze hele opzet. Heel veel, ook Republikeinse senatoren, vinden eigenlijk dat de Amerikanen hun goede zaak aan het uitverkopen zijn. Dat Amerika eigenlijk heeft verloren. En dat onder deze omstandigheden het niet zo handig is om die onderhandelingen, die 60 dagen moeten gaan duren, om die op deze basis nu al te beginnen.
0: Dat zei onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Mochten de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten ergens in de komende tijd opgepakt worden, dan moet Amerika gaan bewegen, denkt Bernard.
1: Iran heeft zoals het zelf zegt, en dat vind ik ook wel, een beetje de bovenpositie. Die kunnen zeggen, dit doen we wel, dit doen we niet. We gaan wel daarmee akkoord en niet daarmee akkoord. Ze willen heel zeker weten dat de toezeggingen die door Amerika zijn gedaan ook werkelijk worden uitgevoerd. En wat heel belangrijk is, ze willen dat de Amerikanen de Israëliërs zo ver krijgen dat die ook meedoen. Want ze zeggen, als die kwestie Libanon niet wordt opgelost, dan is het wat ons betreft sowieso geen deal. Dus dan praten we over niks. Nou, dat moet echt worden opgelost. Dan zullen het komende, ik denk 24, 48 uur, nog heel hard over worden heen en weer gebeld. En dan maar zien of ze het alsnog van de grond krijgen. Ik denk dat de kans ongeveer 50-50 is op dit moment.
0: Al dus onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
2: Het is bijna 7:15. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB met een kapotte vrachtwagen op de A73.
3: Ja, en die veroorzaakt meteen de enige file van dit moment op de A73 richting Nijmegen, komend vanuit Venlo. Tussen Kuiken en Nijmegen-Dukenburg nu 4 kilometer stilstaand verkeer met ruim 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Er is een flitser bijgekomen op de A16 van Rotterdam naar Breda bij hectometerpaal 45,3.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Wij vinden sowieso dat we natuurlijk te hoog zitten op vaccins in ons land, op de benzine.
6: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz.
7: Ik denk niet per se dat dit hele grote gevolgen gaat hebben voor Tesla, omdat toezichthouder RDW is echt heel streng geweest bij de goedkeuring.
4: BNR.
2: Nou, en dan wordt Vaderdag dit weekend wordt nuchter en stinken. Want je kan geen geurtje kopen en ook geen alcohol. Opletten, want medewerkers van onder meer Ethos en Kruidvat die gaan komende zondag staken, kondigt vakbond FNV aan. En ook de winkels van Gal en Gal blijven dit weekend dicht, omdat medewerkers gaan staken. En ook dat is een aankondiging van FNV. Gebeurde bij Gal vorige maand ook al 2 keer. Toen bleven ze ook met een kater achter, zonder gedronken te hebben. En nu dus weer tientallen winkels gesloten. Nou, wat is er aan de hand? Uiteraard, de bond ligt in de knoop met werkgevers in het cao-overleg voor in ieder geval de drogisterijmedewerkers. Die sector wil namelijk de zondagtoeslag voor hun werknemers halveren. En FNV zegt, deze zondagen moeten bijzondere dagen blijven en door die toeslag te halveren wordt werken op een zondag uiteindelijk net zo normaal als werken op een maandag. En ja, in veel sectoren geldt dat natuurlijk al, dat ja, in de horeca werkt je ook gewoon op een zondag, maar dit is nog een bijzonder iets bij die sector blijkbaar en daar houdt de vakbond aan vast. FNV vindt dat werknemers van drogisterijen met het verlagen van die toeslag zelf opdraaien voor de voorgestelde loonstelling inkomensverhoging van 4,5%. Maar de Vereniging van Drogisterij en aanverwante filiaalbedrijven die wil de zondagtoeslag juist gelijk trekken met die van andere winkels en vindt dat dus van deze tijd. Nou, hoeveel winkels er zondag daadwerkelijk dichtgaan door die staking is niet duidelijk. Ook een staking bij Holland & Barrett en bij Trekpleister en bij Kruidvat en bij Ethos en bij Gal & Gal. De vraag is dus een beetje, wat is er wel open? Waar kan je wel iets voor
0: gaan
2: je
0: niet
2: kopen?
0: Naar de stad.
2: Nee, ga niet naar de stad, want alles is dicht. Inderdaad, een vrij bijzondere ontwikkeling. Ook trouwens, ik zie ook bij de aankondiging bij het ANP bijvoorbeeld mensen die een fles drank willen kopen voor de volgende WK-wedstrijd. Nou, blijkbaar gaat ANP er niet vanuit dat het een succes wordt en moet je je verdriet gaan wegdrinken. Maar even opletten dus als je dit weekend naar een van die winkels moet, want grote kans dat die dicht is.
0: Gaan we door naar Brussel, waar EU-leiders de Europese Commissie hebben verzocht om met strengere maatregelen te komen tegen de economische macht van China in Europa. Dat werd duidelijk tijdens een diner met Brussel, in Brussel, waarmee de Europese top gisteren werd afgetrapt. De lidstaten hebben nog veel te bespreken. Zo gaat de top vandaag onder andere verder over de meerjarenbegroting en de onrust in het Midden-Oosten. En volgens Europa-verslaggever
2: Ik ben bijna de spatiebalk aan het indrukken.
0: Oké. Europa-verslaggever Stefan de Vries die zegt het is nog niet helemaal duidelijk waarmee de commissie concreet aan de slag gaat.
8: Het is toch een ingewikkeld onderwerp. Sommige landen willen hun vingers er niet aan branden, maar de 27 leiders gaven Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, gisteren wel een mandaat om nieuwe instrumenten te ontwikkelen om China een beetje proberen in te dammen. Geen concrete handelstarieven vannacht, maar wel groen licht voor de commissie om de gereedschapskist, zo heet dat dan, klaar te leggen om China aan te pakken. Antidumpingmaatregelen, antisubsidiemaatregelen en een nieuw instrument om toeleveringsketens in de gaten te houden. Over het algemeen is men het erover eens dat China toch een bedreiging vormt voor de Europese economie. Maar over hoe we dat moeten aanpakken, daar is nog niet iedereen het over eens.
0: Ja, dan is er wel nog de Spaanse premier Sanchez. Die gaf voorafgaand aan dat diner al aan dat hij China eigenlijk toch wel als potentiële bondgenoot ziet.
8: Ja.
0: Heeft hij dan daar nog ergens medestanders in? Of is hij echt de enige?
8: Nou, nee. Opmerkelijk inderdaad. Hij stond praktisch alleen. Hij zei Europa heeft vrienden nodig. Dat zei hij bij binnenkomst bij de top gisteravond. Hij verdedigde China ook als potentiële bondgenoot. Terwijl de rest juist de toon wilde verscherpen. En ja, zelfs Duitsland, traditioneel behoorlijk terughoudend en ja, in het straatje van China praat het, is opgeschoven richting Frankrijk in Italië, wat grotere kritiekasters van Spanje, van China, sorry. Dus Spanje was de enige soort van tegendraadse stem. Dus dat was een interessante opstelling van de Spaanse premier. Maar heel veel medestanders heeft hij niet.
0: En dat alles terwijl de Verenigde Staten toch aan de andere kant van het spectrum ook zich verder afzet van Europa. En Europa ook andersom. Dan lijkt het er toch op dat we als continent toch wel meer los van iedereen komen te staan. Is dat?
8: Ja, dat is inderdaad natuurlijk een trend die de laatste jaren je steeds meer ziet. Dat je een aantal blokken krijgt in de wereld die tegenover elkaar komen te staan. In plaats van de vrije open wereldeconomie zoals we die tientallen jaren lang hebben gekend. En in die nieuwe situatie moet de Europese Unie ook de positie bepalen, zich verhouden tot de andere blokken. En ja, dat is een onderwerp dat niet alleen op deze top, maar ook op alle andere toppen altijd boven de tafel hangt. Europa moet op eigen benen staan, horen we natuurlijk al langer. En de wereld is veranderd en ja, wij zullen daar ook mee moeten veranderen.
0: Ja, dat was geld natuurlijk ook nog een punt. De meerjarenbegroting van de EU 2028 tot 2034 is een van de belangrijke en ook wel wat heikele agendapunten. Merz van Duitsland die liet weten dat er wat hem betreft geen nieuwe Europese schulden mogen komen. En veel landen, waaronder Nederland en Duitsland, die vinden ook dat die voorgestelde begroting van 1900 miljard euro te hoog is. Gaan ze daar nog uitkomen dan nu?
8: Nee, vandaag niet. Het is de eerste keer dat de leiders erover praten. Er zijn veel oneenigheden. En om dat bedrag van 1900 of 2000 miljard euro over een periode van 7 jaar even in verhouding te zetten, dat gaat over 1,75 euro per Europeaan per dag. Dus dat is niet veel. Ter vergelijking, de Nederlandse rijksbegroting is 72 euro per dag per inwoner van Nederland. Dus 50 keer zoveel. Het is spijkers op laag water zoeken, maar voor veel landen is is het een principiële kwestie. Nederland wil minder uitgeven, maar wil ook anders uitgeven. Wil graag dat de begroting moderner wordt. Minder geld naar landbouw bijvoorbeeld, meer naar concurrentiekracht. Daar zijn andere landen het mee eens, anderen mee oneens. Het is een ingewikkelde begroting. Discussie over deze begroting, maar eigenlijk is dit een soort ritueel dat we iedere 7 jaar weer zien dat de lidstaten steggelen over de begroting. Ze hebben nog ongeveer 1 jaar om hierover te discussiëren en daarover eens te worden. Maar uiteindelijk komt er altijd een akkoord. Maar je ziet duidelijk de wat strengere landen. Nederland vindt het altijd cool om daar ook bij te horen. En de wat rekkelijke, zoals Frankrijk bijvoorbeeld. Ja, en dat geeft de verschillende bloedgroepen weer in de Europese Unie. Uiteindelijk zullen die twee bloedgroepen toch bij elkaar moeten komen. Want er moet altijd weer een begroting komen. Maar vandaag, dus deze ochtend, begint de eerste discussie over die langjarige begroting. We zullen zien waar dat toe leidt. Maar het zijn in ieder geval hele lange gesprekken die nog maanden en maanden gaan duren.
0: Goed, wanneer is deze top dan geslaagd? Kunnen we daar een oordeel over vellen als het allemaal nog zo lang gaat duren voor vandaag? Wat moet er bereikt worden?
8: Dat is een goede vraag. De lat ligt behoorlijk laag. De begroting wordt dus niet opgelost, hoeft ook niet. Interessant genoeg, de eerste top van Peter Madjar, de nieuwe premier van Hongarije. Dus de eerste top in 16 jaar zonder Viktor Orbán. Dat kan je op zichzelf misschien al als een succes noemen. De Hongaarse premier werd warm ontvangen. Het mandaat van von der Leyen op China. En ja, toch ook de steun aan Oekraïne. Dat was gisteren dan een belangrijk onderwerp. Dat gaat natuurlijk door. Dus ja, het is geen spectaculaire top. Maar ja, business as usual zou ik willen zeggen. En ondertussen is het under construction, er wordt aan gewerkt. Dat is eigenlijk vandaag de verwachting in Brussel. De leiders zullen ongeveer na de lunch vandaag klaar zijn. En ongetwijfeld weer met een verklaring komen waarin alles koek en ei is. Maar deze top is niet heel erg spectaculair. Maar toch belangrijk natuurlijk dat de leiders met elkaar overleggen.
2: Dat zei Europa-verslaggever Stefan de Vries.
4: Goedemorgen.
2: Ja, en over
0: koek en ei en lunch gesproken.
2: Koek en ei en eten gesproken, dat is meer nieuws.
0: We moeten het hebben over een opvallende trend in de regering Trump, waar we het echt nog even naar moeten kijken. Niet dat ze zich militair gezien agressiever opstellen dan hun voorgangers, of dat er meer handelsrelaties op spanning worden gezet. Maar de Wall Street Journal die merkt op dat verschillende kopstukken een interessant dieet volgen binnen die regering Trump. Ze eten namelijk enorme hoeveelheden zuurkool. En dat heeft alles te maken met een dieet waar ze zich massaal aan wagen. Dat ze laten voorschrijven. Bestaande uit dus zuurkool, maar ook andere gefermenteerde groenten. Denk aan kimchi.
2: Oh, lekker.
0: Ja, inderdaad. En dat allemaal in combinatie met grasgevoerd rundvlees. Het dieet zou volgens de bedenker helpen tegen buikvet en zorgen voor gezondere darmflora.
2: Ah.
0: Yummy. En dat is allemaal dus bedacht door dokter Sean O'Mara, die dus ministers en topfunctionarissen erover adviseert. Niet de minste namen, handelsminister Howard Lutnick, die volgt het dieet bijvoorbeeld. En ook Sean Duffy, de minister van Transport. En zelfs vicepresident J.D. Vance en minister Robert F. Kennedy van Volksgezondheid, die volgen het advies van die dokter op.
2: Ja, die is van de MAHA, van de Make America Healthy Again.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus hij is daar druk mee bezig. Ook zelf op zijn persoonlijk niveau. Mm-hmm. Die laatste inderdaad. Kennedy die zweert er ook echt bij. Hij zegt, ik ben in een maand tijd dik 9 kilo afgevallen. En wel vindt hij de zuurkool zelf dan weer niet zo lekker, zegt hij. Hij vindt hem wat te zuur. Mm-hmm. Nou, what's in a name. Maar goed, als het werkt. Hij beweert dat hij een hoop vet is kwijtgeraakt en dat hij ook minder pijntjes heeft. En dat het hem geholpen heeft tegen onregelmatige hartslag. Hij zou ook een van de eerste functionarissen zijn die aan dit dieet is begonnen. Nou, ook J.D. Vance zit dus tussen die zuurkooleters. En daarvan krijgen we nog wat uitgebreider menu van de Wall Street Journal. Mocht je nu interesse hebben en geïnspireerd zijn. Hij eet
2: koek en ei en zuurkool.
0: Als lunch eieren, zuurkool, dus augurken, zwarte bessen en frambozen. Dat zijn je lunch. En dan moet je ook nog dineren. En dat doet hij dan met rund of lam. Met nog een keer zuurkool als diner. Dus 2 keer per dag zuurkool.
2: Oh, gezond.
0: En goed, als je nog op zoek bent naar iets meer divers om te snacken. Mm-hmm. Dan nog een tip van Robert Kennedy, die er dus heel veel aan heeft. Die heeft zelf altijd een zakje zuurkool. Ja hoor, daar is hij weer bij zich. Lekker voor onderweg.
2: Zuurkool to go.
0: In je broekzak.
2: Ik zie Ik zie binnenkort bij de Albert Heijn wel liggen, op stations.
0: Ja, dat is een cirkel, dus ook de, in de tassen naast 6 de paarden
2: euro
0: onderweg. Dus
2: 50 gram.
0: Ja, ja
2: met spekjes. Gezond. Met spekjes of zonder spekjes?
0: Ja, dat, daar hebben ze het niet over. Ja, en een buikvet moet je ook weer vanaf. Dus,
2: ja. Lekker met doen. Oh, dank je. Is dat een.
0: Ja, dat is het hele ding dat ze dan van die buik, dat buikvet af willen. Dus dan moet je minder spek.
2: Of mijn buikvet had, ja. Het duurt al jaren om daar vanaf te komen. Zometeen bespreken we zoals altijd om vrijdag om 8:30 de politieke week. De eerste stikstofplannen lekten uit. En ja, de soap in box 3 was, ging door en er was weer een cliffhanger. Nou, zometeen alles met Michiel Jurjens.
9: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2:00 naar BNR.
10: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
11: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
12: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
11: Obli. Meer rust, meer rendement.
13: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
11: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
14: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
14: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
15: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
19: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1. Samen neutraal wereldwijd.
18: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
20: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
21: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
22: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
23: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
24: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
23: Ontdek hoe op rma.nl.
22: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
25: BNR Verkeer.
1: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal kan het verkeer goed doorrijden. Op de A73 zien we een uitzondering richting Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Er wordt geflitst op de A12 Utrecht-Den Haag bij hectometerpaal 36,7.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven, blijkt uit onderzoek van het CBS. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot onder de 1800. Dat is het laagste niveau in ruim 10 jaar. Experts denken dat de daling komt doordat het normaler is geworden om over zelfmoordgedachten te praten, zoals via hulplijn 113. Ook Zwitserland heeft gezegd dat Amerika en Iran daar vandaag niet praten over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance zei gisteravond al dat hij niet ging. De plannen voor de gesprekken staan volgens het Witte Huis nog niet 100% vast. Amerika en Iran hebben al wel een conceptakkoord ondertekend. Bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het binnen op hete dagen te warm. Ze hebben zonwering en een groene tuin, maar dat is niet genoeg, ziet Vereniging Eigen Huis. Die ziet ook een rol voor de gemeente. Die moeten huizen niet te dicht op elkaar bouwen en zorgen dat er in de wijken genoeg schaduwplekken zijn. We hebben vorig jaar meer hernieuwbare energie verbruikt dan een jaar eerder, zegt het CBS. Bijna een kwart van alle energie kwam uit duurzame bronnen. Eerder was dat iets meer dan een vijfde. Biomassa, zoals hout, GFT-afval en biobrandstof, is met een aandeel van ruim 30% de belangrijkste bron voor duurzame energie. En in Rotterdam-Zuid heeft de politie vannacht geschoten op een man die probeerde in te breken in een auto. Toen hij werd betrapt, rende hij op de agenten af met een schaar en het lukte ze maar niet om hem onder controle te krijgen. Daarom schoot de politie gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar is wel opgepakt. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zometeen gaan we de Haagse Week bespreken, want het is vrijdag 8:30. Ja, de eerste stikstofplannen lekt uit. De soap in box 3 is nog lang niet voorbij. En opnieuw een cliffhanger. En wat die cliffhanger is, dat is ook een cliffhanger. Want je hoort het zometeen van Michiel Jurjens over anderhalve minuut.
6: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. PREF of Paris Proof Real Estate Finance. Weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. PREF. PPREF.
7: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
25: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
7: Vijfhart, dat klopt voor jou.
25: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
26: 52 min 40.
27: 12 natuurlijk.
26: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
27: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
26: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
28: Hallo. Wij zijn Forvis Mazaar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazaar.
26: In 12 weken leren rekenen?
27: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, het is bijna 6 minuten over 8:30. Op vrijdag 19 juni, het begin van een hele warme dag. Dat is voor sommige mensen fijn, voor anderen niet.
0: Het begint hier in de studio ook een beetje warmer te worden ondertussen. Ja, de airco. Naast de 3 graden die het vanochtend
2: zeker,
0: was.
2: Zeker, de airco is van 3 graden naar 6 graden inmiddels gegaan. Dus langzaam warmen wij een beetje op. We hebben veel te doen dit half uur, Maxime.
0: Ja, zometeen de opening van de beurs in Amsterdam. We gaan natuurlijk kijken waar je op moet letten. En dat doen we met Koen Bender. En het laatste nieuws uit de autowereld, die krijg je natuurlijk van de enige echte Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
2: Maar we beginnen in Politiek Den Haag. Want het is vrijdag, het is iets en half negen. En dus inderdaad, zoals altijd, we gaan de politiek politieke week doornemen. Een week waarin het vooral veel wachten was. Bijvoorbeeld op de stikstofplannen van het kabinet. En wat gaat er nou toch met box 3 gebeuren?
4: Verandering is mogelijk. Dit land kan zoveel eerlijker. Dank jullie wel.
8: Ik denk dat het wel realistisch is dat we toch nog langere tijd met een krapte en dus wat hogere prijzen te maken zullen hebben op de wereldmarkt.
9: Als het er op korte termijn toe leidt dat de energietoevoer dat die wordt hersteld en dat de prijzen omlaag gaan, dan is dat iets positiefs. De
10: natuur werd slechter, boeren zaten in totale onzekerheid, onduidelijkheid, huizen konden we niet bouwen, we willen het doorpakken.
11: Zones van 1 kilometer rond grote natuurgebieden waar de stikstof naar beneden moet.
12: Wat er in die zones gaat gebeuren is dat er gewoon veel minder mag.
13: Vergunningverlening weer vlot trekken. Iedereen wacht erop, maar ook wat we aan boeren vragen. Het is belangrijk om daar ook goed over door te praten.
14: Iedereen wil dit oplossen. Iedereen snapt dat er offers gepleegd moeten worden. Maar ja, bij wie en tot welke grens, dat is denk ik wel bepalend.
15: Neemt de Eerste Kamer nog voor de zomer een besluit over de nieuwe invulling van die box 3.
29: Rottend vlees laat je ook niet in de koelkast liggen om te zien of het over een tijdje minder stinkt. We moeten gewoon deze slechte wet van tafel halen.
2: Ja, deze vieze wet, 50-plus senator Martin van Rooyen. We gaan naar politiek verslaggever Michiel Jurjens in Den Haag. Michiel, goedemorgen.
30: Dag Ivan en Maxime, goedemorgen.
2: Nou, en de ochtendspit zou de ochtendspit niet zijn als we eerst even met nieuws beginnen. Nieuws van gisteravond, want het kabinet wil het eigen risico in de zorg verhogen, dat weten we. Maar minister Hermans van Volksgezondheid die steekt nu een beetje de middelvinger op en wil de behandeling daarvan uit gaan stellen.
30: Ja, want om dat te regelen moet er een wet aangenomen worden. En het plan was dat dat begin juli zou moeten gebeuren. Nou, het is 19 juni, dus dat is het al bijna, begin juli. En inmiddels is duidelijk dat Hermans dat zou willen uitstellen tot na de zomer. Die deadline willen verschuiven naar 1 oktober. Ze was gisteravond met de Kamer in debat en toen stelde JA21 en de SGP met elkaar goed voor 10 zetels voor om dat klopt niet wat ik zeg, 12 zetels bij elkaar. Genoeg om een meerderheid te halen. En zij stelde voor om eerst een analyse van de financiële gevolgen van zo'n verhoging af te wachten. Er ligt een aangenomen motie van de SGP om dat te gaan doen. En Hermans wil dat dus ook. Maar dat leidde er wel toe dat de linkse oppositie en ook de PVV nu kwaad zijn. Zij vermoeden dat het kabinet tijd aan het kopen is om een voldoende steun te regelen voor dit plan. Over rechts dus, door met JA21 en de SGP te onderhandelen. En die partijen die zeggen, ja, de gevolgen zijn al bekend. Het eigen risico is nu €385. Dat gaat volgend jaar naar €460. En uiteindelijk naar €520 in 2030. Dus zeggen pro, de SP en ook de PVV, die zeggen, ja, mensen die weten dat ze dat opmaken ieder jaar, die gaan erop achteruit. Dus die financiële gevolgen die zijn al duidelijk. Maar er is dus een meerderheid om dat uit te stellen. Het ging de laatste weken natuurlijk vooral over de bezuinigingen op sociale zekerheid, de WW, de WIA, het AOW-plan dat inmiddels wel geschrapt is, maar er staat ons dus ook nog een pittig debat over de zorg te wachten de komende tijd.
2: Dan naar een ander dossier dat een tijdje een beetje uit het nieuws was, maar inmiddels weer helemaal terug, stikstof. Ja. Daar zit een deadline aan te komen, een moment.
30: Ja, dat moment is volgende week. Volgende week, vrijdag 26 juni. Dan wil het kabinet zijn plannen gaan presenteren. En wat je nu al ziet gebeuren, en het gaat er dus ook weer steeds meer over, is dat de geesten rijp gemaakt worden. Je zag vorige week al een keer dat premier Jette samen met Christoffer van de SGP op een boerderij op de Veluwe op bezoek was. Je ziet dat Jamie van Essen, de minister van Landbouw, dat hij ook volop buiten Den Haag is. Gesprekken met maatschappelijke organisaties aan het voeren is. Maar ook bijvoorbeeld de Peel, het natuurgebied in het zuiden van Nederland, al bezocht deze week. Dan zagen we ook dat er wat plannen uitlekten via de NOS. Die meldde dat was dinsdagavond. Wat dan het meeste in het oog springt, dat is die zonering waar het dan over gaat. Dus stroken van een kilometer rondom grote natuurgebieden. Bijvoorbeeld de Veluwe, bijvoorbeeld de Peel, waar de uitstoot dan echt heel flink omlaag zou moeten. En dat is iets, daar zouden duizenden bedrijven mee te maken krijgen. Dan zag je ook meteen dat minister Van Essen een dag daarna zei, nou ja, die berichtgeving die nu naar buiten komt, daar heb ik een heleboel onzin ook in gehoord. Volgende week zal duidelijk worden in hoeverre dat ook bluff van de minister is. Het is wel zo, dat horen wij ook. Er wordt heel druk over gepraat. Die plannen zijn zo goed als klaar, maar ze zijn nog niet helemaal klaar. Dus het is ook afwachten tot wat we volgende week gaan horen.
2: Ja, en die plannen zijn dus de wensen van een kabinet. Een kabinet dat meerderheden moet zoeken. Dus waar gaan die vandaan komen, die meerderheden?
30: Ja, en het kabinet is er echt alles aan gelegen dat dit wel gaat lukken. Er is natuurlijk veel kritiek de afgelopen maanden sinds het kabinet er is, dat er grote beloftes zijn gedaan, dat er grote plannen zijn, maar dat het nog schort aan daadkracht, dat er nog heel weinig bereikt is. Jullie spraken een half uur geleden Peter Kannen van INO Research. INO dat signaleert samen met het FD dat ook bij ondernemers het geduld op begint te raken. Ja, dus dit moet een grote doorbraak worden met brede steun, dat is de inzet van het kabinet. Maar je zag ook deze week, nadat er het een en ander uitlekte, waarbij je dus nogmaals die slag om de arm moet houden, dat oppositiepartijen voorzichtig zijn. En net in het compilatietje hoorde je Joost Eertmans van JA21 al even zeggen, ja, er moet iets gebeuren. Maar de vraag is dan nog steeds wel waar precies en hoe zwaar dan. Nou, dan wordt er ook gekeken naar PRO, de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer, die het kabinet in de Tweede Kamer direct aan een meerderheid kan helpen. En ook de ChristenUnie is een belangrijke partij waarnaar gekeken wordt. Ja, daar worden de kaarten ook toch nog wel tegen de borst gehouden. Ook Pieter Grimwis van de ChristenUnie, die hier veel mee bezig is, die toch ook de kritisch is en ideeën heeft over, hebben we het nu nog niet over gehad, maar bijvoorbeeld die koeiennorm, dus hoeveel koeien mogen er op een hectare rondlopen. Dus je ziet ook bij de oppositie die geesten die rijp gemaakt worden. En ook de coalitiepartijen die zich net weer iets anders positioneren. Dus vanuit de VVD hoor je, alles is erop ingezet om Nederland van dat stikstofslot af te krijgen, zodat andere zaken in gang gezet kunnen worden. Bij D66 weer iets meer focus ook op natuurherstel. Voor het CDA is het lastig. Heeft de afgelopen jaren het proces ook wel gefrustreerd, kun je zeggen. Je herinnert je misschien nog Wopke Hoekstra, destijds partijleider in de zomer van 2022, die midden in de zomer in een interview met het AD aangaf, nou ja, 2030, die doelen misschien ook niet heilig. Dus ook die partij in een lastige positie.
2: Dan, tot slot, je zei al eventjes de audio die we net hoorden. Daar hoorden we ook Martin van Rooyen. Bas had deze week een heel fijn gesprek met deze senator van 50+. 83 jaar is die, maar dat hoor je er niet aan af. Box 3 dossier gaat het over. Een ander hoofdpijndossier dat wij bij BNR uiteraard op de voet volgen. Waar we het met Van Rooyen over hadden, daar ging het om. Want de vraag was een beetje behandelen of niet behandelen in de Eerste Kamer. Hij zei snel behandelen en dan snel afvoeren die wet, want het is een vies ding, al dus Martin van Rooyen. Hoe is het afgelopen?
30: Nou, dat hij voor een deel zijn zin heeft gekregen, want op 30 juni, over 11 dagen, dan gaat de Eerste Kamer in debat over die nieuwe invulling van box 3, met dus daarin die vermogensaanwasbelasting, dus belasting betalen over winst die je op papier hebt gemaakt, maar nog niet geliquideerd hebt, dus nog niet op de rekening hebt staan. Dat debat gaat plaatsvinden 30 juni, maar je zag ook, en dat zullen we op 30 juni ook gaan zien, dat de Senaat diep verdeeld is. Dus in eerste instantie deze week over die vraag, moet dat debat al gevoerd gaan worden? In februari werd die wet door de Tweede Kamer aangenomen. Toen ontstond er die grote storm van kritiek, ook internationaal. Daarop meldde het kabinet bij monden van minister Heijnen, nou, we gaan daar nog naar kijken. Er gaan aanpassingen komen. VVD en D66 zeiden deze week in de Senaat, laten we die aanpassingen nou afwachten voordat we die behandeling gaan doen. 50+ en ook het CDA wilde het toch al gaan behandelen. Nou, daar is een meerderheid voor gekomen. En daarom gaat dat debat op 30 juni plaatsvinden. We gaan richting het zomerreces. Dat duurt niet lang meer, over een paar weken. Het zou kunnen dat het voorstel nog voor dat reces, dat zou dan rond 7 juli zijn, nog in stemming komt. Maar ook dat is iets wat de Senaat uiteindelijk zelf bepaalt. Als het aan Martin van Rooyen dus ligt en ook het CDA, dan gaat die stemming ook al snel plaatsvinden. Maar ook of daar een meerderheid voor is, ja, en wat daar dan uit zou komen, dat is nog altijd onduidelijk. En daar zie je de VVD in een moeilijke spagaat zitten, met een achterban die zich grote zorgen maakt. of misschien ronduit te boos is. Mm-hmm. Dat zag je ook afgelopen zaterdag toen de VVD zijn partijcongres had. Maar ook onder druk van de eigen minister van Financiën, Heijnen, in de Tweede Kamer daar destijds voor gestemd heeft. Dus daar zien we die partij weer in een hele lastige positie zitten. Maar goed, afrondend, 30 juni, dus over een kleine anderhalve week, dan gaat er in ieder geval meer duidelijk worden over hoe de Senaat hier nou precies naar kijkt.
2: Dankjewel voor jouw politieke kijk op de week. Politiek verslaggever Michiel Jurjens. Het is 14 minuten voor 9. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB met enkele files.
1: Ja, het zijn er gelukkig niet al te veel. Zoals gebruikelijk op vrijdagochtend. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nu wel file tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ippenburg. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 naar Nijmegen, daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Die veroorzaakt file tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. Er wordt geflitst op de A13 Rotterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 12,9.
5: Blik op de beurs.
2: We gaan over een minuutje of 13 van start met de beurshandel aan het Dambrak. We blikken vooruit met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl. Koen, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
2: Hoe gaan we zo meteen openen aan het Dambrak?
16: Tikkie eraf, kwart puntje op net onder de 1080.
2: Oké.
16: Okay. Zo lijkt het.
2: Zijn er fondsen waar je vandaag op gaat letten? Ik moet gelijk denken aan het verhaal van Bloomberg over ASML.
16: Ja, nou ja, terecht. Dat gaat natuurlijk in focus zijn. Want geen lekker verhaal als het ministerie van Handel van Amerika je beticht dat je mogelijk dingen gedaan hebt die niet sancties hebt overtreden. Mm-hmm. Toch lijkt het ASML niet te deren, want ook daar zien we een tikkie erop. De chippers vannacht in Amerika natuurlijk een positieve sessie. Dus we zien zowel Besi als ASML lijken hoger te gaan openen. Mm-hmm. Prozis heeft zijn doelstellingen herhaald. Dus dat zou nog in focus kunnen zijn. Maar de aandacht gaat vooral naar de chippers en toch ook naar olie.
2: Ja.
16: Zo mogen we verwachten.
2: Ja, en verder zal het een vrij rustig beursdagje worden, denk ik. Want Amerika dicht, hè?
16: Ja, Amerika heeft June 10th Day, ofwel Emancipation Day. Dus Amerika dicht. We hadden ook in Azië een aantal beurzen die gesloten waren. Dus er komt weinig inspiratie uit andere delen van de wereld. Het enige wat we zouden mogen verwachten is toch wat meer beweging rondom de olieprijs. Die zagen we de afgelopen dagen wat dalen in de aanloop naar het akkoord in Genève dat getekend zou worden, want J.D. Vance is niet vertrokken. Het lijkt erop dat ondertekening van de overeenkomst uitgesteld wordt. Dus we zien ook de olieprijzen weer wat oplopen. Toch wat onrust of het wel of niet doorgaat. Die onzekerheid blijft boven de markt hangen. Verder een lege agenda. Macrocijfers zijn er nauwelijks, ook omdat Amerika dus dicht is. Wel in Duitsland nog een bedrijf met cijfers.
2: Namelijk?
16: Hornbach.
2: Ah, jammer, ja, jippie.
16: Dus we gaan horen of die cijfers jippie zijn of niet. Verder is er weinig inspiratie uit de agenda te verwachten.
2: Lekker vroeg de zon in dan. Dankjewel, Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl.
5: Auto-update.
2: Met Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Nout, goedemorgen.
17: Goedemorgen, jongens. Hoi.
2: We gaan nog maar eens weer praten over Tesla FSD Supervised, Full Self-Driving.
17: Toch
2: want
17: weer.
2: Zweden ligt nu dwars bij de Europese uitrol daarvan. Die is langzaam gaande. Er zijn nu enkele lidstaten waar je het kan gebruiken.
17: Ja, België, Denemarken.
2: Ja,
17: Letland, Estland, Litouwen.
2: Nederland.
17: Ja, Nederland uiteraard, want wij hebben het als eerste goedgekeurd. Maar er is weer een verhaal van Reuters. Die zijn behoorlijk op oorlogspad, kunnen we wel zeggen. Deze week kwam al naar buiten dat Tesla de RDW zou hebben proberen te misleiden met veiligheidsclaims die niet zouden kloppen. De Zweedse toezichthouder adviseert nu de EU om FSD, dat is de afkorting van Full Self-Driving, niet goed te keuren voorlopig voor heel Europa. En dat heeft te maken met de offset-functie, even uitleggen. Die maakt het dus mogelijk om de wettelijke snelheidslimieten met een zelfrijdende auto te overschrijden.
2: Ja.
17: Bestuurders kunnen dan zelf instellen hoe ver die bandbreedte is. Het is niet helemaal duidelijk, mij niet helemaal duidelijk, hoeveel snelheid je kunt verhogen. Ja. Het kan wel 10%, 20%, 30% zijn volgens mij. En ja, eigenlijk vindt de Zweedse toezichthouder dat niet bij een zelfsturende auto horen. En dus zijn die zorgen geuit in een brief die Reuters heeft onderschept. Ja. Bij Tesla, maar ook bij de Nederlandse toezichthouder, de RDW, want die heeft typegoedkeuring voor dit systeem afgegeven. Ja. En dat kan dus mogelijk gevolgen hebben voor de verdere uitrol van FSD in Europa, want er moet eerst nog een oordeel geveld worden in Brussel over het systeem, of dat Europees breed ingezet kan gaan worden. En dan moeten minimaal 15 van de 27 lidstaten die samen tenminste 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen akkoord gaan. En schijnbaar zijn Finland en Noorwegen ook wel te porren voor het Zweedse voorstel om het dan niet te gaan doen, want die hebben ook twijfels over deze offset-functie.
2: Oké, maar het klinkt misschien ook wel logisch, want als je rijdt moet je soms ook inhalen, dan moet je even gas geven. En als je rijdt wil je misschien soms ook iets harder rijden, want dan, de echte snelheid is altijd wat hoger, wat lager dan de snelheid op je meter aangeeft.
17: Absoluut,
2: dus, ja, wat is nou precies het probleem?
17: Ja, het probleem is denk ik dat je zelf kunt een maximum kunt instellen. En eigenlijk zou er een maximum moeten worden opgegeven. Dus misschien 5, misschien 10%. Hè, ik zeg maar even wat. Ja. Maar dat je niet daarboven kunt.
2: Dat je niet 160 kan rijden waar je 100 mag.
17: Juist.
2: Op FSD.
17: Ja, mij is dus niet helemaal duidelijk hoe ver je het kunt verhogen. Dat is een goede vraag voor Tesla of de RDW. Maar ja, als je 50% kunt verhogen, dan heb je natuurlijk wel. Dat kan serieus
0: snelheidsduivels en dan is het een robot.
17: Problemen veroorzaken. Ja, betekent natuurlijk ook dat gewoon heel veel mensen wel ook gewoon te hard rijden zonder dat ze zo'n autonoom systeem gebruiken. Dus ja.
2: Hoe werkt dat in Duitsland als de FSD supervisor daar wordt toegestaan en je ongelimiteerd gaat Tesla dan proberen om overal, wat is de maximum snelheid van zo'n ding?
17: Ja,
2: dat te rijden.
17: 180.
0: Die batterij wel snel leeg.
2: Ja, dat wel. Ja.
0: Dan sta je
2: zo weer laag. Nou, kijk of het de Tesla of Zweden lukt om dit een soort van veto dus te bereiken.
17: Nou ja, 13 juni gaat Brussel verder. Dus over de verdere uitrol van de FSD. Dus wordt wel spannend.
2: Volvo moet behoorlijk wat plug-in hybrides terugroepen in Nederland. Wat is er los?
17: Ja, bijna 11.500. Het gaat om de Volvo XC40 T4 en T5 plug-in hybrids, modeljaar 2020, 2021, 2022. Het werd voor het eerst gemeld door Autoweek. Een woordvoerder van Volvo Nederland bevestigt het verhaal. Er is een probleem met de hoogspanningsaccu, wanneer deze volledig wordt opgeladen. Door een mogelijke fabrikagefout kunnen accucellen oververhit raken. En in het ergste geval kan dat leiden tot brand in de accu en dan fikt dus je gewoon die hele auto af. Een dringend advies van Volvo is om de auto voorlopig niet op te laden. Heb je zo'n auto? Ik ben zo iemand met dit type model.
0: Persoonlijke.
17: Dan moet je naar de dealer om te laten controleren of er afwijkingen in de accucellen zijn. Ik heb gisteren gelijk even gebeld.
0: Even geladen.
2: En dan zeg je, u weet wel wie ik ben, Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Het staat toch jammer zijn als Volvo slecht in het nieuws komt. Dus jij hebt u misschien nog een gaatje vandaag. Wat zeiden ze toen?
17: De terugroepactie was nog niet bekend bij de dealer.
2: Dus jij wist het eerder dan de dealer?
17: Ja.
2: Dat is dan toch weer die autoshow, hè? Dat is toch informatievoorsprong.
0: Koplopers.
17: Absoluut, ja.
2: Autoshow.
17: Ja. Bij de dealer, indien nodig worden die accumodules natuurlijk vervangen. Er is volgens Volvo nog geen sprake van enig letsel of dat er iets gebeurd is. Dus dat is wel het goede nieuws.
2: Nou, wat zit er in de autoshow vanmiddag?
17: Wat zit er in de autoshow? We zijn op circuit Zandvoort.
2: Oh.
17: Ja, het is natuurlijk altijd sowieso een hele leuke locatie. Maar zeker als daar de Historic Grand Prix plaatsvindt. Dat zijn de historische raceauto's. Nou, over 2 maanden uiteraard de echte Formule 1 op het circuit. Ja. Voor de laatste keer trouwens. Maar eerst mogen de oude beestjes de garages uitkomen. En dat is altijd wel, dat geluid daar op het circuit. Daar leveren ze een geluidsdag graag voor in. Want het is echt lawaaiig, lekker, ouderwets, heerlijk, pruttelende motoren. En BMW pakt daar ook vandaag uit met 40 jaar M3. De M3 is natuurlijk een belangrijke sportieve auto van BMW. En daar hebben ze dus 10 auto's ook bij elkaar gebracht. We gaan BMW spreken. Maar daar staat ook een conceptcar van een toekomstige elektrische M3.
0: En is dat met het warme weer nog een dingetje?
17: Als het gaat regenen, dan adviseren om die klassieke auto's in ieder geval de snelheid iets te verlagen.
2: Maar als het gaat onweren, zit je veilig in een auto?
17: Ja, maar meestal zijn dat formuleauto's die, open zijn. En dan is het weer gevaarlijk. Dus
2: Maar we gaan het allemaal horen vanmiddag.
17: Vanmiddag.
2: Gebrul,
17: ja, ja, zeker. Tussen 3 en 4 op BNR. Dus zet hem zeker even
2: voor liefhebbers
17: aan.
2: Van olie en fossiele brandstoffen en dat soort zaken.
17: Beetje olie mag wel lekker.
2: 3 uur. Beetje olie. De nationale auto's. Ja, het zou raar zijn. Nou goed, okay, ja. Als je een historische auto hebt, dan lekt niks, toch?
17: Nee, dat moet, eigenlijk moet er ook wel wat kapot gaan.
2: Oh.
17: Ja, een motortje opblazen hier en daar zal... Dat zal toch al gebeuren.
2: Je hoort het allemaal vanmiddag om 3 uur live. Hier op BNR en later terug te luisteren in de BNR-app. Dankjewel. Ja,
6: de auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Ja, vannacht hoorden we JD Vance gaat toch niet naar Zwitserland voor die gesprekken tussen Iran en Amerika. En prompt maakt het Zwitsers ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Nou, dan zijn de gesprekken helemaal van de baan. De gesprekken gaan niet door. Heel mooi bergdorpje staat gewoon leeg. Binnenkort voor een dumprijs te vinden op booking.com, denk ik. We gaan zo meteen de ontwikkeling maar eens doornemen met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
18: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
18: En dikke kans dat je zo meteen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
19: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
20: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
19: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
21: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
22: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
23: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
24: Yes!
25: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
23: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
24: Yes!
23: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
28: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
31: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
32: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
33: Klopt, minstens 2 dagen per week.
32: En jij?
33: Ik meestal maar 1 keer per maand.
32: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
33: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
32: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
31: ICM, de duurzame opleider met een B Corp-certificering.
34: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
35: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
36: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
36: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Nu in de BNR-app.
0: Frankrijk stopt samenwerking met Palantir. Zonne-energie groeit bijna 19% door extra zonuren, ziet het CBS. Ondernemers geven kabinet Jetten een dikke onvoldoende. Geen sprake van stabiel beleid. Dat en meer vind je in de BNR-app.
2: Het is 1 minuut over 9. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, waar in ons land vind je momenteel de langste file?
8: Nou, vooral op de A73 richting Nijmegen, want daar staat nu 8 kilometer file tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. De vertraging loopt op tot ruim 20 minuten. De oorzaak is een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En er staat er nog een andere file, maar ja, die is wat korter, op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 2 kilometer met ruim 10 minuten extra reistijd. Er wordt geflitst op de A13 Den Haag-Rotterdam bij hectometerpaal 7,2.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met zelfmoordgedachten durven daar eerder over te praten, zeggen experts. Het is normaler geworden om bijvoorbeeld hulp te zoeken via 113. Volgens experts kan dat er de oorzaak van zijn dat het aantal zelfdodingen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar. Bij zorgorganisatie Plurijn gaat veel mis op het gebied van veiligheid voor bewoners en personeel. Dat meldt de Gelderlander, die een aantal ernstige incidenten onderzocht. Medewerkers zeggen dat ze gefrustreerd vertrekken door de misstanden. Plurijn geeft toe dat er dingen beter moeten. Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Vicepremier Vance zei gisteravond al dat hij niet zou vertrekken. Er is al wel een ondertekend principeakkoord, maar volgens het Witte Huis is nog niet helemaal duidelijk wat er nu verder zal gebeuren. Bijna een kwart van de mensen met een eigen huis vindt het op zomerse dagen binnen te heet. Volgens eigen huis doen ze er zelf van alles aan, maar heeft niet iedereen er evenveel geld voor. De gemeente zou daarom ook in actie moeten komen en bijvoorbeeld zorgen voor genoeg groen en schaduw in de wijken. En in Rotterdam-Zuid zijn agenten vannacht bedreigd met een schaar. Ze hadden een auto-inbreker betrapt die toen met een schaar op ze afrende. De agenten gebruikten eerst een taser om zich te verdedigen en schoten in de lucht. Dat hielp niet, daarom schoten ze gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar zit nu wel vast. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Handel aan de Damrak is 3 minuutjes onderweg. De Ajax is geopend op 1079 punten, rond een min van 0,2%. Grootste stijger momenteel Shell, daar komt 1,1% bij. En Prozus, daar komt 1% bij. Grootste daler is op dit moment IMCD, gaat 2,3% vanaf. En daarna ASML, 1,8% lager. Beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen, de ochtendspits, de avondspits en in de app van BNR. En die kan je downloaden in de Play Store en in de App Store. De gesprekken tussen Amerika en Iran zijn op het laatste moment afgezegd. En dat komt nadat het Witte Huis ook al had laten weten dat J.D. Vance, de Amerikaanse vicepresident, toch niet naar Zwitserland zou afreizen voor die onderhandelingen. Nou, ja, wat blijft er dan over? Misschien wel helemaal niks. Zometeen BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
10: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
12: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
13: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
12: Ja, flexibel ticket, hè?
13: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
12: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Albert Verlinde is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. We zenden live uit vanuit het Amstelpark bij het culinaire foodfestival Bite of Amsterdam. Ook schuiven Joël Borelli, Misha Blok en Guido van Gorp aan.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
2: Bijna 6:09. Goed dat je luistert. Laatste uurtje van de Ochtendspits. Van de laatste Ochtendspits van de week ook alweer. Met Maxime van Meel vandaag. Wat gaan wij dit half uur allemaal brengen?
0: Ja, straks nog even een terugblik op de opening van de beurs. En dan hoor je ook zeker hoe ASML het aandeel ervoor staat na die berichten van Bloomberg over die mogelijke EUV-machine in China. En ja, ook wij wagen ons weer aan de discussie. De drinkpauzes op het WK voetbal. Goed voor de sporters of vooral goed voor de mediabedrijven?
2: Maar eerst gaan we naar Zwitserland, want daar gebeurt helemaal niets vandaag. Althans, niet in Birkenstock. Daar zouden gesprekken plaatsvinden tussen Amerika en Iran. Maar die gaan niet door, meldt het Zwitsers ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat komt nadat het Witte Huis ook al heeft laten weten dat de Amerikaanse vicepresident, en niet premier, J.D. Vance, toch niet naar Zwitserland zou komen voor de onderhandelingen. Onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg die ziet dat er momenteel een aantal dingen gaande zijn.
14: Iran heeft gezegd dat deze overeenkomst betekent niet dat wij het ermee eens zijn, wat een beetje een wonderlijke verklaring is, maar toch wel, denk ik, de Amerikanen ook een beetje deed schrikken. In de tweede plaats is er de kwestie van Israël, dat zegt, maar wij doen onder deze omstandigheden hier niet aan mee. We moeten eerst garanties hebben dat Hezbollah stopt met aanvallen, en we willen ook zorgen dat die zuidelijke streek van Libanon veilig is voordat we dat verlaten.
15: Wat je nu hoort is jouw tijd en die van de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ja? En dat onder deze omstandigheden het niet zo handig is om die onderhandelingen, die 60 dagen moeten gaan duren, om die op deze basis nu al te beginnen.
2: Ja, onder andere Chuck Schumer, die noemt het een fiasco allemaal. Ja,
1: maar dat is een democraat, ja, dus dat is wat makkelijker. Ja. Maar er is ook binnen de MAGA-beweging behoorlijk wat verzet aan het groeien.
2: Ja, maar toch even nog, 60 dagen stonden ervoor. Oké, er was ook uitstel mogelijk, maar daar kunnen we in ieder geval één dag van aftrekken, namelijk de dag van vandaag. Als je zo begint aan het uitwerken van een voorlopige deal. Ja, kom je dan later nog wel tot elkaar? Kan dat nog?
1: Ja, natuurlijk. Het moet kunnen. Als je het allebei wil, dan kan het. Alleen de vraag is of Iran het eigenlijk wel wil. Dat zei ik net, die verklaring van het Iraanse leiderschap dat dit nog niet betekent dat ze het eens zijn. Ja, wat een wonderlijke verklaring is, maar goed. Dat is een teken aan de wand. Mm-hmm. Het is ook zo dat Iran aan de wereld wil laten zien wie hier eigenlijk de baas is. En Iran vindt dat Iran dat is. Dus ze zeggen, we are in the lead. En ze moeten maar naar onze pijpen dansen. Dat is ook een heel belangrijk signaal. Dat wil nog niet zeggen dat ook Iran niet inziet dat het de moeite waard is om wel te gaan onderhandelen. Want in feite, daar hebben we het al eerder over gehad in de uitzendingen, maar in feite is het een soort van aankoop of een transactie die de Amerikanen plegen. Die zeggen, we gaan proberen om de spanning weg te nemen, om een aantal kwesties op te lossen. Ja. In ruil waarvoor Iran een onvoorstelbare hoeveelheid geld krijgt. Ja. 300 miljard door buurlanden en het bedrijfsleven. Hoewel nergens staat dat Trump dat geld ook al bij elkaar heeft. Ja. Maar dat heeft hij wel toegezegd. Ja. Plus opheffing van de sancties. Plus het ontdooien van een deel van het bevroren kapitaal op buitenlandse banken. Trump heeft dat allemaal toegezegd. Dus of hij erin slaagt om dat ook echt te leveren, is de vraag. Maar in elk geval, het is voor de Iraniërs een buitengewoon lucratieve doel. Ja. Een lucratieve opzet. Deal, ja. Dus ik denk uiteindelijk dat zij het zo willen gaan manoeuvreren dat ze kunnen zeggen, we hebben toch in ieder geval onze zin gehaald en de Amerikanen hebben moeten slikken wat wij willen. Ja. En ze moeten er nog stevig voor in de buidel tasten ook. Dus dat is een beetje wat er speelt. Ja. Maar uiteindelijk is het in beide belang om het gewoon wel te doen.
2: Ja, want Trump heeft ook al gezegd, die 300 miljard komt niet van mij, hè? Die komt niet van de Amerikanen. Dat
1: nee, omdat, ja, maar ze wilden steeds maar zeggen, dat is geen geld van de belastingbetaler. Nee, hè? Dat is dan altijd en dat is ook zo, als het plan werkt zoals hij wil. Maar het is nogal wat hoor, 300 miljard. Dat is dan geld om Iran te helpen de schade te herstellen, zal ik maar zeggen. Maar ja, het is zo onvoorstelbaar veel geld dat heel terecht heel veel critici zeggen, ja maar vriend, waar dacht je dat vandaan te halen? Ja. Je kunt wel zeggen dat andere landen, de buurlanden, dat moeten betalen. Maar die zijn ook voor een deel door Iran in puin geschoten. Dus wat wil je eigenlijk van ze? Ja. Die hele discussie sleept ook. En ik denk dat het allemaal een beetje te ingewikkeld werd, waardoor dat hele groepje journalisten en medewerkers van fans voor niks op het platform stond vannacht.
2: Ja, te wachten inderdaad. Tot slot, als die gesprekken toch weer een keer op gang moeten komen in de komende tijd, wie zal dan als eerste moeten gaan bewegen om dat te doen?
1: Ik denk dat Amerika moet gaan bewegen, omdat Iran heeft zoals het zelf zegt, en dat vind ik ook wel, een beetje de bovenpositie. Die kunnen zeggen, dit doen we wel, dit doen we niet. We gaan wel daarmee akkoord en niet daarmee akkoord. Ze willen heel zeker weten dat de toezeggingen die door Amerika zijn gedaan ook werkelijk worden uitgevoerd. En wat heel belangrijk is, ze willen dat de Amerikanen de Israëliërs zo ver krijgen dat die ook meedoen. Want ze zeggen, als die kwestie Libanon niet wordt opgelost, dan is het wat ons betreft sowieso geen deal. Dus dan praten we over niks. Nou, dat moet echt worden opgelost. Dan zullen het komende, ik denk 24, 48 uur, nog heel hard over worden heen en weer gebeld. En dan maar zien of ze het alsnog van de grond krijgen. Ik weet het niet, Ivan. Ik denk dat de kans ongeveer 50-50 is op dit moment.
2: Zei BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
3: Dan maar die andere grote oorlog. Oekraïne wil de oorlog voor de winter beëindigen door middel van diplomatie en door de druk op Rusland te verhogen. Dat

0: schrijft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op Telegram. En ook schrijft hij: als de oorlog doorgaat, dan hebben we een winterhulppakket nodig met onder meer gas, dieselbrandstof en energieapparatuur. En daarbovenop is er ook nog een winterpakket nodig met minstens 300 raketten. Dat zegt hij ook over Oekraïne. De afgelopen dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar flink bestookt. Dus die rakettenaantallen die zijn ook alweer wat afgenomen. Zo voerde Oekraïne deze week in de nacht van woensdag op donderdag, eergisteren op gisteren, een aanval uit op Moskou. Het Russische staatsnieuwsagentschap TASS spreekt ervan dat het de grootste droneaanval op Moskou in 2 jaar tijd zou zijn. En Zelensky was gisteren ook aanwezig bij de EU-top in Brussel. Daar zei hij onder meer dat de toekomst van Europa wordt bepaald door de verdediging van Oekraïne. En daarom pleit hij nogmaals ervoor dat Oekraïne versneld kan toetreden tot de EU. Op diezelfde top hebben de leiders van de Europese Unie dan weer besloten om de sancties tegen Rusland nog eens met 12 maanden te verlengen, zegt een woordvoerder van de voorzitter van de Europese Raad.
1: Het is bijna 14 minuten over 9. Nou, Wijnand, het was al niet veel vandaag qua files. En die ochtendspits die er niet was, die is inmiddels aflopend ook, denk ik.
2: Ja, inderdaad. Ja, want de enige file echt van omvang die er stond op de A73. Maar die is nu aan het oplossen. Van Venlo naar Nijmegen, tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg, nu nog 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is weer vrij. Er wordt geflitst op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 6,8.
3: Blik op de beurs.
1: Nou, dan gaan we onze blik eens richten op het Damrak. Hoe gaat het daar? De AEX momenteel op 1079,5 punten. Een min van 0,2%. Grootste stijger momenteel Wolters Kluwer, 1,5% erbij. En Relics, daar komt 0,7% bij. En dan gaan we kijken naar de dalers. Daar zien we bovenaan in de rijtjes IMCD, 1,8% eraf. En Magnum, de ice cream company, daar gaat 1,6% vanaf. En we gaan met aandacht even kijken naar ASML. Want Howard Lutnick, je weet wel, de Amerikaanse minister van Handel, die heeft zijn bezorgdheid geuit dat een van de meest geavanceerde machines, 1 stuk van ASML, mogelijk in China terecht is gekomen. Deed Lutnick tijdens een top van dat bedrijf uit Veldhoven. Zo meldt Bloomberg op basis van ingewijden. Het zou gaan om zo'n EUV-machine, zo'n extreem ultraviolet lithografiemachine. Volgens Donner Bakker van de BNR Tech-redactie is die daar niet per toeval terechtgekomen.
4: Bedenk je wel dat zo'n machine ongeveer net zo groot is als een schoolbus. 180.000 kilo weegt. Nou, dat verscheep je niet even zomaar. Dus dat lijkt toch best een goed geplande operatie te zijn geweest.
1: Ja, die stop je niet in je rugzak en neem je mee. En voor het beursaspect kijken we naar analist Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl. En die zei er het volgende over.
5: Dat gaat natuurlijk in focus zijn, want geen lekker verhaal als het ministerie van Handel van Amerika je beticht dat je mogelijk dingen gedaan hebt die niet sancties hebt overtreden. Toch lijkt het ASML niet te deren, want ook daar zien we een tikkie erop. De chippers vannacht in Amerika natuurlijk een positieve sessie. Dus we zien zowel Besi als ASML lijken hoger te gaan openen.
1: Ja, nou, in de realiteit is het een tikkie eraf, want ASML momenteel 1,7% lager. En meer beursnieuws.
0: Ja, inderdaad. De historische beursgang van SpaceX die is nog maar een week geleden en het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk heeft alweer grootse plannen, want ja, als beleggers over elkaar heen tuimelen om geld in jouw bedrijf te stoppen, waarom dan niet nog eens $20 miljard binnenhalen? Dat doet het bedrijf met een obligatieuitgifte, dat meldt persbureau Bloomberg. De opbrengst die moet worden gebruikt om een tijdelijke overbruggingslening opnieuw te kunnen financieren. Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, Goldman Sachs en Morgan Stanley verstrekten die lening, maar die vervalt in september volgend jaar. Naar verwachting zullen de banken ook de obligatieuitgifte begeleiden. Volgens beursdocumenten van SpaceX is de overbruggingslening het grootste deel van de schuld van het ruimtevaartbedrijf. Eind maart bedroeg die nog $29,1 miljard. Die obligatieuitgifte die kan dus al een heel groot deel daarvan in ieder geval herfinancieren en wat beter maken.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Dan moeten webshops vanaf vandaag een duidelijke knop op hun website hebben waarmee een aankoop ongedaan kan worden gemaakt, meldt de Autoriteit Consument en Markt. Volgens de woordvoerder moet het op die manier voor consumenten net zo makkelijk zijn om een aankoop ongedaan te maken als om een aankoop te doen. Bedrijven mogen volgens de ACM zelf bepalen hoe die knop eruit ziet, zolang die maar makkelijk vindbaar is. Dus niet snel weggestopt. Het hoeft ook niet eens echt een fysieke knop te zijn. Een linkje mag ook of iets dergelijks, maar niet weggerommeld ergens in de kleine lettertjes dus. Vincent Romviel is jurist bij thuiswinkel.org. En die zegt, die knop, het is een overbodige regel. We hebben het niet nodig. Klanten hebben namelijk nooit moeite met het retourneringsproces. En daarnaast zou de naam annuleringsknop het idee opwekken dat ja, de aankoop volledig wordt geannuleerd. Maar een uur na bestelling zijn er vaak al allerlei processen in gang gezet dat het pakketje alsnog wordt opgestuurd en dus ook weer moet worden teruggestuurd. Dus als je dan bedenkt, ja, dan kan je wel annuleren klikken, maar dan moet je alsnog terug naar het PostNL-punt om het ding te retourneren, waarna de verzender het waarschijnlijk in de shredder gooit. De wetgeving rondom die knop is nog niet gepubliceerd in het Staatsblad. Dat is wel nodig om in werking te treden. Dus ja, formeel op dit moment hoeft die nog niet te worden toegevoegd, de knop. Waarschijnlijk vandaag of na het weekend, dan komt die wet dus wel in het Staatsblad. En dan hebben we dus een annuleringsknop waar de sector helemaal niet op zat te wachten.
0: Fijn. Nou, dan gaan we nog even naar de gemeenteraad van Katwijk, want die heeft met een ruime meerderheid voorlopig gestemd voor de komst van de grote medicijnfabriek van Eli Lilly daar. Deze fabriek van de Amerikaanse farmaceut wil daar allemaal verschillende geneesmiddelen gaan produceren, waaronder hun nogal populaire afslankmedicijn Mounjaro. Daarmee willen ze dan weer concurreren met het Deense Novo Nordisk, dat hun versie Ozempic produceert. Er komt niet alleen een productielocatie, maar ook duizenden woningen. Dat was een harde eis van de gemeente, die het Rijk en de provincie van Zuid-Holland ook nog. Op de grond kan al gebouwd worden en bewoners zijn ook al uitgekocht. De fabriek zal komen te liggen bij het Leiden Bioscience Park. Voor deze plek is dan weer gekozen vanwege de goede bereikbaarheid. Zowel de haven van Rotterdam als de vluchthaven van Schiphol, die zijn daarbij in de buurt. De overheid is enthousiast en ziet dit plan als een grote boost voor zowel de regionale en nationale economie. Dus het lijkt voorlopig in ieder geval allemaal goed te lopen. In het najaar volgt een definitief besluit of de fabriek er dan ook echt mag komen.
1: Ja, het WK is in volle gang. En toch is er voor de tv-kijker een grote ergernis dit toernooi. En dat zijn reclames die worden uitgezonden tijdens de verplichte drinkpauzes van 3 minuten in elke helft. En ook voetballers zelf die zijn er niet per se fan van. We hoorden eerder al Virgil van Dijk, aanvoerder van het Nederlands elftal, die daar niet op zat te wachten. En ook oranje middenvelder Teun Koopmeiners is geen fan.
6: Voor mij hoeft het niet zo te zijn dat sport naar de meer marketingkant gaat dan het vermaak van de liefhebber, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Ik hoop wel persoonlijk dat het leukst blijft voor de fan en dat er niet te veel poespas omheen komt.
1: Ja, die drinkpauzes worden ingezet eigenlijk bij alle wedstrijden. Niet alleen bij extreme hitte, waar je het misschien nog wel kan voorstellen, maar ook als het in een overdekt stadion is, gewoon met geairco'd 20 graden, ook dan is er drinkpauze. Ja, is het dan wel nodig? Nou, volgens sportmarketeer Bob van Oosterhout zijn die drinkpauzes de reden dat de FIFA toch wel lekker kan cashen.
7: Dit heeft een beetje te maken met level playing field. FIFA heeft besloten, we gaan het doen. Maar dan willen we ook echt dat alle wedstrijden onder dezelfde omstandigheden worden gespeeld. Dus links een drinkpauze, dan ook rechts een drinkpauze. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte geweest.
1: Ja, maar wat ik zei, de commercie speelt vast ook mee, want het is FIFA. Dus ja, als er geld verdiend kan worden, dan zullen ze dat vast doen.
7: Nee, absoluut. Kijk, ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Er ligt een sportfysiologische reden aan ten grondslag. Je gaf het net zelf al aan. Maar ik voel aan alles dat FIFA die wel met twee handen heeft aangegrepen om te kunnen zeggen als een soort van wisselgeld richting mediapartijen die in totaliteit toch al meer dan $4 miljard hebben moeten betalen voor de uitzendrechten, om toch als een soort wisselgeld tegen die partijen te kunnen zeggen van kijk eens, we hebben nog een extra pareltje. Mm-hmm. En dat heet drinkpauze. Ja. En daar kun je extra geld mee uit de markt halen.
1: Ja, want in die 3 minuten gaat natuurlijk niemand naar het toilet. Mensen blijven gewoon zitten, want het gaat bijna weer beginnen. Anders dan tussen de eerste en de tweede helft, waarbij mensen massaal wat anders gaan doen.
7: Nee, 100%. Dus wanneer je dan vervolgens, ik noem maar wat, 1,5 minuut... of 2 minuten commercials kunt uitzenden. En dat kun je doen bij iedere wedstrijd over het hele toernooi. Ja, dan telt dat toch serieus op. En dan is dat toch een hele mooie manier voor een mediapartij om extra geld binnen te halen en het terug te verdienen.
1: Ja, ik denk dan, 3 minuutjes wachten, wat maakt het uit? Zo'n wedstrijd duurt toch 90 minuten. Maar sommige mensen vinden het ook sporttechnisch irritant. Hoe kijk jij daarnaar?
7: Nou, liefhebber, die kaas komt wel een basketbal. Daar weet je niet beter of een wedstrijd wordt natuurlijk aan de lopende band met time-outs en entertainment onderbroken. Voetbal is van oudsher natuurlijk de meest traditionele sport op aarde. Ik vind dat als voetballers zijnde heel snel, voetballiefhebbers zijnde, al heel snel op onze achterste benen staan wanneer er iets kleins veranderd wordt. Ik haal de schouders erbij op als ik heel eerlijk ben. Het is een paar minuten, waar hebben we het over? Het is soms ook wel lekker. Je kunt even naar de keuken wandelen, je kunt even dit doen. Maar voordat je in de gaten hebt, ben je weer aan het kijken.
1: Ja, het vergt wel dat het Nederlands publiek zich in wat onmogelijke bochten wringt. Hè? Want ik dacht dat het programma onderbrekende reclame.

0: Maar niet was toegestaan. Nou, er worden al allerlei uitzonderingen op bedacht. En dit is er weer eentje. Ja, het is wel een creatief omgaan, denk ik, bij Ster en bij NPO momenteel.
1: Ja, maar kijk tegelijkertijd, wanneer je gaat kijken naar de spanningsboog van jonge mensen, de concentratiecurve van jonge mensen, ja. Die vinden 2 keer 45 minuten best ingewikkeld. Wanneer je in de toekomst momenten gaat krijgen in een wedstrijd waarin er even iets anders gebeurt, dan hoeft dat helemaal niet zo vervelend te zijn. En het zou mij niks verbazen wanneer we zo meteen op 16 juli zitten en we 6 weken lang stap voor stap zo gewend zijn geraakt aan het feit dat het heel eventjes stil ligt, dat we er al helemaal niet meer over klagen.
0: En dat zei sportmarketeer Bob van Oosterhout.
2: Het gekste vind ik eigenlijk dat ze die 3 minuten niet gewoon die klok stilzetten, maar dat ze blessuretijd
0: de achterkant weer optellen.
2: Ja, het is inderdaad wel vrij. Het is ook heel moeilijk om een klok zo op pauze te zetten.
0: Het, ook omdat je dan 4 helften van 22,5 minuut krijgt.
2: Ja.
0: Ja, dat is ook een beetje gek.
2: Ja, ja. Okay. Goed. Nou, goed. Iets anders dan. Je hebt mensen die zijn fan van McDonald's en je hebt ook mensen die dat niet zo heel erg zijn. Yvette Hines, die valt in ieder geval in die laatste categorie. De vrouw uit Texas komt, ze kocht in mei 2023, het is al even geleden, een Sausage Egg McMuffin bij een McDonald's in de buurt van Times Square in Manhattan. Het is een van de drugsbezochte locaties van de hele keten. Ze was zelfs toerist daar in New York en ze dacht, even een lekker ontbijtje pakken bij de McDonald's.
0: Ik heb me daar wel eens schuldig aan gemaakt. En eigenlijk denk je altijd toch van, nee, ik moet dit nooit meer doen, want het is vies en vet en bal en blé. En je denkt altijd een beetje, nou, beter van niets. Maar ik geloof dat deze mevrouw nog een iets slechtere ervaring heeft gehad.
2: Ja, de iets langdurigere gevolgen ook. Je voelt toch altijd een beetje vies inderdaad, als je dat gegeten hebt, zo'n vette hap. Heinz die zegt dat ze ziek werd van het broodje. Nou, dat kan natuurlijk gebeuren. Kan er wat in zitten, iets net te oud zijn. Ernstig ziek werd ze zelfs. Ze werd misselijk, ze kreeg hevige pijn. En sindsdien zou haar gezondheid blijvend sinds 2023 zijn aangetast. Dat meldt de aanklacht. Er wordt gesproken over blijvende lichamelijke, neurologische en mentale schade. Dus dat ook nog de laatste. Dat is wel heftig. De vrouw stelt dat het broodje de oorzaak is. Dat dat vervuild was en niet geschikt voor consumptie dus ook. Je leest schadelijke stoffen, verontreinigingen, gifstoffen, toxines, parasieten, bacteriën, ziektekiemen en of organismen.
0: Zo. Dus
2: er zat heel veel in. Mm-hmm. Het was een hele grote McMuffin. En het is serieus. De vrouw die zegt dat ze meerdere operaties en behandelingen heeft moeten ondergaan. Ze zou nog altijd niet normaal kunnen werken of dagelijkse taken in huis kunnen uitvoeren. En dat allemaal dus door die ene McMuffin. Ja. Nou, McDonald's die weerspreekt uiteraard de beschuldigingen. En die zegt bovendien dat de kwestie al maanden geleden is afgehandeld. Oud nieuws, oude koek zeggen ze dus. Niet precies vermeld wordt aan welke aandoeningen of verwondingen die vrouw nou echt zou lijden. Nou, wat we wel weten is dat ze natuurlijk een schadevergoeding eist voor de medische kosten en de andere schade die ze zou hebben opgelopen. En in conclusie zegt ze waarschijnlijk in heel veel woorden dat she's not loving it.
0: In Makerfield heeft Andy Burnham de tussentijdse verkiezingen gewonnen. Nou, dat kan grote gevolgen hebben voor de nationale politiek. Want Burnham kan Starmer nu uitdagen voor een leiderschapsverkiezing. En Starmer heeft al gezegd, nou, doe maar niet. Ik geef je wel een plekje in mijn kabinet. Zometeen meer in de Ochtendspits.
3: Hoge energieprijzen.
4: Oplopende kosten.
3: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
4: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
3: We stellen korte, gerichte vragen.
4: Over wat er speelt.
3: En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
4: Ben jij die beslisser?
3: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
5: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in. op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
9: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
11: Circuit Zandvoort staat in het teken van klassieke raceauto's tijdens de Historic Grand Prix. En daar pakt BMW uit met de viering van 40 jaar M3. Dat en Jan Lammers hoor je vanmiddag om 3 uur in de Nationale Autoshow.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
14: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info. En wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
15: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
14: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
18: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR
19: Verkeer. Ik ben Wijnald Zwaan bij de ANWB. Bijna overal kan het verkeer goed doorrijden. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Er staan flitsers op de A13 Den Haag-Rotterdam bij hectometerpaal 6,8 en op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij 12,9.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met zelfmoordgedachten durven daar eerder over te praten, zeggen experts. Het is normaler geworden om bijvoorbeeld hulp te zoeken via 113. Volgens experts kan dat er de oorzaak van zijn dat het aantal zelfdodingen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar. Bij zorgorganisatie Plurijn gaat veel mis op het gebied van veiligheid voor bewoners en personeel. Dat meldt de Gelderlander, die een aantal ernstige incidenten onderzocht. Medewerkers zeggen dat ze gefrustreerd vertrekken door de misstanden. Plurijn geeft toe dat er dingen beter moeten. Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Vicepremier Vance zei gisteravond al dat hij niet zou vertrekken. Er is al wel een ondertekend principeakkoord, maar volgens het Witte Huis is nog niet helemaal duidelijk wat er nu verder zal gebeuren. Bijna een kwart van de mensen met een eigen huis vindt het op zomerse dagen binnen te heet. Volgens eigen huis doen ze er zelf van alles aan, maar heeft niet iedereen er evenveel geld voor. De gemeente zou daarom ook in actie moeten komen en bijvoorbeeld zorgen voor genoeg groen en schaduw in de wijken. En in Rotterdam-Zuid zijn agenten vannacht bedreigd met een schaar. Ze hadden een auto-inbreker betrapt die toen met een schaar op ze afrende. De agenten gebruikten eerst een taser om zich te verdedigen en schoten in de lucht. Dat hielp niet, daarom schoten ze gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar zit nu wel vast. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nou, zoals verwacht misschien, politicus Andy Burnham heeft de tussentijdse verkiezingen in het VK gewonnen en komt nu dus in het parlement. En dat kan grote gevolgen hebben, want daarmee is de weg open voor hem om Starmer uit te dagen voor een leiderschapsverkiezing. Nou, gaat hij dat doen? Wat zijn de verwachtingen? Bespreken we zo meteen over 2 minuten in het laatste half uurtje van de ochtendspits.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Lien. Eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
22: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt erbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
2: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
23: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
24: Klopt, minstens 2 dagen per week.
23: En jij?
24: Ik meestal maar 1 keer per maand.
23: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
24: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
23: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
25: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
26: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
27: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Ja, onvermijdelijk wordt het toch langzaam 10 uur. Dat betekent het einde van de ochtendspits voor deze week. Maar niet getreurd. We hebben nog 1/2 uur van alles en nog wat te doen. Zometeen gaan we nog de laatste week van de slaapmaand van Stijn Goossens in. Ja. Als je nu denkt, waar gaat dat over? Blijf maar even luisteren. Hoor je over een minuutje of 15. Wat hebben we nog meer?
28: Ja, we gaan ook nog even kijken waarom het niet per se erg is dat Nederlandse universiteiten internationaal lager op de ranglijst komen te staan.
0: Maar we beginnen in het VK, want daar waren verkiezingen. En in het kiesdistrict Makerfield, iets ten noorden van Manchester, heeft Andy Burnham een grote overwinning behaald. Dat is de huidige burgemeester van Greater Manchester, die regio. En die kan met het resultaat terugkeren naar het Lagerhuis om vervolgens daar de strijd aan te gaan met premier Keir Starmer. En daar hintte hij ook al op in zijn overwinningsspeech.
29: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
0: Volgens Peter de Waard, die is journalist bij de Volkskrant, voormalig correspondent in het VK, maakt deze overwinning dus inderdaad de weg vrij voor Burnham's volgende stappen binnen Labour.
30: Hij heeft veel meer van de stemmen gehaald dan eigenlijk was gedacht van tevoren. Er werd geschat dat hij zo'n 46% van de stemmen zou halen. Het is geworden 55% en hij heeft meer gehaald dus dan al zijn tegenkandidaten. En dat waren er in totaal zo'n 14 die ook meededen in deze race. Dus het is echt een fantastische overwinning voor hem. En ja, het baande weg om nou binnen Labour te proberen zijn ambities te verwezenlijken.
28: Ja, want hij is de zoveelste, of in ieder geval een aantal verder binnen die Labour-partij die dat kan gaan doen. Na de verkiezingen een paar maanden terug, is het ook niet echt tot iets concreets gekomen. Waarom hij wel misschien?
30: Nou ja, hij is wel een van de meest populaire Labour-politici op dit moment. Zeker in Greater Manchester, waar hij nu burgemeester is, heeft hij het heel goed gedaan. En hij wilde, hij ziet nu een kans om premier van het land te worden. En een van de Labour-parlementariërs is daarvoor expres afgetreden, zodat er een mogelijkheid was om een tussentijdse verkiezing te houden en hem een mogelijkheid te geven om in het parlement te komen. Ja, want in Engeland is het nu ook anders dan in Nederland. Als jij premier wil worden, moet je ook lid zijn van het parlement. Dus en dat is zijn doel geweest. En aanvankelijk was er binnen de Labour-partij wel een beetje twijfel of ze hem toestemming zouden moeten geven om dit te doen. Ja, want ze weten natuurlijk dat er waarschijnlijk nou een leiderschapsrace dreigt. En ja, we weten niet hoe dat precies allemaal gaat aflopen. Want de huidige premier, Keir Starmer, heeft van tevoren gezegd, hij stapt niet op. Dus hij gaat niet zeggen van, nou maak ik ook meteen plaats voor Andy Burnham.
28: Ja, hij moet dus wel met groot geschut komen, die Burnham. Heeft hij ook echt een dermate grote achterban dat dit ook echt een kans maakt, ook VK-breed?
30: Ja, nou ja, de VK-breed zeker binnen de partij. Hè. Hij moet natuurlijk binnen de partij moet hij voldoende steun verwerven om Keir Starmer weg te krijgen. Ja, dat is op dit moment onduidelijk of hem dat lukt. Maar hij moet er vertrouwen in hebben, anders was hij niet aan dit proces begonnen. Hij gaat niet terug naar Londen van Manchester om daar ergens op de achterbankjes te gaan zitten. Hij wil echt de premier worden.
28: Ja, hoe gaat dat nu in zijn werk precies? Wat zijn de stappen, waar moeten we op gaan letten de komende tijd om te zien of die Burnham inderdaad echt een flinke greep naar die Labour-partijmacht gaat doen?
30: Ja, daar moet er natuurlijk voldoende steun binnen de fractie van Labour. Hè, die is ongeveer 300 zetels. En hij moet zeker zo'n 100 zetels hebben om een leiderschapsstrijd te beginnen. En hij is niet de enige, want Wes Streeting, een voormalige minister, heeft ook gezegd dat hij ook ambities heeft om premier te worden. Dus dan gaat het eerst onderling. Kunnen zij eruit komen of tot één uitdager voor premier Starmer? En als dat niet lukt, dan moeten ze eerst weer onderling proberen daar weer uit te komen. Ja, dus dat kan nog wel een lang proces worden. Ik denk niet dat het in september al, dat het niet voor september al besloten is. Dus het gaat niet heel snel.
28: Ja, hij heeft in ieder geval de achterban in het noorden met zich mee. Hij kreeg de bijnaam King of the North, à la Game of Thrones. Ja. Nou, eindigt het in Game of Thrones, geloof ik, niet zo heel erg goed met de King in the North. Tenminste, niet met de eerste. Kan hij ook een goede premier worden? Kan het met hem beter eindigen?
30: Ja, het is niet zo dat hij nou zo. Jullie net horen die scène. Hij zegt, dit is een turning point, dus we gaan het heel anders doen. Maar ja, hij heeft niet bepaalde beleidsmaatregelen dat hij nou ineens heel wat anders gaat doen of zo. Dus zijn beleid is eigenlijk hetzelfde als dat van Keir Starmer. Hij is alleen een aimabelere politicus. Daar hoopt hij op. Maar ja, of hij nou echt beleidsveranderingen gaat doorvoeren, hij gaat geen lid worden van de EU. Zoals wel Wes Streeting, de andere kandidaat, die heeft gezegd, ja, ik ben er wel voor om weer terug te keren in de EU. Dat heeft Andy Burnham niet gezegd. Hij heeft zeker tot nu toe niet gezegd dat hij wat hij nou precies gaat veranderen. Hij heeft alleen gezegd dat hij voor het noorden zal opkomen. Hè? Dus voor Manchester. Ja, en dat hij in Londen het noorden gaat vertegenwoordigen. Dat heeft hij tot nu toe gezegd. En hij heeft niet gezegd wat hij voor Groot-Brittannië zelf gaat doen. Daar heeft hij gisteravond ook, of vannacht ook, helemaal niks over gezegd.
28: Al dus Peter de Waard, oud-correspondent in het VK voor en nu ook journalist bij de Volkskrant.
20: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Nederlandse universiteiten die zijn gedaald op een belangrijke internationale ranglijst. Dat is de QS Worldwide University Rankings 2027. Van de 13 onderzochte Nederlandse universiteiten doen alleen Leiden en Amsterdam het goed. En de rest is allemaal dus gedaald op die lijst. Als we kijken naar de Nederlanders op de lijst, dan wordt die aangevoerd door de TU Delft. Staat plaats 48, een plekje lager dan vorig jaar. Maar interessanter misschien is nog dat we net onder de top zien dat de Chinese universiteiten aan het opkomen zijn. Nou, we gaan praten met Marcel Levy, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de onderzoeksfinancier. En hij zegt, ja, die Nederlandse universiteiten die wat dalen, moeten we ons daar zorgen over maken? Nee, niet per se.
3: Een plekje erbij, een plekje eraf, dat zegt allemaal niet zo vreselijk veel. Maar je kunt natuurlijk wel naar trends kijken over de tijd of naar wat grotere verschuivingen en groepen. En dan kun je wel de conclusie trekken dat in ieder geval Europese en Amerikaanse universiteiten het niet zo heel goed doen op die lijst.
28: En is Nederland dan ook een uitschieter onder de Europese
3: universiteiten? Nee, helemaal niet. Ik denk dat we het relatief nog zelfs goed doen. Nederland doet het altijd relatief goed. Dus we staan dan wel niet in het top 10 lijstje. Dat is het typische van Nederland. Daar vind je misschien wel een enkele Engelse universiteit. Je vindt af en toe een enkele Duitse universiteit. Maar het interessante is dat je heel veel Nederlandse universiteiten in de top 100 ziet. En dat kan bijna geen enkel ander land, even Amerika buitengesloten, kan dat zeggen. Dus we doen het vooral. We hebben gewoon vooral veel goede universiteiten in de volle breedte. Maar ja, helaas geen eentje in de top 10. Nou ja, kun je van vinden wat je vindt. Ja,
28: en als je er veel hebt, dan heb je ook veel te verliezen in de hoogste 100.
3: Nou ja, dan heb je veel te verliezen. Dus en in principe zie je dat we... Kijk, ik denk niet dat Nederlandse universiteiten het heel veel slechter doen. Maar als je naar die lijst kijkt, wat je vooral opvalt... is dat Chinese universiteiten in opkomst zijn. Ja. En ook nog een aantal andere Aziatische universiteiten. Dus alles is relatief. We verliezen dus wel een klein beetje terrein. Maar dat is niet omdat we zelf zo slecht zijn. Maar we moeten er een schepje bovenop doen. Omdat het buitenland meer concurrentie biedt.
28: Ja, en die concurrentie, China bijvoorbeeld. Dus wat doen zij dan beter op dit moment?
3: Nou, China doet eigenlijk wat Amerika 50, 100 jaar geleden heeft gedaan. Massaal investeren in kennis en innovatie. Zij zien dat als recept voor welvaart, voor economische ontwikkeling. En dat is ook zo. Dat is indertijd bewezen in de Verenigde Staten. Heel groot deel van de welvaart, daar nu... denk even aan het onderwerp wat jullie net bespraken... is allemaal gebaseerd op heel veel investeren in universiteiten... in kennis, in innovatie, decennia lang. Amerika is daar nu mee gestopt. Hele onverstandige strategische beslissing. Niet voor dit jaar of volgend jaar, maar wel op een termijn van 10, 20, 30 jaar. China doet precies het omgekeerde. En ik moet heel eerlijk zeggen... Europa is ook traag, want in Europa heeft nog altijd een flinke voorsprong... op het gebied van universitair onderwijs en onderzoek. Maar investeert daar dus ook veel te weinig in. Nederland nog een van de minste van Europa. Ja, hier gaan wij natuurlijk nog meer terrein verliezen de komende jaren.
28: Ja, en in Nederland is ondertussen ook voor dit jaar... het eerst een daling in het aantal internationale studenten. Is dat oorzaak-gevolg? Zijn die twee aan elkaar te linken?
3: Nee, dat kun je niet zeggen, want zo snel gaat dat allemaal niet. Maar een daling van internationale studenten... is natuurlijk wel weer een thermometertje die je vertelt... dat we minder interessant aan het worden zijn. Dus dat is eigenlijk gelijkwaardig aan zo'n plekje op de universiteit. Aan de output van universiteiten of aan hun reputatie zal het niet onmiddellijk mankeren. Maar het is weer een teken. Overigens, wij vonden dat we veel te veel buitenlandse studenten hebben. Maar dat is ook een genuanceerd verhaal. Ik denk dat we in de technische en in de beta-wetenschappen nog altijd heel graag buitenlandse studenten willen hebben, moeten hebben. Om alle posities die we vervolgens nodig hebben ook te kunnen bezetten. Maar er was veel kritiek op het feit dat in een aantal andere studierichtingen... heel veel studenten, bijvoorbeeld bij psychologie... waren er heel veel studenten uit Duitsland. En daar hadden heel veel mensen wel commentaar op. Van ja, waar is het eigenlijk goed voor? Wat hebben we daaraan? Kost ons een heleboel geld. En die mensen gaan allemaal weer terug vervolgens naar hun studie. En Nederland is daar niet echt mee opgeschoten.
28: Ja, dus uiteindelijk als die studenten of die universiteiten in ranglijst dalen... wat betekent dat dan concreet voor Nederlandse bedrijven? Als u zegt, er gaat ook wel veel gewoon weer terug naar het land van origine. Is het dan heel erg dat ze op internationale ranglijsten wat minder staan... voor in ieder geval het bedrijfsleven hier?
3: Nou, dat is best wel belangrijk. Kijk, weet je, ik zeg het wel vaker... Nederland moet het echt de komende jaren... dat weten we allemaal niet meer hebben van nog meer kippen en nog meer koeien. Zware industrie in Nederland staat ook best wel onder druk... in een dichtbevolkt land met allemaal milieueisen die er zijn. En wij zijn ook geen lage lonenland. Maar waar we nou net wel heel erg goed in zijn in Nederland... is dat we een hele slimme populatie hebben... en een waanzinnige infrastructuur van hele goede universiteiten. Dus kennis en innovatie is eigenlijk ons verdienmodel... voor de komende decennia. Maar dan moet je het wel zien. Gelukkig hebben we nu een kabinet wat dat wel ziet. Maar je moet er ook in investeren. Helaas hebben we een kabinet wat dat nog niet zoveel doet. Dus ik denk dat dit echt wel eventjes een wake-up call is van mensen... Hoe gaan we in Nederland over 20 of over 30 jaar onze boterham verdienen... onze sociale zekerheid op peil houden... onze infrastructuur, onze mooie scholen, onze wegen, ons leger financieren... als we geen verdienmodel hebben? En dit is een geweldig verdienmodel. Maar dat moet je dan wel, daar moet je ook een beetje geld in stoppen dan.
28: Dat zijn Marcel Levy, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
0: 14 minuten voor 10. Laatste keer tijdens de BNR-ochtendspits dat we naar Wijnand Zwaan gaan. Nou, rustig de hele ochtend al. Nog maar eventjes een blik op de weg. En ook even kijken naar later vandaag.
4: Ja, inderdaad. Nou, het wordt vanaf nu geleidelijk aan wel ietsje drukker onderweg. Maar tot veel files leidt die drukte nog niet. Bij Eindhoven is het nu wel wat drukker op de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Over 4 kilometer in beide richtingen. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens ook 10 minuten oponthoud in 2 kilometer file. Ja, kijken we eventjes vooruit. De avondspits van vrijdag begint altijd vroeg, al direct na het middaguur. Vandaag zal het ook wat drukker zijn in de kuststreek door het mooie weer, door het warme weer. En de combinatie van woon-werkverkeer en recreatieverkeer zal vanmiddag tot extra drukte leiden. Vooral in het midden en zuiden van het land. Drukste wegen vanmiddag, heb het pas over het eind van de middag, zijn vooral de A2 en de A27 van Utrecht naar het zuiden. Terug naar de flitsers van dit moment. Op de A1 Hengelo richting Duitsland, dat wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 172,8. En ook op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 6,8.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Wij vinden sowieso dat we natuurlijk te hoog zitten op vaccins in ons land, op de benzine.
7: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz.
8: Ik denk niet per se dat dit hele grote gevolgen gaat hebben voor Tesla, omdat toezichthouder RDW is echt heel streng geweest bij de goedkeuring.
0: 12 minuten voor 10 is het. We gaan luisteren naar Art Rooijakkers, want die gaat vertellen wat hij te gast heeft in zijn 5e aflevering van BNR's Big Five van het Nieuwe Winkelen.
1: Dat hoop je dan, hè, dat ik het ga zeggen.
0: Ik denk het wel, want daarom sta je hier.
1: Ja, dat is wel waar. We kunnen het ook over andere dingen hebben. Nou. Hoe gaat het eigenlijk echt met jou, Ivan?
0: Goh, als je daar hebben we niet genoeg aan 3 minuten, denk ik.
1: Nou, dan ga ik toch maar vertellen wat er in de uitzending zit. Martijn Snoep komt, de voorzitter van de ACM, Autoriteit Consument en Markt. We hebben het namelijk de hele week al over het nieuwe winkelen. Ja. Met name vanwege de komst van TikTok-shop en wat het allemaal voor revolutie gaat brengen volgens sommigen. ACM kijkt er ook naar. En kijkt ook naar ons online gedrag vandaag. Ook het nieuws naar buiten.
0: Dat annuleerknop.
1: Precies, er moet een knop komen waardoor je aankoop kan annuleren. Dat is dan iets waar de ACM zich ook mee bezighoudt. Maar ja, we gaan steeds meer impuls aankopen doen als het aan de dames en heren marketeers ligt. Dat hebben we gisteren ook gehoord van Kitty Koelemeijer. Ja, hoe kun je dat tegengaan? Hoe krijg je die nog meer dozen die van links naar rechts gaan en bezorgers die de straten verstoppen? Dat gaan we allemaal bespreken.
0: Hoe gaat het echt met jou?
1: Het gaat met mij wel goed. Ik kijk wel uit naar dit weekend. Ik ben mild gespannen voor morgenavond, toch wel. En vandaag krijgen mijn dochters te horen, die zitten in de middenbouw en die gaan naar de bovenbouw. Dus ze krijgen te horen in welke klas ze gaan. Oh. Grote stap. Dus het is ook wel spannend in huis, Rooijakkers.
0: Leuk. Ja. Nou, fijn dit inkijkje. Misschien kunnen we het elke dag zo doen. Dus even zo'n kort agenda-momentje. Vind ik wel leuk. Okay. Kan de Mediacorant meeluisteren, kan dus weer stukjes tikken.
1: Nou, fijn weekend al.
0: Art Rooijakkers, dankjewel.
9: Tech-update.
0: Ja, ik zei het eerder al, we hebben vandaag een soort dubbele bezetting op de tech-update. Want 2 uurtjes geleden hoorde je Donner met de tech-update. Maar Stijn is er gewoon voor.
10: De schaal van hebben.
0: Nou, Stijn, je laatste gadget in de serie van de slaapgadgets die je de afgelopen week hebt getest. De slaapmaand bij BNR. En je staat nu hier met een soort hoofdband om. Ik zou denken, ga je een mijn in met zo'n lampje?
11: Roland Garros of zo. Ik voel me ook een beetje een soort sushi-chef of zo.
0: Wat is dit?
11: Ik heb hier dus de afgelopen weken mee geslapen. Dit is de Muse S Athena van een Canadees bedrijf. En het is een hoofdband die mijn hersengolven meet. Oh. Hersensignalen tijdens mijn slaap kan meten. Er zitten sensoren in de band. Ik zal hem eventjes afdoen. Aan de binnenkant verschillende sensoren. Onder andere een hartslagsensor. Maar ook een EEG. Dus die leest echt je elektrische signalen uit je hersenen. En ook nog eentje die naar je bloedsomloop in je hersenen kijkt. En voordat ik ga vertellen waar dat allemaal goed voor is. Eerst toch weer even naar slaapwetenschapper Lucia Talamini. Die me afgelopen 4 weken toch heeft geholpen met wat wetenschappelijke duiding. Zij legt uit wat er met ons brein gebeurt als we slapen.
12: Als je gaat slapen, dan sluiten je hersenen zich deels af van de omgeving. De hersenen blijven wel actief, maar verwerken dan al zittende informatie die je eerder overdag hebt opgeslagen. Bovendien is je diepste slaap gastheer voor allerlei biologische herstelprocessen. Van het wegwerken van afvalstoffen uit je hersenen tot het herstellen van de leercapaciteit, opwekken van energiemoleculen, herstel van weefsels, opbouw van je immuunsysteem. Systeem en zo nog heel veel meer processen.
0: Nou, er gebeurt dus een heleboel in je slaap, in je hersenen. Met name in de diepe slaap. Maar waarom wil jij of moeten wij dat meten en weten?
11: Nou, vooral wetenschappers vinden dat natuurlijk al interessant. Die doen ook al jaren onderzoek hiernaar. Vooral om te kijken naar wat gebeurt er nou in je brein bij slaapstoornissen bijvoorbeeld. En hoe kunnen we dat dan beter voorkomen. Maar het kan natuurlijk ook veel betere inzichten geven in je eigen slaap. Ten opzichte van bijvoorbeeld de wearables die ik ook getest heb. Je horloge kan ook je slaap meten. Deze heeft daar veel betere inzichten in. Of tenminste, die zou daar veel gedetailleerdere inzichten in kunnen geven. Je kan dus in de app ook zien wat voor hersengolven er letterlijk gebeuren tijdens dat je dat ding op hebt. Het bijzondere daarvan is, er zitten veel meditatie-apps in. Maar hij kan dus het geluid aanpassen aan de focus in je hoofd. Dus als jouw focus minder op orde is in je hersenen, dan gaat het geluid neemt toe. En
0: dat daarmee geluid.
11: Kan je dus het geluid in. Je moet oortjes in. We hebben 2 weken geleden die oortjes getest.
0: Heb je een
11: die kan je dan
0: oortjes.
11: Indoen. Ja.
0: En de zonnebril op.
11: En dan kun je luisteren naar een rustig beekje dat even aan het stromen is. Maar op het moment dus dat je je gedachten een beetje afdwalen, dat meet hij dan. En dan gaat hij dus meer regengeluid laten horen om je te laten zien van je moet weer meer focussen. En daarmee kan je dus trainen om beter te mediteren. Je
28: ik hoor ook heel veel regengeluid, denk ik, als ik nu kijk.
11: Precies.
28: Ik moet me focussen.
11: Ja, maar die app van Muse is ook echt wel gericht op mediteren, maar kan ook steeds beter je slaap dus meten. En ze hebben nog iets anders interessants. Ze zeggen ook, wij kunnen meten of je in je diepe slaap zit of niet. En we kunnen ook geluiden geven die je diepe slaap stimuleren. Op zich is dat ook geen onbewezen wetenschap, vertelde Lucia. Sterker nog, zij heeft zelf een bedrijfje ook waarmee ze werkt aan een technologie die dit soort diepe slaap kan stimuleren.
12: Mijn eigen bedrijf heet Deep Sleep Technologies en is een spin-out van de Universiteit van Amsterdam. En daar is een techniek ontwikkeld waarmee je hersenactiviteit kunt lezen en vooruit kunt voorspellen. Een klein stukje. Dat stelt ons in staat om zachte geluidjes te koppelen aan de typische golven van je diepe slaap. Dus we zien die golven aankomen en we zenden een zacht geluidje uit om samen te vallen met de fase van die golf die naar hogere energie gaat. En dan is het net alsof we met dat beetje input in je hersenen een klein zetje geven. En we kunnen daarmee dus die slaapgolven versterken en daarmee effectief je slaap verdiepen.
11: Ja, ik vond dat wel opmerkelijk toen ik dat hoorde. Dat is dus geluid die je diepe slaap versterkt. Nou, en als die diepe slaap gestimuleerd kan worden, kan dat mensen ook helpen die echt moeite hebben met in slaap blijven bijvoorbeeld. Maar Lucia heeft wel kritiek op de technologie van Muse, van dit bedrijf. Het probleem zit hem namelijk in het feit dat consumententechnologie nog toch te slappe signalen geven en daardoor ook toch onbetrouwbaar zijn.
12: Een versterker op mijn lab kost zo'n 40.000 piek en werkt met natte gels en specialistische software eraan en zo. Het is gewoon best moeilijk om dat voor de leek te reproduceren. De leek wil niet met gels werken, kan dat ook niet. En het mag ook niet zo duur zijn. Thuisomgeving is heel ongecontroleerd, weet je wel. Misschien slaapt de kat op je hoofd. Dat gaat vast niet goed zijn voor het signaal, et cetera. De Muse weer, die heeft tegenwoordig, claimen ze ook dat ze zogenaamde infraroodsensoren, FNIRs, erop hebben zitten. En daar kan je in principe waterbeweging in de hersenen mee meten. Daar kan je allerlei interessante dingen mee doen. Maar de vraag is in hoeverre al deze maten op zo'n consumer device daadwerkelijk goed signaal leveren. Op een site staat niets over hoe ze dat dan zouden doen. Het is alleen maar een claim van je slaap wordt beter. Dat is niet erg betrouwbaar.
0: Nee, oké, wetenschappelijke twijfels bij Lucia dus. Maar jij hebt getest. Wat vind jij ervan als consument, als particulier? Moeten we dit vertrouwen?
11: Ja, of je moet vertrouwen, dat laat ik uiteindelijk aan de mensen zelf. Ik vond de band als product, ik vind hem best goed zitten. Het is echt een comfortabel ding. De signalen werken en in het meditatiedeel, dat heb ik ook getest, vind ik het echt wel wat toevoegen. Het kan echt wel wat helpen om te trainen dat je beter kan mediteren. Het zit dus comfortabel. Hoe vind jij het zitten, Maxime?
28: Ja, ik vind het wel goed zitten. Ja, ik kan me voorstellen dat je hier 's avonds misschien wat van voelt. Ja, ik vind het zelf wel een beetje irritant als je allemaal dingen op je gezicht en gaat doen en zo voordat je gaat slapen.
11: Precies, maar ik zou het los van het slapen zou ik het nog best doen thuis, maar je moet er wel mee gezien willen worden.
28: En wat
11: misschien.
28: Vond je vriendin ervan?
11: Die dacht ook elke keer van waar ben je nou mee bezig?
28: Met oortjes in en
0: al die dingen.
11: Dat was zeker onhandig. Uiteindelijk gaat het ook over wat betaal je er nou voor. En de prijs is €450. En als je er dan ook nog alles wil halen, dan moet je €50 per jaar aan abonnementskosten te betalen. Nou, dat vind ik gewoon echt heel veel geld. En dan vind ik dat die technologie echt wetenschappelijk dichtgetimmerd moet zijn. Dus ik ga dan wel met Lucia mee en ik laat de technologie voor nu liggen.
9: Nee, wil ik niet hebben.
11: Nee, maar het is wel een veelbelovende technologie waar ook dus Lucia hard aan werkt. Zeker interessant voor mensen die slaapproblemen hebben in de toekomst. En ik hou het in de gaten.
0: Nou, Maxime, slaap lekker.
28: Dankjewel.
0: Dankjewel, Stijn Goossens en Lucia Talamini van het Slaaplab van de Universiteit van Amsterdam.
27: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: En daarmee komt er een einde aan de ochtendspits van deze week. Maxime, dankjewel.
28: Graag gedaan.
0: Geniet van de zon. Misschien een beetje te warm af en toe. Maar er is ook onweer en hagel en wind voor iedereen wat wils dus. Hittekracht 8, hittekracht 9 zelfs, 35 graden. Dus lekker smeren vandaag. Zometeen op BNR. BNR's Big Five van het Nieuwe Winkelen. Art Rooijakkers praat met Martijn Snoep, de bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. En wij zijn er maandag weer, hopelijk een beetje afgekoeld. Goed weekend.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
10: Beats. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zeker bij fraude. Want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
14: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
15: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Thomas van Zijl.
17: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over vegetarisch lunchen op je werk. En een gesprek met Eveline Ruinaert, directeur van het Kifit. Het klachtenloket wordt overspoeld door klachten geschreven door AI. Ik vraag haar hoe je daarmee om moet gaan. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
15: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: Remt energie de vooruitgang van je onderneming? Samen met Fudura ben je klaar voor de energietoekomst. Fudura. De verandering voor in energie.
21: In de BNR-app.
28: Gesprekken tussen VS en Iran gaan vandaag niet door, aldus Zwitserland. Brussel krijgt op EU-top mandaat om China economisch in te dammen. En Cubaanse premier Marrero presenteert ingrijpend hervormingspakket. Dat en meer vind je in de BNR-app.
0: 10 uur, we gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, hoe is het op de weg?
22: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 2 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A59 is file ontstaan richting Den Bosch tussen Baden en knooppunt Hooipolder. 4 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Er staan flitsers op de A10 de ring van Amsterdam bij hectometerpaal 14,8. En op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 6,8.
21: Dit is BNR Nieuws. Radio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
31: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. 7 Nederlandse universiteiten werken nog altijd samen met de Israëlische wapenindustrie, ondanks een Europees verbod. Dat blijkt volgens Vrij Nederland uit onderzoek. De TU Delft en TU Eindhoven zijn zelfs vorig jaar nog nieuwe samenwerkingen aangegaan. Er wordt geregeld bij universiteiten gedemonstreerd tegen hun banden met Israël. Wie spijt heeft van zijn bestelde pakketje, hoeft niet meer eindeloos te zoeken hoe hij zijn bestelling kan terugdraaien. Vanaf vandaag moeten alle webshops een duidelijke annuleringsknop op hun site hebben. De Consumentenbond is daar blij mee, maar de webwinkels zelf vinden het maar een overbodige regel. Ook al varen er weer olietankers door de belangrijke straat van Hormuz, Tanken blijft nog wel een tijdje duurder dan voor de Iran-oorlog. Een consumentenclub zegt dat het geen kwestie is van dagen of weken, maar van maanden. De prijzen aan de pomp zijn vandaag wel ietsje gedaald, maar zitten dus nog lang niet op het oude niveau. Mensen met zelfmoordgedachten praten daar eerder over dan vroeger, zeggen experts. Wie problemen heeft, durft ook sneller hulp te zoeken, bijvoorbeeld via hulplijn 113. Volgens de deskundigen zou dat wel eens de reden kunnen zijn dat het aantal zelfdodingen vorig jaar met nog geen 1800 op het laagste niveau zat in ruim 10 jaar. En werknemers en oud-medewerkers van zorgorganisatie Plurijn slaan alarm over de veiligheid van bewoners en personeel op twee locaties. De Gelderlander onderzocht een serie soms dodelijke incidenten. Volgens het personeel gaat het vooral fout doordat er vaak invallers op de zware doelgroep worden gezet en managers de werkvloer amper kennen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind. En tot zover het ANP-nieuws.
3: TikTok Shop is live in Nederland. Maar wie houdt er eigenlijk toezicht op die nieuwe manier van winkelen? En zijn de regels die we kennen uit de fysieke winkelstraat nog wel voldoende in de wereld van influencers, algoritmes, livestreams? De gast is Martijn Snoep. Hij is bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consumentenmarkt, een BNR's Big Five van het nieuwe winkelen.
4: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boule, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/bnr of kom langs.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
20: Oom, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
23: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
20: Ja, flexibel ticket, hè?
23: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
20: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
3: Winkelen was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna tot oneindig scrollen op TikTok Shop. Spotgoedkope producten kopen van Temu en Shein. Het is met een paar klikken gedaan. Nou, hoe verandert dat ons aankoopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Daarover ben ik deze week in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Vandaag de gast Martijn Snoep. Hij is bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. Welkom.
25: Goedemorgen.
3: En we gaan het hebben over de komst van de nieuwe manieren van winkelen. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, laatste online aankoop?
25: Planten.
3: Planten. Kun je ook al online kopen?
25: Ja, het is een fantastische winkel.
3: Oh ja? Oh ja, ik rijd dan nog naar zo'n tuincentrum toe. Heb je voorkeur voor online shoppen of fysiek winkelen?
25: Maar beide.
3: Ja? Ja. Maakt niet zoveel uit. Tweede vraag. Vanaf vandaag moeten webshops en apps een duidelijke zogenoemde ontbindings- of herroepingsknop hebben. Dus op basis van Europese wetgeving. Wat het eigenlijk betekent is consumenten met een online aankoop net zo makkelijk moeten kunnen annuleren als dat ze hem hebben gedaan. Hoe kijken jullie daarnaar?
25: Nou ja, we leven in een democratie, dus het is uiteindelijk de keuze van de wetgever. Maar op zich is het niet onredelijk dat je op dezelfde makkelijke manier bestelt, als dat je moet annuleren. Dus ik vind het op zich een goede beweging. Ja. Ik weet dat er kritiek op is van ondernemingen die zeggen, nog meer regels. Maar het is ook wel goed om die consumenten een beetje te beschermen.
3: Ja, want we worden wel heel erg verleid met z'n allen.
25: Dat is zo. En het is, ondernemingen maken het ook wel eens extra moeilijk om de bestelling weer te annuleren. En dat is gewoon niet eerlijk.
3: Nee. We hebben het deze week over dat nieuwe winkelen. Dat is ook met name vanwege die TikTok-shop die sinds deze week dan in Nederland beschikbaar is. Dus TikTok, dat platform dat als winkel functioneert. Het wordt social commerce genoemd, dus in jouw tijdlijn. Je bent oneindig aan het scrollen, dat kan maar doorgaan. Komen dan video's voorbij en er wordt bijvoorbeeld, ik noem maar iets, planten. Laten we daarbij houden, worden daarbij aangeraden. Die kun je met één klik op de knop kopen. Hoe kijken jullie daarnaast, ACM, naar die social commerce?
25: Nou, we zijn twee kanten aan. Ik denk dat blijkt ook wel uit de afgelopen dagen in de uitzendingen. Aan de ene kant is het mooi, want het geeft mensen de mogelijkheid om kleine mini-ondernemingen te beginnen en hun eigen leven in handen te nemen en het gewoon de markt te betreden. Mm-hmm. Dus dat is mooi. De keerzijde ervan is dat het inderdaad ook wel heel makkelijk wordt gemaakt voor consumenten om hun portemonnee te laten leegtrekken. Zelf te laten leegtrekken. En er zit zoveel verleiding en misschien soms hier en daar ook wat misleiding in, dat het dat ook wel een punt van aandacht heeft. Hè. Ik denk ook dat de mensen die in die shop gaan verkopen, die moeten zich ook echt gaan realiseren. Ja, ik ben nu een ondernemer en dat betekent dat er allerlei regels op mij van toepassing zijn. Ja,

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Wel echt om de ernstige dingen. Ik denk als je vanuit ons perspectief kijken we met name naar de bescherming van minderjarigen, bescherming van kwetsbare consumenten en als het echt gaat over grote, ingewikkelde aankopen. Ik denk bijvoorbeeld aan een batterij. Als mensen een thuisbatterij willen kopen, ja, dat is een ingewikkeld product. Dus dan zijn we wel wat kritischer.
2: Dan ben je extra scherp op als ACM.
1: Ja, want dan als mensen het mis hebben en het blijkt een prul te zijn, ja, dan kost het ook echt heel veel geld.
2: Ja, en kan potentieel zelfs gevaarlijk zijn. Natuurlijk.
1: Klopt.
2: Ja. Je zegt we letten op kwetsbare groepen, op jongeren. Dat is natuurlijk het interessante. De doelgroep van TikTok is jong. Ja. Wordt er gezegd, TikTok shop is niet onder de 18 jaar. Er zijn allerlei leeftijdscriteria. Maar goed, daar kun je vrij makkelijk de hand mee lichten als het om TikTok zelf gaat, bijvoorbeeld, toch?
1: Ja, dat horen wij ook. Ik kan niet zeggen dat we dat hebben geconstateerd, want het is ook niet iets wat we nog hebben onderzocht. Maar we weten dat en we horen dat ook uit verhalen. En daarom is het belangrijk dat er een goed leeftijd-authenticatiesysteem komt.
2: Ja.
1: En er wordt nu gewerkt in Europa aan een manier om dat te doen. Wat ook wel goed is, want dan ontstaat er in Europa één manier waarop leeftijd kan worden geverifieerd. En dat is belangrijk dat er komt. En ik denk dat de belangrijkheid daarvan in de komende jaren alleen maar toeneemt. Omdat we ook zien en onderkennen, dat hebben natuurlijk vorige sprekers ook gezegd in je uitzending, dat jongeren misschien wel echt wat meer bescherming nodig hebben dan ze nu krijgen.
2: Ja, we hadden hier bijvoorbeeld Margriet Sitskoorn te gast. Ze weet veel van ons brein. En zij legde inderdaad uit dat brein, die prefrontale cortex bij de puber, is nog niet helemaal ontwikkeld. En juist daar wordt ons gedrag wat geremd.
1: Ja, klopt.
2: Ja, dus ze verdienen wat meer bescherming. Ook vanuit jullie dus, vanuit de ACM.
1: Absoluut, daar kijken we sterk naar. Onze belangrijke prioriteit in de handhaving is gericht op de bescherming van jongeren.
2: Ja, maar toch zeg je net, we hebben er nog geen onderzoek naar gedaan of je de hand ermee kan lichten met bijvoorbeeld die leeftijdsverificatie.
1: Nou ja, dat heeft weer mee te maken met dat die leeftijdsverificatie nu nog niet heel duidelijk in de wet is geregeld. Je ziet dus dat allerlei landen die zeggen, ja, sociale media moeten geblokt worden voor minderjarigen. Ja. Nou, dat ligt in ieder land net weer wat anders. En dus waar we erg voorstander van zijn, is dat er één systeem in Europa ontstaat, waardoor minderjarigen in Europa eigenlijk op dezelfde manier worden beschermd. Dat is beter voor bedrijven, want die weten dan ook waar ze zich op moeten voorbereiden. En het is beter voor de handhaving, want die kunnen ook op die manier van elkaar leren. En heel veel van de handhaving is gecentraliseerd in Brussel bij de Europese Commissie.
2: Dus het is handig als het Europees geregeld wordt. Dat is nu nog niet zo. Hoe kunnen jullie in de tussentijd dan Nederlandse jongeren in bescherming nemen?
1: Nou, we letten met name op, kijk, bedrijven mogen niemand misleiden, jongeren en ouderen niet. Dus, dus daar letten we op. Maar de vraag is, en dat is de vak van toezicht houden, is waar richt je je met name op? En daar, we zetten met name onze capaciteit.
2: En keuzes maken.
1: Keuzes maken en we zetten ze in op jongeren. De bescherming van jongeren, dus we hebben veel gedaan in de gaming bijvoorbeeld. En we letten ook op hoe sociale media met jongeren omgaan. En het beschermingsniveau voor jongeren moet breed genomen omhoog.
2: Ja, want als we kijken naar die TikTok-shop, in jullie ogen van de ACN, is dat nou, is het een nieuwe winkel? Of is het iets wat fundamenteel is? Gaan we fundamenteel anders winkelen daardoor? We hebben deze week verschillende analyses daarvan gehoord.
1: Ja, dat laat ik echt over aan de specialisten.
2: Ja.
1: Wij zijn geen goede toekomstvoorspellers.
2: Nee, dat snap ik. Nee, maar wat er gezegd werd deze week is, als je bijvoorbeeld kijkt, John Lin zei dat, de China retail-deskundige, zei, nou kijk, bijvoorbeeld bij de grote platforms zoals Bol of Coolblue, dan breng je eigenlijk een paar minuten door, dan ga je over tot de aankoop en je bent weer weg. Bij TikTok, de topgebruikers zitten er uren per dag op. En in die uren komen er dan veel zaken voorbij die je kan kopen. Dat is een hele andere manier van benaderen.
1: Ja.
2: En dat vergt misschien ook een ander toezicht.
1: Ja, het vergt misschien ook andere regels. Hè, want maar hier speelt ook wel een belangrijke rol voor de ouders. Ik denk dat de ouders zich wat dat betreft ook anders moeten gaan verhouden tot hun kinderen. En dat ze hun kinderen ook beter wegwijs moeten maken met hoe ze met dit soort aankopen omgaan. Geldt ook voor volwassenen. Hè? Dus het punt is, we kunnen met regels niet de samenleving helemaal maken zoals we die idealitair zouden willen hebben.
2: Nee.
1: Het gaat erom dat je de ergste dingen uitbandt en dat je aan de andere kant ook de samenleving de ruimte geeft om zich aan te passen aan nieuwe realiteiten. Ik weet nog zelf, ik, ja,

0: ben een beetje oud. Maar toen ik jong was, toen waren mijn ouders ontzettend ongerust over dat ik televisie keek. Mm-hmm. En ook nog op woensdagmiddag.
1: Ja, maar moet je ook kijken van wat er van je geworden is, Martijn.
0: Dat bedoel ik. Ja. Ja. De zorgen die we nu hebben, hoeven niet per se allemaal de zorgen zijn van de toekomst.
1: Maar eigenlijk, die parallel die je trekt, is jouw ouders maakten zich zorgen om het feit dat er dan jeugdtelevisie was, neem ik aan. Hè? Ja. Je kon overdag televisie gaan kijken. Ik vermoed dat wel ongeveer leeftijdsgenoten zijn. Dat was dus een reden om je zorgen te maken van wat komt er van die jeugd terecht. En eigenlijk zeg je, dat is nu, misschien is het wel hetzelfde nu als toen.
0: Ja, in ieder geval dat element ook. Hè? Want je moet natuurlijk niet. Ik wil de problemen niet bagatelliseren, want ze zijn er. En we weten ook, dat zie je toch ook uit veel onderzoeken, dat sociale media gedrag leidt tot vereenzaming, leidt tot sociale en geestelijke problemen, ook bij jongeren. Dus daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Maar aan de andere kant zullen we ook als samenleving, als ouders, als hoe we met elkaar omgaan, ook weer een beetje moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit.
1: Ja.
2: De Big Five. Art Rooijakkers.
1: Vandaag de gast Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. Je zegt terecht van we moeten zelf ook kijken. Hè? We kunnen niet alles met wetgeving en regelgeving oplossen. We moeten ook naar ons eigen gedrag kijken. Ouders moeten kijken naar hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden hierin. Misschien verwoord ik het op die manier goed.
0: Ja, dat klopt. Ja. En op zich was het interessant. Ik had gisteravond een gesprek met vertegenwoordigers van een groot platform. Ik kan niet zeggen welk platform. Ja. En die lieten zien hoe zij ouders in staat stellen om hun kinderen te begeleiden in sociale media gebruik. Nou, ik vond dat eigenlijk wel interessant. En je moet onderzoeken of dat wel echt werkt en of het niet een mooi reclamepraatje is. Maar het is wel interessant. Het is een nieuwe manier van hoe je, denk ik, als ouder ook met je kinderen om moet gaan. Mijn kinderen, die hebben we daar ook in moeten begeleiden. Ja. En dat is lastig.
1: Ja. Maar dat was een social media platform dat zegt, kijk, dit doen wij eigenlijk om kinderen daar veilig op te zetten.
0: Klopt.
1: Ja. Het interessante was dat maandag had ik Liam Cho uit de gast, oprichter van Go Spooky, mediabedrijf. Helpen bedrijven om TikTok shop tot zich te nemen, zou ik maar zeggen. Die legde die verantwoordelijkheid waar we het net over hadden om verstandige keuze te maken eigenlijk bij de consument neer. Die zei van dit is ook een eigen verantwoordelijkheid of eventueel van de overheid. Maar ik was benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Want zijn we als consumenten, als het gaat om deze manier van winkelen, eigenlijk wel genoeg in staat om een bewuste keuze te maken?
0: Het antwoord daarop is nee. En ik vind het ook niet juist om de verantwoordelijkheid helemaal bij de consument te leggen. Iets anders is of je de verantwoordelijkheid helemaal bij de bedrijven en bij de overheid legt. Mm-hmm. Het is ergens in het midden. Ja. En we zullen dus met elkaar een balans moeten vinden over wie heeft nou welke verantwoordelijkheid. Het is onmiskenbaar de verantwoordelijkheid van een bedrijf om zich ook rekenschap te geven van wat het effect is op consumenten. Ja. En zeker bij kinderen.
1: Ja, ja. Margriet Sitskoorn, ik noemde dit, sociale media en die omgang ermee, eigenlijk het nieuwe roken. Dus dat daar werd in haar jeugd stonden de sigaretten nog op tafel en werd nog in treinen gerookt en op kantoor. Dat zijn we op een gegeven moment ook gaan uitbannen. Wat vind je van die vergelijking?
0: Ik zou zeggen iets genuanceerder. Want bij roken kun je eigenlijk bijna niet zeggen dat daar nog iets positiefs aan zit. Bij sociale media zitten natuurlijk ook goede kanten aan. We kunnen niet alleen maar zeggen dat het allemaal slecht is.
1: Zij twijfelden eraan.
0: Ja, nee. Ja, ik niet.
1: Nee. Is dat TikTok-shop waar we het dus over hebben, hè, is dat dan jullie als ACM? Het wordt een marktplaats op een gegeven moment, toch? Want daar worden zaken verhandeld. Wanneer wordt zo'n platform, vroeg me eigenlijk af, een marktplaats, dat jullie erop gaan letten? Dus een plek waar ook echt gehandeld wordt. Bij Instagram bijvoorbeeld kan ik ook dingen kopen.
0: Ja, meteen. Dus op het moment dat er dingen worden verkocht, zijn de verkopers handelaren en moeten ze zich dus aan de regels houden die ook gelden voor ieder online shop.
1: Ja. En kunnen jullie dan, want ik heb soms het idee dat de wetgeving op dit vlak wat achterloopt op de realiteit. Dat zal iets zijn, dat is het werkveld waar je mee te maken hebt. Dus hoe ga je daarmee om dan?
0: Ja, veel van de regels, niet allemaal, hè, want we hebben natuurlijk al, het is een heel pakket aan digitale wetgeving uit Europa gekomen. Maar er zitten nog wel, met name de consumentenbeschermingsregels, die zijn nog erg gericht, ook niet helemaal zwart-wit, maar grotendeels erg gericht op gewoon de kopen in de fysieke winkel. En die moeten worden aangepast. Daar komt nu de Digital Fairness Act.
1: Die Europese wet, die zit eraan te komen.
0: En die trekt een been bij waardoor de wetgeving die gericht is op de bescherming van de consumenten beter aansluit bij het huidige koopgedrag van consumenten.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk allerlei verleidingsmechanismes. Bijvoorbeeld die buy now, pay later. Hè, dat je het nu kunt kopen, je kan achteraf betalen. Maakt het dan makkelijker, verleidelijker ook. Dat zijn van die zaken waar je dan, ja, waar jullie, ik neem aan, kunnen zien dat consumenten in de problemen komen.
0: Ja, daar gaan wij toevallig nou weer net niet over de kredietverlening. Maar inderdaad, je ziet dat consumenten in problemen komen. En dan is ook echt een vraag, want we leven in een democratische rechtsstaat. Hè, dus het is ook echt de vraag voor de samenleving in het parlement. Ja, willen we dit? En wij zijn een onafhankelijke toezichthouder. Mm-hmm. Dus we moeten ook voorzichtig zijn om keuzes te maken die eigenlijk thuishoren in de politiek. Mm-hmm. En of je...
1: Ik kan als toezichthouder ook zeggen, dit is een ontwikkeling waarvan wij zeggen, die willen we niet.
0: Ja, en dat, nou, wat onze rol is, dit is een ontwikkeling, dit zien we gebeuren in de praktijk.
1: Ja.
0: En als je dit wil tegenhouden, dan kan je het op zo en zo manier tegenhouden.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk onze rol. Als we iets niet kunnen verbieden, dan laten we gewoon zien wat voor negatieve effecten het heeft.
1: Ja, en wat voor negatieve effecten heeft dit bijvoorbeeld dan in jullie ogen?
0: Dat hebben we niet onderzocht. Dus ik kan niet zeggen dat buy now, pay later, wat voor negatieve effecten dat heeft.
1: Nee. Nou ja, we kunnen ze wel verzinnen met z'n tweeën, toch?
0: Ik kan ze wel verzinnen, maar ik heb ook inmiddels wel geleerd door toezicht houden, het is ook belangrijk om het echt te onderzoeken.
1: Ja.
0: Want dan zie je ook hoe vaak het gebeurt.
1: Ja.
0: Want soms gebeuren dingen wel eens, maar niet zo heel vaak.
1: Mm-hmm.
0: Dus onderzoek is wel belangrijk voordat wij als toezichthouder zo'n uitspraak doen van dit zou verboden moeten
1: worden. Dan vind ik het wel intrigerend dat jullie zoiets als dit niet onderzoeken of onderzocht hebben.
0: Ja, dat heeft weer te maken dat dit een vorm van kredietverlening is.
1: En dan
0: is.
1: Moet dat weer erg bij een ander loket.
0: Ja. Ja.
1: Maar daar hebben die wetwinkels natuurlijk niks mee te maken, welk loket het is. En ik als klant al helemaal niet. Dus de bescherming zit dan over verschillende loketten verdeeld.
0: Dat is lastig hoe het georganiseerd is. We werken in Nederland wel, zeker als je het vergelijkt met andere landen, goed samen. Dus we hebben, het heet het samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders. En dan werken we samen. Dus wij als de ACM werken samen met de Autoriteit Persoonsgegevens, met de Autoriteit Financiële Markten, met het Commissariaat voor de Media, de Rijksdienst voor de Digitale Infrastructuur.
1: Zou je agenda vol zitten met meetings?
0: Nou, dat valt er mee.
1: Oh,
0: okay. Waar het om gaat is dat je goed zorgt dat je gezamenlijk iets aanpakt.
1: Ja. Maar kunnen jullie wel iets doen bijvoorbeeld, want dat is ook zo'n verleidingstechniek, hebben we deze week ook over gehad, het schaarste gevoel. Daar zijn wij zeer...
0: Ja.
1: Daar gaan we hard op aan. Als mensen als het idee hebben, we moeten nu toeslaan. Dus die schaarste claims, nog maar 2 op voorraad. Of beperkte beschikbaarheid. Hoe vaak is dat eigenlijk echt waar? Hebben jullie daar ooit onderzoek naar gedaan?
0: Nou, we hebben daar onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld, we hebben een onderzoek gedaan naar schaarste claims bij Fortnite, een gaming-spel. Mm-hmm. En daar hebben we gezien dat er gewoon artificiële schaarste claims werden gecreëerd voor skins die kinderen konden kopen.
1: Ja, dat is zo'n outfit voor degene waarmee je strijdt.
0: Dit zit er nog maar een paar dagen op. En dat is natuurlijk 2 dingen. Dat is puur artificieel, is helemaal geen schaarste. En 2, het was met een aftelklokje daarbij. Extra werden kinderen opgefokt om snel iets te kopen.
1: Ja.
0: Daar zijn we tegen opgetreden, hebben we tegen gezegd dat moet stoppen. En dat hangt nog steeds bij de rechter, maar de eerste ronde bij de rechter hebben we gewonnen. Dus dat soort dingen kijken we naar. Kijken naar, is er eigenlijk wel echt schaarste? En 2, wordt het nog een keer extra aangezet om consumenten extra te pushen om het te kopen.
1: En in welk geval mag het niet? Mag je zeggen er is schaarste en dan die er ook daadwerkelijk is en dan de consument pushen? Of mag je de consument nooit pushen daarin?
0: Nee, je mag wel informatie geven als er echt schaarste is.
1: Ja, dus ik ben bijvoorbeeld op een site waar ik hotelkamers kan boeken en dan staat er nog maar 2 voor deze prijs. Dat mag dus?
0: Dat mag, maar dat moet wel echt waar zijn.
1: Ja, hoe kan ik dat checken? Dat moeten jullie
0: dat
1: dus
0: moeten
1: dan.
0: Wij checken. Ja. Dat checken we ook.
1: Ja. En dat soort zaken checken jullie dus, want dat zie je bij heel veel webwinkels gebeuren, toch?
0: Klopt. Ja. Klopt. En hoe wij werken, want er gebeurt zoveel op de online markt, dat wij gaan erg af op signalen.
1: Ja.
0: Dus daarom is het ook belangrijk, oproepen aan de luisteraars.
1: Melden. Ja.
0: Meld je bij ons.
1: Want jullie hebben vorig jaar volgens mij nog waarschuwing gegeven aan Shane, volgens mij, over nepkortingen, aftelklokken, onjuiste claims, toch? Hoe zat dat precies?
0: Ja, nee, dat is ook weer zo'n voorbeeld. Hè. Dus dan kijken we naar zo'n heel stelsel van verschillende... van een webwinkel nemen we onder de loep.
1: Ja.
0: En je moet als toezichthouder kun je twee keuzes maken. Je kan meteen een boete opleggen en hard handhaven en vervolgens 5 tot 10 jaar procederen. Mm-hmm. Je kan ook proberen om andere invloeden te gebruiken om een website te dwingen zich te veranderen. Yeah. Samenwerking met andere Europese toezichthouders, samenwerking met de Europese Commissie. Dus er is een heel verschillende palet aan interventiemethoden die we toepassen om te zorgen dat bedrijven zich aan de wet houden.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Maar toch heb ik het idee van buitenaf bezien, jullie zijn de toezichthouders, weten het beter dan ik, dat online shoppen, online winkelen, er meer methodes zijn om mij als consument te manipuleren, te beïnvloeden, dan wanneer ik gewoon door een winkelstraat loop.
0: Klopt, ik denk ook dat terecht is. En dat gewoon omdat je meer mogelijkheden hebt om in het hoofd van de consument te zitten.
1: Ja.
0: Daar betekent ook dat dus die regels moeten worden aangepast om dat beter te om de consument daar beter tegen te beschermen.
1: Ja.
0: Dat is die digital fairness.
1: Maar dan zie ik dus in China zijn volgens mij elk jaar studeren honderdduizenden mensen in de IT af. Als je dat combineert met neuropsychologie, is dat een force of nature waar je een natuurkracht waar jullie tegen strijden van je welste als het gaat bijvoorbeeld om TikTok shop.
0: Ja. Dat is zo, maar ik ben toch niet zo heel...
1: Ik maak jullie nu de David en Hende Goliath, je merkt het, hè?
0: Ja, de strijd is minder ongelijk dan dat.
1: Ja?
0: We merken ook dat er ook in de samenleving toch ook wel een breed gedragen gevoel is van we willen dat dat niet zo erg wordt. Mm. Er moet tegen worden opgetreden. Maar we merken ook dat consumenten het gewoon niet accepteren. Mm-hmm. En boos worden. En die bedrijven die werken natuurlijk, die zijn alleen maar succesvol als consumenten ook ze sympathiek vinden. Als ze het prettige bedrijven vinden om mee te werken. Dus die bedrijven...
1: Zou dat zo zijn? Ik heb niet het idee dat ook maar iemand Ryanair een sympathiek bedrijf vindt. Maar we vliegen er wel allemaal mee, omdat ze zo lekker goedkoop zijn.
0: Ja, dat misschien. Maar goed, ze leveren nog steeds gewoon een goede, goedkope dienst.
1: Dat wel, ja, dat wel. Ja, ik snap dat je zegt, het is geen ongelijke strijd. Hè?
0: Want het is niet helemaal ongelijk. Hè? Er wordt vaak gezegd, maar jullie kunnen toch helemaal niks tegen die grote jongens. Maar die grote bedrijven die hebben ook een license to operate.
1: Ja, voelen maar knelt het bijvoorbeeld vanuit jullie? Wat zou je eigenlijk willen moeten kunnen wat nu niet mogelijk is?
0: Nou, die betere regels, dat is denk ik belangrijk.
1: Die Europese regels.
0: En ten tweede is betere samenwerking in Europa. En dat zie je zich nu ook wel ontwikkelen.
1: Tussen de verschillende lidstaten of tussen de verschillende toezichthouders?
0: Tussen de verschillende lidstaten en tussen de lidstaten en de Europese Commissie. Want die bedrijven die zijn natuurlijk zo groot en we willen ook naar een Europese interne markt. Dus je moet ook niet hebben dat er 27 verschillende regimes ontstaan.
1: Nee.
0: Dat begrijpen we ook. En je ziet dus dat er steeds meer bevoegdheden en steeds meer toezicht vanuit Brussel wordt gedaan. Maar niet zozeer met meer mensen daar. Dus daar begint het te knellen. En wat we willen is dat wij samen met de Europese Commissie ook kunnen optreden. Een voorbeeld daarvan is een onderzoek wat wij zijn begonnen naar Snapchat.
1: Ja.
0: Dat wordt nu breder getrokken en dat doen we nu samen met de Europese Commissie voor heel Europa. Nou, dat soort samenwerkingen...
1: Zou je meer van willen zien.
0: En dat zorgt er ook voor dat die strijd gelijker wordt.
1: TikTok shop, achteraf betalen, shoppen via livestreams, de regels, we hebben het er nu over. En de technologie, hoe breng je dat met elkaar in balans? Vanuit Brussel moeten er middelen komen om consumenten te beschermen. Nou, Martijn Snoep gaf er nu al een voorzetje voor. We gaan er zo over door. Als bestuursvoorzitter van de autoriteit Consument en Markt kan hij er veel over vertellen. Dus blijf luisteren.
3: Deze week in Napleiten. Een man en een vrouw ontmoeten elkaar via een datingsite en krijgen een seksuele BDSM-relatie met elkaar. Via een oppassite biedt de vrouw zich vervolgens aan als babysit. Wanneer ouders een avondje uit zijn, slaat ze toe. De man en vrouw worden vervolgd voor het seksueel misbruik van 7 jonge meisjes. Luister naar Napleiten, iedere zaterdag om 10 uur op BNR... en wanneer je dat wil in je podcast-app.
4: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
5: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z Eventships.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zeventships.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Albert Verlinde is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. We zenden live uit vanuit het Amstelpark bij het culinaire foodfestival Bite of Amsterdam. Ook schrijven Joël Borelli, Misha Blok en Guido van Gorp aan.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
13: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
14: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: BNR Verkeer.
17: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file door een ongeluk tussen Amersfoort Noord en Barneveld 4 kilometer met ruim een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Utrecht onderweg naar Hengelo kan beter omrijden via Arnhem over de A27, A12 en de A50. Dan de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Leende en Nederweert 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer stilstaand verkeer met daar een kwartier extra reistijd. Er staan flitsers op de A2 Maastricht-Eindhoven bij hectometerpaal 253,1. En ook op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij 59,0.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. 7 Nederlandse universiteiten werken nog altijd samen met de Israëlische wapenindustrie, ondanks een Europees verbod. Dat blijkt volgens Vrij Nederland uit onderzoek. De TU Delft en TU Eindhoven zijn zelfs vorig jaar nog nieuwe samenwerkingen aangegaan. Er wordt geregeld bij universiteiten gedemonstreerd tegen hun banden met Israël. Wie spijt heeft van zijn bestelde pakketje, hoeft niet meer eindeloos te zoeken hoe hij zijn bestelling kan terugdraaien. Vanaf vandaag moeten alle webshops een duidelijke annuleringsknop op hun site hebben. De Consumentenbond is daar blij mee, maar de webwinkels zelf vinden het maar een overbodige regel. Ook al varen er weer olietankers door de belangrijke straat van Hormuz, tanken blijft nog wel een tijdje duurder dan voor de Iran-oorlog. Een consumentenclub zegt dat het geen kwestie is van dagen of weken, maar van maanden. De prijzen aan de pomp zijn vandaag wel ietsje gedaald, maar zitten dus nog lang niet op het oude niveau. Mensen met zelfmoordgedachten praten daar eerder over dan vroeger, zeggen experts. Wie problemen heeft, durft ook sneller hulp te zoeken, bijvoorbeeld via hulplijn 113. Volgens de deskundigen zou dat wel eens de reden kunnen zijn dat het aantal zelfdodingen vorig jaar met nog geen 1800 op het laagste niveau zat in ruim 10 jaar. En werknemers en oud-medewerkers van zorgorganisatie Plurijn slaan alarm over de veiligheid van bewoners en personeel op 2 locaties. De Gelderlander onderzocht een serie soms dodelijke incidenten. Volgens het personeel gaat het vooral fout doordat er vaak invallers op de zware doelgroep worden gezet en managers de werkvloer amper kennen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nieuwe generatie, dat klinkt nu wel echt als een opa trouwens, die groeit op in de wereld waarin winkelen overal is. Sociale media en video's, één druk op de knop. Moeten we die minderjarigen nou beschermen tegen die constante verleiding? En je zo, ja, hoe? We hebben het er al over gehad, maar Martijn Snoep kan er nog meer over vertellen. Als bestuursvoorzitter van de autoriteit Consumentenmarkt en BNR's Big Five van de nieuwe winkelen.
20: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1. Samen neutraal wereldwijd.
21: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
2: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track Training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
16: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
22: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
23: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
16: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
24: Ja, sukkel, dan had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
22: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
16: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
25: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Welkom bij het tweede en meteen ook laatste half uur van deze week van BNR's Big Five over het nieuwe winkelen. Want daar hebben we het over. Ik trapte de week af met Liam Choa, CEO van social media marketingbedrijf GoSpooky, over de komst van TikTok Shop sinds afgelopen maandag in Nederland betekent voor de grote en de kleine ondernemer. En wat je moet doen als je product opeens viraal gaat. Want ja, waar haal je dan al dat product vandaan? Het is terug te luisteren in de BNR-app en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Martijn Snoep. Hij is bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. Twee onderwerpen die graag nog met je wil bespreken. We hebben nog maar een half uurtje, maar we hebben nog zoveel te bespreken. De toekomst van het nieuwe winkelen en wat de ACM nodig heeft om effectief op te treden. Die minderjarigen, hoe die zich moeten verhouden. Maar we hadden het over Brussel, over die samenwerking. Waar nog een wereld te winnen valt, waar verbetering in mogelijk is. Breng me ergens ook bij de kettingvraag. Want gisteren de gast Kitty Koelemeijer, retail expert, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. En ze heeft deze vraag voor je.
26: De Europese Commissie werkt aan de Digital Fairness Act. Mm-hmm. En die wet moet consumenten beschermen tegen online manipulatie en verslavend ontwerp. En ook vooral jonge consumenten, jongeren, zouden hier baat bij moeten hebben. En wat ik me afvraag is of deze wet afdoende zal zijn. We hebben natuurlijk een generatie, wat ik zei, die al decennia lang met apps op smartphones te maken hebben. Mm-hmm. En hoe meet je het effect van deze wet?
1: Het zijn twee vragen eigenlijk.
0: Ja. Nou, de eerste vraag is, is die wet afdoende? Ja, valt moeilijk van tevoren te voorspellen. We weten in ieder geval, het wordt beter dan de huidige situatie. Mm-hmm. Dus wat mij betreft, nemen we die wet aan. Het is gewoon een stap. En of hij al het leed oplost, waarschijnlijk niet. Maar het is een stap en een belangrijke stap om te moeten zetten. En het tweede, hoe meet je het effect? Ja, ik denk dat is voor ons ook vaak een lastig iets om te beoordelen. Maar met betrekking tot minderjarigen zou ik heel graag ook van de ouders horen of zij vinden dat het werkt. Mm-hmm. Als die wet, die beoogt minderjarigen te beschermen, je moet het niet aan de minderjarigen vragen, maar je moet het aan de ouders vragen of zij voldoende vinden dat hun kinderen worden beschermd. En dat zullen wij ook op een manier gaan organiseren om dat die feedback te krijgen van ouders.
1: En je moet het niet aan minderjarigen vragen, zeg je expliciet?
0: Nee, want ik denk dat de minderjarigen eigenlijk helemaal niet beschermd willen worden. Als ik zelf denk aan mezelf als minderjarige. Ik had echt helemaal
1: toch met je regels.
0: Geen behoefte aan bescherming. Dus
1: of
0: dat
1: toezicht.
0: Is, nee, zeker niet van toezicht.
1: Nee, dus die ouders, het is een goed idee om die ouders daarover mee te laten denken.
0: Klopt.
1: En als het niet genoeg effect heeft, wat dan andere stappen zijn.
0: Klopt.
1: Ja,
0: klopt.
1: Ja, ja.
0: En daar geldt ook onze helpdesk ervoor. Hè. Dus nogmaals een oproep aan mensen om meld je bij ons als je het idee hebt dat je bedonderd wordt, als het dingen niet goed gaan voor jezelf of voor je kinderen. Want die informatie is voor ons cruciaal om te weten wat er gebeurt.
1: Jullie zijn van die meldingen afhankelijk in zekere zin?
0: Ja, we doen ook eigen onderzoek. We lezen kranten, we volgen sociale media om te zien wat er gebeurt. Ja. Dus het is niet dat we achteroverleunen en wachten tot de meldingen binnenkomen. Maar die meldingen die zijn wel een hele belangrijke eerste lead voor ons om te bepalen waar we naar gaan kijken en waar niet.
1: Was het dan op het moment dat TikTok Shop naar Nederland kwam, die aankondiging kwam en maandag was het zover. Wat gebeurt er dan bij jullie op de burelen eigenlijk? Is het dan gaan dan ja, staat iedereen op scherp? Maken jullie daar zorgen om? Hoe kijken jullie daar?
0: Ja, nou, het is wel leuk. We hebben natuurlijk een groot team en ook veel mensen die heel erg betrokken zijn bij deze problematiek. Mm-hmm. En die gaan meteen met elkaar kijken, goh, wat is er aan de hand? Hoe ziet het eruit? Wat betekent dit voor ons? Hoe wordt de consument wel voldoende beschermd? Dus het leeft meteen op de werkvloer bij ons. Ja.
1: En dan wordt er bij jullie gevraagd, hoe kijken jullie naar de komst van TikTok Shop? Wat is dan het officiële standpunt van de ACM?
0: Ja, het officiële standpunt is, we volgen het op de voet. Hm. Want je, dat zei ik eerder ook al, we moeten ook niet te snel in conclusies trekken. Hè. Dus even kijken wat er gebeurt. Goed volgen, zodat je ook precies ziet waar het pijn doet. Ja. En waarom het pijn doet en wat je eraan kan doen.
1: Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, je kan al kijken naar hoe het in China gaat of in Amerika, waar dit TikTok Shop aanwezig is. In China heet het anders, maar vergelijkbaar. Dus je ziet daar wat de effecten zijn. Dat doen jullie niet, toch? Of wel?
0: Ja,
1: niet zo over de grenzen.
0: Ja, zeker. We kijken ook over de grenzen. Maar dat doen we. We hebben geen bevoegdheden om over de grenzen informatie in te vragen. Maar we kijken wel van wat is daar verschenen over rapporten. Hè. Dus er wordt gelukkig veel onderzoek gedaan. Zeker in de Verenigde Staten naar dit soort producten, dit soort diensten. En dan kijken we, wat zijn daar de effecten van? Ja. Wat zeggen consumenten daarover? Waar heb je organisaties van ouders? Waar maken ze zich zorgen over? Dus dat nemen we allemaal mee.
1: Ja, maar eigenlijk, wat ik een beetje door de regels heen proef, misschien, ik ga parafraseren, dus verzet je er tegen als ik het niet goed doe, is dat je zegt, dit is een nieuwe manier van winkelen. Daar zijn wij niet a priori tegen. Het moet alleen netjes en goed gebeuren volgens de regels die we hebben.
0: Klopt. Als het niet volgens de regels is, dan zijn we er tegen. Mm-hmm. Maar het is nog te vroeg om nu al te zeggen dat het in strijd met de regels is.
1: Ja, en dan zijn er, want dat was deze week ook, er zijn mensen die zeggen, ja, maar wacht even, we hebben kwetsbare jongeren of kwetsbare groepen. We hebben jongeren die extra bescherming verdienen. Die zitten nu op TikTok. Die worden nog meer verleid om te gaan kopen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Daar sluiten jullie niet bij aan, bij die conclusie.
0: Nou ja, hier moet je ook denken, wat is onze rol in de samenleving? Wij zijn een toezichthouder. Mm-hmm. En dat betekent dat wij dingen kunnen signaleren. Maar als er een verbod moet komen, als er een verbod komt, dan kunnen wij niet zeggen dat het is nu vanaf nu verboden. Mm-hmm. Dat is iets wat in het parlement moet plaatsvinden. Ja. Die discussie die hoort thuis bij de democratische, in het democratische proces.
1: Ja, ja.
0: En wij zouden volkomen begrijpen als er een sterke regulering of misschien wel een verbod op sociale media komt voor minderjarigen of voor nog jonger. En daar vinden natuurlijk ook allerlei gesprekken plaats.
1: In andere landen gebeurt het. In Engeland is net ingevoerd onder de 16 jaar.
0: Klopt. Maar dat is een discussie die hoort in het parlement thuis en niet bij ons.
1: Nee. Daar zien jullie ook geen adviserende rol voor jezelf in?
0: Ja, daar zien we wel een adviserende rol van. Als je het al zou willen verbieden, hoe doe je dat dan? Ja. Wat is een effectieve manier? Hoe kan je dat handhaven? Maar uiteindelijk de keuze hoort bij de wetgever.
1: Ja. Als ik naar die jongeren kijk, dan was ik eigenlijk benieuwd naar. Want je zegt net zelf, terecht als minderjariger, die willen geen toezicht. Dat herken ik ook over mijn eigen puberteit. Maar we gaan de regels die we nu hebben eigenlijk uit van jongeren of van de volwassen consument. Daar zit natuurlijk een verschil tussen.
0: Nou, de regels, ligt het altijd weer een beetje genuanceerd. Ja. Maar de regels zijn meer gericht op de volwassen consument. Dus dat sowieso. Maar er zijn ook wel mogelijkheden om binnen het huidige stelsel te zeggen, de bescherming van minderjarigen die ligt op een hoger niveau.
1: Mm-hmm.
0: En dat betekent dus dat bedrijven die weten dat hun diensten of hun producten door minderjarigen worden gekocht, die houden we aan een hogere standaard dan bedrijven die zich uitsluitend op volwassenen richten.
1: Op wat voor manier dan?
0: Nou ja, ze moeten zich zorgvuldiger gedragen.
1: Ja.
0: En dat is denk ik ook een discussie die in een eerdere stadium aan de orde is geweest. Bedrijven hebben ook echt een verantwoordelijkheid.
1: Mm-hmm.
0: Dus je kan niet zeggen, nou, ik gooi maar spullen op de markt en succes
1: veel plezier ermee.
0: Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid.
1: En die verantwoordelijkheid zit hem in, als we het hierover hebben op dit vlak?
0: Nee, die verantwoordelijkheid is ook voor het welzijn van consumenten. En dat geldt sterker bij jongeren dan bij volwassenen.
1: Ja.
0: Dus de drempel, je moet je gewoon zorgvuldiger gedragen. Denk maar aan hoe je gedraagt in het verkeer.
1: Mm-hmm.
0: Op het moment dat je kinderen ziet spelen langs de stoeprand,
1: Ga je iets normaler rijden, hopelijk.
0: En dat hoort ook van je verwacht.
1: Ja.
0: Je moet je beter gedragen in de buurt van een school dan op de snelweg.
1: Ja.
0: Nou, dat is voor bedrijven vergelijkbaar.
1: Ja. We hadden het over dat verschil tussen de fysieke winkelstraat en de online shopervaring. En dat je daar sneller in het hoofd van de consument kan komen. Hè? Dus dat in die zin je meer mogelijkheden hebt om te verleiden. Hebben wij online in zekere zin nog wel een soort van een vrije wil, zou ik maar zeggen?
0: Nou ja, de vraag was natuurlijk of we überhaupt al een vrije wil hadden.
1: Ja, dus dat is een filosofische discussie
0: natuurlijk. Meer dan dat.
1: Ja.
0: Want er is natuurlijk ook best wel onderzoek gedaan dat die vrije wil ook gewoon empirisch meetbaar helemaal niet zo vrij is als we zelf.
1: We zijn niet zo rationeel als we denken.
0: Helemaal niet. En in de online omgeving wordt dat nog veel erger. Omdat je veel meer mogelijkheden hebt om gemanipuleerd te worden. En dat vergt dus dat je voorzichtiger, dat je als bedrijf meer verantwoordelijkheid hebt. Dat je ook daarop aangesproken moet kunnen worden. En dat betekent ook dat de regels die daarvoor gelden daar moeten aansluiten. En vandaar die Digital Fairness Act, die zorgt dat gat wat er nu is wat kleiner wordt.
1: Ja, ja. Maar die verleidingen, zeg maar, die in je hoofd zitten, je zegt terecht van we zijn minder rationeel dan we denken. Volgens mij is het zelfs zo dat je op basis van emotie kies je iets wat je koopt en dan later ga je het rationaliseren, toch? Blijkt uit allerlei onderzoeken.
0: Klopt.
1: Ja. Dat geldt niet alleen bij kopen, geldt ook bij bijvoorbeeld veiling sites of dat soort zaken. Houden jullie daar ook mee bezig?
0: Ja, daar houden we mee bezig. Dus daar kijken we ook heel goed naar wat zijn dan, waar we het eerder over gehad hebben, schaarste claims die fake zijn, informatie die niet klopt of niet volledig is. Maar wat een van de dingen die we de laatste tijd ook gezien hebben, is dat bij veiling sites artificiële bots worden gebruikt om de prijzen omhoog.
1: Bijvoorbeeld voor tickets of zo?
0: Bijvoorbeeld voor tickets. We hebben onlangs een boete opgelegd aan een bedrijf die artificiële bots heeft ingezet om de prijs gewoon op te drijven. Dus mensen zaten te bieden tegen bots. Nou, dat is.
1: Kun je nooit tegenop?
0: Die ga je nooit winnen. En dat is absoluut de boel belazeren. En dat moet ook verboden worden. Het bedrijf, gelukkig, heeft ook meteen gezegd: oh ja, nee, dit zullen we nooit meer doen.
1: Ja.
0: Maar dat ze het überhaupt al deden, dat vind ik echt wel gebrek aan ethisch besef.
1: Ja, en dat geeft ook aan dat je hebt als bedrijf helemaal een verantwoordelijkheid voor het welzijn van de klanten.
0: Ja, je kan de boel niet belazeren. Het is gewoon heel simpel. Je moet ondernemers belazen je klanten niet. Hoe ingewikkeld is het?
1: Thomas van Zijl maakt daar eigenlijk zijn werkzame leven van, toch? Met ondernemers praten die een klant niet besodemieteren.
3: Ja, we hebben dan weinig te vertellen. Als er nooit meer een schandaal is en we hebben wel panelleden, waar moeten die dan over hebben? Maar over belazeren gesproken.
1: In de zon gezeten.
3: Weer? Ja, nee. Serieus, dit was de laatste etappe.
1: Per dag begin je gebronsd om binnen te lopen.
3: Fantastisch, hè? Ja.
1: Italiaanse
3: Adonis. Net voor de onweer waren we binnen.
1: Gisteren was de laatste.
3: De medaille is al.
1: Bloemen zijn binnen.
3: Ja, bloemen zijn binnen. We hebben zelfs de bloemen van mensen die er niet waren. Ja, we hebben net niet afgepakt, maar we hebben een groter bosje dan ons eigenlijk toekomt.
1: Oh.
3: Zonder de boel te blazen. Maar goed, daarover misschien een andere keer meer. Mijn gast is Eveline Ruinaert, zij is van Kifit. Daar gaat het ook over of je belazerd bent of niet. Want als je een klacht hebt als kleine ondernemer of als consument en je denkt, mijn financiële dienstverlener, mijn bank of mijn verzekeraar, daar is iets niet helemaal goed gegaan, dan kun je die klachten indienen bij Kifit. Dan komt het vaak uit op een schikking. Kom je er dus wel gezamenlijk uit. En soms dan gaat het verder naar de geschillencommissie. Ze krijgen daar steeds meer klachten, omdat het steeds makkelijker is om je klacht via AI daarin te dienen. Maar ja, die mensen die dan die klacht indienen, die weten nauwelijks wat AI voor hen heeft geproduceerd. Dus die klachtenafhandeling, dat wordt er niet eenvoudiger op.
1: Ja.
3: Nou, daarover gaat het. En ik praat met het bedrijvenpanel over iets wat BNR ook heeft getroffen, namelijk de Scorito-rel.
1: Ja. Ja. Heeft dat ons ook getroffen?
3: Jawel, wij hebben ook een poeltje dat onder het zakelijke tarief valt. Terwijl wij daar, dachten we toch echt met de beste intenties niks mee te maken zouden hebben.
1: Dat is het probleem inderdaad. Je kan met Scorito als vrienden kun je met elkaar spelen. Is dan tegen gereduceerd tarief.
3: Een nul.
1: Ja, en als je als bedrijf speelt, dan moet je afrekenen.
3: Ja, en de vraag is nu, hoe duidelijk was dat? BNR is niet de enige, want anders zou het wel heel erg particulier worden. Maar er zijn honderden bedrijven die hiermee te maken krijgen. Nou, hoe ga je daar als ondernemer mee om? En hoe ga je daar als hoofdredacteur van BNR mee om? Ja, wie betaalt dit?
1: Die is zo meteen te gast, bedoel je?
3: Nou, het zou mooi zijn.
1: Ja. Hoe hoog sta je in de pool?
3: Ik heb nog wel enig belang bij dat we niet op zwart gaan.
1: Ja?
3: Ja, bovenkant.
1: Oké.
3: Ja, er kan nog veel gebeuren. Hoi.
1: Hoi, hoi.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Eerder deze week sprak ik met John Lin, China retail deskundige, over de structurele onderschatting van de Chinese winkelinnovaties die hier in het Westen uiteindelijk ook komen. We onderschatten ze, zegt hij. Het is terug te luisteren in de bekende podcastkanalen, maar vooral ook in de BNR-app. Vandaag de gast Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en markt. Weet je wat opvallend is eigenlijk? Het woord AI is nog heel weinig gevallen dit uur.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is eigenlijk ten onrechte, want dat is wel iets wat we zien. En ook wat weer helemaal, ook waar het rond die vrije wil en rond verantwoordelijkheden wordt het natuurlijk steeds ingewikkelder. Mm-hmm. En daar moeten we ook, daar zijn we nu ook mee bezig om te kijken hoe wij daar ons toe moeten verhouden. Wat wij voor AI moeten gebruiken om ons werk goed te doen. Mm-hmm. Dus het speelveld wordt weer, weten we nu al, zien we ook, gaat veranderen.
1: Ja, want er komt ook zoiets aan als AI agents. Dat zijn eigenlijk, de AI gaat gewoon voor jou dingen kunnen kopen.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Kijken jullie daar al naar? Of niet? Want dat kwam deze week ter sprake. Ik was met mijn oren aan het klappen.
0: Nee, daar kijken we ook naar. Dus want we zijn ook aan het denken, wat betekent dat bijvoorbeeld? Ja. Wie is er nou verantwoordelijk voor die aankoop? Want er is natuurlijk altijd ergens follow the money. Mm. Er is ergens een bedrijf wat iets op de markt zet. Of dat nou een AI-agent is, of mensen in staat stelt om AI-agents te gebruiken. Nou, waar ligt die verantwoordelijkheden? Nu is het allemaal nog een beetje vaag. Dus een dikke mist. Maar dat is wel iets waar we snel bij willen zijn. Voordat dit geëxplodeerd is en een hele grote vlucht begint te nemen.
1: Ja, want die AI-agents worden dus getraind. Die kunnen dan bijhouden voor een soort repetitieve boodschappen. Om dat voor je in te kopen. Dat is eigenlijk het idee. Dus niet de dingen die je graag wil hebben. Een nieuw overhemd of zo. Nee, maar het gaat om de pakken keukenpapier bij wijze van
0: spreken. Nou ja, je zou ook verder op termijn natuurlijk vermoeden mensen ook wel dat je verder kan gaan. Bestel voor mij een nieuwe wasmachine. En hij moet er ongeveer zo en zo uitzien. En ik wil de laagste prijs. En het moet ook morgen geleverd zijn.
1: Ja, ik heb trust issues als het daarom gaat. En denk je, ja, wie weet dat, wie zegt mij dat dat dan wel klopt? Of dat er niet aan de achterkant van alles geregeld is?
0: Klopt. Nou ja, daarom is het ook heel belangrijk bijvoorbeeld om zo'n herroepingsrecht te hebben.
1: Ja, knop.
0: Die knop. Dat als je vervolgens zo gemakkelijk iets kan bestellen, dat je het ook met even groot gemak weer kan afbestellen.
1: Ja. Is het dan zo? Want daar hebben we het over het nieuwe winkelen. En nou, ik snap dat jullie de toekomst niet kunnen voorspellen. Maar laten we een beetje een poging doen om wat vooruit te blikken. Met dit, met alles wat we nu bespreken. Die social commerce. En ook AI-agents die dus dingen gaan kopen zonder dat wij er nog zelf over na te denken. Dan zit ik over zo'n winkelstraat na te denken. Ik kan me er geen voorstelling meer van maken hoe dat eruit ziet over 10, 15 jaar. Jawel?
0: Nou ja, het gekke, het einde van de winkelstraat is heel vaak voorspeld. En als ik op zaterdag door de Kalverstraat loop, dan denk ik, nou, dit einde is nog niet in zicht. Mm. Dus ik ben ook een optimistisch mens. Ik geloof nog steeds dat mensen ook behoefte hebben om met elkaar te zijn en met elkaar ervaringen te delen.
1: Ja, dus wordt de sociale ervaring nog meer dan nu misschien wel.
0: Ja, en dat zie je natuurlijk, het einde van de bioscoop is natuurlijk ook al heel erg lang voorspeld. Het einde van live concerten is heel lang voorspeld. Nou ja, het komt niet. Dus ik heb toch nog wel hoop. Het zal veranderen. Het zal niet meer hetzelfde zijn zoals het was.
1: Nee.
0: Maar dat mensen, ik hoop het echt niet dat we allemaal in onze eigen AI-wereld zitten en niet meer fysiek met elkaar in een ruimte.
1: Ja. Nee, daar had ik het dus bijvoorbeeld met Liam Choa over van Go Spooky. We noemden zijn naam al een paar keer. Die zei, ja, maar ja, kijk, als Gen Z, de jonge generatie, hebben belangst. Het is soms ook wel een druk die ze voelen om naar een winkel te moeten gaan. Iemand te moeten aanspreken. Je moet daarvoor presteren. Je kan daarbij een onhandige sociale ontmoeting hebben. Daarvoor is het wel prettig als je dat via AI-agents en allemaal op afstand kan doen.
0: Ja, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
1: Ja?
0: Dat weet ik niet.
1: Nee. Ja, ik vond het een beetje dystopisch klinken ook om te zijn.
0: Ja. Ik weet ook niet of het zo echt zo werkt. Nee? Ja, er zullen vast mensen zijn met enorme angsten. En dat is natuurlijk verschrikkelijk dat ze die hebben. En het is goed ook dat zij kunnen blijven deelnemen aan het sociale verkeer. Maar gelukkig nog vinden de meeste mensen het prettig om in de aanwezigheid van andere mensen te zijn.
1: Ja nog wel. Ja, de vraag is natuurlijk of dat door al dit, het wordt zo frictieloos het leven. Ja, ik denk er dan wel over na hoe dat gaat. Dat je alles maar vanaf de bank kan bestellen. Of niet eens mezelf hoeft te bestellen dat een AI-agent dat doet. Je hoeft niemand meer tegenkomen om door het leven heen te gaan als het een beetje mee zit. Telewerk op afstand.
0: Dat kan, maar dan kom ik toch een beetje weer terug op de televisieangst van mijn ouders.
1: Ja, dan zijn we weer.
0: Woensdagmiddag. Die dachten ook een soort dystopische wereld dat er zou ontstaan waarbij alleen mensen nog maar gekleefd aan de beeldbuis zouden zitten.
1: Ja.
0: Het is ook wel meegevallen.
1: Ja. Dus dat optimistische wereldbeeld voor jou is niet veranderd. Je werkt lang in de juridische wereld, op de Zuidas, nu als toezichthouder, is niet veranderd, dat wereldbeeld. Het is niet dat je door deze rol in één keer anders bent gaan kijken naar dit
0: soort zaken. Ik ben niet naïef. En ik zie ook heel veel slechte dingen die er gebeuren. Ik zie ook heel veel bedrijven die misbruik maken van de zwakheden van consumenten. En daar strijd ik tegen. Mm-hmm. En dat moet je ook blijven doen. En ik zie ook geen wereld dat helemaal zal verdwijnen. Nee. Dus dan moet je constant toezicht houden, tegen druk blijven voeren. Aan de andere kant zie ik ook niet voor me dat er een wereld is waarin we totale kasplantjes zijn die gemanipuleerd worden door grote machtige bedrijven. De werkelijkheid zal ergens in het midden zitten.
1: Ja, en dankzij toezichthouders als de ACM blijft het hopelijk dan aan de goede kant.
0: Absoluut, die blijven nodig.
1: Ja, ja. Wat kunnen wij nou, hè, want we kunnen wel de hele tijd naar jullie wijzen, maar wat kunnen wij als consument nou eigenlijk doen om ons een beetje te wapenen tegen al die verleidingstechnieken?
0: Nou ja, zorgen dat je jezelf goed voorlicht, dat je begrijpt wat er is, begrijpt wat er gebeurt, je ook een beetje zelfkennis hebt, een beetje te planten. Als ik dan weer zo'n prachtige e-mail krijg met deze planten in de aanbieding, ja, niet meteen ook erbij kopen, maar denken, oh, heb ik dat nou wel echt nodig?
1: Ja, op een gegeven moment staat je huis ook vol of de tuin, hè?
0: Ja, de tuin, ja, dus even tot 10 tellen. Ja. En je kinderen leren datzelfde te doen.
1: Ja, tot 10 tellen.
0: Ja.
1: Ja. En dan niet alleen op dit vlak misschien.
0: Nee, op heel veel vlak.
1: Ja, ja. Ja, dat is een goede tip. Dus we onszelf een beetje in de hand proberen te houden. Een toon proberen te houden. Ondanks al die verleidingstechnieken die er nog veel meer op ons af gaan komen de komende jaren.
0: Klopt.
1: Jullie zijn nog niet klaar, hè? Daar bij de
0: we zijn nog niet klaar. En er zullen iedere keer weer nieuwe dingen komen waar we ons weer op een andere manier op moeten voorbereiden. Waar we op een andere manier handhaven. Maar dat is ook het leuke aan het werk.
1: Ja?
0: Ja. Dus ik doe het met veel plezier met 850 collega's doen we dit iedere dag vol overgave.
1: Ja, het is nooit klaar. Dat lijkt me toch wel vermoeiend aan hem in te zijn. Je kan nooit zeggen, nou, dit project is afgerond. Kijk, ik loop zo naar buiten, wat hebben we nog een paar minuten. Dan zeg ik, dat was mijn BNR-week voor deze week. Maar bij jullie, het gaat altijd maar door.
0: Het gaat altijd door, maar dus ook hier is er een einde aan de week. En er zijn volgende week weer nieuwe problemen. Ja. En die pak je dan weer opnieuw op.
1: Nou, het weekend plant in de tuin zetten. We gaan de kettingvraag behandelen. Want maandag begint een hele andere week bij mijn collega Diana Matroos. Ze gaan het hebben over de onrust in het Midden-Oosten. Nou ja, er is natuurlijk nu dat vredesplan. 60 dagen gaat het in. Even afwachten hoe dat allemaal gaat lopen. Maar je zou het kunnen zien als hoopgevend. Eerste gesprek dat Diana gaat voeren is met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis van BNR Nieuwsradio. En je mag er een kettingvraag stellen.
0: Een van de dingen die ik het meest fascinerend vind, of die ik ook heel fascinerend vind, is dat er in oorlogsgebieden ook tegelijkertijd het leven doorgaat. En als je beelden ziet van Beirut of beelden van Kiev, dan vind ik het fascinerend dat een land in oorlog tegelijkertijd ook mensen op het terrasje zitten. Mm-hmm. Dus vandaar misschien mijn beetje rare vraag aan de Midden-Oosten-expert. Hoe gaat eigenlijk het e-commerce in een oorlogsgebied? Bestaat dat nog? Werkt dat nog? Of ziet het er heel anders uit? Kan ze daar wat over vertellen?
1: Dus worden er nog pakketjes bezorgd in Libanon bijvoorbeeld?
0: Ik zou het niet weten.
1: Nee, ik heb ook geen idee. Nou, het wordt maandag gevraagd. Ik vind het een vrolijke vraag om te stellen aan Tara Kenkhuis. Midden-Oosten-correspondent van BNR. Te gast bij Diana Matroos in die week over de onrust in het Midden-Oosten bij BNR's Big Five. Dank voor de komst vandaag.
0: Dankjewel.
1: Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. Onze aflevering van de Big Five, die zijn terug te luisteren. Dat kun je doen in onze eigen app. Ik zeg het vaak genoeg, dus doe dat gewoon daar. Kan ook in je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je in ieder geval geen aflevering te missen. Maar ja, ik zou nu blijven luisteren naar Thomas van Zijl. Hij heeft de avond vierdaags in zijn benen. Dus hij heeft wat goed te maken hier. Hij staat op scherp. BNR Zaken doen. Fijn weekend alvast.
5: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
6: Het is ongekend wat hier gebeurt.
5: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
7: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
5: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in
8: love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
11: Benky, dat is toch geen woord?
10: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
27: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
28: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
11: We kunnen niet alles beloven, Siem, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
12: B-E-N-K-E-Y, Benky. Steengoed in vermogen.
13: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding. Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
14: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
13: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
14: Luister daarom naar De Grote Tech-Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
13: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
14: Op BNR en als podcast.
15: De Grote Tech-Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
17: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
19: Klopt, minstens 2 dagen per week.
17: En jij?
19: Ik meestal maar 1 keer per maand.
17: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
19: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
17: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
20: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
28: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics remain relevant.
29: Nu in de BNR-app.
3: ASML geeft volgens de VS geen gehoor aan exportregels richting China. Andy Burnham wint de tussentijdse verkiezingen in Makerfield. En het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt zonne-energie groeit bijna 19% door extra zonuren. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan snel naar de ANWB, naar Wijnand Zwaan. Hoe staat het ervoor op de weg?
30: Nou, het is ondertussen wel drukker geworden op de Nederlandse wegen. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. Vooral in het midden en zuiden van het land is het nu aan de drukke kant. De files die opvallen staan op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Eerst bij Amersfoort-West 4 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. En aansluitend tussen Amersfoort-West en Barneveld 5 met daar 20 minuten op onthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer op de A1 van Amsterdam naar het oosten van het land kan beter omrijden via Utrecht en Arnhem. Over de A27, A12 en de A50. Dan de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar staat file na een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Budel. 9 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer stilstaand verkeer met daar een kwartier extra reistijd. Dan wordt er geflitst op de A2 Utrecht-Den Bosch bij hectometerpaal 83,4. En ook op de A15 de Gorkum-Rotterdam bij 75,6.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
31: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Voor het eerst in een maand heeft niemand vannacht geslapen in de asielnoodopvang omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Als het aanmeldcentrum daar te vol zit, kunnen asielzoekers deze week terecht in een sporthal in Westerbork. Maar die bleef vannacht leeg. Het Rode Kruis is daar blij mee en hoopt dat het zo blijft. In de Brabantse plaats Berkel-Enschot is een man opgepakt die in Groot-Brittannië een straf moet uitzitten voor kindermisbruik. Hij had aan de kinderen van zijn ex-partner gezeten. Hij kreeg daar 13 jaar cel voor, maar sloeg op de vlucht. Na een tip van de Britten kwam de politie hier snel achter zijn schuilplaats. Ook al ligt er in principe akkoord tussen Iran en de VS en is de straat van Hormuz weer open, aan de pomp is dat maar mondjesmaat merkbaar. Volgens een consumentenclub kan het zomaar een paar maanden duren voor de benzineprijs weer op het niveau van voor de oorlog zit. Dat is zo'n 15 cent minder dan nu. 7 Nederlandse universiteiten werken nog altijd samen met de Israëlische wapenindustrie, ondanks een Europees verbod en belofte om de samenwerking te stoppen. Dat meldt Vrij Nederland. Onderzoekers ontdekten dat de TU Delft en TU Eindhoven vorig jaar zelfs nog een aantal nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan. En Israël heeft weer aanvallen gedaan op het zuiden van Libanon en daarbij zijn zeker 18 tot 25 doden gevallen. Volgens een krant vooral burgers van wie de huizen onder vuur lagen. Het Israëlische leger houdt het erop dat terroristen van Hezbollah het doelwit waren en dat onder de doden ook militairen zijn. Het weer van Weer Online. aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Cateraars willen meer plantaardig voedsel in de kantine. Werknemers zijn er net iets minder enthousiast over. Wat moet je er als bedrijf mee? Zometeen het bedrijvenpanel in BNR Zaken doen.
0: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
1: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Remt energie de vooruitgang van je onderneming? Samen met Fudura ben je klaar voor de energietoekomst. Fudura, de verandering voor in energie.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
22: In de BNR-app
21: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
22: En blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meer over het bedrijvenpanel. Dan gaat het onder andere over salarisongelijkheid. Die zou spelen binnen Swapfiets. Vanaf 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boten. En om 12:30 een gesprek met Eveline Ruinaert, directeur van Kifit en voorzitter van de geschillencommissie over klachtbrieven die geschreven worden door AI. Maar nu eerst het economische nieuws van de dag. En dat gaat over het oordeel van ondernemers over het minderheidskabinet Jetten. Dat kabinet krijgt namelijk een stevige onvoldoende van ondernemers, een 4,6, blijkt uit een peiling van Ipsos en INO, uitgevoerd in opdracht van het FD. Bijna driekwart van de ondervraagde ondernemers zegt ontevreden te zijn. En daarmee scoort dit kabinet na 4 maanden regeren lager dan het kabinet Schoof en Rutte 4. Mijn collega's van de ochtendspits vroegen Peter Kannen, opiniepeiler en senior onderzoeksadviseur bij Ipsos INO, hoe die onvoldoende te verklaren is.
23: De verwachtingen waren natuurlijk best hoog gespannen. Mm-hmm. We hadden het kabinet Schoof. Het steeds genoemd als stilstand. En nu zou dit kabinet, middenkabinet, VVD, D66, CDA, toch wel ondernemerspartijen met ambitieuze plannen aan de slag. En dus iedereen was een beetje opgelucht, denk ik, in ondernemersland. Dan valt het, dat blijkt nu, die ondernemers, en ook kiezers trouwens, erg tegen.
3: Ondernemers wijzen erop dat er te weinig aandacht is. En ook de grote hoeveelheid regels, de hoge belastingdruk, worden als redenen genoemd voor die onvoldoende. Kannen ziet dat veel ondernemers behoefte hebben aan meer duidelijkheid en sneller beleid vanuit dit kabinet.
23: Dat je dat minderheidskabinet aangaat, dat is natuurlijk een keuze. Misschien wel een gedwongen keuze. Er waren misschien onvoldoende alternatieven. Maar dan wordt er door ondernemers en kiezers toch wel gezegd van ja, dan moet je wel je best doen om met andere partijen te onderhandelen, zodat je iets voor elkaar krijgt. En, en daar ontbreekt het aan.
3: Of dit kabinet het negatieve sentiment snel kan keren, dat is nog maar de vraag. Het kabinet beloofde in te zetten op een verbeterend ondernemersklimaat. Veel bedrijven zien daar dus nog weinig van terug. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX en ik zie een minnetje van 0,2%. Blijven er 1078 punten over. Zometeen meer van onze beursnerd.
24: Bedrijvenpanel.
3: Het aandeel plantaardig voedsel in bedrijfskantines daalt. En een van de directeuren van fietsverhuurder Swapfiets is na een stevige loonkloofdiscussie opgestapt. Dat en meer bespreek ik met de leden van het bedrijvenpanel. Vandaag gevormd door maar liefst 2 debutanten. Marelle Smit is hier van het beddengoed merk Sumo. En Joep Verbund van MadSleeps, welkom.
25: Dankjewel.
26: Ja, dank je.
3: De een verkoopt matrassen, de ander lakens en dekbed overtrekken. Hoe goed kennen jullie elkaar?
25: Vrij goed. Joep is voor mij wel een soort mentor, hoor.
3: Wat heeft hij er dan bijgebracht?
25: Hij heeft me wel heel veel geleerd uit de e-com, maar ook waar ik überhaupt moest gaan starten toen ik dit idee had. Dus,
3: Zijn er nog adviezen die je meteen in de wind geslagen hebt? Dat je dacht, nou Joep, ik zie het toch anders?
25: Nou, je hebt altijd wel je eigen ideeën, maar ik heb wel veel van hem geleerd, dus dat valt wel mee.
3: Maar zonder Joep was jouw bedrijf er zoals het er nu uitziet niet geweest?
25: Nou, dat durf ik wel bijna te stellen. Hij heeft mij wel in contact gebracht met de juiste mensen aan het begin. Ja, dus daar ben ik Joep heel dankbaar voor.
3: Nou, we zijn een minuut onderweg, maar deze kun je alvast in je zak steken, Joep.
25: Ja, Joep, die huppelt hier straks weg.
5: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, ik kan me ook nog wel herinneren op het begin, terwijl ik toen een rondje Vondelpark, en toen vertelde het idee, dat ik zei, ja, het is wel echt een lastige markt.
25: Ja.
5: En ik heb echt wel nog gezegd, deze mensen moet je ook even spreken die het ook geprobeerd hebben. Dus ja. weet wel zeker waar je aan gaat beginnen.
3: Want die hebben het geprobeerd, maar zijn er snel op teruggekomen?
5: Ja, die hebben het niet helemaal gehaald.
25: Nee.
5: Dus het is niet een hele makkelijke markt. Maar ze doet het supergoed. Dus ik ben heel trots op de.
25: Ja.
5: En op de broer, hè?
3: Nog heel even naar wat ik net al noemde. En daar overval ik jullie misschien mee. Maar jullie hebben net meegeluisterd naar die dikke onvoldoende die dit kabinet krijgt van ondernemers. Ja. Het toeval wil dat ik hier sta met twee ondernemers. En misschien kun je stellen, nou, 100 dagen kabinet Jetten is mopperen makkelijk. Maar een 4,6, omdat het ontbreekt aan een duidelijke visie. Omdat er nog altijd veel te veel regels zouden zijn. Inconsistent beleid. Joep, ben jij net zo kritisch?
5: Nee, ik ben helemaal niet zo kritisch. Ik heb ook met mijn bedrijf geduld en lange visie. En ja, laat ze eerst maar een keer waarmaken, toch? Ze zijn net begonnen.
25: Ja, ben ik het helemaal mee eens.
3: Ja, we gaan hier geen lage rapportcijfers uitdelen.
5: Ja, vind ik zo makkelijk.
25: Ja.
5: Eerst knallen, beginnen ermee en dan gaan we dan wel cijfers
25: geven. Eerst even de basis neerzetten,
5: precies.
25: Ja.
3: We gaan er dan maar serieus aan beginnen. En dat doen we via Swapfiets. Want Suzanne Berings was directeur Benelux bij Swapfiets, de fietsverhuurder. Maar ze is na een stevige discussie over de loonkloof binnen het bedrijf vertrokken. Ze biecht al langer overigens. RTL Nieuws kwam daar eerder deze week mee. Berings werd eerder geschorst nadat ze een gesprek wilde over de salarisverschillen. Die beslissing werd door de rechter overigens teruggedraaid. Nu is Berings toch weer vertrokken. Blijkt na navraag van RTL. Die discussie in de top ging over het salarisverschil tussen de mannelijke en de vrouwelijke managers. De general managers, vooral mannen, en de laag eronder, vooral vrouwen.
6: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Aan wat Jort Kelder ooit zei toen hij nog hoofdredacteur was van Quote. Die zei, ik heb gewoon ergens een papier opgehangen op de redactie met alle namen van de redacteuren en wat zij verdienen. Dan is daar verder ook geen discussie over. Ja.
2: Hoe doe jij dat, Joep?
3: Wij gooien niet zo open. Maar nee. Als mensen met elkaar willen bespreken, vind ik prima. We staan achter ons loonbeleid. Dus dat moet je altijd kunnen verdedigen.
1: Wat is jullie loonbeleid dan?
3: Ik ben sinds kort geen CEO meer. Dus tegenwoordig hebben we ook salarisschijven en een heel loonhuis wat opgesteld is.
2: Er is natuurlijk bij jou ook heel veel veranderd. Want jij bent opeens echt serieus mensen gaan aannemen.
3: Zeker. Ja, en ik heb nooit echt voor een ander bedrijf gewerkt. Dus ik wist niet eens dat er iets bestond als een salarishuis. Ja, dus dan komt er op een gegeven moment iemand binnen die gaat dan een salarishuis maken. En daar ben ik helemaal voorstander van. En daar leer ik ook weer van.
1: Maar jij wilde je team natuurlijk al bewust zo klein mogelijk houden. Geen verspilling. Maar de mensen die er dan tot dat team behoren, die moeten neem ik aan gewoon meer dan fatsoenlijk verdienen, toch?
3: Nee, zeker. Kijk, geen verspilling. Het heeft ook te maken dat ik ben echt een ondernemer. En ik vind het leuk om zelf te ondernemen. En ik vind het minder leuk, en daar ben ik ook niet zo goed in het managen van. Dus wat moet je dan vooral niet doen, kwam ik achter mensen aannemen. Ja. Dus dat heb ik heel lang goed kunnen volhouden.
1: Maar er is of je nou wil of niet een salarishuis natuurlijk.
3: Tegenwoordig wel, ja. Maar in mijn tijd was dat niet.
1: Nee. En man en vrouw, want daar draait het nu toch om. Hoe pijnlijk dat ook is.
3: Ja, ik zou niet weten waarom je daar een onderscheid in maakt. Als iemand net zo goed is, waarom zou je dan iemand meer of minder betalen? Daar zit voor mij totaal geen logica in. Ik moet alleen wel zeggen, bij dit artikel, daar zit een verschil tussen wat zei over Klaas volgens mij, het general management en de management laag eronder. Ja, daar zit een verschil in. Ik vind dat ze dan, die laag eronder, die is ook wat breder.
1: En dat er toevallig een laag is die vooral gevormd wordt door vrouwen, dat is dan maar zo.
3: Maar voornamelijk. Dus ze zeiden, er zijn ook mannen die erin zitten. Dus ik ben wel benieuwd hoeveel verdient die man dan, hoeveel verdient die vrouw. Ja. Want dat zou hetzelfde moeten zijn. Maar dat de laag erboven.
2: Je gaat niet voor zomaar dat gesprek aan. Dus dat zal wel aanzienlijk zijn geweest, dat verschil.
3: Ja. Dat zal dat is lastig. Die informatie die
1: er is ook hier. Geen officiële reactie gekomen van Swapfiets. Mm. Wel is vast komen te staan dat de drie andere vrouwen die vertrokken zijn. En RTL suggereerde eerder dat dat te maken zou hebben. Ook met die beloningsverschillen, dat toch andere oorzaken kent. Ja. Nu speelt ook mee, tenminste, dat was een beetje teneur in de verslaglegging, dat Swapfiets er financieel wel eens beter voor gestaan heeft. En dat er in de eerdere instanties werd gezegd, nou ja, voordat je gaat mopperen over salarisverschillen, laat weer eens maar weer eens zorgen dat we wind mee hebben. Vind je dat dat een rol mag spelen?
2: Nee, natuurlijk niet. Dat heeft niks met de verschillen te maken. Wel met loonsverhogingen, daar kan ik me wel in vinden. Maar in het verschil tussen man en vrouw heeft dat natuurlijk helemaal niks te maken.
1: Joep?
3: Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Ik moet wel zeggen, ook als je kijkt naar het punt waar je wordt aangehaald, dat daar volgens mij drie leidinggevenden ook opgestapt zijn. Ja, volgens mij, zij gaf al leiding aan 450 mensen, dus er zullen duizenden mensen werken. Dus dat je in de laatste 4 maanden dat drie mensen zijn opgestapt, waaronder een hoofdklantservice, geloof ik ook nog wel. Dus dat vind ik nog wel enigszins suggestief.
2: Maar ja, geloof ik ook.
3: Alleen ik vind wel dat ze, waarom zou Swapfiets geen reactie geven? Als ik daarvan word beticht, zou ik daar als eigenaar zou ik daar zeker op reageren.
2: Ja, maar ze hebben ook natuurlijk al ze hebben al een zaak gehad. Ze is teruggekomen en nu heeft ze besloten om weg te gaan. Of ik weet niet, dat weten we natuurlijk niet hoe dat is gegaan. Op een gegeven moment denk ik, moet je niet ook echt ergens een grens trekken.
1: Ja, zij zelf zei, mijn terugkeren hoeft geen enkel probleem te zijn. Ik ben wel wat gewend. Wat mij betreft gaan we gewoon verder.
2: Maar dat is ingewikkeld. Ik heb ook hetere vuur gestaan. Ja, ik zag het.
3: Ja, ik denk als je eenmaal een arbeidsconflict hebt, kan het best wel lastig zijn om dan weer. Dus dat snap ik ook wel.
2: Ja.
1: In die eerdere rechtszaak waar jij het over had, zou de CEO van Swapfiets volgens Quote hebben gezegd, directieleden moeten beleidskeuzes steunen en dienen de gekozen strategie te omarmen in plaats van nodeloos te bevragen. Hoe ziet jouw bewind eruit?
2: Nee, je hebt geen ja-knikkers. Je hebt juist mensen die kritisch zijn om je heen nodig. Geen ja-knikkers. Dus ik vind het juist, dat zou ik heel gek vinden.
3: Sluit ik me helemaal bij aan. Ja. Ik zoek absoluut geen ja-knikkers. Ik ben ook de laatste die altijd zijn mening geeft. Ik wil juist horen wat andere mensen vinden. En
1: hoe vaak gebeurt er dan iets waar jij het eigenlijk niet mee eens bent? Of was?
3: Dat gebeurt denk ik wel eens. Ik ben dan ook wel meer van de meeste stemmen gelden. En wat vindt de rest? En als ik dat betwijfel, dan gaan we andere mensen vragen. En als ik zie dat ik geen gelijk heb, dan heb ik geen gelijk.
2: Ja.
1: Die nieuwe wet waar jij mee begon, Marielle, gaat dat

0: veel verschil maken, denk je?
1: Weet ik niet, maar het wordt wel open gegooid. Dat moeten we natuurlijk straks gaan zien. Hè? Het is vanaf januari, toch? In Europa is het al nu net ingegaan. Ik geloof dat wij een beetje
0: achterlopen. Ja, wij lopen achter. Ja, het is weer nieuw, maar wij komen een halfjaartje later.
1: Maar dus ik ben benieuwd. Dat moeten we gaan zien. Maar
0: de ondernemersverenigingen maken zich een beetje zorgen over weer administratie erbij. Weer iets moet bijhouden. Is dat een rituele dans?
1: Dat snap ik wel. Maar ik denk dat het voor vrouwelijke werknemers, als ze dat gevoel hebben van die loonkloof, ik hoop dat we daardoor iets dichter bij elkaar gaan komen. Of eigenlijk gewoon gelijk gaan komen.
2: Ik denk wel dat je veel meer discussies gaat krijgen op de werkvloer.
1: Ze blijven toch al met elkaar praten.
2: Ja, dat klopt. Maar ik denk niet, bij ons wordt er wel gepraat, maar niet door alle afdelingen heen. En dan ga je wel.
0: Ja. Ik kwam een onderzoek tegen van eerder dit jaar, ook naar aanleiding van die nieuwe wet die eraan zou zitten te komen. 60% van de werknemers zegt uit te zien naar een andere baan als zou blijken dat salarisverschillen in hun optiek oneerlijk zijn. Dus je kunt het maar beter goed voor elkaar hebben.
1: Ja.
2: Zeker.
0: Onderdeel van die nieuwe wet, tot slot, is overigens ook dat je als werkgever niet meer mag informeren naar het salaris dat iemand verdiende bij een vorige baan. Ja?
1: Ja.
0: Doe je dat nu nog wel?
1: Nou ja, je vraagt wel wat ze zou willen. Ik vraag eigenlijk nooit wat verdiende je hiervoor. Wat is eigenlijk wat je wil verdienen? Dus niet wat je, ja.
0: En dan wordt er snel getekend bij het kruisje?
1: Zeker niet.
0: Vind je dat het relevant is om te weten wat iemand in een vorige baan verdiende, Joep?
2: Ja, ik vraag het wel, ja. En ik denk dat heel veel
1: maar niemand geeft een eerlijk antwoord. Nee. Dus het heeft geen zin om die vraag te stellen.
2: Ik denk dat het iets van een houvast geeft. Ze zullen altijd wat meer erop gooien. Daar hou je dan ook wel rekening mee.
1: Dus dat is hun loon, dat is altijd hun wens. Dus daarom vraag ik altijd maar gewoon naar de wens in plaats van wat heb je voor.
2: Ik vraag het beide.
0: Pas op, hè? Het mag nog een halfjaartje en daar wordt je kaart afgerekend. We gaan naar deel 2 van dit panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: De leden van het bedrijvenpanel zijn Marielle Smit en Joep Verbund. Bedrijven in heel Nederland zijn momenteel druk met het WK voetbal en de daarbij horende voetbalpool. En vaak wordt er gekozen voor Scorito, de marktleider, het grootste sportpoolplatform ter wereld. En daar moet je als bedrijf voor betalen, maar dat gebeurt niet altijd. Meldde de NOS gisteren, zeker 800 gebruikers hebben een mail ontvangen dat ze deze week nog vaak honderden euro's moeten overmaken en anders gaat hun subleak op zwart. En dit trieste lot dreigt ook voor alle deelnemers van de redactie van BNR Nieuwsradio. Maar het is niet alleen maar een particulier onderwerp. Want er zijn heel veel bedrijven en nog heel veel meer subleaks. Dat loopt in de duizenden. 800 daarvan hebben nu een mailtje ontvangen dat er snel betaald moet worden. Dat zegt Scorito zelf is 0,4% van alle subleaks die de afgelopen weken zijn opgericht. Maar ja, de macht van het getal, 800 bedrijven die er dan toch nog door worden geraakt. Joep, hoe moet Scorito hiermee omgaan?
2: Ik vind trouwens wel een goede lock-in, want die pools zijn nu eenmaal aangemaakt. Dus als bedrijf zijn om nu te zeggen, we stoppen met de pool, we gaan naar een andere partij, dat lukt niet meer. Dus wat dat betreft hebben ze het goed gedaan. Ik doe zelf nooit mee aan zo'n voetbalpool, dus voor mij is het redelijk nieuw. Maar
0: omdat je weinig kans hebt om te winnen? Of
2: ja, ik ben gewoon niet de grootste voetbalfan, dus ik ben ook niet zo goed in het voorspellen ervan. Maar ik heb gisteren even een account aangemaakt. En volgens mij stond het helemaal niet duidelijk dat je als bedrijf moet betalen. Er zal vast een algemene voorwaarde staan. Dus ik zou dat beter communiceren. Zorg gewoon dat er van tevoren wordt betaald. Hè. Dus als er bijvoorbeeld zorg dat er een AI-tool op zit, dat als het een bedrijfs-e-mail is of dat er zoveel mensen zijn, dat je dat meteen moet betalen.
0: Ja, ik heb het blog gelezen dat Scorito hieraan gewijd heeft. En daar laten ze wel zien hoe expliciet zij zeggen richting de gebruiker dat er wel degelijk betaald moet worden. Denk je nu dat al die gebruikers die dat niet gedaan hebben te kwader trouw zijn geweest? Of speelt er iets anders, Marielle?
1: Nou, de vraag is, hebben jullie betaald?
0: Nee, wij hebben niet betaald.
1: Nee, maar want ik denk dat wij als Nederlanders, als je ziet, het is met vrienden gratis, want dat is toch het verhaal, en met collega's.
0: Tot 10 is het gratis.
1: Ja.
0: Maar als je echt zegt, dan dat hebben wij natuurlijk wel gedaan. Wij zijn de subliek BNR Nieuwsradio. Ja. Dan kan Scorito natuurlijk ook van een kilometer afstand wel zien dat zakelijk is.
1: Ja. Dus ik denk dat je vanuit het bedrijf hebben ze dat gewoon beter moeten begrenzen. En dat is niet gebeurd. En dan, ik vind zo'n mail heel ingewikkeld. Ik vind het ook geen slimme zet.
0: Je had dit moeten laten lopen?
1: Nee, dit had je zeker niet moeten laten lopen. Maar hier had je wel iets. Hier had je eigenlijk iets heel moois van kunnen maken. Want het is zeg maar je omzetbescherming tegenover reputatie. En ik denk, Nou, bestaan ze natuurlijk al langer. Wij bestaan nog niet zo heel erg lang. Bij ons is reputatie bijna alles. Maar ik zou altijd kiezen voor reputatie. Ja. Zeker als het maar gaat om 0,4%, zei jij?
0: Ja, er zijn 200.000 subleaks. 800 organisatoren hebben dus die mail ontvangen dat er iets niet in de haak is.
1: Ja.
0: Overigens moet ik daar wel bij zeggen, om Scorito enigszins te verdedigen, dat ze hebben gezegd, normaal gesproken kost dan dat organiseren van de subleak, laten we zeggen, €400. Maar coulantshalve geven we jullie nu een korting van 40%.
1: Ja, nee, ik zou dit altijd pakken om als een soort marketingstunt van je hebt geld. Ik zou dan een mail sturen met je hebt geld verdiend. We hebben zo'n stomme fout gemaakt en stop dat lekker in die, ik weet niet hoe je het noemt, de leak, wat zei je nou?
0: Subleak. Ja, je bent ook geen fanatieke deelnemer.
1: Nee, stop het lekker daarin en their loss. Ja.
0: Het punt is namelijk dat Scorito zelf zegt, de oprichter van Scorito, wij zorgen ervoor dat consumenten gratis kunnen spelen.
1: Ja.
0: Overigens ook met het idee dat ze daarna verslaafd raken en denken, goh, wat ik met het WK voetbal heb gedaan, dat wil ik ook nog wel eens proberen bij Wimbledon of de Tour de France. Maar dat gratis spelen moet natuurlijk wel mogelijk gemaakt worden. En dat kunnen we doen omdat we iets verdienen via die zakelijke accounts.
2: Ja, maar je kan ook andere businessmodellen. Ik zag al dat ze ook met sponsoring werkten.
0: Stelt is ook allemaal bezig.
2: Ja, precies. Ik wilde de naam niet noemen. Maar
0: het is BNR, het is niet de publieke omroep.
2: Check. of zorg ervoor als bedrijf zijnde dat je het nog meer kan branden of zo. Weet je wel, dat het echt toegevoegde waarde is om wel te gaan betalen als bedrijf.
1: Ja.
2: En we zijn zo gewend om voor dit soort tools, net als wie betaalt wat en zo, omdat we dat gratis hebben. Ja. Dus ik snap wel dat bedrijf.
0: Maar Marielle zegt in mijn geval, jong bedrijf is reputatie alles. Scorito is marktleider, wereldwijd actief. Er zijn nu 800 bedrijven die moeten nadenken over hoe ga ik hiermee om? Ga ik betalen of niet? Is dit een flinke smet op hun reputatie of valt het mee?
2: Nou, we hebben het er nu ook weer over,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, dat is het.
2: Ja, en het staat ook op NOS-journaal. Dus wat dat betreft is het een klein smetje misschien. Maar ik zou het gewoon slim aan de voorkant aanpakken dat mensen gewoon meteen betalen.
0: Wat zijn jouw lunchplannen vandaag, Marielle? Hoe veganistisch, vegetarisch of carnivore ga je het
1: aanpakken? Ik ga vaak wel voor de saladebar en dan pak ik gewoon iets lekkers.
0: Maar dat is bij je eigen bedrijf?
1: Ja, we hebben een kantine boven.
0: Ja, met ook af en toe op vrijdag, laatste vrijdag van de maand, gewoon een kroket.
1: Nee, ik moet zeggen, het is niet ons kantine. Het is zo'n groot verzamelgebouw. Maar daar heb ik trouwens wel gisteren even naar gevraagd. Want ik zei, die saladebar die pak ik zelf altijd. Maar er staan daar ook inderdaad frituur, kroketten, alles gaat daar over de toonbank. Dus ik zei, wat is nou het meest populair?
0: En?
1: Ja.
0: Bedankt voor je spitwerk trouwens, hoor. Dit is het betere handwerk.
1: Ja, nee, het is de kroket.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en dat is in lijn met wat er eerder deze week in de krant stond. Het aandeel van plantaardig voedsel in de bedrijfskantine neemt af. Jullie moeten het gaan overnemen, want ik krijg een kikker in de keel. Het blijkt uit een meting overigens van ProVeg Nederland en de Green Protein Alliance. Zeg ook misschien wel iets over de insteek van het onderzoek. Maar de bedoeling is dat we naar een plantaardige eiwitrevolutie toewerken. Dat aandeel alleen maar toeneemt. En wat blijkt nu, er is sprake van een lichte daling, Joep. Hoe persoonlijk verantwoordelijk ben jij daarvoor?
2: Wij kopen onze lunch in. We hebben het voordeel dat we naast de markt zitten met kantoor. Dus wij kopen allemaal verse groente, fruit en dingetjes in. Waaronder met name de hummus. En die hummus is echt super lekker van de markt. Dus we zien eigenlijk dat iedereen overgaat op de hummus. We hebben ook een salade die iedere dag wordt gemaakt. En we hebben eigenlijk nooit frituur. Maar ja, als daar behoefte aan is. Ja, we hebben geen frituurpan, dus wordt het misschien wat lastig.
1: Ja.
2: Maar er zijn wel eens mensen. We hebben ook de Febo bij ons om de hoek zitten. Dus daar gaan we wel eens mensen op een vrijdag eens een keer een frietje halen, maar dat is echt nauwelijks. En ik vind uiteindelijk als werkgever, ja, dan moeten ze het toch echt zelf weten.
1: Ja.
2: Je kan ze stimuleren om gezonde dingen te kopen, maar als zij liever een frietje neemt op een vrijdag, ja.
0: Nou, er zijn wat bedrijven die daar wat fundamenteler in zitten, hè, en die denken dat uiteindelijk een gezonde werknemer ook in het belang is van het bedrijf, en in het belang uiteindelijk natuurlijk primair van diegene zelf. Moet je daar als werkgever wel of niet mee bemoeien?
1: Nou, ik denk dat je een goed gevarieerd aanbod moet aanbieden. En dan is het, ja, we hebben toch gewoon te maken met volwassen mensen die uiteindelijk toch wel zelf de keuze maken. En ik denk in het geval, als ik kijk naar de kantine waarin ik mijn lunch haal, is als daar de kroket niet meer is, de kans is groot dat ze dan overgaan inderdaad op wat gezondere opties. Ja. Tegelijkertijd denk ik, als jij zin hebt in een kroket, net zoals een werknemer van Joep op een vrijdagmiddag, dan haal je die kroket toch wel.
0: Ik heb het ook even nagevraagd hier bij ons in de kantine. Ik kan zelf nooit lunchen vanwege duidelijke werkzaamheden.
1: Ja.
0: Maar mensen denken dat ze hier een vleeskroket krijgen. Dat is ook nog wel zo, maar wel voor de helft. Hij wordt zelf ook weer steeds vegetarischer, die kroket.
1: Grappig.
0: Ja, jawel. En ik kwam in het artikel tegen dat mensen denken dat ze filet américain op hun brood smeerden, maar dat dat gemaakt bleek te zijn van tomaat.
1: Ja, die is goed. Dat is heerlijk.
2: Goed. Die is echt goed.
0: Die is goed.
2: Ja, die snap ik wel.
0: Ja. Overigens, die gezonde lunch, dat is ook weer niet zonder gevaar. Ik heb een paar keer gesproken met Rob Baan van Koppert Kres. En hij biedt zijn personeel iedere dag een gratis gezonde lunch aan. Pleit dan voor een 80-20 regel. Dus 80% van dat lunchaanbod, dat is gezond. Maar hij heeft daar jarenlange strijd met de fiscus over moeten voeren, omdat die gratis gezonde lunch werd gezien als loon.
1: Loon, ja, klopt. Hebben wij toen ook gehad.
0: Wat hebben jullie gehad?
1: Ja, toen dat kregen wij ook terug. Dat wij gratis de lunch aanboden, maar dat mocht niet.
0: Hoe sturend moet je hierin zijn? Want Rob Baan van Koppert Kres, die brengt zelf ook gezonde producten op de markt. Dus dat ze daar gezond eten, dat begrijp ik verder wel. Bij Mad Sleep hebben jullie daar vanuit het bedrijf in ieder geval misschien iets minder affiniteit mee.
2: Ja, slapen is heel belangrijk, hè, voor je gezondheid.
1: En gezond eten. Dat is, niet gezond heel gek, hoor.
2: Dan kun je wat, ik vind dat je als werkgever moet je het in ieder geval moeten te zijn, toch? En ik vind het ook goed, wat ik in het artikel las, dat ze proberen te stimuleren door het meer naar de voorkant te leggen. Hè, dat daardoor ook minder die broodjes worden gepakt.
1: En dat verandert dus, hè, dat zeiden ze. Dat stond in het artikel. Dat als het voorin de saladebar werd gezet en pas op het einde de kroket, dat er dan meer salade wordt gepakt.
2: Ja, dus dat vind ik goed.
1: Kleine wijzigingen.
2: Ja, dan kun je het wel stimuleren, maar om dan helemaal te zeggen de kroketten gaan eruit, want we willen per se dat je salade eet, dat zou ik niet doen. Als
0: in de supermarkt begin je meestal ook met groente en fruit, maar blijkt dat 80% van wat je daar kunt kopen feitelijk ongezond is. En daar sluit je dan weer af met helemaal vergeten, maar ik had zo'n trek in een chocoladereep, laat ik die ook maar even meegissen. Ja. Dus het begint eigenlijk met de inrichting van je winkel, maar ook van je bedrijfskantine.
1: Ja, en de instelling als persoon die consumeert. Toch? Je bent er zelf bij.
0: Ik heb vooral onthouden dat slaap dus erg belangrijk is voor je gezondheid.
1: De basis. En,
0: ja, het is voor je welzijn. Ik zal ook nog even zeggen van wie die conclusies komen. Namelijk van Marielle Smit, oprichter van het beddengoedmerk Schumo. En Joep Verbund, oprichter van Mad Sleeps.
1: Yes.
0: Dank voor jullie debuut in dit panel.
1: Dank je.
0: Ja, komen jullie nog een keer terug?
2: Zeker.
1: Graag.
2: Leuk.
0: Fantastisch zeg. Dit panel is te luisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR. Straks, SpaceX haalde exact een week geleden ruim 75 miljard dollar op met de beursgang en wil nu nog eens 20 miljard extra ophalen. Zometeen meer in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren. Geen beurs, maar beats. Geen politiek, maar popmuziek. Geen nieuws, maar non-stop muziek. Muziek die helpt focussen in de energie erin houdt op kantoor. Luister via de BNR-app, bnr.nl en DAB+.
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
6: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
4: Werkzoeken.nl voor recruitmentmarketing die wel werkt.
5: Yes!
7: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op Spreek.nl.
8: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
9: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
10: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
11: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
10: Ja, flexibel ticket, hè?
11: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
10: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
12: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
5: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
12: Bestel nu jouw editie van de Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs op quotenet.nl/actie.
13: BNR Verkeer.
14: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 100 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land en veroorzaken zo'n 10 tot 15 minuten extra reistijd. Twee uitzonderingen zijn er ook. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, daar is meer vertraging. Tussen Amersfoort-West en Barneveld, nu 6 kilometer stilstaand verkeer. Met een half uur vertraging, daar gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Amsterdam naar het oosten van het land kan beter omrijden via Utrecht, Arnhem, over de A27, A12 en de A50. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file voor de Duitse grens 4 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Er wordt geflitst op de A13 Den Haag-Rotterdam bij hectometerpaal 6,8.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in een maand heeft niemand vannacht geslapen in de asielnoodopvang omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Als het aanmeldcentrum daar te vol zit, kunnen asielzoekers deze week terecht in een sporthal in Westerbork. Maar die bleef vannacht leeg. Het Rode Kruis is daar blij mee en hoopt dat het zo blijft. In de Brabantse plaats Berkel-Enschot is een man opgepakt die in Groot-Brittannië een straf moet uitzitten voor kindermisbruik. Hij had aan de kinderen van zijn ex-partner gezeten. Hij kreeg daar 13 jaar cel voor, maar sloeg op de vlucht. Na een tip van de Britten kwam de politie hier snel achter zijn schuilplaats. Ook al ligt er een principeakkoord tussen Iran en de VS en is de straat van Hormuz weer open, aan de pomp is dat maar mondjesmaat merkbaar. Volgens een consumentenclub kan het zomaar een paar maanden duren voor de benzineprijs weer op het niveau van voor de oorlog zit. Dat is zo'n 15 cent minder dan nu. 7 Nederlandse universiteiten werken nog altijd samen met de Israëlische wapenindustrie, ondanks een Europees verbod en belofte om de samenwerking te stoppen. Dat meldt Vrij Nederland. Onderzoekers ontdekten dat de TU Delft en TU Eindhoven vorig jaar zelfs nog een aantal nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan. En Israël heeft weer aanvallen gedaan op het zuiden van Libanon en daar zijn zeker 18 tot 25 doden gevallen. Volgens een krant vooral burgers van wie de huizen onder vuur lagen. Het Israëlische leger houdt het erop dat terroristen van Hezbollah het doelwit waren en dat onder de doden ook militairen zijn. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: ASML ligt opnieuw onder het vergrootglas van de Amerikaanse overheid. En twee pitchers staan te trappelen om hun fantastische ideeën te laten horen in BNR's Hakendoen.
16: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
17: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
16: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
17: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
18: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
19: Benki, dat is toch geen woord?
18: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
20: Banky, steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
21: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
20: B-E-N-K-E-Y. Banky, steengoed in vermogen.
22: Op zoek naar tompoes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
23: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Welkom terug bij BNR Zaken doen. Zo meteen de pitches in dit programma. Maar eerst een analyse van de financiële markten.
1: Beursnerd.
0: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag. Donner Bakker. Donner, goedemorgen.
2: Thomas, goedemorgen.
0: Voor de derde dag op rij.
2: Zeker.
0: Stand van de AEX, graag.
2: 1078 punten, 0,3% in de min. Grootste stijger is Wolters Kluwer, 1,3%. Mectum, opnieuw grootste daler, 2,6%. Ja, het is toch een beetje wat één geannuleerde vlucht dan wel niet kan betekenen. Ook voor de financiële markten. En dan doe ik natuurlijk op de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Die niet naar Zwitserland afreist om met Iran te spreken over dat bestand. Daardoor staan beurzen wereldwijd wat in het rood. Als ik even spiek, dan zie ik ze in heel Europa en ook in Azië. Alles is in het rood. Ook hier in Nederland met Mectum dus als aanvoerder.
0: Ja, maar ASML mag er ook zijn. Een minnetje, wat is er daar aan de hand?
2: Nou, dat heeft te maken met een bericht van Bloomberg van vanochtend. Want een van de beste ASML-machines zou in China zijn beland. Oh. Ondanks exportbeperkingen. Nee, zeker niet. Het gaat om de EUV-machine. Dat is dan weer het kleine broertje van de High-NA EUV-machine. De allerbeste, waar we het ook een tijdje over gehad hebben. Meerdere hoge regeringsfunctionarissen zeggen bewijs te hebben dat ASML zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Nou ja, dat gaat dus om die exportbeperkingen die ze hebben opgelegd gekregen. Daar is al maanden gesteggel over en nu dus een nieuw hoofdstuk. Handelsminister Lutnick zou zelfs al bijeenkomsten met het bestuur van ASML gehad hebben en toch best wel bezorgd zijn. Het zou om één machine gaan en dan kan je misschien denken, nou, dat valt allemaal toch wel mee, eentje, kan gebeuren. Nou, het is wel een enorme operatie, want zo'n machine weegt 180.000 kilo en is zo groot als een schoolbus. Dus even makkelijk verplaatsen zit er dan weer niet in.
0: Heb jij al iets vernomen vanuit Veldhoven? Is er al een reactie van ASML?
2: Zeker weten, en het zal je waarschijnlijk ook niet verbazen dat het bedrijf benadrukt er niks mee te maken te hebben. Ook stelt de chipmachinemaker dat ze de afgelopen jaren vaker ongefundeerde geruchten over overtreding van exportregels hebben moeten ontkrachten. Schadelijk voor de reputatie, al dus ASML. Nou ja, stukje wel eens niet is dus tussen ASML en de Amerikaanse overheid. Die verhouding is vrij complex, daar komt nu weer wat bij. Dat vinden beleggers niet leuk. Aandeel noteert momenteel 2% lager.
0: We hebben te maken met een handelsvrije dag in Amerika, maar toch is er nieuws over SpaceX.
2: Ja, de Amerikanen die vieren de afschaffing van de slavernij. Maar wij gaan het even hebben over SpaceX, die exact natuurlijk een week geleden de beursdebuut maakte. Sindsdien steeg de koers 14%, maar de afgelopen twee dagen leverden ze ook weer wat in. Of nou ja, wat? $620 miljard, best wat dus. Maar goed, het momentum van SpaceX is daar. En daar lijkt het ruimtevaartbedrijf nu gebruik van te willen maken. Bloomberg meldt namelijk dat het ruimtevaartbedrijf volgende week met investeerders in gesprek gaat om 20 miljard op te halen door nieuwe obligaties uit te geven. Daarmee moet een tijdelijke overbruggingslening in september volgend jaar afloopt worden geherfinancierd. En in totaal zou SpaceX zo'n 30 miljard aan schuld uit hebben staan. Dus deze overbruggingslening is daar een aanzienlijk deel van.
0: Ja, en waarom doet SpaceX het op deze manier?
2: Nou ja, je zou kunnen denken dat klinkt een beetje als een gevalletje broekzak vestzak. Dat is in dit geval niet zo, want door obligaties uit te geven kan SpaceX de bank direct afbetalen en die obligatiehouders die dus nieuwe obligaties aanschaffen hoeven, nou ja, veel langere periode pas terugbetaald te worden. En die IPO zal de risicorente ook wat lager doen liggen. Dus een hoop centen die ze dan dus allemaal op de korte termijn weer kunnen gebruiken om die AI-ontwikkeling door te zetten. Want ja, je wil wel winnen in die AI-race en daar is snel en nu en veel geld voor nodig.
0: Donner Bakker, voor de derde keer op een rij kom je volgende week terug als beursnerd.
2: Voor jou altijd, Thomas.
0: Oh, nou, dat is hartstikke verheugend om te horen. Dankjewel.
3: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
0: Voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten kun je je abonneren op de podcast Beursnerd.
1: Zaken doen. Pitch.
0: Elke vrijdag tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en ze doorstaan ook nog eens een vragenvuur. Vandaag de eer aan Ederik van Kolderhoven van Cadeo en Bob Floris van Rebrick. Aangeschoven ook Maaspert Schouten van Maas Invest om de start-ups te beoordelen en mocht het nodig zijn van advies te voorzien. Ederik, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
0: Ik wil bij jou beginnen, wil jij dat ook?
19: Ik wil ook heel graag beginnen, ja.
0: Succes. Dankjewel. Ja, ik denk dat iedereen dit eigenlijk wel herkent of een keer mee heeft gemaakt. Je krijgt een zakelijk cadeau of een kerstgeschenk bijvoorbeeld. Je opent het en er zit iets in wat je gewoon niet gebruikt. Een fles wijn terwijl je geen alcohol drinkt. Of het zoveelste waterflesje met een logo erop. En het gebeurt behoorlijk vaak. Zo'n 40% van dit soort cadeaus wordt gewoon weggegooid. Super zonde. Maar het is ook wel echt heel moeilijk voor bedrijven om dat gewoon goed te faciliteren en te regelen. Want ga er maar aan staan. Je moet aan het einde van het jaar moet je een kerstgeschenk regelen voor 500 man of voor 50 man. Hoe ga je dat persoonlijk gaan overhandigen? Voor dat probleem hebben wij Cadeo opgericht. Dat is een softwareplatform waarbij wij bedrijven eigenlijk ontzorgen en het hele proces overnemen. En de gever houdt alle regie, maar de ontvanger kiest altijd zelf een cadeau. Dat gaat best aardig. Dat doen we voor verjaardagen, voor kerstgeschenken, voor klantrelaties. En dat is geautomatiseerd, volledig inzichtelijk. En wij deden 3 jaar geleden 75.000 euro GMV. En we gaan dit jaar richting 2 miljoen. En daarom zeggen wij bij Cadeo...
4: Het sterft een beetje weg in de honk. Maar je mag er misschien nog wat meer over zeggen. In antwoord op de vragen van Maasbord. Maasbord, eventjes alle kaarten op tafel. Je kent Cadeo volgens mij.
6: Ik ken Cadeo. Ik heb een Cadeo ontvangen.
0: Meerdere.
6: En dat ging heel erg goed.
0: Ja.
6: En ik zag ook op Trustpilot dat jullie een goede score hadden. 4,7. Dus
4: je hebt meerdere Cadeo's ontvangen?
6: Ja, zeker.
4: Van waar?
6: Ik moet eerlijk gezegd niet. Ik weet eerlijk gezegd niet meer wat ik gekozen heb destijds, maar dat werkt prima.
4: Echt iets van grote waarde, begrijp ik. Je weet er niks meer van.
6: ik krijg nog wel eens een cadeautje, dus ja. dat scheelt.
4: Baaspert, jouw eerste indruk of je eerste vraag?
6: Nou ja, juist die ongebruikte cadeaubonnen in laadjes zijn volgens mij een heel mooi businessmodel voor dat soort partijen. Dus dat businessmodel mis je. Hoe compenseer je dat?
0: Nou ja, kijk, jij zegt het zijn voor hele mooie partijen, is dat zo. Maar is dat ook echt voor onze klant?
6: Nou ja, ik begrijp altijd dat vanuit de ontvanger is dat een nadeel. Maar vanuit de gever zijn de bonnen die niet gebruikt worden volgens mij de marge.
0: Ja, dus dan heb je het over de giftcardpartijen.
6: Mm-hmm.
0: Voor ons is onze klant de gever, dus een bedrijf. Die wil eigenlijk voornamelijk kijken van hey, hoe kan ik zo min mogelijk extra kosten maken. Daar richten wij ons erg op. Wij zijn ook een partij die eigenlijk alles rondom... en giftcard is bij ons een optie. Je kan ook fysieke cadeaus kiezen of donaties of ervaringen. Ik begrijp dat het voor een giftcardpartij een interessante business is. Maar dat is niet onze klant. Onze klant zijn de gevende partijen. Die willen de cadeaus geven. Die willen daar zo geoptimaliseerd mogelijk budget aan uitbesteden. En daar richten wij ons op.
6: Leggen jullie verdienmodels uit?
0: Meerdere. We verdienen op de cadeaus. Dus er zit een commissiemodel in. We hebben product placement op onze marktplaats, waar we bij leveranciers aan verdienen. We hebben SaaS-fee voor bedrijven die geautomatiseerd het hele jaar door geven. En ik kan me voorstellen dat daar in de aankomende jaren misschien nog wel wat andere verdienmodellen bij komen.
4: Je deed net een beetje alsof er allemaal leden van de Blauwe Knoop opgescheept zitten met flessen wijn die ze niet willen hebben. Maar ondertussen is dat toch een...
6: Zijn toch de doorgeefflesjes?
4: Maar het is toch wel een klein beetje veranderd dat je als bedrijf denkt, nou weet je wat, ik ga het verder ook niet meer opleggen. Ik kom met een bon of je hebt er rond kerst zelfs hele markten waar mensen iets moois kunnen uitkiezen. Het is niet meer zo dat je nu per se naar huis gaat met iets waarvan je zeker weet dat je het niet gaat gebruiken. Of...
0: Ja, ik denk dat je daar wel echt in vergist. Nog echt heel vaak gebeurt. En dat zit hem bij kerstgeschenken heel vaak in. Gewoon het standaard kerstpakket krijgen waar je 10 cadeaus in krijgt. Er is er altijd wel wat bij. Zakelijk wordt er veel meer cadeaus gegeven. We zien ook vooral bij de cadeaus waar een logo op zit. Wat echt heel lastig is. Dus daar wordt echt veel van weggegeven. Je krijgt een baby. En je krijgt een rompertje van een bedrijf van BNR. Ja, persoonlijk, als ik een baby krijg, wil ik gewoon dat het er fantastisch mooi uitziet. Ik wil niet eigenlijk bezig zijn met mijn werkgever.
6: Maar je smolt een mooi groot kerstpakket niet anders dan een Cadeo-budget van €50?
0: Nou, ik denk wel. Zeker wel. Je hebt namelijk bij ons gewoon één keuze. Dus dan kies je echt iets wat je echt zelf wil. Je krijgt niet 10 producten waar misschien 4 producten tussen zitten die goed werken. En dan kijk je ook weer naar een veel breder stukje. Dat is maatschappelijk. Hoe lossen we, zal maar zeggen, verspilling op? En er worden ontzettend veel producten gewoon weggegeven waar niks mee gedaan wordt. En laten we even het budget buiten beschouwen.
4: Jij schreef aan de redactie, wij pretenderen helemaal niet echt iets fonkelnieuws te doen. Er zijn concurrenten, maar we doen het beter. Met andere woorden, er is wel sprake van concurrentie?
0: Ja, ik schreef volgens mij dat er vooral, er is overlap met veel concurrenten. Dus op elk vlak kun je misschien wel zeggen, hey, daar doet een partij dat ook in. Op dit moment zijn wij gewoon ijzersterk in het keuzeportaal software. Maar wij gaan uiteindelijk doorgroeien naar gewoon een all-in gifting systeem. Ik denk dat er zijn...
4: Een all-in gifting systeem?
0: Ja, dus dat betekent...
4: Nou, nu heb je hem hoor, maar wat betekent het?
0: Dat betekent dat je merge, zeg maar, als je dus wel op event staat waarbij je het doel eigenlijk is branding. Dat betekent inderdaad de kerstgeschenken, dat betekent de verjaardagen voor medewerkers.
4: Maar die branding laat je achterwege, want dat hoeft niet. Met je bedrijfslogo, dat mag van jou niet meer.
0: Jawel, dat mag wel, alleen op de juiste momenten. En degene die...
4: Ja, ik zou zeggen, bij de geboorte van het kind.
0: Nou, als jij daarvoor kiest, mag jij dat kiezen.
6: Dat zijn de momenten dat jullie met name gebruikt worden, behalve kerst. Want kerst is natuurlijk heel voor de hand liggend.
7: Ja, nee, verjaardagen dus, dat gebeurt heel veel. Dus bedrijven die gewoon standaard, zal maar zeggen, dat is dan volledig geïntegreerd met van die HRS-systemen. Dat ze gewoon elke medewerker altijd weten te waarderen op het juiste moment. We zien het bij loyaliteit, klantloyaliteit, klantacquisitie. Dat zijn eigenlijk de grootste momenten dat gebeuren. Onboarding ook.
6: Hoe ver zijn jullie al richting break-even?
7: Als we dit jaar draaien zoals we denken te draaien, dan zijn we break-even.
6: Dus je hebt geen investeerder meer nodig?
7: Nee, Maasbert. Nee. Je bent te laat.
4: Ja. Maar heb je echt geen investeerder meer nodig? Want Maasbert heeft dus
6: CEO's
4: thuis. Ja, heb je geprobeerd om hem te verleiden?
7: Verleiden niet per se. Kijk, wij staan wel open voor investeerders. Dus, maar wij kijken wel iets verder dan dus geld. Dus wat wel heel interessant voor ons is kennis of vooral kennis denken. We gaan nu naar een nieuwe fase van het bedrijf. Hoe gaan we schalen? Hoe gaan we Europa misschien op den duur?
4: Als je Europa wil veroveren, dan heb je Maasbert toch keihard nodig?
7: Nou ja, misschien gaan we zo meteen.
6: Hoe doe je de marketing nu?
7: Eigenlijk richten we ons daar voornamelijk op LinkedIn. Daar zitten we het meest in. We zijn nu ook wel begonnen met een soort ambassadeursprogramma. Dus dat zit er meer op de socials. Waar we ons richten eigenlijk op echt van een inzicht in ons bedrijf geven. En dat werkt op LinkedIn, werkt het gewoon heel goed. En dat is natuurlijk de grootste doelgroep van ons. En dit werkt trouwens ook wel.
6: En ik begrijp dat jullie ook recurring SaaS fees willen gaan genereren. Of al genereren. Ja. Hoe is die verhouding precies? Want kunt niet aan alle kanten iets verdienen.
7: Nee, dat is nog heel klein, zeg maar. We hebben nu ik denk 15 bedrijven die maandelijks voor ons een fee betalen. Waarbij we dus.
6: En wat is in het voor them dan? Wat bied je dan wat je anders niet biedt?
7: Nou, bijvoorbeeld No Cure, No Pay, zoals we zeggen. Dus je betaalt echt alleen voor de cadeaus die verzilverd worden. Maar ook een stukje integratie. Dus met hun systemen waarop zij de triggermomenten hebben. En dan kunnen wij de cadeaus uitsturen op dat moment.
4: We gaan zo meteen de pitch verzilveren en voorzien van een eindoordeel. Maar eerst nog even naar Pitcher 2. Bob, fijn dat je er bent.
8: Ja, goedemiddag.
4: Zet hem op.
8: Ja, mijn naam is Bob Floris. Ik sta hier namens Riebrik. Met Riebrik halen wij gevelstenen uit de sloop vandaan. Maken die schoon, halen daar de mortel vanaf. En besparen daarmee 95% CO2. Nou, dit doen wij op grote schaal. Onze doelgroep zijn overheidspartijen, semi-overheid, grote ontwikkelaars. Die CO2-reductie belangrijk vinden. En ook een hergebruikte steen kunnen waarderen op esthetiek. Nou, dat doen wij nu zo'n 3 jaar vol enthousiasme. Dus vandaar hier.
6: Punt. Ruim binnen een minuut.
8: Ja.
4: Meer tijd om
6: prachtige dingen te doen op grote schaal. Maar ik begrijp dat jullie nu een machine in test hebben waarmee het pas echt in grote schaal kan. Dus wat begrijp ik daar verkeerd?
8: Nou ja, kijk, onze doelgroep zijn partijen die volume afnemen. Praten over 100.000, 200.000, 300.000 stuks. Nou, je hebt ook partijen die stenen schoonmaken, zeg maar de tweedehands bedrijven. Alleen die kunnen die schaal niet aan.
6: En niet machinaal, echt handmatig.
8: Handmatig, ja. Doen wij nu ook trouwens, op dit moment.
6: Dat lijkt me wel echt een monnikenwerk nu.
8: Ja, nou, ik zie het als omgekeerd metselen. Dus dat vak bestond al. En alleen als je een machine gaat inzetten, dan kan je echt die massa aan.
6: En handmatig kan het dan ook uit? Ben je dan nog steeds goedkoper dan nieuwe stenen?
8: Nou, we zijn niet
6: je het dan in goede kwaliteit?
8: We zijn niet goedkoper, maar we hebben wel een CO2-reductie. En we hebben in Europa afgesproken met elkaar dat wij in 2050 volledig circulair willen bouwen. En dat kan niet met de nieuwe gevelstenen.
6: Oh ja, dus in jullie pitch zie ik staan. We hebben de ambitie om stenen te leveren die goedkoper zijn dan nieuwe stenen. Ja. En dat in groot volume. Dus
8: dat is de ambitie.
6: Ook prijs is wel. Ja. Is geen onbelangrijke factor
8: klopt,
6: natuurlijk.
8: Klopt. Kijk, wij richten ons nu op overheid. Die is bereid daarvoor te betalen. Maar richten wij ons op corporaties, dan is die prijs echt wel een heel belangrijke factor. En als wij die prijs kunnen benaderen, en dat verwachten wij met die machine, dan is de corporatie een heel belangrijke klant die het volume kan
6: realiseren. We zijn al 3 jaar bezig, maar die machine is in test. Ben je er hier een beetje laat mee?
8: Ik had het graag eerder willen bedenken.
6: Als je 3 jaar geleden begint, dan begin je 3 jaar geleden met kijken hoe je het machinaal kan doen.
8: Kijk, zo'n machine bedenken, dat gebeurt natuurlijk niet van een op andere dag. Dus daar ben je ook wel zeker 1,5 jaar mee bezig. En ik had al gehoopt hem 1,5 jaar geleden te hebben, maar het gaat zo.
4: Ik zag op jullie site een groot project voor Boscalis, 320.000 circulaire gevelstenen in Leiden.
8: Ja, ja, ja.
4: Gebruikte gevelstenen, dat zijn dan 3 soorten gevelstenen, waarvan er nu 2 zijn uitverkocht.
8: Nou ja, kijk, we krijgen ook
4: hoe groot is dat probleem?
9: Nou ja, het is. Kijk, wij krijgen een jaar de tijd om die stenen te leveren. Dus wij zijn op de hoogte van de circulaire slopen die in Nederland plaatsvinden. Dus het is aan ons om te kijken van, hey, waar komt er een steen beschikbaar? En als die beschikbaar komt, dan gaat die daar naartoe.
4: Maar er dreigt geen tekort.
6: En hoe snoei je die op, die stenen?
9: Contacten. Wij hebben contacten met de slopers. Apart iemand in het veld die daar.
6: En het levert voor hun ook nog iets op? Of is dat voor hen gemak?
9: Nou ja, op dit moment is puin kost geld als je dat stort. Dus in dit geval nemen wij dat af en geven wij nog een vergoeding per steen. En dan.
6: Dus je helpt ze er vanaf. Ja. En ze krijgen er in ieder geval iets voor in plaats van ze ervan moeten betalen.
9: Precies.
6: Ja.
4: Zijn er zaken die jou de afgelopen 3 jaar toch zijn tegengevallen?
9: Nou ja, de snelheid inderdaad. En ook, je hebt toch, ook al is het een heel oud product, het is een nieuw product. En je merkt dat
6: Schuifiaans.
9: Als je tekenen dat toch ingewikkeld vinden van, normaal gesproken bestel je iets en dan weet je dat het komt. Maar nu zeg je, nu kiezen ze een kleur uit. En dan zeggen we, nou ja, oké, die rode steen, dat is, daar gaan we voor. Alleen besef je wel dat die steen misschien nog een klein beetje een nuance kan hebben. En daar moet een architect in meegaan. En de architecten die echt vooruitdenken en met het milieu bezig zijn, die snappen dat. Maar het is nog wel even een weg.
6: Het is natuurlijk wel heel ESG-proof, maar iemand kan niet precies bouwen wat hij wil. Is dat een belangrijke nadelige factor?
9: Het
6: lijkt mij wel, hè?
9: Ja.
6: Dat is een retorische vraag eigenlijk. Maar.
9: Ja. Maar met circulaire bouwen moet je altijd aanpassen. Dus in die zin is ons product, moet je minimaal aanpassen. En dat kan enigszins de kleur zijn en anderzijds het metselverband.
4: We gaan naar jouw eindoordeel, Maasbert. Dat klinkt allereerst voor Ederik van Cadeo.
6: Ja, het is een beetje appels met peren vergelijken, de 2 pitches.
4: Maar hoeft het niet.
6: Cadeo is al een stuk verder.
4: Toetsen wat je ervan vindt.
6: Laat duidelijk tractie zien en daar houden investeerders van. Ze zijn ook bezig om een stuk recurring inkomsten te genereren. Ook een recurring by nature, klanten die terug blijven komen. Dus scoren is goed op Trustpilot. Het is lastig, denk ik, of best een uitdaging om je te onderscheiden en in 10 seconden duidelijk te maken aan iemand waarom je iets kan wat een ander niet kan. Ik denk dat de grote uitdaging iedere keer is. Want partijen hebben nu een andere oplossing waarvan ze ook denken dat die goed is. Maar die zal dan vaak in de ogen van Cadeo suboptimaal zijn. Maar goed, aan de cijfers blijkt dat ze in een goede behoefte voorzien. En de score op de reviews is prima. Dus vooral doorgaan, zou Barry Stevens zeggen.
4: Op weg naar dat volledige gift.
10: Maasbert ziet zijn volgende cadeau natuurlijk alweer binnenkomen. Dus die denkt lekker.
6: Ja, ik probeer niet te negatief voor te zijn.
4: Misschien wil je ook wel een.
6: Hebben jullie de verkeerde kant op.
4: Je wil vast ook wel een gebruikte gevelsteen. Rebrick, wat vind je daarvan?
6: Nou, ik denk dat de schaalbaarheid afhangt van de machine. Ik vind dat je in mijn beleving daar wellicht wat eerder mee begonnen zou moeten zijn. Hij is nog in testfase, maar als die werkt en je kunt echt meters maken, dan kun je natuurlijk, wordt het veel schaalbaarder. Dus ik denk dat het wel cruciaal is om het op een snelle en schaalbare manier te kunnen doen. Omdat iedereen wil ESG-proof zijn, maar niemand wil ervoor betalen. Dus dan kun je met de prijs ook wat doen. En ik denk dat echt nodig is om behalve gemeentelijke instanties die wat grotere potjes hebben, echt meters te maken.
9: Ja.
4: Staat genoteerd. Dank. Pitchers, dank Maasbert van Maasinvest. Wil je ook komen pitchen? Is je bedrijf niet ouder dan 1 jaar of 3? Mail dan naar zaken@bnr.nl. En om in de stemming te geraken, kun je natuurlijk ook luisteren naar de podcast van de Pitchers onder de noemer Pitch.
11: Het MKB praat mee.
4: Er is voor bedrijven in de haven niet altijd even makkelijk om aan toekomstig personeel te komen. En daarom zijn er ieder jaar de Zeehavendagen in Amsterdam, die worden gehouden. Dit jaar voor de 5e keer georganiseerd van 19 tot en met 21 juni. In die Zeehavendagen, die draaien om kennismaking met de haven. En dat wordt gedaan aan de hand van havenrondvaarten, een open schip, rondleidingen achter de schermen bij havenbedrijven. Contact met Michael Schotten, voorzitter van de Koperen Ploeg. Welkom.
19: Goedendag Thomas.
4: Wat doet de Koperen Ploeg precies?
19: Michael Schotten. De Koperploeg houdt zich dit jaar toevallig 4-mans-100-jarig bestaan. Houdt zich bezig met het meren en onmeren van de zeeschepen binnen het Amsterdamse havengebied. En dat doen we samen met andere nautische dienstverleners zoals het loodswezen en de havensleepdienst van Zwitserse havensleepdiensten.
4: Nu heb ik vernomen dat jij vandaag niet in de haven bent, maar morgen wel, toch?
19: Jazeker, morgen ben ik er wel. Ja. Vandaag zijn veel collega's van mij aanwezig. Ook gedurende de opening van het evenement, wat vanmiddag gaat plaatsvinden. En er wordt die opening onder andere begeleid door heel veel vaartuigen. De binnenkomst van de Zee Arend, dus een drijvende hagelkraan van Rietlanden Stevedores.
4: Ja, dus vorig jaar sail, maar dat is eigenlijk niks vergeleken met wat er vanmiddag staat te gebeuren.
19: Nee, sail is natuurlijk een evenement, een prachtig evenement, met voornamelijk aandacht voor de zeilschepen. En dit evenement draait voornamelijk voor aandacht voor de haven. En alles wat er te vinden is aan natuurlijk ook bedoeld om de haven dichter bij het publiek te brengen. Bekendheid te genereren, publieksbewustzijn, maar ook zeker bij de jeugd. Een afnemende aandacht voor maritieme beroepen onder de jeugd. En daar is deze dagen ook zeker voor bedoeld. Het is echt geweldig om te bezoeken.
4: Want wat zijn dan de effecten? Je organiseert dit niet zomaar natuurlijk en niet voor de vijfde keer. Dus ik neem aan dat jullie uit voorgaande keren kunnen opmaken dat wat extra aandacht voor de haven, middels die zeehavendagen, dat dan ook echt leidt tot meer mensen die in die maritieme sector willen gaan werken.
19: Zeker, zeker. Dus echt toenemende aandacht gemeten vanaf voor de voorgaande edities. Veel aandacht voor ook de bezoekers die mogelijk zijn op de haventerreinen, waar de mensen ook daadwerkelijk direct kennis kunnen maken met de havenbedrijven. Er is ook heel veel nieuwe aanwas uit voortgekomen. Ja,
4: want de situatie is, ondanks dat je zegt het werkt wel nijpend te noemen, als je al langere tijd moet constateren dat jongeren bijvoorbeeld niet meer kiezen voor die maritieme beroepen?
19: Nee, dat is een beetje een landelijk probleem. Hè. Dat zien we zowel in de zee als in de binnenvaart. De maritieme opleidingen. Dat de aandacht ervoor echt behoorlijk tanend is, helaas.
4: Ja, daar staat tegenover dat er veel meer aandacht dan voorheen is voor defensievraagstukken. En dan komt de zee natuurlijk ook wel om de hoek kijken. Het marine gedeelte daarvan, die verhoogt de NAVO-norm. Zou je daar ook nog van kunnen profiteren of juist niet?
19: Dat denk ik zeker wel. Als je kijkt naar de CA-dagen van dit weekend, ligt er ook een marinevaartuig afgemeerd in de IJhaven. Dus het gaat heel goed samen hand in hand in het werven van nieuw personeel. Ik zelf ben er een voorbeeld van. Ik heb 4 jaar gediend bij de marine. En uiteindelijk op dit moment werkzaam in het havengebied. Dus ook dat kan uiteindelijk nog de toekomst zijn.
4: En waar verheug jij jezelf het meeste op als je kijkt naar het programma van de komende dagen?
19: Ja, mijn interesse gaat voornamelijk altijd heel erg havenbreed uiteraard. En in het bijzonder de dagen van dienstverlening. Maar er zijn zoveel andere dingen nog te zien en te beleven. En ben zeker ook de moeite waard om, veel mensen ook zeker aanraden om op de website te kijken van zeehavendagen.nl. Waar verschillende tickets te boeken zijn voor de rondleidingen en rondvaarten binnen het Amsterdam-Noordzee-kanaalgebied. En ook het centrale punt natuurlijk bij het Java-eiland.
4: Michael Schotten van de Koperen Ploeg, dank je wel. Wil je als MKB'er ook meepraten over het nieuws, dan kan dat. Laat het weten via zaken@bnr.nl.
5: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Deze rubriek is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen Arnoud Boot met het laatste macro-economische nieuws en er volgt een blik op de wereld. Dus blijf luisteren.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
14: BNR Business Beats.
13: Met de beste pop, funk en soul.
14: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
24: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
25: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
24: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
26: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. Pensioenpro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
15: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
17: In de BNR-app.
0: Naast het OV-personeel leggen ook schoonmakers en het metaalpersoneel het werk neer. Er is onmin in Brussel na de toenadering tot het Kremlin. En de Cubaanse premier Marrero presenteert een ingrijpend hervormingspakket. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Staan er zo, als de vrijdagmiddag begint, nog files op de weg?
18: Ja, juist. Het aantal files neemt behoorlijk toe op dit moment. Er staat in totaal zo'n 140 kilometer. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Het komt voor een deel door recreatieverkeer en ook een enkel ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort-West en Barneveld, nu een half uur vertraging in 6 kilometer stilstaand verkeer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Omrijden vanuit Amsterdam kan via Utrecht en Arnhem over de A27, A12 en de A50. Door het ongeluk op de A1 loopt het verkeer ook vast op de A28 vanuit Utrecht, tussen Soesterberg en knooppunt Hoevelaken. De vertraging is daar zo'n 20 tot 25 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar loopt de vertraging op tot een half uur tussen Culemborg en Zaltbommel. Er wordt geflitst op de A27 Gorkum-Utrecht bij hectometerpaal 80,0.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Kampen staat de politie op scherp omdat een man in de video allerlei bedreigingen uit aan het adres van een school daar. We zijn er zichtbaar en onzichtbaar, zegt de politie. De school is nog niet ontruimd. De man bedreigt in de video nog meer mensen, maar of die ook met de school te maken hebben is onduidelijk. Minister Van Wil laat de politie niet rondlopen met naamplaatjes. Actiegroep Extinction Rebellion had erom gevraagd, want dan wordt het makkelijker om een agent aan te klagen als die rond een demonstratie overdreven veel geweld zou hebben gebruikt. Maar de minister is bang dat agenten dan thuis worden opgezocht. Toen het kabinet tijdens de coronagolf besloot om verpleeghuizen te sluiten, was dat een complete verrassing voor de inspectie. We hadden dat graag van tevoren geweten, zei de voormalige hoofdinspecteur tegen de parlementaire enquêtecommissie. Een oordeel over het besluit gaf ze niet, maar het moet lastig zijn geweest, zei ze. Wie iets bestelt bij een webwinkel en meteen spijt heeft, kan voortaan makkelijk terug. Elke webshop moet namelijk vanaf vandaag een annuleringsknop hebben waarmee je met één handeling van je aankoop kan afzien. Voorheen moest je, als je je had bedacht, de klantenservice bellen of formulieren invullen. En het kabinet vindt het jammer dat Amerika en Iran nog niet praten over definitieve vrede. Er is wel een tijdelijk akkoord en dat is op zich positief, vindt minister Berendsen. Daarop waren er weer schepen door de straat van Hormuz. Er zouden nog veel mijnen liggen. Nederland gaat misschien helpen om ze weg te halen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Kifit krijgt steeds meer klachtenbrieven geschreven door AI. En dat kost tijd, geld, maakt bemiddelingsgesprekken er niet makkelijker op. En veel rijden, weinig verdienen. Ja, dan pakken die hoge brandstofprijzen tamelijk verkeerd uit, concludeert ook het Centraal Planbureau. Voor de oplossingen verwijs ik naar Arnoud Boot. Zometeen in BNR Zaken doen.
21: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
22: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
22: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
1: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
2: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
1: Obli. Meer rust, meer rendement.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
6: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
6: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
10: In de BNR-app
8: heb je ook altijd en overal breaking news.
10: Download de BNR-app en blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Evelien Ruinaar, directeur van het Kifit, over de veelvoud aan klachtenbrieven geschreven door AI. Maar nu eerst.
8: Macro met Boot.
4: Elke dag het laatste macro-economisch nieuws. Vandaag weer eens een keertje met Arnoud Boot. Arnoud, fijn dat je er bent.
23: Goedemiddag Thomas, goedemiddag.
4: We gaan het hebben over een studie van het Centraal Planbureau naar de inkomenseffecten van de hogere energieprijzen. En Arnoud, ik sta paf, wat blijkt? Mensen die minder verdienen en veel rijden, die hebben er last van.
23: Ja, dat is inderdaad ook ongeveer een open deur. Dat juist aan die onderkant grote problemen zijn. Omdat men in huizen zit die slechter geïsoleerd zijn. Men heeft minder middelen. En als men van de auto afhankelijk is, heeft men niet snel de middelen om een elektrische auto aan te schaffen. Dus dat is op zichzelf niet verrassend. Wat wel belangrijk is, dat wat het Centraal Planbureau eigenlijk herhaald heeft, is dat de inkomenseffecten van energiekosten voor hele grote groepen mensen heel beperkt zijn. Dus ook de problemen die net genoemd zijn, zijn voor hele grote groepen mensen zeer beperkt. En dan is de bekende opmerking, en die kan niet vaak genoeg herhaald worden, dat generiek beleid, het subsidiëren van energiekosten, et cetera, generiek beleid, dat is eigenlijk niet de kant die we op moeten. Veel te duur, en het komt bij mensen terecht die het niet nodig hebben. En de vraag is hoe je wel tot effectief beleid komt. En dat is eigenlijk weer de boodschap is van het Centraal Planbureau.
4: Ik meen me te herinneren, Arnoud, dat jij over de koopkrachtondersteuning tot nu toe, wat het kabinet eerder dit jaar presenteerde, best wel te spreken was.
23: Ja, die was laten we ook gewoon het kabinet echt een pluim geven. Die was buitengewoon goed ingestoken. Je kunt altijd debatteren of het niet nog beter had gekund, of het niet meer had gemoeten. Maar was heel gericht geweest. En ik denk ook dat het kabinet toen voor een heel groot deel van die Tweede Kamer heeft daar veel lof voor gekregen. En de Centraal Planbureau eigenlijk bevestigt die richting die het kabinet op dat moment insloeg. Maar de problemen zijn natuurlijk, en zeker alle energiekostenproblemen, et cetera, die zijn niet verdwenen. En afhankelijk van de acuutheid van problemen kan er weer een hele politieke wind en maatschappelijke wind opsteken. Maar Thomas, om dan even eigenlijk de boodschap is eigenlijk nog veel belangrijker die het Centraal Planbureau geeft als je er doorheen leest. En dat is, je moet mensen minder kwetsbaar maken. Dus hoe maak je mensen meer kwetsbaar, dat ze zelf meer vat op het leven houden. Dat is één richting. En die andere richting van het Centraal Planbureau is die niet meteen uit stuk haalt, maar dat is eigenlijk wel waar ze op duiden, is waar moet je de verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid over de uitvoering van de oplossingen leggen, als je er iets aan wil doen. En dan is het duidelijk dat we moeten gewoon naar de effectiviteit toe van oplossingen. En wie kunnen hier goed sturen? Nou, dan hebben we het over woningcorporaties natuurlijk, want we hebben het over verduurzaming van huizen. Dus woningcorporaties, ga alsjeblieft met hoge intensiteit door. En liever nog veel hogere intensiteit.
4: Hebben ze daar jouw aansporing voor nodig? Want woningcorporaties die hebben al sinds jaar en dag ook te maken met prestatieafspraken. Het staat gewoon zwart op wit dat zij hun voorraad moeten gaan verduurzamen. Dus dat doen ze dan toch ook?
23: Ja, Thomas, ik heb niet echt heel veel behoefte om naar woningcorporaties vandaag weer te gaan bekritiseren.
4: Maar je gaat het toch weer doen.
23: Maar het is natuurlijk het feit al dat er prestatieafspraken nodig zijn. De woningcorporaties zijn er voor de zwakkere mensen. Voor de zwakkere, althans zwakker in de betekenis niet van als mens zwakker, maar als financiële portemonnee, draagkracht zwakker. En verduurzaming van huizen, dat moet de eerste urgentie zijn die woningcorporaties hebben. Los van, daar moeten ze geen prestatieafspraken voor nodig hebben. Dus dubbel inzetten woningcorporaties. Absoluut cruciaal. Woningcorporaties kunnen zeker niet alles. Dus als je het even iets breder naar die maatschappij trekt, ze kunnen niet alles. Dan is de vraag, bijvoorbeeld de autorijkosten, hè, die voor een bepaalde groep mensen een groot probleem is, die toch nadrukkelijk van die auto afhankelijk is.
4: Social leasing, zegt het Centraal Planbureau. Dat doen ze in Frankrijk. Dan kun je dus voor een prikkie een elektrische auto leasen, ook als je financieel wat krapper bij kas zit.
5: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Ik wil wel dat het kabinet het nu breder trekt en breder trekt in die twee richtingen. Het gaat over mensen hun eigen kracht zetten, dat ze meer tegen schokken kunnen. Daar gaat het om. En het gaat over waar leg je de verantwoordelijkheid. En dan kom je snel op woningcorporaties. Maar je komt gedeeltelijk ook bij pensioenfondsen uit. Pensioenfondsen zijn de tweede grote potten geld die we in de maatschappij hebben. Die hebben we net als woningcorporaties iets op afstand gezet van de overheid. Om te zorgen dat het geen pinautomaat wordt van die overheid. Elk probleem, daar halen we geld uit het pensioenfonds. Maar pensioenfondsen hebben een verantwoordelijkheid over de kwaliteit van leven over 20 jaar. Dat is het gemiddelde pensioen. De kwaliteit van de maatschappij over 20 jaar. En als ze dat dan vertalen, ik noem maar even, naar impact beleggen, infrastructuur, waardoor ze die kwaliteit voor morgen verbeteren en dus ook de veerkracht van het land en van mensen versterken, dan zie ik dat als een opdracht die je ook bij pensioenfondsen mag leggen. En dan Thomas, mijn laatste verantwoordelijke partij, die in deze heel veel discussies de laatste dagen over of er wel of niet meer geld naar Europa moet. Heel gevoelig. Maar geld naar Europa moet doelgericht besteed worden. En ook daar ligt een goede verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we dat goed invullen? Dus dat zijn mijn adviezen.
4: Oké. Genoteerd. Arno Boot, dankjewel. En voor meer economische inzichten, ook hier is een podcast van Macro met Boot en Mujagic.
5: Blik op de wereld.
4: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van mijn collega BNR-redacteur Mick Fruitier. Mick, goedemiddag.
6: Goedemiddag Thomas.
4: Vandaag richten we die blik op het Verenigd Koninkrijk, waar de inwoners van de regio Makerfield, dat is in het noordwesten van Engeland, gisteren naar de stembus mochten. Het gaat om 76.000 stemgerechtigden, maar klein groepje dus. Mogelijk grote gevolgen.
6: Ja, klein groepje, 1 zetel in het lagerhuis, dat stond er op het spel. Maar mogelijk wel grote gevolgen voor Keir Starmer. Hè, natuurlijk de premier van het land, daar zo over meer. Het ging om een by-election, een bijverkiezing. Die vindt dan plaats op het moment dat er een plek vrijkomt in de House of Commons, de Britse Tweede Kamer. Nou, die verkiezingen zijn gewonnen door Andy Burnham, de burgemeester van Manchester. En die is lid van de Labour-partij. En dat is de partij van Keir Starmer. En die 56-jarige Burnham kreeg 55% van de stemmen en hield daarmee Reform UK van Nigel Farage achter zich. En dat bleef dan steken op 35%. En Restore Britain werd daar derde en kreeg 7% van de stemmen.
4: Ja, dan zou je kunnen zeggen Labour wint. Dat is een opsteker voor de zittende Labour-premier Starmer. Maar het omgekeerde is het geval.
6: Ja, inderdaad. Want sinds de verkiezingswinst 2 jaar geleden gaat het eigenlijk helemaal niet goed met die Labour-partij van Starmer. In mei nog, 1,5 maand geleden, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, verloren ze lokaal 1500 raadzetels. Werden daarmee qua aantal verslagen door Reform UK. Ja, wat dat betreft, je zou het dus kunnen zien als een opsteker, maar dat is het niet, denk ik. Hè. Vermoedelijk is dit toch, ja, zal die Starmer niet heel enthousiast zijn over het resultaat, want doordat Burnham nu lid wordt van het parlement, kan hij premier Keir Starmer gaan uitdagen om de nieuwe leider van Labour te worden.
7: Ja, hij ziet nu een kans om premier van het land te worden. En een van de Labour-parlementariërs is daarvoor expres afgetreden, zodat er een mogelijkheid was om een tussentijdse verkiezing te houden en hem een mogelijkheid te geven om in het parlement te komen. Ja, want in Engeland is het nu ook anders dan in Nederland. Als jij premier wil worden, moet je ook lid zijn van het parlement.
6: Nou, je hoorde Volkskrant journalist Peter de Waard zeggen dat het dus een vooropgezet plan was, waarvan stap 1 dan nu is gelukt. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het een walk in the park gaat worden voor Burnham. Want we weten dat Starmer niet zelf gaat opstappen. En dus zal zich de komende periode er vermoedelijk dan een machtsstrijd gaan ontstaan binnen de Labour-partij. En direct na de verkiezingswinst waarschuwde Burnham in ieder geval zijn partijgenoten al dat het roer nu echt om moet.
8: But I do say to my own party, this is a final chance to change. This is what

0: people said directly to me on the hundreds of doorsteps that I stood on. We must hear it. We must act upon it. And we must get it right. There will be no second chance.
1: Dit is de laatste kans om te veranderen, zegt hij tegen zijn eigen partij. We krijgen daarna niet nog een kans. Nou, wat moet daarvoor gebeuren als Burnham dan nu de nieuwe leider wil worden en ook de premier van het land? Dan moeten 81 fractieleden van Labour zich achter hem scharen. En dan kan hij Starmer opvolgen. En daarvoor hoeven geen nieuwe verkiezingen plaats te vinden.
2: Heeft Starmer al gereageerd?
1: Ja, vanmorgen vroeg om 5 uur, geloof ik, feliciteerde Starmer Burnham dan met de winst via X. En daarbij schreef hij dat de kiezers hebben gekozen voor de Labour-campagne. Die wordt gedreven door hoop en optimisme.
2: Oh, de Labour-campagne?
1: Ja, precies. Nou, hij lijkt daar het verhaal toch wel zo te willen framen dat de Labour-partij weer op de goede weg is. Ze kregen immers 10% meer stemmen dan de vorige keer. Maar ja, hebben die kiezers niet ook gewoon een beetje strategisch gestemd? Richard Tice van Reform UK, die denkt in ieder geval van wel.
3: And it's interesting, actually, what people have voted for is what they voted for in the local elections, which is to get Starmer out. And in voting for Andy Burnham, they've reinforced they want the Prime Minister gone. Interestingly, we had Reform voters saying, I'm so determined to get Starmer out, I'm going to vote Burnham to ensure that result.
1: Nou ja, Thijs die beweert dat dit resultaat dus echt een signaal is van de kiezers dat ze Keir Starmer graag zien vertrekken. En hij zegt dat er reformstemmers zijn die de Labour-partij, die voor de Labour-partij hebben gekozen dit keer om die premier maar gewoon weg te krijgen. Maar ja, dat kan natuurlijk ook kunnen ook de woorden zijn van een slechte verliezer.
2: Mick Fruitier, redacteur van BNR, dank voor jouw blik op de wereld. En terugblik op de wereld kan door je te abonneren op de podcast. En die vind je in je favoriete podcast-app. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen, samen met Evelien Ruinaert van het Kifit en Corné van Zijl, analist, stratege, verbonden aan Cardano. Corné, goedemiddag.
4: Thomas, goedemiddag.
2: Jij maakt je alweer op voor een lekker weekje box 3?
4: Ja, één grote box 3 feest inderdaad. We hebben, geloof ik, over een week de Eerste Kamer discussie en dan, geloof ik, even uit mijn hoofd gezegd, 7 juli de daadwerkelijke stemming in de Eerste Kamer. Dat gaat één grote.
2: Ik las in je column in het FD dat je het toch weer aangedurfd had om daar zelfs op X iets over te zeggen. En dan krijg je de natie over je heen.
4: Nee, het grappige was, ik had er helemaal niks over gezegd. Ik had er iets gezegd over de Amerikaanse inflatie. Dat de inflatie was iets van 0,3%. Ik had gezegd 12 keer 0,3% is ook 3,6%.
2: Ah ja.
4: En ja, 3,6 reflecteert aan 36%. En op een gegeven moment ontstond er een enorme box 3 discussie. Waar ik me nog steeds over verbaasde, moet ik zeggen. Ja.
2: Nou, twee grote onderwerpen, want voordat we het over box 3 kunnen hebben, moeten we eerst nog even SpaceX afhandelen. Naar de beurs gegaan, nou, daar is heel veel over gezegd en geschreven. Ze gaan nu ook worden opgenomen in bepaalde indices. Indices, ja, Corné, ik ben blij dat jij er bent. Waar gaat het precies over?
4: De index van Center for Research Security Prices. Ik had er nog niet eerder van gehoord.
2: Oh ja, gelukkig jij ook niet.
4: Nee. Maar het grappige was, het is echt wel een belangrijke index. Want dat is de index waar die deal Morningstar wordt gemaakt overigens. Maar waar Vanguard zich aan houdt. En Vanguard is een hele grote indexaanbieder. En dat betekent dus dat met aanstaande maandag er voor 12 miljard gekocht moet worden. Nou, 12 miljard is toch serieus geld. Ja. Ongetwijfeld zullen er al heel veel handelaren geweest zijn die zich al daarvoor hebben ingegraven. Dus al die positie hebben opgepakt om ze dan aan die indexmakers te kunnen verkopen. Dat is een risicovol spelletje. Om anticiperen, ik weet het nog in mijn tijd als fundsmanager, dan probeer je dat ook de hele tijd. En dat gaat niet altijd goed. En ik wil alleen maar als voorbeeld geven, Randstad werd in maart uit de AIX verwijderd. Denk, oh, dan gaat het uit de index, moet je wegwezen. Sindsdien heb je toch een mooi 13% gemaakt, wat redelijk dicht in de buurt van de AIX ligt. Ondanks het feit dat het met Randstad zelf gewoon helemaal niet goed gaat.
2: We zijn nu een weekje verder. Na die beursintroductie van SpaceX. En jij zei, nou, ik ben onverzadigbaar. Ik vind het een fascinerend bedrijf. Dus wat vind je van die eerste 7 dagen?
4: Opvallend goed. Eigenlijk volgens het boekje. Niet te veel, niet te weinig. Een beetje zoals het sprookje ging. Not too hot, not too cold. Uiteindelijk, dat is goed dat het technisch dus heel erg goed is verlopen. En straks worden ze in de index opgenomen. En een beetje later komen ze in MSCI. En een beetje daarna komen ze in de Nasdaq. Dus er zal nog heel veel passieve vragen
2: komen. Ze komen niet in de S&P, hè?
4: Nee, Voorlopig niet.
2: Voorlopig niet.
4: Moeten ze eerst 4 kwartalen winst maken. Oh. Dat zal nog een heel tijdje duren, ben ik bang. Maar dat betekent niet dat de fundamentele reden om zo'n aandeel te kopen echt nog heel erg ver te zoeken is. Maar goed, ik moet mensen zeggen, oh, je is zeker wel spijt dat je niet hebt meegedaan. En ik denk, ja, maar wacht even, als ik in een luchtbubbel stap, is leuk. Maar ik wil graag wel een beetje fundamenten onder die luchtbullen.
2: We stappen nu in een tijdmachine en dan komen we in 1964. Evelien, goedemiddag.
5: Goeiedag.
2: Dat is namelijk het moment, het jaar dat de Rolling Stones voor het eerst optraden buiten het Verenigd Koninkrijk. En dat heeft op Mick Jagger een
5: enorme
2: indruk achtergelaten. Precies. Inderdaad, zegt hij tegen het AD, tegen Nederlandse media natuurlijk. Maar het was ook wel een legendarisch concert. Waarom blikt hij er nog met liefde, of in ieder geval met enige aandacht op terug?
5: Ja, omdat hij natuurlijk dat interview geeft aan een Nederlandse journalist en dan teruggaat naar zijn eerste optreden in Nederland. En er was behoorlijk wat reuring, want hij was vooral verrast over de fans, want hij dacht Nederland is een heel netjes bedaard volk. Maar de tent werd afgebroken.
2: Ja. Ben je zelf wel eens bij een concert van de Stones geweest?
5: Nee, ik niet. We hebben vrienden die geen concert overslaan. En ook nu weer, en ook heel teleurgesteld waren toen een concert werd afgezegd. Dus nu weer in de running zijn om naar een volgend concert te gaan. Maar waar het mij om gaat, is dat een fan van 82... zoveel vitaliteit uitstraalt. En inderdaad roept, ik kan nog 2 uur, rustig 2 uur springen en dansen op het podium.
2: Hij straalt veel vitaliteit uit. Ik ben zelf wel een paar keer gegaan, omdat ik telkens dacht, dit is de laatste keer. Dus ja, die vitaliteit van Mick Jagger zit mij ook een beetje in de weg. Want elke keer denk ik, nou, nu ben ik bij iets iconisch. Overigens moeten we er wel bij zeggen dat had ook al een iets minder vitale uitstraling. Maar de drummer is ons ontvallen natuurlijk, Charlie Watts.
5: Dat dus, is ook zo.
2: De Stones, zoals we ze kenden. En dan is er nog eens iemand verdronken in een zwembad. Al in de
5: dat is 60's. Lang geleden. Ja.
2: Nou goed, nu we toch bezig zijn.
4: ik ben nog in 1984 naar het Feyenoordstadion geweest. Want ik denk, ja, dit is de laatste keer dat ik ze waarschijnlijk zie. 1984.
5: Geen nagedacht.
4: 42 jaar geleden.
2: je had het net al even over de AEX, Corné. En dan in relatie tot de Randstad. Geen onderdeel meer van die AEX. Er is wel een plaatje vrijgekomen.
4: Ja.
2: Ingenomen door...
4: Ja, JD Peets is overgenomen, dus er waren nog maar 29 bedrijven. Dus er komt een 30ste plaats vrij. Het is de derde vrijdag van het kwartaal. Van de derde maand van het kwartaal. En dus nieuwe AEX. En dus komt Albert weer terug in de AEX. Nou, dat is toch wel een mooie pluim op hun bevel, denk ik.
2: En dat is dat dwing je gewoon af, toch? Dat is gewoon een kwestie van weging, dacht ik, toch? Die AEX, daar komt een plaatsje vrij. Er werd toen gesuggereerd wie daar allemaal voor in aanmerking kwamen.
4: Ja, nee, ze gaan kijken naar de free float market cap. Oftewel hoeveel vrij verhandelbare aandelen beschikbaar zijn. En dan qua marktgrootte. Zoals ook bij SpaceX bijvoorbeeld. En dan gaan ze kijken naar wie is daar het hoogste in. En dan kom je in de index op basis daarvan in de AEX zelf.
2: Maar het is een compliment, als het ware. Zo moet je het wel zien. Het gaat goed met Albert.
4: Nou, zo goed. Albert heeft het op een industriële vak best wel moeilijk. Op alles wat ze toeleveren aan de semiconductors gaat het natuurlijk uitstekend. Ja. Maar ze doen het goed. En ze doen het al heel lang goed. Dus ik vind het een terechte plek.
2: We gaan nog even naar de Sociale Verzekeringsbank. En het alarm over de uitvoering van het persoonsgebonden budget. En dan gaat het om een regeling waarmee mensen zelf zorg of ondersteuning kunnen inkopen met een budget van de overheid. Dat kennen we overigens al een flinke poos. Duizenden zieke, zorgbehoevende Nederlanders worden nu als werkgever gezien. Evelien, hoe zit het in elkaar?
5: Ja, dat is dus waarom ik dat ook onder de aandacht wou brengen. Waar is dat persoonsgebonden budget voor bedoeld? Om mensen te ontzorgen en ruimte te geven om zelf hun zorg op een goede manier binnen te halen. En wat er nu gebeurt, dat er andere regelgeving ontstaat die zegt, oké, maar als je dat dan doen bent, ben je eigenlijk werkgever. Dus dan heb je ook te zorgen voor de mensen die bij jou komen zorgen. En als er iemand niet meer kan werken omdat hij ziek is, heb je daar nog steeds de zorg voor om te zorgen dat die reïntegreert. En ik denk, dat kan niet de bedoeling zijn. Want we wilden mensen ontzorgen met dat persoonsgebonden budget. En nu geven ze er een zorg bij. Dus ik ben het ook van harte eens met de oproep die er is om hier een uitzondering voor te maken.
2: Is dit iets, want het gaat om een relatief groot groep, maar het zijn toch ook particulieren, het zijn consumenten, het gaat om geld. Is dit dan iets wat ook nog in de invloedssfeer terechtkomt van waar jij je met het Kifit mee bezighoudt of niet?
5: Niet per se. Tenzij mensen hierdoor in financiële problemen komen met een bank of een verzekering, dan kunnen ze wel bij ons aankloppen. Maar het hele verhaal van PGB budget, dat valt natuurlijk niet onder Kifit.
2: Maar voordat je de fout maakt, zou je zeggen, maak hem niet en creëer een uitzondering.
5: Dat is waarom ik hem hier even wilde benadrukken.
2: We gaan, Corné, naar het cijfer van de week.
4: Ja, dat is 1,65. Dat is $1,65 wat je betaalt volgens de Silicon Data LLM Token Price Index. Ook die kende ik nog niet zo lang. En dat is dus wat je betaalt voor 1 miljoen tokens. En die tokens heb je dus nodig om AI-taken te vervullen. Dus als je een moeilijke taak hebt, gebruik je heel veel tokens. En wat nou bijzonder is, 1,65, het was 2,1 ongeveer aan het begin van deze maand. Dus er is bijna 20% prijsdaling van die tokens geweest.
2: Ja.
4: En dat komt, ja, al die bedrijven, ja, je hebt best wel veel bedrijven gezien die klaagden de laatste tijd over dat ze door hun AI-budget heen gebrand zijn. Want ja, iedereen was erop gefocust om zoveel mogelijk te gebruiken. En dat deden ze dan ook, om wat voor rare taken dan ook. Dus al die AI-budgetten zijn er als een malle doorheen gegaan. En nu wordt er een beetje op de rem getrapt. Ergo, minder vraag. En dat betekent dus dat de prijs daalt.
2: AI-bedrijven?
4: Ja, dus dat is eigenlijk wel een bijzonder teken. Iedereen zegt, dat is de toekomst, ze gaan de bakken met geld mee verdienen. Maar voorlopig daalt de prijs. Kijk, met de hoeveelheid hoef je geen zorgen te maken. Dat zal zeker gaan toenemen. Maar het is wel bijzonder dat de prijs gaat dalen. In ieder geval op korte termijn toch wel even, denk ik, voor sommige mensen goed om hier even over na te denken. Van, gaan al die AI-bedrijven daar ook wel daadwerkelijk zoveel geld mee verdienen? Als nu de prijs al daalt, als de vraag een beetje tegenvalt.
2: Corné, je hebt al een heel werkzaam leven achter de rug in de financiële sector. Je bent ook nog eens gewoon consument. Heb je wel eens iets te maken gehad met het Kifid?
4: Nee, gelukkig niet. nee, dus ik heb ook helemaal geen klachten of zo. Nu
2: je erover nadenkt.
4: Nu erover nadenkt, inderdaad. Maar goed, ik denk niet dat jullie daar zoveel mee te maken hebben. Maar soms de enorme administratieve last die je hebt om dingen te bewijzen bij een effectenrekening. Dat ik denk, ik heb mijn vrouw al meerdere malen moeten tegenhouden om ze wilde gewoon kappen met het beleggen. Omdat er zoveel van de gevraagd werd. En dan weer een paspoortnummer. En dan weer een loonstrook.
2: We hebben hier iets ja. Bij de kop, hoor.
5: Dit zijn ook zaken die bij Kifid terecht kunnen komen. Nou. Want wij behandelen ook daar klachten over.
4: Want
5: dus als
4: altijd,
5: het niet te harde is, dan moet je wel eerst er zelf uitzien te komen met degene met wie jij contact hebt, de financieel dienstverlener. Maar als dat tot niks leidt, dan kan je altijd nog een keer bij ons een kans wagen.
4: Ja, nou, gelukkig ken ik mensen bij die dienstverlener. Dus ik heb nu wat directe lijntjes daar. Maar dat soort zaken, denk ik. En er wordt altijd gezegd, ja, nee, dat moet van de AFM, moet van de Nederlandse Bank. En ik denk, ja, wacht eens even.
2: Net was er nog geen veldje aan de lucht en is hier niet meer te onderbreken. Nee, voor even zelf van Cardano. Fijn dat je er was. En tot een volgende keer. Misschien zelfs wel volgende week gewoon. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX. 0,4% in de min op 1077 punten. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder over de klachtenafhandeling bij het Kifid. En wat de komst van AI betekent voor hun dagelijkse praktijk.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
8: Het is ongekend wat hier gebeurt.
7: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
9: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
7: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
10: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventchips.nl.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
15: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
16: Hoe blijft de Nederlandse zorg optimaal functioneren in crisis- of oorlogstijd? Wat doe je bijvoorbeeld als je systemen helemaal plat liggen door een hek? Hoe kun je dan een ziekenhuis runnen? Je hoort het maandag om 3:30 op BNR of zoek BNR Beter op in je podcast-app.
17: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
21: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Meerdere files vallen op. Onder meer de A1 richting Apeldoorn. Bij Barneveld is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging. En hier en daar ook nog file daardoor op de A28 bijvoorbeeld. Utrecht-Zwolle tussen Maarn en knooppunt Hoevelaken. 10 minuten en 6 kilometer. Kan nu dus ook gaan oplossen. Dan drukte voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf 7 naar 20 minuten. En ook even naar het spoor, want door een brandmelding rijden er tot 2:30 geen treinen tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Ierseke. Oftewel naar Zeeland. Hou daar rekening mee wanneer je daar van de trein gebruik wilde maken. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A12 Den Haag-Arnhem bij 63,3.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1:30.
23: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Kampen staat de politie op scherp omdat een man in de video allerlei bedreigingen uit aan het adres van een school daar. We zijn er zichtbaar en onzichtbaar, zegt de politie. De school is nog niet ontruimd. De man bedreigt in de video nog meer mensen, maar of die ook met de school te maken hebben is onduidelijk. Minister Van Wil laat de politie niet rondlopen met naamplaatjes. Actiegroep Extinction Rebellion had erom gevraagd, want dan wordt het makkelijker om een agent aan te klagen als die rond een demonstratie overdreven veel geweld zou hebben gebruikt. Maar de minister is bang dat agenten dan thuis worden opgezocht. Toen het kabinet tijdens de coronagolf besloot om verpleeghuizen te sluiten, was dat een complete verrassing voor de inspectie. We hadden dat graag van tevoren geweten, zei de voormalige hoofdinspecteur tegen de parlementaire enquêtecommissie. Een oordeel over het besluit gaf ze niet, maar het moet lastig zijn geweest, zei ze. Wie iets bestelt bij een webwinkel en meteen spijt heeft, kan voortaan makkelijk terug. Elke webshop moet namelijk vanaf vandaag een annuleringsknop hebben waarmee je met één handeling van je aankoop kan afzien. Voorheen moest je, als je je had bedacht, de klantenservice bellen of formulieren invullen. En het kabinet vindt het jammer dat Amerika en Iran nog niet praten over definitieve vrede. Er is wel een tijdelijk akkoord en dat is op zich positief, vindt minister Berendsen. Daardoor varen er weer schepen door de straat van Hormuz. Er zouden nog veel mijnen liggen. Nederland gaat misschien helpen om ze weg te halen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
24: Kifit kreeg vorig jaar meer klachten binnen over financiële dienstverleners dan het jaar daarvoor. De verklaring hoor je zo meteen van de directeur in BNR Zaken doen.
25: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
26: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
27: Circuit Zandvoort staat in het teken van klassieke raceauto's tijdens de Historic Grand Prix. En daar pakt BMW uit met de viering van 40 jaar M3. Dat en Jan Lammers hoor je vanmiddag om 3:00 in de Nationale Autoshow.
28: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
26: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
29: Remt energie de vooruitgang van je onderneming? Samen met Fudura ben je klaar voor de energietoekomst. Fudura, de verandering voor in energie.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner.
0: Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
24: Wie een financiële klacht heeft over een product, zoals een verzekering, een hypotheek of een lening, kan terecht bij Kifid. Dat klachtenloket zoekt dan naar een oplossing waar, als het even kan, alle partijen blij mee zijn. Maar mensen die een klacht indienen, die pakken er steeds vaker AI bij. En laten zo de brief schrijven. Dat kost tijd, geld en het maakt de bemiddeling er niet altijd beter op. Een hartelijk welkom voor Evelien Ruinaert, directeur van Kifid, ook voorzitter van de geschillencommissie. Fijn dat je er bent.
1: Ja.
24: En het is, we waren er een beetje over aan het twisten, minstens het is de derde keer dat we elkaar wat uitgebreider spreken. Dus wij zijn beide tamelijk honkvast.
1: Zo kan je het zeggen.
24: Wat trekt jou na al die jaren nog zo aan?
1: Ja, waar we voor zijn. Ons doel. We zijn er voor de consumenten die vastlopen tegen een financieel dienstverlener. We proberen voor hen een oplossing te verzinnen of te brengen. Ja, en dat drijft me. Dat we er zijn, dat we actief zijn, dat vind ik zo mooi. Dat we de telefoon pakken en willen weten, wat is nou echt het probleem?
24: Maar het is een hard besef misschien, maar ook als jij vertrekt, dan hoop ik dat het Kifid er nog wel blijft.
1: Daar ga ik wel vanuit. Ja, het hangt niet
24: dus
1: aan
24: het
1: mij.
24: Niet alleen maar op jou, toch?
1: Nee, we hebben een heel mooi team. We zijn met 80, 90 mensen. We groeien. En dat doen we omdat we dus veel meer klachten krijgen dan we eigenlijk jaren hiervoor hadden.
24: Ja, Kifid is geen toezichthouder, maar wel een klachtenloket. Toezichthouders, daarom kom ik erop, zeggen meestal dat ze veel te weinig personeel hebben voor wat ze allemaal zouden moeten doen. Heeft het Kifid, ondanks dat het groeit in aantallen mensen die er werken, toch ook nog een beperkte capaciteit als je kijkt naar wat er allemaal op je afkomt?
1: Ja, maar het vraagt gewoon, er komt veel op ons af, maar we zijn ook in staat om goede mensen aan ons te binden. Dus dat is het goede nieuws. En wat mooi is, is dat we dan met elkaar ook proberen op een slendere, slimmere manier met die klachten om te gaan. Dus ik roep niet meteen, nou, we hebben mensen tekort. We kunnen alleen altijd mensen blijven gebruiken. Dus dat wil ik hier ook weer even zeggen.
24: Ik heb er zojuist iets over gezegd in mijn introductie. Maar wat is nu een typische klacht die op het bureau komt van Kifid?
1: We zien heel veel klachten over wat we even in verzamelnaam schadeverzekering noemen. En dan gaat het over mensen die bijvoorbeeld reisbagage zijn kwijtgeraakt en dan niet alles vergoed krijgen. Of waar is ingebroken en waar het niet allemaal vergoed wordt. Maar we zien helaas ook veel klachten van mensen die beschuldigd worden van fraude. En dan in een frauderegister belanden of een waarschuwingsregister. En als zo'n register externe werking heeft, wat betekent dat alle financieel dienstverleners dan erbij kunnen, belemmert je dat enorm in het krijgen van verzekeringen, of als het gaat om een bankair waarschuwingsregister, in het krijgen van leningen of hypotheken.
24: Want die fraudebeschuldiging die komt dan van de financieel dienstverlener.
1: Dat is juist, ja.
24: En jullie moeten kijken of bijvoorbeeld het onderzoek dat een verzekeraar of dat een bank instelt, of dat nog legitiem is, of dat buiten proportioneel is?
1: Exact. Wij kijken of het terecht is dat iemand van fraude wordt beticht. Dus daar kijken we naar. En als we tot de conclusie komen, ja, dat klopt, dan hebben we nog een stap te gaan. En dan kijken we, is het logisch dat iemand voor 8 jaar in zo'n register wordt genoteerd? Of is er niet een betere belangenafweging te maken dat het korter is? En daar kijken we heel kritisch naar.
24: Hebben mensen over het algemeen zelf te snel het idee dat er wel iets te grondig onderzoek naar hem wordt verricht? Ik kwam jullie redelijk recent nog tegen in een artikel in de Telegraaf. Het ging over een meneer, denk ik, die in de cryptohandel zat. En tussendoor werd er nog een peperdure Hermes-tas verkocht met op veilingen waarde tot tonnen. Maar er bleek feitelijk niet zoveel aan de hand. De Rabobank had alle recht om de handel en wandel van die meneer te onderzoeken.
1: Ja, dat is een andere klachtenstroom. Dat gaat over het klantenonderzoek dat banken en brokers mogen doen naar hun klanten.
24: Dat heeft niets met fraude te maken.
1: Nee, dat heeft niets met fraude te maken. Bij fraude gaat het om, jij hebt gezegd, ik ben mijn reisbagage verloren en je hebt zeg maar veel meer spullen opgegeven dan technisch in zo'n koffer kunnen, bijvoorbeeld. En dan gaat zo'n verzekeraar toch wel even nader onderzoek doen, wat ben je aan het doen. Maar over deze zaak, die in de Telegraaf stond, ging het over een meneer waarvan de bank wilde weten, wat heb ik voor klant? En waar komt al dit geld vandaan? Ik zie een paar ongebruikelijke transacties en daar wil ik eigenlijk meer informatie over hebben. En dat klantonderzoek, daar heb je als klant aan mee te werken. En deze meneer werkt niet meteen in volle omvang goed mee. Nee. En dan kan een bank beslissen dat de bankrelatie te stoppen. Alleen in deze zaak is die meneer gaandeweg toch gaan meewerken en is de bankrelatie weer voortgezet.
24: Ja, dat is eigenlijk zoals jullie het misschien ook graag zien.
1: Ja, je wil eigenlijk wel dat je beide partijen bij elkaar brengt om ook goed uit te leggen wat de een nodig heeft van de ander. Wat we vaak zien, en nou trek ik het weer even breder dan dit voorbeeld van zojuist. Wat we vaak zien is dat het gaat over communicatie. Dat een klant niet goed begrijpt wat er nou van hem werd verwacht. En dat er dan allemaal gevolgen ontstaan waarvan als dat eerste gesprek duidelijker was geweest, of de eerste informatie duidelijker was geweest, misschien dat gevolg helemaal niet was ingetreden.
24: Maar jij pleit al jaren, dat kan ik inmiddels al zeggen, want zo lang kennen we elkaar voor financiële educatie.
1: Klopt.
24: Als een klant iets niet begrijpt, is dat dan toch nog een gebrekkige financiële educatie? Of doen die verzekeraars, die banken, die financiële dienstverleners niet voldoende hun beste om ervoor te zorgen dat hun boodschap goed over het voetlicht komt?
1: Ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat mensen zich soms onvoldoende doordrongen zijn van wat er eigenlijk allemaal, als je een verzekering aangaat, in die algemene voorwaarden staat. Ik zie echt dat verzekeraars hun algemene voorwaarden steeds toegankelijker en in begrijpelijk taalgebruik opzetten. Een vraag-en-antwoordspel. Maar je moet er wel in. En het is talig. En de gemiddelde Nederlander is niet zo talig. Dus het is denk ik een combinatie van hoe wordt de informatie gebracht naar de klant. Is er nog ruimte om een telefoontje te plegen? Heb je het goed begrepen? En inderdaad, hoe
24: maar die
1: hoe
24: vraag
1: kennis
24: met dat telefoontje, heb je het goed begrepen? Dat zou proactief moeten.
1: Dat zou eigenlijk wel in de begeleiding mooi zijn als dat kan. Maar wat we allemaal zien, en dat zullen jullie ook zien, is dat veel meer mensen tegenwoordig dingen online afsluiten en dan door een vragenlijstje klikken en dan aan het eind een product hebben aangeschaft. En dat betekent dat mensen soms niet de tijd nemen om even te kijken, waar geef ik eigenlijk antwoord op. Ja. Wat wordt er van mij gevraagd?
24: Dan moeten we ook accepteren dat sommige financiële producten, en die zijn talrijk, nu eenmaal ingewikkeld zijn?
1: Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. En dat hoort er ook bij. Want het gaat natuurlijk over zekerheden, als het om verzekeren gaat. Het gaat over bankrekeningen waar veel geld overheen gaat. En dat moet ook goed gemonitord worden. Dus daar zit heel veel omheen wat soms producten ingewikkeld maakt.
24: Ja. Ik zat er namelijk eens over na te denken. En dan lees ik dat er duizenden klachten binnenkomen bij het Kifit. En dan denk je, nou, dat is fors.
1: Mm-hmm.
24: Maar we zijn met 18 miljoen Nederlanders. We hebben allemaal bankrekeningen. We hebben allemaal verzekeringsproducten. En God mag weten wat niet meer. Dus laten we zeggen, een paar duizend klachten per jaar. Dan gaat het toch eigenlijk heel goed?
1: Nou, dat is precies wat ik ook altijd zeg. Ik ben altijd bescheiden, dus ik vind het mooi dat jij het ook zo voelt en ziet. Ik ben altijd bescheiden om grote conclusies te trekken op basis van de klachten die wij zien. Precies om de reden die jij net zei. Maar soms zien we wel een trend en dan moeten we ook echt aan de bel trekken van, nou, hier gaat nu iets mis. Maar eigenlijk is het heel casuïstisch. En betekent het eigenlijk dat wij in de individuele klachten beslissingen nemen.
24: Of het grote publiek is zelf ook wat bescheiden, terughoudend om er echt een zaak van te maken of naar het Kifit te stappen.
1: Dat kan. En het andere verhaal is dat als je een probleem hebt met je bank of verzekeraar, je eerst de interne klachtprocedure moet doorlopen,
24: anders
1: heet. Anders kunnen wij nog niet aan de slag. Maar wat we nu wel zien, is dat wij veel meer klachten binnenkrijgen doordat dat AI gedreven is. Dus als je AI vraagt, ik heb een probleem met mijn bank, wat moet ik ermee en waar kan ik terecht? Dan komen mensen naar Kifit toe.
24: Ja.
1: Dat is op zich prima, want dan zijn we goed vindbaar. Dus daar hoor je me niet over.
24: Hey, ik kom daar zo meteen op terug, want dit is een apart hoofdstuk.
1: Okay.
24: Jawel, we gaan daar uitvoerig op in. Maar je zegt eerst die interne klachtenprocedure is goed doorlopen en mocht dat niet naar je zin zijn opgelost, dan is er nog altijd het Kifit. Hoe lang duurt zo'n interne klachtenprocedure dan?
1: Nou, die hoort een week of 6 te duren, 8, dus het valt mee. Soms komen mensen al bij ons en dan brengen we ze precies naar het adres van de bank of verzekeraar bijvoorbeeld, waar ze terecht moeten voor die interne klachtprocedure. Dan houden wij alle stukken vast, digitaal of papier. En als we na 8 weken niets meer horen, vernietigen we de hele boel. Want dan zijn ze er kennelijk goed uitgekomen. En dat is ook wat ik denk. Ik denk dat er heel veel dingen gewoon al opgelost worden.
24: Maar als een klant dan zegt, die interne procedure, die heb ik nu doorlopen, we gaan door naar de volgende etappe, jullie komen in het spel, dan zie je alsnog, als je de cijfers erop naslaat, dat die klant aanzienlijk vaker verliest, tussen aanhalingstekens, dan de dienstverlener. Terwijl je zou denken, als je dit er allemaal voor over hebt als klant, dan ben je er kennelijk tamelijk rotsvast en overtuigd dat je een punt hebt.
1: Nou, waar het over gaat is dat wij heel veel klachten bemiddelen, ongeveer de helft, dan zijn beide partijen tevreden. Hè? Dus ook de consument heeft dan wat hij wil gekregen.
24: Maar de geschillencommissie waar jij de voorzitter van bent,
1: ja.
24: Als je dan kijkt naar hoe het uiteindelijk afloopt, dan bijt die klant, die consument, vaker in het stof, toch?
1: Als het gaat om een uitspraak, er wordt onder regie van de geschillencommissie ook bemiddeld. Dus de bemiddelresultaten zijn ook van de geschillencommissie. Maar als het tot een uitspraak komt, dan zien we heel vaak dat een dienstverlener op een goede manier de informatie heeft verstrekt, op een goede manier met de klant is omgegaan. En dan kan het inderdaad zijn dat betekent dat een klant niet gelijk krijgt.
24: Hoe worden jullie eigenlijk opgevat door de financiële sector, de dienstverleners? Zijn die blij met het Kifid of niet?
1: We hebben er te zijn op grond van de wet op financieel toezicht. Dus we zijn on top of van hun interne klachtprocedure het onafhankelijke, onpartijdige en laagdrempelige klachteninstituut.
24: Maar nog altijd gefinancierd door de branche zelf, toch?
1: Ja, gefinancierd door de branche zelf. Net zoals de Nederlandse Bank en AFM. Dus we zitten in goed gezelschap.
24: Ik weet het.
1: Maar wat ik zie is dat onze klachten goed worden bestudeerd. Dat er goed wordt gekeken naar wat wij beslissen. En dat we ook van financieel dienstverleners terug horen in ons relatieonderzoek. Dat er zaken worden aangepast in hun voorwaarden, in hun werkwijze. Noem maar op.
24: Dus die uitspraak leidt tot jurisprudentie.
1: Bemiddelresultaten en uitspraken leiden tot aanpassingen van werkwijze bij financieel dienstverleners. Dat zegt iets over hoe ze ons accepteren. En als ik terug mag gaan in de tijd even. Wij hebben een tijd geleden best pijnlijke uitspraken gedaan voor financieel dienstverleners, kredietverstrekkers, over de hoogte van de variabele rente op een doorlopend krediet. Daarvan hebben we gezegd, die mag niet sky high zijn. Er moet een bepaalde relatie met de marktrente blijven. En als je teveel hebt verlangd van je klant om rente te betalen, moet je compenseren. Als Kifid daar 10, 15 uitspraken heeft gedaan. Alle kredietverstrekkers hebben klanten opgeroepen. Heb je bij ons ooit zo'n product gehad? Meld je. We hebben een compensatieregeling opgesteld. En dus dat hebben veel meer kredietverstrekkers gedaan dan die 10, 20 zaken die wij hebben.
24: Omdat ze weten dat ze de volgende keer aan de beurt zijn.
1: Wellicht, maar je ziet het ze doen. Dus ook bij klanten die niet hebben geklaagd bij ons. Dus wij krijgen ook telefoontjes van mensen. Ik krijg geld terug, dankzij Kifid. En ik heb niet eens zelf geklaagd. Ik vind daar wel iets van uitstralen dat we gezien en geaccepteerd worden. Ook al doet het pijn.
24: Het is mooi grasduinen in wat er allemaal bij jullie binnenkomt. Ik wilde toch ook nog eventjes wat nader ingaan op bankhelpdeskfraude. Want er is een uitspraak in een zaak tussen Bunk en een gedupeerde klant, waaruit blijkt dat banken slachtoffers van bankhelpdeskfraude sneller moeten compenseren. En nu wordt het interessant, ook als de klant nalatig is geweest.
1: Ja,
24: Hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, dat is best. Het is allereerst een drama, bankhelpdeskfraude. Dat wil ik hier ook weer gezegd hebben. Want wat we zien in die klachten, dat is echt dat mensen zo ingenieus verleid worden om financiële handelingen te doen. Er zijn twee uitspraken van onze commissie van beroep. En de ene uitspraak houdt in dat als je een ander je pincode en al je informatie geeft en die gaat dat dan doen, dan is het een niet toegestane betaling. En dan moet een bank vergoeden. En Bunk zit niet in het coulancekader dat de Nederlandse Vereniging van Banken heeft opgesteld in dat soort zaken. Dus dat betekent dat in dat soort zaken we elke keer weer kijken, wat is er precies gebeurd?
24: Maar dat komt ook door de keuze die Bunk gemaakt heeft, niet in dat kader te willen vallen.
1: Ja, maar ook gewoon omdat we, als we dit soort klachten kijken, we krijgen ze ook wel eens binnen het coulance kader. En dan nog kijken wij of een bank het goed heeft gedaan. En dan gaan we eerst inzoomen op wat er is gebeurd, wat er feitelijk is gebeurd. In het ene geval is dan, als je alles afgeeft aan die fraudeurs en de fraudeurs gaan het doen, ja, dan is het niet op jouw bordje. Nee,
24: maar als je het zelf gedaan hebt, want dat las ik ook op jullie site, daar wilde ik al naar vragen, dan is een bank in beginsel niet verplicht schade als gevolg van bankhelpdeskfraude te vergoeden. Als de consumenten zich door een zogenaamde bankmedewerker, dus ze worden gewoon belazerd, laten overhalen zelf geld over te boeken. Maar dan zijn ze toch alsnog wel slachtoffer van crimineel gedrag.
1: Dat zou je kunnen zeggen, maar wat we nu hebben bepaald is dat er dan sprake is van een toegestane betaling, omdat je het helemaal zelf doet. Dus je maakt zelf het geld over en je pakt je eigen tools om die, zoals je dat ook normaal doet. Dan kan een bank niet zien dat je iets ongebruikelijks aan het doen bent. Want dan is het gewoon, zoals wij dat juridisch noemen, een toegestane betaling.
24: En die bank kan er ook niks aan doen dat iemand doet alsof die van ING is, maar dat feitelijk niet is.
1: Nou, dat is inderdaad het hele grote probleem waar we tegenaan lopen. En dat is ook internationaal een probleem, want ik hoor het van alle klachteninstituten dat dit overal speelt, die bankhelpdeskfraude. Dus we kunnen niet anders doen dan mensen echt waarschuwen. De bank belt niet zomaar. Let echt goed op. Geef niet je pincode af. Geef niet je pinpas af. En sta als er gebeld wordt over er is paniek met uw rekening, er is iets aan de hand, hang op en bel je bank. En check.
24: Moet je dit nog scharen onder het kopje financiële educatie? Hoort dit
1: wellicht
24: er ook bij?
1: Ja, en daar doen de banken zelf heel veel aan. Hè? Want ja, die hebben er natuurlijk, die zien ook al dit met ledenogen aan.
24: We gaan naar, daar is het dan eindelijk, het onderwerp AI in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
24: Door AI komen mensen sneller bij ons terecht en dat is goed. Of wij worden overspoeld door brieven geschreven door AI. Dat kost ons bakken geld en vreet tijd.
1: Ik ga voor de eerste.
24: Evelien Ruinert is hier van Kifit, maar het tweede is ook waar.
1: Het is niet bakken met geld, het kost veel aandacht. Wat we zien bij AI-klachten, het helpt enorm, want het is een enorm geordende klacht. Het helpt natuurlijk om je gedachten op een rijtje te zetten, om de feiten op een rijtje te zetten. Wat is er nou precies gebeurd? Dus daar is het heel dienstig in AI. En dan hebben we heldere klachten. Maar, zoals we allemaal weten, AI verzint ook heel veel. Ten dienste van degene die de vraag stelt. Dus dan komen er ineens uitspraken van rechters of van Kifit die niet bestaan of die niets met de klacht te maken hebben. Of regelgeving die niet bestaat. En dat stukje maakt het voor ons uitdagend om het goede gesprek te voeren.
24: Ik begreep dat de intake wel veranderd was. Ik weet niet precies waar ik het las. Maar vroeger pasten mensen zelf los over wat hen allemaal dwars zat. Ze wilden hun klacht nog even toelichten. En nu moet de medewerker van Kifit eerst nog mensen wijzen op wat er dan in die brief staat, die niet door die mensen zelf is geschreven en die dus misschien ook wel bol staat van de fouten. Ja, dat lijkt me iets wat de weg naar een oplossing alleen maar bemoeilijkt.
1: Nou, dat valt mee. Ik spreek ook collega's die zeggen dat dan de mensen eigenlijk best wel opgelucht zijn. Want dan geven ze toe, ja, wij weten het eigenlijk ook niet zo goed. Dus hoe zit het? Dus dat is alleen maar mooi, want dan is er nog steeds wel een echt financieel probleem waar wij iets mee kunnen. Op die manier kunnen we heel snel verder. Het komt alleen helaas ook voor dat mensen zeggen, nee, ik heb precies opgeschreven wat ik opgelost wil hebben. Het staat er allemaal, dus doe het er maar mee. Nou, en dat maakt het bewerkelijker, want dan moet je met heel veel geduld en rust nog een keer uitleggen hoe het zit en of mensen dan willen uitleggen wat nou het echte probleem is. Want daar zijn wij voor.
24: Dus wil je werken bij het Kifit, weet dan wel dat er een beroep wordt gedaan op je geduld.
1: Ja, ja. En dat hebben mensen bij ons ook. Want ze snappen best dat zo'n consument,
24: maar neem je een klacht die opgesteld is met behulp van de AI, misschien zou het niet moeten mogen, maar neem je die toch op voorhand al iets minder serieus? Dat je denkt, ik herken nu een bepaald patroon. Dit is duidelijk niet geschreven door de man of vrouw in kwestie zelf.
1: Nee, we zijn nieuwsgierig, we bellen. Dus we nemen dan nog steeds dat wat we altijd doen. Mensen zijn ook blij dat wij bellen of mailen. Wat wilt u echt opgelost zien? En daar kan dan een gesprek over volgen. Nee, dat is niet zo dat we het niet serieus
24: doen. Jij zit er minder hard in dan die HR-professionals die ik geloof vorige week nog in de krant zeiden. Ik hoop weer eens een keer een spelfout tegen te komen. Dit is allemaal erg gepolijst. Het is veel meer van hetzelfde. Dat zie jij toch niet zo?
1: Nee, zo zie ik het zeker niet. Want ik ga er nog steeds vanuit dat er onderliggend kennelijk een kwestie was waar ze er niet uit zijn gekomen met de bank of hypotheekadviseur of assurantie. Tussenpersoon en dat ze Kifit daar willen laten kijken.
24: Want hoeveel klachten komen er jaarlijks binnen en hoeveel van die klachten ga je ook daadwerkelijk behandelen?
1: Nou, wat we meestal zien is dat er een beeld is dat we zo'n 7000 klachten of 6500 klachten was vorig jaar krijgen, waarvan we ongeveer de helft kunnen behandelen.
24: Kunnen behandelen?
1: Ja, want het komt heel vaak voor dat mensen te vroeg bij Kifit komen. Die moeten eerst die interne klachtprocedure door. Ook komt het wel voor dat we klachten hebben tegen die helemaal niet over een financieel product of dienst gaan, dus dan zijn we niet bevoegd. Ook komt het voor dat mensen gewoon veel te laat een klacht indienen. Of helemaal niet met stukken komen. Wij begeleiden mensen in alle stukken die we nodig hebben. Vragen door, bellen nog eens, maar dat houdt wel een keertje op. En dat betekent dat we die dus allemaal niet kunnen behandelen. Wat we nu zien in ontwikkeling, als het zo doorgaat, krijgen we dit jaar 10.000 klachten binnen, waarvan we ook ongeveer de helft, 5.000, daadwerkelijk in behandeling kunnen nemen.
24: En dat komt dan doordat AI de drempel voor het indienen van die klacht heeft verlaagd?
1: In positieve zin.
24: Hoe gaat Kifit zichzelf verhouden tot AI? Want als je zegt, nou, wij worden belaagd door mensen die AI gebruiken en dat is alleen maar goed, ja, dan kun je ook AI terugverwachten. Kan dat niet?
1: Het woord belagen is niet voor mij, Thomas.
24: Nee. Dus nee, ik weet ook wat ik zelf heb uitgesproken.
1: Heel goed. Nee, wat wij gebruiken natuurlijk ook AI in die zin dat het helpt om grote dossiers samen te vatten en daar ook even op een rijtje te zetten wat er speelt. Maar in ons werk blijft uiteindelijk een menselijke beslissing. Dus het werk blijft hetzelfde. Dus we kijken allemaal zelf ook nog in dat dossier om voordat we dan een oordeel geven of een uitspraak doen.
24: Is een chatbot iets? Hè? Mensen willen natuurlijk een luisterend oor, dat begrijp ik, want je komt niet zomaar bij het Kifit. Maar is dat iets wat ergens in de verre toekomst denkbaar is of niet?
1: Dat zou dan een verre toekomst zijn, want we houden nu nog vol wat we doen nu. Dat mensen kunnen bellen met ons en dat we ze gewoon te woord staan. En dat is een groot goed, want we horen heel vaak aan de telefoon van nee, ik heb eindelijk iemand die naar me luistert en dank je wel. Dat gebeurt, is dag in dag uit horen we dat terug van onze mensen. Van dat iemand gewoon blij is dat hij het verhaal aan de telefoon heeft kunnen doen.
24: Tot slot, jij zit er nu hoeveel jaar eigenlijk? Net zo lang als ik?
1: Ik zit in mijn tiende jaar.
24: Tiende jaar, nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden.
1: Nou, dat is mooi.
24: Is er iets waarvan jij na 10 jaar denkt, dit zou ik er als bevoegdheid of als instrument nog graag bij willen hebben? Of is het helemaal naar je gading op dit moment?
1: Ik vind het heel fijn dat wij de incassotuchtklachten behandelen. Ik denk dat het heel goed is. De BKR-klachten zijn we natuurlijk ook op een gegeven moment erbij gaan doen. Kleinzakelijk is bij ons terechtgekomen op grond van zelfregulering. Ik denk dat het best goed is om toch nog eens een keer te onderzoeken of we kleinzakelijk financier, wat we nu hebben, kleinzakelijke financiering kunnen bij ons terecht, dat we misschien ook nog op het gebied van verzekeren hebben. Dat is nog wel een droom.
24: Is die lobby al gaande? Is er al gesprek met het verbond van verzekeraars?
1: Er zijn gesprekken met verbond gaande. Maar dit kost tijd.
24: En het kost tijd omdat het verbond dat niet zo ziet zitten?
1: Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar het heeft natuurlijk alle implicaties als je daar ook weer een loket voor opent. Wat laagdrempelig is.
24: Maar dat loket is er toch?
1: Nou, niet voor verzekeringen, kleinzakelijk.
24: Nee, precies. Maar dat valt dan onder de noemer van Kifit.
1: Dat klopt. In mijn droom zou dat zijn.
24: En voor wie is dit een oplossing?
1: Nou, voor een heleboel ZZP'ers die met een verzekering vastlopen en dan op een laagdrempelige manier willen klagen en niet de tijd en niet het geld hebben om naar een rechter te gaan.
24: Blijven dromen.
1: Dat doe ik.
24: En nog even directeur blijven dan.
1: Dat wil ik ook wel graag.
24: Evelien Ruiner, directeur van het Kifit, dank voor je komst.
1: Dankjewel.
24: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Bert Bakker van Fudura. Dat is een energiedienstverlener. Omdat ze denken dat er met ander energieverbruik best wel een mouw te passen valt aan dat volle stroomnet. Abonneer dan op de Top van Nederland, de podcast. Dan hoef je geen aflevering te missen. Straks, hoe liquideer je een failliete Nederlandse bank als die eigendom blijkt te zijn van een stel Russische oligarchen? Dat kan niks anders betekenen dan een nieuwe aflevering van Onder Curatoren in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
8: Benki, dat is toch geen woord?
7: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
9: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
11: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Benki. Steengoed in vermogen.
8: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
10: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
13: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
8: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
14: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
10: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
8: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
15: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
18: Nu in de BNR-app.
24: Brussel krijgt het mandaat om China economisch in te dammen. Frankrijk stopt de samenwerking met Palantir. En de gemeenteraad van Katwijk geeft groen licht voor de bouw van een grote fabriek van Eli Lilly. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Tim Schaap zit bij de ANWB. Gebeurt er nog iets bijzonders op de weg?
21: Jazeker, het is best wel druk. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Dat zien we in veel files, waarvan eigenlijk de kilometers en de minuten ongeveer even lang zijn. Zoals de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt De Hocht en Leende zo'n 10 minuten aan vertraging. En 10 tot 15 minuten kilometers in totaal. Verder de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor de grenscontrole 20 minuten vanaf Zevenaar. En afgevallen lading in de Drechttunnel, de A16 Rotterdam-Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. Er zijn namelijk twee rijstroken dicht. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 naar de Duitse grens bij 172,8. En de A13 naar Rotterdam bij 6,7.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dood van een vrouw in Sprangkapelle bij Waalwijk. Het is een bewoner van het huis waar de overleden vrouw eerder deze week werd gevonden. Wat haar precies is overkomen is nog altijd niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad houdt de politie rekening met van alles. Nu Amerika en Iran vandaag toch niet in Zwitserland over een definitieve vredesdeal praten, varen er minder schepen door de straat van Hormuz. De blokkade daar is opgeheven na het tekenen van het conceptakkoord. Maar nu een vervolg uitblijft, lijkt het erop dat schepen toch het zekere voor het onzekere nemen. Het kan straks flink tekeer gaan met zware onweersbuien en windstoten. En het KNMI waarschuwt in Limburg daarom voor gevaarlijke omstandigheden. Daar geldt vanaf 3 uur code oranje. In het Limburgse Landgraaf is Pinkpop aan de gang. In de rest van ons land geldt code geel, maar dat kan nog veranderen. Nu je zelfs met je betaalpas terecht kan in bus, tram, metro of trein, is het gedaan met de anonieme OV-chipkaart. Die kun je daarom vanaf 1 juli niet meer kopen. Het is de aanloop naar het helemaal stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar, zegt de bedrijf erachter. De anonieme OV-chipkaart kan je tot dan nog gebruiken. En de beroemde Marathon van Londen is volgend jaar voor 1 keer een 2-daags evenement. Zo kunnen er 100.000 mensen meedoen tegen bijna 60.000 dit jaar. Er kan ook meer geld worden ingezameld voor goede doelen en de economische boost is groter. Het aantal aanmeldingen staat dit jaar ruim boven de miljoen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
24: Dat de Amsterdam Trade Bank voor een groot deel in handen was van een Russische bank was geen enkel probleem. Totdat de oorlog uitbrak en er sancties kwamen. Je hoort het zo in Onder Curatoren.
19: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
20: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
30: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
31: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
32: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
1: Ik meestal maar één keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sectie5.nl.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
24: En op vrijdag sluiten we BNR Zaken doen af met de serie en de podcast Onder Curatoren. Dit is een aflevering over Amsterdam Trade Bank, een kleine Amsterdamse bank met Russische banden. Als de oorlog uitbreekt, blijkt al snel dat de sancties van het Verenigd Koninkrijk en de VS tegen Rusland het wel heel moeilijk maken voor Amsterdam Trade Bank om nog te kunnen opereren. Hoe het afliep, dat hoor je nu.
5: Dat was ook het eerste probleem. En daar hoefde men niet heel lang over na te denken wat dat zou betekenen. Want de CEO van die bank, dat was iemand die de Engelse nationaliteit had. He, dus op het moment dat die sancties op 23 maart werden afgekondigd, werd daarbij een soort overgangsperiode van ongeveer een maand gelast. En dat betekende dat iedereen ongeveer een maand de tijd had om de relaties met die bank af te wikkelen. En betekende ook dat die CEO vanaf 23 maart of kort daarna wist dat hij op 23 april geen CEO meer van de bank kon zijn. Want hij mocht dan niet meer werken op basis van die sancties, anders zou die sanctiewetgeving overtreden met alle straf die daarbij horen.
25: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Thomas van Zijl en ik, Elisa Hermanides, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. Ja, het is droevig, maar waar. Thomas is er deze keer niet. En iets anders wat heel droevig is, maar ook waar, is dat de oorlog alweer 2 jaar oud is. En sinds het uitbreken ervan zijn er veel bedrijven uit Rusland vertrokken. Op allerlei manieren. De een vertrok echt, de ander niet. Weer een ander slechts voor een deel. En Russische bedrijven die in het Westen gevestigd waren, zijn natuurlijk ook in veel gevallen terug naar huis vertrokken. Ja, of gewoon geliquideerd. En dat was natuurlijk allemaal vanwege de sancties die er kwamen. Maar toen de sancties net werden aangekondigd, begin 2022, was die hele gang van zaken, hoe dat allemaal zou gaan lopen, was nog niet duidelijk. En vandaag gaan we het hebben over een Nederlandse bank met Russische banden die in die chaos terechtkwam en failliet ging. De Amsterdam Trade Bank. Wat sancties doen met zo'n bank? Ja, dat kan ik eigenlijk misschien het beste vragen aan mijn gast van vandaag. En dat is Job van Hoof, partner, curator en hoofd van de insolventietak bij advocatenkantoor Stibbe. Van harte welkom.
26: Dankjewel.
25: Ja, eerst even een stapje terug. Hè. Dus even terug naar de tijd voor de oorlog. De Amsterdam Trade Bank, wat was dat voor bank in die tijd?
26: De Amsterdam Trade Bank is begin jaren 90 opgericht en is altijd gewoon een Nederlandse bank geweest. In de zin dat het een Nederlandse vennootschap is. Altijd hier in Amsterdam gevestigd. En ook altijd onder toezicht gestaan van de Nederlandse bank. Dus op zich een bank als zoveel andere. Met één belangrijk verschil. En dat is dat deze bank is opgericht door Russische mensen en Russische bedrijven. Het is een dochter van Alfa Bank, althans Alfa Bank, wat een Russische bank is, is de belangrijkste aandeelhouder daarvan.
25: Voor iets van 70%, toch?
26: Ja, iets van 70%. En de andere vennootschappen die aandeelhouder zijn, ja, daar worden uiteindelijk, of werden in ieder geval, tot op een bepaald moment de aandelen ook door Russische mensen gehouden. Die bank die heeft eigenlijk een aantal cycli doorgemaakt. Is in het nieuws geweest rond 2015... omdat er allerlei regelgeving niet zou zijn nageleefd.
25: Laten we daar zo even naar gaan. Maar eerst wil ik weten, wat voor zaken deed deze bank? Want ik heb daar geen rekening gehad bij de Amsterdam Trade Bank. Nee. Het is niet zeg maar zoals ING of Triodos. Het is ook vele malen kleiner. Toch?
26: Ja, en... je zegt, ik heb daar geen rekening gehad, maar heel veel andere Nederlanders hebben daar wel gewoon een rekening gehad. Hè? Om dat maar meteen te zeggen, 99,9% van de rekeninghouders bij die bank, dat waren gewoon Nederlandse spaarders en voor een belangrijk deel Duitse spaarders. En die mensen zijn ooit bij die bank terechtgekomen in de tijd dat er nog veel rentes werden gegeven. Hoge rentes werden gegeven. Toen had je gewoon allemaal van die vergelijkingssites. Ze beginnen nu ook weer een beetje op te komen met de stijgende rente. En dan kon je gewoon zien, goh, daar krijg ik 0,5% meer rente op mijn spaargeld. En dan openden mensen bij die bank openden ze een rekening. En zo zijn heel veel spaarders ook bij Amsterdam Trade Bank terechtgekomen.
25: Het doet me een klein beetje denken aan iSafe, waar we het ook een keer over hebben gehad in deze podcast. Maar het was dus inderdaad, die bank was klein, maar had wel een aantrekkelijke rente, waardoor er toch bepaalde spaarders daar een rekening openden.
26: Inderdaad, ja.
25: Ja, die bank die was dus vrij klein, maar op een gegeven moment is daar toch iets misgegaan, want eind 2017, toen is de Field daar binnengevallen. Dat was natuurlijk voor het faillissement, maar ik ben toch even benieuwd, wat was spaarders daar een rekening openden?
26: Inderdaad, ja.
25: Ja, die bank die was dus vrij klein. Maar op een gegeven moment is daar toch iets misgegaan. Want eind 2017, toen is de Field daar binnengevallen. Dat was natuurlijk voor het faillissement. Maar ik ben toch even benieuwd, wat was... Maar op een gegeven moment is daar toch iets misgegaan. Want eind 2017, toen is de Field daar binnengevallen. Dat was natuurlijk voor het faillissement. Maar ik ben toch even benieuwd, wat was in 2017, toen is de Field daar binnengevallen. Dat was natuurlijk voor het faillissement. Maar ik ben toch even benieuwd, wat was...
26: Ik weet daar niet zo heel veel van.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de voetbal.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: En je zou dan denken bij zo'n publicitair moment waarop de field binnenvalt, dat veel spaarders ook denken van, wil ik daar nog wel mijn geld hebben staan? Dus zijn, even los van dat er schoon schip werd gemaakt, zijn er toen ook spaarders vertrokken?
2: Dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Dat weet ik simpelweg niet. Daar hebben wij geen onderzoek naar gedaan. En dat heeft alles te maken met de bijzonderheid van dit faillissement, waar we zo nog wel verder over komen te spreken.
1: Ja, dan komen we aan in februari 2022. 24 februari brak de oorlog uit. Weet je nog waar jij toen was, toen de oorlog uitbrak?
2: Ik was volgens mij op vakantie. En kreeg toen via alle nieuwssites pushmeldingen binnen dat Rusland daadwerkelijk was binnengevallen. Iets waar wel rekening mee werd gehouden, maar door veel mensen en ook door mij eigenlijk toch wel ondenkbaar werd geacht. En dat was gebeurd.
1: En heb jij op dat moment al gedacht van, hier kan best nog wel het een en ander gebeuren wat ook in Nederland gaat zorgen voor faillissementen? Of was je daar helemaal niet mee bezig?
2: Nee, ik was daar op dat moment helemaal niet mee bezig. Ik was op dat moment eigenlijk alleen maar bezig met wat dit gewoon voor de wereldpolitiek betekende. En niet met faillissementen in Nederland.
1: Wanneer kwamen jij en je collega Tony van Hees van Stibbe in aanraking met het verhaal van de Amsterdam Trade Bank?
2: Dat was betrekkelijk kort voor 14 april 2022. Toen werden wij benaderd met de vraag of wij curator zouden kunnen worden op het moment dat er een faillissement zou komen van Amsterdam Trade Bank. En hoe dat vaak gaat is dat je dan wordt gebeld, in dit geval door de advocaat van de vennootschap. En volgens mij hebben we ook contact gehad met de rechtbank al op dat moment. Met de vraag, zouden jullie kunnen kijken in jullie systemen of jullie geen conflicterend belang hebben en of jullie dit kunnen doen. Dan hebben we die conflictcheck gedaan en daaruit bleek dat we dit konden doen. Dus dat was eigenlijk het eerste moment dat ik in aanraking kwam met Amsterdam Trade Bank. En eerlijk gezegd ook het eerste moment dat ik hoorde van het bestaan van Amsterdam Trade Bank. Ik had het zelf, kende de bank zelf ook niet.
1: En had je toen al vrij snel door van dat deze bank ook Russische aandeelhouders had?
2: Ja, want dat was meteen het verhaal waarmee men bij ons kwam. Het gekke aan dit faillissement is dat er eigenlijk voldoende geld is. Dus normaal gesproken gaat het heel slecht met een bedrijf en gaat het steeds een beetje slechter. En zo'n bedrijf dat zakt eigenlijk langzaam maar zeker weg. En dan is er de hoop dat het bedrijf nog wel erbovenop kan komen, maar dat gebeurt dan niet. Terwijl dit bedrijf, dat ging eigenlijk best wel goed. Er werd weliswaar in de jaren voor het faillissement werden er beperkte verliezen geleden. Maar ze hadden een nieuw businessplan. De bedoeling was om zich te gaan richten als een soort fintech-achtig bedrijf op financiering aan MKB-ondernemers. Daar waren ook stappen in ondernomen. En eigenlijk dat bestuur, dat zat daar als een stel steady eddies, zaten die te werken aan de implementatie van dat businessplan. En toen kwam die invasie. En daar ging al wel enige dreiging aan vooraf natuurlijk. Toen heeft men zich wel afgevraagd van wat zou dit voor onze bank kunnen gaan betekenen. Maar hij heeft toen vrij snel gedacht, dat gaat niet gebeuren. Dit is uiteindelijk gewoon spierballen rollen. Die invasie gaat er niet komen. Maar toen die invasie er eenmaal was, toen werd deze bank wel duidelijk van, dit gaat wel eens, zou wel eens grote implicaties voor ons kunnen gaan hebben. En dat bleek ook al vrij snel. Want al in maart, eigenlijk een ongeveer een maand na de invasie, werden er Engelse sancties uitgevaardigd door het Verenigd Koninkrijk. En die sancties die strekten zich ook uit tot deze bank.
1: En waarom is dat dan? Want die bank zelf, jij begon daar net mee, die heeft weliswaar een Russische aandeelhouder, maar is volledig Nederlands, toch?
2: Ja, dat is
1: als rechtsvorm.
2: Ja, en dat is iets wat moeilijk te verkroppen was voor die mensen die bij die bank werkten. Er werkten 100 mensen, heel veel Nederlands en allerlei nationaliteiten. Maar ik geloof dat er letterlijk meer Oekraïners bij die bank werkten dan dat de Russen bij die bank werkten. Dus die hadden ook zoiets van, wat heeft dit met ons te maken? Maar die sancties zijn natuurlijk gericht.

0: op die aandeelhouders uiteindelijk. Daarom werden die sancties opgelegd. En ja, hoe het uitwerkt is dat niet alleen de aandeelhouders daar last van hebben, maar dat eigenlijk primair daar last van hebben de rekeninghouders, de klanten van die bank en de medewerkers. En pas ja, als een afgeleide daarvan eigenlijk ook die aandeelhouder. Dus ja, zo'n sanctie is gewoon een enorme een
1: knuppel knock-out, in het hoenderhok.
0: Ja, een knuppel in het hoenderhok. Die in eerste instantie allerlei mensen raakt. Die niet de primaire target, of helemaal eigenlijk geen target zijn van die sancties, maar die hebben er toch last van.
1: Want je begon van, er kwamen sancties van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat er onder die 100 mensen ook wel Britten zaten.
0: Dat klopt.
1: Mag je dan nog wel werken voor zo'n bank?
0: Nee, dat was ook het eerste probleem. En daar hoefde men niet heel lang over na te denken wat dat zou betekenen. Want de CEO van die bank, dat was iemand die de Engelse nationaliteit had. He, dus op het moment dat die sancties op 23 maart werden afgekondigd, werd daarbij een soort overgangsperiode van ongeveer een maand gelast. En dat betekende dat iedereen ongeveer een maand de tijd had, of een maand de tijd had om de relaties met die bank af te wikkelen. En betekende ook dat die CEO vanaf 23 maart of kort daarna wist dat hij op 23 april geen CEO meer van de bank kon zijn. Want hij mocht dan niet meer werken op basis van die sanctie, anders zou die sanctiewetgeving overtreden met alle straffen die daarbij horen.
1: Dat is dan een hele rare manier om je baan te verliezen, toch?
0: Het is een heel rare manier om je baan te verliezen, ja. Ja, ja.
1: En de Verenigde Staten, die kwamen toch ook redelijk snel met sancties, of niet?
0: Ja, de Verenigde Staten kwamen op 7 april... en in die tussenliggende periode toen dacht de bank eigenlijk nog wel van, ja, die Engelse sancties, dat kunnen we misschien nog wel beheersen. Maar toen die Amerikaanse sancties eroverheen klapten, toen realiseerden ze eigenlijk van, ja, dit gaat een enorm probleem opleveren. En waarom is dat zo? Want je zou zeggen, ja, we zitten hier niet in Amerika. Nou, in de eerste plaats waren er ook leningen in dollars verstrekt. Niet zo heel veel, maar daar mag je dan op dat moment helemaal niks meer mee. Want op het moment dat je iets met Amerikaanse dollars doet, val je onder de Amerikaanse sancties. Een nog groter probleem is dat sancties ook van toepassing zijn op het moment dat je gebruik maakt van Amerikaanse technologie. En op het moment dat je leverancier in de Verenigde Staten zit. Nou, heel veel softwareleveranciers zitten natuurlijk in de Verenigde Staten. En dat was hier ook zo. Eigenlijk de hele administratie, wat heel vooruitstrevend is voor een bank, die zat in de cloud. Alleen die cloud was een
1: handig
0: Amerikaanse cloud. Met als gevolg dat, en veel mensen realiseren zich dat niet, het is wel heel fijn om in de cloud te zitten, want die kan overal altijd bij. Ja, totdat die cloud provider natuurlijk de knop omzet en zegt, je komt er niet meer in. En dat dreigde te gaan gebeuren. Dat is op enig moment ook gebeurd. Dat al die systemen werden afgesloten. Dus dat is eigenlijk probleem 2. En probleem 3 was dat ze dreigden te worden afgesloten van het intrabankaire verkeer, de intrabankaire systemen. Maar daarmee samenhing al dat ook Nederlandse banken, die gingen betalingen zoals dat heet bouncen. Dus op het moment dat gewoon een rekeninghouder, iemand vaak waren dat wat oudere mensen, die maakten dan geld over van hun rekening bij Amsterdam Trade Bank naar hun tegenrekening bij een andere Nederlandse bank. En zei die andere Nederlandse bank, ja, maar wij willen dat geld niet hebben. Dus dat geld kwam nooit aan op die rekening van die rekeninghouder.
1: Dus ook in Nederland waren er banken die zeiden, wij willen eigenlijk niks meer met die Amsterdam Trade Bank te maken hebben.
0: Precies, precies.
1: Maar er waren toch in Europa geen sancties nog tegen Amsterdam Trade Bank.
0: Dat klopt helemaal. En dan zul je afvragen, ja, maar hoe zit dat dan? Heel veel bedrijven, en zeker in die beginperiode, hebben een aanpak die erop neerkomt, als er ergens sancties van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk, in de VS of in Europa, dan blijven we er vanaf. Dan doen we er niks meer mee. En dan gaan we ons niet bekreunen om de vraag van, ja, vallen we nou eigenlijk onder die Amerikaanse sancties of niet? Iedereen is doodsbang om die sancties te overtreden en blijft er dus veiligheidshalve maar vanaf.
1: Het is een beetje als toen de coronacrisis uitbrak, dat als je iemand op straat tegenkwam die eerste weken, dat je dacht, ik loop er maar met een gigantische boog omheen, dan weet ik zeker dat ik hier nog niet besmet raak. En zo was het hier eigenlijk ook zo. Je wist niet van, misschien wel helemaal niks aan de hand. Misschien kan ik wel zaken doen met deze partij. Maar voor de zekerheid gingen heel veel partijen zeggen, nou, laten we maar het zekere voor het onzekere nemen.
0: Zo is het, zo is het, ja.
1: Ja, en dan krijg je dus bij de bestuurders van de bank wel het besef... In maart, april, van dit gaat niet meer.
0: Ja, daar ontstond het besef dit op het moment dat die sancties dadelijk echt van toepassing zijn. Hè, dus er zat een overgangsperiode in van een maand, zei ik net al. Hè, dus dat was, ik geloof, 23 april voor de Engelse sancties... en ik geloof 7 mei voor de Amerikaanse sancties. Ze realiseerden zich heel goed op het moment dat dat gebeurt. Ja, dan zijn wij gewoon niet meer in staat om geld over te boeken. We hebben dat geld wel... Dus dat geld stond wel op rekeningen van ATB zelf. ATB hield zelf ook bankrekeningen aan. Dus je had dat geld wel, alleen kon het geld niet meer overmaken... en daardoor niet meer aan de verplichtingen voldoen richting de klant.
1: Oké, maar dan denk je, nou, er is op zich, zeg jij, een gezonde bank. Er waren wat verliezen,

0: U een vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
2: China was geen probleem, China was geen gevaar.
1: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemerskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
1: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
3: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
4: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
5: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
4: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eyck en zijn team met hun onderzoek.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
7: Donderdag 18 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Vandaag over Trump en Israël, Trump en Duitsland, luchtverdediging. Maar er waren ook nog vragen over, dat hadden we eigenlijk gisteren moeten doen, de nieuwe Nederlandse nationale veiligheidsstrategie.
8: Internationale veiligheidsstrategie zelfs, Hugo. Dus die is door de minister van Buitenlandse Zaken, Beersen, is die gepresenteerd gisteren. Dat is voor Nederland altijd wat een hoogtepunt, moet ik zeggen. Het is echt een verandering van toon van de afgelopen jaren. Als ik gewoon kijk wat er de afgelopen tijd is gepubliceerd, dan is dit echt anders. Dus eigenlijk alles waar wij ons de afgelopen maanden, jaren druk om hebben gemaakt en wat zou moeten gebeuren, dat staat er ongeveer in. Dus de dreiging wordt keurig beschreven, Rusland. Er wordt melding gemaakt van een assertief China. De veranderende opstelling van Amerika wordt genoemd als een belangrijke reden voor deze nieuwe veiligheidsstrategie. De inzet van dwanginstrumenten, economische dwanginstrumenten tegen Nederland staat erin. Er wordt gesproken over hybride dreigingen waar we tegen moeten worden gedaan. Dus op zich is dat prima. En dan staat er ook in dat het dus de defensieindustrie die moet veel meer één worden. Daar moet veel meer Europese samenwerking komen. Oekraïne is onderdeel van de veiligheidsarchitectuur. Europa. En zij gaan dus uit van een of ander 360 graden visie op veiligheidsrisico's. Dus ze kijken echt naar alles. Ja, dat betekent dus wel dat een aantal dingen wat minder worden beschreven. En bijvoorbeeld een interessante vraag is, wil je nou ook nog extra militaire middelen hebben om buiten het NAVO verdragsgebied je belangen te kunnen verdedigen? Nou, daar staat wel iets over in, maar daar is nog redelijk vaag in. Dat zou je dan echt moeten gaan vertalen in een nieuwe defensienota. Het meest interessante is eigenlijk wat er niet en wat er wel wordt gezegd over de Verenigde Staten. Ik hoorde de minister op de radio gisteren zeggen van Amerika blijft toch onze belangrijkste bondgenoot. Maar tegelijkertijd wordt gewoon erkend dat de opstelling van Amerika totaal anders is. En dus ook een totaal nieuw beleid moet hebben van of moet opleveren voor Nederland. Nou, om Amerika wordt een beetje heen gezeild in dat stuk. Het doet me heel sterk denken aan de benadering die we ook hebben gezien en hebben gisteren besproken met betrekking tot de verklaringen van Evian van de G7. Daar zie je dus ook dat om Amerika heen zwabberen. Dus het gevoel wat ik hier iedere keer heb is dat men echt weet, je moet helemaal onafhankelijk worden van de Verenigde Staten op defensiegebied en zo snel mogelijk. En tegelijkertijd heb je ze nog even nodig. Dus je moet wel een beetje aardig zijn tegen Trump. Dus je moet hem niet al te hard schofferen. Dat is denk ik wat ook uit dit stuk blijkt. Ja, op zich is dat natuurlijk wel een verstandige aanpak. Dus ik ben niet onblij met dit verhaal.
9: En dat is, het is maar een beetje een soort richtinggevend document, ja. Moet ik het zo zien?
8: Ja, kijk, het is niet, het blinkt niet uit in details. En ik heb er wel 100 vragen over. En ik kan ook dingen op 100 manieren interpreteren. Ja. Maar goed, de richting is op zich oké. En dat denk ik dat dat heel erg goed is.
9: Vragen specifiek. Hier had ik nog staan van Pieter Oranje. Eigenlijk heel simpel. Ik zag ook die beelden van vooral die FP1 lange afstands drones van Oekraïne die zo heel rustig op. Nou, het lijkt soms nog wel 100 meter hoogte. En het zijn flinke joekels richting Moskou vliegen. En ja. Hij vraagt, hoe is het toch mogelijk dat ze dat niet naar beneden halen? In Oekraïne heb je zelfs commerciële partijen die met vliegtuigjes drones uit de lucht schieten. Oh, en overigens, hoe ver is Europa hier nu mee? Oekraïne kan heel veel op dit punt. Maar de Russen en wij lijken dat helemaal te laten liggen.
8: Nou ja, kijk, hier Rusland, geografie is altijd het grote voordeel geweest van Rusland. Het is nu een enorm nadeel. Ze hebben hier nooit rekening mee gehouden. Dus dat land is zo ongelooflijk groot dat er een absoluut tekort is aan luchtverdedigingsmiddelen. Daar kunnen ze dus gewoon niet. Oekraïne is een veel kleiner land. Wordt al sinds jaar en dag inmiddels aangevallen. En kan ook dus overal met hulp van de Amerikanen, met hulp van de Europeanen, de systemen opzetten. Dus de geografie speelt hier een hele belangrijke rol, die in dit geval in het voordeel is van Oekraïne. Maar dat betekent niet dat er niks doorheen komt. Aan het front is het een ander verhaal. Daar zijn de Russen wel degelijk in staat om al die om een heel groot deel van de first-person view drones bijvoorbeeld neer te halen. Ik denk dat er door de bank genomen maar 20% van die drones doeltreft. Ik heb ook wel getallen gehoord van 10%. Sommige mensen zeggen van, nou ja, als je een hele effectieve en hele geroutineerde, goed opgeleide drone operator hebt, een piloot, dan heb je misschien een scoringskant van 40%. Laten we zeggen dat 80% wordt gewoon neergehaald door elektronische oorlogsvoering, door gewoon erop te schieten met een machinegeweer, met luchtdoel geschud. Nou, ga zo maar door. En dus daar lukt dat wel. Elektronische oorlogsvoering trouwens. Dat leidt dan weer tot tegenmaatregelen, zoals die glasvezelkabels voor first-person view drones. Dus het is maar net even waar je het over hebt. Dus de kwetsbaarheid is denk ik het grootste naarmate je dieper in Rusland zit. En als het gaat om het front zelf, dan wordt het merendeel wordt door de Russen uit de lucht gehaald. Maar omdat de Oekraïners zoveel drones produceren, komen er altijd wel een behoorlijk aantal doorheen. Ja. Dat is denk ik in het kort wat hier aan de hand is.
9: Ik wil eventjes naar Trump en Israël. Vraag van Bart Lanser. Die zegt, wat let Trump om Netanyahu en Israël te laten vallen om zijn eigen hachje te redden? Of in elk geval hiermee te dreigen, zodat Netanyahu doet wat Trump wil. Als Trump tegen Netanyahu zegt dat hij Israël niet meer steunt met wapens en backup, dan staat Israël toch enorm zwak tussen alle vijanden in.
10: Ja, in zekere zin heeft Trump dat al gedaan. Hè? Israël is in rep en roer nu vanwege dat uitgelekte deal. En je weet dus, ook de linkse oppositie van Netanyahu vindt, we moeten het karwei afmaken in Iran, alsof dat militair zou kunnen. Hè? Dus het is eigenlijk zo dat Israël nu denkt van, nou, het is afgelopen tussen Trump en Netanyahu. Er zat ook een heel stuk in de FT daarover, waarbij de relatie nu echt kapot is.
8: Ja. Nou ja, het interessante is dat, denk ik, dat als je dus naar dat uitgelekte plan kijkt, waar we het gisteren over hadden, en toen hebben wij nogal wat vraagtekens gezegd bij die enorme bedragen die Amerika wil gaan op een of andere manier ziet te mobiliseren voor de wederopbouw van Iran. Ik heb het gevoel dat een van de strategieën die Amerika, CQ Trump, op dit moment aan het volgen, aan het voeren is, of aan het volgen is, is het eigenlijk gewoon het afkopen van de ellende voor Israël. Dus hij koopt het gewoon af met miljarden steun. En dat lijkt mij dat hij dat op dit ogenblik probeert te doen. Dus als die hele deal niet doorgaat met dat met die enorme hoeveelheden geld en het ontdooien van de tegoeden en het weer mogelijk maken van de export van olie door Iran, ja, dan zou de hele boel wel eens een keer in duigen kunnen vallen. En dan gaat de oorlog ook weer in Libanon van voren af aan beginnen.
9: Zo die al is gestopt, toch? Ja. Want er wordt nog steeds geschoten. En Netanyahu heeft al gezegd, ik ga de troepen niet terugtrekken. Ik kan me daar ook in die zin wel wat bij voorstellen, dat Hezbollah natuurlijk altijd nog doorging met het bestoken van het noorden van Israël. Er zitten gewoon heel veel mensen daar die slapen bij familie zuidelijker in het land. Dus Netanyahu zal ook iets moeten hiermee, toch?
8: Ja, nou ja, hij kan dus de status quo bewaren. Hij zit dus nu met zijn troepen in het zuidelijk deel van Libanon. Dan zal hij waarschijnlijk niet uitgaan. En nee. Ik heb niet gehoord en gezien en gelezen en wat dan ook... het vertrek van Israël uit het zuiden van Libanon onderdeel is van welk akkoord dan ook.
10: Netanyahu heeft ook expliciet gezegd, van dat ga ik dus gewoon niet doen. Ja. Overigens, over al die economische wederopbouwplannen van Trump, die heeft daar natuurlijk een hele geschiedenis van. Hè? Weet je nog met de Gaza-strook, wat hij allemaal zou gaan doen?
8: Nou ja, daar zat ik ook aan te denken.
10: Niets van terechtgekomen. Weet je nog die board, daar zat Kaag ook in, die is één keer bijeengekomen. Het zal me niets verbazen als dat met Iran ook allemaal verdampt.
8: 300 miljard vind ik een vrij groot bedrag, zelfs voor Amerika. Om erbij
9: maar je zegt, kijk, een eind aan de oorlog ook in Libanon, dat staat volgens mij gewoon in dat 14-puntenplan.
8: Ja, dat klopt.
9: Ik neem aan dat een eind aan de oorlog moet betekenen dat je je terugtrekt uit dat andere land.
8: Nee, dat hoeft
9: dan
8: niet.
9: Heb je toch nog steeds een oorlogssituatie?
8: Nee, dat hoeft niet. Dan kun je zeggen dat is een staakt het vuren. Nee, dat hoeft niet per se. Dat zou wel fijn zijn als het gebeurt natuurlijk voor Libanon zelf. Maar dat hoeft niet.
10: En Trump zei vorige week ook, Israël heeft natuurlijk wel het recht om zich te verdedigen. Weet je wel, dat soort, soort opmerkingen.
8: Nee, maar ik denk dat Amerika via geld druk uitoefent op Iran. Zodat Iran druk uit kan oefenen op zijn proxies, dus de strijdgroepen. Dat geldt voor Hamas, dat geldt voor de Houthis, dat geldt voor Hezbollah. En het is dermate veel geld. En er is dermate veel aangelegen voor het regime om te overleven. En dat kan met de financiële afspraken waarvan we denken dat die waar zijn. Maar we het bijna niet kunnen geloven. Als dat zo is, als daar zoveel geld mee is gemoeid... en het regime kan daardoor overleven... dan is dat wel een belangrijke prikkel om je te gedragen. En ook op de vraag aan je proxies of ze zich gaan gedragen.
9: Anton Zonnig heeft een vraag over de militaire relatie tussen de VS en Duitsland. Rammstein, zegt hij, was ooit een wederzijdse dienst tussen Duitsland en de VS, Amerikaanse basis daar. De Amerikanen hebben veel baat bij Rammstein als uitvalsbasis richting Afrika en het Midden-Oosten. Tegelijkertijd lijkt Europa militair steeds zelfstandiger te worden met een eigen droneproductie, Oekraïense ervaring met betrekking tot oorlog met Rusland, nucleaire afschrikking natuurlijk van Frankrijk en het VK. Als we, zegt Anton, de hypothetische worst case derde wereldoorlog doorlopen, heb je ook rekening te houden met de onzekerheid over de Amerikaanse industriële slagkracht en bereidheid? Dus, vraagt hij, moet Duitsland niet stoppen met Rammstein te zien als wederzijds, maar als hun dienst aan Amerika waar iets tegenover moet staan? Dit klinkt wel heel Trumpistisch. Of is de theorie dat bij echte oorlog de Amerikanen korting geven op olie, gas, andere industrie en grondstoffen? Dat lijkt me precies het nostalgische wensdenken waar we van af moeten.
10: Ja, nou. Het grote probleem is hier, we hebben nog even die afhankelijkheid. Hè? Dus om nu gelijk een rekening te sturen voor Rammstein lijkt me nog een beetje vroeg. Maar Anton heeft natuurlijk wel gelijk dat als Europa over een paar jaar veel sterker in zijn militaire schoenen staat, ja, dan zit het natuurlijk wel anders. Want het is wel inderdaad waar dat Rammstein voor de Amerikanen cruciaal is voor machtprojectie naar het Midden-Oosten.
9: Het is een luchtmachtbasis, hè? Dus dat, dat heb je inderdaad nodig om bijvoorbeeld Midden-Oosten te bevoorraden of operaties in Afrika te ondersteunen.
8: Ja,
9: het is
8: een cruciale basis voor de Amerikanen. Nou ja, ik heb wel eens een keer eerder gezegd van, toen de hele Groenland-affaire speelde, die mogen we echt niet vergeten dat gespeeld heeft. Toen is de NAVO bijna opgeblazen. Dat je de Amerikanen een ultimatum moet kunnen stellen. En dat ultimatum zou kunnen zijn van, je houdt op met zeuren en je gedraagt je een beetje. Of je vertrekt uit Rammstein met de hele bliksemse boel erbij. Ik vind eerlijk gezegd dat wij dat spel veel harder hadden moeten spelen. En ik zie dat wat dat betreft te weinig is geleerd. En wat men nu probeert te doen, dat hebben we natuurlijk ook in Evian Le Bain gezien tijdens de G7. Ja, is door middel van pappen en dat houden Amerika bij de les proberen te houden. Dat is op zich, valt daar heel veel voor te zeggen. Maar ik vind wel dat je dit soort reglementen wel in je achterzak moet houden. En je moet eigenlijk ook Amerika duidelijk maken dat je dit soort reglementen ook daadwerkelijk in je achterzak hebt. Misschien is dat ooit wel gedaan op de achtergrond. Dat weet ik natuurlijk niet. Er is natuurlijk wel, in het kader van die Groenland-discussie, is er toch wel gedreigd in de richting van Amerika. Als je dat gaat doen en als je doorzet, dan brengen we het anti-coercion mechanism in werkinstelling. En dat betekent dus dat de Amerikaanse toegang tot de Europese geïntegreerde markt geheel of gedeeltelijk kan worden gestopt. En dat schijnt een belangrijke rol te hebben gespeeld. Dus je moet echt bij een man als Trump moet je ook kunnen dreigen. En ik vind ook eerlijk gezegd dat je Rammstein wat dat betreft in de aanbieding moet doen als onderdeel van het dreigement. Want wat er dan gaat gebeuren is dat de Amerikaanse generaals die raken natuurlijk gewoon van de leg als dit gaat gebeuren. Want dan kunnen ze het wel vergeten met hun operaties in Afrika en het Midden-Oosten. Ja. Het congres die raakt van de leg. En dan zou het heel goed kunnen zijn dat als je dit dus doet, dat er dan tegenkrachten ontstaan in Amerika zelf tegen Trump met betrekking tot zijn buitenlandse beleid. Dus ja, je moet het in je achterzak hebben en je moet het op precies het juiste moment eruit halen om te zeggen van je vertrekt of we gaan gewoon daar geld voor eisen. Dat kan dus ook. Dus in die zin ga ik een heel stuk mee hoor met Anton Zonig.
10: Ja. Weet je, die kaart is belangrijk in je achterzak, omdat ik ook steeds weer snippertjes lees dat Groenland nog lang niet uit het hoofd van Trump is. Hè?
8: Nee, en we zijn nu even, denk ik, een klein beetje opgelucht dat Trump zonder de glazen van het hotel waar ze zaten, of waar ze ook precies zaten, in Evian Levin in te gooien, vertrokken is in een toch redelijke sfeer. En er is ook iets van een akkoord in met Iran. Dus laten we nu even niet al te dol en te driest zijn. Maar als je hier dus uit concludeert dat er nu allemaal koekenij is met Trump, dan heb je het denk ik helemaal verkeerd.
9: Ja. Hey, een beetje kriskras door de materie heen, maar ik had hier nog een vraag liggen van Tom Rijn. Die memoreert dat Oekraïne in 1994 zijn nucleaire wapens heeft opgegeven. En dat het natuurlijk mogelijk maakte voor Rusland om daar binnen te vallen. Hij zegt, jullie zeggen wel van Iran dat het door de Amerikaanse oorlog, dat het juist een drijfveer kan zijn om nu wel nucleaire wapens te gaan ontwikkelen. Geldt dat niet ook voor Oekraïne? En ze hebben natuurlijk Firepoint, dat maakt mooie raketten. Daar zou je zo'n ding op kunnen schroeven. Zo heb je bij elkaar dan een afschrikking waar Poetin niet tegenop kan. Zou dat een scenario kunnen zijn en zou dat kunnen werken?
8: Nou, of je op een Firepoint kruisraket kan schroeven, dat is maar zeer de vraag. Maar oké, maar je vindt het altijd wel iets om zo'n kernwapen in te zetten. Wat denk je, Jan? Gaat dit lukken?
10: Kijk, Oekraïne heeft natuurlijk nucleaire kennis, hè? Dus dat hebben ze wel. Ik heb nergens gelezen dat ze hoge verrijkingscentrifuge hebben. Ze zouden het kunnen, maar je leert er helemaal niks over.
8: Nee, maar de stap die je dan moet zetten is wel heel erg groot. Ja. In theorie moeten ze dat gewoon kunnen. Die kennis is er nog steeds, dus dat kunnen ze. Dat is ook een van de verklaringen, die enorme technologische geavanceerdheid van gedeeltes van Oekraïne, waarom ze deze oorlog stand weten te houden. Nee, maar kijk, het mag niet. Ze zijn ondertekenaars van het non-proliferatieakkoord. Dat betekent dus ook dat het internationale atoomenergieagentschap kan ingrijpen als ze zien dat er wat gebeurt. Dus dat wordt dan geblokkeerd. Dan moet je uit het non-proliferatieakkoord gaan stappen. Op het moment dat je dit gaat doen tijdens een oorlog, dan moet je de centrifuges hebben, dan moet je inderdaad gaan verrijken. Ja, weet je, dat
9: ik
8: doe
9: zie
8: je ook.
9: Praktische problemen. Inderdaad.
8: Dat doe je ook niet, want dat wordt natuurlijk enorme doelwitten voor mogelijke aanvallen. En bovendien, voordat je eindelijk eens een keer klaar bent, ja, ben je gewoon bij 10, 20 jaar verder. En dan is die oorlog, mag ik hopen, voorbij. Ja, dus het is een discussie die eigenlijk louter hypothetisch is.
9: Nou, en als iemand Oekraïne nou gewoon zo'n ding geeft,
8: Ja, dan kan je er nog niks mee. Want dan heb je dus een hele infrastructuur nodig. Die discussie heeft gespeeld lang geleden tijdens de hele discussie van wat gebeurt er met de kernwapens van de oude Sovjet-Unie. Zijn die kernwapens zijn die te verkopen aan terroristische organisaties, aan andere landen? Dat is lastig. Het enige wat je ermee kunt doen is niet inzetten, maar je kunt ze uit elkaar prutsen om te kijken hoe ze in elkaar zitten en dan proberen ze na te maken. Die discussies zijn er wel geweest. Ook dat bijvoorbeeld Al-Qaeda dat zou kunnen doen. Of Aum Shinrikyo, dat is een terroristische organisatie in Japan. Die zijn er wel eens van verdacht om dat te doen. Maar echt harde bewijzen heb ik er niet van gezien, hoor.
9: Right. Huishoudelijke mededelingen. November en december gaan we natuurlijk weer de theaters in. En ik heb begrepen dat de kaartjes in de verkoop zijn gegaan. Ik zeg het nu vast. Het is nog een heel eind weg. Maar het wil soms wel hard gaan met die verkoop.
8: Ja, ik heb nu al gezien dat het heel hard gaat in bepaalde theaters. Oh, ik was echt zeer verbaasd.
10: Ja, ik heb het ook gezien. Ja.
9: Ik heb hier even genoteerd waar we allemaal zijn. Achtereenvolgens Delft, Uden, Roosendaal, Sittard, Leeuwarden, Zwolle, Tiel, Doetinchem, Leiden, Wageningen, Breda, Gouda, Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Tilburg. Echt het hele land door. En daar gaan we onderzoeken wat er gebeurt met de wereld als je de regels afschaft. Dat is ongeveer de richting waar je op moet denken. Hè?
10: Ja. Ja, bnr.nl/theater.
9: Voor de kaartjes. Ja, heel goed. En misschien iets dichterbij nog te noemen. Dat er wordt gewerkt aan een eerste live Q&A voor de leden van Boekestein en de Wijk. Ergens binnenkort een zaterdag uitzending. Na de zomer gaan we dat meer doen. Maar dus we willen er alvast een beginnetje mee maken voor onze leden. Dat is dus een van de extra's die je krijgt als je lid wordt van Boekestein en de Wijk Plus. Daarvoor ga je naar boekesteinendewijk.nl. En daar geldt nu nog de kortingscode NAVO. Maar ik heb mij laten vertellen dat die kortingscode misschien een korter leven beschoren is dan de NAVO zelf. Die was natuurlijk nog eventjes, ja, welke van de twee overleeft langer. Maar dus het zou kunnen dat de daadwerkelijke NAVO de kortingscode overleeft en mensen eventjes snel moeten handelen.
8: Ja, wij hadden natuurlijk gedacht dat de NAVO in Evian zou worden opgeblazen. Maar dat is niet gebeurd. Ja, dan moet de korting er ook vanaf.
9: Ja. Er zit niks anders op. Maar daarmee maken mensen wel dit programma mogelijk en alle extra's die wij daarbij gaan doen voor de leden. En veel mensen zijn al lid geworden, heel veel. Hartstikke mooi om te zien. Dank jullie wel daarvoor. Andere huishoudelijke mededelingen?
8: Nee, ja, tot morgen.
9: Oh ja.
10: Tot morgen. Ja,
9: tot morgen.
11: Luister naar de beste podcasts van BNR. Zoals In het Defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz nemen je elke week mee langs de frontlinies van Europa en bespreken hoe het gesteld is met de Europese defensieindustrie.
12: Nog een korte vraag vooraf. VNO-NCW heeft in 2024 ook weerbaarheid toegevoegd als de vierde pijler van de eigen strategie. Wat betekent dat precies?
13: Ja, wij zagen natuurlijk al een tijdje dat weerbaarheid eigenlijk echt een thema moest gaan worden. En daar waren we denk ik uiteindelijk best vrij vroeg mee dat we begin 2024 inderdaad onze koers hebben herijkt. En toen hebben we gezegd van goh, weet je, behalve de economie en duurzaamheid en inclusiviteit moet daar ook weerbaarheid echt op de agenda. Het gaat dan altijd wel nadrukkelijk over twee dingen. Het gaat zowel over onze economische weerbaarheid als over onze, zeg maar, militaire weerbaarheid. En de economische veiligheid, ja, die gaat natuurlijk in de eerste plaats over dat je economie ook moet blijven groeien. Dat heb je alleen al nodig om al die extra defensieuitgaven überhaupt te kunnen doen. Maar dat gaat ook over natuurlijk dat we niet te afhankelijk meer moeten zijn als het gaat over grondstoffen bijvoorbeeld. Maar het gaat ook over dat er handelsverdragen met andere landen gesloten moeten worden. Nou, dat is eigenlijk door het aantreden van Trump en de handelsoorlog alleen maar belangrijker geworden. Weerbaarheid gaat economisch gaat ook over bedrijven die voorbereid moeten zijn natuurlijk op stroomstoringen, cyberaanvallen, et cetera. Daarnaast heb je de opschaling van defensie, zeg maar, dus onze militaire weerbaarheid. Dat gaat natuurlijk, hè, dat hebben we toen ook gezegd, ja, dat gaat over spullen. En dat gaat over mensen, als het leger moet groeien. Nou, dat zijn ook natuurlijk twee onderwerpen die uiteindelijk voor ondernemers en werkgevers superbelangrijk zijn. We hadden het er net al even kort over. Defensieindustrie opschalen, als defensie meer gaat uitgeven. Dat is ook een enorme kans natuurlijk voor Nederlandse bedrijven. Groot en overigens ook klein. En als het gaat over mensen is dat natuurlijk nog best een puzzel. Want ja, weet je, die mensen moeten ook in de economie werken om het geld te verdienen voor Nederland. Zodat we die uitgaven kunnen betalen. Maar ja, defensie heeft ze ook nodig. Dus dat is best een puzzel.
11: In het defensief verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
14: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
15: BNR Business Beats.
14: Met de beste pop, funk en soul.
15: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
14: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
16: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
19: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
20: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
21: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
20: Ja, flexibel ticket, hè?
21: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
20: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
23: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal, wereldwijd.
24: BNR Verkeer.
25: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het is druk onderweg, veel recreatieverkeer op de Nederlandse wegen. In totaal bijna 300 kilometer. Met name drukte ook in het zuiden van het land. Heel veel mensen zijn waarschijnlijk onderweg naar een festival in Landgraaf, Pinkpop. Op de A2 bijvoorbeeld, richting Den Bosch een file tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 kilometer en dik een half uur. Ook andere zaken hoor. Op de A1 richting Apeldoorn een file voor Barneveld. 5 kilometer vanaf Amersfoort, 20 minuten. Komt door een pechgeval. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. Dan een ongeluk op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Maassluis. 1 rijstrook is dicht en vanaf de Keteltunnel een file van 6 kilometer en 15 minuten. Dan maar 1 flitser, gemeld door Flitsmeister. Let op, langs de A1 vanuit Hengelo staat er 1 bij 172,8.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Moet je volgende week woensdag in de ochtendspits met de trein, kan je de reis maar beter uitstellen. NS zegt dat er door een OV-staking tot 8 uur geen treinen rijden. Ook lijnbussen, trams en metro's staan stil. Vakbond FNV protesteert met de staking tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het is goed voor te stellen dat ziekenhuizen tijdens de coronacrisis het idee hadden dat het code zwart was, zegt de voormalige baas van de inspectie. Maar dat was niet echt zo, zei ze tegen de enquêtecommissie. Volgens haar hoefde door goed spreiden niemand te worden geweigerd, omdat her en der nog IC-plekken waren. Het OM gaat niet in de hoge beroep in de zaak rond de kunstroof uit het Drents Museum. Daarbij werden een gouden helm en 3 gouden armbanden uit Roemenië gestolen. De 3 daders kregen bijna 4 jaar cel. Met 2 ervan was er een deal, tegen de derde was een hogere straf geëist, maar het OM legt zich bij de opgelegde straf neer. Duizenden boeren worden geraakt door de stikstofmaatregelen die het kabinet wil nemen voor kwetsbare natuurgebieden, heeft het FD onderzocht. Zij zitten met hun bedrijf zo dicht in de buurt dat ze te maken krijgen met veel strengere uitstootregels. Voor veel boeren betekent het waarschijnlijk dat ze moeten stoppen of verhuizen. En de ANWB houdt voor het komende hete weekend extra wegenwachten achter de hand. Door onder meer oververhitte motoren worden honderden hulpvragen meer verwacht dan vorig weekend. De wegenwachters zorgen er vanwege het hitteprotocol voor dat pechgevallen meteen van de snelweg gaan en bestuurders snel naar een schaduwplek worden gebracht. Het weer van Weer Online. Veel zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. In Limburg geldt dan code oranje. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventchips.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Z-Eventchips. Bekijk alle info op z-eventchips.nl.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
6: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
5: Obli. Meer rust, meer rendement.
27: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren. Van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
29: Studio Den Haag van vrijdag de 19e juni in het jaar 2026. Met Michiel, met Leendert, ik ben Mark. Wat een heerlijke week was dit, hè?
30: Het was weer een tussenweek.
29: Een rustig weekje.
30: Een rustig weekje, maar vandaag is ministerraad en naar verwachting...
29: Wat zeg je, er gaat vandaag alles, van alles door de ministerraad.
30: Ja. Kernenergie.
31: Komt er vandaag dan een einde aan de rust? Kun je dat ook al zo stellen?
30: Ja, want vandaag kernenergie zou door de ministerraad moeten gaan.
29: Ja, dat moet zo goed als gaan. Zullen we vertellen, om 3 uur vanmiddag is er een briefing voor de pers.
30: Ja.
29: Dat doe je alleen als je weet dat het door de ministerraad komt... en je de pers bij wil praten. Of dat nodig is, moeten we het zo over hebben. Maar ja, dat gaat vanmiddag gebeuren.
30: Ja, precies. En als het goed is... ook box 3, in belang van onder andere de behandeling in de Eerste Kamer. En van de zomer gaan we het straks over hebben. Ja. En dan volgende week, en daar is Den Haag achter de schermen... toch wel over in rep en roer. Vorige week ook wel uitgebreid besproken, dat is stikstof. Ja, maar er gaat nu wel echt iets gebeuren.
29: En dan schijnt er ook nog, want het was natuurlijk gedoe... over het onderhoud van de wegen in het noorden. Dat de Rijkswaterstaat zei, sorry, we hebben geen geld meer, we stoppen gewoon.
30: Mm-hmm.
29: Daar schijnt ook nog iets over te komen vandaag. Een brief, waarschijnlijk zonder geld, maar toch in ieder geval iets. Ja. Er gaat ineens heel veel. Toch nog in de laatste 3 weken is het nog voor het reces. De laatste twee weken is er nog heel veel los.
30: En Mark, de vraag is, we hebben jou aangemeld... of jij hebt jezelf aangemeld voor de persbriefing over de kerncentrales.
29: Zeker.
30: Maar moet je daar nog wel heen?
29: Nee, eigenlijk niet.
30: Want het is al uitgelekt.
29: We kunnen daar een quoteje halen van een betrokken minister. Ik denk dat dat de functie nu gaat worden. Nee, inderdaad, alles is gisteren via de Volkskrant naar buiten gekomen. Denk ik. Ik bedoel, voor hetzelfde geld komen ze nog met allerlei verrassende conclusies. Hè. Dat zou nog kunnen. Maar gisteren bleek dat de Volkskrant een document had boven water gehaald. Waarin staat dat van alle locaties waarvan ze dachten dat de kerncentrales... want dit kabinet wil kerncentrales bouwen, dat die daar zouden kunnen komen... dat eigenlijk er maar eentje geschikt is... vanwege de aansluiting op het hoogspanningsnet dat beschikbaar moet zijn. En dat de andere plekken, Borselen, lag heel erg voor de hand... want daar willen ze het ook wel. Daar hebben ze geen ruimte. Bij Rotterdam op de Maasvlakte en de Tweede Maasvlakte... dat is allemaal te vol. Dat zou ten koste gaan van wind op zee... wat aan land, ergens de stroomkabels aan land moet komen. Daar heb je ook grote infrastructuur voor nodig. Er is nog Terneuzen ooit bedacht... maar er is in Terneuzen helemaal geen vraag naar heel veel stroom. Dus dan moet je ook een heel kabelnetwerk aan gaan leggen. Alleen in Eemshaven, in het noorden van het land... maar ze helemaal geen kerncentrales willen. Daar is gewoon de ruimte, de mogelijkheid. Er ligt een hoogspanningsnet richting de rest van Nederland. Dat is bij uitstek als je kerncentrales wil. En dat wil dit kabinet. Ja, dan is dat de plek. Alleen, er zijn ook al moties aangenomen in de Tweede Kamer. Die zeggen, nee, als de Groningers dat niet willen, moeten we dat niet doen.
30: Nee, want de Groningers zijn natuurlijk een soort van heilig, hè?
29: Het kabinet heeft al een keer gezegd, we hebben ze al genoeg lastig gevallen met gaswinning. Dus we gaan het niet in Groningen doen. Maar dus dan heb je, nou ja, dat is dus de vraag die vanmiddag overblijft. De politieke vraag. Willen we zo graag kerncentrales in Nederland dat we de Groningers weer voor de bus gooien? Of zeggen we, nee, ja, oké, we hebben één optie die in de praktijk politiek niet wenselijk is. De andere zijn technisch niet wenselijk. Ja, nou, dan willen we kennelijk geen kerncentrales. Dat toch, is voor de vraag die nu voor ligt.
30: Ik ben even in verwarring, want dit is echt jouw domein.
29: Dat is mijn hobby.
30: Ik zag bij een van de collega's een kop waarbij Borselen wel degelijk nog een optie was voor een kleine kerncentrale.
29: Ja, ik heb natuurlijk het stuk van Tennet, waar de Volkskrant zijn verslag op baseerde, niet gelezen. En daar gaan we vanmiddag meer over horen. Maar Borselen is technisch mogelijk, alleen kei duur, omdat er heel veel nieuwe infrastructuur aangelegd moet worden. Er moet namelijk gewoon weer een hele nieuwe hoogspanningsmasten richting de bewoonde wereld vanuit het rustige Zeeland komen.
31: En hoe zit het ook alweer met de kerncentrale die daar al is? Die zou,
29: ja, die is gewoon aangesloten. Daar is niks mis mee.
31: Maar die zou dat zou stoppen, toch? Maar toch
29: ja,
31: weer
29: die
31: niet?
29: Die is elke paar jaar wordt besloten dat hij moet stoppen. En dan wordt er gevraagd, kan die toch niet nog een paar jaar open blijven? En dan gaat iemand heel veel onderzoek doen naar of dat veilig kan. En dan is de conclusie altijd, ja hoor, dat kan wel. Of in dit geval moet er misschien wat onderhoud eerst nog gebeuren voor dat kan. Want zo'n ding slijt wel. Hebben ze gebouwd voor 30 jaar. En de bedoeling is nu dat hij 80 jaar meegaat. Dat is toch een beetje andere orde.
31: Klinkt een beetje als al die bruggen en sluizen die ook aan het einde van hun levensduur zijn, onderhoud zouden moeten hebben, maar waar geen geld voor is.
29: Ja, nou, hier is het anders. Hier is het onderhoud is erop gericht dat hij nu na 55 jaar, of wanneer is het, dicht gaat. Mm-hmm. En dan zeggen ze, nu willen we hem toch nog weer langer open houden. Die bruggen die gaan in principe niet weg. De bedoeling is dat die brug er over een eeuw nog ligt, in theorie.
31: Ja.
29: Dus dat is een klein beetje verschil. Maar, ja, okay. Wat er nu voor ligt, is denk ik een politiek dilemma. Willen we die kerncentrales echt heel graag ten koste van de Groningers? Of willen we de Groningers te vriend houden en dan maar geen kerncentrales?
30: Dit leek eigenlijk wel een onderwerp waar iedereen het wel een beetje over eens was.
29: De derde optie is, of gaan we heel veel geld in Borselen stoppen. Dat mag ook.
30: Dat kan ook, ja.
29: Ja. En dan is de vraag hoeveel, en dat weten we nog niet.
30: Ja, nou, Zeeland werd al helemaal klaargestoomd voor nieuwe kerncentrales, kleine. Daar was politiek gezien volgens mij ook niet meer zoveel weerstand tegen.
29: Nee, dat is geweest om een of andere reden. Hoe dichter je bij een kerncentrale woont, hoe vanzelfsprekender je vindt dat er kerncentrales zijn.
30: Nou, misschien is dat net zoiets als met AZC's.
29: Ja. Dat, zeker.
30: Ja. Als je er eenmaal eentje hebt en je woont er heel lang bij, dan zou ik ook kunnen zeggen dat je zo'n kerncentrale in de buurt kan zetten. We hebben partijen die heel erg voor VVD, voor kerncentrales zijn. Nou, kijk waar de gemiddelde VVD'er woont. Zet hem
29: in het
30: Wassenaar
29: van
30: of zo.
31: In het Gooi. Midden in het Gooi, kerncentrales.
30: Ja, ik denk dat ze dat een minder goed idee vinden, overigens, om dat te doen.
29: Ja, omdat in my backyard. Nee, precies. Ja.
30: Maar dan wordt nu dus de politieke, dus een kerncentrale aan zich neerzetten, oké. Maar dan wordt nu dus de politieke strijd waar.
29: Ja. En de grap is dat Groningen eigenlijk, of het Eemsgebied, dat eigenlijk helemaal geen keuze was die het ministerie wilde. Die hadden helemaal niet bedacht dat ze het einde, want die dachten, we moeten naar Borselen, daar willen ze het, Tweede Maas.
7: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaming

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Het willen gaan oplossen, want het is... Je kan op drie manieren en volgens mij zijn er niet veel meer opties dan dat.
2: Ben benieuwd.
1: Ja. Zullen wij naar het volgende? Want dit is tot het weekend is dit natuurlijk nog een beetje... Ja, als je op zaterdagochtend dit luistert, is het misschien al opgelost.
3: Ik wou zeggen, dat is wel fijn dat als je hier naar luistert... dan weet je gewoon al wel hoe het is. Ja. Maar ook wat de afwegingen en de moeilijkheden geweest zijn.
2: Ja, ik geloof niet dat het in één keer opgelost gaat worden. Dus geen zorgen.
1: Nee. Dit wordt heerlijk vooruitgeschoven.
2: Ja, Mark, even over het FD. Het FD heeft onderzoek gedaan. Staat vandaag op pagina 2, kwamen wij achter. Want daar hadden we een discussie voor de podcast over.
1: Staat het op de voorpagina? Nee.
2: Op 2. Ik dacht de voorpagina.
1: Even kabinet Jette, een dikke onvoldoende. Geen sprake van stabiel beleid.
2: Ja, FD samen met Ipsos INO onderzoek gedaan. Peter Kammen onder andere. En onvoldoende. Jij hebt je gestoord. Jij hebt je gestoord aan het niet aan de journalistiek, nee. Maar aan de mening van de ondernemers.
1: Eigenlijk ook wel aan de vraagstelling, nu je het zo formuleert.
3: Want moeten we nog even aangeven: daadkracht, daar is een gebrek aan. Er zijn te veel regels en de belastingen zijn nog altijd te hoog. Dat is even heel kort gezegd wat de ondernemers volgens dat INO-onderzoek zeggen.
1: Hè? Ja, precies.
3: Maar,
1: hoe lang zit het kabinet er? 4 maanden?
2: Mm-hmm.
1: Ongeveer?
2: Mm-hmm.
1: Hoeveel wetten heeft een normale regering na 4 maanden geregeld?
2: Ja, nou, goed,
1: nul.
2: Niet, ja.
1: Hoeveel wetten heeft een normale regering in 4 maanden geschrapt? Want regeldruk gaat over het schrappen van regen van wetten.
2: Dat ook staat nul. Ook wel goed in het stuk, want er staat ook nog een quote van MKB Nederland staat erin. Ja. Waarbij MKB Nederland zelf ook zegt van ja... Het kabinet is natuurlijk heeft de erfenis van de voorgaande kabinetten.
1: Ja.
2: En ja, dat er nu nog niets van de grote problemen zoals stikstof, netcongestie, dat opgelost is. Regeldruk, ja, dat is niet zo gek.
1: We hebben straks na 40 jaar gedoe over stikstof. In een maand of 5 waarschijnlijk een oplossing voor stikstof.
2: Nou, oplossing. Maar goed, er komt een pakket.
1: Laten we zeggen een begin van een oplossing. Ja. Maar dan, dat is al die decennia daarvoor niet gelukt.
2: Nee.
1: Ook niet gewild, trouwens, om het op te lossen. Dat is ook een deel. Dus ik vind, om nou ondernemers massaal voor domheid uit te schelden. Dat is ook een beetje ook weer wat. Maar
3: je gaat het wel doen.
1: Ik heb het al gedaan. Maar je mag toch gewoon niet verwachten dat er nu al binnen een paar maanden alles... Normaal gesproken, als we niet een minderheidskabinet hadden gehad... hoorde ik bij de collega's van Trouw iemand observeren... Dan zaten we nu waarschijnlijk pas met de bordesscène. En wat was nu pas waarschijnlijk een kabinet geweest. Want dan waren ze nog heel lang over een meerderheid. Moet het dan met die en moet het dan met die en hoe moet het dan allemaal?
2: Het kabinet Schoof hebben we inderdaad in juni hebben ze op het bordes gestaan.
1: Ja, nou, maar ja. Dus je mag niet verwachten dat er al iets geregeld... Ja, je mag het wel verwachten, maar dat is totaal naïef en enigszins dom. Vandaar mijn woord. En ik vind dus daarom ook de vraag van het FD een beetje voorbarig. We hebben natuurlijk ook onze Big Five gemaakt bij BNR. 100 dagen zijn ze goed uit de startblokken gekomen.
2: Ja, dus
1: ook een beetje voorbarig.
2: Boter op ons hoofd, ja.
1: Nee. Ik vond dat van onszelf ook voorbarig. Ja. Dat is geen enkele boter. Natuurlijk zijn de belastingen... nog niet veranderd. Want dat doe je normaal met Prinsjesdag. Hebben we al een print? Nee, we hebben nog geen Prinsjesdag meegemaakt.
2: Ik vond het wel leuk om te zien. Het enige verrassende was dat ook ondernemers... net zoals een groot deel, de meerderheid... een krappe meerderheid van Nederland... voor het hervormen van de hypotheekrenteaftrek is.
1: Ja.
2: Maar verder was het gewoon blind in te vullen, hè? De VPB willen ze niet verhogen.
1: Belastingen mogen niet omhoog, zeker niet de belastingen voor ondernemers.
2: In box 2 moet er niet te veel gebeuren.
1: De hoogste tarief in de box 1. Kennelijk verdienen ondernemers goed. Ja.
2: Ja, dus dat was allemaal niet zo heel erg verrassend. Maar ik heb het een beetje met hetzelfde gevoel zitten lezen. Dat gevoel van wanneer gaat er nou een keer iets gebeuren. Voel ik ook.
1: Met Prinsjesdag.
2: Ja.
1: Dat hoort zo.
2: Dat moeten we nog. Dat moeten we nog.
1: Ik word er heel emotioneel van. Ja. Michiel, heb jij niet iets verfrissends gezien in dit artikel?
3: Nou, dat voelen we allemaal. En ik hoor alles en iedereen ook al inderdaad zeggen... ja, het kabinet zit er pas net. Dus misschien is dat ongeduld dat zo breed gevoeld wordt... is dat misschien niet helemaal terecht. Ik denk alleen

0: wel de hele tijd ondertussen dat ongeduld misschien ook wel gevoed is door dit kabinet. Door, ook al toen het coalitieakkoord gepresenteerd werd en toen men uiteindelijk op het bordes stond. Dit kabinet zou gaan afrekenen met de stilstand die we de afgelopen jaren hebben gezien. En dit kabinet zou voor doorbraken gaan zorgen. En wat we vervolgens kregen in de eerste weken zijn relletjes rondom Sjoerd Sjoerdsma. Bijvoorbeeld met zijn begroting van zijn ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
1: Dat was dus niet zijn begroting, dat was het lastige. Dat was de begroting van zijn voorganger. Mm-hmm. Ja, dat komt nog uit het kabinet Schoof.
0: Ja,
1: maar het klopt dat er heel veel gedoe is geweest.
0: Maar goed, de oppositie links en rechts gaan schofferen. Ja, we hoeven niet dat hele gesprek opnieuw te gaan hebben. Maar dat de verwachtingen en het ongeduld in het land dat groot is. Had men misschien niet iets bescheidener moeten zijn? Met luister mensen, het gaat moeilijk worden en het zal niet allemaal binnen 3 maanden gelukt zijn.
1: Ja, ik ben toch wel van mening dat dat wel gebeurd is. En dat er ook gezegd is, het zal zeker bij bijvoorbeeld het onderwerp stikstof, het zal langer duren dan 1 kabinetsperiode voordat we dit probleem met elkaar opgelost hebben. Dus het idee dat het kabinet zit en alle regeldruk heeft opgelost, stikstofproblematiek, iedereen geld erbij heeft gegeven in de portemonnee, de economie laat groeien, innovaties stimuleert. Ja, dat gaat allemaal niet in 4 maanden tijd. En zo kom ik terecht bij Mona Keizer en het Vragenuur.
2: Oh ja?
1: Ja,
2: want wat een wonderlijke inkstapsprong maak je hier.
1: Ja, maar ik wil toch even naar Mona Keizer. Mona Keizer, we hebben begin van de week, voor ons dan in ieder geval, dinsdag begint hier de...
2: Ja, dan begint het pas echt.
1: Dan begint pas echt.
0: De vergaderweek.
1: De vergaderweek, tijdens het Vragenuur. Mona Keizer, over de deal Iran-Amerika en de opening van de Straat van Hormuz en de benzineprijzen.
3: De Nederlanders worstelen om boven te blijven. Wat mij betreft laat op alle fronten de Nederlandse overheid de burger in de steek. Of het dan gaat over regeldruk, de asielinstroom, de spreidingswet die over Nederland wordt uitgerold. Gemaakte beloftes worden niet waargemaakt. Vandaag in dit Vraaguur wil ik het hebben over hoe de portemonnee van de burger vergeten wordt. En wel via belastingen en accijnzen op energie en benzine. Afgelopen week hadden we goed nieuws. Een deal tussen de Verenigde Staten en Iran. En iedereen die denkt van, dan gaat het nu beter met de benzineprijzen en de energieprijzen, denkt nog een keer. Het gaat jaren duren voordat de benzine- en de dieselprijs dalen. Doorgedraaid klimaatbeleid heeft ons opgezadeld met de hoogste accijns in Europa. Gemiddeld 20% hoger dan in België en in Duitsland. En dat doet al zeer. Maar helemaal wanneer de benzineprijzen stijgen en dit in het buitenland gecompenseerd wordt. Voorzitter, mijn eerste vraag. Er liggen amendementen van mij in combinatie met de heer Markensauer om de accijnzen, belastingen op benzine en diesel te verlagen. Dekking hebben wij gevonden in iets minder geld naar, kort gezegd, het buitenland. Oekraïne, asiel en defensie.
1: Ja, ik ga deze even helemaal ontleden. Mona Keizer begint met Nederlanders worstelen om boven te blijven. Donderdag kwam het CPB met een onderzoek.
2: Centraal Planbureau,
1: En in dat onderzoek hebben ze gekeken wat de hoge, en het gaat puur om gas en brandstof, wat de gas- en brandstofprijzen gedaan hebben met ons besteedbaar inkomen. Hierbij is belangrijk om te zeggen dat dit nog niet de koopkracht is. Dus bijeffecten van de hoge energieprijzen, bijvoorbeeld omdat kunstmest duurder is of dat transport duurder is, de boodschappen duurder worden, is nog niet meegenomen. Maar wat is nou het verhaal? Dat op korte termijn, als dit dus snel opgelost zou zijn, het 1% van het besteedbaar inkomen de terugval is. En als het langer duurt, 2%. Wie worden er wel harder geraakt? Dat zijn de laagste inkomensgroepen. En dat kan wel tot 5% zijn, zeker in het lange termijn scenario. En dat heeft vooral met gas te maken. Mm-hmm. Want hier heeft het over accijns op benzine. Ja. Maar dat heeft vooral met gas te maken, want mensen met een heel laag inkomen rijden of geen auto, of hebben een klein autootje waar ze weinig mee rijden. En dat is ook een auto die niet veel vervuilt. Waarom dan wel een probleem met gas? Het wonderlijke is, in welke groepje ongeveer ook zit, dus inkomensgroep, van laag tot hoog, gebruiken ongeveer net zoveel gas. En dat komt omdat mensen met een hoger inkomen hun huis beter geïsoleerd hebben, een warmtepomp hebben, zonnepanelen hebben liggen. En mensen met een lager inkomen of en een koophuis hebben die minder goed geïsoleerd is, of via de sociale woningbouw in een huis zitten die niet goed geïsoleerd is. Dus heel veel aan gas kwijt zijn. En dan is het ook nog eens een keer relatief gezien, omdat een deel van je inkomen is. Dus hoe groter je inkomen is.
2: Ja, hoe groter je huis, hoe meer gas. Maar ja,
1: dus die 1% percentage is hetzelfde. Precies. Dat is punt 1. En dan op alle fronten wordt de burger in de steek gelaten. Regeldruk, asielinstroom, de spreidingswet, beloften worden niet waargemaakt. Mona Keijzer is in de laatste 3 kabinetten, heeft ze in 2 kabinetten is ze bewindspersoon geweest. In Rutte 3 was ze staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, waarin ze onder andere verantwoordelijk was voor regeldruk. En in het kabinet Schoof was ze voor woningbouw verantwoordelijk, maar later ook voor asiel. En als over de spreidingswet, als minister van woningbouw, moest zij de doorstroomlocaties realiseren. Is niet gebeurd.
2: Dat is niet gedaan, nee.
1: Dus over beloftes die niet waargemaakt worden waar ze het over heeft.
2: Ja, dat is waar dus. Alleen wiens beloftes.
1: Ja, dus de eigen beloftes zijn niet waargemaakt. Dus in principe, heel goed, Mark, heeft ze gelijk.
2: Ja, het klopt volledig. Dus.
1: Ja, nou,
2: naar de letter, niet naar de geest.
1: Dan, accijnzen op gas en benzine. Gaan omhoog, zegt ze, hè. Die zijn historisch. Die dalen op het moment. Het was een paar maanden geleden duurder om te tanken dan dat het nu is.
2: Dat is de totale benzineprijs. Maar ja, de accijnzen zijn toch niet veranderd?
1: Nee, de accijnzen zijn niet veranderd. Nee, dat vind ik
2: ook niet omhoog gegaan, maar ook niet omlaag gegaan.
1: Van, ja, maar het is nu onbetaalbaar geworden. Terwijl het uiteindelijk nu. Je kan principieel vinden dat de accijnzen. Dat zal zij nu ook zeggen als ze mij van repliek zou kunnen verdienen. Maar.
2: Ja.
1: De accijnzen zijn gelijk gebleven, maar de afgelopen weken is de benzine en de dieselprijs gedaald.
2: Dat zei ze ook. Dat is goed nieuws. Er is een deal met Iran, in elk geval zolang Donald Trump er zin in heeft.
1: Ja, maar voorlopig blijven de benzineprijzen hoog.
2: Ja, heel logisch.
1: Maar daar wil ik hier naartoe. Want zij zegt, wij moeten dat gaan compenseren. Nou weten we dat heel erg duur is, hè? 10 cent accijnsverlaging kost 1 miljard per jaar.
2: En gaat vooral naar rijke mensen.
1: Ja, en
2: want die hebben auto's.
1: Ja, precies. Ja,
2: dat is wel
1: dat
2: hoe zei
1: dus het CPB
2: is.
1: Ook.
2: Ja.
1: Inderdaad, als je een generieke maatregel neemt, ze zeggen doe het gericht. Dus niet op de accijnzen, want dat komt bij de verkeerde mensen terecht. Dat hebben we natuurlijk vanuit het kabinet ook al heel veel gehoord. En zij zegt, dit komt door doorgedraaide klimaatgekte. Wat zegt CPB, wat zegt het kabinet? Ga er nou voor zorgen dat je nu gaat investeren in bijvoorbeeld isoleren, in warmtepompen. Zorg ervoor dat mensen niet zo afhankelijk zijn van gas. Want de gasmarkt is heel fluctueel. Hè? Die kan beter met
2: elektriciteit. Ja, dat kan wel weer een nieuwe oorlog zijn.
1: Ja, precies.
2: Met wie dan ook.
1: Maar waar ik naartoe wil, is naar de dekking. Zij zegt, verlaag die accijnzen en doe dat door minder geld naar het buitenland. Dus Oekraïne, asiel en defensie. Nou, en dan moeten we toch eventjes, dat hebben we al heel vaak besproken, maar dan moeten we het over de begrotingsdiscipline hebben, de begrotingssystematiek. In principe zegt zij, verlaag iets in het inkomensdomein door, en dat dek je met een bezuiniging in het uitgavendomein. Nou, dan weten we, die twee zijn gescheiden.
2: Ja, dat is, maar daar vinden we elkaar nooit. Dat is een politieke keuze van iemand ooit een keer geweest.
1: Dat is altijd een politieke keuze.
2: Ja, en die kan je gewoon loslaten.
1: Dat kan je loslaten.
2: Ja, dat doet zij hier.
1: Dat laat zij inderdaad, laat zij dat los.
2: Ik zit hier homo naar Keijzer te verdedigen.
1: Ja, maar je doet het ook hartstikke goed. Want nu gaan we namelijk naar de augustusbesluitvorming. Want de vraag is, kan je dit doen? Ja, dit kan je doen. In de augustusbesluitvorming, als we daar naartoe gaan.
2: Ja, voorbereiding voor Prinsjesdag.
1: Voor Prinsjesdag. Pro wil dit eigenlijk ook. Pro wil ook dat we de lasten gaan. Hè, dus voor mensen met vermogen en voor grote bedrijven, dat we het gaan verzwaren.
2: Ja.
1: En dat aan de uitgavenkant, bezuinigingen die zijn ingeboekt, dat we die gaan schrappen. Dus dan ga je ook. Zowel in de inkomsten als de uitgaven. Dus dan moet je het coalitieakkoord openbreken. Want in het coalitieakkoord staan die begrotingsregels afgesproken. Die we trouwens al sinds 1994. Nee, want ze hebben de begrotingsregels nog niet losgelaten.
2: De eerste vergadering met dit kabinet is er een motie aangenomen. Nou ja, de stemming was een paar dagen later. Maar dat de oppositie de begrotingsregels van dit kabinet niet accepteert.
1: Ja, maar dat doet er niet toe.
2: Jawel, nee, want dat is een meerderheid van de Kamer. Nou, dus die begrotingsregels die tellen niet.
1: Ja, maar dat klopt. De Kamer heeft budgetrecht, maar we hebben een kabinet en het kabinet maakt beleid. En het kabinet, dat beleid hebben ze opgeschreven in het coalitieakkoord. En dat coalitieakkoord, daar houdt het minderheidskabinet zich nog aan. De Kamer kan het oneens zijn met de financiële kaders zoals die neergezet zijn. Maar de manier om het daarom over oneens te zijn is niet om dat te doen via een motie.
2: Oké, ja, hou die gedachte heel even vast, Leendert, want we gaan zo meteen verder. We moeten even wat reclame maken.
4: Hoge energieprijzen.
5: Oplopende kosten.
4: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
5: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
4: We stellen korte gerichte vragen
5: over wat er speelt
4: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
5: Ben jij die beslisser?
4: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: De hete zomer, Crayon rolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Crayon rolluiken.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/Mees Pierson.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
13: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
14: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
15: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt hier en daar extra langzaam. Bijvoorbeeld door een ongeluk op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en knooppunt Burgerveen een half uur extra. Verder een pechgeval op de A4 naar Rotterdam. Tussen Den Haag en de Keteltunnel een half uur vertraging. Je hebt één rijstrook minder. Dan blijven we een beetje daar in de regio. De A20 Gouda-Hoek van Holland. Tussen de Keteltunnel en Maassluis 6 kilometer en 20 minuten. Door een ongeluk is één rijstrook afgesloten. Dan meerdere flits. Gemeld op Flitsmeister. Onder andere de A7 Groningen-Duitse grens bij 207,4.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Word je volgende week woensdag in de ochtendspits met de trein, kan je de reis maar beter uitstellen. NS zegt dat er door een OV-staking tot 8 uur geen treinen rijden. Ook lijnbussen, trams en metro's staan stil. Vakbond FNV protesteert met de staking tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het is goed voor te stellen dat ziekenhuizen tijdens de coronacrisis het idee hadden dat het code zwart was, zegt een voormalige baas van de inspectie. Maar dat was niet echt zo, zei ze tegen de enquêtecommissie. Volgens haar hoefde door goed spreiden niemand te worden geweigerd omdat her en der nog IC-plekken waren. Het OM gaat niet in de hoge beroep in de zaak rond de kunstroof uit het Drents Museum. Daarbij werden een gouden helm en 3 gouden armbanden uit Roemenië gestolen. De 3 daders kregen bijna 4 jaar cel. Bij twee ervan was er een deal, tegen de derde was een hogere straf geëist, maar het OM legt zich bij de opgelegde straf neer. Duizenden boeren worden geraakt door de stikstofmaatregelen die het kabinet wil nemen voor kwetsbare natuurgebieden, heeft het FD onderzocht. Zij zitten met hun bedrijf zo dicht in de buurt dat ze te maken krijgen met veel strengere uitstootregels. Voor veel boeren betekent het waarschijnlijk dat ze moeten stoppen of verhuizen. En de ANWB houdt voor het komende hete weekend extra wegenwachten achter de hand. Door onder meer oververhitte motoren worden honderden hulpvragen meer verwacht dan vorig weekend. De wegenwachters zorgen er vanwege het hitteprotocol voor dat pechgevallen meteen van de snelweg gaan en bestuurders snel naar een schaduwplek worden gebracht. Het weer van Weer Online. Veel zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. In Limburg geldt dan code oranje. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
19: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
20: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
21: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
22: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
21: Ja, flexibel ticket, hè?
22: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
21: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
23: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
25: Studio Den Haag, het tweede deel. Met nog steeds Leendert, met nog steeds Michiel. Ik ben nog steeds Mark. We gaan weer lekker door met de begrotingsregels.
26: De Kamer kan het oneens zijn met de financiële kaders zoals die neergezet zijn. Maar de manier om het daarom over oneens te zijn is niet om dat te doen via een motie. Je kan het daar fundamenteel oneens over zijn. Maar dan moet je uiteindelijk bij het belastingplan bijvoorbeeld zeggen, ja, die stemmen we weg.
25: Dat is het moment. Dat moeten ze ook doen.
26: En dan stuur je ook het kabinet naar huis. Als je dat doet.
25: Dus weet ik nog niet.
26: Nou ja, jawel, dat weten we wel. Want op het moment dat je namelijk geen belastingen meer kan innen, dan kan je niks meer.
25: Nee, maar je moet proberen dat je
26: moet een belastingplan
25: hebben. Ze moeten natuurlijk zo de macht inzetten dat ze niet het kabinet naar huis sturen, maar een beter belastingplan maken.
26: Precies. En daarvoor gaan ze deze zomer zitten om een deal te maken. Dat is de bedoeling. De vraag is
25: wie
26: met alleen,
25: wie eigenlijk? Wat?
26: Precies. Maar de vraag is, hoe groot gaat de deal worden die ze gaan maken? En dan komen we bij box 3 uit.
25: Want
26: wat is er deze week in de Eerste Kamer gebeurd? We hebben nu een hervorming van box 3. En uiteindelijk wil een meerderheid van beide kamers, van de politieke partijen, willen uiteindelijk toe naar een vermogenswinstbelasting. Mm-hmm. Maar nu gaan we nog, in die tussenregeling, gaan we nog belasten op winst gemaakt op papier.
25: Ja, vermogensaanwas.
26: Vermogensaanwasbelasting, ja, precies. Ik wil het niet te ingewikkeld maken. De Eerste Kamer zegt nu, wij willen daar voor het zomerreces willen wij daar nog over vergaderen. Die wetgeving, die tussenregeling, is wel met vlag en wimpel door de Tweede Kamer gegaan. Toen is Ilko Heijnen zich gaan bedenken, ja, maar dit is voor start-ups heel erg onhandig. Nadat bijvoorbeeld Elon Musk zich er maar ging bemoeien. En het is ook op het moment dat je een verliesjaar hebt, kan je dat pas verrekenen in de toekomst. Met winst dat je in de toekomst maakt, willen we allemaal niet. En de Eerste Kamer is zich gaan roeren. En de vraag is nu, gaat dit wel door de Eerste Kamer heen? Het CDA Nee, het niet, moet goed zeggen, D66 en de VVD willen niet dat het voor de zomer behandeld wordt in de Eerste Kamer.
0: Want?
26: Om niet.
0: Die aanpassingen, daar wordt nog aan gewerkt. En dat willen zij afwachten. En dan pas inhoudelijk dat debat gaan voeren.
26: Precies. Ja. Want vandaag gaat dat dus door de ministerraad. Een staatssecretaris Fiscaliteit Ehrenberg komt met een soort menukaart om te kijken hoe je de bezwaren in die tussenregeling, hoe je die mogelijk zou kunnen wegnemen. Gaat dan wel geld kosten. Maar ze willen dat na de zomer doen. En waarom is dat? Dat op het moment dat de wet zoals die er nu ligt, weggestemd wordt door de Eerste Kamer, slaat dat een gat in de begroting van 2,4 miljard euro. En dan moet je met elkaar gaan praten, hoe gaan we dit oplossen? Want in principe is het zo dat je met elkaar hebt afgesproken, dat is die zalmnorm, tegenvallers laat je in de staatsschuld lopen en meevallen. Die laat je gewoon in de staatsschuld lopen, dan loopt de staatsschuld op. En meevallers eigenlijk ook aan de inkomstenkant, en dan wordt je staatsschuld minder groot. Maar dat is alleen zo als je een tegenvaller hebt waar je niets aan kan doen. Als de tegenstander ontstaat door beleidskeuzes, dan moet je hem dekken. Dus van de zomer moeten ze gaan zitten, op het moment dat de Eerste Kamer dit wegstemt, over die 2,4 miljard. En de angst is dat op het moment dat ze daar gaan zitten, want de regels zijn ook, dat moet je binnen het eigen domein oplossen. Dus binnen de fiscaliteit, dus moet er gekeken gaan worden binnen de belastingen.
1: Nou, welke belastingen hebben we dan meer? BTW kan nog wel een paar procent omhoog.
26: Dan moet je het coalitieakkoord gaan openbreken. Of in ieder geval zou je daar nieuwe afspraken met elkaar over moeten maken. En de angst is dat is het belastingplan. En ik weet niet of die angst terecht is hoor, maar als het belastingplan behandeld wordt, dat dan een partij als pro gaat zeggen, ja, maar dat geld dat vrij is gekomen omdat het WPP bijvoorbeeld verhoogd wordt, dat gaan we helemaal niet inzetten om vermogenden te compenseren. Dat gaan ze maar lekker bij vermogenden zelf halen in box 3. Nee, dat geld gaan we ergens anders voor inzetten.
1: Ja. En als je voor de VVD ruimte kan maken, dan kan je ook voor pro ruimte maken. Dat is natuurlijk een ander deel van de discussie.
26: En wat het kabinet, mijn conclusie hieruit is, dat het kabinet, in ieder geval D66 en de VVD, wil deze zomer nog niet het coalitieakkoord dusdanig openbreken dat ze ook met pro moeten gaan zitten om een allesomvattende deal te maken waarbij bijvoorbeeld ook de bezuinigingen in het sociaal domein weggepoetst gaan worden, of in ieder geval een oplossing voor gevonden wordt. En waarom niet? Omdat de Provinciale Statenverkiezingen eraan komen. En de angst is dat op het moment dat je nu fundamentele wijzigingen maakt op de begroting, daar steun voor lijkt in beide kamers, dat na de Provinciale Statenverkiezingen die steun weer verdampt is en je weer van vooraf aan kan beginnen bij de voorjaarsnota of bij de augustusbesluitvorming volgend jaar. Dus, nou, dit hele verhaal.
1: En dat klopt dus wel als die ondernemers dachten dat er geen beweging is.
26: Nou, er komt nog steeds komen er stikstofplannen.
1: Oh, ja,
26: en
1: ja.
26: Er komt nog steeds over kerncentrales. Maar een alomvattende deal met pro. Mijn voorspelling is dat
1: die voorspel je al een paar weken, maar die komt maar steeds niet.
26: Ja, maar nu heb ik het nog beter onderbouwd. Ja, ik voorspel dat ze met pro niet anders kunnen dan met pro aan tafel gaan zitten. Het CDA heeft zoiets, tenminste wat ik verneem, als we dan toch door de pomp moeten, laten we het zo snel mogelijk doen. Maar de angst voor de Senaat en hoe de Senaat er volgend jaar mei bij ligt, en hoe die na de getrapte verkiezingen eruit ziet, is toch wel groot. En dan is het toch wel een groot risico geweest om te denken, we beginnen met een minderheidskabinet en in de Eerste Kamer komt het wel goed, ook na de verkiezingen. Dat is toch wel, uiteindelijk is dat een verkeerde inschatting geweest.
1: Ja. Nou ja, dat vind ik ook te vroeg om dat oordeel te geven. Gun ze even een seizoen met een Prinsjesdag en een voorjaarsnota.
26: En een behandeling van een belastingplan.
1: Ja, precies. Als we dan tegen het voorjaar zeggen, nee, maar er is nog steeds niks gebeurd, dan hebben ze hun kans gehad.
26: Ja.
1: Dingen kosten gewoon tijd. Het is echt, ik heb met ministers hier ook wel eens over te praten. Ja, maar die wil toch gewoon dit. Dat kan toch gewoon? En dan zegt die minister, dat zei ik ook tegen mijn topambtenaren, dit moet toch wel gewoon kunnen? En dan leggen ze uit waarom het allemaal toch veel meer tijd kost dan je zou verwachten. En ik ben wel gevoelig voor. Ik geloof wel dat dat waar is. Ook van de week hadden we hier Thierry Aerts in de studio waar we dit nu opnemen. die dan zei, ik heb van mijn topambtenaren gekregen de opdracht gekregen om voorlopig even geen stelselherzieningen voor te stellen.
26: Nou, dat, mogen wij dit vertellen eigenlijk? Ja,
1: ja, ik denk dat wel.
0: Dat is nu al te laat.
1: Het was natuurlijk ook een grapje dat hij maakte, maar er zat wel een kern van waarheid in.
26: Ja.
1: Dat die, ja, dat als je te grote plannen te vaak te kort achter elkaar doet, dat ambtenaren dat gewoon niet bijhouden. Want we hebben best veel ambtenaren, maar het is toch een beperkte pool van mensen.
26: Nou, en ik denk toch ook wel dat het echt verstandig is om te wachten met het openbreken van het coalitieakkoord wat betreft de begrotings en ook de begrotingsregels. Hè, en die begrotingskaders, want daar gaan we het eigenlijk om. Hoeveel verwachten we binnen te krijgen en hoeveel gaan we uitgeven? En ook met het oog op de meerjarenbegroting. Want we moeten ook niet vergeten dat de kans heel groot is dat we deze zomer gaan horen van het CPB bij de CMEF. Hè, de concept macro-economische verkenning.
1: Die komt al bijna, toch?
26: In juli, komt in juli, ja. Dat de verwachting zal zijn dat we het begrotingstekort de groter is dan min 3%.
1: Ja.
26: En daar moeten ze ook iets mee.
1: Dieper dan 3% in de min.
26: Ja, want dan met Nederland met zijn grote mond, dan moeten ze Brussel moeten ze geruststellen. En dan hebben we nog een probleem, dat is de begroting. Die wordt vandaag behandeld in Brussel. De Europese Commissie wil de begroting.
1: Meer Europees geld.
26: Meer Europees geld willen ze hebben. Ongeveer 10%, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. En daar zitten in ieder geval de grootste. De landen die het meest bijdragen aan de begroting in de Europese Unie, waaronder Nederland, zijn er geen voorstander van. Uiteraard, de netto-betalers zijn er geen voorstander van. Uiteraard, de kleinere landen, de ontvangers wel.
1: Ja, dit moet unaniem toch? Ja. Ik hoorde vanuit Duitsland en vanuit Nederland dat er gezegd was: dit gaat het niet worden. Nou, dan weet je eigenlijk al dat het niet gaat worden.
26: Nee, maar wat Nederland krijgt op dit moment een korting van rond een miljard.
1: Ja.
26: We kunnen er toch ook wel een beetje van uitgaan. Misschien dat het groter maken van die begroting, dat niet doorgaat zoals de Europese Commissie dat nu voor ogen heeft. Maar dat die korting in stand blijft.
1: Ja, die kan je schrappen. Ja.
26: Die kan je gaan. Dus dan heb je weer een miljard waar je over moet gaan praten met elkaar.
1: Het gaat echt.
26: Het wordt sowieso
1: van
26: al lastig.
1: De grote hoop.
26: En jij zegt van ja, die begrotingsregels, ja, die kan je altijd schrappen. Maar het idee is wel geweest, na de chaos in de jaren 70 en in de jaren 80, om ervoor te zorgen dat niet bij elk wissewasje en elke tegenvaller die direct bezuinigd wordt of lasten worden verhoogd. Zodat die ondernemers waar we het in het FD over hadden in ieder geval rekening kunnen houden met een beetje, in het kader van de belastingen, de lasten, een beetje consistent.
1: Ja.
26: En fiscaal beleid.
1: Maar dat werkt dus kennelijk niet, want die ondernemers zien nu geen consistent beleid. Want dat is een van de dingen waar ze over klagen.
26: Ja,
1: onvoorspelbare overheid, consistent beleid. Nou, dan werkt het niet meer.
26: Nee.
1: Heeft het ons veel gebracht, dat geloof ik meteen sinds de zalmnorm. Dus dat is paars 1, denk ik.
26: Ja, 94.
1: Ja, nou, daar ga je al.
26: Ja.
1: Toen waren we nog jong en mooi, Lene.
26: Ja, ja.
0: Ik was er
26: maar tegenwoordig kunnen mensen dit mee. De mensen kunnen dit zien. Dus Osama, die dan de montage maakt, die zal dit er wel uitknippen. Een klein inzoometje op.
1: Even kijken hoe jong en mooi je bent tegenwoordig. Ja.
26: Nou, ik ben klaar voor vandaag.
1: Nee, nu begint het pas, jongen.
0: Nee, we hebben het woord stikstof pas één keer genoemd.
26: Ja, maar daar moeten we even mee wachten, want anders zit ik weer de hele tijd te kletsen.
1: Nee, laten we misschien anders eerst even de congressen doen. Ben jij uiteindelijk naar het congres geweest? Je was ziek van het weekend.
0: Nee, ik was ziek van het weekend. Anders was ik inderdaad bij Pro geweest.
1: De historische omvorming van twee oude naar één nieuwe partij.
0: Ja, het congres dat volgens Pro zelf om meerdere redenen historisch was. Alleen al door het aantal mensen dat daar aanwezig was.
1: Het was historisch. Vanwege hoe vaak het historisch genoemd werd.
0: En toen vond er dus een stemming plaats onder leden van zowel de Partij van de Arbeid als GroenLinks met de vraag: moet er een fusie gaan plaatsvinden?
1: En dat hadden ze toch al een keer gedaan? Er was een keertje 96% en 93% voor.
0: Ja, en die
1: maar geen is gewoon nog een keer gedaan voor de vorm.
0: Ja, met opnieuw Noord-Koreaanse uitslagen. Ja. 96% bij de ene en 97% bij de andere partij. Inderdaad, die zei: dit moest plaatsvinden. En er ontstak een groot gejuich. dag. En mensen huilden tranen van blijdschap en vlogen elkaar in de armen.
26: Ach, maar het verschil met de vorige keer is toch dat de vorige keer de vraag was: willen we fuseren? Ja. En nu was: we gaan. Gaan we nu
25: fuseren?
26: Ja, doen het nu.
25: En dat zijn ze natuurlijk ook nu gefuseerd.
0: Ja. GroenLinks en de Partij van de Arbeid bestaan er niet meer. Daar hoeft het niet meer over te
25: behalve
0: hebben.
25: In de provincies.
0: Ja.
25: En in Europa. Behalve op sommige plekken, ja. Maar einde van het tijdperk, begin van iets moois. Ik merk dat ik het woord pro doet helemaal niks bij mij. En bij GroenLinks en PvdA heb ik gewoon omdat dat al 100 jaar bestaat, heb ik een gevoel.
26: Ja, maar wij zijn oude mannen, hè, Mark?
25: Ja,
26: maar,
25: ja dat is niet erg. Dat gaat vanzelf over.
26: Daarom hebben wij daar een soort nostalgisch gevoel.
25: Nee, niet eens nostalgisch, maar het heeft gewoon een soort... zoals je bij een woord heb je een bepaald woordbeeld. En bij GroenLinks heb ik, en bij PvdA heb ik een beeld. En bij pro heb ik... Ja, het zou ook een autobandenwinkel kunnen zijn.
26: Ja.
25: Er is volgens mij ook eentje die in die buurt toch weer heet.
26: Ja.
0: Hij had vroeger die hele vervelende reclame van Profiel, de fietsspecialist.
25: Nou, hier, daar ga je al.
0: Ja. Maar is dit niet ook, net als bij het kabinet, dat dit even tijd nodig heeft en over een jaar dan...
25: Dat ik tijd nodig heb hiervoor. Ja, dat geloof ik ook meteen.
0: Dan denken we echt niet meer aan GroenLinks en de PvdA.
25: Ik van de week zag ook de stemmingen. En dan is het, wat zit er helemaal links, zit de SP. SP, ja. Pro. En dan gaat de voorzitter gaat zo de partijen van links naar rechts de kamer door. Dan denk je, oh ja, pro, ja, oh ja. En dan de volgende stemming weer pro. Ja, inderdaad, pro, ja, het bestaat dus kennelijk. Daar moet ik nog heel erg aan wennen, merk ik. Maar jullie zijn al helemaal ingeburgerd en overgegaan.
26: Mijn afdronk van de twee congressen is...
25: Ja, want het andere congres was de VVD.
26: Ja, daar was ik bij.
0: Was jij, ja.
26: Ja. Is dat het weer doorspekt was door ophefjournalistiek. En dat komt omdat Jesse Klaver voor het congres in de zaterdagkrant van de Volkskrant had gezegd dat hij niet met JA21 wilde onderhandelen zolang zij het rechtsradicale standpunt over remigratie nog steeds in hun... in hun verkiezings...
25: In hun programma
26: bestaan. Dus dat nog steeds nastreven. Waar Journalistiek Nederland van maakte, kort door de bocht, pro noemt JA21 een rechtsradicale partij. En Joost Eerdmans dus, ik moet zelf niet ook kort door de bocht gaan, maar een rechtsradicaal politicus en sluit hen uit. Terwijl Jesse Klaver natuurlijk helemaal niet zo kort door de bocht ging en het specifiek heeft gehad over het remigratiestandpunt.
25: Ja.
26: En dan heb ik bij JA21 ook wel...
25: Remigratie, dat is een besmet term die meer betekent dan teruggaan naar waar je vandaan komt. Daar zitten allerlei natieachtige associaties bij.
26: Ja, en dat komt eigenlijk omdat op het moment dat je, als je nu over remigratie praat, heb je het eigenlijk over onvrijwillig teruggaan. Ja. Want er is geen enkele reden om niet, op het moment dat je hier weg wil, om dat niet op een vrijwillige basis te doen.
25: Nee, dan heet het emigratie.
26: Ja,
25: je bent hier ingeburgerd, je bent een Nederlander geworden en je gaat weg, dan heet emigratie.
26: Ja, precies.
25: Dus daarom is remigratie niet hetzelfde.
26: Nee, precies. En je kan emigratie, je kan ook zeggen, we willen emigratie stimuleren. Ik zou niet weten hoe, maar met remigratie is het al snel van, nou goed, hè, er is een groep en zij voelen zich niet bij Nederland horen. Dat is dan het frame. En zij horen hier dus niet. En we gaan stimuleren dat ze naar het land gaan waar ze zich wel fijn voelen.
25: Ja.
26: De vraag is dan, als ze dan niet gaan, wat is dan de volgende stap in het remigratiebeleid? Gaan we ze dan actief deporteren? Maar goed, dat is een andere discussie. Maar dat was discussie 1. De andere, het VVD-congres waar ik was, 's morgens vroeg was er een peiling gedaan door RTL. En daar zetten ze in het begin, meen ik, nog de verkeerde kop bij. Dylan Jezus, leden VVD, meerderheid leden VVD, wil Dylan Jezus dus niet meer een partijleider. Ja. Dat bleek niet te gaan om de leden, maar om de kiezers op de VVD.
25: En dan ook nog van een bepaald panel van een bepaalde omroep.
26: Ja, maar ik vond dat al een fundamenteel verschil. Want als op het moment dat de leden echt zouden zeggen, want die gaan namelijk over de politiek leider.
25: Ja, dat zou groot nieuws zijn.
26: Dat zou groot nieuws zijn. En dan zouden we tijdens het congres groot nieuws hebben. Maar nu, de kiezer, laten we even eerlijk zijn, de afgelopen periode, de afgelopen 20, 30 jaar, is natuurlijk niet echt honkvast geweest. En een beetje labiel. Van de een naar de andere partij. De Messias A stond op. viel van zijn stokkel af. Macias Beefje kwam op, viel van zijn... Caroline van der Plas, Pieter Omtzigt, zo hebben we er nog wel meer. Dus wie is nou die VVD-kiezer waarnaar gevraagd wordt? Daarbij is iedereen nu negatief over de politiek. Kortom, ik vond het geen nieuws, maar wel richting tijdens dat VVD-congres... iedereen, Dylan Jezelkuus, bent u nog wel de juiste persoon om de VVD te leiden? Dat was het nieuws. Toch een beetje aan gebrek aan daadwerkelijk echt nieuws. Want,
1: dan was de in die congressen van het FD, zelf was dan beter.
26: Ja, want in die congressen zelf zat helemaal niks. De VVD zei: ja, we moeten wat beter, we moeten een wat langere termijnvisie voor de toekomst hebben en dat mensen weer kunnen ondernemen. En AI wordt belangrijk. En nou, eigenlijk werden er gewoon hele trits open deuren werden ingetrapt tijdens dat hele congres.
0: Het liberale verhaal naar de toekomst. Ja. Dus daar draaide het eigenlijk om, toch?
26: Ja.
1: En dat gebeurde aan de linkerkant van de zaal ook bij GroenLinks PvdA.
0: Ja.
1: Een andere zaal trouwens, maar ja.
0: Ja, dit land kan zoveel eerlijker. Dat was de kernboodschap van de speech van Jesse Klaver. En het zelfvertrouwen spatte er.
26: Echt waar? Kan dit land, vindt hij dat?
0: Ja, dat vindt hij.
26: Ja, we kunnen het eerlijker verdelen ook, denk ik, of niet?
1: Of negen of zo, ik weet niet meer. Maar heel vaak heeft hij dat gezegd.
26: Ja.
1: Wat natuurlijk een mooie verwijzing is vanuit GroenLinks naar de PvdA. Dit land kan zoveel mooier van Wouter Bos. Verkiezingscampagne van vroeger. Wanneer was dat? Ergens rond de 200, 2000? Die kant uit?
26: 2002 ging eerst ook... Ja, dat is natuurlijk om een andere reden dat daar de Messias... die viel niet van zijn sokkel af, maar die werd daadwerkelijk vermoord. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Laten we dat even heel goed van elkaar scheiden.
0: Ja.
26: Maar LPF kwam in het kabinet. Nou, dat heeft hoeveel dagen geduurd? 80 of zo, niet eens.
0: Mm-hmm.
26: Toen kregen we weer verkiezingen. En ineens was daar Wouter Bos na Melkert. Want de Partij van de Arbeid was al eigenlijk begraven.
0: Mm-hmm.
26: Doodverklaard en begraven. Maar Wouter Bos had premier kunnen worden. Als hij later Cohen niet voor... dat was de verkiezingen daarna. Cohen niet naar voren had geschoven. Was die, dat was die verkiezingen volgens mij.
0: Oh.
26: Hij had premier kunnen worden. Maar goed, dat is allemaal in het verleden. Maar dat is dus inderdaad al. Dus nu 24 jaar geleden. Ja. Mark,
1: dit land kan zoveel mooier.
26: Toen we er nog goed uitzagen.
1: Ja, ook toen waren we.
26: Nou, ik zat laatst foto's uit die tijd te kijken. Ik kan dat toch echt niet beweren dat ik er heel goed uitzag toen. Was in mijn studententijd. Tegen de 95 kilo aan. Ik plofte uit mijn kleren en uit mijn lichaam.
1: Oké.
26: Okay. Nee, dat was niet...
1: Goed, we hebben een beeld. Het is helemaal goed. Moeten we het nog even hebben over corona misschien?
26: Ja, Mark.
1: Ja.
26: Kan ik eindelijk even stil zijn?
1: Ja, je moet je er ook vooral mee bemoeien. Nee, het was eigenlijk
0: de impact op de zorg. Hè?
1: Dat is het thema van de week.
0: Dat was de rode draad deze week, zoals er iedere week een rode draad heeft.
1: Ja, ik moet zeggen, dat was niet het thema wat ik gezien heb. Ik heb eigenlijk vooral heel veel verhoren gezien over kritische geluiden en alternatieve aanpakken voor het corona. Dat is eigenlijk waar het meeste naar gevraagd werd. Er werd ook wel gesteld, en dat is ook wel bevestigd, dat we steeds tegen code zwart aan hebben gezeten. En er is ook wel even weer gevraagd, werd er nou echt niet gestuurd op net niet code zwart? Wat een theorie was in ieder geval die tijdens corona speelde. Dat de regering probeerde zoveel mogelijk besmettingen toe te laten. Want dan zo min mogelijk maatregelen voor de bevolking. Dat is natuurlijk de keerzijde van hetzelfde. Maar waardoor we dus altijd tegen bijna code zwart aanzaten. Maar dat werd door de modelleur die deze week van het RIVM, die dus modellen maakte voor hoe gaat het virus zich verspreiden in Nederland, en eerder ook al door Jaap van Dissel ontkend. Die zei dat kunnen we niet zo nauwkeurig sturen op net niet code zwart. Van Dissel zei nog, dan heb je altijd wel een zekere bandbreedte bij nodig. Toen dacht ik, oké, dan kan je er toch op sturen. Dan zeg je, we hebben altijd die veiligheidsmarge nog nodig. En ik denk ook dat dat toch wel gebeurd is. En een ander ding wat er ook wel heel veel aan het orde is geweest, is de vraag of het OMT en het kabinet eigenlijk wel zaten te wachten op kritische geluiden. Zoals bijvoorbeeld van het Red Team. We hebben bij BNR in die tijd Amrish Baidoo ook heel veel opzender gehad. Die heeft ook heel veel. Die zat in de oprichter van het Red Team zelf, veldepidemioloog. Hij kreeg het gevoel dat het helemaal niet de bedoeling was dat er kritische geluiden vanuit de samenleving kwamen. En we hebben deze week ook natuurlijk het verhoor gezien van Rob Elens, een huisarts die nogal dwarse opvattingen
0: die
1: over...
0: Die was weer kritisch de andere kant op eigenlijk. Hè? Die had eigen behandel... Ik vind cocktail altijd in de medische wereld een hele ingewikkelde. Want cocktail, dat klinkt toch...
1: Klinkt heel
0: iets,
1: lekker, ja.
0: Klinkt als iets leuks.
1: Een combinatie van drie middelen. Goed, goed shaken, not stirred of andersom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Waarmee anderhalve meter en mondkapjes en lockdowns misschien volgens hem in zijn visie helemaal niet nodig was.
25: Het officiële advies van het OMT en eigenlijk van de huisartsenvereniging, en dat is de branchevereniging die gaat over hoe huisartsen zich horen te gedragen. Geef de mensen 2 paracetamol per dag. En als dat niet werkt, dan moet je de ambulance bellen. En hij zei, ik heb iets waarvan ik... Een vriend uit Amerika, die belde mij... iemand meldde mij, die zei, je moet eens even kijken naar die man uit Amerika, uit New York. En daar hebben ze ook een enorme epidemie. En daar hebben ze een combinatie van 3 zaken. Het gaat vooral om dat er zink in alle cellen in je lichaam moet komen. En als dat gebeurt, dan kan het virus er niet in. Ik kan niet uitleggen of het waar is of niet, maar hij is ervan overtuigd. En toen heeft hij dat geprobeerd een paar keer. En die patiënt overleefde het. Toen kwam de inspectie langs. Die zei, dat is verboden, want dit hebben we niet toegestaan. En toen zei hij, dan doe ik het niet. En toen ging de eerstvolgende patiënt weer dood. Ik kan me voorstellen dat je, als je dat meemaakt, dat je dan denkt, ik was op de goede weg. Waarom wil niemand mij helpen met onderzoek? Want dat is wat hij vervolgens probeert. Hij zei, dit moet onderzocht worden. En hier houdt de zendtijd op de radio op. Dat is heel jammer, want het gesprek hierna wordt alleen maar beter. Dus pak je podcast-app er even bij, zoek naar Studio Den Haag. Abonneer je meteen even en luister daar naar de rest van deze

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
6: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
7: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
6: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
8: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Dat merk je met name aan de hoeveelheid kilometers. 400. Het is aardig druk en er staan ook veel dagelijkse files die langer zijn dan anders. Denk dan bijvoorbeeld aan de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer en 35 minuten. Ook de A27, typisch zo'n recreatiefile, richting Gorkum vanuit Breda. Tussen Geertruidenberg en Werkendam bijna een half uur extra. Dan andere zaken die opvallen. Allereerst een ongeluk bij Maassluis op de A20 vanuit Gouda. De weg is er weer vrij, maar nog wel file vanaf Rotterdam-Delfshaven. Vertraging is 20 minuten. En ook nog een ongeluk bij Eerde op de A50 Eindhoven-Os. Vanaf Zonnebreugel een half uur vertraging. Er is één rijstrook afgesloten hierdoor. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A2 naar Den Bosch bij 87,7. En de A7 naar de Duitse grens bij 207,4.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 3 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De dreiging voor een school in Kampen in Overijssel lijkt voorbij. De politie heeft er namelijk iemand voor opgepakt. Een man die bijna 150 kilometer verderop woont. Hij zou een video op TikTok hebben gezet waarin hij zegt dat hij kogels heeft klaar liggen om te moorden. Waarom hij juist de school in Kampen uitkoos, is niet bekend. Nederland levert niet één, maar twee schepen zodra die nodig zijn in de straat van Hormuz bij Iran. Een fregat en een mijnenjager. Intussen lijkt het scheepvaartverkeer daar weer af te nemen. Reden zouden bang zijn voor nieuwe spanningen nu de onderhandelingen tussen de VS en Iran vandaag zijn afgeblazen. In de haven van Amsterdam is een man opgepakt die mensen ronselde voor het smokkelen van drugs. Op zoek naar ingangen binnen de haven zocht hij contact met mensen die in de haven op belangrijke posities werken. In hetzelfde onderzoek werd vorige week al een havenmedewerker aangehouden. In Turkije zijn tientallen politieke tegenstanders opgepakt van president Erdogan. Ze worden verdacht van corruptie en fraude. De arrestanten zitten bij oppositiepartij CHP, die al langer het doelwit is van justitie. Het bekendste voorbeeld is de arrestatie van het kopstuk van de oppositie, de oud-burgemeester van Istanbul. En met het snikhete weer gelden er allerlei maatregelen. Zo zet de ANWB extra wegenwachten in, omdat veel meer pechgevallen worden verwacht door oververhitte motoren. Ze delen ook flesjes water uit aan gestrande automobilisten. Chauffeurs van pakketbezorger DHL krijgen extra drinkpauzes. En bij Tata Steel kijken ze of het werk op koelere tijden kan. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en met 30 tot 35 graden is het tropisch warm, maar in de kustgebieden minder heet door een westenwind. Later vanmiddag meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. In Limburg geldt daarom nu al code oranje. En dat was het ANP-nieuws.
10: Zometeen in de Nationale Autoshow vanaf circuit Zandvoort.
11: Ja, we zijn bij de Historic Grand Prix, waar BMW uitpakt met een ode aan 40 jaar M3.
10: Ja, en de toekomst van het model. Elektrisch misschien wel, hè? Je hoort zo meer over de M-concept Neue Klasse. Blijf luisteren.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zeker bij fraude. Want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
15: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
16: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
17: Remt energie de vooruitgang van je onderneming? Samen met Fudura ben je klaar voor de energietoekomst. Fudura, de verandering voor in energie.
18: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
10: Klassieke raceauto's nemen dit weekend circuit Zandvoort over. En wij zijn erbij, hè? De Historic Grand Prix.
11: Leuk. Ja, de hele provincie kan horen welke bijzondere auto's hier rijden. En we spreken zo ook nog met Jan Lammers.
10: Ja, en we gaan zo met BMW praten. Maar eerst, Wouter, toch wel weer leuk om hier weer rond te lopen op het circuit. Eigenlijk een beetje aan de vooravond van de laatste Dutch Grand Prix.
11: Ja.
10: Duurt nog wel even een paar weken.
11: Ja, maar daarna kunnen we hier gewoon woningen gaan bouwen. Hè? En dan hebben die mannen hun investeringen weer terug. Oh, dat mocht je niet hardop zeggen. Nee. Wel gaaf. Dit is een bijzonder evenement. Met bijzondere mensen. Die bijzonder dure auto's bijzonder hard over het circuit heen gooien.
10: Ja. Ja, die hebben niet echt een probleem met een idee van ja, straks sloop ik dat ding. En dan ben ik weer een hoop centen kwijt.
11: Ja, maar dit is natuurlijk wel. Weet je, auto's die je koopt, die kan je natuurlijk neerzetten ergens. Of je gaat er gewoon gave dingen mee doen. Ja, dit is natuurlijk wel voor sommige mensen het ultieme.
10: Ja, we zitten eigenlijk aan de pitstraat, hè, nu.
11: Ja.
10: En hier komen ze allemaal. Ik zie nu een Lotus voorbij komen. Die krijgt even een flesje water. Dat is dan de pitstop. Mooi man. Op origineel Nederlands kenteken trouwens. Leuk is dat. Ja. Maar goed, en het geluid, hè? Dat is wel even anders dan die saaie Formule 1. Och.
11: Ja, nou, weet je, dat ik geen oordoppen meer in hoef bij een Formule 1 race, vind ik. Ja, weet je. En hier kwam er net ook iets voorbij door de pitstraat. Vond ik echt, ja, maar race zeker niet vol gas. Helemaal niet, hè. Tokkelde gewoon voorbij. En dat deed al pijn aan mijn oren. Dat ik dacht, oh man. Ja. Hey, maar het is heel gaaf. Heel spectaculair.
10: We laten ook echt nog wel wat geluid horen tijdens deze uitzending. Dus misschien moet je ook gewoon tijdens de uitzending even je oordopjes in doen. Maar goed, daar gaan we het straks verder over hebben. BMW pakt ondertussen tijdens deze Historic Grand Prix uit met een ode aan 40 jaar M3. En de vorige week onthulde M-concept Neue Klasse staat hier ook.
11: Ja, dat is wel gaaf. Dat is ook heel snel. Nee, ik heb nog niet gekeken.
10: Oh, ik wel.
11: Nee. Ja,
10: wel
11: ik was, cool ding. Druk.
10: Maar Peter Haug is marketingbaas van BMW Group Nederland. Welkom, leuk dat je er bent. In onze lounge. Hier op het circuit.
11: Onze lounge met airco is heel fijn. Ja, is en dubbel fijn, glas, zodat we het geluid een beetje erbuiten
10: hebben. Buiten. Maar ja, mooie mijlpaal hè, voor de M3 natuurlijk. 40 jaar M3. Is dit dan ook een logische plek om dat te vieren?
20: Ja, vinden we wel. We zijn de afgelopen historische Grand Prix niet altijd aanwezig geweest. Maar wel als we een verhaal te vertellen hebben. Ik denk dat we 10 jaar geleden ongeveer hier voor het eerst waren met een soort best-of BMW. Ja. Heel veel spullen, mooie spullen uit München gehaald van BMW Classic. Uit Le Mans deelnemers. 2 jaar geleden voor het laatst geweest. Dat was eigenlijk omdat we weer terug waren op Le Mans.
10: Ja.
20: Met de M8 Hybrid, die vorige week natuurlijk ook... Hij heeft gereden, net niet gewonnen.
10: Nee, nee.
20: Toen was er een nieuwe Artcar.
10: Volgens mij een Toyota, toch? Die gewonnen heeft iets met de Nederlandse coureur.
11: Ja,
20: zeker.
10: Nick de Vries. Ja, mooi.
20: Ja. We vinden het een logische plek. Ja. Dus er wordt GT-race zit natuurlijk enorm in de lift. En eigenlijk wat we hier vandaag zien is ook, zit ook touringcar / GT-race. Dus dat is een hele logische plek voor ons.
10: Rijden de M3's dit weekend rond op de baan?
20: Ja, ik heb er al divers gezien. Okay. Heb ik sowieso binnen de...
11: Is het historisch? Ja, is het al historisch genoeg? Maar het is ook wel 40 jaar M3.
20: Ja.
11: Dus
20: ja.
11: Wij worden ook oud in die auto's ook.
10: Ja.
11: Jullie hebben er zelf ook een paar meegebracht. Hoeveel M3's brengen jullie?
20: We hebben de hele line-up tot en met de F80 aan toe.
11: Ja.
20: Dus binnen staat het echt hele bijzondere spul vanaf de E30. En er staat een hele pracht. We hebben getracht om zeg maar koppeltjes te maken met de straatversies en echte raceauto's. Dus, dus iedere straatauto heeft een equivalent in. Van de E30 bijvoorbeeld staat er een Alpina, by the way. Een hele mooie, waar meneer Bovensiepe nog in heeft geraced in de DTM.
11: Ja.
20: Dat is ontzettend mooi ding. En dan gaan we naar de E36. Dat is een hele historische raceauto van de Dueler, Oostenrijkse team. Waar Winkelhock in heeft gereden. Een Stoek. Dieter Quester, die een paar jaar geleden ook weer in auto's 4 heeft gereden. Reden. Dus we hebben eigenlijk allemaal koppeltjes staan. En dan als belangrijkste centerpiece dan natuurlijk de BMW N Concept Neue Klasse.
10: Ja.
20: Ja.
11: Wat een moeilijke naam.
20: Ja.
11: Kunnen we niet gewoon het beestje bij zijn naam noemen? Dus wat wordt die naam? Dat gaat Peter toen nog niet vertellen.
10: Nou.
11: Weet je het al wel? Kijk hem even streng aan. Ja, hij geeft een knipoog.
10: Als de microfoon uitgaat, dan gaat hij het ons vertellen.
11: Hier staan dus best een aantal M3's. Zijn er 10 volgens mij? Dacht ik zoiets.
20: Ja, buiten staan er nog een paar.
10: Een M4.
20: Ja, klopt. Ja.
11: Ja,
20: we smokkelen met de GT4, dat klopt. Op een gegeven moment heb je natuurlijk een splitsing gekregen in de coupés en de...
11: Ja.
20: Maar de concept is weer echt 4-zits, 4 deuren.
11: Ja. Ja. Ja, dat is echt M3, maar dan elektrisch. Maar daar gaan we het zo nog wel even over. heb je een favoriet, de modelgeneratie? En waarom is die?
20: Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen de E30.
11: Ja. Waar heb je wel eens in gereden? Never meet your heroes,
20: Ik heb nooit in een 911 gereden, wat ik vroeger heel graag wilde doen. Daar is nog steeds niet van gekomen. Maar ik volg jouw serie natuurlijk met veel belangstelling. Dus misschien komt het nog wel een keer goed. En ook nog nooit in een M3 E30. Wel in een E30 zoals hier in de DNDT racen.
11: Ja.
20: We hebben hier vanochtend een bijeenkomst gehad met onze M-certified dealers. De motorsport dealers. En toen noemde ik de E46 CSL. Wat ik toch wel echt wel een heel bijzonder apparaat vind. Dus ook toen ik mijn eerste BMW 316 staalblauw met hele kleine wielen in bestelling had staan, was ik op vakantie in Spanje. En toen zag ik die auto, niet de CSL, een cabrio in Spanje staan. Godverdorie, dat is toch wel echt een heel mooi model. Ja. Vind ik nog steeds wel een hele mooie.
11: Toch auto uit de jeugd, hè? Waar we dan jeugd of jong volwassen, waar we dan denken,
20: de aspiratie. Ja, favoriet, maar ja.
11: Ja. Jij, Meijndert, heb jij al een favoriet? Je hebt er net even langs gelopen.
10: Ik ben er lang... Nee, ik durf dat echt niet te zeggen. Sorry. Nee. Ik vind ze echt... Ik heb met open mond zitten kijken naar alle modellen die daar staan. Nee, ik moet er...
21: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaamt...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Ja, dan ga ik er een vooruit op comfort dan. Dus ruimte. Dus ja, why not? Hebben jullie hier verzorgd? Ben je hier ook actie op de baan? Want het is natuurlijk leuk. Een paar van die auto's die we dan een doekje eroverheen en schoonhouden. Maar,
2: nee, wij rijden zelf niet. We voorheen met die best-of deden, is dat we altijd in de demo's, zoals dat dan heet, meereden. Dus dan hadden al het spul wat statisch was, werd dan met veel bombarie naar buiten gestart en warm gedraaid. Ja. Dat was onderdeel van de fun. Nu is het statisch.
1: Okay.
2: Ja. Maar jammer. Maar het is ontzettend kostbaar om die auto's uit München hier te krijgen en te laten rijden.
3: Ja, want hoe kostbaar is zoiets? Waarom is dat zo?
2: Nou,
3: die
2: auto's die worden natuurlijk helemaal. Ja, daar wordt per kilometer wordt dat helemaal bijgehouden. Dat is het, de banden, monteurs aan vast. Die moeten natuurlijk een hapje eten. En vaak hebben bepaalde auto's hebben dan ook nog een keer speciale mannetjes die ervoor zorgen dat niemand erin gaat zitten en dat soort zaken. En dat wordt wel wat.
1: Met zijn eigen bodyguard.
2: Iets kostbaar. Ja. Dus we hebben gezegd, we gaan nu zelf. We hebben genoeg contacten natuurlijk met mensen met hele mooie auto's. En er is natuurlijk voldoende spektakel op de baan. Er zit, Wouter zei het al, maar bijna in iedere klasse rijdt wel iets van BMW rond. Tot en met de Hark aan toe, waar natuurlijk de Tisa's, de CSL'en in rondrijden. Dus daar hoeven we zelf dan niet te verzorgen. Ja.
1: Is racen nog belangrijk in racehistorie? Het was vroeger natuurlijk Win the Race on Sunday en Sell the Car on Monday. Ja. Maar ja, werkt dat nog?
2: Ja, ik denk het wel. Wat je... Ja,
1: je moet dit wel zeggen, want jullie staan hier.
2: Maar er zijn ook wel voldoende critici die zeggen van, doen jullie eigenlijk nog wel voldoende?
1: Ja. Is dat zo?
2: Nou ja, bij motorsport hebben we natuurlijk customer racing is heel belangrijk. Als je daar wat sceptisch naar kijkt, dan zou je zeggen van, maar waarom doen jullie dat zelf niet? Wij racen eigenlijk nu via teams natuurlijk. Ja. Tot en met de Le Mans optredens aan toe. En die supporten we goed. We vinden dat belangrijk. Wat er natuurlijk heel belangrijk is, de technology transfer die er wel moet zijn. Ja, dat is ook misschien de reden waarom we op een gegeven moment naar de Formule 1 hebben gekeken. Van, ja, kunnen we onze resourcing en engineering eigenlijk niet beter stoppen in wat toen Project I is geworden. Waar de BMW i en BMW i3 uit voorgekomen zijn. Dus die aerodynamica en lichtgewicht en carbon hebben we van gezegd. Van, nou, misschien is dat niet meer Formule 1. En moeten we dat stoppen in iets wat echt naar de straat toe komt. Omdat het verschil tussen Formule 1 toen en wat het moest gaan worden op de straat. Wel erg groot aan het worden was.
3: En hebben jullie daar gelijk in gekregen? Want we zien de andere twee Duitse premium merken natuurlijk nu wel in de Formule 1.
2: Ja.
3: Mercedes al veel langer, Audi net toegetreden.
2: Nou ja, wij vonden het
3: gaat
2: voor
3: het dan niet een beetje kriebelen?
2: Pas op. Hè. We zijn op 9 seconden geen winnaar geworden van Le Mans vorige week. We hebben een prachtige 24
3: plaats
2: van de Nürburgring.
3: Tweede plaats is de bovenste van de slechte plekken van de verliezers. Hè?
2: Ja, goed. Ja, we stonden
3: de eerste verliezer,
2: daar,
3: toch?
2: Ja. Zonder pole position. Zwaar na de disqualificatie, maar dat was 5000ste.
1: Ja.
2: Nee, dus dat hele Le Mans prototype project is ontzettend belangrijk. Omdat daar heel veel technology transfer in zit. En de GT-auto's, dat zijn natuurlijk uiteindelijk GT3'en. Zijn natuurlijk, liggen heel dicht bij straatversies. Ja. Dus dat is, het is belangrijk. En wat je ziet, ook dankzij Max, denk ik, is dat de hele GT-racing enorm de lift zit. En niet alleen maar op dat soort grote evenementen als de 24 uur voor de Nürburgring, waar honderdduizenden mensen naartoe komen, slapen, barbecue en nog wat. Maar ook vooral online. Dat zie je, en dat zie je hier op het circuit ook in de DNRT. Voorheen er zijn merken en teams ook bij ons geweest die zeiden van sponsoren, klantactivatie. Daarvan hadden we altijd gezegd van ik race zelf een beetje en ik weet, niemand interesseert het wat ik doe. Dat vind ik interessant.
1: Ja.
2: En dan komt hooguit je moeder en de hond misschien kijken. Maar wat je nu ziet, en dat is wat de DNRT heel leuk doet, is dus ze streamen dit.
1: Ja.
2: Daarvan zeggen mensen wel van daar ga ik wel naar kijken. Dus ik denk dat tourwagen en GT-racing zit echt wel in de lift. En voor ons is het daarom ook hartstikke belangrijk, omdat het dicht bij ons straatauto's zit. Ja.
3: Mooi. Voor de mensen die hier zijn, is ook voor het eerst hier dan de M-concept Neue Klasse te zien. Hè? Vorige week onthuld, zei het al, op de 24 uur van Le Mans. We hadden het net over, dit is dan wel echt de voorbode van de elektrische M3, hè?
2: Ja. Ja. Ja. Het heet nadrukkelijk de M-concept Neue Klasse. Dus het gaat over hoe, het is deels een designpresentatie eigenlijk, van welke richting moet je het gaan zoeken in de Neue Klasse. En het gaat ook over technology natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar goed, het ding lijkt natuurlijk enorm veel

0: I3 die we net geïntroduceerd hebben. Dus ja.
1: Maar ja, en BMW heeft ook wel traditie van M3's lanceren als concept. En dan krijg je met iets minder gekke kleuren en gekke wielen. Ja. En één lipje minder. En dan, dat is toch de productieversie. Ja. Dus hoe dicht zit deze er tegenaan?
0: Nou ja, je weet zelf, hè, wij maken vision auto's. Dat zijn vaak wat wildere ideeën waar het vertellen van een bepaald verhaal. Hè, dus richting de iX3, dus de eerste van de nieuwe klasse, hebben eigenlijk 4 verschillende vision modellen gehad. Nou, daar is soms wel eens wat kritiek op, maar dat gaat dan niet in eerste plaats om design. Dat gaat ook niet om, maar dat gaat dan over connectivity bijvoorbeeld, of over het hergebruiken van materialen of zoiets dergelijks. Ja, dus een vision auto ligt vaak verder weg van wat er uiteindelijk te zien is.
1: Slaap te vallen,
0: dan hebben we concept auto's. en die liggen vaak heel dicht bij wat er straks op straat te zien is. Ja. En dit is een concept auto.
2: Ja, dus
0: een lang antwoord, maar
2: het
3: wordt niet één op één, maar het zit er wel heel dicht in de buurt.
0: Ja, nee, ik wil niet dat Wouter in slaap valt, maar dat is wel het verhaal.
1: Vanavond wel, het zou heerlijk zijn als ik met de hitte. De traditionele M-klant, die kocht nog geen elektrische M3 bij jullie. Ik denk dat ze wel moeten wennen.
0: Waarschijnlijk.
1: Ja,
0: zeer waarschijnlijk. Kijk, wij hebben een technology open filosofie over heel veel verschillende modellen. Dus wat bijvoorbeeld in ontwikkeling is op dit moment is de X5. Daar is de verwachting van dat die in bijna alle aandrijflijnen te zien zal zijn. Die filosofie zou je ook kunnen toepassen op M. We hebben nu net de i3 aangekondigd. Die is sinds gisteren leverbaar of orderbaar, moet ik zeggen. Mm-hmm. En het is logisch dat de M3 dan ook als eerste elektrisch wordt genoemd. Maar wij zien ook testauto's rondrijden op de Nürburgring met 4 uitlaten erin. Dus mogelijk komt er nog wel wat met, laten we zeggen, conventionele krachtbronnen.
1: Ja, maar de best technology win? Is dat wat er uiteindelijk gaat gebeuren?
0: Nou ja, de filosofie van technology open is dat er op verschillende plekken op de verschillende wereld verschillende demands zijn over wat mensen willen. En we willen dat graag in staat stellen om te doen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel richting elektrisch. Maar wij denken dat er nog een behoorlijke tijd is dat dat soort technologieën naast elkaar kunnen bestaan.
2: Ja, er zijn ook heel veel verschillende mensen. Je zou kunnen zeggen van, is de traditionele klant van de M3 wel ook de klant van de elektrische M3? Of hebben jullie het idee dat er een nieuwe klanten categorie daarvoor gaat opstaan?
0: Ja, uitkijken dat het niet een te saai antwoord wordt. Maar ook klantengroepen evolueren natuurlijk net zo goed mee. Hè? Dus ik heb net een rapportje gelezen van de collega's van Andrew hier over hoe de i3 is ontvangen. Men begrijpt wel dat we, kijk, hoe we die nieuwe M3's aan het ontwikkelen zijn, is dat er zitten bijvoorbeeld schakelflippers op die concept. En dan kun je je afvragen, is dat wel nodig? Dus met respect naar wat mensen graag willen. Dus alle bedieningselementen die rood zijn in die auto, daar kun je zelf nog wat mee doen. Dus het is niet alleen maar in drive stoppen. Okay. Maar je kunt wel met rijmodi spelen en dat soort zaken. Dat zijn dingen die appelleren aan wat huidige M-klanten belangrijk vinden. Maar ik denk dat er een hele generatie opgroeit die niet anders gewend zal zijn.
1: Nee, dat is waar. En deels moet ik ook wennen. En een volledig elektrische auto biedt ook wel weer kansen. Hè? Want jullie hebben natuurlijk al dingen laten zien. Hè? De Heart of Joy. Nou, ook weer een beetje marketingterm. Dus. Maar 4 elektromotoren. Waarmee je dus natuurlijk veel spectaculairdere dingen kan doen. Met een verbrandingsmotor. Dan met een moeilijke aandrijflijn. Die helemaal niet zo snel kan schakelen. Van alle kracht naar voren of naar achter. Of naar links of naar rechts. Dus ja, in die zin. Denk ik dat er. Zie ik ook wel. Zeg maar de mooie mogelijkheden. Tegelijkertijd, 6 in lijn. Ja, wel een snoepje, hè?
2: Ja.
1: Dus die willen we er nog wel bij hebben. Maar op zich natuurlijk goed, denk ik, dat jullie beide aanbieden. Komt dan, eigenlijk zien we natuurlijk nu, i3 is eerst gekomen. We zien natuurlijk ook wel van, er gaat nog iets met de 3-serie gebeuren. Misschien heb ik wel al meer ervan gezien, maar dat mag ik nog niet vertellen van Andrew. Die zit daar heel streng te kijken. Betekent dat we eerst i3 elektrische, i3M-achtig, weet ik veel hoe die gaat heten. Jij weet het wel, maar gaat het niet vertellen. En dan pas de nieuwe verbrandingsmotor M3 mogelijk gaan zien.
0: Nou, in ieder geval, als die komt, in ieder geval niet in een andere volgorde.
1: Nee, oké.
0: Ja. Ik, nou, natuurlijk mijn mond, maar ik bedoel, nogmaals.
1: Wij vullen dit wel in.
0: Nee, maar dat zal dan, als die komt, dan geen is dat in die volgorde.
1: Nee, bedankt. Potentieel wordt natuurlijk de elektrische M3 variant, noem maar even zo, hè, omdat we de echte naam nog niet weten, goedkoper dan de M3 met verbrandingsmotor. Want je ziet natuurlijk nu al met M5 en M3, M5 natuurlijk plug-in hybride voor de mensen die dat niet weten. Die is goedkoper in Nederland vanwege de belastingvoordelen. Ja, dat gaat met die elektrische M3. Had misschien wel het koopje van de eeuw. Ja, het koopje van de eeuw overdreven, maar...
0: Ja, dat gaat met grote klappen.
1: Yeah.
0: Ja, en laten we hopen dat dat ook zo blijft natuurlijk. Want er verandert nog wel eens wat in onze fiscale wetgeving.
1: Ja, maar dat houdt het spannend, joh. Ja. Ja.
0: Nee, maar vooralsnog wordt het... ik weet niet of bereikbaarder nou het woord is. Maar technisch is dat natuurlijk zo.
1: Enorm dus laag verbruikskosten.
3: Maar het is ook wel weer logisch om te bedenken dat dat gaat veranderen. Hè? Want op een gegeven moment gaat de minister van Financiën zeggen... Hey, mijn schatkist begint leeg te raken.
0: Ja, nee,
3: als iedereen elektrisch gaat kopen.
0: Ja.
1: Over de Nooie Klasse hoor ook nog steeds.
0: Nee. Sorry. Ik heb het niet te doen met ze. Maar...
3: Nee, precies.
1: Nooie Klasse gaat goed. Productie uitbreiden, weet ik veel wat allemaal. Het gaat echt zo goed. Het is meer dan het marketingverhaal.
0: Nee, want daar word je hard op afgerekend. Ik bedoel, uiteindelijk zijn die cijfers natuurlijk straks gewoon openbaar. Maar als je doelt op de... we hebben de i3 net geïntroduceerd. Ja. Wat wij aan de... Laten we in marketingtermen heel even... aan de funnel kunnen zien aan de voorkant. Dan is dat eigenlijk net zo indrukwekkend... als dat we tijdens de iX3 hebben gezien. Dus mensen die komen kijken... die een bepaalde interactie hebben op de website. Mensen die zich inschrijven voor nieuwsbrieven. Tot en met de eerste orders aan toe... gisteren, geeft dat ontzettend veel vertrouwen.
1: Ja. Ja. Dat is Nederland. BMW wereldwijd gaf wel een winstwaarschuwing af. Dat is natuurlijk weer andere zaken.
0: Ja, dat is een heel duaal gevoel. Ja. In Nederland doen we het met BMW ontzettend goed.
1: Ja.
0: De klanten zijn ontzettend tevreden. De
1: leasemaatschappij
0: is ontzettend... Nee, maar is zo. Dat is ook aantoonbaar. Zijn we segmentleider al jaren. En Europa doet het ook ontzettend goed. Ik ga maandag naar München, maar ik verwacht daar wel een heel andere sfeer aan te treffen. Omdat een aantal oorzaken ons wel knijterhard raakt. Dat geldt voor andere OEM's natuurlijk hetzelfde. Ja. Met als laatste snoepje op de taart de brandstofprijzen die ook in China enorm gestegen zijn. En wat we daar nog deden waren conventionele verbrandingsmotoren. En dat is ook hard ingestort. En dat gaat daar ook weer met ontzettend grote stappen. En dat is maar ook de achtergrond voor de winstwaarschuwing. Want daar gaat echt volume uit nu. En alles wat je niet bouwt kan ook niet verkocht worden.
3: Ja.
0: Dus,
3: ja, maar je hebt dus met ongelooflijk veel zaken te maken die van buiten komen. Hè. Je had het net eigenlijk over stabiel overheidsbeleid. Dat is één ding. Maar internationaal gebeurt er om de haverklap wat. Er is dan nu een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar het kan zomaar weer zijn dat dat volgende week of volgende maand weer de prullenbak ingaat. Je kunt daar dus heel moeilijk op sturen.
0: Ja. Dat is waar. Het enige wat wij kunnen doen is de juiste auto's bouwen. Ja. De juiste strategie hebben over technologie. En we denken dat we die hebben.
3: Ja, nou, over die technologie en de juiste auto's misschien ook wel. Deze week werd bekend dat de iX5 echt een giga batterijpakket krijgt. Hè? Ruim 140 kilowattuur groot. Wordt dit de eerste BMW met een actieradius van rond of meer dan 1000 kilometer? WLTP dan, hè?
0: Ik denk het niet. Okay. Die auto is natuurlijk gewoon wat groter.
3: Ja, wat zwaarder.
0: En wat zwaarder. Dus, maar ik denk wel dat je rond, laten we zeggen, Andrew, 700, 800 kilometer WLTP.
3: Okay.
0: Denk ik dat heel reëel zou zijn, ja.
3: Ja. Voor nu, dankjewel Peter Haug, marketingbaas van BMW Group Nederland. En zometeen.
1: Ja, Jan Lammers. Ja, hij woont hier toch om de hoek. Dus maar weer eens gevraagd. Nee, die kan uiteraard niet ontbreken hier bij de Historic Grand Prix.
3: Tot zo.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
6: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
7: Na nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
6: Ontdek hoe op rma.nl. Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
8: Banky, dat is toch geen woord?
6: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
9: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: B-E-N-K-E-Y, Banky, steengoed in vermogen.
11: Ondernemers die toekomstbestendig groeien, hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Lien, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
12: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemd ontmoeten. Technologie speelt erbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
11: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
13: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Het AI Delta plan, het rapport Wedding. Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
16: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
15: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
16: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
15: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
16: Op BNR en ons podcast.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
17: Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het is druk onderweg, voornamelijk in de zuidelijke helft van het land. In totaal 500 kilometer in het land. Wat opvalt is een kapotte auto bij Barneveld op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Vanaf Amersfoort een file van 20 minuten. Verder de A2 Utrecht en Bos. Veel mensen zijn onderweg richting het zuiden. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Hetzelfde verhaal, veel mensen onderweg richting het zuiden van het land. Op de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos 3 kwartier staat een file van 8 kilometer. Dan bij Eerde, daar gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij op de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Eindhoven en Eerde. Nog wel 9 kilometer file en ongeveer 20 minuten. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A7 naar de Duitse grens bij 207,4. En de A37 naar de Duitse grens bij 11,8.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
18: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De dreiging voor een school in Kampen in Overijssel lijkt voorbij. De politie heeft er namelijk iemand voor opgepakt. Een man die bijna 150 kilometer verderop woont. Hij zou een video op TikTok hebben gezet waarin hij zegt dat hij kogels heeft klaar liggen om te moorden. Waarom hij juist de school in Kampen uitkoos, is niet bekend. Nederland levert niet 1, maar 2 schepen zodra die nodig zijn in de straat van Hormuz bij Iran. Een fregat en een mijnenjager. Intussen lijkt het scheepvaartverkeer daar weer af te nemen. Reden zouden bang zijn voor nieuwe spanningen nu de onderhandelingen tussen de VS en Iran vandaag zijn afgeblazen. In de haven van Amsterdam is een man opgepakt die mensen ronselde voor het smokkelen van drugs. Op zoek naar ingangen binnen de haven zocht hij contact met mensen die in de haven op belangrijke posities werken. In hetzelfde onderzoek werd vorige week al een havenmedewerker aangehouden. In Turkije zijn tientallen politieke tegenstanders opgepakt van president Erdogan. Ze worden verdacht van corruptie en fraude. De arrestanten zitten bij oppositiepartij CHP, die al langer het doelwit is van justitie. Het bekendste voorbeeld is de arrestatie van het kopstuk van de oppositie, de oud-burgemeester van Istanbul. En met het snikhete weer gelden er allerlei maatregelen. Zo zet de ANWB extra wegenwachten in, omdat veel meer pechgevallen worden verwacht door oververhitte motoren. Ze delen ook flesjes water uit aan gestrande automobilisten. Chauffeurs van pakketbezorger DHL krijgen extra drinkpauzes. En bij Tata Steel kijken ze of het werk op koelere tijden kan. Het weer dan van weer online. Veel zon en met 30 tot 35 graden is het tropisch warm, maar in de kustgebieden minder heet door een westenwind. Later vanmiddag meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. In Limburg geldt daarom nu al code oranje. En dat was het ANP-nieuws.
2: Zometeen in de Nationale Autoshow.
1: Meer over de historische Grand Prix op circuit Zandvoort. En ook Jan Lammers, daar is hij dan. Ja, schuift aan.
2: Mag natuurlijk niet ontbreken, dus blijf luisteren.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
21: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
20: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
21: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
22: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
23: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik Sabine Sluiters met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
24: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
25: Voetnoten is een podcast van Energeia.
26: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
27: Kozijnen. Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
28: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
29: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Blijf
30: scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
2: Welkom terug. We zijn bij de Historic Grand Prix op circuit Zandvoort. Af en toe hoor je wat hier voorbij komen. We zitten in de pitstraat.
1: Ik hoorde ons model. Ik hoorde 911. Oh. Zo'n kenmerkend geluid. Ja. Maar zo achter op het circuit even het gas open trekken. Ja, over 2 maanden knallen hier de Formule 1 auto's over de baan. De stofzuigers noem ik zoals ik het altijd noem. Maar dit weekend staat helemaal in het teken van klassieke raceauto's.
2: Ja, en Roman Caressani is adviseur bij de Historic Auto Renclub, HARC. Noemen we dat ook wel kort gezegd. Roman, leuk dat je er bent. Is dit eigenlijk stiekem misschien wel het leukste raceweekend van het jaar hier op Zandvoort?
31: Ja, 100%.
2: Even twijfelen.
31: Je vraagt het aan de verkeerde persoon. Ik ben zelfs opgegroeid met de historische motorsport. Ja. 20 jaar actief gereisd. Op Zandvoort ook heel veel gedaan. En ik denk ook een van de initiatiefnemers van de historische Grand Prix in 2012. Ja. Dus ja, ik vind het superleuk dat het nog steeds bestaat.
1: Waarom is het zo leuk voor de mensen die hier misschien nog nooit zijn? Waarom moeten ze komen kijken?
31: Nou, ik denk die sfeer is met alle bescheidenheid wat relaxter, wat makkelijker, wat eenvoudiger en ook toegankelijker dan moderne evenementen. Laat staan de F1 met alle accreditaties en moeilijkheden. En van jong tot oud, voor iedereen valt wat te zien. Een hoop herinneringen, mindsets richting zijn eigen of haar eigen jeugd.
2: Ja.
31: Ik denk dat maakt het gewoon... En niet alleen in Zandvoort, maar wereldwijd heel erg leuk. En daarom is de historische autosport populairder dan ooit.
2: Ja, je krijgt ook een heel mooi historisch beeld, hè, van al die auto's die meedoen. Maar toch, ik merkte dat je heel even twijfelde met je antwoord toen ik het vroeg.
31: Ja, misschien was dat een politieke twijfel.
2: Maar omdat toch ook eigenlijk het Formule 1 weekend niet kunt vergelijken met zoiets als
31: nee, dit. Totaal niet. Formule 1 staat ergens in dat universum. Dan komt heel lang niets.
2: Ja.
31: Althans, zo zie ik het. Maar voor mij is de historische autosport... en daar heb je natuurlijk ook Ja, highlights in Goodwood, Classic Le Mans, ja, andere events.
2: Past en dan het inderdaad komt in dat rijtje?
31: Ja, past wel in dat rijtje, 100%. En Zandvoort heeft natuurlijk zelfs ook een gigantische historie. Die mag je ook niet vergeten.
1: Nee. Eigenlijk kun je hier op de Historic Grand Prix veel meer auto's kijken en luisteren. En heel veel verschillende dingen. En in principe de sfeer zoals jij het omschrijft inderdaad helemaal mee eens. Maar ja, Formule 1 is natuurlijk gewoon die wedstrijd. En de hoop dat Max gaat winnen natuurlijk als Nederlanders allemaal zoals ze die hebben. En dit is ja veel meer... Ja, ik hoor af en toe wat dingen voorbij komen. Dat maakt het gaaf. En ook wel de historie, zeg maar. Die er is. Heel erg gaaf. Wat voor soort racewassers komen in actie? En wat voor soort auto's? Waar moet je een beetje aan denken?
31: Nou, wat wij, tenminste wij, ik niet meer, maar wat in de principe wel de bedoeling was om de klassieke Formule 1 natuurlijk als highlight hier naartoe te krijgen. Ja. Dan hebben we het over een enorme verscheidenheid van auto's. Dat was nummer 1. Een aantal andere Formule-series, maar ook natuurlijk niet te vergeten de tourwagens en GT's. Wij noemen het allemaal auto's met dak.
1: Ja. Ik noem het de auto's die je kan herkennen. Zag net een Jaguar S-Type bijvoorbeeld en een Ferrari 458, maar ook dat soort.
31: En dat maakt het dan zo leuk. Ik vind van jong tot oud, voor iedereen zit een stuk herkenbaarheid in.
1: Ja.
31: Voor de wat ouderen onder ons, dat was de auto van mijn vader of van mijn opa. En die zie je hier ineens niet alleen rijden, maar racen.
2: Ja.
1: En is het ook echt een race? Het is niet een demo dat mensen...
31: Nee. Die race-series die hier ingeschreven staan, nogmaals, ik heb het 20 jaar mogen beoefenen.
1: Ja.
31: Heel erg leuk. Het woord gentleman drivers wordt het genoemd.
1: Ja.
31: Dat je de helm op hebt. Niet bij allemaal, maar 99,9%.
1: Ja.
31: En dan gaat het ook spiegel tot spiegel. Alleen wat het verschil is met modern... Men let wel op zijn of haar spullen.
2: Nou ja, maar dat is natuurlijk... Ja, het is prijzig, kan ik me voorstellen. Maar je kunt je ook vraagtekens stellen bij de veiligheid natuurlijk. Want dit zijn auto's uit een ander tijdperk. En als je kijkt naar Formule 1, wat daar allemaal is ontwikkeld om de sport veiliger te maken. En zelfs dan zie je nog dingen gebeuren waarvan je denkt... nou gaat dat echt tot het gaatje. Gebeurt dat hier toch ook nog een beetje?
31: Nou ja, qua veiligheid wordt vaak onderschat. Wij moeten met de historische auto's ook al aan de FIA, de FIA, de Wereldbond voor Automobielrennsport, voldoen. Qua fuel cells, dus tanks, rolkooien, kleding. Die doet niet onder qua Formule 1. Je persoonlijke uitrusting, helm, kleding, ondergoed, et cetera, et cetera. Tuurlijk zijn die auto's over het algemeen wat gevaarlijker.
2: Ja.
31: Men rijdt ook daarentegen
2: iets voorzichtiger.
31: Een tikkie voorzichtiger.
1: Echt? Ik zie ze af en toe voorbij komen. Ik zie natuurlijk ook wel online wel af en toe filmpjes. Denk ik, nou, ik weet niet of ik dat zou durven met zo'n museumstuk.
31: Ja, maar weet je, ik denk voor de gemiddeld iemand die nog nooit in zulke auto's gereden heeft, is alles wat een beetje snel gaat, gaat dan ook heel hard.
1: Ja.
31: Maar ik moet wel zeggen, daar stappen natuurlijk ook steeds meer profs in.
1: Ja.
31: Maar die krijgen wel vaak heel veel respect voor het materiaal.
1: Ja.
31: Uitzonderingen dagen later.
2: Oh ja, noem eens namen.
31: Nee, dat doe ik niet.
1: Hoe was je zelf? Was jij zelf? Want je kwam de Rode Waas en...
31: Nou ja, ik ben zoals je het hoort oorspronkelijk uit Oostenrijk. Ik heb vrij hoog geskiet.
1: Yeah.
31: Dus de competitie zit er helaas verschrikkelijk in.
1: Ja.
31: Ik heb ook een jongere zoon die raced. Die heeft dat denk ik volledig overgenomen.
1: Ja.
31: Maar het andere probleem is ook, ja, als je competitief bent ingesteld, historie of niet, je vertrekt en je wil vooraan eindigen.
1: Ja.
31: Punt.
1: Ja, ja, ja. Lijkt me geen goedkope hobby, historische racen. Of valt dat nog wel? Kan je een indicatie geven? Of is het
31: hangt heel erg van dat type auto af.
1: Ja.
31: Wat het in de historische autosport leuk maakt. Je hebt een heleboel, en die mensen vereer ik persoonlijk het meest, die echt met hun laatste centen bij elkaar gespaard, die zelf kunnen sleutelen, naar het circuit komen, daar alles voor laten, tot vakanties aan toe.
1: Ja.
31: Dat noemen wij de kofferpak racers. Maar dat is niet oneerbiedig bedoeld. Nee. In het tegendeel. Dus dan kan je het weer zo goedkoop mogelijk maken. Maar je kan natuurlijk ook in de historische Ferrari stappen. Ja. Ik noem maar een merk en andere. Dan kan je het zo duur maken als je het zelfs wil.
1: Ja.
31: Dus ook dat is enorm breed. Je kan bijvoorbeeld bij de Haak, heeft een eigen klasse, het NK 82-90. De naam zegt het al, raceauto's van 82 tot 90. Ik roep maar wat. Waarschijnlijk is niet iedereen mee eens. Maar voor 10.000 euro doe je daar aan een heel seizoen mee. Ja. Is veel geld.
2: Ja.
31: Maar in de racerij een betrekkelijk bescheiden bedrag.
1: Wat zijn een beetje de duurste auto's die er rondrijden? Heb je dan over tonnen? Of is het miljoenen of nog erger?
31: Kijk, wat je tegenwoordig ziet. Je ziet weinig originele auto's nog op circuits.
1: Nee.
31: Omdat die auto's niet alleen te duur geworden zijn. Maar ook te onveilig.
2: Ja.
31: Je ziet wat meer. Wij noemen dat continuations. Replica's is niet het juiste woord. Want die continuations moeten ook exact nagebouwd worden. Dus dan zie je hele dure Ferraris die misschien 20, 30 miljoen waard zijn. Daar wordt niet meer wat algemeen mee gereest.
2: Nee.
31: Die auto's worden polternat, heet het, nagebouwd. Conform de Via. Maar die kosten ook al een miljoen plus. Dus ja, wat is duur en wat is heel erg duur.
2: Ja.
31: Maar wat je vandaag hier zo ziet, je ziet een 250 LM meerijden. Je ziet diverse Formule 1's, enorm toegenomen in waarde. Sportscars en wat duur blijft zijn auto's met historie.
2: Ja.
31: Maakt niet uit of dat een GT is, een tourwagen of een Formule 1. Maar als daar een beroemde coureur opgezeten heeft, die goede resultaten.
2: Prijs heeft gewonnen,
31: net
2: inderdaad.
31: Als met kunst, dan blijft dat altijd een high-end auto. En als je die natuurlijk vernielt met een race, je hebt weer een ander issue. Terwijl, er is bijna geen raceauto die nooit schade heeft gehad.
2: Nee, precies. Dat is nou helemaal zo. Volgende week ga je richting Oostenrijk, hè, naar de Red Bull Ring voor de Legends Parade. Ook daar, wat houdt dat precies in?
31: Toen de Red Bull Ring de Formule 1 weer heeft teruggekregen in 2014... heeft Red Bull eigenlijk het idee gehad om dat te promoten en wat bijzonders te doen, moeten we oude historische Formule 1's, ook nog toen dat tijd kon dat, met de originele rijders op de baan brengen als parade. Nou, dat is in zekere mate jarenlang gelukt. Alleen naarmate de tijd vordert, hou je ook steeds minder rijders over.
2: Ja.
31: Maar dit jaar gaan we dat weer doen. Ik ben daar met een team voor gevraagd om daarbij te assisteren. Omdat ik nu sinds 22 ook die Red Bull Ring Classics doe. Is eigenlijk een soort van historische Grand Prix. Maar dan op de Red Bull Ring. Met alle plezier overigens. Maar er komt steeds meer erbij. En dan vaak in combinatie met Red Bull en de Red Bull Ring.
2: Ja. Gaan we nog een Nederlander in actie zien daar?
31: Ja, een aantal. Er rijdt een grote Nederlandse serie mee. En de Red Bull Ring is enorm geliefd bij Nederlanders. Niet alleen tijdens de F1. En hij kwam hier net binnen.
2: Jan Lammers.
31: Jan Lammers rijdt in een Lotus, toevallig voor iemand waar ik heel veel mee samenwerk, in een Lotus 77. Een auto met enorme geschiedenis uit 1976. En Jan gaat met deze auto rijden. We moeten wel een seatfit doen, kan je begrijpen.
2: Oh ja.
31: Maar Jan gaat in deze auto rijden, ja.
2: Mooi, met Jan gaan we verder praten. Dankjewel, Roman Caressani van de Historic Auto Renclub, de HARC.
0: De Nationale Autoshow.
1: Iemand die zeker niet kan en mag ontbreken tijdens de historische Grand Prix is Jan Lammers, voormalig Formule 1-coureur en winnaar van de 24 uur van Le Mans. Goed je weer eens te spreken, Jan. Die historische Grand Prix, is dat een feest van herkenning voor jou?
3: Ja, het is zeker leuk, omdat je, letterlijk wat je zegt, heel veel auto's die herken je. Ik heb net even bij David Hart, dat doen we vanavond iets bij Ziggo, met de Ferrari 512. Dat was de allereerste Le Mans auto waar ik ooit in zat.
2: Oh, cool.
3: Dat was in 1971. Toen was Rob Slotemaker, die was toen met al die slips bezig voor die film van Steve McQueen. De 24 uur van Le Mans, die staat nu nog op YouTube. En dat was de allereerste auto waar ik ingezeten heb. Dus hebben we gewoon een superleuk itempje even mee opgenomen. Maar er staan hier een oude Shadow van Elio De Angelis. Hè, mijn teamgenoot in mijn debuutjaar.
2: Ja.
3: Dus er staat ook, zag ik, een oude auto van de Ed Zwart. Die reed toen voor Radio Veronica met een Abarth, weet je. Het waren toen stoere auto's. Nu zijn het bijna sleutelhangers.
2: Ja.
3: Maar nee, superleuk. Superleuk.
2: En is er eentje waarvan je zegt van, daar heb ik de mooiste herinneringen aan?
3: Ja, ik denk als ik er eentje uit moet halen nu, dan zou dat wel die Ferrari 512 zijn van David. Dus die, maar ook prachtig gerestaureerd. Hè. Je ziet ook, we hebben het er net best wel vaak over gehad, maar je hebt hier auto's die hebben om twee redenen vaak waarde. Hè, de één is dan puur de historische waarde. Hè, die is gewoon authentiek, historisch, bla bla bla. Maar de andere, die heeft weer superveel waarde. Want dat zijn dan replica's. Maar de waarde daarvan zit dan weer in de kwaliteit. He, die kwaliteit van die auto's, die is ongelooflijk. Met Vlosstraat worden die schoongemaakt. Ja, echt gewoon nieuw. Echt mooi om te zien.
2: Waanzinnig. Maar heb je dan niet zelf de neiging om lekker achter het stuur te stappen? Hier?
3: Nee, joh, ik doe dat al vanaf mijn 12. Ja, ik heb net 70 aangetikt. Dus op een gegeven moment is de geest wel uit de fles.
2: Echt waar?
3: Dus, ja, dus dingen die spontaan opkomen. Ik doe 1 keer per jaar vaak in Zuid. 1 of 2 keer per jaar. Ik heb heel veel goede vrienden bij toeval in Zuid-Afrika.
2: Ja.
3: Nou, is goed vertoeven daar natuurlijk. He, dus je hebt tegenwoordig het Festival of Speed.
2: Ja.
3: He, dat is een soort, niet echt een heuvelklim, maar wel langs de heuvel. De sprint. Superleuk. Je hebt de 9 uur van Killarney. Niet Kialami, dat ligt bij Johannesburg. Maar ja. Killarney is een oud traditioneel circuit waar vroeger ook Grand Prix werden gehouden. Net buiten Kaapstad. He, daar doe ik af en toe met een event mee. Dus dat soort dingen. Gewoon met vrienden, leuke dingen.
2: Lekker overwinteren in Zuid-Afrika. Ja, ja. Jan, we hebben je wel door, hoor.
3: Dus donderdag heen, zondagavond terug. Ja.
2: Geen tijdsverschil, hè?
3: Geen jetlag.
1: Dus die 5-12, dat is wel, is dat voor jou wat hier staat het leukste?
3: Ja,
1: wat,
3: maar
1: als jij 1 auto zou mogen kiezen waar je ooit mee gereisd hebt, en die zou je bij jou in de garage mogen zetten en af en toe even mogen uitlaten, welke zou het worden?
3: Wow, waar ik mee gereisd heb, dat...
1: Dat zijn er zoveel waar je zegt, hè?
3: Ja. Nou, dan denk ik toch wel die Daytona Ferrari van Piet Roelofs. Want natuurlijk een briljante auto. En Nicky Pastorelli rijdt daarmee. Ja, dat is natuurlijk echt een juweeltje van een auto om te zien, om mee te rijden, om te horen. Ja, dat en daar heb ik dan toevallig niet oorspronkelijk in gereden, maar wel een historische race. Dus technisch gezien heb ik daarmee gereden. Ja. Zou ik die nemen?
1: Je kan het altijd een beetje oprekken. Volgende week rijd je tijdens de Legends Parade op de Red Bull Ring in een Lotus 77.
3: Ja.
1: Ook gaaf.
3: Super gaaf. Dat is de auto van Mario Andretti. Dat is best wel een bijzonder tijdperk. Want Mario Andretti reed met Ronnie Patterson. En terwijl ik mijn contract tekende in 1979 in Monza. Sorry, 1978. Ik was op Monza. Ik tekende mijn contract en we keken elkaar aan van... oh shit, de start van de race is over 10 minuten. Dus toen liepen we naar de pitstraat.
2: Wow.
3: En binnen een kwartier dat ik mijn contract tekende... En dat ik aan de pitstraat stond, verongelukte toen Ronnie Patterson.
2: Oh, heftig. Ja.
3: En die was heel bizar. Dus dat was wel een signaal van nou, weet waar je aan begint.
1: Ja.
3: Dus, ja.
1: Maar ja, dan ga je hier soort vrijwillig met dit soort auto's ook rondrijden. En op de Red Bull Ring. Ben je nou bang dat je toch zo'n stukje historie afschrijft?
3: Nou ja, bang weet niet. Je. Dat
1: gemiddelde coureur is nooit bang.
3: Nee, kijk, af en toe rij je gewoon met een Rembrandt rond natuurlijk. Dus daar moet je echt ook wel met respect mee omgaan. Dus zeker ook volgende week. Die mensen hebben die auto's natuurlijk met zoveel zorg en aandacht en liefde voor het materiaal geprepareerd. Dus daar gaat het zeker niet om die laatste seconde, laat staan 5 seconden.
2: Maar deze mensen willen natuurlijk ook wel die auto een beetje goed in actie zien, toch?
3: Ja, klopt, zeg je helemaal goed. Zeg je helemaal goed. En Albert Westerman van State of Art, die was altijd een liefhebber van historische racen. Heb ik samen met Chris Segers toen nog een keer de Carrera Panamericana gedaan. Ja. En toen hadden we een keer een hele snelle bocht. En bij het uitkomen gleek een beetje te dwars en tikte ik de vangrail aan. Dus er zat zo'n afdruk van die vangrail aan de zijkant. En toen zei Albert naderhand van, dit hoort bij de historie. En ook destijds met de M1 Procars die hier waren van BMW Autosport. Die zeiden gewoon van, nou, wij vinden het juist leuk als mensen deze auto op snelheid zien rijden.
2: Ja, ja.
3: Dus zomaar een parade, zo'n bloemencorso, dat vinden ze niks. Dus dat vond ik wel leuk, want dan kon je tenminste all-in gaan. Ja, ja, en dat zijn ook allemaal geweldige auto's.
2: Ja, gaaf. Ja. Ja. Het is natuurlijk een historic Grand Prix hier dit weekend in Zandvoort. Vind je zoon René dit ook leuk? Is hij hier te vinden?
3: Dat denk ik niet. Hij is 17, hè? En dan hebben die jongens, als ze niet op het circuit zijn, andere interesses dan naar die oude grafjammers te kijken. Hè? Dat zegt hij niet zelf zo, maar ik stel me zo voor dat hij... Ja. Ja, die jongens die hebben die beleving niet zo. Ik denk... Als hij eenmaal met zijn auto een keer zou rijden of wat dan ook. Dus dat groeit wel.
2: Ja,
3: je merkt ook wel dat hij steeds dieper erin duikt. Maar hij vindt nu leuk om allemaal van die bijzondere sporters. Hij heeft zo'n fase gehad. Daar was hij heel erg in het basketbal met Kobe Bryant. Oh, een boek aan het lezen. En nu is die jongen, die triatleet, die in één keer de marathon won, of de halve marathon. Lee heet hij, geloof ik. Ja. En dan goed, daar is hij nou helemaal vol van. Dus hij is veel aan het hardlopen en veel in de sportschool. En natuurlijk als hij niet op het circuit is. Maar dit soort momenten denk ik dat hij met zijn vrienden naar het strand gaat.
1: Oh, ja. Hoe gaat het met zijn racecarrière? Zeg maar een beginnende carrière, in feite.
3: Ja. Nou ja, we zijn al redelijk gevorderd. Ik denk dat we op 2/3 zitten. Maar die laatste loodjes. We hebben altijd de filosofie gehad, als je niet wint, gaan we niet door. Okay. Dus net als op school, je moet alle levels clearen. Ja. Er zitten jongens nu in de Formule 2 en de Formule 3, die hebben daarvoor nog nooit een race gewonnen.
1: Nee.
3: Niet op de kartbaan, niet met de minis, de junioren, de senioren. Nooit een race gewonnen en die verwachten dat het dan in Formule 1 gaat gebeuren. Nou, zo zijn wij niet. Dus hij moet gewoon leveren, hij moet gewoon presteren. En hij heeft zijn kartperiode afgesloten als nummer 1 op de world ranking van de FIA. Dus dat was mooi. Op dat moment had hij nog niet een meter met een raceauto op een circuit gereden. Dus dat circuitracen met auto's heeft hij echt 2 jaar Formule 4 wel nodig voor gehad. Om daar al die facetten onder de knie te krijgen. Maar wel heel veel races al gewonnen. En nu rijdt hij in Eurocup 3. Dat is op sommige circuits zijn die zelfs een beetje sneller dan Formule 3.
2: Bij MP Motorsport, toch?
3: Ja, alles MP Motorsport. Ja. Dus in die Eurocup 3 gaat het heel goed. En ik heb het idee dat hij ook steeds beter wordt. En hij wordt ook een stukje volwassener. Dus nee, so far so good. Maar het echte werk moet allemaal nog gaan gebeuren.
2: En wat is het echte werk uiteindelijk? Waar ligt
3: het?
2: Nou,
3: het gaat om de Formule 1.
2: Ja, toch echt wel. Dat is de lat die beoogd wordt.
3: Ja, en ik denk dat zeker vanuit ons persoonlijke familieperspectief... ben je daar gewoon het onmogelijke mogelijk aan het maken. En het eerste kartje wat ik voor René kocht... dat kocht ik met €1400 saldo. Want ik was net uit de periode gekomen dat ik moest vechten om niet failliet te gaan.
2: Ja.
3: Nou, dat had ik dan in 2014 op 1 juli voor elkaar... Dus eindelijk alles geregeld met bank, belastingdienst, dus niet failliet. Maar ik moest wel opnieuw beginnen.
2: Ja.
3: En op 13 juli werd er een E6 en toen kreeg hij zijn eerste kartje. Dus eigenlijk zijn we met helemaal nul aan dit project begonnen.
2: Ja.
3: En we zijn nu, we zitten volledig op schema. Overal gewoon de clusters die we aan het aftikken zijn. Op schema zou ook volgend jaar Formule 3 moeten betekenen.
2: Ja.
3: Maar daar moeten we nog hard voor werken. Want financieel hou ik dit niet heel lang vol. Want de budgetten gaan nu over 1 miljoen heen.
2: Oh, jeetje,
3: dus een stukje support voor de toekomst.
2: Ja, je wilt natuurlijk niet nog een keer richting faillissement gaan.
3: Ik ben niet failliet gegaan. Hè?
2: Absoluut.
3: Kijk, je leert daarvan. Hè? En je moet ook oppassen dat je mensen daar niet in meeneemt in dat sentiment. Maar goed, zijn prestaties die beginnen nu wel een beetje ook over de grenzen goed op te vallen.
2: Okay.
3: Dus ik verwacht tussen nu en het einde van het jaar dat ik dat wel samen met andere partijen ga doen. En met een management wat mijn rol van het sponsor zoeken wel over gaat nemen.
2: Oh ja. Spannende tijden.
3: Ja, vooral leuk.
2: Yeah.
3: Het is natuurlijk heel bevoorrecht. Kijk even wat voor ellende er gaande is. Weet je, dus dat. En als jij dit je problemen mag noemen die je zelf op de hals gehaald hebt. Het is geweldig dat we dit onze problemen mogen noemen.
2: Ja.
3: En het is prachtig. De mensen met wie we het doen. De mensen tegen wie hij rijdt, die jonge jongens, zo langzamerhand Kees allemaal al een jaartje of bijna 10 jaar. Dus al die families onderling gaat goed met elkaar om. Dus het is harde competitie.
2: Ja.
3: Maar je ziet het nu ook vaak op Formule 1 podium. Hè? Dan zie je gewoon
2: dat die mannen allemaal vriendschappen.
3: Ja. Kijk naar Lewis Hamilton en Verstappen.
2: Ja.
3: Ik denk dat Max vond het geweldig dat Lewis weer won. Weet je, dat zie je gewoon. Hè? Dus.
2: We hebben nog veel meer besproken, maar dat hoor je natuurlijk in onze podcast. Die luister je terug in onze podcastfeed.
1: Ja, abonneer je gelijk even. Dan krijg je al onze aflevering altijd als eerste.
2: Leuk, hè? Je kunt ook alles terugluisteren. Ja, dus als je er een beetje tijd over hebt.
1: Ja, of je kan niet in slaap komen. Een van de twee.
2: Tot volgende week.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
6: Luister in de BNR-app.
4: op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
11: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
9: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
14: Thomas van Zijl.
15: Maandag in BNR Zaken doen onder andere het economenpanel over Box 3 en een gesprek met Mario Vissers, topvrouw van zorgverzekeraar VGZ. Ik vraag haar onder andere hoe zij kijkt naar de geplande verhoging van het eigen risico. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
18: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
32: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
33: China was geen probleem, China was geen gevaar.
32: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
34: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
32: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
35: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
36: BNR Verkeer.
37: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk onderweg. De meeste files zijn te vinden in de zuidelijke helft van het land. In totaal bijna 500 kilometer. 15 van die kilometers staan op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel. Je hebt 30 minuten vertraging daar. Ook de A12 Utrecht-Arnhem valt op tussen Oude Rijn en Knoop de Lunetten. 5 kilometer en 30 minuten bij de Ring van Utrecht. Dan de A16 naar Breda vanaf de Belgische grens. Wanneer de grens overrijdt, meteen een file van 3 kilometer. En 30 minuten komt er een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A4 naar Den Haag bij 57,2 en de A17 naar Roosendaal bij 3,9.
38: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
39: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De rechter heeft een man van 27 uit Almere veroordeeld voor verkrachting vorig jaar op Koningsdag in het centrum van Arnhem. Het slachtoffer was een meisje van 15. Hij duwde haar een dixie in toen ze wilde plassen en verkrachtte haar. Hij heeft een gevangenisstraf gekregen van bijna 1,5 jaar. Farmers Defence Force dreigt met acties vanwege de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Hoe de acties er precies uit gaan zien is niet bekend, maar ze zullen niet op het Malieveld in Den Haag zijn, omdat de politiek binnenkort op reces gaat. De plannen hebben mogelijk grote gevolgen voor boeren bij belangrijke natuurgebieden. De angst op een school in Kampen was groot na een dreiging van de moordpartij. Een man zei op TikTok dat hij 33 kogels had klaar liggen en naar de school zou komen om te moorden. Daarom hielden veel ouders hun kind vandaag thuis, meldt Tubantia. De politie heeft de man opgepakt. Het is niet bekend waarom hij de dreiging deed. Israël en Hezbollah hebben afgesproken dat ze niet meer op elkaar zullen schieten. De wapenstilstand ging om 3 uur in nadat er vanmorgen nog heftige bombardementen waren in Libanon. Daarbij vielen bijna 20 doden en tientallen gewonden. De bestand is belangrijk voor het slagen van de vredesdeal tussen de VS en Iran. En het dreigt noodweer te worden in Limburg. En dat betekent dat er ook gevaar is voor bezoekers van Pinkpop in Landgraaf. Maar we hebben continu overleg met de weerdiensten en grijpen in als het moet, zegt Pinkpop. Het is nu 35 graden op Pinkpop, daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en met 30 tot 35 graden tropisch warm. Maar in de kustgebieden is het minder heet door een westenwind. Later meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. En daarom geldt in Limburg nu al code oranje. En dat was het ANP-nieuws.
0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
5: Remt energie de vooruitgang van je onderneming? Samen met Fudura ben je klaar voor de energietoekomst. Fudura, de verandering voor in energie.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
19: Macron heeft natuurlijk in Frankrijk best wel wat kritiek gehad op deze move. Ik zet Spanje-Kapverdië aan en ik dacht heel even kijken.
20: For too long, NATO has been a paper tiger.
19: En ik heb die hele wedstrijd zitten kijken.
21: You will be busy, I will be busy. See you later.
22: Wilfried Gené.
23: Met alweer een aflevering van de Friday Move. Vandaag zit in Amsterdam bij het culinair festival Bite. En een razend enthousiaste menigte. En ook nog eens een keer onze eigen DJ Thomas Robson. Dat gebeurt niet zo vaak meer. Meestal heeft hij andere verplichtingen. Noem het maar gerust Snabbels. Maar hij is er vandaag bij. En mijn co-host is niemand minder dan Albert Verlinde. Die de hele week even ondergedoken heeft gezeten. Naar de harde kritiek natuurlijk van Johan Derksen. Dat hij natuurlijk eigenlijk een beetje raar was dat het zo was bij... Wat zei je ook alweer precies tegen Humberto? Als er hot nieuws is, als er breaking news is, dan zit je bij...
24: Nee, wat ik gezegd heb, ja? Overviel me een beetje toen hij de vraag stelde.
23: Ik zag het ook aan je.
24: Ja, ik
23: viel even stil.
24: Ik heb helemaal niet aan gedacht. Nee, kijk, wat jij weet het ook. Bij VI word je over het algemeen van tevoren ingeplekt.
23: Ik wel,
24: zit
23: ja.
24: Zit je dan lul je overal in. En ik ook. Dat heb ik eigenlijk geantwoord. Van, nou, je wordt regelmatig ingepland. En ik denk inderdaad bij Rens dat ze meer af en toe kiezen van... nou, dit is een dag dat je er zit. Maar dat werd een beetje vervelend uitgelegd. En ik vond het, dat Johan groot gelijk had. Dat hij zei, ja, dan blijf lekker zitten. Dat vond ik echt. Dat had ik ook gehad.
23: Je hebt ook een mailtje gestuurd, toch?
24: Ik heb een mailtje gestuurd te zeggen. Van, ja, ik
23: spijt me enorm.
24: Helemaal. Nou ja, het spijt me zo overkomen. Ik heb het echt niet bedoeld op die manier. En natuurlijk ga ik niet Rens afbellen. Of jullie afbellen als Rens die avond is. Dat ik daar naartoe zou moeten.
23: Nee.
24: Wat de eerste is, staat als eerste.
23: En wat grappig is dat René maakte er juist een grap over. Breaking news. We nemen onszelf al heel serieus in deze wereld. Maar Johan zat zich echt op te winden.
24: Maar dat is toch... Toen ik Boulevard deed. Ook, weet je, iedereen die daar aanschoof. Dan denk ik toch ook, ja, graag of niet, toch? Dat vind ik ook eigenlijk.
23: Ja, nee, maar zo bedoelde Johan het. Terwijl René zei, jongens, laten we het allemaal nog niet te groot maken. Wat is vandaag de dag nog
24: maar
23: breaking
24: ik dacht,
23: news?
24: Wat een leuk begin. Rustig begin van mijn vakantie is ook helemaal klaar voor de hup. Daar ging die helemaal los.
23: Nee, maar dat weet je. Hè? Ik bedoel, je gaat weer terug naar het oude nest, wat je enorm gemist hebt.
24: Ja.
23: En nu moet je er gelijk aan geloven.
24: Nu weet ik dat ik gemist heb. Ja.
23: Ik bedoel, je begint ook aan de bar. Dat weet je wel natuurlijk. De eerste twee uitzendingen aan de bar.
24: En oh, ik dacht dat de jas aan moest nemen buiten. Maar
23: nee, aan de bar. En dan schuif je door. Dan doe je de koekoek één keer en dan mag je verder natuurlijk. Daar is hij gelijk aan het koekoek. Hartstikke fijn. Maar ik bedoel, je hebt het ook aangegeven in een aantal interviews. Ik wist niet dat jij er zoveel last van had gehad dat Tonight zo tegenviel. Ik las dus dat je daar echt wakker van gelegen hebt.
24: Ja, maar dat was was vooral in het begin. Op een gegeven moment dacht ik, het is wat het is. Maar in het begin, ja, het is toch logisch. Je hebt een keuze gemaakt, die pakt niet goed uit. Het was ook niet, daardoor was het ook niet leuk, weet je wel. En heel Nederland zat erop te letten wat er met het programma gebeurt. Daar word je niet echt gelukkig van, zou ik maar zeggen. Dus, en ik vind ook, kijk, ik merk ook dat als je zegt van het interesseert me niet, ik kijk, zij zeggen iedereen, wat een hooghartigheid is dit. Als je zegt, trek me aan, dan zeggen ze, nou, wat een aanstellerij over niks anders, het belangrijk is in de wereld.
4: Ja, de man heeft al zoveel meegemaakt, waar maakt die man zich druk over?
24: Nou ja, eigenlijk omdat je denkt, waarom zoek ik het in vrede nou nog op oude dag? Maar dat was hem dan.
4: Nou ja, je wilde toch nog één keer een kunstje doen, klinkt, los van het geld, maar volgens mij heb je het geld niet eens echt nodig.
24: Nee, toch? Maar ik dacht gewoon echt, nou, dit wordt leuk, dat gaan we doen. Maar ja, de rest is niet zo leuk.
4: Was geld überhaupt een factor voor jou?
24: Wat?
4: Dat geld, was dat een factor voor jou? Want dat wordt steeds geroepen. Ook door Johan.
24: Nee, natuurlijk. Het is. Ik heb toen Johan in het begin, ook toen ik wegging, geschreven. Als je een stuiver ziet liggen, raap je hem op.
4: Ja.
24: Dan laat je hem niet liggen. Nee, natuurlijk was het ook leuk dat er geld bij kwam kijken. Maar die eerste impuls was gewoon van, ik vind het leuk om te doen. En dan ga je praten. En natuurlijk doet een zender dan zijn best dat je komt. En daar hoort dat vanzelf ook bij.
4: Ja. En je deed ook wel enorm je best, viel mij op.
24: Dat, ja, maar dat is ook omdat je het andere geluid wil laten horen, want dat was echt de reden waarom Peter van der Vorst en nu ook Peter Lubbers zegt, ik wil je er graag bij houden en toen bijkomen. Omdat, ja, ze wil dat andere geluid. Het is natuurlijk ook heel erg grachtengordel, dat RTL over het algemeen wat zit. Maar op een gegeven moment,
4: dat ben jij niet, grachtengordel?
24: Nee, helemaal. Ja, ik woon wel in Amsterdam, maar ik blijf wel de gezonde provinciale, zou ik
4: dat
24: maar.
4: Oh, oké, dat nog wel, ja.
24: Dat wel. En dat hoopte ik, maar op het moment dat je de enige stem in dat geheel bent, dan zit je bijna, dan ga je bijna jezelf over schreeuwen, omdat je het leuk wil hebben, omdat je de discussie wil hebben. Tot je op een gegeven moment denkt, ga dan gewoon leuk die show doen en trek het je niet het hele programma aan.
4: Nou ja, wat ik merkte aan jou, maar goed, dat zul je zelf misschien ook wel zo hebben gevoeld. Je voelt op een gegeven moment, het loopt niet. Je zit aan die tafel, jij weet bij ons, je voelt meteen of er energie is of niet. Er zijn ook wel eens dagen bij, dan moeten we er harder aan trekken. Dan moet je er even gas op geven.
24: Ja.
4: Maar jij voelde waarschijnlijk ook, en dat zag ik tenminste ook wel eens, het liep gewoon niet.
24: Nee.
4: En dan wilde jij nog meer energie erin leggen.
24: Ja.
4: Ja, dat werkt dan ook niet meer. Niet,
24: dat werkt tegen je. Dus op een gegeven moment dacht ik, goed, doe gewoon lekker je ding en kijk wat de redactie bedacht heeft. En probeerde af en toe een grap in te gooien of een beetje te ontregelen. Maar je zag wel dat over het algemeen de mensen aan tafel daar niet echt op staan te wachten.
4: Nee.
24: En dan houdt het op,
4: ja,
24: toch?
4: Ja. Ben die kon er nog wel mee omgaan. Ben van den Burg.
24: Ja, Ben kon er nog wel op. Maar voor de rest was het af en toe. Nou, en Saskia ook. Saskia Belleman. Dus ook wel iemand die gewoon wel kan waarderen. En Michiel Vos.
4: Ja.
24: Maar je zag ook sommigen die echt dachten, zeg, ik zit voor mijn spreekbeurt. Vind het heel erg dat ik even doorga nu.
4: Ja. Nee, en dan komt er ook geen chemie. Er gebeurt er ook niks meer op een gegeven moment. En wie sprong er voor jou bovenuit waarvan je zei, nou, die vond ik echt goed?
24: Ja, Saskia is natuurlijk wereldklas.
4: Ja. Je begrijpt ook haar keuze nu voor Paul.
24: Ja, helemaal. Het was de laatste uitzending. Nou, toen was van mij bekend geworden dat ik terugging naar VI en het combineerde met Renze. En toen zei ik, wat ga jij doen? Toen zei ze tegen me, ja, ik ga inderdaad naar Pauw en de Wit. En vanuit die podcast die ze graag wilde doen. En ik snap het ook, als je Saskia bent en je hebt alles meegemaakt en je hebt je pensioen nu heeft ze bereikt, dan wil je niet nog een jaar een avontuur aan. Dan wil je gewoon de zekerheid hebben van, ik ga er zitten en dat gaan we doen. Dus ik gun het er van harte.
4: En de nieuwe generatie, Lale Gül, Josine Drogendijk, wat vond je daarvan?
24: Ja, kijk, de ene komt wat beter over dan de ander. Lale is af en toe best ingewikkeld, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ze natuurlijk ook wel zichzelf zo serieus heeft. En dat heeft Josine ook een beetje.
4: Ja.
24: En dat zou ik de nieuwe generatie wel mee willen geven. Neem jezelf iets minder serieus. Dat vind ik echt lessen.
4: Neem jezelf met een korrel zout.
24: Ja, toch?
4: Dat is mijn nieuwe nummer trouwens. Dat komt binnenkort uit.
24: Ja, dat is toevallig ook.
4: Ongelooflijk allemaal. Je voel je niet aankomen deze.
24: Ja, start in. Productie.
4: Ze hebben hem nog niet volgens mij. Ik moet hem even, ik zal hem even doorgeven zometeen. Maar je hebt een prachtige clip gemaakt op Curaçao.
24: Oh, wat leuk.
4: Ja, was een groot feest. Maar de essentie daarvan wel eens, en dat vind ik wel grappig dat jij het nu ook aangeeft. Als je met die nieuwe generatie zit te praten, ze maken het zichzelf ook zo ingewikkeld.
24: Ik begrijp het echt niet. En natuurlijk moet je het serieus nemen. Bedoel, je hebt het ook, als je een programma doet, hou je toch de hele dag het nieuws in de gaten.
4: Absoluut.
24: En wil je weten wie de andere gasten zijn. Maar ik zeg altijd, op het moment dat je de studio binnenloopt, moet je dat allemaal laten zitten. Want dan denk ik, wat leuk is, dat onthoud je wel. Wat belangrijk is, onthoud je wel. En de rest, misschien zit je een grap er doorheen te drukken die je vooraf bedacht had, die helemaal niet meer overkomt. Dus doe gewoon, ga zitten en laat het maar gebeuren.
4: Ja. En hoe was het voor jou om in die carousel te werken? Dan weer met Bo, dan weer met Renze. Renze trouwens niet al te lang.
24: Nee.
4: En met Umberto.
24: En Leonie, dat vond ik wel lastig. Ik dacht soms echt, morgens, je zit er vanavond alweer.
4: Ja.
24: Ik was het ook een beetje kwijt. En je wil ook wel op een gegeven moment opbouwen met elkaar. Dat je iets aan
4: het
24: doen bent.
4: Want dat gaf je ook aan. Je vond het leuk om weer met Bo te werken.
24: Ja.
4: Oude tijden zouden herleven, zoals Boulevard. Dat heb je niet echt kunnen opbouwen op deze manier.
24: Nee, omdat dan was Bo weer weg in tijd om andere programma's op te nemen. En dan was die weer. En dus dat lukt dan niet eigenlijk.
4: En hoe kijk je naar de carrière van deze jongens? Ik las dat Umberto nu zegt, komende jaar niks meer op tv. Althans, de komende periode niet. Bo doet nog wel wat dingen. Zijn ze hier beschadigd uitgekomen?
24: Nee, ja. Ik denk het niet. Ik denk dat op een gegeven moment, als je een goed programma hebt, is iedereen het ook vergeten. Snap je dat het.
23: Dan moet je wel weer een goed programma
24: dan
23: krijgen.
24: Dan moet je wel een goed programma krijgen. Ja. Dus ik hoop dat het ze lukt. Ik gun het ze van harte. Maar het is niet zo dat je na één programma, na een hele carrière die je had gehad hebt, dat het dan voorbij is. Umberto is natuurlijk wel eerder een keer omgetuimeld en weer teruggekomen.
23: Ja.
24: En Bo heeft ook een aantal dramatische jaren bij SBS gehad. En die is ook daarna weer teruggekomen. Dus er is hoop.
23: Maar leeftijd telt niet mee op een gegeven moment. Dat de nieuwe generatie het over gaat nemen.
24: Nee, ik denk, ja, ik mag wel hopen dat de nieuwe generatie het overneemt. Hoe leuk het ook is dat wij nog steeds met steeds zitten te ouwehoeren. Maar ik denk wel dat op een gegeven moment sterke merken. Dat zie je toch aan titels op tv en aan gezicht.
6: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Wereld mee zat te kijken wat het dan is. Dat misschien is dat zijn. Het een beetje.
2: Ja, wie zal het zeggen?
1: Ja.
2: Dus je wil over We Will Rock You praten, die musical van je?
1: Nee hoor, ik zit gelijk hier te kijken en we kijken wat er...
2: Maar je wilt liever niet praten erover dan?
1: Ook nog, maar dat gaan we straks doen. Want eerst komt er nog een andere musical voorbij. Daar moeten we ook weer stilstaan.
2: Ja, dat is waar. Ja, een andere musical. En dat gaat samen gaan we dat doen met Madeleine van der Zwaan. Ken je haar goed?
1: Zeker. Ja? Wij drinken regelmatig koffie samen.
2: Koffie alleen?
1: Daar houdt het op. Met je hondje altijd erbij ook, die heel gezellig erbij, is.
3: Ja, en dat doen we lekker gewoon incognito.
1: Ja, een beetje op een bankje praten over het
2: kan leven. Dat als je met Albert Verlinde bent? Het kan toch helemaal niet incognito?
3: Het is even zoeken, maar wat je maar een wil is in een weg, hè?
2: Ja?
1: Ja.
2: Oké, okay, want je bent directeur van de Koninklijke Theater Carré. Grote producties. En is het makkelijk werken met Albert ook over het algemeen? Of is het een beetje een diva?
3: Nee hoor, zeker. Ik ken hem natuurlijk inmiddels ook al 14 jaar. Dus ik denk dat helpt. Dus...
2: Nooit strijd met hem gevoerd?
3: Nee, soms heb je gewoon een goede inhoudelijke discussie. Maar dat zullen jullie in je vak ook hebben. Maar als je allebei met dezelfde liefde voor theater gewoon hele mooie dingen wil maken, kom je er altijd uit.
1: Ja, en we gaan volgend jaar Evita samen doen, het jubileumconcert. Ja. Dus,
2: we hebben wel eens echt ruzie gehad eigenlijk, zit ik nou opeens te bedenken.
1: Nee.
2: Ja.
1: Volgens mij niet. Een keer iets hard roepen naar elkaar, maar dat is geen ruzie.
2: Ja, soms met irritatie. Ik heb jij wel één keer achter de plantenbak zien duiken toen ik had iets had geroepen. Maar dat is ook alweer een hele tijd geleden. Toen kwam je aanlopen, dook je zo achter de plantenbakken bij RTL. Maar dat is alweer heel lang geleden. Moet je nagaan. Het gaat allemaal zo snel allemaal.
3: Ik ben er niet bij. Ja.
2: Afgelopen jaar groot succes, Hedestown, toch?
3: Ja, zeker.
2: Waar kwam dat door, dat het zo succesvol die musical was?
3: Hedestown is er eentje in de serie van Broadway in Carré. We zijn nu 10 jaar geleden, dus jubileumjaar, begonnen met grootste titels van New York en Londen hierheen halen. In de originele versie, originele taal. Voor al die mensen die niet naar New York of Londen kunnen vliegen. En op die manier ook iets toe te voegen in het landschap wat we hebben. En Hedestown was er zo eentje, dat is natuurlijk een parel waarbij het... Het grappige is, Hedestown is zo'n musical waarbij mensen zeggen... Ik hou niet van musical, maar ik vond Hedestown fantastisch.
2: Oh ja.
3: En ik vind persoonlijk, mensen die zeggen ik hou niet van musical, sorry, maar vind ik zoiets als ik hou niet van lezen. Waarbij ik zou zeggen, dan heb je nog niet jouw boek gevonden.
2: Oké,
1: ja.
2: En ben dan Miss Saigon geweest? Maar was dan André Hazes ook een musical? Ja, hè?
1: Hazes was ook een musical.
2: Ja, die vond ik heel goed.
3: Terug naar, dus bij Hedestown is het natuurlijk het mooie waarbij de muziek waanzinnig was. En het leuke is dat een aantal van de bandleden van toen ook deze zomer in Little Big Things weer meespelen. Dus de muziek was echt alsof je in een jazzclub staat. Echt denk ik heel bijzonder. Het stond ook heel mooi in Carré. En een waanzinnige cast. Ja, cast, goede muziek en een goed script. En het mooiste theater van Nederland.
1: Het is ook echt een hit al jaren op Broadway en ook al jaren op West End. Dat is echt een hele dikke, vette hit. En dat is niet voor niks. Het is gewoon een hele mooie, goede musical.
2: Maar de acteurs zijn dan Amerikanen, Engelsen of zijn dat gewoon Nederlanders?
3: We hebben gecast in Amsterdam en in Londen, simultaan. Country blind casting. En de cast bestond grotendeels aan Nederlanders met 5-6 mensen van West End.
2: Okay.
3: Dus het is ook in het Engels uitgevoerd. Ja, en het was zo'n hit dat we echt on demand brengen. Die volgend jaar weer terug. We krijgen nog steeds zoveel fanmail van mogen we alsjeblieft nog een keer. Dus dat is volgend jaar. Maar we gaan nu eerst The Little Big Things
2: Maar eigenlijk zeg je, ik tutoieer, maar dat kan toch wel, hè?
3: Ja, dat mag zeker.
2: Nee, oké. Okay.
1: Zeg, het is wel de directeur van het Koninklijke Theater.
2: Nee, dat zat ik opeens te bedenken. Oh ja, is dat trouwens een toilet voor prins Willem, koning Willem-Alexander? Klopt dat? Dat kwam gisteren.
1: Jawel, dat kan ik. Dat is het,
2: kwam gisteren ter sprake in de uitzending namelijk.
1: Ja, dat is er.
2: En dat werd verteld bij ons in de uitzendingen. Toen werd dat later ontkracht.
3: Nou, wat bijzonder dat nieuwswaarde is. Maar zullen we even teruggaan naar de Little Big Things?
2: Ja, maar dat is toch wel zo?
1: Want ik ken die ruimte. Daar zit een toilet apart.
3: Totaal oninteressant.
2: Nee, voor ons niet. Want een ander programma. Ja. En wij wilden dat allemaal weten.
3: Ik kom bij een ander programma daar best een keer over praten. Maar laten we nu even bij de nieuwskosten.
2: Zo werkt dit programma bij mij nooit. Ik ga alle kanten op.
3: Ja, dat mag voor mij.
2: Alle kanten op. Maar wat je ook zegt. Mensen kunnen niet zeggen: ik hou niet van musical. Iedereen houdt van musical als je maar de juiste weet te vinden. Dat is wat je net zei.
3: Nou, ik denk iedereen houdt van een mooie theatervoorstelling. En soms heb je theatervoorstellingen waarbij het een stuk toneel is, een stuk muziek, misschien een stuk dans. Ja, en dan mag je hem in het hokje musical zetten, maar je kunt het ook in muziektheater zetten. Of je kunt het ook zeggen, het is een toneelstuk met dans.
1: Ja.
3: Dus er zit soms een vooroordeel op een label.
2: Okay.
3: Waarbij ik denk, een Hedestown is er zo eentje.
1: Maar het is wel Nederlands, vandaag... hoor. Ik bedoel, 2 jaar geleden heb ik Jessica Superstar gemaakt. Ja. Met Yvan Hoven.
3: Dat is ook niet een typische musical.
1: Jessica Superstar vindt iedereen mooi. Dat is ook toch een musical.
2: Die zou ik ook mooi hebben gevonden, denk jij?
1: Ik denk het wel.
2: Ja?
1: Zeker met jouw Bijbelse

0: Achtergrond zijn dat.
1: Zeker, katholiek jongetje van vroeger. Ja, dat is alweer even geleden. Maar nu komt er dus eentje die gaat over een gehandicapte jongen. Een jongen die op zijn 17e een ongeluk krijgt. En daardoor verandert het hele leven voor die hele familie. Een ordinary family.
2: Ja, nou eigenlijk waar het over gaat is... iedereen in zijn leven maakt wel een gebeurtenis mee... waarbij alles ineens heel anders kan zijn. Waarbij er een soort voor en na is.
1: Ja.
2: Dus deze voorstelling gaat over Henry Fraser. Het is een waargebeurd verhaal, het is autobiografisch. En het gaat over die jongen 17, veelbelovend rugby in Engeland. Ready voor het nationaal team. En op zijn 17e krijgt hij een ongeluk met zwemmen en is paralyzed inderdaad van de nek naar beneden. Maar de voorstelling gaat erover wat dat doet met die jongen. Maar ook wat het doet met zijn familie en met zijn vrienden en eigenlijk iedereen eromheen. En hoe je met elkaar ook kunt kijken naar alles wat er weer wel kan. En dingen bespreekbaar maken.
1: Het is een zwaar thema voor een musical.
2: Ja, het is zwaar, maar het is ook heel vrolijk. Want uiteindelijk, weet je, er zitten zoveel verhaallijnen in... dat die jongens ongelooflijk veel plezier hebben. Als de vier broers en als gezin. Het is terugblikken en vooruitblikken. Er wordt heel hard gelachen. Er zitten zeker scènes, elke ouder... er zit er een moment in dat, weet je, het telefoontje dat je krijgt... er is iets met je kind. Nou ja, dat elke ouder herkent zich daarin. Maar ik denk dat ook heel veel twintigers zich herkennen met een dilemma van... ik wil iets in mijn leven, maar wat ik wil kan niet. Maar wat ga ik dan wel doen en wat kan nog wel?
1: Ja.
2: Maar ook inderdaad van, jeetje, de familiedynamiek. Ik weet, in Londen waren er ook echt heel veel, grappig genoeg... zeg maar twintigers die met hun vader of hun moeder kwamen. Want dat zei heel veel over hun relatie. Dus er zitten zoveel verschillende hoeken in. En er wordt inderdaad vrolijk in gedanst. Er wordt waanzinnig in gezongen. Er staat een band in. Nou, wat ik zei, met de helft van de bandleden van Hey, die staan weer terug. Er wordt gespeeld met Jasper Sleidrink en Xander Vrienden... die band hebben samengesteld. Dat swingt. Dus ik denk dat het sowieso... het is een feel-good musical. Maar er zit ook gewoon een heel mooi verhaal in. Dus ik geloof dat een voorstelling verschillende lagen... moet hebben. En als bezoeker kan je kiezen. Ik wil gewoon een leuke avond uit. En dan zie je een waanzinnig decor speelt in de piste. Dat is Carré toch
1: wel. Ik zag een trailer dat ze vallen op zo'n vierkant blok aan het spelen zijn. Of was dat alleen maar in de trailer zo?
2: De trailer die je zag was van Londen.
1: Ja.
2: Het klopt, maar in Londen werd hij ook in het rond gespeeld. Dat doen wij ook. Dus voor de mensen die Kerstcircus kennen, waar normaal de paarden lopen, daar staat nu het decor, of de vloer. Dus je zit er rondom. Dus ze spelen in de rond. Dus je voelt die intimiteit van die zaal. Dus ofwel, je hebt echt een hele leuke avond met fantastische muziek. Prachtige choreografie. Twee bijzondere choreografen. Maar er zitten ook verhaallijnen in die mensen kunnen herkennen. En die dan toch, ja, ik werd geraakt. Ik word nog steeds geraakt.
1: Je vindt hem goed, heb ik de indruk. Ja, die indruk heb ik wel.
0: Zeg, voor iets zit ik vind eigenlijk niks. Maar,
1: nee. Ja. Ja, maar hoe kijk jij er als... expert naar deze musical?
0: Nou, ik denk wel. Kijk, ik vind de traditie prachtig van Carré, maar Hadestown en The Book of Mormon zijn echt de grote Broadway hits. En dit is echt wel een uitdagender, omdat het een hele bijzondere voorstelling is. En dat vind ik het mooie dat Carré zegt, oké, we hebben dat publiek opgebouwd. We weten dat mensen zitten te wachten op een ander soort musical, op een ander soort thema. En daarom gaan we het doen. Dus ik kijk er ontzettend naar uit. Maar het is inderdaad wel een verhaal wat je moet vertellen. En je moet mensen over de drempel trekken om het te komen zien. Maar ik ben ervan overtuigd dat het een prachtige voorstelling is.
1: Ik hoorde Madeleine trouwens zeggen dat ieder mens in zijn leven een moment voor en een moment na heeft. Wat was jouw moment in het leven dan? Wat opeens zoiets ingrijpends was dat het anders werd in je leven?
0: Ja, dat is voor mij de zelfdoding van Anthony Kameling.
1: Dat was een voor en
0: een
1: na.
0: Dat was een voor en een na, omdat ik voor die tijd heel weinig uitsprak, eigenlijk, emotioneel en zo. En dat is eigenlijk dat zoiets breekt namelijk alles open. Omdat een gezin ermee om moet gaan, met je als familie moet je weer omgaan, met vrienden moet je weer omgaan. En toen heb ik eigenlijk geleerd dat je gewoon heel veel met elkaar moet praten, dingen moet uitspreken. Dat is eigenlijk, het is echt een Albert voor en Albert na, helaas. Had ik het liever niet meegemaakt.
1: Ja, wel heftig. Ja. En hoe geldt dat voor jou dan, Madeleine? Je hebt er wel over na kunnen denken?
2: Ik heb er zeker over na kunnen denken. En ik zou zeggen, als we een keer een gesprek doen over mijn persoonlijke leven, hele mooie voorbeelden geven. Er zit er bij mij zeker één hierbij. Toen ik begon in deze...
1: Dat is wel heel bijzonder. Dit maak ik niet vaak mee, dat iemand steeds de regie terugpakt.
0: Ja, maar daarom is ze ook directeur van het Koninklijk Theater Carré.
1: Dat is best wel apart eigenlijk. Ik bedoel, normaal gesproken probeer je er een leuk interview van te maken. Maar nu wordt het een soort verkooppraatje. En dat vind ik jammer.
2: Oké, nou, dat vind ik vervelend. Dat gevoel had ik je niet willen geven.
1: Nou ja, het is niet erg dat ik daar een gevoel bij krijg. Maar ik vind als een gesprek oprecht is, dat je ook wat dingen van jezelf kan inbrengen. Maar goed, je wil hem een voorbeeld geven vanuit het stuk dan.
2: Ja, en ik wil een voorbeeld geven van, waar we het net over hadden, van wel of niet musical. Toen ik begon bij Carré, had ik dezelfde vooroordelen eerst over musical. Dat ik denk, hè? Dat is niet voor mij. En dat is er in ieder geval eentje. Door er heel veel te zien en ook heel veel met mensen uit het vak te praten, is het toch ook een genre wat je eigenlijk... Ja, je kunt niet anders dan het omarmen. Dus ja, ik vind het bijzonder.
1: Maar is dit nou een zekerheidje dan? Ik bedoel, dit is wat Albert net zegt. Die anderen zijn bekende, grote stukken. Is dit een zekerheidje als je die hier neerzet of niet?
2: Nee, maar ik denk dat geen één titel het is. Toen wij met Hades staan begonnen, ook het was maar een
1: Jesus
2: hele grote
1: Christ Superstar
2: titel.
1: Is toch een zekerheidje of niet? Of?
0: Ja, maar in de onder regie van Yves van Hoofd was, dacht ik... Wie weet,
2: vind ik het ook een, was het een hele mooie stap van Albert... Ja. Wat prachtig heeft uitgewerkt, een beeldschone voorstelling. Dus ook in dit geval, toen we Hades Town hadden ook heel veel mensen van Hades Town. En waar gaat het dan over? En onderwereld. Dat ik kan. En uiteindelijk is het een hele grote hit. En hadden we de meeste nominaties.
0: Ja,
2: is lekker om even te noemen.
0: Het is radio, maar ik zie een hele valse blik over de
1: microfoon. Maar nominaties hebben ook prijzen dan ook?
2: Ja, we hebben er ook vier. Er zijn drie musicals met vier. Waarvan
1: en hoeveel had jij er?
0: Ik had volgens mij bij Cheesecast hadden we 6 of 7 prijzen.
1: Oké, dan is het goed, ja.
2: Dus dat kun ik rustig zeggen.
1: Dus ook in dit geval, ik bedoel, ik zag even de recensies in Londen. Die zijn echt lovend. Ik bedoel, heel veel sterren zag ik voorbij komen. Ja. Maar er is geen zekerheid dat hier ook zo
2: is. Er is nooit een zekerheid, dat zal Albert ook beamen. Nee. Elke voorstelling. Het is heel leuk. Morgen spelen we voor het eerst met het publiek. De eerste try-out. Volgende week hebben we première. Ja, het publiek beslist.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat het publiek het gaat omarmen. Maar uiteindelijk is de beslissing ligt bij het publiek. Dus dat is altijd spannend.
1: Ja. Ben je er zelf ook bij trokken bij die casting? Of doe je daar helemaal niks mee? Dat doe je ook zo mee?
2: Ja, casting hebben we samen met Suzanne Groen als casting director. En met Ola Mavalani, de regisseur. Hebben we met z'n drie eigenlijk de volledige casting gedaan. Is ook heel leuk. Ja,
0: en wat leuk is om te zeggen is dat kan je in het verleden kwam er echt een club uit Engeland of Amerika. Kwam hier naartoe, die speelde het. Ja. Bij Hades Town hebben voor het eerst dat die mix gevonden is. Tussen goede mensen uit Engeland en Amerika. En Nederlandse mensen erbij. En ik denk dat ook een deel van het geheim is. Dat ineens een Edwin Jonker of een Jean-Guy McCroy of Joy Wilkins zagen staan.
2: Ja, en Edwin en Joy doen weer mee. Hoe leuk is dat? Dat zijn een beetje onze zomergasten.
1: Ja. Maar hoe werkt dat dan? Op een gegeven moment moet één iemand dan de knoop doorhakken? Of is het altijd wel, moet het unaniem zijn? Als je met mensen...
2: Dat gaat wel in een collectief. Dat is wel een collectief. Dat werkt toch het beste.
0: Ja, maar het is wel zo dat uiteindelijk... Jij bent feitelijk als Carré de producent.
2: Ja, klopt.
0: Uiteindelijk kan de producent wel zeggen van... Ja, ik heb het allemaal gehoord en ik vind toch dat we dit moeten doen.
1: Nu spreek je uit ervaring, heb ik gedaan. Nu spreek je uit ervaring.
0: Ik zat naast Yves van Hoven, die over de hele wereld musicals, toneelstukken regisseert. En die iets vindt. En soms denk je, maar serieus, ik heb als producent ook nog de afweging te maken. Die heeft een heel groot talent. Die kan publiciteit genereren. Want je wil ook, met alle respect, dat mensen aan de talkshowtafel kunnen zitten om erover te praten. Ja. Dus voor mij speelt er altijd nog iets meer omheen dan alleen maar is het artistiek het beste op dat moment. En uiteindelijk vind je elkaar altijd.
1: Oké. Okay. Want de hoofdrolspeler, wie is dat nu geworden?
2: Het is een mix. Dus we hebben Ed Larkins, die heeft het in West End gespeeld.
1: Ja?
2: Javan van der Vliert maakt zijn debuut hier. Hij is een Nederlander die al in Londen in musicals heeft gespeeld en nu hier. Joy Wilkins en Edwin Jonker komen terug. Die waren Hades en Persephone en die zijn nu vader en moeder van het stel. Tessa Jonge-Poering speelt mee. Er zit dus het leuke van de casting, en daarom ik vind de cast echt heel leuk om te doen... is dat we hebben mensen uit de musicalwereld, mensen uit de muziekwereld. En dan Chris Berry, die speelt, heeft normaal de eigen band... en die zit nu bij ons in het ensemble. Je haalt ze uit alle verschillende genres... waardoor je ook weer een nieuwe dynamiek creëert.
1: Oké. Okay. En ben je dan streng zakelijk of ben je ook enigszins empathisch dan?
0: Nou, je hebt het net gemerkt, het laatste kwartier.
1: Ik probeer me het even iets weer voor te stellen.
2: Maar casting gaat heel erg over gevoel.
1: Ja.
2: Het moet voelen en je moet ook zo'n familie, dat moet bij elkaar kloppen. Als je vier broers hebt, dan moet je het voelen... alsof dat geloofwaardig is als vier broers.
1: Dus er zit wel daar heel veel gevoel bij jou.
2: Zit er ook. Ja, daar kom jij niet zo 1, 2, 3 bij, maar het zit er wel. Nee,
0: dat is zelf weer blind date zit hier.
1: Maar nu begrijp ik ook waarom jullie altijd een anoniem plekje opzoeken. Dus gewoon niet te veel opvallen, niet een beetje rustig aan.
0: Ja, daar lijkt
1: niet te veel van jezelf weggeven. Hè?
2: Gewoon.
1: Ja. Maar dan kom je binnenkort nog een keer langs om jezelf te vertellen. Ja?
2: Wie weet.
1: Ja, wie zal het zeggen. Vanaf morgen met publiek. Wanneer kunnen de mensen hun kaartjes
2: vanaf open? Morgen. Dus dan vanaf 20 juni. En het speelt maar 7 weken. Dus als mensen het willen zien, moeten ze snel.
1: Maar 7 weken?
2: Ja, zomerproductie. Ja,
0: zomerprogrammering.
2: We hebben nog ontzettend veel andere mooie producties de rest van het jaar. Dus
1: dan kom je binnenkort voor langs dan.
2: Daar kom ik zeker voor terug.
1: Nou, Madeleine van der Zwaan, goed dat je er was.
2: Dank je wel.
1: En tot de volgende keer. En jullie spreken binnenkort weer af.
0: Absoluut, koffie drinken.
1: Ja, maar anoniem, hè, denk erop.
0: Ja.
1: Oké, wij zijn er zo weer. Tot zo.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Deze week in Napleiten. Een man en een vrouw ontmoeten elkaar via een datingsite... en krijgen een seksuele BDSM-relatie met elkaar. Via een oppassite biedt de vrouw zich vervolgens aan als babysit. Wanneer ouders een avondje uit zijn, slaat ze toe. De man en vrouw worden vervolgd voor het seksueel misbruik van 7 jonge meisjes. Luister naar Napleiten. Iedere zaterdag om 10 uur op BNR. En wanneer je dat wil in je podcast-app.
5: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
6: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
9: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
10: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
11: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
12: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
11: Welk bedrag gaan ze je geven?
13: Maar waar zit alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
11: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
14: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
11: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
3: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
15: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
18: BNR Verkeer.
19: Dit is Tim Schaap met de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk onderweg. Best wel wat files in de zuidelijke helft van het land. En het drukste moment van de spits ligt gelukkig alweer achter ons. Het begint langzaamaan wat af te nemen. Helaas nog niet op de A16 richting Breda vanaf de Belgische grens. Ongeveer 3 kwartier vertraging. Die file begint op de E19 in Vlaanderen. Komt er een ongeluk bij knooppunt Galder. De rechterrijstrook is dicht. Verder wegwerkzaamheden bij Utrecht op de A12 richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en Lunetten 5 kilometer en een 30 minuten vertraging. En nog behoorlijk wat oponthoud op de A27, Utrecht-Breda. Tussen Hagestein en Werkendam. 23 kilometer waar je 40 minuten langer over doet. Dan meerdere flitsers, gemiddelde flitsmeister. Onder andere de A7 naar Heerenveen bij 172,1.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
20: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De rechter heeft een man van 27 uit Almere veroordeeld voor verkrachting vorig jaar op Koningsdag in het centrum van Arnhem. Het slachtoffer was een meisje van 15. Hij duwde haar een dixie in toen ze wilde plassen en verkrachtte haar. Hij heeft een gevangenisstraf gekregen van bijna 1,5 jaar. Farmers Defence Force dreigt met acties vanwege de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Hoe de acties er precies uit gaan zien is niet bekend, maar ze zullen niet op het Malieveld in Den Haag zijn, omdat de politiek binnenkort op reces gaat. De plannen hebben mogelijk grote gevolgen voor boeren bij belangrijke natuurgebieden. De angst op een school in Kampen was groot na een dreiging van een moordpartij. Een man zei op TikTok dat hij 33 kogels had klaarliggen en naar de school zou komen om te moorden. Daarom hielden veel ouders hun kind vandaag thuis, meldt Tubantia. De politie heeft de man opgepakt. Het is niet bekend waarom hij de dreiging deed. Israël en Hezbollah hebben afgesproken dat ze niet meer op elkaar zullen schieten. De wapenstilstand ging om 3 uur in nadat er vanmorgen nog heftige bombardementen waren in Libanon. Daarbij vielen bijna 20 doden en tientallen gewonden. Het bestand is belangrijk voor het slagen van de vredesdeal tussen de VS en Iran. En het dreigt noodweer te worden in Limburg. En dat betekent dat er ook gevaar is voor bezoekers van Pinkpop in Landgraaf. Maar we hebben continu overleg met de weerdiensten en grijpen in als het moet, zegt Pinkpop. Het is nu 35 graden op Pinkpop, daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en met 30 tot 35 graden tropisch warm. Maar in de kustgebieden is het minder heet door een westenwind. Later meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. En daarom geldt in Limburg nu al code oranje. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
21: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
22: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
23: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
22: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
23: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
24: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
25: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
26: kozijnen. Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
27: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
28: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
29: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
27: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
30: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
28: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
27: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
31: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
32: Macron heeft natuurlijk in Frankrijk best wel wat kritiek gehad op deze move. Ik zette Spanje-Cap Verde aan en ik dacht heel even kijken.
33: For too long, NATO has been a paper tiger.
32: En ik heb die hele wedstrijd zitten kijken.
34: You will be busy, I will be busy. See you later.
18: Wilfried Genee.
1: Tweede half uur alweer. We zitten bij Byte hier vandaag in Amsterdam. Lekker eten, lekker drinken en gezelligheid met Albert Vlinder.
0: Nou nog.
1: Ik moet eerlijk zeggen, prachtige omstandigheden hier zo, hè?
0: Fantastisch.
1: Schitterend.
0: Nou, hier, jongen.
1: Wat is dat Amsterdam dan mooi? Of ben je toch weer een Brabander?
0: Nou, ik blijf een Brabander, maar toen ik hier dat Beatrixpark van binnen was, dacht ik, oh, het is hier toch lekker.
1: Ja?
0: Ja, echt heerlijk.
1: Maar
0: ja.
1: Brabant is toch net iets meer?
0: Ja, daar zit wel mijn hart en mijn achtergrond eigenlijk. Maar ja, je hoort nooit iemand over Brabant, hè? Je hoort nooit mensen trots zijn op Brabant. Nee, wij zijn overal. Brabanders zijn overal.
1: Ja, en als je mag kiezen tussen de toppers in de arena of Joël Borelli in het PSV-stadion, dan kies je voor...
0: Ja, dan wordt het toch het PSV-stadion, hè? Ja, en René luistert toch niet, u kan het makkelijk roepen.
1: Ja, René is aan het werk nu, hè? Die is bijna... Oh, wat zal het dan warm zijn vanavond, hè?
0: Bloedheet.
1: Oei. Echt.
0: Ja.
1: Dat heb je in het Philipsstadion niet, Joël Borelli, waarschijnlijk, hè?
35: Nou, we hebben het dak bij ons kan niet dicht.
1: Nee.
35: Dus, en volgens mij volgende week, ik kijk elke dag natuurlijk eventjes, want over een week is mijn concert.
1: Ja, ik kijk sowieso elke dag even naar het weer. Is lekker.
35: Ja, en ja. Volgende week wordt het zo 4, 25 graden.
0: Dat is
35: ja,
0: net goed.
35: Best lekker.
1: En volgens mij ook geen regen, had ik gezien. Dat geen regen, een beetje in de gaten. Dus je hebt het dak eraf. Dat gaat er sowieso af.
0: Maar is jou volgende week maar... al?
35: Het is volgende week vrijdag en zaterdag.
0: Oh, wauw.
1: Ja, en voor de mensen die zeggen, wat is er dan? Juist. Nou, bij ons in Brabant gaat het gebeuren.
35: Absoluut, ja, bij ons in Brabant. Mijn grote droom in mijn eigen Eindhoven, in ons Brabant, Albert. Ja, 2 dagen ga ik daar een fantastisch concert geven. En ik heb er onwijs veel zin in.
0: Maar je doet dat niet alleen, toch?
35: Nee.
0: Ja, niet dat je niet gelooft dat je dat helemaal vol kunt spelen in je eentje. Maar
35: nee, dat is, nou, ik denk dat ik dat geloof dat me dat niet gelukt was. Ik heb 2 jaar geleden heb ik voor het eerste concert gaan in de AFAS, hier in Amsterdam overigens. Ja. En toen dacht ik, ja, ik wil weer iets gaan doen. En toen zijn we naar andere plekken wezen kijken. En dan ga je iets groter. En toen in één keer kwam het PSV staan en kwam vrij. Guus heeft natuurlijk jarenlang daar
1: gezeten. Ja, je hebt grote schoenen te vullen wat dat betreft. Nou,
35: dat is niet normaal. En wat hij ook neergezet heeft, 72 keer heeft hij dat stadion plat gespeeld. Ik ga een nieuw verhaal schrijven daar.
0: Maar dat publiek is er wel natuurlijk. Absoluut. Ze zijn gewend dat er in deze tijd iets lekkers is daar in het PSV-stadion, toch?
35: Ja, de publiek is er wel. Alleen ik wist wel ook meteen van, ik ben een dromer, maar ik ben ook wel een realist. Ik ga niet alleen hier 30.000 kaartjes verkopen. Dus toen ben ik echt al mijn vrienden gaan bellen die de jaren heen...
1: Je hebt veel vrienden opgebouwd.
35: Overal. Ja, dat kan dat. Bijvoorbeeld, jij hebt ooit bij Tino gezien.
0: Ik ken niemand.
1: Ik heb hem bij Tino gezien.
0: Wilfred en ik kennen niemand.
1: We hebben geen vrienden.
0: Nee, het is niet gelukt.
1: Ik weet niet aan wie dat ligt.
35: Wilfred, ik weet dat jij ook vrienden hebt in ons vak. Maar trouwens, je bent inmiddels een vriend, want jij staat ook op het podium. Ik had je eigenlijk ook wel uit kunnen nodigen.
1: Eigenlijk wel, ja. Want John de Bever gaat bij jou wel optreden. En John heeft nog tegen jou gezegd, laat ons de koekoek samen doen. Nou, toen zei jij, daar moeten we eens even goed over nadenken.
35: Heeft hij inderdaad vorige week gezegd.
0: Ik ga
35: het even rechtzetten. Hij zegt dat een week voor de show, terwijl we alles gerepeteerd hadden, alles zegt hij, ik heb een leuk idee. Ja. Wij gaan samen de koekoes. Ik zeg, ik vind het mooi, maar dat gaat niet meer een week van tevoren.
1: Wij kunnen alles spontaan. Wij moesten vorige week bij V.I. Misschien kende de tekst niet. Dat is het leukste.
0: Ik zag het.
1: John kende de tekst van helemaal niet. We gingen daar ging John. Ging ook een soort playback. Maar het was zonder zang, die band. Dus dan hoor je helemaal niks meer. Dus dat was heel vermakelijk. Nee, ik snap het ook dat het een tekort dag is. Maar je hebt allemaal leuke mensen uitgenodigd.
35: Ja, door de jaren heen heb ik ook vaak natuurlijk met hun een keer in hun show gezeten. Onder andere bij Tino en bij Macht Hoogkamer heb ik dat gedaan.
1: Dat was echt goede show bij Tino, Marten. Ben je geweest toen of
0: ja,
1: niet?
0: Ja, fantastisch.
1: Oh, die was goed.
35: Ja, en nu komen zij dus in mijn... Dus ik heb al die mensen gebeld en gezegd, ja, kunnen jullie me komen helpen? En we gaan nu dus volgende week met 12 artiesten gaan we die avond doen. Ja. En het leuke is wel, daarin verschilt het denk ik ook van heel veel andere concerten, is dat we hele gekke duetten gaan doen. Bijvoorbeeld Treintje die met de bankzitters iets gaat doen.
1: Maar Treintje heel kan zingen, de bankzitters eigenlijk niet.
35: Nee, die hebben ook
1: opgekregen. Ja, laten we eerlijk zijn.
35: Ik vond het goed gaan hoor. Ik heb een paar keer geluisterd.
0: Ja, niet slijmen, nou gewoon eerlijk zijn.
35: Nee, hij kan echt wel zingen.
0: Nou, het is nou toch op.
35: Maar het is ook geen moeilijk lied.
0: Je begon met een heel geloofwaardig verhaal.
1: Hier komt even het allernieuwste nummer, dan even speciaal voor jullie.
0: Nog niet.
1: Hij heeft het nog niet. Nou ja, laten we het later, maakt het uit. Maar dit is inderdaad ook weer een hoogtepunt.
0: Komt een nieuwe single, daar ben je gewaarschuwd.
1: Korrel zout, dat je het weet, ja. Nee, maar het is leuk om met mensen te werken die ook diezelfde enthousiasme aan de dag leggen, toch?
35: Zeker.
1: En dat is wel.
35: En het is leuk om iets te bedenken wat je niet altijd doet. Dus kijk, je komt die artiesten elke week overal tegen. Ja. Het is zo. Tegenwoordig heb je elk weekend wel ergens en zijn vaak dezelfde namen daar. Ja. De uitdaging ligt om te kijken hoe kun je nummers gaan zingen of hoe kun je ze nummers laten zingen die ze eigenlijk nooit doen. Ja. Door met iemand anders iets te doen. Ik heb bijvoorbeeld Ten Sharp, hè, die hebben een wereld hit gehad.
0: Zo.
35: Joe. Gewoon in 11 landen.
0: Die komen?
35: Die komen in mijn show. Ja, die hebben volgens mij al een jaar of 12 niet meer. Maar vorige week hebben ze voor het eerst weer dus gerepeteerd samen.
0: Maar hoe doe je dat? Hoe bereid je Ten Sharp dan?
35: Die hadden eerst Bonje, ook die twee. Dat is ja, een mooi verhaal.
1: Altijd.
35: En uiteindelijk, de pianist die had het liedje geschreven. Hè? Dus die heeft natuurlijk ook het...
0: Royalties.
1: En de zanger, die heeft eraan verdiend.
0: Gaat dat over geld?
35: Die zanger was natuurlijk een geweldige stem. Had die
1: maar die was aan het drank natuurlijk.
35: Ja, seks, drugs,
0: natuurlijk. Nee. Alle mensen met een goede stem zijn aan het draaien.
1: Gaan naar de kloten. Ja.
35: Maar uiteindelijk hebben ze het goed gemaakt. Las ik een paar jaar geleden weer. En daarna hebben ze eigenlijk nooit meer opgetreden. Echt groot. Ah. En toen zijn we via ben ik in contact gekomen met ze. En vorige week kwamen ze daar. Die pianist ging zitten. Die speelt dat riedeltje. Dat riedeltje. Ik kan het niet hoor, dat riedeltje. En hij gaat zitten. Ja man, kippenvel. En toen wist ik ook meteen van, ja, dit wordt zo mooi. Dit wordt zo'n mooi moment.
1: Maar met wie gaan zij zingen dan? Of gaan ze zelf gewoon?
35: Ja, met z'n tweeën.
1: Ga gewoon you doen.
35: Ja. Ik doe wel tweede stem, denk ik.
1: Ja?
0: Stiekem. Als een wethouder Hekking gewoon tussen gaat zitten.
1: Hoe zeg je dat? Jij kan het toch ook heel goed spelen? Jij speelt er heel makkelijk.
35: Nee. Dat zijn echt moeilijke liedjes. Ik kan geen noot lezen. Ik speel wel oké, maar ik ben niet een echte pianist.
0: Maar doe je alles op gevoel als je speelt?
35: Ja, alles. Ja. Ja.
1: Maar hoe zou je willen omschrijven dan? Wat is jouw kwaliteit? Wat is jouw kracht dan?
35: Nou, mijn kracht is... Denk ik, omdat ik geen noot kan lezen, heb ik altijd gespeeld wat ik voelde. Dus ik heb nooit, heeft iemand opgeschreven in een schriftje van, jij moet dit spelen. Ik heb altijd gespeeld wat ik zelf mooi vond en wat ik voelde. En zo ben ik begonnen op bruiloftjes en in kleine cafeetjes. En uiteindelijk in een pianobar in Scheveningen, waar ik jarenlang gewerkt heb. Waar ik dus dacht van, oh, kom ik hier ooit weg, snap je? Ja. Maar ik had wel die droom ooit om concerten te gaan doen. En om echt mooie shows te gaan doen. En nu, een paar dagen geleden was ik in het stadion voor het eerst dat alles zo opgezet werd. En toen kwam ik het podium oplopen. En toen voelde ik ook echt zo van vroeger dat je zo...
1: Ach, gek man. Ah, dat is echt fantastisch. Ja. Maar ben je wel eens aan een show van hem geweest?
0: Nee.
1: Het dak gaat er echt af.
0: Echt waar?
1: Ik bedoel, daarom probeer ik te vangen wat jij doet. Dat is niet echt te vangen. Hè? Het is zo spectaculair. Er gebeurt echt van alles. Hoe zou je het willen beschrijven wat jij doet dan?
35: Nou, ik probeer eigenlijk... Ik vind het altijd wel leuk... Kijk, liedjes... 3 minuten 30 spelen. Dat is ook natuurlijk mooi. Sommige liedjes kun je ook niet aankomen, die horen zo. Maar ik vind het leuk om highlights te pakken uit liedjes. Ja. En heel snel te schakelen. Dus soms speel ik in een half uur speel ik soms wel 60 of 50.
0: Doe je associatief dan? Dan springen er gewoon...
35: Ja, ik heb nooit echt een setlist. Nee? Nu wel met mijn concert, omdat het natuurlijk met licht... Dus dan moet je wel iets doen.
1: Maar je wordt er gewoon heel vrolijk van.
0: Leuk.
1: Dat is echt leuk om naar te kijken.
35: Dat vind ik leuk. Ja. Ik nodig jullie uit hier. Ik ga zoeken naar een mooie optreden.
1: Leuk. Maar belangrijk is ook, je hebt nu Ten Sharp genoemd, Treintje Oosterhuis. Er zijn nog veel meer. Je hebt veel vrienden, kwam ik achter.
35: Ik heb veel vrienden. En vooral als het hier om draait.
1: Sander de Buissonnier.
35: Sander is ook echt een vriend. Sander is wel eens in een uitzending hier trouwens geweest. Hè, met zijn,
1: Ik heb vorige week nog op een gala gestaan waar Sander ook stond. Die,
35: Dat
1: ging eraf.
35: Nee, die ken ik al jaren. En het was wel grappig, want hij is iets ouder dan ik. Nou, wel een stuk ouder. En toen hij met zijn eerste...
1: Dat moet je niet tegen hem zeggen.
0: Sander zit nu die zak helemaal onder, naar de grond zo.
35: Maar toen hij dus met Volumia dat hij gaande was. Toen was ik een jaar of 12.
1: Ja.
35: En toen speelde ik die liedjes na. En dat vond ik geweldig. En nu staat hij in de show. Ja. Die is er ook bij. En Sander is wel leuk. Die is opgegroeid in Eindhoven. Dus die kent dat Brabantse gevoel.
0: Maar als jij Eindhoven iedere keer... Ik kan er zo van genieten, hè? Eindhoven.
1: Ja, Eindhoven. Ja,
0: Eindhoven.
1: Ja.
0: Eindhoven. Ja. Die
35: ik vind Amsterdam ook een heerlijke... Ik zit hier een beetje te loeren trouwens om mij heen. Er gebeurt hier wel wat, hoor.
1: Dat is leuk hier, hè? Leuk, hè? Dat bijt is echt goed geregeld allemaal. Mensen zitten lekker op een bankje wijntje te drinken, lekker te eten.
35: Wat ik ook mooi vind is dat je ook veel dames ziet die natuurlijk bij die kapper hebben gezeten. En doordat het 40 graden hier is, dat er een coup ravage ontstaat.
0: Ja, dat is zonder geld. Zonder geld.
1: Er blijft helemaal niks over.
0: Nee.
1: Maak net grap op die bankzitters. Ik ben ook laatst naar de bankzitters geweest. Die doen dat ook een beetje.
35: Ja.
1: Die maken er ook zo'n spektakel van. Ja. Dat is echt te gek om naar te kijken.
35: Ja, maar die denken ook echt na over een show. Ben je in de Ziggo geweest?
1: Ja.
35: Ja, dat is echt bijna niet Nederlands.
1: Wat het apart is, een paar weken later was ik bij de Ladies of Soul. En dan was het geluid veel slechter. En dan was het veel minder spektakel. Denk je, ik ben nu even die andere show gewend. Er gebeurde zoveel.
0: Maar misschien omdat die Ladies of Soul denken, het gaat om onze zang.
1: Ja.
0: En die bankzitters moeten van alles
1: oplossen. Ja, nee, dat snap ik ook.
0: Dus we gaan
1: in. Kwamen ze in een hele grote bak voorbij zo. Zeilen helemaal en zo. En het publiek helemaal gek. Al die jonge mensen met die lampjes als er weer een nummer was.
35: Ja, en waar ik van stond te kijken is dat mijn kinderen zijn helemaal dol op de bankzitters. Maar dat was 21 plus. En daar hebben ze gewoon 4 avonden gevuld. En die zijn ook 15.000. Ja, dat is gigantisch.
1: Hebben ze dat dan overgehouden, denk je ook, of niet?
35: Ja, ik weet wat ik ze voor de week moet betalen. Maar volgens mij gaat dat niet slecht met die jongens.
1: Nee, hè?
0: Ze hebben niet gezegd, laat maar zitten.
35: Nee, hebben ze niet gezegd.
1: Maar is het niet zo dat als jij zoveel mensen uitnodigt, Joël, dat je weinig overhoudt voor jezelf dan ook nog?
35: Nou, ik denk niet dat je het heel erg voor het geld moet doen.
1: Albert, hè? Dat je even oplet nu.
0: Sorry, het geluid is heel
1: even opletten nu. Ja.
35: Natuurlijk is dat ook een belangrijk aspect. Want ik onderneem ook en ik zit er ook. Ik ben organisator, dus dat wil zeggen dat ik ook het risico heb. En in het begin heb je natuurlijk wel ben je daar wel echt wakker in. Is dat je een goede begroting
0: en
35: dat soort dingen. Maar ik geloof wel is dat je iets neer moet zetten. En dat kost gewoon geld.
0: Dat is investeren.
35: Ja,
1: en ik wil het uitbouwen.
0: Het moet een traditie worden. Je wil het nu zo neerleggen dat het volgend jaar 2
35: wordt. Ja, ik wil het liefst nog 10 jaar doen. Dus.
0: Ja.
1: En bij ons in Brabant is het zo dat je dan niet als buiten Brabander, als Fries bijvoorbeeld, mag je dan komen? Of is
35: Albert, dan kun jij toch uitleggen hoe
0: we zijn bij ons in Brabant? Zo gasvrij zijn wij in Brabant. Ongelooflijk, toch?
35: Iedereen mag komen.
0: Ja.
35: En iedereen is hetzelfde. We hebben, denk ik...
0: En niemand moet pretenderen meer te zijn dan anderen. Daar houden wij sowieso niet van.
35: Nee, dat is het mooie.
1: Gewone mensen in Brabant.
0: Gewone mensen, iedereen.
1: Ja. Want daar brandt nog licht.
0: Ja, zo is het.
1: Dat is belangrijk.
0: Is het dichter.
35: En vooral in Eindhoven. De stad van de lampjes.
1: Ja, zeker weten. Zaterdag is goed als uitverkocht. Vrijdag zijn er nog kaartjes. Hoe kom je aan kaartjes? Belangrijk
35: kaartjes,
1: om te weten.
35: Ja, die ga je gewoon... die kun je nog kopen op bij ons in Brabant.com. Vrijdag... ik hoop eigenlijk morgen of overmorgen te horen dat we zaterdag zijn uitverkocht. We hebben nog een paar kaartjes.
0: Ja, dat is fantastisch.
35: Dat is wel helemaal geweldig. Ja. En vrijdag zit het ook gewoon heel goed vol. Alleen daar zijn nog wel voldoende kaarten voor.
0: Nu meteen boeken. Snel.
35: Meteen nu doen. Ja.
1: Ja, dat lijkt me te gek.
0: Ja, gaaf.
1: Ik zit toch even te denken. Hoe ik vrijdag zit. Ik heb geen uitzending natuurlijk.
0: Jij gaat gewoon een extra facet op die vrijdag. Dat je denkt, nou dan gaat het helemaal vol lopen. Als ik
35: Koekoek
0: ga zingen.
1: Nee, niet dat ik ga zingen. Gewoon langskomen. Gewoon
0: oh, wat
1: kijken.
0: Leuk.
1: Ja, dat even kijken. Nou, mevrouw zit daar. Gaan we even overleggen.
35: Gaan we het even
1: doen
35: allemaal.
1: Ja, gaan we zo even doen. Heel veel succes en goed gedaan.
35: Dank je wel.
1: Ik hoop voor jou dat het een traditie gaat worden. En dat we hier over 10 jaar weer zitten. Onder dezelfde omstandigheden.
0: Nou, dat zou het zijn. Toi, toi, toi.
1: En in dezelfde gezondheid zou het zijn.
0: Ja, dat zou mooi zijn.
35: Heren, dank je wel. Ja,
1: okay. Zet hem op, hè. Joël Borelli. Merk je ook dat ik wat, alhoewel, ik geloof dat Madeleine dat niet helemaal, dat ik zo warm ben vandaag, zo zacht.
0: Ja,
1: ook.
0: Het valt me op.
1: Ja, hè.
0: Dat ik een hele andere Wilfred zitten. Doet de temperatuur dat?
1: Nee, want ik had ook, wacht even hoor. Er gebeuren hele gekke dingen hier.
0: Hier maar.
1: Wat zei Guido de aantrekker ook alweer? De loyaliteit van een heroïnehoertje, had hij geroepen over al die mensen in het televisievak.
0: Ja.
1: Het ging ook over jou.
0: Ja, maar dat is toch de man die bij DPG werkt en tegelijkertijd betaalbaar zijn zakken vult, of niet?
1: Dat gaat over dezelfde persoon,
0: dat
1: volgens mij,
0: ja.
1: Oké, dan zijn we er weer. Dan zijn we helemaal klaar. Nou, inmiddels het politieke blok. Ik weet niet of hij zijn verdriet heeft meegenomen. Dat gaan we zo meteen aan hem vragen. Maar hij heeft zijn koptelefoon nog... Oh, die heeft hij nu wel op, zie ik wel. Michiel Jurriëns.
35: Ze is op Pinkpop, dus ze is ver weg.
1: Nou, er wordt dus niks vandaag.
35: Nee,
1: dat is duidelijk. Nee, dan weten we gelijk. Dan komt hij er niet uit, hè? Dat is vaak zo. En Silvio Erkens, groot liefhebber. Althans, zijn vader is groot liefhebber van Vandaag in Zuid.
35: Klopt, ja.
1: Ja. Hoe vond hij optreden de laatste keer bij ons?
35: Nou, hij was heel tevreden. De koekoek. Dat eigenlijk gedaan, dat was de weddenschap thuis.
1: Ja.
35: En dat mag je maar één keer doen, hoorde ik.
1: Was een goede koekoek.
35: Was een goede koekoek.
1: Ik weet niet of je de koekoek hebt gezien, maar...
0: Wereldkoekoek.
1: Voor een staatssecretaris was het geen slechte koekoek. Landbouw, visserij, voedselzekerheid en natuur. Hij is van de VVD, waar was jij ook alweer van?
0: VVD, en ik ken zelf ook goed.
1: Hoe ken je hem goed dan?
0: Nou, via Onno, hè. Jullie hebben veel gesprekken. Toen je net een beetje begon, veel gesprekken gehad.
1: Onno coacht hem.
0: Nou, nee, dat niet. Maar af en toe kwam hij een beetje. Ja.
35: Toen het begon wel. Ja, toen het begon wel.
1: Dat was de partijvoorzitter in die tijd dan, denk ik, toch?
35: Ja, toen was Onno partijvoorzitter. Ja.
1: Wat zijn nou de belangrijkste tips die Onno jou gegeven heeft, Silvio? Is toch wel even goed dit, te weten?
35: Dat is een hele goede vraag.
1: Ja, maar geen antwoord tot nu toe.
35: Geen antwoord, omdat het tijd geleden is. Nee, het belangrijkste, denk ik, is wel gewoon om ook te kunnen relativeren. Dus je bent op je werk wie je moet zijn daarvoor.
1: Zijn we weer, ja.
35: En dan kom je thuis en dan, nou, wat ik nu merk met 2 jonge kinderen is... die luiers zijn gewoon net zo vies voor iedereen. Die maak ik schoon en dan voel je je niet meer belangrijk. En
1: neem jezelf niet te serieus, neem jezelf met een korrel zout.
0: Dat wordt het thema van deze uitzending.
1: Ja, dat is absoluut het thema.

0: je zingt heel zuiver.
1: Het is in de studio, hè?
0: Dit is een leuk nummer.
1: Vrolijk, hè?
0: Ja.
1: Ga je hem live doen ook nog? Ik ga morgen bij Harry Mens live doen.
0: Nou, dan blijft hij wel wakker, denk ik.
2: Stop dan wat peper in je la, hey, hey, hey, la, la, la.
1: Nou, dat wordt een nieuw.
0: Heel leuk.
1: Ik kon nu nog niet uitkomen, omdat we ook de koekoek hebben uitgebracht. En het schijnt dat je als artiest maar één nummer tegelijk mag uitbrengen.
0: Nou, daar hebben de Beatles zich nooit van aangetrokken.
1: Nee, dat dacht ik ook. Maar ja, in mijn geval werd het dus geen succes.
0: Ja.
1: Geboren en getogen in Limburg. Maar Brabant viel je ook oké bij? Want als je dus naar Joël Borelli wil, dan kan dat, hè?
3: Dat kan dan, ja. Ja. Okay. Tot Zuid-Nederland. Katholieke Zuiden.
1: Dat is goed. Hoe bevalt het tot nu toe? Staatssecretaris zijn.
3: Goed. Het is veel verantwoordelijkheid, veel werken. En tegelijkertijd is het op de een of andere manier beter te combineren met een gezinsleven dan Kamerlid zijn.
1: Echt waar?
3: Ja, dus je maakt niet minder uren, maar je bent iets voorspelbaarder in je agenda. Dus als jij zegt, ik wil de kinderen in de ochtend afzetten, dan beginnen je afspraken gewoon wat later op het ministerie. En in de Kamer werd je toch vaak toch wel geleid door de agenda van de Kamerdebatten.
1: Okay.
3: En dan moest je toch last minute thuis zeggen, schat, zeg je etentje maar af. Want je moet de kinderen ophalen, ik kan alsnog niet komen in de ochtend. En dat
1: dus
3: viel niet altijd even goed uit.
1: Huwelijk is er beter op geworden.
3: Mijn huwelijk is er beter op geworden en dat had mijn vrouw niet verwacht.
0: Nee. Nee, was er een gesprek nog even samen? Toen je dit...
3: Was zeker een gesprek even. Van, joh, je moet thuis ook wel een beetje vader kunnen zijn.
0: Ja.
3: We hebben goede afspraken over gemaakt. Dus een aantal ochtenden per week breng ik de kids naar school. En ik probeer ze ook soms naar bed te leggen. En dan werk ik gewoon nadat ze in bed zijn thuis verder. En dat werkt best goed.
1: Dat doet hij goed. Hij begint gelijk over zijn gezin en zijn kinderen. Scoort je punten.
0: Carré deed dat niet, hè?
1: Nee, zou ik net zeggen. Die wilde niks van zichzelf laten zien.
3: Mijn vrouw luistert ook mee. Dus ik zal ook even je punten verdienen weer zo.
0: Heel lang weekend krijgen, hier.
1: Ja. Hoe doet hij het als staatssecretaris tot nu toe, Michiel?
4: Nou ja, het is wel een heel interessant ministerie natuurlijk. Waar,
1: zeker, volgende week gaan we de ontknoping krijgen.
4: Waar, ik wilde alweer in mijn reflex schieten en meneer Erkens gaan zeggen, maar waar Silvio staatssecretaris is inderdaad. Want we zitten nog precies een week tot het grote stikstofpakket door Silvio's collega.
1: Alles is uitgelekt.
4: Minister Jamie van Essen verteld gaat worden. Ja, en het doet mij wel een beetje denken wat we ook deze week zagen gebeuren aan hoe het in de coronatijd ging. Dus er komt iets groots, iets bijzonders aan waar heel veel mensen heel veel van vinden, waar kritiek op zal zijn. Dus het inmasseren. Dus er lekt inderdaad het een en ander uit. Vervolgens zei minister Van Essen ook al, nou, ik hoor ook een heleboel onzin in die berichtgeving die voorbij komt.
1: Dat hoort hij te zeggen dan ook.
4: Ik sluit ook niet uit dat de komende dagen er nog wel een lekje hier
0: maar de bedoeling
4: daar
0: is
4: zal
0: dan
4: zijn.
0: Dat we er een beetje aan wennen.
1: Ja, dat we aan wennen.
0: Heftig wordt.
1: Ja, dat het dan iets minder hard aankomt straks.
4: Ja, zoals dat toen met die coronamaatregelen ook vaak ging. Dus in die zin zie ik wel een parallel daarmee. Ja, en je zegt inderdaad, ja, alles is al uitgelekt. Jij gaat het nu misschien proberen bij mijn buurman. Ik ben heel benieuwd. Ja, we hebben gehoord over die bufferzones van
1: bufferzone.
4: Een kilometer. Daar gaat het dan over.
1: Dat klopt toch gewoon, Silvio?
3: Nou, ik kan niet ingaan op het pakket. Maar
1: dat kan jij heel goed, want je bent er toch.
3: Ik ben er toch, precies.
1: Je vrouw luistert, die vindt het ook belangrijk.
3: Als ik nu in zo'n gevoelig proces allemaal hier stoere uitspraken ga doen.
1: Dat is wel leuk.
3: Het is wel leuk. Het zal voor jullie ook leuk zijn vandaag.
1: En Albert houdt er ook van. Albert is ook al een beetje van de juice, toch?
0: Ja, rellen, toch? Ja. Maar is het echt, het lijkt me zo spannend, waar Nederland zo druk kan weer is de hele tijd om er nu met die plannen te komen.
3: Nou ja, dat is wel zo. Het is natuurlijk een heel spannend proces waar je in zit met elkaar. Het is een onderwerp dat al 7 jaar lang niet opgelost wordt. En tegelijkertijd zie je op alle vlakken boeren die geen vergunning krijgen om een stal aan te passen. Ze krijgen geen lening van de bank, omdat er onzekerheid is. Woningen die niet aangelegd kunnen worden, wegen die niet aangelegd kunnen worden, de economie die vastloopt. Dus je moet met elkaar een oplossing vinden. Ja, en dat is wel een probleem wat 7 jaar steeds groter geworden is.
1: Maar een gedeelte van dat wat uitgelekt is zal toch wel kloppen? Ik bedoel, zo gek zal het toch niet zijn dat er een heleboel van klopt, toch?
3: Ja, wat we altijd officieel met elkaar zeggen is, we reageren nooit op het lek. Maar het is nog gewoon, de gesprekken lopen nog en het is een heel complex pakket wat je moet maken met elkaar. Maar ik zou niet alles geloven wat er gelekt is.
1: Maar eigenlijk ben je hier naartoe gekomen om niks te kunnen zeggen. Dat is eigenlijk de conclusie.
3: Ja.
1: Fijn toch?
0: Het is jouw middag vandaag.
3: Het ligt er beter
1: bij je kinderen kunnen gaan zitten.
3: Dan, dat zijn andere onderwerpen waar ik heel veel over kan zeggen.
1: Ja, oh ja, waar zou je het wel over kunnen hebben dan?
3: Ja, de wolf, zoals altijd.
1: De wolf, ja.
3: Hadden wij bij vandaag een side-over.
1: Ja, dat was belangrijk. Jij zou hier gaan grijpen.
3: Ja.
1: En wat vind je er tot nu toe van?
3: Nou ja, en jij zei toen volgens mij, joh, dat wetsvoorstel van jou, dat gaat een paar jaar duren. Ik kom al terug wanneer het er is. Maar het ligt nu bij de Kamer. En zodra dat debat geweest is, kan ik het in juli invoeren. En dan hebben we de grote stap gezet.
1: Ja, dat is wel nodig ook.
3: Maar ik mocht daarna ook pas terugkomen naar vandaag in Zuid. Dus ik vind het wel een mooie bonus die jij mij aanbood om erop te gaan leveren.
1: Ja, nee, dat vind ik ook. Mensen willen dan opeens meer harder gaan lopen ook. Maar goed, die wolf dat gaat dan doorpakken worden. Wat gaat er precies gebeuren dan als je dat voor elkaar krijgt?
3: Ja, het belangrijkste is, we gaan gewoon eigenlijk de beschermingsstatus van de wolf verlagen. Dat betekent dat je hem veel meer mag gaan afschrikken. Dus gemeentes mogen met rubberen kogels op een wolf schieten als hij agressief wordt. Je gaat ze eigenlijk weer schuw maken.
1: Ja.
3: En ze zijn eigenlijk steeds minder schuw aan het worden, wat leidt tot meer incidenten.
1: Hoe is dat bij jullie eigenlijk in Brabant dan?
0: Nou, volgens mij valt het daar wel mee. Maar ik ben ook voorzitter van de Boomfeestdag. En vorig jaar waren we in Drenthe. En toen moesten voor het eerst, de kinderen planten allemaal bomen. En voor het eerst moesten we een protocol hebben dat als de wolven zou zijn. Want die zaten in dat gebied, dat is toch hier.
1: Ja, maar dan mocht je toen niet op schieten. Maar dan mag je straks op schieten dan.
3: Ja, met rubberen kogels mag dat.
0: En in Duitsland mag je wel schieten, toch?
3: In Duitsland mag je nu schieten erop. Ik ga ook begin juli naar Duitsland om te kijken of we afspraken kunnen maken met de Duitsers. Omdat het probleem, het is allemaal heel juridisch complex, maar het komt er eigenlijk op neer dat we in Nederland moeten aantonen dat we voldoen aan alle natuurwetten op dat vlak. Dus de staat van instandhouding, zijn er voldoende wolven, heel technisch. Duitsland heeft eigenlijk aangetoond dat is zo, dus zij mogen wel erop schieten. Het zijn dezelfde wolven. Ze gaan gewoon de grenzen over.
0: Dus ja, die weten het. In Nederland zitten we goed, weten ze.
3: Ja, ze komen ook allemaal hierin nu, denk ik.
0: Ja.
4: En het gaat dan over rubberen kogels. Ik wil het niet heel luguber maken op vrijdagmiddag. Maar mag het ook shoot to kill zijn?
3: Als zij een mens aangevallen hebben, krijg je een vergunning op voorhand om hem af te schieten. Ja, dat mocht in het verleden ook niet.
1: Wat nu al illegaal is, nu dan gebeurt ook, hè?
3: Ja, maar nu duurt het vaak maanden. Er wordt tegen geprocedeerd. Je had natuurlijk Wolf Bram, dat was het bekendste voorbeeld.
1: Ja.
3: Heeft voor mij maanden geduurd. Allemaal rechtszaken overgevoerd. En ja, dat gaan we eigenlijk gewoon een stuk makkelijker maken. Dus...
1: Want je moet ook met z'n drieën moet je doen, hè? Begreep ik, dat schieten.
3: Ja, je hebt dan volgens mij de expert die erbij moet zijn. Ja. Iemand die moet kunnen bevestigen dat het die specifieke wolf is. En dan de jager.
1: Ja, nee, dat is wel een werk.
0: Maar snap je het frustratie dat mensen denken die wolf is beter beschermd dan wij?
3: Op dit moment is de wolf heel goed beschermd. En dat gaan we dus verlagen, omdat ik het eigenlijk ook van de zotte vind hierin. Want uiteindelijk moet gewoon de veiligheid voor mens voorop staan hier.
0: En nou komt er een wasberenplaag. Heb je dat gehoord?
1: Er komt alleen maar nieuwe plaag aan.
0: Wasberen vanuit Limburg rukken ze op.
3: Hebben wij daar iets mee te maken als Limburgers of dat niet?
0: Nou, ik weet niet, maar dat las ik vanochtend in de krant. Limburg waarschuwt dat er een wasbeer.
1: Vorig jaar ook al, ja. Er komen nog veel meer van die beesten deze kant op. Dus jij krijgt het nog druk, hè?
3: Ik denk het ook.
1: Ik weet niet hoe je dat allemaal gaat doen, want je bent ook nog in Zuid-Korea geweest, begreep ik?
3: Ik ben ook in Zuid-Korea geweest. Het heeft niks te maken met wasberen, denk ik.
1: Maar... Wat heb je daar gedaan dan?
3: Nou, we zijn gegaan naar China en Zuid-Korea. Eigenlijk voor de hele landbouwsector om te kijken wat ook handelsbelangen nog nodig is. Dus in China heb je aan de ene kant dat we daar voor 4 miljard per jaar aan producten verkopen.
1: Mm-hmm.
3: En dat is gewoon van belang dat je daar ook je gezicht soms laat zien om te zorgen dat onze ondernemers daar hun geld kunnen verdienen. En Zuid-Korea wil met ons samenwerken om eigenlijk de landbouw verder te robotiseren, om kunstmatige intelligentie in te zetten. Ook omdat zij een groot arbeidstekort hebben op dat vlak. Nederland zie je hetzelfde eigenlijk.
1: Ik las van de week dus dat wij door China eigenlijk gewoon enorm bedreigd worden. In heel Europa eigenlijk ook. Omdat ze altijd onder de prijs kunnen produceren. Omdat de overheid financiert dat gewoon. Hoe kun je nou onze boeren een beetje beschermen dan in dit land?
3: Ja, wat je ziet is dat onze boeren in China juist de grote centen verdienen. Dus Friesland Campina pak ik als een voorbeeld. Zij maken babymelkpoeder.
1: Mm-hmm.
3: Bij Friesland Campina. Dat verkopen ze daar voor €50 per kilo. En in Nederland kost dat €15. Omdat onze producten gewoon hoogwaardiger zijn. Dus wat je eigenlijk ziet vanuit onze landbouwsector is, wij maken gewoon betere producten.
1: Ja.
3: En daar betalen ze gewoon de hoofdprijs voor.
1: Daar zijn ze gewoon bereid toe.
3: Daar zijn ze bereid toe.
1: We hebben geen last van.
3: Schandalen had ook in China op voedselveiligheid. Dus babymelk uit China, daar waren baby's door vergiftigd geraakt. Ja. Dus al die ouders willen dat niet meer kopen.
1: Oké, dus wat dat betreft heeft de landbouw er niet zoveel last van.
3: De landbouw wat dat betreft niet. Die verkopen echt voor heel veel geld aan China veel producten. Maar ook zaken die wij niet eten. Hè. Dus denk aan de varkensoortjes, et cetera. Ja, in China is dat een snack en in Nederland is het slachtafval. Dus dat verkopen ze ook nog.
1: Eet jij wel eens een varkensoortje?
0: Nee. Nee.
1: Is ook niet mijn ding, een varkensoortje. Jij, Michiel?
4: Nee.
1: Heb je wel eens een varkensoortje gegeten dan?
3: Nee. Maar ik begrijp wel dat we er goed geld aan verdienen. Maar ik heb niet de behoefte om het te proberen.
0: Maar dan gaan gewoon hele trailers varkensoortjes naar China.
3: Varkensoortjes, varkenspoten, ja.
1: Nou ja, zeg.
0: Het is wel een openbaring op deze middag zo.
1: Wel even deze
0: maar wat ik wel
1: mee.
0: Heel leuk vind, toch even, jij bent heel trots op de boer ook. Dat hebben we de afgelopen jaren wel eens gemist. Het was alleen maar gezeik alsof je een halve crimineel was als je een boer was, toch?
3: Nee, maar dat klopt. Als je kijkt naar die sector in China, je wordt daar gewoon ontvangen met alle egards. Omdat zij ons als een van de belangrijkste landen in de wereld op dit onderwerp zien. Dus zeggen, jullie lopen op innovatie voorop. Jullie lopen eigenlijk op alle vlakken voorop op ons. En zij willen gewoon zaken met ons doen. Dus en ik vind dat echt van belang, ook in het hele landbouwdebat. We hebben het heel vaak over stikstof. Daar gaan we komende week ook met elkaar grote stappen op moeten zetten. Maar er speelt zoveel meer.
0: Als
3: er echt goed in zijn,
0: kan
3: en die trots moet je ook meer uitstralen met elkaar.
4: Ja, en je ziet ook wel dat de tijd dat er gesproken werd over veestapels halveren en dat soort rigoureuze tijden, die zijn wel voorbij. Die gesprekken, daar gaat het niet meer over.
1: Er moet wel wat gebeuren. En wat precies, kunnen we misschien zo meteen nog even bespreken.
4: Nog een keer proberen.
5: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
6: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
8: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
11: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
14: Thomas van Zijl.
15: Maandag in BNR Zaken doen onder andere het economenpanel over Box 3 en een gesprek met Mario Vissers, topvrouw van zorgverzekeraar VGZ. Ik vraag haar onder andere hoe zij kijkt naar de geplande verhoging van het eigen risico. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
17: BNR Verkeer.
18: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk onderweg, maar het drukste moment van de spits ligt al achter ons. Meerdere files vallen nog op. Bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Utrecht file tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer en 50 minuten. Dan liggen er voorwerpen op de weg bij Purmerend op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Vanaf knooppunt Zaandam een half uur in de file. Ik weet niet precies wat er ligt, maar ik weet wel dat er twee rijstroken dicht zijn. Dan gaat in de weg bij knooppunt Gouwen op de A12 Utrecht-Den Haag, vanaf Harmelen 20 kilometer en 30 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A2 Amsterdam-Utrecht bij 33,6.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Het kabinet houdt drie opties open voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Het gaat om twee locaties bij de Eemshaven in Groningen en één in het Zeelse Terneuzen. Volgens stroombeheerder Tennet kan het beste worden gekozen voor de Eemshaven. Maar er zou in Groningen weinig draagvlak zijn. Eind dit jaar neemt het kabinet een besluit. De Belgen hebben te horen gekregen dat ze alles in hun tuin moeten vastbinden vanwege het verwachte noodweer. Bij Antwerpen en Gent worden bossen en parken gesloten. Er is gevaar dat daar de wind bomen omver blaast. De verwachting is dat het hier straks ook gaat spoken. Vooral Limburg zou de volle laag krijgen. In België is muziekfestival Graspop aan de gang en daar komt een naarbericht vandaan. Bij het podium zou gisteren een vrouw of meisje zijn verkracht. De politie is een onderzoek gestart en kan er voorlopig nog niks over zeggen. Graspop wordt bezocht door tienduizenden metalfans uit allerlei landen, ook uit Nederland. De twee mannen die vorig jaar brand hebben gesticht bij twee huizen en een auto van de Britse premier Starmer moeten tot 7 jaar de cel in. Het zijn een Oekraïner en een Roemeen. Volgens onderzoek van de BBC werden ze vermoedelijk via Telegram aangestuurd door Rusland. En het wordt morgen met 34 graden extreem heet in Houston als Nederland op het WK tegen Zweden speelt. Het is ook nog eens erg benauwd. De KNVB adviseert oranje fans een liter water per uur te drinken en vaak de schaduw op te zoeken. Naar schatting lopen 15.000 Nederlanders mee in de Oranjemars naar het stadion. En langs de route staan koeltenten. Het weer dan van weer online. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.
14: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
21: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
22: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
23: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren. Van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
22: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
24: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
25: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
24: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
26: En Macron heeft natuurlijk in Frankrijk best wel wat kritiek gehad op deze move. Ik zet Spanje-Kapverdi aan en ik dacht heel even kijken.
27: For too long, NATO has been a paper tiger.
26: En ik heb die hele wedstrijd zitten kijken.
28: You will be busy, I will be busy. See you later.
19: Wilfried Genee.
4: Ja, 19 juni.
29: Morgen de wedstrijd tegen Zweden. Vandaag nog even knallen. En de Friday Move.
4: Ja, en de muziek is van onze eigen DJ Thomas Robson. We zitten hier bij Byte in Amsterdam. Amstelpark ziet er echt hartstikke leuk uit. Mocht je langs willen komen, echt een aanrader. Zeker hartstikke leuk. Albert Vliet is ook langsgekomen. Is de vakantie net begonnen. Heeft een enorme kritiek over zich heen gehad deze week. Maar gaat nu weer een beetje, toch? Ja, hè?
0: Ik ben natuurlijk de hele week down geweest. Ja. Gelegen, maar het gaat wel weer.
4: Nu trek je het wel weer. Heeft jongen nog gereageerd op die mail van jou eigenlijk?
0: Nee.
4: Niet?
0: Nee, maar dat hoeft toch helemaal niet? Oh, ik heb gewoon gezegd, nou, zo is het. Ja.
4: Oké, was toch wel dus, netjes als je iets terug had gestuurd?
0: Nee, zegt die man, is het zo druk. Die moet 38 shows in de week doen, dus ik snap het wel.
4: Dat is ook wel weer. Waarom ben je eigenlijk nog steeds VVD'er?
0: Je denkt, gooi hem er even tussendoor.
4: Ja.
0: Nou ja, omdat ik er oprecht van overtuigd ben dat er geen enkele partij in Nederland opkomt, ook voor ondernemers, behalve de VVD.
4: Mm.
0: En natuurlijk is het een haat-liefdeverhouding, hè? Want soms denk je van, jeetje, hoezo dan? Maar in principe sta ik voor liberalisme en dat mensen wel hun talenten moeten kunnen ontplooien. En daar staat de VVD ook voor.
4: Ja, en moet Brekelmans de zaak overnemen? Of Karremans?
0: Ik ben wel iemand die vindt dat degene die de Tweede Kamerfractie leidt, dat in principe dan de partijleider moet zijn. Want als je minister bent, heb je een hele andere rol. Ik zie Sylvie ook kijken van, oh god, dan krijgen we dat.
4: Ja.
0: Maar dat vind ik oprecht. Ik vind als je in de Kamer bent, moet je vol op het orgel kunnen zeggen, ik ben de partijleider en dit vinden. Want je moet ook je mensen in het kabinet kunnen aanspreken. En als de baas tussen die andere ministers zit, is dat best een ingewikkelde constructie.
4: Dus Dylan kan beter afstand doen van die titel.
0: Nou, ik bedoel, je bent minister van Defensie in deze tijden. Nou, veel hoger kan het niet komen. Dus dat zou ik wel.
4: Ja, Silvio is ook logischer, toch?
3: Nee, dat doet het gewoon heel goed. En we hebben het geluk.
4: We gaan op het orgel.
3: Ja, zeker. Maar we hebben het geluk als VVD dat we gewoon een goede partijleider hebben en goede mensen daarnaast hebben. Wat een luxe, toch?
4: Ja, nou ja, goed. Dit had
3: je kijkt ook een beetje vermoeid naar mij, Wilfried. Nou ja, dat is een antwoord had je ook verwacht, toch?
4: Ja, natuurlijk, maar het zou zo leuk zijn. Een beetje onderscheidend ook, die zegt, nou, eigenlijk vind ik dat Albert ook wel gelijk heeft.
0: Maar vind je het niet het argument dat iemand in de Kamer gewoon vol op het oog moet kunnen gaan en niet denkt, oh, maar eigenlijk zit mijn partijleider in het kabinet, dus dat vind ik ingewikkeld?
3: Nou, het voordeel in de Kamer is, je hebt gewoon een wat vrije rol en je kunt van dingen wat vinden. Maar als partijleider op Defensie ben je natuurlijk ook heel zichtbaar en belangrijk.
30: Ja, maar wat je wel weer krijgt, is dat er afgelopen zaterdag was het partijcongres van de VVD. Daar hield Dylan Jessel een speech inderdaad als de partijleider. En die gaf daar ook de vakbonden een Nou ja,
1: Vreemdoren.
30: Een veeg uit de pan, inderdaad. Die riep hen op om de boel niet te frustreren, aan tafel te komen, zorgen dat we verder kunnen gaan. Vandaag gaf Jessel Gus de persconferentie, omdat premier Jette op de Europese Raad is. Dus Dylan Jesselkus als vicepremier die de persconferentie deed, kreeg daar dan toch weer vragen over. En dan is het, ja, maar ik sta hier nu als vicepremier. En die vraag moet u mij een keer stellen als u mij in de hoedanigheid van partijleider van de VVD spreekt. Ja, dat maakt het wel
0: lastig.
30: Maakt het wel
0: lastig. Helmen in de
30: maakt
0: kast.
30: Maakt het wel lastig.
0: Welke helm zit ik vandaag op?
1: Ja, ongelooflijk ingewikkeld allemaal. Waarom denk jij dat het nu wel gaat lukken? Vorige keer hebben ze ook allerlei plannen gepresenteerd om het stikstofprobleem op te lossen. Dat liep helemaal vast. Waarom denk je dat het nu wel gaat lukken?
3: Nou, omdat volgens mij iedereen de noodzaak met elkaar deelt om dit op te lossen.
1: Maar dat was toch toen ook wel het geval dat die noodzaak er gevoeld werd?
3: Ja, maar ik denk dat iedereen volgens mij nu wel wat dichter bij elkaar staat op dit onderwerp. Dus de sector zelf zegt zelf ook, wij willen eigenlijk met elkaar hier uitkomen. Ja. We hebben daar ideeën voor, we hebben plannen. Ze hebben trouwens ook voor de formatie een stap naar voren gezet. Dus voor mij de gemeentes, LTO, de landbouworganisatie, een paar andere clubs hebben zelf ook plannen gepresenteerd. Ja, en je hebt gewoon een coalitie die vindt dat je moet oplossen. En ook in alle eerlijkheid de ervaringen die opgedaan zijn met de vorige twee pogingen.
1: Maar dan heb je nog steeds een meerderheid nodig bij dit minderheidskabinet. Dat gaat er dan ook komen, denk jij?
3: Nou, daar werken we inderdaad hard aan.
1: Ja. Heb jij daar vertrouwen in, Michiel?
30: Nou, ik ben het wel met Silvio eens, inderdaad, dat er heel breed in Den Haag nu het gevoel is van, dit moet een keer afgelopen zijn.
1: Ja, lijkt me ook.
30: Dit moet
1: maar je ziet ondertussen ook nog altijd die andere krachten spelen van een beetje modder gooien naar elkaar. Hè? Ja, 21 weer met pro. En je ziet onderling steeds die irritatie.
30: Ja, en zo heen en weer de hele tijd inderdaad. Ik denk dat het voor pro wel lastig gaat worden. Ja, nogmaals, we moeten afwachten wat er natuurlijk precies in dat pakket zit dat er volgende week komt. Maar ik denk dat het lastig wordt voor pro om hier nog heel veel extra eisen weer aan te gaan stellen. Hier heel erg de hakken in het zand te gaan zetten. Ja, en in de Tweede Kamer ben je er dan al. Dus ja, en zeker ook als het een streng pakket wordt. Zeker ook met het natuurherstel in het achterhoofd. En niet dus alleen die vergunningverlening. Ja, dan denk ik dat het voor een partij als pro lastig wordt om hier falikant op tegen te zijn. Dus in die zin ben ik wel optimistisch, ja.
1: Ja, nou goed, juist politicus natuurlijk op gemeenteniveau, maar vind je het vermoeiend?
0: Ja, ook wel. Nou ja, het feit dat je zo vaak binnen de gemeente plannen hebt waarvan je zegt, ja, dat kan niet, want stikstof en berekeningen en dan kunnen we dat niet doen. Het is echt bij de beesten af eigenlijk. Dat we daarin terechtgekomen zijn met z'n allen is ridicuul. En ook omdat je denkt, we zijn een heel groot Europa. Natuurlijk zitten we hier dichter op elkaar dan in Spanje of in Frankrijk of in Duitsland. Dus bij ons is het zo klein. Dat is een weeffout in het verleden met al die Natura 2000 gebieden. Maar daar zijn we nu mooi de dupe van.
1: Dus moeten we een innovatie doen, toch? Ja. Innovatie gaat ons redden uiteindelijk.
3: Het speelt een belangrijke rol. En ik heb ook pas deze week een innovatieagenda gepresenteerd en uitgerold. Dat draait dan niet om stikstof specifiek, maar eigenlijk gewoon de vraag, waar wil je over 10 jaar je geld verdienen? Waar kun je in groeien? Nou, dan moet je denken aan de glastuinbouw, robotisering in de landbouw. Maar ook heel specifieke niches waar Nederland echt goed in is. Ik weet niet of iemand de sector kent, de zaadveredelingssector.
0: Ja, dat is wel, daar is ben heel ik groot. Bekend om geworden.
3: Ja.
0: Ja, ordinair op vrijdagmiddag. Kan
3: nee, ik dacht, het is, ik zei het ook al, dus ik dacht, iemand gaat hier een grap maken. Dat kan vanuit jou.
1: En hoe heet die organisatie? Dat is een van de grootste ter wereld is dat in Nederland, toch?
3: Ja, Holland Zwaan heb je onder andere. Dat is een Nederlands bedrijf. En zij verkopen alle zaadjes voor de landbouwsector, voor paprika's, komkommers over de hele wereld.
1: Ja.
3: En dat is zo'n industrie, daar lees je weinig over in de media. Maar daar worden gewoon echt bakken geld verdiend. En zij zijn een soort ASML eigenlijk van de landbouwsector. Als je kijkt naar hoe hoogtechnologisch het werk is.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Echt exorbitant. Ik was zelf met mijn hond 2 weken terug bij de spoedzorg in het weekend. Dan betaal je gewoon €260 voor een consultje.
2: En toen dacht je nou eens voorbij, ik ga iets voorstellen.
1: Toen dacht ik, dit moeten we oplossen. Ja. Nee, maar dit liep gelukkig al. Maar okay. Het benadrukte nog eens van hoe groot het probleem kan zijn. Want als je daar bent, precies wat je zegt. Ja. Je hebt geen keuze, je komt er. Je krijgt pas aan het einde vaak de prijs te horen als je moet gaan pinnen. Ja. En je gaat het op het moment ook niet nee zeggen als iemand zegt, ja, een hondje heeft nu een scan nodig, want anders gaat het mis ermee.
3: Nee.
1: En daar is eigenlijk helemaal geen regulering op dat vlak. Dus daar hebben we echt een paar grote voorstellen voor gedaan om dat aan te pakken. En om ook al die prijzen transparant te maken. Dat je ook van tevoren kan kijken. Ja, vraag mijn dieren ergens wel een eerlijke prijs? Of word ik hier gewoon afgezet?
4: Nou, heel goed. Sylvia Erkens. Ja, je vrouw kan trots op je zijn. En je vader natuurlijk ook. Hè. Dat is ook belangrijk, hè?
1: Maar dat was voor de koekoek. Ja, dat is heel specifiek. Niet op mijn werk of zo.
4: Nee, de rest vindt dit zitten niet. Alleen die koekoek?
1: De koekoek was het belangrijkste. Dat was het hoogtepunt van zijn vaderschap. Toen denk ik heb mijn zoon goed opgevoed.
4: Ja, dat is bij deze bevestigd. Goed dat je er was. Dat geldt ook voor jou, Michiel. En we zijn er volgende week weer. Jij bent er volgende week waarschijnlijk niet dan. Hè?
5: Volgende week Leendert. En dan kom ik over 2 weken.
4: Ja, dan mag je over 2 weken.
5: Wie weet wie ik allemaal meeneem.
4: Ja, je. Misschien neem ik aan. Yo.

0: 19 juli. We zitten op Bite, dat is een foodfestival waar je ook van alles kan drinken trouwens. Hartstikke gezellig, lekker weer hier ook. Maar dat zal in het hele Nederland het geval zijn. Morgen natuurlijk die belangrijke wedstrijd tegen Zweden. Even toch, Bart, even gewoon voor het gevoel. Vorige week zat je bij ons op tv, Bart Vriends. Even, wat gaat het morgen worden?
1: Ik denk dat we een slag gaan slaan. En gewoon een saaie 2-1 of zo. Wat denk jij?
0: Ik maak me zorgen.
1: Waarom?
0: Omdat we twee geweldige spitsen hebben. En ik vind onze verdediging niet zo heel sterk.
1: Ja, maar ik denk ook wel een beetje dat wij... We hadden dat met Japan ook, hè, dat we die heel groot gingen maken. Maar als je dan echt goed kijkt, dan zijn het eigenlijk gewoon goede eredivisie-spelers. Ja. Ik denk dat wij iets meer dan dat te bieden hebben. Ik weet, Isaac en Jukker zijn echt goed, maar al het andere kunnen we hebben.
0: Een goedkope, makkelijke 2-1 overwinning.
1: Saaie, zuinige
0: 2-1 overwinning. Ja. Jacobine de Brouw, goed dat je er ook bent.
2: Dankjewel.
0: Irritant, hè, dat het er toch weer even over voetbal gaat. Het vindt Albert ook altijd heel irritant. Maar ja, het hoort dus wel een beetje bij.
2: Nee, ik kan er niet over mee te praten, maar ik vind niet erg dat het irritant.
0: Nee? Want dat krijg je als je met een voetballer natuurlijk een boek maakt. Hè?
2: Precies.
0: Ja. Hoe is het tot stand gekomen precies? Ja, ik weet het al, want hij heeft het vorige week bij ons op tv verteld.
2: Maar ja, precies.
0: Ik het aan jou.
2: Nou ja, ik heb een jongetje, een zoontje wat bij Ajax heeft gespeeld de tijd. En daar liep ik veel rond als moeder. En ik heb dat een beetje gezien. En zodoende kwam ik eigenlijk op het idee om daar een verhaal over te maken.
0: Wat zag je daar dan?
2: Ja, het is een hele aparte wereld. Het is een soort biotoopje waar je instapt. En als je daar nog nooit geweest bent, dan heb je daar geen weet van. Maar dat is, ik vond het een heel specifieke wereld. De druk ligt hoog, de kinderen zijn jong. Ja, en daar zie je de meest mooie verhalen naast ook best wel heftige verhalen.
0: Maar is het een leuke wereld?
2: Nou ja, ik heb daar wel mijn vraagtekens bij. Maar volgens mij heb jij ook een zoon in een jeugdopleiding, toch?
0: Nou, die heeft al een paar keer bij de schaduwelftal van FC Utrecht gezeten. En die speelt nu wel komend jaar tweede divisie trouwens. Wel hoog is dat al. Maar hij is pas 13, hè? Ik weet niet hoe oud hij voor jou nu is, maar...
2: Nou, die is 17, maar die begon toen hij 7 was.
0: Ja.
2: En die is daar gebleven totdat hij 15 was. En toen heeft hij nog 2 jaar bij Volendam gezeten. Maar nee, ik heb tijd gehad om die wereld te bekijken. Maar jij weet ook wel een beetje hoe dat is.
0: Ja, nee, absoluut. Ik vind het geen aanrader als ik heel eerlijk ben. Ik vind het niet zo'n leuke wereld. Ik weet niet hoe jij dan naar kijkt, Bart, waar jij je opleiding hebt gehad. Maar...
1: FC Utrecht ook. Dus ik heb die jeugdopleiding daar doorlopen. Ja, ik kijk er een beetje tweeledig naar. Voor mij was het ook, ik kwam als een jongen uit Amersfoort. En ik kwam in die opleiding. Ik wilde niets liever dan in zo'n opleiding spelen. En ik mocht ineens, ik kreeg allemaal pakjes van de club en voetbalschoenen. En we gingen mooie wedstrijden tegen Ajax spelen en buitenlandse toernooien. En voor mij is het, ik kijk er ook terug omdat het een geslaagde route is geweest. Maar ik kijk ook naar teamfoto's van vroeger. En ik zie dat er ook 19 van de 20, zeg maar, niet die route juist succesvol hebben afgelegd. En er staan wel een hoop gebroken dromen tegenover. En dat,
3: wat doet dat met die jongens? Want het is zo hoog waar je op mikt. Als de droom breekt, heb je nog wel eens contact met jongens?
1: Er zijn veel jongens die er echt zwaar mee hebben.
3: Ja.
1: Want je wordt eigenlijk je hele leven klaargestoomd voor... Ze wijzen steeds naar dat stadion, daar moet je zijn. En alles wordt opzij geschoven. Gebrekkige schoolcarrière, je familie verwacht het van je. En als die droom dan breekt op je 16e, 17e, 18e... en veel jongens laten er ook heel veel voor liggen... Ja, dan is dat wel echt wel pittig. En

0: Dan, ik zie echt wel een paar gebroken gasten, ja, eerlijk gezegd. En ondertussen, jouw vriendjes, jouw concurrenten, die stromen lekker door. En die gaan het mannetje uithangen op het voetbalveld. En dat valt niet altijd mee. Nee.
1: Hoe stond jij erin dan? Want ik zag ook heel veel ouders, als ik dan ook bij Utrecht was. Dan ziet de ouders met zoveel hoop en verwachting staan. Die hopen zo dat het kind dat gaat halen, maar ook voor zichzelf.
2: Ja,
1: dat vind ik best wel pittig.
2: Ik weet niet hoe ik daar precies in stond. Volgens mij was het gewoon zo dat je wil nooit dat je kind het zwaar heeft. En je weet op het moment dat je kind gaat horen van je moet weg.
1: Ja.
2: Dat best wel een zware klap is voor iemand. Dus ik stond er niet zo in dat ik heel graag wilde dat hij daar bleef. Maar ik wilde hem ook eigenlijk de pijn besparen van dat moment van weggestuurd worden. En hij heeft 3 jaar lang last gehad van zijn knieën. Dus hij ging de hele tijd naar de fysio. Ging daar ook weer weg, zeg maar. Dus dat speelde ook nog mee, maar ik was ook wel blij, heel eerlijk gezegd, toen hij daar weg was.
1: Maar dat was hij zelf niet waarschijnlijk?
2: Nee, daar was hij even echt niet blij mee. Nee, en dat is echt wel even een klap die je moet verwerken.
1: Ja, dat lijkt me ook. En daarom heb je een boek geschreven samen met Bart.
2: Ja, en dat boek, grappig genoeg...
3: Hoe kennen jullie elkaar? Bart met mij, hoe gaat dat dan?
2: Ja, nee, ik heb redactie gedaan voor een politieke serie die zij maakt voor de Kort Podcast.
1: Ah. Een politieke serie voor de Kort Podcast.
0: Oh, we denken, wat is wel ingewikkeld.
3: Mindfuck is dit.
1: Hij heeft een podcast, die is heel succesvol.
3: Ja.
1: Maar ik wist niet dat er ook een politieke versie van was.
0: Rond de verkiezingen van 2021. En wij konden net een paar voetballers aan tafel krijgen. Dus we hadden nooit gedacht, maar we zijn wel geïnteresseerd in politiek. We hadden nooit gedacht dat wij ook, nou niet een rol van betekenis, maar dat we een aantal lijsttrekkers aan onze tafel konden krijgen. En toen leerden we Alex, jouw man en Jacobien kennen. En die zijn veel bekender op dat terrein. Dus eerst schoven we aan bij Lodewijk Asscher in Den Haag. En we dachten, wow, dat is wel vet. Er was een kleine link met voetbal, maar het ging ook vooral over politiek. En rondom de verkiezingen was Thierry Baudet bij ons te gast. En Klaas Dijkhoff en Lilian Marijnissen. En een hele reeks aan lijsttrekkers.
1: En dat regelde...
0: Hebben ze allemaal voor ons geregeld. En ook, maar ook wat interessante input en redactiewerk voor ons verricht. Omdat we niet allemaal zelf konden. Maar ik vond het mega interessant.
3: En dan komen dit soort gesprekken eigenlijk komen op zo'n boek eigenlijk. Als je dat...
2: Nog niet, want hij zat...
3: We halen half zeven niet, Wilfred. Dat gaat niet lukken.
1: Nee, dat moet voor half zeven klaar zijn inderdaad. Ja, en hij zit inderdaad in Australië. Dus zat hij in Australië en toen?
2: Ja, nee, en toen heb ik hem gebeld en gevraagd... Dan wil jij meewerken aan een boek hierover? En toen zei hij ja.
1: Ja, maar dan heb jij het geschreven en hij heeft het gecontroleerd, toch?
2: Nee. Dat is echt een misverstand, want hij kan echt heel goed schrijven. Nee, ja, echt. Dus hij heeft de helft van het boek geschreven.
0: Het idee komt bij Jacobien vandaan. En ze vroeg me eigenlijk in welke vorm wil je meedoen. En we hebben eigenlijk best wel een leuke vorm. Want er is natuurlijk veel tijdsverschil tussen Australië en Nederland. We hebben een leuke vorm gevonden waarin Jacobien overdag een hoofdstuk schreef. Ging slapen en ik overdag in Australië. Een stuk schreef of een hoofdstuk schreef. En dan gingen we eigenlijk elkaars werk bekijken. Het geraamte komt bij Jacobien vandaan. De karakters voor een deel ook. Maar we hebben het uiteindelijk tot Jonas heet het overigens.
3: Een soort Nicky French eigenlijk. Die doet dat toch ook? Dan schrijft de ene het en dan komt de ander weer met een hoofdstuk.
2: Ja. Werkt heel goed.
1: Ja. En de belangrijkste hoofdlijn is natuurlijk Jonas. Die dan in een jeugdopleiding zit. En dan draait het maar om één ding, staat hij ook aan de voorkant. En dat is?
2: Nou ja... Je zou denken winnen, maar daar denkt Jonas dus heel anders over. Dus eigenlijk is die subtitel een beetje ambigu. Want voor Jonas is plezier en vriendschap en een leuke tijd hebben eigenlijk veel belangrijker dan het winnen.
1: Ja, maar dat is eigenlijk niet zo in zo'n jeugdopleiding, toch?
0: Niet echt, want je wordt al snel een kopje kleiner gemaakt als je een beetje anders bent, vreemd bent, buiten de pas loopt. Tenzij je heel erg goed bent, dan is alles prima. Maar het is misschien een beetje een pleidooi om al diezelfde geluiden, diezelfde gezichten, diezelfde bewegingen, om die een beetje uit te rekken. En je kan ook een beetje anders zijn, zolang je maar authentiek en zelfverzekerd bent. En Jonas is een heel andere figuur, natuurlijk een beetje uitvergroot. Maar hij is er in dit boek wel toe in staat om al die andere jongens een beetje uit hun mal te trekken.
1: Oké, want dat is wat je wilde bereiken ook met dit boek, Jacobien?
2: Ja.
1: Dat voor al die kinderen die het lezen, dat ook een soort vrijheid in ontstaat, dat ze zichzelf kunnen zijn?
2: Precies dat. Het is een pleidooi voor authenticiteit en jezelf zijn in een wereld die heel dwingend is.
1: Is het dan niet handig dat alle jeugdopleidingen van Nederland dit boek even aanschaffen?
2: Absoluut.
1: En dat gewoon aan alle jeugdspelers geven?
2: Ja.
1: Of staat het haaks op wat zij daarvan vinden?
2: Ik denk het niet. Je ziet ook bij jeugdopleidingen zie je steeds meer tendensen dat er echt wel meer pedagogen worden aangenomen dan toen ik daar rondliep. In Engeland zie je volgens mij welzijnscoaches die dan ook rondlopen. Dus het begint langzaam door te dringen. Maar er zijn natuurlijk nog hele traditionele voetbalclubs die dat nog heel...
1: Ik moet wel zeggen, er was ooit die documentaire over de jeugdopleiding van Ajax. Dat was echt verschrikkelijk om naar te kijken. Ja. Weet je of je het ooit gezien? Die kinderen werden stijf gescholden. Dat was op een manier... De keren dat mijn zoontje bij Utrecht meedeed, dat was helemaal niet meer het geval. Dat is echt zo anders al geworden.
4: Dat is 30 jaar geleden, denk ik. Schitterende documentaire trouwens. Maar dat is uiteraard in de loop der jaren wel veranderd.
1: Eerlijk gezegd dat het wel veel empathie was en goede gasten allemaal. Zeker. Alleen, ze moeten wel presteren. Daar komt het wel erg op
4: neer. En je wordt ook klaargestoomd voor een wereld die stevig is. Dus je moet ook wel wat aan body ontwikkelen. Maar het zou goed zijn om al snel voor te spiegelen dat het niet altijd de geslaagde route is.
3: Maar zul je het lobbyen bij allerlei jeugdopleidingen om dit boek af te nemen en aan te bieden als een kind begint eigenlijk? Zo van nou...
2: Ja, het zou heel mooi zijn. Nou ja, en ik denk ook voor trainers en voor juist de mensen die daarboven zitten.
3: Ja, ja.
2: Een trainer is natuurlijk ook afhankelijk van hoe goed een team presteert. Dus ja, dat is gewoon een werknemer eigenlijk. En als hij de hele tijd verliest omdat hij bezig is met ontwikkelen van spelers, dan wordt hij op een gegeven moment ook ontslagen. Dus... Eigenlijk is het systeem...
3: Iedereen heeft eigenlijk dezelfde belangen.
2: Er is ook echt wel weeffout in het systeem.
1: Ja, ja. Ja. Dat komt in het boek ook naar voren? Of,
2: een beetje.
1: Een klein beetje.
2: Maar het is fictie, hè? Het is een jeugdboek.
1: Het is ook voor kinderen natuurlijk.
2: Ja, er is een trainer die weg moet op een gegeven moment. Okay. Omdat zijn team niet presteert.
1: Maar Bart, even voor de duidelijkheid. Hoe leuk is het om voetballer te zijn?
4: Oké, ontzettend leuk. Het is het mooiste, met recht, het mooiste beroep ter wereld. Had jij niet liever voetballen?
1: Ja, wel 10 keer liever. Echt wel 10 keer liever. Ja. Maar toen ik op mijn 12e terugreed uit Zwaagwestein, toen we met 5-0 hadden verloren en ik achter in de auto zat en tegen mijn vader zei, pap, ik denk niet dat het erin zit. Toen zei hij de legendarische woorden, dat had ik al een tijdje, dat idee. Maar dat was het, kijk, het ene leukste.
3: Mooi dat je het zelf zegt. Ja. Dat is eigenlijk wel heel mooi, toch?
1: Je voelde het aan, dit gaat het niet worden. En toen zat ik later naar Studio Sport te kijken die avond. Ja. En toen zat Kees Jansper daar, toen zei ik tegen, dat ga ik laten worden, zei ik tegen mijn zusje. Toen zei ze kaal. Ik zei nee, sportpresentator. En dat is wel gelukt. Ja, ja, ja. Weet je, dat is het ene leukste is praten over voetbal. Ja. Maar ik was het. En daarom begrijp ik ook dat je zo lang door wil gaan. Want je bent nu 35, 34?
4: 35, ja.
1: En je wilt nog een paar jaar door, hè?
4: Ja, ja, zeker. Ik heb ook laten inspireren hoor door oud-teamgenoten die net iets te vroeg zijn gestopt en die er eigenlijk spijt van hebben. Die nu een beetje kalend en uitgezet doelloos ronddwalen. Dat gaat mij niet overkomen. Ik blijf net zo lang doorgaan.
3: Het aftrainen is niet wat voetballers weten. Hè? Dat je, als je niet meer veel sport, dat je een beetje moet opletten dat het niet enorm aankomt.
4: Gaan we naar dit soort wijnfestivals, alles lopen.
3: Dat is helemaal los.
4: Nee, dat gaat mij niet overkomen. Ik blijf zo lang mogelijk spelen.
1: Nee, maar ik ben echt verschrikkelijk jaloers. En zeker nu ook nog dat avontuur hebt daar bij Adelaide United, daar in Australië. Ja. Lijkt me zo fantastisch.
4: Ja, ik had er al heel lang behoefte aan om iets avontuurlijks met het voetbal te combineren. En ook een beetje wat van de wereld te zien. En ik heb het kunnen combineren net op tijd. Ik was 33. Als ik nog langer had gewacht, kon ik waarschijnlijk nergens meer terecht. Maar ik kan het nu nog even omarmen.
1: Ik voorspelde hem van de week een goede carrière in de media. Maar dat weet je ook nog niet zeker of je dat wil. Dat zei je in afloop tegen mij, toch?
4: Nee,
3: dat is
4: nog
3: echt
4: niet
3: leuk.
4: Zeker.
3: En dat kun je, want ik heb je ook bij vandaag een site gezien.
4: Wat is daar zo leuk aan, Albert? Vertel het me. Wat is daar zo...
3: Ja, dat je gewoon, zoals je nu zit te praten, kun je op tv gewoon doen. En meer is het niet, daar hebben we het net over gehad.
4: En de godsvermogen.
2: Hij kan ook echt heel goed schrijven.
3: En de godsvermogen.
2: Hij moet blijven schrijven.
1: Kan hij toch mooi combineren dan?
3: Ja.
2: Ja, dat kan dat.
1: Ja, dat kan zeker. Ik heb heel lang columns geschreven. Ik had op een gegeven moment geen zin meer. Ik schreef voor 4-5 bladen en kranten geschreven columns. Dus dat kan makkelijk.
2: Ja.
3: Het is hetzelfde dat in dit boek staat. Als je je eigen karakter een beetje durft aan te houden en niet onderlaat dompelen in de wereld die op je afkomt, dan kom je heel eind.
4: Ik neem het ter harte van jullie allemaal.
1: Jonas, Jacobine de Brouw en Bart Vriends. Mooi. Jij gaat binnenkort weer terug. Goed, succes daarmee dan.
4: Dankjewel.
1: Ja. En smaakt dit dan meer, Jacobine, of niet?
2: Ik wil heel graag nog eentje maken over een meisjesteam.
3: Ja, dat dacht ik net aan. Ja. Hoe dat met meisjes gaat.
2: Dat wordt hopelijk de volgende.
1: Maar dat ga je met Bart doen of met een vrouw dan?
2: Ik denk met een vrouw.
1: Oké.
3: Dag Bart, bedankt.
4: Ja. Zijdig.
2: Bart mag meedoen.
1: Ja. Dankjewel allebei.
2: Dankjewel.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
7: Het is ongekend wat hier gebeurt.
6: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
8: Wij willen niet weg, hè?
9: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
6: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
10: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
11: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
13: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Liem, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
14: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt erbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
13: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
15: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Eventships.
16: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
15: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk onderweg, maar de avondspits is alweer lang en breed op zijn retour. We komen van zo'n 400 kilometer en nu zitten we op 250. Wat wel opvalt is een autobrand bij Sneek op de A7 vanuit Heerenveen. Vanaf Jouren nu een file van 10 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. Die file kan nog wel eens langer gaan worden. Verder de A12 richting Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Een kwartier extra door een pechgeval. 1 rijstrook is er dicht. En goed nieuws over de A15 Nijmegen-Gorkum. Er was een ongeluk gebeurd daar. En je hebt nu wel nog een file van 30 minuten vanaf ochtend. Maar de weg is weer helemaal vrij. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A4 naar Amsterdam bij 3,6. En de A16 naar Rotterdam bij 49,4.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
25: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Het kabinet houdt 3 opties open voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Het gaat om 2 locaties bij de Eemshaven in Groningen en 1 in het Zeelse Terneuzen. Volgens stroombeheerder Tennet kan het beste worden gekozen voor de Eemshaven. Maar er zou in Groningen weinig draagvlak zijn. Eind dit jaar neemt het kabinet een besluit. De Belgen hebben te horen gekregen dat ze alles in hun tuin moeten vastbinden vanwege het verwachte noodweer. Bij Antwerpen en Gent worden bossen en parken gesloten. Er is gevaar dat daar de wind bomen omver blaast. De verwachting is dat het hier straks ook gaat spoken. Vooral Limburg zou de volle laag krijgen. In België is muziekfestival Graspop aan de gang en daar komt een naarbericht vandaan. Bij het podium zou gisteren een vrouw of meisje zijn verkracht. De politie is een onderzoek gestart en kan er voorlopig nog niks over zeggen. Graspop wordt bezocht door tienduizenden metalfans uit allerlei landen, ook uit Nederland. De twee mannen die vorig jaar brand hebben gesticht bij twee huizen en een auto van de Britse premier Starmer moeten tot 7 jaar de cel in. Het zijn een Oekraïner en een Roemeen. Volgens onderzoek van de BBC werden ze vermoedelijk via Telegram aangestuurd door Rusland. En het wordt morgen met 34 graden extreem heet in Houston als Nederland op het WK tegen Zweden speelt. Het is ook nog eens erg benauwd. De KNVB adviseert oranje fans een liter water per uur te drinken en vaak de schaduw op te zoeken. Naar schatting lopen 15.000 Nederlanders mee in de Oranjemars naar het stadion. En langs de route staan koeltenten. Het weer dan van weer online. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Van Copilot tot ChatGPT, van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leer het allemaal. Ga naar fiverr.ai.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Fiverr, dat klopt voor jou.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: 52 min 40.
4: 12 natuurlijk.
3: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
2: Nextview Consulting. De Salesforce partner voor corporates en private equity.
3: In 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
5: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
26: Banky, dat is toch geen woord?
5: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
27: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
28: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
27: Klopt, minstens 2 dagen per week.
28: En jij?
27: Ik meestal maar 1 keer per maand.
28: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
27: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
28: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
27: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
29: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
30: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: uur van deze uitzending Friday Move. En we zitten in Amsterdam bij Byte. Byte. Ik schreeuw een beetje omdat mensen veel lawaai maken hier. Dat komt omdat ze een beetje warmbloedig zijn. En dat zal weer door de omstandigheden komen. En ook Albert Verlinde applaudisseerde even mee. Albert, ben je gelukkig?
1: Ik ben hartstikke gelukkig.
0: Waar komt dat door?
1: Omdat ik gelukkig thuis ben. Onno en ik zijn 25 jaar getrouwd.
0: Dit jaar.
1: Dus
0: van harte gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: Echt een rustige periode geweest.
1: Soms een wel, maar dat maakt ieder huwelijk mee.
0: Ja.
1: Maar ja, 25 jaar samen.
0: Wel knap hoor.
1: En allebei 65. Dus we hebben een heerlijk leven. En ja, ik geniet eigenlijk met volle teugen van alles wat ik doe.
0: Net naar Japan geweest.
1: Ja, een mooie reis gemaakt samen. 2 weken rondgereisd en prachtige dingen gezien. Ja, en dat is een beetje het leven wat we willen leiden. Af en toe een grote reis maken en dingen zien. En gewoon van het leven genieten.
0: Leuke dingen doen ook nog steeds, toch?
1: Ja, echt waar.
0: En het werk wat je doet, want hoe gaat het met We Will Rock You?
1: Heel goed. Ja, die staan nu in Breda 2 weken. En we zitten al tegen de 125.000 bezoekers aan. Dus dat is weer een heel aardige score, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En die toert nog tot november. Wat ik heel leuk om even te zeggen. Want dat heeft echt een beetje nodig. Paul's Pride Party. Dus een avond speciaal voor het AIDS-fonds. In Pride op 17 juli.
0: Van Paul de Leeuw is dat?
1: Eén keer niet Paul de Leeuw.
0: Oh.
1: Nee, Paul Morris is dus een zanger.
0: Ja?
1: Die overzit met Roxanne Hazes. En ik treed dan voor het eerst weer op.
0: Ga je zingen?
1: En dat is één avondje. In de Lamar. En dat is een opbrengst voor het AIDS-fonds. Daarom doe ik het ook. Dus als mensen denken, nou, dat willen we wel even meemaken die ene avond. Als Albert de 2 nummers staat te zingen, meer is het
0: welke
1: niet, hoor.
0: Welke nummers ga je doen dan?
1: Ik ga Sorry Dat Ik Bestaan ga ik doen, van Annie Schmid.
0: Ik denk dat veel mensen daarmee eens zijn.
1: Prachtig liedje. Ja, daarom luid applaus ging op
0: ja,
1: in de zaal.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: En ik heb ooit zelf dat is een beetje een serieus onderwerp. Maar ik heb ooit zelf, ik kwam met de tijd dat AIDS er was.
0: Ja, daar hebben we toen in de podcast uitgebreid over gesproken.
1: En ik heb er ooit een tekst over geschreven. In die tijd, toen ik zelf, 22 was. En die tekst ga ik die avond ook voordragen. Hoe het was om in die tijd, als jongen van 23, mensen om je heen te zien wegvallen en bang te zijn voor seks. Omdat je daar dood aan kunt gaan.
0: Ja,
1: vrolijk thema.
0: Maar
1: je denkt, ik wil erbij zijn, is echt hartstikke belangrijk. Even naar www.delamar.nl.
0: Welke datum was het precies, zei je?
1: 17 juli, een vrijdagavond.
0: 17 juli.
1: Ja.
0: Nou, wel goed dat je dat doet.
1: Mooi, hè? En, ja. Maar dat vind ik ook. Ik werd gebeld door Milan van Waardenburg, een musicalartiest. Ik zei, ik doe het gewoon. En dat is tegenwoordig, ik denk, het maakt me niet uit wat het betekent. Ik doe dit gewoon. Ik vind het leuk om te doen.
0: Je hebt toch niks met te verliezen in het leven?
1: Nee, toch? Dat is het.
0: Zou ik net zeggen, niet te lang blijven hangen bij dingen.
1: Hè? Zeker.
0: Ik reed net van de snelweg af. En ik ging 3 meter voordat het stippellijntje begon, ging ik er vast tussen, want het was een enorme file. En ik moest een podcast doen, gelijk politie achter.
1: Nee.
0: Ja, gelijk bekeuring. Maar het ging echt om 3 meter. Ja. En dan ben je in ontzettend slecht humeur, dus dan ging ik die podcast doen en toen zat Harry Jekkers daar. Nou, dat was zo leuk.
1: Ja, maar dan zie je weer wat leven is.
0: Toen dacht ik bij mezelf, wat loop ik op te zeiken. Nou ja, een bond is niet anders, hè. Een beetje flauw van die gasten, maar goed. En dan heb je zo'n leuk gesprek, Bernard. Kun je dat voorstellen?
2: Zeker.
0: Dat ben je meteen weer vergeten.
2: Helemaal, hè.
0: Zo'n leuk gesprek met Harry Jekkers.
2: Sterker nog, wat wij doen allemaal in onze beroepen is op het moment dat je echt professioneel bezig bent, dan verslaat dat altijd alles.
0: Ja.
2: Als je verdriet hebt, als er nare dingen zijn gebeurd, als er feesten zijn die je hebt gemist, het doet er niet toe. We hebben wat dat betreft een
1: bijzonder, hè?
2: Onze eigen manier, echt fantastisch beroep.
0: Ja, ja, absoluut. Ben je gelukkig, Bernard, wat dat betreft?
2: Ja.
0: Bernard, ook gelukkig.
2: Ja.
1: Het is gewoon 3 gelukkig, jij bent ook gelukkig.
0: Ja, enorm.
2: Ja.
0: Dus het leven is prachtig.
1: Jongens, doek en door.
0: Ja, ik weet niet of je als luisteraar hier veel aan hebt, deze inzicht.
1: Ja, maar als je denkt, het kan dus, gewoon lekker doen wat je wil.
0: Ja, de essentie ervan is dat je er ook voor kan kiezen soms, hè?
1: Juist.
0: En daar gaat het om een beetje. Dan kan je wel zeggen, ja, maar als ik geen geld heb en mijn hypotheek, dat is, ja, maar je kan ook proberen, hè?
2: Ja, maar
0: schouders eronder.
2: Nou, je zegt van, het is een goed punt. Want niet iedereen heeft de optie om zomaar te kiezen.
0: Nee, dat is waar.
1: Nee.
0: En dat geldt bijvoorbeeld ook in Iran.
2: Kijk, bij jou, Albert, jij hebt in het begin enorm moeten knokken met je theaterproducties.
1: Nou, en ik heb
2: voordat het werd wat het was.
1: Ja. Ook toen ik naar andere zenders toe ging, toen ik jong was, dat ik dacht, ik stap over. Het had ook mis kunnen gaan. En vooral als je jong bent, alsjeblieft. Weet je, als je nog niet gebonden bent door een vriendin of een partner of wat dan ook. Alsjeblieft, spring af en toe even. En volg je hart, volg je droom. En dan kijk maar wat. Het is veel erg om terug te kijken. Denk, oh, als ik toen die keuze had gemaakt, was dit gebeurd. Kies gewoon en dan zien we wat er gebeurt.
0: Ja. Juist. Wat een wijze woorden allemaal op de vrijdagmiddag. Hè?
2: Ja, leuk.
0: Maar dat kunnen de mensen in Iran niet zeggen.
2: Nee.
0: Die zijn er niet veel beter van geworden.
2: Nee, die zijn er niet veel beter van geworden. Er is wel nieuws. Het is belangrijk om dat even te brengen. Net op het moment ongeveer dat de Friday Move begon... Hebben Israël en Hezbollah zich bereid verklaard om zich ook aan een wapenstilstand te houden.
0: Oh.
2: En dat was een van de breekpunten en ruziepunten. Vooral Vance is ontzettend tekeer gegaan tegen de Israëliërs. En even ter verduidelijking... Dit is dus een wapenstilstand.
0: Mooi.
2: Een wapenstilstand is nog geen echt bestand.
0: Nee.
2: Dus dit betekent niet dat Israël zich ook meteen terugtrekt uit die strook in Zuid-Libanon. Maar het feit dat het schieten ophoudt, ja, is voor beide kanten heel belangrijk. En geopolitiek of internationaal politiek van groot belang. Omdat dan dat 14-puntenplan wat ten grondslag ligt aan wat er nu de komende 60 dagen gaat gebeuren, in ieder geval een kans krijgt.
3: Want de komende 60 dagen worden belangrijk.
2: Ja, maar er staat in dat het gaat om 14 punten die ze opgesteld is krankzinnig. Als je bedenkt dat toen de vorige keer er een deal werd gesloten met Iran, dat was in de tijd van Obama.
3: Obama was dat, ja.
2: Daar is gewoon 4 of 5 jaar over onderhandeld. En er kwam uiteindelijk een document van 165 pagina's. Er is nu een document van 1,5 velletje. Met 14 punten erop. Dus wat mij betreft moet dus nog een eindje. Zo. Voordat je kan zeggen, dit is echt wel een
1: omdat je eigenlijk zegt,
2: het kan overal mislopen. Er zijn een paar dingen die mij enorm opvielen. In de eerste plaats, het woord raketten komt er niet in voor.
3: Raketten?
2: Wel het woord nucleair programma.
3: Ja. Ja.
2: En dat is to be determined. Dus daar moeten ze nog over onderhandelen.
3: Ja, wat schieten we er dan mee op dan?
2: Ja. Maar er zijn een paar dingen heel interessant. In de eerste plaats uit mijn hoofd artikel 2. En daarin staat iets waarvan je denkt, ja, dat is normaal. Wij bemoeien ons niet met elkaars interne aangelegenheden. Dat is een standaard uitdrukking in de diplomatieke wereld. Maar deze hele oorlog is begonnen toen die slachtpartij in Iran plaatsvond.
3: Ja.
2: En Trump zei, help is on the way.
3: Ja.
2: Dus toen bemoeide hij zich wel degelijk met de binnenlandse aangelegenheden van een ander land. En hiermee neemt hij daar dus afscheid van. Dus voor het Iraanse volk is dit, vind ik, een zeperd. En dan...
1: Ja, want dan zou het regime uit kunnen halen met zijn bewoners wat ze willen, want er grijpt toch niemand in.
2: Ja. Nou, en dan heb je nog een paar punten waar je op moet, waar ik op heb gelet. Dat zijn de punten 8, 10 en 11. Gaan allemaal over geld. Want een heleboel mensen zeggen, Trump koopt nu een bestand. Hij heeft $300 miljard toegezegd aan een herstelfonds voor Iran. Maar dat moeten de buurlanden voornamelijk en bedrijven daar vandaan betalen. Terwijl Iran die buurlanden ook aan gort heeft geschoten. Dus een tamelijk wonderlijke constructie.
3: Ja, dat is heel bijzonder.
1: En is het niet lastig om... Want er zijn zo'n partijen bij betrokken. Maar eigenlijk hebben maar 2 partijen bij elkaar gezeten. Terwijl Dubai en al die andere landen ook denken, ja, lekkere buren zijn dit.
2: Dat is waar. Alleen Qatar heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Natuurlijk. En Pakistan, dat waren de bemiddelaars. En je kunt 2 kanten redeneren. Zeggen, nou, ze hebben in elk geval iets. Maar als je naar de inhoud kijkt, dan denk je, jongens, ik zou niet weten hoe je dit nog bij elkaar kunt onderhandelen.
1: Ja, ja.
2: Maar ze gaan eraan beginnen. En in artikel 1, geloof ik, staat dat daar gaan ze dan 60 dagen voor nemen. Maar als het langer duurt, is het ook goed. Ik ben blij dat dat erin staat.
3: Ja, zou ik niet zeggen.
2: Je kunt bijna niet verwachten dat je in 2 maanden zulke ingewikkelde problemen echt oplost.
3: Ja. En ik las ook dat Iran had geroepen, althans de leider, mochten ze zich er niet aan houden, dan slaan we verschrikkelijk terug.
2: Ja,
3: op een manier die zijn weerga niet kent.
2: Nee, precies.
3: Nou, hoe willen ze dat doen dan?
2: Heeft Trump ook geroepen.
3: Ja, dat is gewoon allemaal woorden.
2: Nou ja, ze hebben nog heel veel. Hè, want Iran is niet verslagen. Ze hebben nog heel veel ballistische raketten.
3: Ja.
2: En die liggen voor een groot deel ondergronds. In bunkers en in onderaardse gewelven.
1: Maar is dat ook niet logisch? Want ik snap het, hè, dat mensen zeggen, oh, die taal. Maar is het ook niet de taal die je natuurlijk gewoon gebruikt? Je kunt moeilijk zeggen tegen...
3: Nou, we doen niks meer.
1: Van, ja,
3: we zijn heel tevreden mee.
2: Dat is waar.
1: Ja.
2: Dat is waar. En ja, bij onderhandelingen is altijd een combinatie van cadeautjes beloven en dreigen.
1: Ja.
2: Dat moet tegelijk. En dat hoort er nou eenmaal bij.
3: Maar wat is jouw gevoel erbij?
2: We hebben het er eerder over gehad. De afgelopen maanden met enige regelmaat. Dit akkoord komt er.
3: Ja.
2: Kan niet anders. Niet omdat wij dat willen. Maar gewoon omdat het niet anders kan.
3: Ja.
2: Als Trump niet uiteindelijk meebuigt, dan gaat hij de tussentijdse verkiezingen verliezen. En misschien verliest zijn partij dan de meerderheid in allebei de huizen.
3: Ja.
2: En ziet het er slecht uit ook voor de presidentsverkiezingen. De economie valt om vanwege die enorme benzineprijzen. En het is dus voor hem voornamelijk een binnenlands onderwerp.
3: Maar de mensen in Iran zijn erop achteruit.
2: Voor de mensen in Iran is het heel belangrijk dat die eindelijk weer kunnen ademen. Linksom of rechtsom, er komt dus geen ander leiderschap.
3: Nee.
2: Dus wat dat betreft gaan ze niet veel vooruit. Maar als inderdaad die fondsen worden ontdooid, die nu zijn bevroren, als er wat sancties worden opgeheven, dat zegt Trump allemaal toe.
1: Ja.
2: Ja? Dan krijgen ze zelf weer een beetje ruimte om te ademen. En dan, nou ja, hopelijk dat we dan uiteindelijk kunnen komen tot een of andere vorm van op zijn minst een langdurige wapenstilstand. Ja. Als je denkt aan Noord- en Zuid-Korea, hè, die oorlog was afgelopen in 1953, dat is nog altijd een bestand.
1: Oh.
2: Er is nooit vrede gesloten. Nee. Dus je kunt op die manier ook heel lang doen.
1: Ja, maar je zou het volk van Iran wel wat beter gunnen.
2: Je zou het volk van Iran heel veel beter gunnen. En daar is ook veel gebeurd. Want toen die inval kwam van Amerika en Israël, waren er heel veel Iraniërs wel blij. Hè?
1: Ja.
2: Wordt aan ons omgekeken.
3: Ja, emotioneel allemaal. Mensen op tv die riepen eindelijk.
2: Ja, maar toen zo grootschalig werd gebombardeerd en de mensen eigenlijk doorkregen dat het niet zo 1, 2, 3 zou lukken. En toen het regime veranderde en er een ander regime voor terugkwam, dat eigenlijk niet of nauwelijks verschilt.
3: Nou ja, erger nog.
2: Die revolutionaire
3: garde.
2: Ja, die revolutionaire garde die krachtiger is geworden, ja. Hè, dat elite leger. Toen zijn er een heleboel mensen ook afgeknapt op Amerika en Israël uiteraard, maar vooral op Amerika, want ze zeiden ja, jullie hadden ons echt wel wat anders beloofd.
3: Leeft die Gamenei nou nog? Of?
2: Ja, dat is. Wie het weet mag zijn vinger opsteken.
3: Oh ja, ik daarom vraag aan jou. Ja,
2: nee, ik weet het niet. Je ziet. Laten we zeggen, de internationale politiek gaat ervan uit dat het antwoord ja is.
3: Ja.
2: Gewoon omdat ze niet weten wat ze anders zouden moeten zeggen.
1: Want het verhaal is dan dat hij zo ernstig gewond was, ja, en vermeend, ja, dus, dat hij niet
3: hoofd eraf, benen eraf.
2: Er zijn dus voortdurend verklaringen die hij aflegt, die worden dan gepubliceerd. Die komen op het internet.
1: Niemand weet waar ze vandaan komen.
2: Of die ze echt heeft gemaakt. Nee. Of die er nog is, weten we niet.
3: Nee. Nou, dat is wel lastig voor iemand zoals jij natuurlijk. Want jij wil alles weten.
2: Ja. Ja, oké. Okay. Nee.
3: Ja, toch?
2: Ik weet niet of dit zo belangrijk is. Het gaat om het totale leiderschap dat eruit is gekomen. Het idee was, die leiders die er zitten, dat regime dat er zitten, dat gooien we om.
3: Ja.
2: He, dat gaat de internationale gemeenschap regelen. Is niet gebeurd. Wat er terug is gekomen, is minstens zo erg. Dus als ik Iranië was, zou ik me daar grote zorgen om maken.
3: Ja, nee, absoluut. Ja. Echt verschrikkelijk. Goed dat je er was, Bernard.
2: Fijn om het te
3: zijn. Dat je er volgende week weer bent. Toch ook.
2: Ja, tuurlijk.
3: Want je doet leuke dingen, daar word je vrolijk van. En dat maakt je gelukkig. Ja, ja, dat is de essentie van ons bestaan.
1: Heerlijk.
3: Ja.
1: En ik kan uren naar jou luisteren.
2: Dankjewel.
3: Ja. En onze DJ gooit er even een stevige klank in. Dat is maar goed ook, want ja, met die warmte en die hitte merk je toch wel dat de scherpte ze nu een beetje verdwijnt. Behalve bij Albert Verlinde, die is natuurlijk altijd zo scherp als een mes. Dat merkte hij ook in de periode dat hij bij RTL Tonight zat. Zelfs in moeilijke tijden probeerde hij die scherpte vast te houden.
1: Huppakee. Hey. Ja. Lukte niet altijd. Was een botmesje af en toe. Maar hij deed mijn best. En daar gaat het
3: wat. Dat is het belangrijkste natuurlijk allemaal.
1: Ja.
3: We gaan het allemaal zien. En spreek je Peter van der Vorst nog wel eens?
1: Zeker. Het is echt ook een hele goede vriend van me. Dus vorige week hadden we Amsterdam diner. Hè?
3: Ja.
1: En daar is hij al 3 jaar lang zit hij daar aan tafel. Het is echt een vriend ook.
3: En hoe gaat het met hem? Hij was wel een beetje aangeslagen daardoor.
1: Ja,
3: he, door alles.
1: Hij heeft een heel pittig jaar gehad. Dus hij heeft inderdaad een sabbatical nu. Om even tot rust te komen en eens even te kijken wat hij wil.
3: Oké. Okay. Wat is jouw favoriete schiereiland?
1: Ik ben het meeste geweest op Ameland, eerlijk gezegd.
3: Serieus, dat is een
1: eiland, toch? Dat is een eiland, hè? Dat is geen schiereiland, hè? Toch?
4: Dit is toch niet te geloven? Ik dacht dat ik jou ooit al 20 jaar geleden een beetje opgevoed had. Maar
3: dus afgeboven, ja.
1: Ja, nee, maar
3: niet opgevoed, Albert.
4: Maar is Schiereiland, dat is toch hartstikke. Je moet toch met een boot? Je bent er te lang niet geweest.
1: Hij zegt net, het is een schiereiland. Ik zeg, volgens mij is het geen schiereiland, maar een eiland. Dat zei ik.
3: Wat een eiland moet ik zeggen.
1: Ik kwam juist op voor jou, afgeboven. Maar als het dit is, dan ben ik er klaar mee.
3: Snap ik heel
1: dan
3: goed.
1: Ga ik nu naar het terras en zuipen.
3: Maar even, Ameland is wel jou? Of, is
1: ja, daar ben ik veel geweest.
3: Okay. Och, dat hoor ik ook altijd.
1: Een nobeltje.
3: Grappig, mag ik meestal naar de Schelling toe en naar Schiemonnikoog.
4: Ik mag ook gewoon.
3: Wij woonden in Leeuwarden. En mijn vader moest vaak als vertegenwoordiger reizen op die eilanden om Fens Hagelslag te verkopen. Daar gingen wij vaak mee. Maar op een
1: Fens Hagelslag?
3: Dat was mijn vader. Oh. Ja, dat is ik eet tot op de dag van vandaag. Fans Hagelslag. Heerlijk. Ja. Ja. Nee, dat was zijn werk. Maar ja, we zijn ook wel op Ameland geweest, ik me opeens te bedenken. Maar jij woonde daar echt, hè?
4: Ik kom daar vandaan. Ik ben er opgegroeid. Fantastische jeugd gehad.
3: Ja.
4: Want je bent zo vrij als een vogel. Dus ja, die nobeltje, die vloeide rijkelijk al vrij.
3: Maar hoe bedoel je bent zo vrij als een vogeltje? Dat zijn we hier toch ook? Of is het anders?
4: Nee, ja, ik denk dat je daar toch, omdat ook iedereen, en dat klinkt dan weer minder vrij, maar een wakend oog over je uit.
3: Iedereen op het eiland kent elkaar.
4: Iedereen kent elkaar, iedereen houdt elkaar een beetje in de gaten. Dus je voelt je heel vrij. Omdat je niet het idee hebt dat je de hele tijd aan het handje van je ouders mee moet. Je gaat gewoon al heel jong op je fiets door de bossen. Je gaat over het strand. Je kunt alle kanten op. Daar waar je hier toch je kinderen misschien wat minder snel alleen weglaat gaan.
1: Maar kan het ook niet benauwend zijn dat constant die gemeenschap je ziet?
4: Ik kan me voorstellen dat mensen dat hebben.
1: Hey, op Ameland, maar kan dat?
4: Ja, iedereen ziet je altijd.
1: Heel stoute dingen. En dan zit ik op dat eiland, dan ziet iedereen
4: de
1: tijd.
4: Nee, de grootste fout die mensen maken is dat ze denken, ik ga in een duimpannetje liggen. Ja? Want daar ziet niemand iets. En dan vergeten dat de vuurtoren bemand is.
3: Ja. Oh, ja, natuurlijk.
1: Ja.
4: Jij gaat nu al je zondes bij langs.
3: Maar jij hebt dat wel eens gedaan, toch? Neem ik aan, in een duimpannetje.
4: Nee, want ik weet wel de gevolgen kunnen zijn.
3: Je wist dat al op jonge leeftijd. Dat
4: ja, want wij hoorden al die wilde verhalen natuurlijk.
3: Oh, dan word je opgevoed met dat soort.
1: Ja, dan weet je hoe je het boel een beetje kunt omzeilen. Ja,
3: maar
1: ja.
3: Het boek van jou wat je geschreven hebt, heeft Als de laatste boot is vertrokken is. Dat heeft ook wel iets poëtisch, vind
1: mooi,
3: ik.
1: Ja.
3: Want dan weet je dat je even in je eigen wereld zit.
4: Dan weet je dat de rust terugkeert. Dat die hele grote stroom van toeristen stopt. Dat er geen aan- en afvoer meer is. Iedereen op zijn plek. Dat eigenlijk.
3: En waarom wilde je daar zo graag een boek over schrijven dan?
4: Omdat er heel veel mensen zijn die een boek hebben geschreven over de Wadden, over de natuur of over mensen daar. Maar het zijn altijd mensen die er niet echt vandaan komen. Het gaat vaak over de Wadden en de mensen. En nu heb ik het echte leven beschreven.
3: En dat echte leven
4: tot
3: is?
4: Tot in de duimpannen.
3: Ja.
4: Dat echte leven, dat is dus dat je tegen welke praktische zaken je aanloopt als je daar woont en leeft. Dus dat kan gaan van hoe gaat dat met een huisarts of de ambulance, wat de meest gestelde vraag is. Hoe kom ik daar vandaan als ik een hartaanval heb? Mm-hmm. Wat als je politieagent bent? Het ene moment sta je daar de derde helft te vieren. Het andere moment moet je die mensen van je helft alweer bekeuren omdat ze te snel over die ene grote weg over het eiland rijden.
3: Net iets te vroeg van de afwijf.
1: Die 3 meter. Maar 3 meter was het, hè?
3: Echt 3 meter?
1: Ja,
3: van hier tot aan dat lampje wat er staat. Dat is 3 meter. Daar stond ik, denk, nou laat ik het maar doen, want het is zo druk. En die goos zat te wachten. Dat zo'n man dat ook niet. Maar daarvoor wordt hij ook politieagent.
4: Mensen en hoeveel had je? Bekeuring?
3: Dat heb ik niet eens gevraagd.
1: Nee.
3: Ik heb gezegd, ik heb haast, zit iemand in de studio te wachten. Dus geef me bekeuring, maar rij me door. Maar dat klein, dit
4: was dat
3: kleine
4: vandaag?
3: Stukje, dat was op weg naar mijn podcast net.
4: Je bent ook wel een beetje zuur er nog van, of niet? Je bent een beetje
3: ontdaan. Het kwam nu even op dat het zo relatief was allemaal. Deed je mee met balje en dan zit je even later in een podcast met een heel leuk
1: Harry Jekkers.
3: We gaan het allemaal over, weet je wel. Dus zonde. Jij doet toch ook iets bij het NOS Nieuws of zo?
4: Ja, wel iets.
3: Heb jij toch?
1: Fantastisch gezicht. Je doet het hartstikke goed.
4: Dankjewel.
3: Want jullie kennen elkaar vanuit de boulevardperiode. Jij zegt dat wij daar elkaar ook van moeten kennen.
4: Ja, maar dat geeft niet dat jij mij vergeten bent. Ik ben jou niet vergeten. Want volgens mij had jij een of andere rode sportauto toen of zo.
3: Ik heb nooit een rode sportauto gehad.
4: Nou, het was wel een heel snel autootje. Jij hebt ooit nog eens naar een station gereden. Maar het was echt.
3: Maar dat was toch wel vriendelijk toen?
4: Ja, je was best
3: niet grensoverschrijdend ook, toch?
4: Nee. Je hebt je heel goed.
1: Jammer.
4: Ik wil voor het verhaal wel wat anders verzinnen. Het ging er echt ruig aan toe.
3: Jij hebt echt achter de schermen gewerkt. Met Albert samen ook.
4: Ja, nou, ik heb het vakker geleerd. Ik heb er stage gelopen. En het eerste wat ik daar deed was een item aanleveren. Staat overigens ook in het boek. Wie, wat, waar, waarom, hoe. Heel erg journalistiek verantwoord. En de eindredacteur zei, ja, journalistiek heel goed. Maar bloedsaai, doe er wat aan. En toen dacht ik, oh, maar wacht even. Als dat hier bij RTL Boulevard zo werkt, dat ik al die geleerde regeltjes die het wel kloppend maken, maar ook een beetje saai, dat ik dat kan omturnen naar het nog steeds kloppend maken, maar minder saai.
1: Juist.
4: Nou, toen ging er een wereld voor me open.
3: En daar ben je bij het journaal terechtgekomen.
4: Ja, en toen zagen ze mijn cv. En toen dachten ze, oh, maar RTL Boulevard, dan moeten wij jou hier
1: check,
4: hebben.
1: Check.
4: Dus toen zat ik bij de NOS.
3: Maar wat sta je nou het meest bij van die periode met Albert dan?
4: Nou, dat eigenlijk. Dat ik ineens weer heel creatief kon zijn. En dat heb ik nooit kwijtgeraakt. Dat het echt elke keer was, oké, maar vindt de kijker dit ook leuk om naar te kijken?
3: Ja.
4: En dat zijn dingen die ik nog steeds ook bij de NOS wel roep. Van ja, hallo, we maken het niet voor ons. Hè? We maken het voor de kijker. Snapt hij dit? Vertellen we wat we moeten vertellen?
5: Dus het moet echt... Want natuurlijk krijg ik wel eens de opmerking van... oh, heb je stage gelopen bij RTL Boulevard? Huh? En dan leg ik uit dat dat juist heel veel dingen in beweging heeft gezet in mijn brein. En dan snappen ze het.
3: Hoe lang duurde je stage dan?
5: Nou, die tot op de dag van vandaag, die houdt nooit op.
1: Je bent nooit uitgevinden.
5: Nee, dat was een stage van iets korter, drie maanden, denk ik, zoiets.
3: Maar wel een bijzondere periode dus.
5: Ja, dat was echt heel erg leuk.
3: Maar had je als kleine afkoop Ameland ook al de ambitie om in beeld te verschijnen dan?
5: Nee, nooit. En ik heb dat heel lang ook niet gezegd. Van, goh, ik wil eigenlijk wel zelf de interviews doen of live verslag of presenteren. Want ik was heel erg bang dat ik, toch een beetje doe maar niet te gek. Want dan doe je al gek genoeg. Maar ook wel dat mensen dachten, daar heb je weer zo'n blond meisje die zo nodig voor de camera moet. Het gaat me niet. Het is me nooit gegaan om beroemd of bekend worden. Ik wilde gewoon zelf zo graag het verhaal vertellen.
1: Maar wat was het moment dat je dan wel de buis op ging? Dat je zegt,
5: zo'n eindredacteur die je af en toe moet tegenkomen, die zegt, oké, GVD, zeg nou eens wat je echt wil. Toen heb ik gezegd, oké, letterlijk, ik zeg dit één keer en alleen tegen jou. Ik wil niet meer het voorwerk doen, de voorgesprekken, de interview opzetten, inleveren. Ik wil gewoon het afmaken. En toen zei ze, nou prima, gaan we doen. Ach. En toen een week later was ik live verslaggever. En toen waren de screentesten. En toen ik naar de NOS ging, dacht ik, ik ging daar als eindredacteur aan de slag. Toen dacht ik, nou is het leven voor de camera zit erop.
1: Want het was in Friesland dat je dat deed.
5: Ja, dat was in Friesland. Dus ik dacht, dat zit er nou op bij de NOS. En ik werkte er net een paar weken. En toen zeiden ze, er komt een open screentest. Moet je niet meedoen.
3: En
5: er deden 40 mensen mee. Ik dacht 's ochtends nog, waarom in de vrede doe ik dit? Ja. Ja, soms moet je maar even gewoon doorgaan.
3: Doodeng presenteren. Verschrikkelijk is het.
1: Ja, screentests zijn vreselijk, toch?
3: Ik heb nooit echt screentesten gedaan in mijn leven.
1: Lijken wel.
3: Ja? Wat was het verschrikkelijke dan?
1: Voor Showtime.
5: SBS.
1: Heel lang geleden.
5: Of RTL, was het
1: heel lang geleden. Maar dat was inderdaad... Nou ja, eigenlijk doe je heel lang screentest. Want dan denk je, ik ben aangenomen, ik weet nu hoe het werkt. Nou, dan zie je er nog niet uit.
3: Nee.
1: Dus dat duurt even voordat je je vorm vindt.
5: Ja, dat. En dan ben je een tijdje aan de gang. En dan denk je, nou, dit gaat wel lekker. Maar ergens komt dan toch een moment dat je denkt dat je toch de kritiek van het volk je wat aan gaat trekken.
1: Krijg je veel kritiek?
5: Nou, in het begin natuurlijk op dat Friese accent. Er was ook iemand die zei, ik vind het wel schattig dat Amsterdamse accent.
1: Oh, yeah.
5: Die zat ook tussen. Wel, een vrouw, het zijn vaak ook de vrouwen, de wat oudere dames die commentaar hebben. Oh. Een vrouw die zei, je bent best een leuk plaatje. Ik denk, nou, dat begint goed.
3: Ja.
5: Maar ja, dat accent is verschrikkelijk.
1: Erg,
5: ik snap niet dat ze jou daar neerzetten.
3: En wat betekent het nou op Ameland, als je op Ameland komt, dat je nu die bekende Nederlander bent?
5: Niet zo, in die zin niet veel. Dus ik ben nog steeds, als ik daar door de straten loop, dan is het gewoon, boven, ben je er weer, zo. Ja. Weet je wel, dat. Maar ik hoor wel van veel mensen dat ze trots zijn. En ik hoor ook van veel jongeren dat het hen toch ook wel weer een duwtje geeft.
1: Ja.
5: Dat niks onmogelijk is.
1: Maar word je niet vreselijk misbruikt dat je dingen moet presenteren op Ameland? Of dat je van alles... Dat
5: nou, voor Ameland doe ik eigenlijk alles. Maar ja, langzamerhand moet je af en toe wel ook even zeggen van... Oké, de volgende keer.
1: Moeten we heel veel flessen Nobel tegenover staan.
5: Ja, daar de kast staat vol. Ja. Je hoort mij niet klagen trouwens, hoor.
3: Maar heb je nog veel familie op Ameland?
5: Mijn ouders die hebben daar, mijn ouderlijk huis is er nog.
3: Ja.
5: Maar die hebben een oud vrachtschip, een oud barrel gekocht waar ze mee door Nederland reizen. Wordt heel mooi verbouwd, dat wel. Dus in principe zijn mijn ouders daar nog wel een vaste waarde.
3: Okay.
5: En mijn beste vriendinnen wonen er.
1: Maar ga je ooit nog een huis daar?
5: Mijn ouders hebben daar dus...
1: Maar jij?
5: Nee, ik zelf niet. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn zoon die gaat volgend jaar studeren. Dat ik voor een deel zijn we weer aan het kijken of dat thuisbasis kan zijn. En dan met een appartementje hier of in de bezemkast bij Albert. Ik weet niet waar.
1: Dat is nog groot voor die bezemkast.
3: Ja, dat is enorm. Daar vind je wel zeker niemand meer terug in die bezemkast. Dat is een enorme bezemkast. Maar wat ik zo opmerkelijk vind, is dat vond ik altijd het fijnste als ik op een eiland was. Dat was alsof je in een andere wereld was. Als je daar bleef slapen, ook op een eiland. Ja. Ik vond het altijd... Het
1: begint op de boot al, hè?
3: Dat vind ik dan net alsof je heel ver weg bent. Ja. Maar je bent helemaal niet ver weg. Maar je bent voor je gevoel zo ver weg.
5: Ja, dat is het gevoel toch van dat water.
1: Ja.
5: Daarom moet het ook nooit een schiereiland worden. Er moet nooit een brug tussen komen of zo.
3: Nee.
5: Want dan gaat het te makkelijk. Er moet net even je moet er net een beetje moeite voor moeten.
1: Dan denken, haal ik die boot op tijd of niet? En lukt dat allemaal? Hoe gaat dat dan?
5: En dan zit je daar.
1: Ja, dan.
5: Oh, en dan komt die fles op tafel. Dan denk ik, nou, dit weekend is goed begonnen, hoor.
1: Zie toch waar die stage van Boulevard toe geleid heeft.
3: Ja. Dat is dan dat Nobel. Dat is dan het drankje van het eiland.
1: Nobeltje.
5: Ja, dat is wel... Dat is anders dan alle jutters, bitters die er zijn, hoor. Dat is echt... Ja, je zit me heel wazig aan te kijken. Maar ga er een keer naartoe.
3: Ik ben vaak genoeg op Ameland geweest, maar we zaten meer op de Schelling en Schiemon de Koog gewoon. Dat probeer ik je daar.
1: Ben je nooit Café Nobel geweest?
3: Ja, het is... Wat nou je zo zegt, ja.
1: Ja.
3: Nou, binnenkort maar naartoe dan. Ja, het is wel een leuke Ameland. Voor wie is het boek bedoeld eigenlijk?
5: Voor alle mensen die er herinneringen hebben. Voor de mensen die benieuwd zijn naar hoe dat dan eigenlijk is op zo'n eiland om daar op te groeien. En voor mensen die denken dat er geen ene te doen is. Want het is, er is heel veel.
3: Goed zo. Afgeboven.
5: Niet niks.
3: Ja, niet niks. Dankjewel. Tot de volgende keer. Met een Nobel.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
7: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
8: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op Spreek.nl.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
10: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
11: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
10: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
12: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
13: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
12: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
14: Hoe blijft de Nederlandse zorg optimaal functioneren in crisis- of oorlogstijd? Wat doe je bijvoorbeeld als je systemen helemaal plat liggen door een hek? Hoe kun je dan een ziekenhuis runnen? Je hoort het maandag om 3:30 op BNR of zoek BNR Beter op in je podcast-app.
15: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
16: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
17: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
18: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
17: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
18: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
16: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
19: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
20: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
21: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
22: BNR Verkeer.
0: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De files vanavond spits lossen nu snel op. We zitten nog rond de 90 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Wat nog opvalt is een autobrand in het noorden van het land, de A7 bij Sneek. Vanuit Heerenveen file, een kwartiertje ongeveer, de rechterrijstrook is dicht. Verder drukt op de A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergraafsmeer. 3 kilometer en een kwartiertje, komt ook door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. En ook bij Everdingen ging het mis. Op de A27 komen de vanuit Breda. Vanaf knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging. Je hebt er 1 rijstrook minder. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A7 naar de Duitse grens bij 207,4. En de A28 naar Zwolle bij 51,5.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
22: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Het OM verdenkt het meisje uit het Groningse Meerstad van moord op haar ouders. Dat betekent dat ze het niet in een opwelling zou hebben gedaan, want dan is het doodslag. Ze zit nog zeker 2 weken vast en mag alleen met haar advocaat praten. Ze is trouwens iets ouder dan gedacht, ze is 15. De politie heeft de jacht geopend op garages die geheime vakken in auto's maken, meldt de NOS. Het gaat bijvoorbeeld om verborgen ruimtes onder de vloer of achter het dashboard. Criminelen gebruiken ze om wapens, drugs of geld te vervoeren. De politie denkt dat het in zo'n 100 garages gebeurt. Groningen wil hoe dan ook niet dat er een kerncentrale komt bij de Eemshaven. Volgens provincie en gemeente zijn er afspraken over gemaakt na alle problemen met de gaswinning. Toch werd vandaag bekend dat het kabinet 3 opties openhoudt, waaronder 2 locaties bij de Eemshaven. De andere is Terneuzen in Zeeland. De regeringsleiders van de EU hebben het over de situatie in het Midden-Oosten gehad. Ze zijn hoopvol gestemd nu de VS en Iran een voorlopig vredesakkoord hebben gesloten. Maar premier Jette plaatst er wel een kanttekening bij. Het oude regime is er nog steeds en dat is slecht nieuws voor de Iraanse bevolking, zei hij. In gemeenten en provincies maken zich zorgen nu er steeds minder geld is voor onderhoud en aanleg van wegen en spoorlijnen. Ze zijn bang voor flinke overlast bij bruggen en viaducten. Ook vinden ze het slecht nieuws voor nieuwe woonwijken. Bouwen heeft weinig zin als je geen wegen of spoorlijnen hebt, zeggen ze. Het weer dan, van weer online. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 31 graden, maar aan zee is het koeler. En dat was het ANP Nieuws.
23: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
24: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
25: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
24: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
26: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
27: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
28: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
29: Remt energie de vooruitgang van je onderneming? Samen met Fudura ben je klaar voor de energietoekomst. Fudura, de verandering voor in energie.
30: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
2: Scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday.
1: Friday Move.
3: En Macron heeft natuurlijk in Frankrijk best wel wat kritiek gehad op deze move.
4: Ik zet Spanje-Kapverdi aan en ik dacht heel even kijken.
5: For too long, NATO has been a paper tiger.
3: En ik heb die hele wedstrijd zitten kijken.
6: You will be busy, I will be busy. See you later.
7: Wilfried Gené.
8: We zitten alweer in de laatste half uur van deze uitzending van de Friday Move. En hoor die mensen tekeer gaan hier bij Bijs in Amsterdam. Oh, wat een gek uit, zeg hij. Ongelooflijk. Dak gaat eraf. Maar ik moet ook zeggen, het is hier uitermate gezellig.
9: Heerlijk, hè?
8: Ja,
9: heel vreemd. Ik was net op het toilet. Dat moet toch naar twee. Je moet dat even
8: alleen,
9: toch
8: mag ik open.
9: Alleen, ja. Maar weet je, heb ik nog nooit gezien. Je hebt van die, dat heb ik wel eens gezien, van die toiletten waar mannen naast elkaar staan, waar het water dan constant naar beneden stroomt, om die urine weg te krijgen.
8: Ja.
9: Staat er echt een briefje boten? Dit is niet om je handen te wassen. Ik denk, ja zeg, we zijn achterlijk.
8: Nou ja, toch, ik moet eerlijk zeggen, ik was ook even gaan plassen gewoon bij zo'n normaal toilet. En toen liep ik inderdaad ook langs die bak. En toen zei Paul van der Lindenoten, onze producer, niet je handen daar wassen. En ik dacht, oké, zou je daar je handen? Nee, dat zal toch niet. Maar hij had het wel zelf gedaan.
9: En die heb ik net de handen geschud.
8: Ja, die Paul van der Linden heeft het dus wel gedaan. Die kwam met het plaat achter.
10: Ik heb dat opgedronken. Was dat niet de bedoeling?
9: Heerlijk gewoon.
8: Het maakt allemaal niet uit. Hoe gaat het met jou, Mischa Blok?
10: Het gaat heel goed.
8: Richt onder vuur, vertel je me net.
10: Ja, een dingetje over Rafael van der Vaart. Je hebt het vast wel meegekregen.
9: Ik heb het fragmentje van jou ook gezien.
10: Heb je het gezien?
9: Nou, dat je het ook wel vond, toch?
10: Nou, inderdaad. Kijk, heel veel Aziaten lijken
8: voor de mensen
10: elkaar.
8: Die het gemist hebben, Rafael van der Vaart zat de wedstrijd Nederland tegen Japan te analyseren. En toen werd er een doelpunt gemaakt door een van de Japanners. En toen zei hij, ja, die jongens lijken nog op elkaar. Misschien dat hij het gemist heeft wie die moest dekken.
10: Ja.
8: En toen zei hij ook, ja, maar het is ook maar een grapje enzovoort. Hij schrok er ook zelf van. En dat is zeker in het buitenland een enorme rel geworden. Ook in Nederland wel een beetje, maar daar is hij voor door het stof gegaan. En nu heb jij gezegd...
10: Ik heb gezegd van, ja, Aziaten lijken ook wel op elkaar. Als ik in Zuid-Korea ben, moet je voorstellen... dan ben ik met mijn familie op een druk vliegveld bijvoorbeeld. We zijn elkaar continu kwijt, want iedereen heeft zwart haar.
9: Dat is echt
10: zo. Iedereen heeft zwart haar, iedereen is even groot. Iedereen heeft bruine ogen, een beetje dezelfde bouw. En dan wordt gezegd van, maar dat vinden Aziaten ook van westerlingen. Maar kijk eens om je heen.
8: Ja.
10: Ik zie zoveel variatie, mensen met bruin haar.
8: Lijken heel erg op elkaar.
10: Ja, jullie wel.
9: Oude vriendjes kennen wezen.
8: Ja.
10: Je hebt blond haar, je hebt bruin haar.
9: Zijn mensen boos dat jij dat gezegd hebt?
10: Nou, dan krijg je haat uit je eigen gemeenschap. Hè? Dan zijn de Aziaten boos en dan ben ik de fascist. Nou, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Dat alles wat je zegt, dan ben je een fascist.
8: Maar mensen hebben toch ogen in hun hoofd? Je ziet dat toch gewoon? Ik bedoel, het is niet onaardig bedoeld, hè? Maar
10: het is gewoon een feit.
8: Was volgens mij één speler die had geblondeerd haar bij Japan.
10: En die herken je, ja.
8: Die herken je dan, maar de rest is het best ingewikkeld.
9: Maar ik vind het... Ik ben toch wel van deze tijd ook dat ik denk, Je kan het gewoon niet zeggen. En zeker niet als je bij de BBC
8: werkt.
9: Nou, bij de BBC kan iemand zeggen...
8: Nee, kom niet meer langs dan bij ons, Albert. Dan ben je kansloos.
9: Nee, maar
8: blijf lekker thuis
9: dan.
8: Hè?
9: Als je, dan moet Rafael bij jullie gaan zitten. Dan mag je roepen wat je vindt. Maar als je bij de publieke omroep zit... Ja, dan hoort daarbij dat je dat soort dingen niet zegt.
8: Maar dan kan je dus niet meer echt zijn. Dan kan je eigenlijk niet meer zeggen wat je vindt. Omdat je zegt iets wat volgens mij iedereen zegt.
10: Maar het is een feit toch, Albert? Het is toch een feit dat...
9: Daar heb ik niet genoeg verstand.
10: Dat Aziatische mensen, die hebben zwart haar. En ze hebben bruin. Bruine ogen.
9: Ja.
10: Dat is een feit.
8: Dat zie je toch, of niet?
9: Jij
8: durft het niet aan.
9: Maar ik weet
8: wel,
9: niet
8: hoor.
9: Of de gezichten...
8: Ik zie het gewoon.
9: Of er niet heel veel nuance in zit, dat weet ik niet. Toch?
8: Zie je toch niet op tv?
10: Van de afstand.
8: Ja, maar dat zie je ook niet als je aan het voetballen bent.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Beter weten en die zich niet alleen maar beperken tot hetgeen waar ze in gespecialiseerd zijn, maar ook op andere vlakken het beter weten.
2: Ja, had je Johan ook moeten hebben?
1: Die heb ik ook gevraagd.
2: Ja, maar die wilde niet.
1: Nee, die wilde niet.
3: Ik was ook nog gevraagd.
1: Ja, ik heb jou ook gevraagd, ja. Ja. En voelde jij je ook een man die het beter weet?
3: Nee.
1: Nee?
3: Nee, bij mij zit er best wel twijfel ook in. Dus ik associeer me daar niet mee. Wel dat je alles gewoon moet kunnen zeggen. En ik noem het ook altijd dat je een duizend dingen doekje bent. Want je praat overal over mee.
2: Ja.
3: Snap je? Maar ik had niet iets van, daar moet ik nou aan meewerken of zo.
2: Maar wat hield je tegen dan? Omdat jij de relativering
3: hebt. Het was tijd technisch niet, maar ik dacht ja, even niet. Dat heb je soms ook, hè. Dus je denkt even niet.
1: Nou, ja. Ik denk wel dat het verschilt bij jou. Dat jij bent niet iemand die net zoals Maarten van Rossum ook iets zegt over, joh, jij moet andere kleding aan. Of jij moet je haar anders doen.
3: Nee.
1: En dat zijn deze mannen wel. Die hebben echt over alles een mening.
3: Ja, ja, dat klopt. Ja.
2: Maar hoe zat dat bij Viaduct dan? Want wat voor beeld kreeg je van hem toen je hem volgde?
1: Toen ik hem volgde, kreeg ik het beeld, nou ja, dat er eigenlijk de uitspraken die hij doet. Dus het gaat niet zozeer om de inhoud van de uitspraak. Want we weten allemaal hoe hij over bepaalde dingen denkt. Ja. Hij zit ook bij jullie regelmatig
2: natuurlijk.
1: Hij
2: is tamelijk rechts. Als hij aan het woord is, dan valt het beeldbuis vaak een beetje zo van het kastje aan de rechterkant.
3: En dat mag ook, hè? Dat mag ook.
1: Ja. Maar waar ik dan benieuwd naar ben, is van wat zit daarachter? Waar komt het vandaan?
2: En waar kwam het bij hem vandaan?
1: Angst. Ik denk toch dat daar heel erg angst onder ligt, van angst om iets kwijt te raken. En hij heeft het dan steeds over, ik ben zo bang, mijn Nederland is me afgepakt.
3: Ja.
1: En wat altijd werkt, vind ik bij interviewen ook, is het doorvragen. Ja, maar wat is je dan afgepakt? En hoe zag dat Nederland er dan uit? En waarom was dat Nederland dan zo mooi? En waarom ben je dan zo bang?
3: Echt,
1: en wie
3: is
1: heeft het afgepakt?
3: Of het wordt afgepakt? Wat denkt hij dan?
1: Ja, hij zegt dus, het is me afgepakt.
3: Het is al afgepakt.
2: Nu al, het is al weg.
1: Het is al weg. We zitten al in een hele treurige situatie.
2: En daar dus je opmerkt, dan trouw je met een Turkse vrouw. Dan krijg je ook een half-Turks, half-Nederlands kind mee. Dus je verenigt eigenlijk twee werelden met elkaar. Dat past dan niet helemaal in het beeld wat je dan hebt van iemand die zegt van, ja, maar Nederland moet zijn zoals het was. Dan moet je met een hoogblonde vrouw trouwen. En dan moet je drie koten.
3: Geert Wilders heeft dat ook. Een Hongaarse vrouw.
2: Ja, Hongaarse vrouw.
1: Ja, precies,
2: hoe is dat te rijmen met elkaar dan?
1: Ja, een goede vraag. Dus ik denk ook niet dat je hem een racist kan noemen. Maar het is wel iemand die, dus ik denk dat daar angst onder ligt. En het heeft ook helemaal geen zin. Kijk, ik krijg dan ook vaak de vraag van, waarom zou je een podium bieden aan zo'n man? En ik denk dan wel, je kan niet ontkennen dat hij een enorme aanhang heeft.
2: Ja, als je op Twitter tekeer gaat, is het niet normaal.
3: Ja,
2: Als ik wie het wat had aanpakken in onze uitzending, ik kijk nooit op social media, maar dan hoor ik van de redactie, zou je even oppassen nu. Want,
1: precies.
2: Waarom? Ik bedoel, ik zeg gewoon wat ik vind, weet je wel. Waar gaat dit over? Ja, maar
3: hij is een spreekduif geworden van heel veel mensen.
1: Ja, en hij heeft een enorm podium. Hij zit bij jullie, hij heeft zijn eigen podcast, hij heeft zijn eigen opiniestuk in de Telegraaf. Dus hij is daar. Hij is een stem in het maatschappelijke debat. En dan kun je maar beter weten, wie is diegene die daar achter die mening zit? En waar komt die mening vandaan?
2: Heb je sympathie voor hem gekregen? Hoeft dat niet in jouw vak?
1: Nou, ik ben vrij scheutig met mijn sympathie. Ik heb sympathie voor heel veel mensen.
2: Jij ook altijd? Ben je scheutig met je sympathie?
3: Ja, zeker.
2: Ja?
3: Nee, serieus.
2: Ja, serieus?
3: Maar als het mis is, is het ook mis.
2: Oké.
3: Ja.
1: Wie heb je dat?
2: Maar jij bent scheutig met je sympathie.
1: Ja, nou, ik kan
2: altijd, toe?
1: Ik kan goed loskoppelen, zeg maar, de mening en de persoon.
2: Ja. Dus je vindt wie het best een leuke gozer?
1: Ik vind, ongeacht of ik het met hem eens of oneens ben, kan ik best goed met Wiert. Kan ik best met hem lachen.
2: Ja.
1: Dat heb jij toch ook?
2: Ja, absoluut. Ik vind Wiert zeker geen onaardige man. Ik ben het lang niet altijd eens met zijn standpunten.
1: Nee, ik heb precies hetzelfde.
2: En ik moet ook zeggen dat ik dat vind dat hij daar wel eens een beetje door staat. Nou ja, goed, wij hebben het samen wel eens meegemaakt.
3: Ja.
2: Kijk, Albert zat op de woensdag en dan zat Wiert er ook. En dan moest Albert zorgen dat we nog een beetje een leuke uitzending hadden.
3: Ja. Hij heeft gewoon een missie. Een man with a mission.
1: Ja, nee, zeker. En ik denk dat het ook een misvatting is dat deze mannen die ik heb gevolgd, dat daar dan van wordt gezegd van, ja, maar dat is puur ego gedreven.
3: Nee.
1: Terwijl wat daaronder ligt, als je het helemaal afbelt, is toch een vorm van idealisme. Van, ze hebben toch een beeld van, zo zou Nederland er beter uitkomen.
2: Ja.
1: Dat wilde ik eigenlijk.
2: Maar wat ik nog wel begrijp, ik snap Wiert, ik snap Maurice de Hond en ik snap Maarten van Rossum, maar dat zijn ook heel veel mensen bij ons in uitzending. Victor Vlam.
1: Ja.
2: Die komt net kijken. Te licht. Weet je wel waarom?
1: Ja, vind ik juist ook wel leuk, omdat hij juist net komt kijken. Dan ben ik toch wel benieuwd van.
2: Maar is het ook vanwege het feit dat al die andere mensen afzeiden of niet?
1: Nee.
3: Jawel, het was een waakvlammetje die je
1: hier. Nee, ik had ook nog. Ik had veel meer keuze nog.
2: Wie had je nog meer? Die wilde ook toch?
1: Ik kan een langlopende serie maken over
3: maar
1: deze
3: mannen. Waarom alleen maar met een rechtse mening? Want Dolf Jans bijvoorbeeld.
1: Maarten van Rossum.

0: Maar Dolph Jansen, als je nou echt kijkt, oké, wie is nou echt links en heeft ook een mening over alles? Bijvoorbeeld Dolph Jansen, die zou je dan ook kunnen zeggen.
1: Ja, maar ik kan nog veel meer.
0: Ja.
1: Ik mocht er maar 4 maken.
2: Maar je zegt, er zijn nog heel veel mannen die in de...
1: Ik kan echt een langlopende serie maken.
2: Echt
1: zeker,
2: waar?
1: Ja. Maar Victor Vlam, jong. En weet je wat ik bij Victor Vlam heel vaak heb? Ik zie hem natuurlijk vaak ook bij de Oranje Zomer, Oranje Winter. En dan zit ik vaak te denken, Victor, je bent zo'n slimme gozer. Je weet zoveel van politiek, van Amerika. Waarom ga je iets zeggen over het haar van Sam Hagens?
0: Is hij misschien de enige van het stijl... Oh, daar gaan we.
1: Ja?
0: Die geen idealist is, maar het voor het effectbejag doet?
1: Daar zeg je het precies goed. Dat is ook mijn mening geworden. Dat ik denk van, bij jou is het wel echt een verdienmodel.
0: Ja. Ja.
2: Nou ja, ik ga er niet te veel over zeggen, maar toch een beetje. Dat is waarom ik ook moeite mee heb. Ik hoorde zelfs op de redactie dat hij dan ChatGPT gebruikt om zijn mening nog scherper te maken. Voordat hij naar de uitzending toe rijdt. Weet je, bedoel, kom op.
0: Beetje zelf nadenken.
2: Als je dat gaat doen om alleen maar voor het effect te gaan zitten, dat heeft toch niet zoveel nut.
1: Ja, hij zegt dat de hele strategie. Hij zegt van, ik heb die kleine relletjes nodig, die oppervlakkige relletjes, om af en toe weer een heel goed inhoudelijk punt te maken.
0: Ja, maar daar word je wel heel kwetsbaar van. Want op een gegeven moment denk je, dan kan van alles roepen. Maar ik neem die serieus. Ja.
2: Maar wat vind je dan eigenlijk zelf dan, denk ik altijd? Wat is nou je eigen mening daarover? Ja. Of is het nou puur daarvoor bedoeld?
1: Ja, er was één opmerking van hem waar ik nog lang over heb nagedacht. Op een gegeven moment zit ik met hem in de auto op weg naar de sportschool. En dan zegt hij, eigenlijk vanaf het moment dat ik een beetje bekend ben geworden, heb ik het gevoel dat ik er toe doe.
0: Ja, kijk. Ja. Ja.
1: En dat vind ik best wel een opvallende uitspraak.
2: Toch? Opvallend? Wat voor waardeoordeel zou je eraan kunnen vestigen?
1: Nou, zorgelijk. Omdat ik dan denk, op het moment dat die tv wegvalt... wat blijft er dan van je over?
0: Ja.
2: Ik heb een mening, dus ik besta op tv.
0: Ja. Zijn er ook vrouwen die in jouw reeks zouden passen?
1: Zeker, maar die zijn wel moeilijker te vinden, vind ik.
2: Ja, noem maar eens eentje dan.
1: Angela de Jong.
0: Ja.
1: Dat is typisch iemand waarvan je denkt van, oké, je hebt een mening over tv. Hoezo heb je ook een mening over of mensen wel geen kinderen moeten nemen?
0: Ja.
2: Ja.
0: En die vrouw van de Telegraaf op zaterdag, hoe heet zij? Nausicaa...
1: Marbe. Ja, Marbe, dat is ook wel. En Marianne Zwageman. Ja. Vind ik ook wel echt een vrouw die het beter weet. Ja. Maar de mannen zijn met meer, hoor.
0: Dat hebben wij weer.
2: Maar is het ook zo dat... Kijk, Maarten van Rossum is natuurlijk wel heel oud. Is een beetje vastgeroest waarschijnlijk. Of speelt dat niet mee?
1: Nee, Maarten van Rossum is met meer de strijder tegen de domheid, vind ik hem. De oude hoogleraar en ook
0: zit
1: de entertainer.
0: Zit mopperend in zijn bibliotheek, niemand snapt de wereld.
1: Maar je wil niet weten hoe populair hij is. Die podcast echt al jarenlang gewoon op één. En al die theaters allemaal vol. Mensen vinden hem gewoon echt heel erg grappig en goed.
0: Maar hij is toch ook effectbejag. Hij speelt Maarten van Rossum.
2: Zou ik net zeggen, hij vindt iets en dat vergroot hij uit. Dat snap ik dan nog wel.
1: Maar vind jij jezelf een man die het beter weet?
2: Totaal niet.
1: Nee?
2: Nee, ik ben de aangever. Ik ben de man op de achtergrond.
0: Nou, dat is, want je hebt ook duidelijk je eigen mening. En weet ook soms dat je denkt van, dit ben ik eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar laat het maar gebeuren aan tafel.
2: Nee, in mijn rol vind ik niet dat je aan dat soort dingen mee moet doen.
0: Nee.
2: Ik denk dat ik een redelijk uitgesproken mening heb. Of een heleboel dingen heb. Dat had ik vroeger veel meer trouwens. En dan etaleerde ik hem ook. En ik heb juist daar nu voor gekozen om... Er wordt heel vaak gevraagd voor interviews en programma's. Nou, dat weet je ook. Alles wat ik zeg wordt toch uitvergroot. En wordt altijd uit het verband gehaald. Dus ik voel me niet zo'n man. Bovendien... ik kan mezelf niet zo serieus nemen. En deze mensen nemen zichzelf uitermate serieus.
1: Dat is wel waar. Dat is wel wat ze bindt. Ja.
2: En ik bedoel, daarom hebben we ook een nummer uitgebracht. Dat heet...
0: Is dat een nieuw nummer?
1: Heb jij een nummer?
2: Ja, een nieuw nummer. Dat heet...

0: leuk nummer.
1: Hij is lekker, hè?
2: Ja, echt heel lekker.
1: Maar Mies, kijk, en dat is de essentie.
0: Zo'n doorbraak. Vroeger zou hij nooit zijn eigen nummer promoten. En nu is het zover dat ik denk, ja, ik doe het gewoon.
2: Ja, maar het is ook echt een goed nummer.
0: Het is leuk,
1: hè? Ja. En de essentie is gewoon ook van dit nummer. En dat geldt ook voor andere nummers. Kijk, ik kan niet zo goed zingen, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. En we hebben het net in deze uitzending gehad dat als je de luxe kan creëren voor jezelf door heel hard te werken en jezelf te ontwikkelen, dat je op een gegeven moment keuzes kan maken voor de dingen die je wilt doen. Ja. En kijk, er zullen heel veel mensen zich doodergeren aan mijn gedrag en mijn prestaties en ook aan mijn zangtalenten. Maar je kan dat wel uitvoeren. Ja. En dat is heel belangrijk.
2: Nou ja, en het laat ook zien dat je jezelf dus niet zo serieus neemt.
1: Totaal niet serieus. Ja.
0: Dat is echt een rode draad in deze uitzending geworden. Ja. Dat wij denken, we doen gewoon wat we leuk vinden.
2: Precies.
0: En laten we nou niet ons belangrijker maken dan we zijn.
1: Ik sta morgenavond in Bunschoten om 9:00 op een heel groot podium met volgens mij een heleboel mensen, 1000 of 2000 mensen, na de wedstrijd Nederland-Zweden. Stel nou dat we verliezen met 2-0. En dan begin je met de koekoek. Ja. Nou, dan sta je goed voor lul.
0: Ja.
1: Ja, ik trek ook een heel oud shirt aan, een heel oude broek. Ik denk dat ik onder het bier zit dan. Het is geen oproep trouwens voor die mensen die in hun schoten zitten te luisteren. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar en dat, daar hou je ook rekening mee.
2: Ja.
1: En dan ben je helemaal niet de grote presentator van een van de best bekeken talkshows van Nederland. Dan ben je gewoon die lul die uit zijn nek staat te lullen en een beetje staat te zingen. De karaoke. En dat is belangrijk. En dat hebben deze mensen iets minder, volgens mij. Of kan Maarten Verrossen nog wel om zichzelf lachen?
2: Jawel, die kan wel om zichzelf lachen.
1: Ze kunnen ook heel boos worden.
2: Nee, maar ze kunnen allemaal nog wel om zichzelf lachen, hoor.
0: Ja, Victor ook?
2: Victor ook wel.
1: Wiert ook?
2: Ja, Wiert ook.
1: Ja?
2: Ja, je moet een beetje duwen, maar uiteindelijk...
1: Maar Wiert vindt het wel echt allemaal.
0: Ja, dat vind ik ook echt verschil.
2: Ja, hij vindt het wel echt. Ja.
1: En die kan er ook heel fel over worden.
2: Maar het is niet zo dat je niet met ze in gesprek kan gaan. En dat vind ik wel echt mis qua deze tijd. Dat je dus moet gaan verantwoorden dat je het gesprek aangaat. We hebben het in deze tijd zo vaak over verbinding en de kracht van het gesprek. Maar op het moment dat je het daadwerkelijk gaat doen... Nou, dan vinden mensen dat heel erg spannend.
0: Ja, althans, als de mening is, is niet wel gevallig is.
2: Ja, precies.
0: Klaar.
2: Ja.
1: Ik vroeg je net ook voor de uitzending nog... Is haat altijd zo groot geweest als dat hij nu is, of niet? Of is dat door de manier waarop het nu kan?
0: Ik denk dat het feit... Ik noem het altijd die sociale media... is een medium waar we nog niet helemaal mee om kunnen gaan. Alle hele grote crisis in de wereld hebben samen te maken met communicatie die op kwam zetten. Of het nou de boekdrukkunst is, of de film of de radio. Nu zitten we in een fase. We weten gewoon niet hoe ermee om moeten. Het is een soort tsunami aan info, aan een mening voor mijn algoritmes. En we weten nog niet goed hoe we daarmee om moeten gaan. Dus over 10 jaar kijken we terug en denken. Nee, natuurlijk werd het toen zo'n geketen. Ja. Want we hadden geen idee wat we aan het doen waren.
1: Maar ik vraag me altijd af, al die mensen die de moeite nemen om ergens onder een bericht achter te laten. Ik zou bij mezelf denken, het zou zo zonde van mijn tijd zijn de hele tijd.
2: En het levert gewoon niks op. Nee. Hè? Dat zie ik ook bij posts die ik nu doe over Wie Duk. Dan daaronder heb je links valt rechts aan, rechts valt links aan.
1: En niet een beetje waarschijnlijk maar heel heftig
2: heel
1: ook.
2: Hard.
0: En ik heb wel eens meegemaakt dat we hadden de Hartmoed Hoop-rel.
1: Ja.
0: En daar werd ik ineens ook een racist genoemd. Er werd een ondergezet vuile kut licht. En weet ik wat dan? Dat je denkt, nee, nou snap ik dat we discriminatie niet moeten doen met z'n allen.
2: Ja, leuk gesprek.
1: We zijn goed in gesprek nu met elkaar. Hier komen wij wel uit met z'n.
2: Maar weet je wat er wel lastig is? Ben ik ook achter dat polarisatie. Daar hebben we het ook eigenlijk best wel vaak over in die serie. Van aan de ene kant is polarisatie natuurlijk fijn. Want je maakt het ook begrijpelijk, hè? Door het plat te slaan. En tegelijkertijd zit er natuurlijk ook een gevaar in.
1: Ja. We zitten in een gekke tijd. Maar goed... We zullen uiteindelijk onze weg wel vinden. Met
0: gewoon kijk hier rond hoe iedereen lekker rondwandelt. Alles door elkaar heen. En dat is dat ik denk... Natuurlijk escaleert alles op tv via social media. Als mensen echt met elkaar gewoon in gesprek zijn... een festivalletje hebben, dan hebben ze het leuk.
1: En wat ook de essentie is, was het begin van deze uitzending... zei Albert, hij had iets geroepen bij over Rens... dat hij bij acute of belangrijke zaken bij Rensen zou zitten.
2: Ja.
1: Dan heeft hij dus gewoon gezegd... Ja, begrijp ook wel waarom Johan Derksen boos is. Mailtje gestuurd.
0: Ook,
1: Je kan ook een keer zeggen, heb ik ook niet helemaal gelijk. Een beetje dom van me. Als we dat dan wat vaker deden.
2: Ja, je mag van mening veranderen. Je mag nuanceren. Tegenwoordig moet je ook verantwoorden als je nuanceert.
0: Ja.
2: Dat is heel gek. Ja.
0: En luister, in godsnaam luister naar elkaar.
2: Ja, maar het is ook wel een verantwoordelijkheid van de talkshows, vind ik ook wel. Hè? Van hoe je met meningen omgaat.
0: Ja, maar wel dat je de verschillende meningen laat gebeuren.
2: Ja.
0: Dat mensen luisteren naar elkaar en denken... Oh, snap waar jij vandaan komt en snap je ook waar ik vandaan kom.
2: Ja.
0: Dat mis ik wel een beetje af.
1: Is het zo meteen te bekijken ook, dat programma voor jou?
2: Zeker. 8:30, NPO 2, Avrotros. Ja.
1: En dit is de derde of de tweede?
2: De tweede. Maarten Verrossen dus. Maar Wie Duk kun je gewoon nog terugkijken op NPO Start.
0: Maar sowieso kun je Wie het altijd terugkijken.
2: Wie kun je altijd
1: terugkijken. Ja. En wie heb je nog op het lijstje staan die je echt wil hebben?
2: Ja, toch Johan. Johan Derksen, kun je niet een goed woordje voor mij doen?
0: Maar ik denk,
1: ja, als ik een goed woordje doe bij Johan, dan gaat het niet gebeuren. Dus ik kan beter een kwaad woord over jou doen.
2: Doe maar een kwaad woordje dan.
1: Ja, ontzettend tering bij. Dan zeg je, dan ga ik het doen. Ja, dan doet hij het.
2: Ja, goed.
1: Goed dat je er was, Misha.
2: Ja, heel fijn.
1: Tot de volgende keer. Jij ook, Albert.
0: Dat was heel gezellig.
1: Jij hebt nu vakantie. Je komt nu even niet de komende weken.
0: Nee, eind augustus ben ik weer helemaal
1: terug. Weer bij.
0: We zien elkaar in de tv-studio. Ja.
1: Eerst twee keer aan de bar en daarna gewoon aan tafel.
0: Dat is wel duidelijk. Is wel dezelfde rekening als aan tafel, of niet?
1: Die moet je even met John overleggen.
0: Oké, heel goed.
1: Oké. En John en jij zijn grote vrienden, dus dat komt goed. Ja. Oké, volgende week zijn we er weer. Tot dan.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
5: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/bnr of kom langs.
6: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
7: En, hoe ging je leestoets?
8: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
7: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
7: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: In 14 weken begrijpend leren lezen...
8: meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
10: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
12: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
13: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
14: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. PREF of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. PREF. PPREF.
18: BNR Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits loopt op zijn eind. Een paar files vallen nog op. De A10 aan de oostkant van Amsterdam. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en knooppunt Watergraafsmeer. 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. A27 Breda-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen gebeurde aan het eind van de spits ook nog een ongeluk. De weg is wel vrijgegeven, maar hou rekening met een 30 minuten vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een ongeluk op de N434.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
20: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het OM verdenkt het meisje uit het Groningse Meerstad van moord op haar ouders. Dat betekent dat ze het niet in een opwelling zou hebben gedaan, want dan is het doodslag. Ze zit nog zeker 2 weken vast en mag alleen met haar advocaat praten. Ze is trouwens iets ouder dan gedacht, ze is 15. De politie heeft de jacht geopend op garages die geheime vakken in auto's maken, meldt de NOS. Het gaat bijvoorbeeld om verborgen ruimtes onder de vloer of achter het dashboard. Criminelen gebruiken ze om wapens, drugs of geld te vervoeren. De politie denkt dat het in zo'n 100 garages gebeurt. Groningen wil hoe dan ook niet dat er een kerncentrale komt bij de Eemshaven. Volgens provincie en gemeente zijn er afspraken over gemaakt na alle problemen met de gaswinning. Toch werd vandaag bekend dat het kabinet 3 opties openhoudt, waaronder 2 locaties bij de Eemshaven. De andere is Terneuzen in Zeeland. De regeringsleiders van de EU hebben het over de situatie in het Midden-Oosten gehad. Ze zijn hoopvol gestemd nu de VS en Iran een voorlopig vredesakkoord hebben gesloten. Maar premier Jette plaatst er wel een kanttekening bij. Het oude regime is er nog steeds en dat is slecht nieuws voor de Iraanse bevolking, zei hij. In gemeenten en provincies maken zich zorgen nu er steeds minder geld is voor onderhoud en aanleg van wegen en spoorlijnen. Ze zijn bang voor flinke overlast bij bruggen en viaducten. Ook vinden ze het slecht nieuws voor nieuwe woonwijken. Bouwen heeft weinig zin als je geen wegen of spoorlijnen hebt, zeggen ze. Het weer dan, van weer online. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 31 graden, maar aan zee is het koeler. En dat was het ANP-nieuws.
21: Straks een nieuwe BNR-beurs waarin we het hebben over ASML. Want die liggen alweer overhoop met de Amerikanen. Ze denken dat ze stiekem machines China insmokkelen. Wij gaan kijken hoe ASML zich moet wapenen tegen die nieuwe beschuldigingen. En wat dat allemaal voor je aandeel ASML betekent. Dus blijf luisteren voor een nieuwe BNR-beurs.
22: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
23: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
24: Yes!
25: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
23: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
24: Yes!
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
29: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
30: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
29: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
31: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
0: Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
1: Hartelijk vrijdag op deze vrijdag 19 juni. Goed dat je weer naar Jorik en mij luistert. De dag dat we het moeten hebben over ASML.
2: De Amerikaanse regering bemoeit zich weer met ASML. De Amerikanen denken dat China, ondanks strengere exportbeperkingen, toch de nieuwste machines van ASML in handen hebben. De top van ASML moest tekst en uitleg geven.
21: Hoor je ook over het nieuwe Prosus.
3: Prosus verwacht flink meer winst over vorig jaar. En volgens het bedrijf komt de groei grotendeels uit Europa en dus niet meer uit China.
21: We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met niemand minder dan Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. Goed dat je er bent.
4: Dank je.
1: Ja, goed dat je met ons in de airco wil staan. Ik wil starten met SpaceX, dat zijn eerste beursweek achter de rug heeft. Nou, het begon allemaal spectaculair, maar vanaf woensdag begon de motor een beetje te sputteren en kwam de beurskoers wat meer terug op aarde. Maakt voor het bedrijf allemaal niks uit, want ze pakken alweer door bij SpaceX. De directie wil namelijk minstens 20 miljard dollar ophalen met een obligatieuitgifte. En dat terwijl ze een paar dagen geleden dus al dik 80 miljard hebben opgehaald met de verkoop van aandelen. Nou, die obligatieinkomsten die hebben ze nodig om een tijdelijke overbruggingslening te herfinancieren. Dat is trouwens het grootste deel van de totale schuld van SpaceX op dit moment. In totaal hebben ze zo'n 30 miljard dollar aan schuld. Errol, is dit dan een logisch moment om geld op te halen?
4: Absoluut. Absoluut redenerend vanuit SpaceX en Elon Musk. Zolang het kan, binnenhalen wat je kunt. En in ondertoon hoor je wellicht al van, ik geloof er helemaal niet in. Ik denk dat deze onderneming zwaar is overgewaardeerd. Misschien het meest extreme geval wat ik ooit heb gezien. Maar vanuit zijn kant gezien, ja, nu de markt zo gek is dat ze alles willen neerleggen om mee te mogen doen met dit feestje, probeer het maar te pakken.
1: Maar 2/3 van de schuld in één keer herfinancieren, daar hangt dus nogal veel van af.
4: Ik denk op dit moment, hè, als je zegt, er is iets van 4 of 5% van de aandelen is op de markt gezet vorige week. Als je komt tot een marktkapitalisatie, wat is het? 15.500 miljard of 2.000 miljard, in die buurt zal het ergens zijn. Nou, dan is 10 of 50, 100 miljard schuld, stelt niks voor. En als je nu zegt van, je gaat die 100 miljard in obligaties ophalen om een schuld van ook 100 miljard af te lossen, dat is handig. Daarom zeg ik, pakken wat je pakken kunt. Mm-hmm. Het is nog niet relevant als je het bekijkt, als je het relateert aan de beurswaarde van SpaceX als totaal.
21: De eerste beursweek zit er nu op. We zijn precies een week onderweg. De koers is inmiddels wel wat teruggevallen. Is het nou een succes, die beursgang, of toch niet?
4: Vanuit Musk gezien is SpaceX een supersucces. Ongelooflijk, die $135 die aanvankelijk was ingezet was al een record van je welst. Als je kijkt naar de marktkapitalisatie van het hele bedrijf. Als je dus overige 96% zou mee hebben genomen die dus niet op de beurs zijn gezet. Het is ongelooflijk wat voor waardering beleggers hier aan durven te geven.
1: Ze hebben dus 20 miljard nodig. Gaat het ze lukken om die met obligaties op te halen?
4: Ik denk ongetwijfeld. En anders moet de rente maar ietsjes omhoog. Ja, het is echt geen issue.
21: Cijfers zijn er ook nog. Het gaat weer wat beter met Hornbach. De Duitse bouwmarkt is dat. Er zijn er grote zorgen over de stijgende kosten. Nou, laat ik met het slechte nieuws beginnen. Dat probleem is nog niet opgelost. Maar het goede nieuws is dat de zon schijnt. Dat is voor ons leuk, maar ook leuk nieuws voor Hornbach. Want door dat lekkere lenteweer van de afgelopen lente zijn we meer gaan klussen met z'n allen. En dat deed de omzet van Hornbach dan weer goed. Die steeg met bijna 5%. Maar omdat de kosten dus hoog blijven, staan de marges nog steeds onder druk. Alleen vooralsnog is Hornbach niet van plan om die stijgende kosten door te berekenen.
1: Door naar Mark Zuckerberg. Die is slecht voor kinderen. Of in dit geval zijn bedrijf Meta en dan met name Instagram. Eerder dit jaar werden Meta en YouTube namelijk veroordeeld tot een schadevergoeding van $6 miljoen. Geld dat dan moest gaan naar een jonge vrouw die zei dat ze verslaafd was gemaakt.
5: Meta en Google lose. Big time. An LA jury today finding the social media giants negligent and liable for harming young users' mental health.
6: The total compensatory and punitive damages that they owe, $4.2 million for Meta and $1.8 million for Google's YouTube.
1: Ja, hun apps zouden zo gebouwd zijn dat je er moeilijk vanaf komt. En door die zaak is Meta nu ineens bang geworden voor meer claims. In dit geval voor schade die kinderen oplopen op Instagram. Als al die miljoenen mensen zich gaan verenigen, zou dat een miljardenboete kunnen betekenen. En daarom is Meta, volgens persbureau Bloomberg, druk aan het lobbyen bij het Amerikaanse congres. Ze willen juridische immuniteit, jawel. Ze hopen dat bepaalde wetgeving er niet komt, zodat ze geen geld aan gebruikers hoeven te geven.
21: Wil ik nog even naar de robotaxis van Alphabet. Waymo heet dat bedrijf waar ze van zijn. En vooral in Phoenix en San Francisco, waar die auto's massaal rondrijden, zorgen ze voor een hoop gedoe. Blijkt wel als je daar een middagje naar de regionale televisie kijkt.
7: Go forward, go.
8: A Waymo driving right through the middle of a police standoff. Guns drawn.
9: Waymos began parking in front of our house. Sometimes 1 a.m., 2 a.m. in the morning. Anywhere from half a dozen to a dozen times a day.
11: So I was like, where's that coming from? I looked down and I was like, I think it's coming from the Waymo cars.
24: On April 11th, a Waymo drove into a planned State Route 51 construction zone in Phoenix.
7: That happened again 5 more times.
10: I could not be more cranky today for a Monday. Hey,
21: gaat een hoop mis. Fout parkeren is nog het minst erge wat ze kunnen doen, want ze rijden dus ook soms op bouwplaatsen op. Reden voor Waymo om bijna 4000 van die robotaxis terug te roepen. Het is al de tweede terugroepactie in een maand tijd, dus dat tikt aan. En Waymo werkt aan een software-update, zeggen ze. Dat moet alle problemen gaan oplossen.
1: Straks hebben we het over de gesprekken tussen Iran en de VS. Die zijn op het laatste moment afgezegd. Staat dat vredesakkoord nu op losse schroeven?
21: En we hebben het over Prozis. Dat verdient meer buiten China. Is dit dan eindelijk het begin van het nieuwe Prozis? We gaan het er zo over hebben.
1: Eerst ASML, dat heeft weer de Amerikanen achter zich aan. Howard Lutnick, de Amerikaanse minister van Handel, heeft de directie van de chipmachinemaker namelijk op het matje geroepen. Hij is bang dat de meest geavanceerde machine in China terecht is gekomen. Het zou gaan om de extreem ultraviolet lithografiemachines, helemaal vol, de EUV-machine van ASML. Die mag ASML helemaal niet aan China leveren, van de VS, maar zou dat toch hebben gedaan. En dat hij er dan is gekomen, is eigenlijk best wel bijzonder.
12: Bedenk je wel dat zo'n machine ongeveer net zo groot is als een schoolbus. 180.000 kilo weegt. Nou, dat verscheep je niet even zomaar. Dus dat lijkt toch best een goed geplande operatie te zijn geweest.
1: ASML zou de minister hebben laten weten dat het verhaal niet klopt, dat de machine helemaal niet geleverd is aan de Chinezen. Maar ja, alsnog, er rolt best wel pijnlijk. Want de Amerikanen zeggen tegen Bloomberg dat ze bewijs hebben dat ASML stiekem die machines levert, zonder dat bewijs te leveren. Hoe schadelijk is dit?
4: Ja, ik kan me niet voorstellen dat dit gerucht of deze aantijging klopt. Het zijn niet zomaar machines en het heeft niet eens te maken met de grootte. Al zijn het 20 bussen, dat is het issue, echt niet. Het probleem is, ook al zou jij als particulier zo'n ding kunnen en willen bestellen, en het wordt thuis afgeleverd, kun je er nog heel weinig mee. Je zult iets van ondersteuning moeten hebben, hoe dat ding te gebruiken. Dat ding zal niet feilloos gaan zijn, zullen af en toe wat onderhoud moeten gebeuren, een onderdeeltje moeten worden vervangen. Dus het zijn dermate complexe machines. En om ze goed te laten werken, moet het heel goed worden gefine-tuned. En heb je toch ASML zelf bij nodig. Dat laat je niet de monteur om de hoek eventjes gaan doen. Dus ik geloof je niets van. En mocht het er toch waar zijn tegen mijn verwachtingen, denk ik niet dat, ben ik er zelfs van overtuigd, dat ASML hier zeker niet aan zal hebben meegewerkt. Omdat ASML natuurlijk snapt dat mochten ze tegen de richtlijnen van de Amerikaanse overheid hebben geageerd, ja, dat de penalties, de straf, enorm hoog zal zijn. Dus ik geloof er helemaal niks van dat ASML bewust dit heeft laten gebeuren. Sterk, ik denk ook niet dat het buitenom is gebeurd.
1: Fake news, zou een oranje man zeggen. Ja. Waarom doen de Amerikanen dat? Willen ze iets forceren? Willen ze het conflict verder escaleren?
4: Ja, ik weet niet of jullie wel eens een interview hebben gezien van Howard Lutnick. Dat is best wel grappig om te zien. Die man is niet helemaal gek. Hè? Die is niet voor niks miljardair geworden, dus dat kun je misschien wel iets. Hij heeft jarenlang in de financiële sector succesvol een bedrijf opgebouwd en geleid en noem maar op. Maar als je dus zijn interviews ziet en beluistert, dan zie je een combinatie van halve waarheden, felle leugens en hele waarheden door elkaar heen gemengd. En dat doet hij op een bijzonder overtuigende manier, presenteert hij dat. En hij zal alles presenteren om met name Donald Trump
1: te pleasen.
4: Te zijn. Ja, te pleasen. Dat doet hij op een fenomenale wijze. Ik ben een Trump-hater, net als denk ik de meeste mensen. Maar hij doet het op een fenomenale wijze, zeer overtuigend. En als hij op een gegeven moment de feiten tegen zich heeft, gaat hij nog meer schreeuwen en nog meer lawaai maken dan ik nu doe. Dat doet hij heel goed. En het kan best zijn dat hij of een verkeerd nieuws heeft gehad en dat heel stevig naar buiten nu brengt. Het kan ook zijn dat er andere bedoelingen mee zijn om een bedrijf, het kan ASML zijn, of een overheid onder druk te zetten voor iets anders. Wat er precies achter zit, weet ik niet. Ik sluit niet uit dat er gewoon verkeerde informatie is die bij hem is gekomen.
1: ASML is een geopolitieke speelbal, we weten het, maar wat betekent dit nieuwe verhaal op dit moment voor ASML?
4: Ja, als dit gewoon onwaar blijkt te zijn, betekent het gewoon helemaal niks. En dan kun je wel zeggen, ja, de Amerikanen zijn al dan niet tijdelijk boos op ASML. Ook, het is ook in het belang van de Amerikanen dat ASML geweldige machines blijft bouwen en blijft leveren, met name aan Taiwan. Hè. Niet aan de Chinezen misschien zelf, maar wel aan Taiwan, waar veel van die machines worden gebruikt om de hele goede chips die we allemaal zo graag willen hebben te maken. Dus ik denk dat het uiteindelijk een storm in een glas water zal blijken te zijn.
1: We willen minder afhankelijk worden van die Amerikanen. Gaan we het op een gegeven moment durven als Nederland en als Europa om te zeggen, ja, leuk dat jullie al die exportrestricties willen. We gaan ons proberen los te weken van jullie. We gaan uiteindelijk die machines wel uit China leveren.
4: Ja, maar dat betekent dat je op andere gebieden ook onafhankelijk zult moeten gaan worden van de Amerikanen. En zover is het nog lang niet. Ik hoef alleen maar de defensie te noemen. Hè. Mm-hmm. Amerika speelt nu ook hoogspel. Want Amerika is zich nu stap voor stap meer aan terugtrekken op defensiegebied. Dat kan allemaal wel. Hè. Dat brengt ons in een pijnlijke situatie. Maar betekent ook dat gedwongen wij minder afhankelijk gaan worden van de Amerikanen. En dat dus de machtsbalans tussen de Amerikanen en onder andere de EU ook gaat veranderen. En dat we op een gegeven moment gaan zeggen, ja, het maakt helemaal niet meer uit met wie je vriendjes bent en wie jouw vijand is. Misschien kunnen we dan net zo goed meer zaken doen met de Chinezen in plaats van de Amerikanen, want onze vrienden de Amerikanen zijn helemaal niet zo aardig meer voor ons. Op de lange termijn helpt dit de Amerikanen ook niet.
1: Voor nu zijn we dus even vriendjes nog met de Amerikanen. Denk je dat er strenge regels gaan komen voor ASML, of is dit het wel? Kan het bijna niet strenger?
4: Volgens mij zijn ze al heel streng. Wat daar nog bovenop komt, dat gaat veel verder dan ASML of de Amerikanen. De Chinezen zijn heel druk bezig om zelf meer in eigen hand te gaan krijgen. En ze zijn zelf op de achtergrond, dat zie je ook met AI. Ja, ze worden ook buiten Anthropic en dergelijke gehouden. Mm-hmm. Reken maar dat zij op de achtergrond alles eraan doen om zoveel mogelijk ook onafhankelijk te gaan zijn van andere partijen dan de Chinezen zelf. Dus ook de Chinezen zijn niet helemaal aan het slapen. Dus reken maar dat als je 5 of 10 jaar verder kijkt, dat wij verbaasd staan van, wisten niet dat ze in zo'n korte tijd zoveel achterstand konden inhalen. Misschien zelfs op het gebied waar ASML niet goed in is.
1: Ondertussen verliest ASML best wel veel geld. Ze lopen heel veel geld mis in China. Gaan ze dat op een andere manier nog terugverdienen, denk jij?
4: Ja, ASML heeft wel een luxe probleem. Volgens mij als je zou zeggen van, ze hebben de kans om 2 keer zoveel te gaan verkopen. No way dat ze dat voor elkaar gaan krijgen. Qua productiecapaciteit, qua ingenieurs, qua materialen. En de leveranciers die ook moeten gaan meewerken. Dus voorlopig is het issue nog niet van dat zij moeten vechten om orders binnen te halen. Het is eerder keihard je best doen om datgene te leveren wat je al hebt verkocht.
13: BNR Beurs.
21: Gaan we naar Prosus, dat wil loskomen van China en dat lijkt nu eindelijk de goede kant op te gaan.
3: Prosus verwacht flink meer winst over vorig jaar. En volgens het bedrijf komt de groei grotendeels uit Europa, India en Latijns-Amerika en dus niet meer uit China, waar Prosus via techbedrijf Tencent een groot belang heeft.
21: Over 10 dagen komen de jaarcijfers, maar Prosus wil het mooie nieuws vast met je delen. Het bedrijf verwacht over de afgelopen jaar bijna 30% meer winst. Nog steeds grotendeels wel dankzij dat Chinese Tencent, waar Prosus een groot belang in heeft. Maar steeds meer groei komt dus ook uit andere delen van de wereld, waaronder Europa. Betekent dat het nieuwe Prosus eigenlijk een beetje vorm krijgt?
4: Ja, maar daar moet je nog 5 of 10 jaar doorgaan op die route. Voorlopig is Prosus, ze timmeren goed aan de weg, maar uiteindelijk is het gewoon een zak met Tencent aandelen. Sterker, die zak met Tencent aandelen die ze hebben is meer waard dan heel Prosus, wat vreemd is. Dat betekent dat Prosus zelf een negatieve waarde heeft. Dus al die andere deelnemingen die ze hebben in onder andere Europa of Zuid-Amerika, je zou kunnen zeggen, die hebben gewoon een negatieve waarde op de beurs, wat vreemd is.
21: Ja, maar kunnen ze dat veranderen op termijn?
4: Nou, eigenlijk wat je moet hebben is dat Prosus zich met name richt op al die nieuwe deelnemingen, die nieuwe e-commerce bedrijven in Europa en Zuid-Amerika. En daar heb je gewoon geduld voor nodig. En het goede nieuws is dat sinds afgelopen jaar het totaal van al die extra deelnemingen, dus buiten Tencent, volgens Prosus zelf een positieve kaststroom genereert. Dat is bijzonder positief. Dat betekent dat er niet een bodemloze put is waar je continu je geld in hoeft te stoppen en dat die machine zichzelf kan gaan bedruipen. Maar het is een kwestie van geduld hebben. Voorlopig is, denk ik, de komende 3, 4, 5 jaar is Prosus niet veel meer dan inderdaad een hele lading van Tencent aandelen.
21: Ja, maar is het wel een eerste stap dan, dat ze nu dus wel groeien buiten China?
4: Het is een belangrijke stap om uiteindelijk meer te zijn dan die zak met aandelen van Tencent. En het heeft er niet mee te maken of je binnen of buiten China bent. Het is gewoon een heleboel aandelen Tencent, die 100 miljard of zoiets waard zijn. Je eigen beurswaarde is 80 miljard. Ja, dan zou je zeggen, hey, dan ben je die 20 miljard korting. Waar is dat van? Ja, je hebt daarnaast nog 20, 30, misschien wel 40 miljard aan deelnemingen die ook door de markt zouden moeten worden gewaardeerd. Dat is niet zo. Dus wat Prosus moet gaan doen, is doorgaan met de route die ze hebben ingezet en verzorgen en aan de beleggers laten zien dat al die andere deelnemingen inderdaad groeien en groeien op een manier zonder dat er extra financiering voor nodig is. En dan zal uiteindelijk die waarde wel naar buiten gaan komen.
21: Hoe groot is het probleem dat Prosus zo afhankelijk is van Tencent?
4: Ja, het is meer een probleem van dat je eigenlijk al het andere wat je doet wordt ondergesneeuwd. Dus het is, je zou kunnen zeggen, een luxe probleem. Hè, om iets van 100 miljard te hebben. Dat is natuurlijk een best wel lekker gevoel, lijkt me.
1: Ook een last.
4: Maar het is ook lastig, want al die initiatieven die je neemt, die veel moeilijker zijn, waar je echt de handen voor uit de mouw moet gaan steken, worden door de markt niet of nauwelijks gewaardeerd en gerespecteerd. En dat is eigenlijk pijnlijk. Dus ze zullen geduld moeten hebben, zullen door moeten gaan met de route die ze zijn ingegaan. En mijn hoop is uiteindelijk dat ze dat pakket Tencent-aandelen uiteindelijk op de een of andere manier weten te vervreemden. En uiteindelijk wat overblijft in een hele lading van die e-commerce bedrijven in Europa en Zuid-Amerika. En dat op zich gaat renderen. Dat zou de beste oplossing zijn.
21: Ja, waar zit dan de meeste groei voor Prosus?
4: Uiteindelijk in datgene wat ze in eigen controle hebben. Tencent is een enorm succesvol bedrijf in China. Een beurswaarde ongeveer 500 miljard. Het is echt een hele grote jongen. Maar ja, dan is het heel lastig als je zelf een paar miljoen hier en daar winst maakt. Dat vervliegt gewoon vergeleken met dat belang van 100 miljard dat je zelf in Tencent hebt. Dus ik denk dat het zou een gezonde zaak zijn voor Prosus als ze worden gesplitst in twee stukken. Die zak met Tencent aandeel apart zetten op de een of andere manier. En uiteindelijk laat de markt maar een keertje echt de waarde toekennen aan hetgene wat je echt doet als onderneming.
21: Hoe valt dat bij beleggers nu dan? Want het aandeel is wel een beetje over zijn piek heen. Er ging alleen dit jaar al bijna 30% vanaf. Ja, waar komt dat door?
4: Dat komt dat Tencent ook 30% omlaag ging. Dat is het.
21: Dat is één op één, één op één werkt dat door.
4: Dat is het. Ja. De rest is relatief gezien van die 100 miljard die ze hebben in Tencent is gewoon bijzaak.
1: Ik ben wel benieuwd als je dat apart gaat zetten. Dus dat belang en dan ja, Prosus, de rest van Prosus zal ik maar zeggen. Dat kan misschien ook heel pijnlijk worden. Dat beleggers helemaal geen trek hebben in het andere Prosus.
4: Ja, als je zorgt dat je in ieder geval met een balans kunt starten zonder schuld. Misschien met een klein plusje. Mm-hmm. Er zijn oplossingen voor te verzinnen als je maar wilt. En ik heb zelf die daar een beetje zitten pushen 2 jaar geleden op de aandeelhoudersvergadering. Van, zorg nou dat je op eigen benen gaat staan. Probeer nou een manier te vinden om van die. Nou, daar willen ze niet aan. Ze geloven heilig in het pakket aandelen Tencent. Ook al zien ze zelf natuurlijk ook dat de markt daardoor alle de echte initiatieven die ze ondernemen, niet waardeert.
21: Er was een tijd dat Prosus zo'n 100 miljard waard was. We zitten inmiddels op 85, geloof ik. Maar destijds was die topman zo ambitieus. Die zei, ik ga het verdubbelen. Ik ga naar 200 miljard. Ja. Was dat toen al realistisch, laat staan nu?
4: Het is zo realistisch als dat Tencent ook gaat verdubbelen. Dus als het aandeel Tencent gaat verdubbelen, is de kans zeer groot dat het aandeel Prosus ook gaat verdubbelen. En mijn suggestie 2 jaar geleden, dat was toen het moment toen bekend werd dat de nieuwe topman 100 miljoen een bonus zou kunnen krijgen. Ja. Moonshot beloning werd dat genoemd. Ik zeg van, als hij inderdaad ervoor zorgt dat de aandelenkoers van Prosus gaat verdubbelen, gaat die 100 miljoen, moet die naar hem gaan, moet naar de baas van Tencent gaan. Want Tencent gaat bepalen of Prosus aandeel gaat verdubbelen.
21: Ik wou zeggen, maar heeft hij dan ook helemaal geen invloed op in jouw ogen?
4: Naar mijn idee, geen invloed zolang er 100 miljard of meer in Tencent zit.
1: Korte samenvatting dan van de beursweek die we achter ons laten. Die begon met hoop in het Midden-Oosten.
14: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz, with plans for a Friday signing. But key questions remain unanswered.
21: Ja, maar laten we niet te vroeg juichen, zei ik maandag. En terecht blijkt nu dus, en dit zal daarbij niet geholpen hebben.
15: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
21: Vrede of niet, de autosector weet het na deze week zeker. Zij gaan flink moeten inleveren door die oorlog in Iran.
14: BMW has slashed its profitability forecast for the year following. Worsening demand in China, its biggest market, as well as negative sentiment from the war in the Middle East.
1: Sluiten we positief af met Kevin Warsh in dit geval. De kersverse Fed-voorzitter begon veilig aan zijn termijn.
16: The committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate at 3.5 to 3.75% in support of the Fed's dual mandate.
1: Maar het was dus vooral de week van die Iran-deal. Het voorlopige vredesakkoord dat ineens een dag eerder getekend werd. Vandaag zouden Iran en de VS in Zwitserland dan weer met elkaar praten om een definitief akkoord te sluiten. Maar dat werd op het laatste moment afgezegd.
17: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance die gaat toch niet naar Zwitserland voor de onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran, heeft het Witte Huis bekendgemaakt.
1: Heel veel onduidelijkheid, maar ondertussen roept president Trump gewoon dat hij een superdeal heeft gesloten. Dus we hoeven ons helemaal geen zorgen te maken, El.
4: Ja, je ziet ook hoe de markten reageren, of eigenlijk niet reageren. We nemen het met z'n allen gewoon niet meer serieus. En geopolitiek is natuurlijk mijn ding. Net als voor iedereen, alles, de beurs lijkt te worden bepaald door geopolitiek, maar er zijn nu in de afgelopen jaren zoveel rare dingen gebeurd onder in het regime van Trump, dat op een gegeven moment de beleggers zeggen, ja, wij gaan gewoon door, joh, we horen het wel. Er zijn weinig mensen die echt van geopolitiek iets afweten, die een dergelijke deal serieus gaan nemen, want Iran vertrouwt de Verenigde Staten niet, en de Verenigde Staten vertrouwen Iran niet.
1: Jij bent een beetje de Rob de Wijk van BNR Beurs. Dus wat zegt het dat Vans zijn reis heeft afgezegd? Gaan ze uiteindelijk nog wel met elkaar om de tafel?
4: Ja, uiteindelijk zal er wel een deal gaan komen. Maar het zal een deal zijn tussen twee partijen die elkaar niet vertrouwen. En als ik me probeer te verplaatsen in de schoenen van Iran of heel veel andere van dat soort regimes, als er één zekerheid is waaraan je zou moeten gaan bouwen, is nucleaire wapens. Dat is de beste garantie dat je geen last meer gaat krijgen van de Verenigde Staten. Hoe cynisch ook, maar dat is eigenlijk de enige conclusie die je kunt trekken.
1: We vonden die straat van de Hormuz met z'n allen zo heel belangrijk, hè? Dat die scheepvaart er weer doorheen kon. Gisteren zag je dat er heel veel schepen doorheen gingen. 5 keer zoveel als normaal. Vandaag zag je het al gelijk weer afnemen. Hoe zorgelijk is dat?
4: Dat is zorgelijk, zeker voor de korte termijn. Ik denk als je wat langer kijkt, aantal jaren vooruit kijkt, dan zul je zien dat er alternatieven zullen worden gevonden om olie op de plek te krijgen waar het nodig is, of gas op de plek te krijgen waar het nodig is. Dus korte termijn allemaal heel vervelend, en het gaat allemaal heel duur zijn en pijnlijk. Op de lange termijn zullen er alternatieven worden ontwikkeld.
21: Ja, was er maandag in één keer dat verhaal over die servicekosten? Er zou geen tol geheft worden, maar dan was dit dus het alternatief. Wat zijn we nou opgeschoten met z'n allen ten opzichte van het begin van die oorlog?
4: We zijn met z'n allen erop achteruit gegaan. En dat is natuurlijk ook het probleem, dat weet Trump natuurlijk nu ook. Maar hij moet proberen zonder gezichtsverlies hieruit te komen. Dus hij moet iets van een succes kunnen claimen. En Iran zal er alles aan doen om dat niet te laten plaatsvinden.
21: Nou, mag je bijna in de zon gaan liggen en aan je weekend beginnen? Eerst kijken we nog even naar volgende week. Beleggersdag, nog een beleggersdag. Deze week zit er vol mee. Zo wordt er eentje georganiseerd bij Flow Traders. En die is extra interessant gezien een ING-rapport van een paar weken geleden. De flitshandelaren van Flow Traders begonnen 2 jaar terug aan een nieuwe strategie. Geen dividend meer uitkeren, maar dat geld juist gebruiken om mee te handelen. Maar volgens ING werkt dat helemaal niet. Dus kijken of we daar een antwoord op gaan krijgen. Ook Signify verwelkomt de beleggers. En dat is dan weer spannend omdat de lampenmaker het tij probeert te keren met de ene na de andere bezuiniging. En er valt heel wat tijd te keren, want het aandeel daalde sinds de piek van 4 jaar geleden al met 60%. Kwartaalcijfers, die krijg je ook nog. Van chipmaker Micron bijvoorbeeld. Een Amerikaans bedrijf dat zich vrij laat bij het hele chipfeest heeft gevoegd, maar dat wel op spectaculaire wijze heeft gedaan. Ze profiteren van de enorme tekorten aan geheugenchips, en dat zorgde al voor 260% koersstijging sinds begin dit jaar.
1: Dit was de beursdag en gelijk de beursweek die we hebben doorgenomen met Errol Keijner van de VEB. Dankjewel. Ga je nu lekker naar het strand?
4: Niet naar het strand, maar misschien naar een strandtent.
1: Veel plezier.
21: Dat is, die zitten aan het strand toch meestal?
4: Maar ik blijf weg van het zand.
21: Oh, kijk. Nou, jij bedankt voor het luisteren. Geniet van het zonnetje van je weekend en van het Nederlands elftal en van onze extra aflevering op komende zondag, Beurs in Zicht. Zijn we er speciaal voor jou, onze extra podcast die je krijgt als je je abonneert.
1: Tot zondag.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
22: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
20: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
23: 52 min 40.
24: 12 natuurlijk.
23: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
25: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
23: In 12 weken leren rekenen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
26: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
27: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Vijfhart, dat klopt voor jou.
2: Op zoek naar Tompoes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls voor All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij, maar er staan nog een paar files die opvallen. Om te beginnen de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij Boerakker staat een auto in brand. De afrit is daar ook dicht. Keer de kant bij Leek, dat is afrit 34. Maar wel rekening met 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole is 10 minuten oponthoud. En de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar Centrum gebeurde een ongeluk. De weg is daar ook weer vrij. Vertraging nog wel 10 minuten.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
11: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In het Groningse Meerstad waren vandaag bijeenkomsten over het echtpaar dat gisteren dood werd gevonden in hun huis. Ouders en kinderen konden er daarover praten. De dochter van het stel werd vrijwel meteen opgepakt. Het meisje van 15 wordt verdacht van moord en zit nog zeker 2 weken vast. De provincie Groningen voelt zich overvallen door het kabinet dat 2 opties openhoudt voor kerncentrales in de Eemshaven. De andere locatie is het Zeeuwse Terneuzen. Na alle problemen met de gaswinning was ooit afgesproken dat er in Groningen geen kerncentrales komen. Een gedeputeerde noemt het onfatsoenlijk. In Frankrijk gaat ruim de helft van de bevolking gebukt onder een hittegolf. Bijna 36 miljoen Fransen wonen in delen van het land waar code oranje geldt. Op 1 hoogste waarschuwing. Op veel plaatsen is het al 35 graden. En de komende dagen wordt het in sommige regio's nog heter, rond de 40 graden. Gemeenten en provincies maken zich zorgen nu er steeds minder geld is voor onderhoud en aanleg van wegen en spoorlijnen. Ze zijn bang voor flinke overlast bij bruggen en viaducten. Ook vinden ze het slecht nieuws voor nieuwe woonwijken. Bouwen heeft weinig zin als je geen wegen of spoorlijnen hebt, zeggen ze. En koning Willem-Alexander heeft de snollebollekes nagedaan tijdens een fotomoment met de keizer van Japan en hun vrouwen. Hij wilde dat iedereen goed in beeld zou komen in Amsterdam en zong van links naar rechts en van rechts naar links. Dat doen de fans van het Nederlands elftal ook op het WK voetbal. Het weer dan van Weer Online. Over Limburg trekt een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was ANP Nieuws.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Conor Clerks.
28: Vrijdag 19 juni, welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. En we beginnen natuurlijk bij de drone-aanval op Moskou. Oekraïne heeft in de nacht van woensdag op donderdag een massale drone-aanval uitgevoerd. Volgens TASS, het staatsnieuwsagentschap, was het de grootste drone-aanval op Moskou in 2 jaar tijd. Het luchtverkeer werd stilgelegd en op sociale media zie je beelden van explosies en een grote brand bij de olieraffinaderij in Moskou. Zelensky heeft inmiddels bevestigd dat Oekraïne achter de aanval zit. Ja, dat is logisch, maar toch ook wel weer belangrijk dat hij hem opeist, denk ik. En hij noemt deze ook volkomen gerechtvaardigd.
3: Ja, hij verwijst ook dus naar de aanval op dat beroemde klooster.
1: Ja.
3: Hè?
1: Ja.
3: Hij zegt, nou, dit is een vergelding daarvoor. Ja, nou, het is wel een succesvolle aanval, hè, want die raffinaderij waarop is geschoten met behulp van drones, die voorziet Moskou voor 40% van benzine en 50% van diesel.
28: Ja.
3: Dus ja, dit is wel echt een enorme klap.
4: En Rusland moet zelfs olie importeren?
3: Nou, benzine vooral importeren. Dus benzineproducten of olieproducten moeten worden geïmporteerd. Ze weten alleen niet waarvan. Hè. Dus Kazachstan wordt er genoemd, er wordt Belarus genoemd. Maar dat zijn ook landen die eigenlijk wel problemen hebben met de capaciteit. Die hebben geen surplus. Dus ze weten niet precies waar het vandaan komt. Maar het gebeurt wel. Het wordt via de westelijke havens wordt dat geïmporteerd.
4: En je ziet lange rijen van auto's wachten bij de benzinepomp. De oorlog komt bij de Russen thuis.
3: Ja, 50 in 18 provincies, oblasten, regio's, hoe je het allemaal zou willen noemen, is een limiet ingesteld van 50 liter per auto. Ja, dus dat is echt heel erg weinig.
4: En de Russische hardliners reageren natuurlijk direct hierop. Hè? Ja. Terugvallen, aanvallen. Dat kan je niet over je kant laten gaan. Die gekke Karakanov wordt geïnterviewd. Die begint natuurlijk weer over inzet van kernwapens.
3: Ja, wat heeft hij gezegd?
4: Hij zei eerst van, moeten raketten gewoon sturen op Europa en zo. Eerst maar conventioneel en daarna met een nucleaire.
3: Maar waarom dan? Wij hebben dat toch niet uitgevoerd, die aanvallen op die...
4: Hij maakt altijd alles aan elkaar vast. Want voor Karakanov is dus natuurlijk Oekraïne, dat zit allemaal de NAVO achter, hè?
3: Ja.
4: Europa zit erachter. Zo gaat dat dan.
3: Nou ja, wat is er gebeurd met die man? Nou ja, laat maar. Het is echt... Hij is niet de enige, hoor, die zo geradicaliseerd is. Ja. Nou ja, interessant ook wat de mailbloggers zeggen.
28: Ja.
3: Ik vind de mailbloggers, dat zijn die militaire bloggers, die worden getolereerd door het Kremlin. Dat is altijd wel een goede bron van informatie, moet ik zeggen. Die zitten vooral op die Telegram-kanalen. En die zeggen, ja, wij hebben toch hele grote zorgen over de luchtverdediging van Rusland. Ja, ik bedoel allemaal...
28: Ja, niet onterecht,
3: dat weet ik ook wel, ja. Dat is natuurlijk gewoon zo. Wat ik ook interessant vond, is dat de televisie in Rusland nauwelijks aandacht aan deze grote...
4: Helemaal niet.
3: Ja, exact.
28: Ja, dat is toch ook gek, ja. Dan kijk je uit het raam en dan zie je zo'n grote rookwolk. En dan zie je de televisie aan en dan is er niks aan de hand.
3: Ja, ja, het is echt heel opmerkelijk wat daar... gebeurt.
28: Wat zeggen die e-mailbloggers? Wat is de teneur?
3: Nou ja, grote zorg. En ze zeggen dus nu ook, Jan heeft net ook al gezegd, van die oorlog wordt nu naar de Russen zelf gebracht. Ja, en wat dat betreft is de omvang van Rusland natuurlijk nu een heel groot nadeel. Namelijk, je kan niet dat immense land kan je verdedigen met luchtverdediging.
28: Nee.
3: Dat is gewoon echt onmogelijk. Dus ze doen dat alleen maar rond hele vitale steden. Nou, Moskou is daar één van. Maar als je dus daar al doorheen komt door de luchtverdediging, dan heb je dus echt een probleem.
28: Ja.
3: Ja.
28: Zijn er buiten deze aanval nog noemenswaardige ontwikkelingen aan het front geweest?
3: Nou, eigenlijk helemaal niet. Het is natuurlijk potdicht. En hier en daar wordt er eens een keer wat vooruitgang gemaakt. Nee, ik vind dus dat er op dit ogenblik echt geen vooruitgang wordt gemaakt. En dat is overigens goed nieuws voor Oekraïne. Want daarmee brengen ze dus die opmars van Rusland tot staan. En zijn ze dus ook niet. Ja, hoeven ze dus ook niet toe te geven in onderhandelingen op dit ogenblik. Maar ja, dat wordt natuurlijk nu weer afgedwongen. Concessies met dit soort lange afstandsoperaties die Rusland aan de lopende band uitvoert.
28: Ja. En de retoriek die uit Rusland nu komt, moeten we denk ik ook even over hebben. De Oekraïners die zouden een bus hebben gebombardeerd in Bryansk.
3: Dus dat is over de grens. Dat wordt nu een enorme opkoker in de Russische pers. En het idee bestaat dat de Russen dat doen om een rechtvaardiging te krijgen voor een enorme vergelding voor de aanvallen waar we net hebben gehad, waarmee we de podcast zijn begonnen. En je moet altijd een rechtvaardiging daarvoor bedenken. Dus het voor Zelensky was het de sloop van die kerk. En ja, dit zou dus, die bus zou dus ook inderdaad een rechtvaardiging kunnen zijn. Dus even iets wat we goed in de gaten moeten houden, hoe zich dat verder ontwikkelt.
28: Ja. Laten we even kijken naar Polen, waar die aanslag op Semyon Skrzypecki, de bekende kunstenaar, performance kunstenaar, daar is iemand opgepakt.
3: Ja, dat is een man met een Georgisch paspoort. Heeft banden, dat is wel bewezen, met georganiseerde misdaad. En er wordt vermoed, en dat verbaast me niet helemaal hoor, dat hij connecties heeft met de Russische inlichtingendiensten. He, dus je ziet gewoon wel vaak in dit soort situaties dat criminelen worden ingezet voor dit soort klussen.
28: Ja.
3: Maar ja, ik bedoel, ja, dit is het dus. Dus ook als een redelijk onschuldige kunstenaar ben je leven niet meer zeker.
28: Nee. Oekraïne wil de oorlog voor de winter beëindigen door middel van diplomatie en door druk op Rusland uit te oefenen. Dat heeft Zelensky gemeld op Telegram. En het is op zich logisch dat ze niet weer die winter in willen. Maar het is wel best een stevig signaal. Hè? Dat je denkt, er wordt wel druk gezet nu.
3: Ja, vind ik wel. En wat je tegelijkertijd ziet zijn twee dingen. Eén, de wapenleveranciers uit Amerika lijken toch weer een beetje op gang uit te komen. Ik vind het echt heel erg opmerkelijk wat daar gebeurt. Het is denk ik. Ja, dus ook Nederland die is daar nu mee bezig. Heeft heeft een kwart miljard beschikbaar gesteld. Dus 250 miljoen voor de ontwikkeling van dronecapaciteiten.
4: Ja, heel bijzonder.
3: Ja, 200. Nou, ja, dat is bijzonder, maar het telt wel op bij allerlei maatregelen die al eerder zijn genomen. 250 miljoen voor de aanschaf van Amerikaanse wapens. Dus dat is, en dan gaat het met name ook over een overeenkomst om te gaan produceren. Dat wil zeggen lange afstands- en middellange afstandswapens te gaan produceren. Dat is echt heel interessant wat hier gebeurt. En die kunnen we natuurlijk zelf ook gebruiken. Duitsland heeft eigenlijk hetzelfde gedaan. Ook uit dat Pearl-project. Project waarbij de Europeanen zeg maar Amerikaanse wapens gekomen. Daar hebben ze 200 miljoen in gestopt. 200 miljoen voor een programma om mogelijkerwijs de productie van Pak 3 Patriot-raketten naar Europa te halen. Daar is ook in Evian-le-Bain overgesproken, dus bij de G7. Zou wel eens een keer kunnen gaan gebeuren. Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd 150.000 drones te leveren voor het eind van het jaar en nog wat spullen. België gaat 7 F-16's leveren. Dus er is behoorlijk de vaart weer ingekomen, hoor, moet ik zeggen. En dan vervolgens, dat is het andere traject, zie je dat Costa, die heeft eigenlijk gewoon zonder medeweten van alle EU-lidstaten, dus Costa is de voorzitter van de Raad, dus de president van Europa, dat is een formele titel, heeft die contact laten brengen, of heeft contact georganiseerd met het Kremlin. Of in ieder geval met Rusland.
28: Ja.
3: Met Yuri Ushakov schijnt er gesproken te zijn. Om te kijken of er een mogelijkheid is om tot onderhandelingen te komen. En welke rol Europa daar dan in zou kunnen spelen. Volgens mij is het een vervolg. Hè? Daar hebben we het toch over gehad, Arjan. Ja. Over die ambassadeurs van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Hè? Die hebben een week of twee geleden of zo, was dat. Zijn die naar het Kremlin gegaan en hebben daar eigenlijk ook gesproken om te kijken wat voor een mogelijkheden er nog zijn.
4: Trump heeft een soort machtsvacuum laten ontstaan, ook door incompetentie. En Europa kruipt nu in dat gat. En je ziet zelfs inderdaad ook dat Trump nu misschien toch weer wat wapens levert. Zie je echt de verzwakking van Amerika?
3: Ja, dat denk ik ook. En dan is het natuurlijk weer, dat is typisch Europees,

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Het veranderen is, op het slagveld zit het pot dicht. Die grote aanvallen die hebben eigenlijk ook aan weerszijden ja, meer een psychologisch effect dan dat het werkelijk een effect heeft, een militair effect of een politiek effect. Dus ja, je komt wel in de situatie terecht waarin je nu in een fase zit van de oorlog, waarvan je eigenlijk wel kunt zeggen, het is misschien wel handig om maar weer eens te gaan praten.
5: Weet je, EU is een optelsom van natiestaten nog steeds. Hè? Er werd gisteravond gevraagd aan Stubb in het nieuwsuur van, uw naam wordt genoemd, hè? Gaat u het doen? En die zei, Stubb, slim als die is. Nou, ik denk dat we een team moeten hebben uit verschillende landen. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat je dat doet. Want Frankrijk en Duitsland gaan altijd de boom in als de Europese Commissie of de raadsvoorzitter wat doen. Dat komt gewoon door de structuur van de EU.
6: Ja. De vredesbesprekingen in Zwitserland zijn afgeblazen. Ja, iedereen stond klaar op. De journalisten waren verzameld, alle onderhandelaars. Maar J.D. Vance komt niet meer.
7: Iedereen stond met zijn zakje en zijn toilettasje met tandenborstel en scheerapparaat stonden ze klaar.
6: Helemaal verheugd.
7: Ja, om er naartoe te gaan. En de teams waren al in Zwitserland aanwezig om daar de boel voor te bereiden voor de komst van de vicepresident. Ik voel me overigens ten eerste af aan Jan, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik vind dat dat wel hoog wordt ingestoken om met de vicepresident te gaan. Dit soort onderhandelingen doe je toch gewoon op een lager niveau. Want dan heb je toch, en dan zo'n vicepresident en president zijn dan de escalatiemogelijkheden. Ja. Ik vind dat zo vreemd dat ze dat op die manier doen. Ja. Veel van die onderhandelingen gebeuren oeverloos achter de schermen. En hier wordt dat allemaal gewoon in het openbaar gedaan. Met een hoop bravoure en retoriek en geduw en gepers. Oké. Nee, maar goed, het is van de rails gelopen. Omdat de weerschermutselingen waren in Libanon. Hoeveel doden zijn er gevallen?
6: 18 Israëlische soldaten gedood. Minister Ben-Gvir meteen weer woedend. Die had, zoals altijd zalvende woorden, zei heel Libanon moet branden.
7: Vreselijk, ja.
6: Deescaleren is er niet echt bij daar. Hè?
7: Nee, maar de consequenties zijn natuurlijk wel groot. Want dit betekent dus dat de eerste scheur toch, Aart-Jan, in dat MOU zijn
6: memorandum
7: gekomen.
5: Het ziet er heel slecht uit. En je ziet ook dat Iran nu zelf ook weer begint te zeggen, na 60 dagen gaan we weer lekker vies hebben bij de Hormuzstraat. Dus aan alle kanten kruipt het weg. Wat ze wel nu zeggen is dat op een lager niveau, wat je eigenlijk wil, dus technisch, hè, gaan ze in Qatari die heeft een gebouw in Birkenstock. Dat is een soort een bergdorpje vlakbij het Luzernmeer. Daar gaan ze dan praten. Maar dat is dus een heel laag niveau. Dus misschien dat er ook niks gebeurt.
7: Ja, maar daar zou dus wel op een of andere manier fans bij aanhaken. Hè, dat er dus in subgroepen wordt onderhandeld. Ja, natuurlijk gebeurt dat. Maar waarom ga je als vicepresident daar nu naartoe? Ja. Als het zo vers is. Nou ja, oké, het zal wel aan mij liggen. Ik zal het wel niet begrijpen. Maar het is wel raar.
5: Omdat Trump fans de opdracht geeft.
7: Ja, dat denk ik wel, ja. Van je slaapt met de vuist op tafel. En als ze niet doen wat je zegt, dan draait je gewoon met nieuwe aanvallen. Ik denk dat die Iraniërs diep onder indruk zullen zijn.
6: Ja. Wat heeft Trump nou eigenlijk getekend in Versailles? Want als het bij de eerste hoorde, lijkt het allemaal weer te sneuvelen.
7: Ja, dat is ook zo. Ik vraag me werkelijk af hoe houdbaar dit akkoord is. En als je ook gewoon kijkt wat erin staat. Ja, daar hebben we deze week al uitvoerig over gesproken, maar ik kan geen kwaad om nog iets over te zeggen. Ja, dan is er een bevestiging dat Iran geen kernwapens zal gaan produceren. Er staat een vage opmerking in over het verdunnen van het hoogverrijkt uranium. Maar hoe dat moet, dat weet eigenlijk niemand. Nou, dat is logisch, want dat is onderdeel van de gesprekken die de komende 60 dagen of langer moeten gaan plaatsvinden. De Iraniërs hebben het buitengewoon behendig gespeeld door een koppeling aan te brengen van het akkoord met de oorlog die plaatsvindt in Libanon. Waardoor dus nu op dit ogenblik de boel al van de rails aan het lopen is. Dan die idiote afspraken die er zijn gemaakt over de onwaarschijnlijke hoeveelheden geld die Iran gaat krijgen, inclusief de bevoren tegoeden en de mogelijkheid om weer te gaan exporteren met betrekking tot hun olie en de 300 miljard.

0: die ze dan op een of andere manier gaan krijgen. Ja, ik vind het een... wat is nou het goede woord hiervoor, Arjan?
1: Om te beginnen is het dus heel gunstig voor Iran. Dat is één. Hè? Ja. Maar twee, het is ook zo. Dus ze hebben het zo in het vat gegoten... dat Iran het allemaal nog een beetje gaat vertragen... en misschien nog wel een betere deal eruit gaat krijgen. Omdat ze gewoon die staat van Hormuz zomaar weer kunnen beperken. Dus ja, eerlijk gezegd, alle experts die ik gelezen heb... die zijn echt laaiend niet enthousiast over dit akkoord.
0: Laaiend onenthousiast. Die Khamenei, dus die, ja. De nieuwe opperste leider... die dus zijn vader heeft opgevolgd, die zei... ja, nee, ik heb dat MOU wel aanvaard.
1: Ja, dat zei hij, ja.
0: Maar ja, het is ook niet zoveel soeps. En daarmee heeft hij ook gezegd, letterlijk... de president is hiervoor verantwoordelijk. Dus je ziet dat er ook een enorme scheuring is in Iran zelf... van wie is nou de eigenaar van dit akkoord.
2: Ja.
0: En als je dan vervolgens kijkt wat de media... die gerelateerd zijn aan de revolutionaire garde schrijven... dat is wel echt interessant, want die koppelen ook inderdaad alles aan elkaar. Nou ja, goed, dat hebben we eigenlijk al gezegd, maar die koppelen inderdaad de oorlog of de strijd, hoe je het ook allemaal zou willen noemen, in Libanon tegen Hezbollah, die koppelen ze ook aan hun bereidheid om invulling te geven aan het akkoord. En ze koppelen het ook nog een keer aan het wel of niet openhouden van de straat van Hormuz. En ze zeggen ook nog een keer, ja, die fees, die zullen we de komende 60 dagen zullen we die niet gaan heffen, maar daarna wel. Ja, het woord capitulatie komt bij mij op, maar dan niet door Iran, maar meer door Amerika.
2: Ja. Arjan, het wordt steeds troebeler hoe het nu zit met Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa.
1: Ja, ik moet je echt zeggen, daar valt geen touw meer aan vast te knopen. We hebben het ook heel vaak, het gaat over 5000 soldaten, waarvan dus nu... Trump gewoon op zijn eigen social media kanaal zegt... die komen er nu wel, die gaan gewoon naar Polen toe.
0: Maar komen die dan uit Duitsland?
1: Dat is volstrekt onduidelijk. En iedereen is dus nu ook helemaal naïef. Hij zegt van, ja, ik vind het zo'n aardige president, die man.
0: Die wel Rocky.
1: Ja, dat vind ik zo'n fijne
0: man. Maar ik bedoel, wie doet dat nou?
1: Ja.
0: Als je toch ergens toepel plaatst, dan is dat toch niet een cadeautje... voor een ideologisch verwante president.
2: Nee. Ja.
0: Dan is dat toch... En de uitkomst van analyse over de veiligheidssituatie... dit slaat toch helemaal nergens
1: op? Dit slaat helemaal nergens op. Het is ook helemaal onduidelijk of dat te maken heeft... met die beslissing om 5000 troepen uit Duitsland te trekken. Rubio heeft allemaal nog het tegenovergestelde beweerd... een paar dagen geleden. Dus het is echt...
0: Maar Hegstedt ging weer geheel tekeer tijdens de ministeriële defensie. De bijeenkomst van de minister van Defensie, van de NAVO. Hij zegt: nou ja, binnen 6 maanden komen we met een plan. Om te komen tot verdere reducties. Nou, het hangt al een jaar boven de markt. Meer dan een jaar dat 20% is. Maar het zou wel eens een keer meer kunnen worden. Hij heeft eigenlijk bevestigd dat er allerlei jachtvliegtuigen, tankenvliegtuigen, een hele carrière strijdgroep wordt teruggetrokken. Dus een vliegkampschip met een vliegtuigschip met beschermende schepen eromheen. Daar stelt dan volgens mij ook weer die 5000 militairen in Duitsland in. Nou, het is gewoon één grote chaos.
1: Eén grote chaos.
0: En dat vond ik helemaal geweldig. Rutte die zegt, alles is prima.
1: Ja,
0: alles is goed, helemaal niks aan de hand. En wat ik het allermooiste vond, is dat hij zei... maar dat hoorde ik onze eigen minister van Defensie ook zeggen... nee, dit compenseren we allemaal wel. Ja, het is of het een of het ander. Ja. Ik bedoel, er is continu gezegd van... we zijn compleet afhankelijk van Amerika, er kan niks weg. Dat is allemaal heel erg gevaarlijk. En nu wordt dat gebagatelliseerd. Ja, het is of het een of het ander. Wie moeten we nou eigenlijk geloven?
2: Ja.
1: Ja, en Hegstedt zit nog helemaal vast in die grote klacht tegen Europa... dat Europa niks wilde toen met die oorlog met Iran. He, zit hij helemaal vast. Mm. Terwijl je zou toch denken nu van... het is niet zo'n denderend succes geworden... He? Maar goed, het is...
0: Pistorius had natuurlijk helemaal gelijk van... we hebben tijd nodig en hou hiermee op.
1: Ja.
0: En dat enorme de les lezen van iedereen, ook van Trump en van Hegstedt... dat het schandelijk is wat de Europeanen hebben gedaan... door de Amerikanen niet te helpen in de Golf. Gehamer op de afspraak van Den Haag. Dus van de NAVO-top in Den Haag, 3,5%. dus 1,5%. Want die zegt van, en we gaan de contributie terugtrekken van Amerika naar de NAVO als als die fondsen niet eerder worden aangezuiverd. Nou ja, ik bedoel, of die budgetten niet eerder worden verhoogd. Jongens, ik vraag me altijd af, als je daarbij zou zitten als minister, wat denk je dan? Ja. Denk je toch wegwezen? Zo snel mogelijk proberen onafhankelijk te worden van deze gekken.
1: Ja. Ja,
2: het lijkt misschien ook al voor de buitenstaander alsof er een soort parallele werkelijkheid ontstaat.
0: Ja, hè?
2: Wat er dus in de media gezegd wordt door deze wereldleiders, en ook hoe Rutte daarop reageert. Ja. Hexet die roept, de NAVO moet zich schamen. Jullie zijn alleen maar bezig met gendergelijkheid. En wij moeten maar betalen. En dan zegt Mark Rutte, zegt, ja, het is wel goed dat hij dat zegt. Het is wel goed dat we zo in dialoog blijven. Maar aan de onderkant, er gebeurt natuurlijk...
0: Er gebeurt heel veel meer dan deze leiders willen,
2: ja.
0: Willen uiten. Daar komt het feitelijk om neer. Laten we zeggen, de akte van verlatingen ten opzichte van de Verenigde Staten, die wordt wel met een moordentempo op dit ogenblik ingevuld. En dat zie je dus ook uit alle afspraken die nu worden gemaakt om samen met Oekraïne, wat eigenlijk onze belangrijkste partner wordt als het gaat om defensie, en zeker de wapenindustrie die daar zo goed floreert, om dat samen te doen. Ja, dat je ziet in hoog tempo dat Amerika op die manier ook vervangen wordt door Oekraïne. Dat is wel echt, echt magistraal wat er gaat gebeuren. Alleen, ja, je wil dat ook weer niet openlijk etaleren. Want dan kan je misschien de Amerikaanse president weer schofferen. En je hebt nog wat van hem nodig. En zo gaat dat maar. Dus ik bedoel, ik begrijp het ook wel. Wij hebben natuurlijk makkelijk praten binnen de podcast. En wij kunnen gewoon overal commentaar op leveren. Maar je zal maar politicus zijn op dit ogenblik.
1: Tja. Dit is het Amerika van de confrontatie, van erop losslaan. Hè? En niet meer regels, gewoon brute macht, naked power. We hebben nu meegemaakt dat de Presidential Library van Obama is nu ingehuldigd. Iedereen was aanwezig. Angela Merkel liep er rond. Renzi liep er rond. Ga zo maar door. En je weet, Obama, weet je, Michelle Obama zei, if they go low, we go high. Hè? En Obama had ook een zinnetje bedacht waarmee hij kon laten zien aan Trump dat je ook eigenlijk nog bipartisan kan denken. Dus verzoening, hè, tussen Republikeinen en Democraten. En toen zei hij van, every president here today, iedereen was er, as different as we are, has tried our best to uphold values that John McCain, a Republican, and Mitt Romney, a Republican, believed in, no less than I did. Dus hij liet zien, je kunt ook best bipartisan denken. Hè?
0: Maar Trump was er nog niet bij, hè?
1: Nee, Trump was er niet bij. En mevrouw Michelle Obama heeft nog wel eventjes zachtjes eraan herinnerd dat er over de birthright van Obama werd getwijfeld. En ook, weet je nog, dat Michelle en Obama werden afgeschilderd als twee apen. Dus, dat is allemaal gebeurd, hè?
2: Ja, dit is de basis voor de eerste presidentschap van Trump, hè, was dat birtherism, dat bleef hameren op dat Obama niet in Amerika zou zijn geboren.
1: Ja. Het is echt heel droevig, maar goed.
2: Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren en een fijn weekend.
0: En tot morgen.
1: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
4: Deze week in Napleiten. Een man en een vrouw ontmoeten elkaar via een datingsite en krijgen een seksuele BDSM-relatie met elkaar. Via een oppassite biedt de vrouw zich vervolgens aan als babysit. Wanneer ouders een avondje uit zijn, slaat ze toe. De man en vrouw worden vervolgd voor het seksueel misbruik van 7 jonge meisjes. Luister naar Napleiten. Iedere zaterdag om 10 uur op BNR. En wanneer je dat wil, in je podcast-app.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen.
9: Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
10: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
11: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
9: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Thomas van Zijl.
15: Maandag in BNR Zaken doen onder andere het economenpanel over Box 3 en een gesprek met Mario Vissers, topvrouw van zorgverzekeraar VGZ. Ik vraag haar onder andere hoe zij kijkt naar de geplande verhoging van het eigen risico. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Verkeer.
17: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging nog in het noorden van het land op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Bij Boerakker staat een auto in brand. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging is 20 minuten. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
18: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In het Groningse Meerstad waren vandaag bijeenkomsten over het echtpaar dat gisteren dood werd gevonden in hun huis. Ouders en kinderen konden er daarover praten. De dochter van het stel werd vrijwel meteen opgepakt. Het meisje van 15 wordt verdacht van moord en zit nog zeker 2 weken vast. De provincie Groningen voelt zich overvallen door het kabinet dat 2 opties openhoudt voor kerncentrales in de Eemshaven. De andere locatie is het Zeeuwse Terneuzen. Na alle problemen met de gaswinning was ooit afgesproken dat er in Groningen geen kerncentrales komen. Een gedeputeerde noemt het onfatsoenlijk. In Frankrijk gaat ruim de helft van de bevolking gebukt onder een hittegolf. Bijna 36 miljoen Fransen wonen in delen van het land waar code oranje geldt. Op 1 hoogste waarschuwing. Op veel plaatsen is het al 35 graden. En de komende dagen wordt het in sommige regio's nog heter, rond de 40 graden. Gemeenten en provincies maken zich zorgen nu er steeds minder geld is voor onderhoud en aanleg van wegen en spoorlijnen. Ze zijn bang voor flinke overlast bij bruggen en viaducten. Ook vinden ze het slecht nieuws voor nieuwe woonwijken. Bouwen heeft weinig zin als je geen wegen of spoorlijnen hebt, zeggen ze. En koning Willem-Alexander heeft de snollebollekes nagedaan tijdens een fotomoment met de keizer van Japan en hun vrouwen. Hij wilde dat iedereen goed in beeld zou komen in Amsterdam en zong van links naar rechts en van rechts naar links. Dat doen de fans van het Nederlands elftal ook op het WK voetbal. Het weer dan van weer online. Over Limburg trekt een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP Nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
19: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. Deze week hebben we het uiteraard over de EU-top. Die is ongeveer zojuist net afgelopen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, want bij mij zijn ook in de studio Geert en Haan.
20: Buongiorno.
19: En in Brussel Stefan de Vries.
21: Bonjour.
19: Welkom. Laten we naar onze Greatometer gaan.
3: De Greatometer.
19: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Geert-Jan, wat is er great deze week of not so great?
20: Het hart van de Europese democratie. Dat zagen we deze week op zijn slechtst. En mijn hart bloedt dan als dat gebeurt. Want er werd een wet aangenomen, de terugkeerverordening, het laatste deel van het EU-migratiepact. En het gaat me niet om de inhoud, het gaat me om de reactie die ik zag in het Europees Parlement. Ja, laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Ik vind het gewoon nergens op slaan. Kunnen de Europarlementariërs die wij hebben gekozen niet gewoon even normaal doen? Want ook de Nederlandse Europarlementariërs, jullie staan daar allemaal een staande ovatie te geven, te joelen, te schreeuwen, te scanderen omdat er een wet is aangenomen. Een wet die gaat over mensen. Doe normaal.
19: Ja, want even, mocht je het niet goed hebben verstaan, het is op zich luid en duidelijk, ze zeggen send them back.
20: Tot ja, dat zegt het ene kamp. En het andere kamp zegt dan weer shame on you als reactie daarop. Maar het was... Kijk, ja. ik ben niet tegen die wet. Daar gaat het me niet om. Ik ben ook niet voor de wet, want het gaat niet om mijn mening over die wet. Het gaat mij in dit geval om de verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie die je als Europarlementariër hebt, ongeacht wat er wordt geregeld. Wat voor mij mag en kan, is een beschaafd applaus als een zwaar bevochten wet over de streep wordt getrokken. En er waren genoeg Europarlementariërs die dat ook deden. Maar ga nogmaals niet staan joelen, scanderen, elkaar de maat nemen. Send them back over uitgeprocedeerde asielzoekers die dan naar een terugkeerhub moeten, waarschijnlijk in een land waar ze nooit zijn geweest. Shame on you, doe dat nou niet. Je bent niet in een voetbalstadion op het WK voetbal, je bent in het Europees Parlement. Ik kon me dus wel vinden in de opmerking van de hoofdrapporteur, Malik Asmani, die ik trouwens gewoon zag applaudisseren zittend. Dus kudos voor dat. En Asmani zei deze week op BNR: ik vind deze manier van reageren vanuit het parlement ook niet prettig. Ik wil dat het over de inhoud gaat.
21: Je merkt toch dat het een gevoelig thema is. Dus met andere woorden, wat gepolariseerd. Maar ja, dat is niet de manier waarop ik als politicus in het leven sta. Ik wil graag problemen oplossen en concrete dingen leveren. En dat heb ik vandaag gedaan.
20: Ja, dus Europees Parlement, shame on you.
22: Make Europe great again.
23: China is natuurlijk een gigantisch probleem. Het handelstekort is al opgelopen tot 1 miljard euro per dag.
24: Trade as we have it right now between China and Europe is simply unsustainable.
25: We moeten dat gewoon op een verstandige manier doen, want uiteindelijk hebben Europa en China elkaar ook nodig op heel veel vlakken. En dat vraagt ook een samenwerking die we de komende jaren met elkaar kunnen volhouden.
19: Ja, David Bowie zong in 1983... I feel a wreck without my little China girl. We zijn zo afhankelijk van China en de manier waarop we concurreren met dat land is niet meer vol te houden, zegt de Europese Commissie. Op de Europese top ging het in Brussel onder andere hierover. Gert-Jan, jij was de afgelopen 2 dagen in Brussel. Stefan, jij bent er, zoals we al hebben gezegd, nog steeds. Welkom allebei.
26: Hallo.
19: Stefan, wat voor gevoel hou jij over aan deze Europese top?
26: Nou, het was een beetje gezapig eigenlijk. Het was natuurlijk ontzettend heet. Het was de eerste top zonder Orbán. Dus dat was eigenlijk het, ja, voor veel regeringsleiders toch een gouden randje.
20: Verfrissend.
26: Het was de eerste keer in verfrissend, ja. In de eerste keer in 16 jaar dat de dictator niet aanwezig was. Volgens nog behoorlijk harmonieus toch. Er zijn wel wat meningsverschillen. Maar je voelt het wel dat de vakantie in de lucht hangt. Of althans, ik voel dat. Misschien is
19: jij wil
26: het
19: gewoon graag vakantie.
26: Maar ja, het is niet een van de toppen die me bij gaat blijven in mijn lange geschiedenis van de Europese toppen.
19: Welke zaken zijn er zo al afgesproken, Stefan?
26: Nou, Rusland en Oekraïne zijn natuurlijk veel besproken. Sancties zijn opnieuw verlengd. Op migratie werd vooral aangedrongen op een strengere uitvoering van het nieuwe asielmigratiepact dat vorige week in werking trad. En waar we het uitgebreid over hadden in onze vorige Mega XL. Verder aandacht ook opvallend voor drugscriminaliteit. De EU wil havens beter beveiligen en ook harder optreden tegen internationale drugskartels. En op de achtergrond speelde daar dan het verhaal over Bolle Jos in mee. En verder bevestigden de leiders hun steun voor Moldavië, dat de afgelopen week een belangrijke stap zette richting het EU-lidmaatschap. En waar Gert-Jan en ik ook over spraken met Europees commissaris Marta Kos.
19: Ja.
26: Goed interview met haar. En dat is volgende week te beluisteren.
19: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Want dat heb ik ook nog niet gehoord.
20: Het was een briljant interview.
19: Een briljant interview. Heel goed, jongens. We komen zo meteen op China. Belangrijk onderwerp. Eerst blijf nog even hier, Gert-Jan. Zelensky was er ook. Wat heeft hij uit de Europese leiders kunnen peuteren? Om het zo maar even te zeggen.
20: Nou, veel mooie woorden. Veel steun, in ieder geval voelbare steun. En als je het hebt over dat EU-lidmaatschap... het was afgelopen week Mega Monday. Dus Moldavië en Oekraïne konden eindelijk beginnen... aan hun lange reis richting de EU. De eerste clusters werden geopend. Dus ze kunnen inhoudelijk worden beoordeeld nu. En eigenlijk zegt Zelensky... ja, gooi nou al die clusters open. Wij zijn overal wel een soort van klaar voor. Geef ons maar feedback, gaan wij verder hervormen... gaan we hoofdstukken sluiten, gaan we verder aan de slag. Dus Zelensky was weer oldschool Zelensky... Namelijk, ik neem niet genoegen met wat ik heb, ik wil meer.
19: Ik wil meer.
20: En ik vond Costa en von der Leyen in hun reacties erop wel bereidwillig. Alleen, dat gebeurt vaker in Brussel. Goed in woorden, de daden komen later.
19: Ja, en ook wat de rest van de lidstaten ervan vindt.
20: Ja, niet alle leiders willen dat dit tempo wordt gemaakt.
19: Nee, precies. Over Antonio Costa gesproken. Een verhaal hier en wat hier ook goed is gevolgd in Nederland... wat goed waar veel mensen interesse in hadden... was dat hij contact heeft opgenomen met het Kremlin... Wat waren de reacties in Brussel?
20: Ja, daar werd wel fel op gereageerd. Met name Duitsland en Frankrijk vonden het eigenlijk maar niks... dat Antonio Costa hier een soort van op eigen houtje werk van heeft gemaakt. Eigenlijk had hij het al aangekondigd. We hoorden begin mei dat hij in Florence was... en dat hij daar ineens zei, ja, we moeten weer praten met Rusland. Nou, dan kun je wel met dit verhaal nu in het achterhoofd weten... dat hij daar toen al mee bezig was. Ja, en je ziet dat er kampen in Europa aan het ontstaan zijn... dat hij veel standjes heeft gekregen in Brussel... omdat aardig wat Europese leiders het eigenlijk gewoon niet oké vonden... dat Costa dat zomaar heeft gedaan.
19: Dit op eigen houtje is gaan doen, eigenlijk.
20: Precies. Maar er werd ook bijvoorbeeld aan Bart de Wever gevraagd... Wat hij ervan vond. Bart de Wever gaf aan dat hij het eigenlijk wel logisch vindt... dat de voorzitter van de Europese Raad dit soort gesprekken voert... of dit soort contacten legt. Of uiteindelijk hij ook de onderhandelingen gaat voeren. Dat is dan een tweede. En toen de Wever de pers te woord stond... Toen kwam net Antonio Costa langs. Ja, en dan moet je natuurlijk toch eventjes de Wever hebben... die van iets heel serieus dan toch weer een dolletje maakt.
0: See, Costa, you can maybe also come. Are you going?
1: I was just talking about you, Antonio.
2: You talking about me?
1: Full of praise. Yeah. Full of praise. Yeah, saying you are the only one who can represent us.
2: Thank you very much.
1: And that we will send you to Moscow as quick as possible.
2: Because you don't like me in Brussels.
19: Nou, dat klinkt wel gezellig eigenlijk. Ja. Gezelliger dan de borrel van Stefan.
20: Maar misschien had Costa dat wel even nodig. Want Merz en volgens mij ook Macron, Stefan... die waren echt in goed Frans not amused met dat Costa dit heeft opgepakt.
26: Nee, absoluut. En van Macron vond ik dat wel opvallend. Omdat hij in het begin van de oorlog juist degene was die zei... we moeten blijven praten, we moeten doorgaan met diplomatieke kanalen openhouden met Poetin. We herinneren ons nog allemaal die hele lange tafel met Macron aan de ene kant en Poetin aan de andere kant. En dat was nog maar een paar dagen voor de oorlog begon in Oekraïne. Dus kennelijk is Macron toch echt in de afgelopen jaren wel 180 graden gedraaid. Maar inderdaad, Macron, Merz, ook nog andere regeringsleiders, die waren echt niet blij met het initiatief van Antonio Costa, waar ze ook nog eens niet vooraf van op de hoogte waren gesteld.
19: Het volgende onderwerp op de top en ook het onderwerp waar wij zo even op gaan inzoomen, de mondiale macro-economische onevenwichtigheden, oftewel China. We horen nu al lange tijd uit vele hoeken dat de handelsrelatie met China eens even onder de loep moet worden genomen. Daarom was het ook een onderwerp, zei het in de zijlijnen van de EU-top. Gert-Jan, hoe bijzonder is het dat ze hier toch een heel diner voor vrijmaken?
20: Ja, dat is wel bijzonder, want het werd daarmee wat informeler. Dat je met de benen op tafel nog een keer gaat praten over China. En we hebben natuurlijk eerder dit jaar toppen gehad over concurrentiekracht. Bijvoorbeeld ook in Al de Biezen. Maak nu eens werk van de rapporten van Mario Draghi. In Enrico Letta, maar ja, ook al werd de naam China niet genoemd... en staat het ook niet in de conclusies... Nee. Dat het een diner lang over onze relatie met China gaat... dat is broodnodig, maar toch bijzonder.
19: Onze redacteur Michael heeft gesproken met twee Nederlandse Europarlementariërs... Gerben-Jan Gerbrandy van D66 en Dirk Gotink van NSC. We horen Gotink die uitlegt welk probleem we nu met China eigenlijk hebben...
4: Eigenlijk zien we twee dingen gebeuren, en zeker ook in de lidstaten. En dat is ten eerste dat de bedrijven, Europese bedrijven... weggedrukt worden uit de Chinese markt. Dus je ziet marktaandelen eigenlijk omlaag gaan. Steeds meer concurrentie erbij komen. En als dat nou allemaal eerlijk zou zijn, dan is dat prima. Maar heel veel concurrentie in China is ook minder eerlijk. Zeker als het over de strategische sectoren gaat. Dus die verliezen terrein in China. En tegelijkertijd zien we... kunnen Chinese bedrijven veel meer op de Europese markt actief worden. En de uitkomst is eigenlijk altijd dat Europese bedrijven eigenlijk marktaandeel verliezen en kleiner worden.
19: Gert-Jan, hoe komt dit?
20: Nou, misschien moeten we Duitsland maar als voorbeeld nemen. Duitsland zit in een catch-22. Kan weinig doen aan de enorme staatssubsidies die Beijing er tegenaan gooit. Duitsland kan ook weinig doen aan dat Beijing de eigen munt verzwakt en een wisselkoersbeleid hanteert dat Chinezen een concurrentievoordeel ten opzichte van Europese autobouwers biedt. Maar Duitsland heeft de afgelopen jaren zich zo verknocht aan China, is zo verslaafd geraakt aan China dat ze er ook niet zo makkelijk vanaf komen. En je ziet in China in allerlei provincies nieuwe automerken opduiken, met name EV's, electric vehicles. Maar omdat China momenteel zelf een heleboel mensen heeft, dat hebben ze altijd al trouwens, maar dat er veel Chinezen zijn die momenteel op hun spaargeld blijven zitten en weinig auto's kopen, dan gaan die auto's naar Europa, krijg je overproductie. En ja, het land met de meeste inwoners met veel geld en met als slogan "Wir lieben auto's", ja, dat land heeft een probleem.
23: Duitsland doet vaak moeilijk door de enorme belangen van de Duitse industrie juist in China. Maar ook in Duitsland zie je het nu wel kantelen. In Duitsland wordt ook wel duidelijk dat hun model echt kapot gaat door de wijze waarop China zich opstelt. Dus ik verwacht, zonder dat dat misschien heel hard in allerlei op schrift staande verklaringen komt, dat er toch wel een behoorlijke steun komt voor een hardere lijn richting China vanuit de Europese Raad.
19: De vraag is natuurlijk wat we hieraan moeten en willen doen. Stefan, wat heb jij daarover gehoord op de top?
26: Ja, dat Europa toch wel opschuift naar een hardere lijn tegenover China. Daar waren de leiders het wel opvallend over eens, dat die economische relatie met China uit balans is geraakt. Het getal wordt genoemd van een handelsoverschot van 1 miljard per dag. Nou, dat moet een beetje genuanceerd worden. Dan hebben we het over 1 miljard per dag aan goederen. Want tegelijkertijd heeft China een handelstekort met Europa van 1 miljard per week als het gaat om diensten. Dus het is helemaal niet, niet zo heel slecht als het lijkt. Maar toch, hier gaat het om goederen. Dat moet veranderen. Dat vindt ook bijvoorbeeld commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Die heeft een mandaat gekregen om te kijken hoe ze die Chinese bedrijven kan aanpakken. Tegelijkertijd kan de Europese Unie natuurlijk niet kiezen voor een hele duidelijke economische breuk. Maar dat er iets moet veranderen, ja, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens.
19: Maar als iedereen het er dan zo erg over eens wordt, is het dan niet een beetje gek dat het woord China komt dus helemaal niet voor in de conclusies. Natuurlijk politiek gevoelig, maar als iedereen het erover eens is, dan zou het moeten kunnen, toch?
26: Ja, dat zou je zeggen. Maar ja, dat is dan weer typisch Brussel. Dan wordt er weer vermeden om op tenen te gaan trappen. Niet heel erg onbegrijpelijk, snap ik ook wel. Tegelijkertijd geeft dit ook wel weer aan, ook in de discussie met de Verenigde Staten, dat we ons gedragen als Calimero. Kennelijk durft Europa nog steeds niet een vuist te maken en te laten zien, hey, met ons valt niet te sollen. We zijn wederzijds van elkaar afhankelijk, maar wel op onze voorwaarden. En ja, dat de naam China niet wordt genoemd is een beetje zoals Voldemort in Harry Potter.
19: Ja, ze hebben er andere
26: hij die
19: van.
26: Niet genoemd mag worden.
19: Ja precies. Gert-Jan, heb jij die harde lijn ook kunnen ontdekken?
20: Nee, ik heb een iets andere afdronk van de top. Maar als Stefan en ik allebei andere bronnen hebben, dan zal de waarheid in het midden liggen. Dus dat is alleen
19: dan
20: maar goede journalistiek, toch?
19: Kunnen we dat uitrekenen? Ja,
20: en dat het trouwens niet in de conclusie staat, nog heel even. Dat is waarschijnlijk ook omdat je weet hoe het gaat in Brussel. Dan gaan ze urenlang overleggen over welk zinnetje over China er dan precies moet worden opgeschreven waar iedereen het mee eens is. Nou, dat hebben ze dus ook vermeden. Hadden ze iets meer tijd om het gewoon erover te hebben. Maar wat is er nou achter de schermen gebeurd, volgens de informatie die ik heb? Je hebt het diner van de donderdagavond met Ursula von der Leyen en Europese leiders. Nou, von der Leyen die laat de leiders nog een keer zien hoe zwak de economische outlook voor de EU is. Dat handelstekort waar Stefan het ook over heeft. En dan is de conclusie, we willen een constructieve dialoog met China. Er wordt geen extra actie ondernomen. Dus ja, de commissie krijgt wel een mandaat om handelsinstrumenten voor te bereiden die ons dan in de toekomst beter beschermen tegen Chinese dumping van producten, ervoor zorgen dat China in bepaalde sectoren niet een ongezond marktaandeel heeft. Maar eigenlijk hebben de leiders tegen von der Leyen gezegd, bereid het voor, maar houd je kruid nog even droog. Ja, en ik vind dat toch wel opvallend, want het water staat een land als Duitsland aan de lippen. Aan de andere kant, en dat is denk ik waar Stefan ook op doelt, en dan kom je weer een keer uit bij die catch-22. Je kunt vrezen voor dat China met tegenmaatregelen komt en dan je hele kwetsbare toeleveringsketen raakt. Mm-hmm. Waardoor je dat voelt in de productiekosten, in de auto-industrie, in de chemische industrie, dat is niet prettig. Of je laat China doorgaan en je pakt ze niet aan. Maar dat raakt je ook in de productiekosten, in de auto-industrie en in de chemische industrie en al die andere sectoren. Dus het is eigenlijk kiezen tussen twee kwaden. Wat ik alleen dan weer kwalijk vind, is dat niemand durft te kiezen.
19: Nee, en ook onze premier Jette zei er vanochtend weinig over, toch?
20: Helemaal niks. En het hele journaalje heeft wat mij betreft gefaald in Brussel. Want niemand heeft Jette er ook naar gevraagd.
19: Maar wij waren er niet.
20: Het is niet wat zou moeten. Je moet daar wat over vragen. Dus, en gisteravond, Stefan, heb jij Jette er wel wat naar kunnen vragen, geloof ik. En toen was hij ook weer een beetje vlees of vis.
26: Klopt, dat klopt. Ja, daar werden we ook niet heel veel wijzer van. Hij zei wel dat, maar nu parafraseer ik eventjes uit mijn oververhitte hoofd, dat de situatie van de economische, van de Europese bedrijven, dat China oneerlijk concurreert. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat vindt eigenlijk iedereen wel. Maar wat stel je daar tegenover? Nou ja, daar hebben ze het gisteravond uitgebreid over gehad dus.
20: Ja, en dan zei hij, de reactie moet verstandig zijn. Ja, wat is dat dan?
19: Ja, dat is dus... Ja. Gert-Jan, jij kwam ook nog eventjes, misschien nog even één ding over Duitsland. Een artikel tegen over een Duitse delegatie die net in Beijing is geweest deze week. Ja. Wat voor conclusie heb jij daaruit getrokken?
20: Ja, dat was een artikel bij Table Media. Dat is een Duits medium dat ook in het Engels tegenwoordig publiceert. Heel interessant, een interview met Jens Spaan. Hij is CDU-prominent. En hij is dus net met een delegatie in China geweest. En we zien bij deze bij deze maatregelen tegen China, wat ik al zei, een sleutelrol voor Duitsland weggelegd. Wat aan de ene kant normaal gesproken niet zo havikachtig is richting China. Want ze verdienen daar veel geld. Bedrijven zitten daar. Maar nu ze zien dat delen van hun industrie en economie worden kapot gemaakt, ja, zijn ze toch weer een beetje aan het zoeken naar wat hun positie dan moet zijn. Nou, en dan moet je even het volgende weten, dat Jens Spaan aangeeft, weet je, je gaat nu in Brussel praten over tegenmaatregelen, maar die liggen er al. Dus waarom moeten er nieuwe bij? Dus hij zegt, we kunnen een handelsbazooka inzetten, die anti-dwangwet. Dus wij kunnen tegen China zeggen, als jullie doorgaan met onze economie kapot maken, dan stellen we die handelsbazooka in en dan hebben we Temu en Shine en al die andere e-commerce platforms, die kunnen we in één dag kapot maken. Die zijn dan helemaal weg. En dan zegt hij zelf in dat interview, dat is interessant, eigenlijk is het een interview met twee personen, dan zegt hij, ja, maar dat is dan wel maximale escalatie, dus dat wil ik liever vermijden.
19: Dus hij illustreert hier eigenlijk heel erg die Catch-22 waar we het al eerder over hebben gehad, maar dan in een interview, in een gesprek met zichzelf eigenlijk.
20: Exact. En hij wil dat we eigenlijk de huidige regels beter gaan toepassen. Maar hij zegt ook, ik verwacht ook wel dat we slimme ondernemers hebben in Duitsland die snappen dat we zelf in Sachsen en in het Zwarte Woud lithium in de grond hebben. En als we daarmee aan de slag gaan, dan hebben we geen grondstoffen uit China meer nodig. Ja, hallo, zo werkt de wereld niet. Er wordt ook wel wat van een overheid verwacht. Hmm. Hij denkt dat wij allemaal slim genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen. Als je zo blijft afwachten, zoals men nu ook in Brussel doet, ja, dan kom je er niet, dan word je linksom of rechtsom gewoon gesloopt door de Chinezen.
19: Daarop aansluitend, Gerbrandy, Europarlementariër voor D66, die benadrukt ook nog eens dat we soms ook maar even moeten accepteren hoe China reageert.
5: Ik denk dat we ook bepaalde represailles van China maar voor lief moeten nemen. Omdat op het moment dat je niks doet, kunnen de Chinezen er gewoon mee doorgaan. En raak je helemaal je concurrentiepositie kwijt. Dus dat wordt een hard spel. En we moeten in ieder geval laten zien dat Europa bereid is dat te spelen.
19: Zie je ook knikken, Gert-Jan?
20: Ja, ik denk zelf dat Gerbrandy hier wel een punt heeft. Stefan en ik hebben natuurlijk ook, maar dat heb je in Make Europe Great Again donderdag gehoord. Wij hebben ook met Casper Veldkamp even gesproken, de nieuwe EU-ambassadeur voor de EU in China. En kijk, wat belangrijk is dat Casper Veldkamp aangeeft, het gaat om de manier waarop je contact met de Chinezen zoekt. Het gaat erom dat je ze niet verrast met allerlei maatregelen. Maar dat betekent niet dat je geen maatregelen hoeft te nemen als ze op dit moment een pain in your ass zijn. En dan kom ik terug bij wat ik eerder zei. Als je nu helemaal niks doet, dan weet je zeker dat een economie als die van Duitsland kapot gaat. Nu heb je het nog een soort van in eigen hand. Alleen dan moet je de dialoog op een slimme manier voeren. Dat bedoelde Jette misschien met het woordje verstandig. Maar goed, hij had ook wel gewoon mogen zeggen wat ik dan zei.
19: Even meer uitleggen. Stefan Gerbrandy had het over een hard spel. Zijn we daar dan klaar voor als Europa?
26: Nog niet helemaal, maar ik denk misschien psychologisch zijn we wel de voorbereidingen begonnen op deze top om dat harde spel te gaan spelen. Dus nu nog even in de praktijk brengen, lijkt mij.
6: BNR's megahit.
19: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, wat heb jij uit Brussel meegenomen?
26: Nou, ik heb eigenlijk drie liefdes. Dat is muziek, kunst en film. En deze week maar een film. Ja, een geweldige zelfs, volgens mij. Maar ik heb hem nog niet gezien.
7: Tell me what you remember.
8: A wife?

0: Returning Home, wat horen we hier?
1: Returning Home, ja, het oerwerk eigenlijk van de Europese literatuur. Bijna 3000 jaar oud, de Odysseus. Het verhaal van de legendarische Griekse koning van Ithaca. Die reist tijdens zijn lange en gevaarlijke reis na de Trojaanse oorlog naar huis. Dat is een lange reis en hij ontmoet daar allerlei mythische wezens, zoals de cycloop, de sirene, de nymf Calypso. En eigenlijk wil hij maar één ding en dat is terug naar zijn vrouw Penelope. Nou, dit verhaal is natuurlijk al heel vaak gebracht in theater, in de bioscoop. Al eeuwenlang inspiratie voor alle andere werken. Maar nu is het door niemand minder verfilmd dan de Brit Christopher Nolan, met de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema. En Christopher Nolan, die kennen we natuurlijk nog van zijn vorige film Oppenheimer, over de uitvinding van de atoombom. Zet Nolan en Homerus in één ruimte. Al is het maar een denkbeeldige, dan heb je het summum van de Europese verteltraditie. Ik kijk er heel erg naar uit. Nog even een paar weken wachten, 16 juli, dan draait hij in de Nederlandse cinema's. En ja, de echte diehard liefhebbers die gaan dan naar AI in Amsterdam, want dat is de enige plek waar hij op 70 mm film draait. Dus ja, het lijkt mij de Europese zomerhit.
0: Nou, een mega uitje, denk ik.
2: Nou, Stefan, lijkt me hartstikke leuk. Bedankt voor de uitnodiging als jij de popcorn regelt.
0: Daarmee zijn we op het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michael Roelen. Ik ben Michael van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.
4: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Z-Eventships. Bekijk alle info op Z-Eventships.nl.
6: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
10: China was geen probleem, China was geen gevaar.
9: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemerskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
9: kozijnen. Luister De strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
12: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
13: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
12: Ja, flexibel ticket, hè?
13: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
12: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
14: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
15: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
16: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
17: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR
18: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Even nog, en die staat in het noorden van het land op de A7... Heerenveen richting Groningen bij Boerakker. Er staat daar een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging is een kwartier.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. nieuwsupdate van 8 uur.
19: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Om de komst van kerncentrales tegen te houden heeft de provincie Groningen alle hoop gevestigd op de Tweede Kamer. Die debatteert binnenkort over kernenergie. Het kabinet houdt twee locaties in de Groningse Eemshaven achter de hand. Maar de Tweede Kamer nam ooit een motie aan dat er in Groningen geen kerncentrales mogen komen. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dat is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Een tragisch ongeluk in de metro van Lyon. Een blinde man die op zoek was naar de uitgang van het station viel van het perron en werd gegrepen door een metro. En was op slag dood. Wat er precies verkeerd is gegaan is niet duidelijk. Het metrostation heeft gewoon ribbels waarmee blinden de weg kunnen vinden. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt morgen of overmorgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. En in Frankrijk is onbekende muziek gevonden van componist Wolfgang Amadeus Mozart. Het gaat om 7 korte stukken voor fluit en harp uit de 18e eeuw. Het notitieboekje lag ergens achteraf in de Nationale Bibliotheek in Parijs. En iedereen is zo blij dat de muziek overmorgen al te horen is. Het weer dan van weer online. In Limburg kans op een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP Nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
20: Het aandeel plantaardig voedsel in bedrijfskantines daalt. En een van de directeuren van fietsverhuurder Swapfiets is na een stevige loonkloofdiscussie opgestapt. Dat en meer bespreek ik met de leden van het bedrijvenpanel. Vandaag gevormd door maar liefst 2 debutanten. Marelle Smit is hier van het beddengoedmerk Sumo. En Joep Verbund van MadSleeps. Welkom.
21: Dankjewel.
22: Ja, dank je.
20: De een verkoopt matrassen, de ander lakens en dekbed overtrekken. Hoe goed kennen jullie elkaar?
21: Vrij goed. Joep is voor mij wel een soort mentor, hoor.
20: Wat heeft hij je dan bijgebracht?
21: Hij heeft me wel heel veel geleerd uit de e-com, maar ook waar ik überhaupt moest gaan starten toen ik dit idee had. Dus,
20: En zijn er nog adviezen die je meteen in de wind geslagen hebt? Dat je dacht, nou Joep, ik zie het toch anders?
21: Nou, je hebt altijd wel je eigen ideeën, maar ik heb wel veel van hem geleerd, dus dat valt al mee.
20: Maar zonder Joep was jouw bedrijf er zoals het er nu uitziet niet geweest?
21: Nou, dat durf ik wel bijna te stellen. Hij heeft mij wel in contact gebracht met de juiste mensen aan het begin. Ja, dus daar ben ik Joep heel dankbaar voor.
20: Nou, we zijn een minuut onderweg, maar deze kun je alvast in je zak steken, Joep.
21: Ja, Joep, die
20: huppelt
21: hier straks weg.
22: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, ik kan me ook nog wel herinneren op het begin, terwijl ik toen nog rondje Vondelpark, en toen vertelde het idee, dat ik zei, ja, het is wel echt een lastige markt.
21: Ja.
22: En ik heb echt wel nog gezegd, deze mensen moet je ook even spreken die het ook geprobeerd hebben. Dus weet wel zeker waar je aan gaat beginnen.
20: Want die hebben het geprobeerd, maar zijn er snel op teruggekomen?
22: Ja, die hebben het niet helemaal gehaald.
21: Nee.
22: Dus het is niet een hele makkelijke markt. Maar ze doet het supergoed, dus ik ben heel trots op de.
21: Ja.
22: En nog op de broer, hè?
20: Nog heel even naar wat ik net al noemde. En daar overval ik jullie misschien mee, maar jullie hebben net meegeluisterd naar die dikke onvoldoende die dit kabinet krijgt van ondernemers. Ja. Het toeval wil dat ik hier sta met 2 ondernemers. En misschien kun je stellen, na 100 dagen kabinet Jetten is mopperen makkelijk. Maar een 4,6, omdat het ontbreekt aan een duidelijke visie. Omdat er nog altijd veel te veel regels zouden zijn. Inconsistent beleid. Joep, ben jij net zo kritisch?
22: Nee, ik ben helemaal niet zo kritisch. Ik heb ook met mijn bedrijf geduld en lange visie. En ja, laat ze eerst maar een keer waarmaken, toch? Ze zijn net begonnen.
21: Ja, ben ik het helemaal eens.
20: Ja, we gaan hier geen lage rapportcijfers uitdelen.
22: Ja, vind ik zo makkelijk.
21: Ja.
22: Eerst knallen, hup, beginnen ermee en dan gaan we dan wel cijfers
21: geven. Eerst even de basis neerzetten,
22: precies.
21: Ja.
20: We gaan er dan maar serieus aan beginnen. En dat doen we via Swapfiets. Want Suzanne Berings was directeur Benelux bij Swapfiets, de fietsverhuurder. Maar ze is na een stevige discussie over de loonkloof binnen het bedrijf vertrokken. Ze biegt al langer overigens. RTL Nieuws kwam daar eerder deze week mee. Berings werd eerder geschorst nadat ze een gesprek wilde over de salarisverschillen. Die beslissing werd door de rechter overigens teruggedraaid. Nu is Berings toch weer vertrokken. blijkt na navraag van RTL. Die discussie in de top ging over het salarisverschil tussen de mannelijke en de vrouwelijke managers, de general managers, vooral mannen, en de laag eronder, vooral vrouwen. Ze heeft het hard gespeeld. Zou je het net zo hard spelen?
21: Dat weet ik niet in die situatie. Maar als ik erachter kom inderdaad dat er zo'n kloof ligt, dan zou ik daar ook wel het gesprek voor aangaan.
20: Ja, een beetje vragen naar de bekende weg. Maar hoe kan het toch? Dat neem ik aan, veel bedrijven zullen zeggen. Ja. Dat is bij ons niet aan de orde. En dat het alle cijfers en onderzoeken blijkt dat er wel degelijk gecorrigeerd voor ervaring, voor werktijd, voor aantal uren, nog altijd een kloof is van dik 6%.
21: Ja, het blijft iets heel actueels. En ik kan me de vinger ook niet helemaal op leggen. Maar daarom ben ik ook wel misschien blij met straks die loonstransparantie die er gaat komen. Dan wordt alles misschien wel iets opener. En hoop ik dat vrouwen en mannen meer gelijk worden gezien en beoordeeld.
20: Hoe open is het binnen jouw bedrijf?
21: Ik moet zeggen, we hebben een heel klein team en dat is heel erg open.
20: Ja, ik moest denken aan wat Jort Kelder ooit zei toen hij nog hoofdredacteur was van Quote. Die zei, ik heb gewoon ergens een papier opgehangen op de redactie met alle namen van de redacteuren en wat zij verdienen. Dan is daar verder ook geen discussie over. Ja.
21: Hoe doe jij dat, Joep?
22: Wij gooien niet zo open, maar als mensen met elkaar willen bespreken, vind ik prima. We staan achter ons loonbeleid, dus dat moet je altijd kunnen verdedigen.
20: Wat is jullie loonbeleid dan?
22: Ik ben sinds kort geen CEO meer. Dus tegenwoordig hebben we ook salarisschijven en een heel loonhuis wat opgesteld is.
21: Er is natuurlijk bij jou ook heel veel veranderd. Want jij bent opeens echt serieus mensen gaan aannemen.
22: Zeker. Ja, en ik heb nooit echt voor een ander bedrijf gewerkt. Dus ik wist niet eens dat er iets bestond als een salarishuis. Ja, dus dan komt er op een gegeven moment iemand binnen die gaat dan een salarishuis maken. En daar ben ik helemaal voorstander van. Maar daar leer ik ook weer van.
20: Maar jij wilde je team natuurlijk al bewust zo klein mogelijk houden. Geen verspilling. Maar de mensen die er dan tot dat team behoren, die moeten neem ik aan gewoon meer dan fatsoenlijk verdienen, toch?
22: Nee, zeker. Kijk, geen verspilling. Het heeft ook te maken dat ik ben echt een ondernemer en ik vind het leuk om zelf te ondernemen. En ik vind het minder leuk, en daar ben ik ook niet zo goed in het managen van. Dus wat moet je dan vooral niet doen, kwam ik achter mensen aannemen. Ja. Dus dat heb ik heel lang goed kunnen volhouden.
20: Maar er is of je nou wil of niet een salarishuis natuurlijk.
22: Tegenwoordig wel maar in mijn tijd was dat niet.
20: Nee. En man en vrouw, want daar draait het nu toch om. Hoe pijnlijk dat ook is.
22: Ja, ik zou niet weten waarom je daar een onderscheid in maakt. Als iemand net zo goed is, waarom zou je dan iemand meer of minder betalen? Daar zit voor mij totaal geen logica in. Ik moet alleen wel zeggen, bij dit artikel, daar zit een verschil tussen wat zei over Klaas volgens mij, het general management en de management laag eronder. Ja, daar zit een verschil in. Ik vind dat ze dan, die laag eronder, die is ook wat breder.
20: En dat er toevallig een laag is die vooral gevormd wordt door vrouwen, dat is dan maar zo.
22: Maar voornamelijk. Dus ze zeiden, er zijn ook mannen die erin zitten. Dus ik ben wel benieuwd hoeveel verdient die man dan, hoeveel verdient die vrouw. Ja. Want dat zou hetzelfde moeten zijn. Maar dat de laag
21: erboven.
22: Ja, maar
21: je gaat niet voor zomaar dat gesprek aan. Dus dat zal wel aanzienlijk zijn geweest, dat verschil.
22: Ja. Dat zal dat is lastig. Die informatie.
20: Er is ook geen officiële reactie gekomen van Swapfiets. Mm. Wel is vast komen te staan dat de drie andere vrouwen die vertrokken zijn. En RTL suggereerde eerder dat dat te maken zou hebben. Ook met die beloningsverschillen. Dat toch andere oorzaken kent. Ja. Nu speelt ook mee. Tenminste, dat was een beetje teneur in de verslaglegging. Dat Swapfiets er financieel wel eens beter voor gestaan heeft. En dat er in de eerdere instanties werd gezegd. Nou ja, voordat je gaat mopperen over salarisverschillen. Laten we eerst maar weer eens zorgen dat we wind mee hebben. Vind je dat dat een rol mag spelen?
21: Nee, natuurlijk niet. Dat heeft niks met de verschillen te maken. Wel met loonsverhogingen, daar kan ik me wel in vinden. Maar in het verschil tussen man en vrouw heeft dat natuurlijk helemaal niks te maken.
20: Joep?
22: Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Ik moet wel zeggen, ook als je kijkt naar het punt hier wordt aangehaald, dat daar volgens mij drie leidinggevenden ook opgestapt zijn. Ja, volgens mij, zij gaf al leiding aan 450 mensen, dus er zullen duizenden mensen werken. Dus dat je in de laatste 4 maanden dat drie mensen zijn opgestapt, waaronder een hoofdklantservice, geloof ik ook nog wel. Dus dat vind ik nog wel enigszins suggestief.
21: Maar ja, geloof ik ook inderdaad.
22: Ja, alleen ik vind wel dat ze. Waarom zou Swapfiets geen reactie geven? Als ik daarvan word beticht, zou ik daar als eigenaar zou ik daar zeker op reageren.
21: Ja, maar ze hebben ook natuurlijk al voor ze hebben al een zaak gehad. Ze is teruggekomen en nu heeft ze besloten om weg te gaan. Of ik weet niet, dat weten we natuurlijk niet hoe dat is gegaan. een gegeven moment denk ik, moet je niet ook echt ergens een grens trekken.
20: Ja, zij zelf zei, mijn terugkeren hoeft geen enkel probleem te zijn. Ik ben wel wat gewend. Wat mij betreft gaan we gewoon verder.
21: Ik heb ook hetere vuurig staan. Ja, ik zag het.
22: Ja, ik denk als je eenmaal een arbeidsconflict hebt, kan het best wel lastig zijn om dan weer... Dus dat snap ik ook wel.
21: Ja.
20: In die eerdere rechtszaak waar jij het over had, zou de CEO van Swapfiets volgens quote hebben gezegd: directieleden moeten beleidskeuzes steunen en dienen de gekozen strategie te omarmen in plaats van nodeloos te bevragen. Hoe ziet jouw bewind eruit?
21: Nee, je hebt geen ja-knikkers. Je hebt juist mensen die kritisch zijn om je heen nodig, geen ja-knikkers. Dus ik vind het juist, dat zou ik heel gek vinden.
22: Ik sluit me helemaal bij aan. Ja. Ik zoek absoluut geen ja-knikkers. Ik ben ook de laatste die altijd zijn mening geeft. Ik wil juist horen wat andere mensen vinden. En
20: Hoe vaak gebeurt er dan iets waar jij het eigenlijk niet mee eens bent? Of was?
22: Dat gebeurt denk ik wel eens. Ik ben dan ook wel meer van de meeste stemmen gelden. En wat vindt de rest? En als ik dat betwijfel, dan gaan we andere mensen vragen. En als ik zie dat ik geen gelijk heb, dan heb ik geen gelijk.
21: Ja.
20: Die nieuwe wet waar jij mee begon, Marielle, gaat dat veel verschil maken, denk je?
21: Weet ik niet, maar het wordt wel open gegooid. Dat moeten we natuurlijk straks gaan zien. Het is vanaf januari, toch? In Europa is het al ingegaan. Ik geloof dat wij een beetje
20: achterlopen. Ja, wij lopen achter. Ja, het is weer nieuw, maar wij komen een halfjaartje later.
21: Maar dus ik ben benieuwd. Dat moeten we gaan zien, maar...
20: De ondernemersverenigingen maken zich een beetje zorgen over weer administratie erbij, weer iets moet bijhouden. Is dat een rituele dans?
21: Dat snap ik wel. Maar ik denk dat het voor vrouwelijke werknemers, als ze dat gevoel hebben van die loonkloof, ik hoop dat we daardoor iets dichter bij elkaar gaan komen. Of eigenlijk gewoon gelijk gaan komen.
22: Ik denk wel dat je veel meer discussies gaat krijgen op de werkvloer.
21: Ze blijven toch al met elkaar praten.
22: Ja, dat klopt. Maar ik denk niet, bij ons wordt er wel gepraat, maar niet door alle afdelingen heen. En dan ga je wel...
20: Ik kwam een onderzoek tegen van eerder dit jaar, ook naar aanleiding van die nieuwe wet die eraan zou zitten te komen. 60% van de werknemers zegt uit te zien naar een andere baan als zou blijken dat salarisverschillen in hun optiek oneerlijk zijn. Dus je kunt het maar beter goed voor elkaar hebben.
21: Ja.
22: Zeker.
20: Onderdeel van die nieuwe wet, tot slot, is overigens ook dat je als werkgever niet meer mag informeren naar het salaris dat iemand verdiende bij een vorige baan. Ja?
21: Ja.
20: Doe je dat nu nog wel?
21: Nou ja, je vraagt wel wat ze zou willen. Ik vraag eigenlijk nooit wat verdiende je hiervoor. Wat is eigenlijk wat je wil verdienen? Dus niet wat je, ja.
20: En dan wordt er snel getekend bij het kruisje?
21: Zeker niet.
20: Vind je dat het relevant is om te weten wat iemand in een vorige baan verdiende, Joep?
22: Ja, ik vraag het wel, ja. En ik denk dat heel veel
21: maar niemand geeft het eerlijk antwoord. Nee. Dus het heeft geen zin om die vraag te stellen.
22: Ik denk dat het iets van een houvast geeft. Ze zullen altijd wat meer erop gooien. Daar hou je dan ook wel rekening mee.
21: Dus dat is hun loon, dat is altijd hun wens. Dus daarom vraag ik altijd maar gewoon naar de wens in plaats van wat heb je voor.
22: Ik vraag het beide.
20: Pas op, hè? Het mag nog een halfjaartje en daar wordt je kaart afgerekend. We gaan naar deel 2 van dit panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
20: De leden van het bedrijvenpanel zijn Marielle Smit en Joep Verbund. Bedrijven in heel Nederland zijn momenteel druk met het WK voetbal en de daarbij horende voetbalpool. En vaak wordt er gekozen voor Scorito, de marktleider, het grootste sportpoolplatform ter wereld. En daar moet je als bedrijf voor betalen, maar dat gebeurt niet altijd. Meldde de NOS gisteren, zeker 800 gebruikers hebben een mail ontvangen dat ze deze week nog vaak honderden euro's moeten overmaken en anders gaat hun subleak op zwart. En dit trieste lot dreigt ook voor alle deelnemers van de redactie van BNR Nieuwsradio. Maar het is niet alleen maar een particulier onderwerp. Want er zijn heel veel bedrijven en nog heel veel meer subleaks. Dat loopt in de duizenden. 800 daarvan hebben nu een mailtje ontvangen dat er snel betaald moet worden. Dat zegt Scorito zelf is 0,4% van alle subleaks die de afgelopen weken zijn opgericht. Maar ja, de macht van het getal, 800 bedrijven die er dan toch nog door worden geraakt. Joep, hoe moet Scorito hiermee omgaan?
0: Wat je nu hoort is jouw tijd en die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Richting de gebruiker, dat er wel degelijk betaald moet worden. Denken jullie dat al die gebruikers die dat niet gedaan hebben te kwader trouw zijn geweest? Of speelt er iets anders, Marielle?
2: Nou, de vraag is, hebben jullie betaald?
1: Nee, wij hebben niet betaald.
2: Nee, maar want ik denk dat wij als Nederlanders, als je ziet... het is met vrienden gratis, want dat is toch het verhaal. En met collega's...
1: Tot 10 is het gratis.
2: Ja.
1: Maar als je echt zegt, dan dat hebben wij natuurlijk wel gedaan. Wij zijn de Subliek BNR Nieuwsradio. Ja. Ja, dan kan Scorrito natuurlijk ook van een kilometer afstand wil zien, ja, dat zakelijk is.
2: Ja. Dus ik denk dat je vanuit het bedrijf hebben ze dat gewoon beter moeten begrenzen. En dat is niet gebeurd. En dan, ja, ik vind zo'n mail heel ingewikkeld. Ik vind het ook geen slimme zet.
1: Je had dit moeten laten lopen.
2: Nee, dit had je zeker niet moeten laten lopen. Maar hier had je wel iets. Hier had je eigenlijk iets heel moois van kunnen maken. Want het is zeg maar je omzetbescherming tegenover reputatie. En ik denk, nou, bestaat ze natuurlijk al langer. Wij bestaan nog niet zo heel erg lang. Bij ons is reputatie bijna alles. Maar ik zou altijd kiezen voor reputatie. Ja. Zeker als het maar gaat om 0,4%, zei jij.
1: Ja, er zijn 200.000 subleaks. 800 organisatoren hebben dus die mail ontvangen dat er iets niet in de haak is.
2: Ja.
1: Overigens moet ik daar wel bij zeggen, om Scorrito enigszins te verdedigen. Dat ze hebben gezegd, normaal gesproken kost dan dat organiseren van de subleak, laten we zeggen, €400, maar coulantshalve geven jullie nu een korting van 40%.
2: Ja, nee, ik zou dit altijd pakken om als een soort marketingstunt van je hebt geld. Ik zou dan een mail sturen met je hebt geld verdiend. We hebben zo'n stomme fout gemaakt en stop dat lekker in die, ik weet niet hoe je het noemt, de leak, wat zei je nou?
1: Subliek. Ja, je bent ook geen fanatieke deelnemer.
2: Nee, stop het lekker daarin en their loss. Ja.
1: Het punt is namelijk dat Scorrito zelf zegt, de oprichter van Scorrito, wij zorgen ervoor dat consumenten gratis kunnen spelen.
2: Ja.
1: Overigens ook met het idee dat ze daarna verslaafd raken en denken, goh, wat ik met het WK voetbal heb gedaan, dat wil ik ook nog wel eens proberen bij Wimbledon of de Tour de France. Maar dat gratis spelen moet natuurlijk wel mogelijk gemaakt worden. En dat kunnen we doen omdat we iets verdienen via die zakelijke accounts.
3: Ja, maar je kan ook andere businessmodellen. Ik zag al dat ze ook met sponsoring werkten.
1: Stelt is ook allemaal aanwezig.
3: Ja, ja, precies. Ik wilde de naam niet noemen. Maar
1: het is BNR, het is niet publieke omroep.
3: Check. of zorg ervoor als bedrijf zijnde dat je het nog meer kan branden of zo. Weet je wel, dat het echt toegevoegde waarde is om wel te gaan betalen als bedrijf.
2: Ja.
3: En we zijn zo gewend om voor dit soort tools, net als wie betaalt wat en zo, omdat we dat gratis hebben. Ja. Dus ik snap wel dat bedrijf.
1: Maar Marielle zegt in mijn geval, jong bedrijf is reputatie alles. Scorrito is marktleider, wereldwijd actief. Er zijn nu 800 bedrijven die moeten nadenken over hoe ga ik hiermee om? Ga ik betalen of niet? Is dit een flinke smet op hun reputatie of valt het mee?
3: Nou, we hebben het er nu ook weer over,
2: ja,
3: toch?
2: Ja, dat is het.
3: Ja, en het staat ook op NOS-journaal. Dus wat dat betreft is het een klein smetje misschien. Maar ik zou het gewoon een slim aan de voorkant aanpakken dat mensen gewoon meteen betalen.
1: Wat zijn jouw lunchplannen vandaag, Marielle? Hoe veganistisch, vegetarisch of carnivore ga je het aanpakken?
2: Ik ga vaak wel voor de saladebar en dan pak ik gewoon iets lekkers.
1: Maar dat is bij je eigen bedrijf?
2: Ja, we hebben een kantine boven.
1: Ja, met ook af en toe op vrijdag, laatste vrijdag van de maand, gewoon een kroket.
2: Nee, ik moet zeggen, het is niet ons kantine. Het is zo'n groot verzamelgebouw. Maar daar heb ik trouwens wel gisteren even naar gevraagd. Want ik zei, die saladebar die pak ik zelf altijd. Maar er staan daar ook inderdaad frituur, kroketten, alles gaat daar over de toonbank. Dus ik zei, wat is nou het meest populair?
1: En?
2: Ja.
1: Bedankt voor je spitwerk trouwens, hoor. Dit is het betere handwerk.
2: Ja, nee, het is de kroket.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, en dat is in lijn met wat er eerder deze week in de krant stond. Het aandeel van plantaardig voedsel in de bedrijfskantine neemt af. Jullie moeten het gaan overnemen, want ik krijg een kikker in de keel. Het blijkt uit een meting overigens van ProVeg Nederland en de Green Protein Alliance. Zeg ook misschien wel iets over de insteek van het onderzoek. Maar de bedoeling is dat we naar een plantaardige eiwitrevolutie toewerken. Dat dat aandeel alleen maar toeneemt. En wat blijkt nu, er is sprake van een lichte daling, Joep. Hoe persoonlijk verantwoordelijk ben jij daarvoor?
3: Wij kopen onze lunch in. We hebben het voordeel dat we naast de markt zitten met kantoor. Dus wij kopen allemaal verse groenten, fruit en dingetjes in. Waaronder met name de hummus. En die hummus is echt super.

0: plekken van de markt. Dus we zien eigenlijk dat iedereen overgaat op de hummus. We hebben ook een salade die iedere dag wordt gemaakt. En we hebben eigenlijk nooit frituur. Maar ja, als daar behoefte aan is. Ja, we hebben geen frituurpan, dus wordt misschien wat lastig. Ja. Maar er zijn wel eens mensen. We hebben ook de Febo bij ons om de hoek zitten. Dus er gaan wel eens mensen op een vrijdag eens een keer een frietje halen. Maar dat is echt nauwelijks. En ik vind uiteindelijk als werkgever, ja, dan moeten ze het toch echt zelf weten. Ja. Je kan ze stimuleren om gezonde dingen te kopen. Maar als zij liever een frietje in een op een vrijdag, ja.
1: Ja, er zijn wat bedrijven die daar wat fundamenteler in zitten. En die denken dat uiteindelijk een gezonde werknemer ook in het belang is van het bedrijf. En in het belang uiteindelijk natuurlijk primair van diegene zelf. Moet je daar als werkgever wel of niet mee bemoeien?
2: Nou, ik denk dat je een goed gevarieerd aanbod moet aanbieden. En dan is het, ja, we hebben toch gewoon te maken met volwassen mensen die uiteindelijk toch wel zelf de keuze maken. En ik denk in het geval, als ik kijk naar de kantine waarin ik mijn lunch haal, is als daar de kroket niet meer is, de kans is groot dat ze dan overgaan inderdaad op wat gezondere opties. Ja. Tegelijkertijd denk ik, als jij zin hebt in een kroket, net zoals een werknemer van Joep op een vrijdagmiddag, dan haal je die kroket toch wel.
1: Ik heb het ook even nagevraagd hier bij ons in de kantine. Ik kan zelf nooit lunchen vanwege duidelijke werkzaamheden. Ja. Maar mensen denken dat ze hier een vleeskroket krijgen. Dat is ook nog wel zo, maar wel voor de helft. Hij wordt zelf ook weer steeds vegetarischer, die kroket.
2: Grappig.
1: Ja, jawel. En ik kwam in het artikel tegen dat mensen denken dat ze filet américain op hun brood smeerden, maar dat gemaakt bleek te zijn van tomaat.
2: Ja, die is goed. Dat is heerlijk.
0: Goed. Die is echt goed.
1: Die is goed.
0: Ja, die snap ik wel.
1: Ja. Overigens, die gezonde lunch, dat is ook weer niet zonder gevaar. Ik heb een paar keer gesproken met Rob Baan van Koppert Kres. En hij biedt zijn personeel iedere dag een gratis gezonde lunch aan. Pleit dan voor een 80-20 regel. Dus 80% van dat lunchaanbod, dat is gezond. Maar hij heeft daar jarenlange strijd met de fiscus over moeten voeren, omdat die gratis gezonde lunch werd gezien als loon.
2: Loon, ja, klopt. Hebben wij toen ook gehad.
1: Wat hebben jullie gehad?
2: Ja, dat kregen wij ook terug. Dat wij gratis de lunch aanboden, maar dat mocht niet.
1: Hoe sturend moet je hierin zijn? Want Rob Baan van Koppert Kres die brengt zelf ook gezonde producten op de markt. Dus dat ze daar gezond eten, dat begrijp ik verder wel. Bij Mad Sleeps hebben jullie daar vanuit het bedrijf in ieder geval misschien iets minder affiniteit mee.
0: Ja, slapen is heel belangrijk, hè, voor je gezondheid.
2: En gezond eten. Dan
0: kun je wat. Nee, ik vind dat je als werkgever moet je het in ieder geval moeten te zijn, toch? En ik vind het ook goed wat ik in het artikel las, dat ze proberen te stimuleren door het meer naar de voorkant te leggen. Hè, dat daardoor ook minder die broodjes worden gepakt.
2: Maar dat verandert dus, hè? Dat zeiden ze. Dat stond in het artikel. Dat als het voorin de saladebar werd gezet en pas op het einde de kroket, dat er dan meer salade wordt gepakt.
0: Ja, precies. Dus dat vind ik goed.
2: Kleine wijzigingen.
0: Ja, dan kun je het wel stimuleren. Ja. Maar om dan helemaal te zeggen, de kroketten gaan eruit, want we willen per se dat je salade eet, dat zou ik niet doen.
1: In de supermarkt begin je meestal ook met groente en fruit. Mm-hmm. Maar blijkt dat 80% van wat je daar kunt kopen feitelijk ongezond is. Mm. En daar sluit je dan weer af met, helemaal vergeten. Maar ik had zo'n trek in een chocoladereep. Laat ik die ook maar even meegissen. Ja. Dus het begint eigenlijk met de inrichting van je winkel, maar ook van je bedrijfskantine.
2: Ja, en de instelling als persoon die consumeert. Toch? Je bent er zelf bij.
1: Ik heb vooral onthouden dat slaap dus erg belangrijk is voor je gezondheid.
2: De basis. En,
1: ja, het is
2: voor je welzijn.
1: Ik zal ook nog even zeggen van wie die conclusies komen. Namelijk van Marielle Smit, oprichter van het beddengoedmerk Schumo. En Joep Verbund, oprichter van Mad Sleeps.
2: Yes.
1: Dank voor jullie debuut in dit panel.
2: Dank je.
1: Ja, komen jullie nog een keer terug?
0: Zeker.
2: Graag.
0: Leuk.
1: Fantastisch zeg. Dit panel is te luisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen. Another

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
7: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
8: Voetnoten is een podcast van Energeia.
9: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Liem, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
10: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt erbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
9: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 1 korte file nog in Nederland en die staat op de A10 Noord bij Amsterdam. Tussen Landsmeer en de Koentunnel staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging 5 minuten.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
14: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Om de komst van kerncentrales tegen te houden heeft de provincie Groningen alle hoop gevestigd op de Tweede Kamer. Die debatteert binnenkort over kernenergie. Het kabinet houdt 2 locaties in de Groningse Eemshaven achter de hand. Maar de Tweede Kamer nam ooit een motie aan dat er in Groningen geen kerncentrales mogen komen. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dat is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Een tragisch ongeluk in de metro van Lyon. Een blinde man die op zoek was naar de uitgang van het station viel van het perron en werd gegrepen door een metro en was op slag dood. Wat er precies verkeerd is gegaan is niet duidelijk. Het metrostation heeft gewoon ribbels waarmee blinden de weg kunnen vinden. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt morgen of overmorgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. En in Frankrijk is onbekende muziek gevonden van componist Wolfgang Amadeus Mozart. Het gaat om 7 korte stukken voor fluit en harp uit de 18e eeuw. Het notitieboekje lag ergens achteraf in de Nationale Bibliotheek in Parijs. En iedereen is zo blij dat de muziek overmorgen al te horen is. Het weer dan van Weer Online. In Limburg kans op een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP Nieuws.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: Wie een financiële klacht heeft over een product, zoals een verzekering, een hypotheek of een lening, kan terecht bij Kifid. Dat klachtenloket zoekt dan naar een oplossing waar, als het even kan, alle partijen blij mee zijn. Maar mensen die een klacht indienen, die pakken er steeds vaker AI bij en laten zo de brief schrijven. Dat kost tijd, geld en het maakt de bemiddeling er niet altijd beter op. Een hartelijk welkom voor Evelien Ruinaert, directeur van Kifid, ook voorzitter van de geschillencommissie. Fijn dat je er bent.
11: Ja.
2: En het is, we waren er een beetje over aan het twisten, minstens de derde keer dat we elkaar wat uitgebreider spreken. Dus wij zijn beide tamelijk honkvast.
11: Zo kan je het zeggen.
2: Wat trekt jou na al die jaren nog zo aan?
11: Ja, waar we voor zijn, ons doel. We zijn er voor de consumenten die vastlopen tegen financieel dienstverlener. We proberen voor hen een oplossing te verzinnen of te brengen. Ja, en dat drijft me. Dat we er zijn, dat we actief zijn, dat vind ik zo mooi. Dat we de telefoon pakken en willen weten, wat is nou echt het probleem?
2: Maar het is een hard besef misschien, maar ook als jij vertrekt, dan hoop ik dat het Kifid er nog wel blijft.
11: Daar ga ik wel vanuit. Ja, het hangt niet
2: dus
11: aan
2: het
11: mij.
2: Niet alleen maar op jou, toch?
11: Nee, we hebben een heel mooi team. We zijn met 80, 90 mensen. We groeien. En dat doen we omdat we dus veel meer klachten krijgen dan we eigenlijk jaren hiervoor hadden.
2: Ja, Kifid is geen toezichthouder, maar wel een klachtenloket. Toezichthouders, daarom kom ik erop, zeggen meestal dat ze veel te weinig personeel hebben voor wat ze allemaal zouden moeten doen. Heeft het Kifid, ondanks dat het groeit in aantallen mensen die er werken, toch ook nog een beperkte capaciteit als je kijkt naar wat er allemaal op je afkomt?
11: Ja, maar het vraagt gewoon, er komt veel op ons af, maar we zijn ook in staat om goede mensen aan ons te binden. Dus dat is het goede nieuws. En wat mooi is, is dat we dan met elkaar ook proberen op een slendere, slimmere manier met die klachten om te gaan. Dus ik roep niet meteen, nou, we hebben mensen tekort. We kunnen alleen altijd mensen blijven gebruiken. Dus dat wil ik hier ook weer even zeggen.
2: Ik heb er zojuist iets over gezegd in mijn introductie, maar wat is nu een typische klacht die op het bureau komt van Kifid?
11: We zien heel veel klachten over wat we even in verzamelnaam schadeverzekering noemen. En dan gaat het over mensen die bijvoorbeeld reisbagage zijn kwijtgeraakt en dan niet alles vergoed krijgen. Of waar is ingebroken en waar het niet allemaal vergoed wordt. Maar we zien helaas ook veel klachten van mensen die beschuldigd worden van fraude. En dan in een frauderegister belanden of een waarschuwingsregister. En als zo'n register externe werking heeft, wat betekent dat alle financieel dienstverleners dan erbij kunnen, belemmert je dat enorm in het krijgen van verzekeringen, of als het gaat om een bankair waarschuwingsregister, in het krijgen van leningen of hypotheken.
2: Want die fraudebeschuldiging die komt dan van de financieel dienstverlener.
11: Dat is juist, ja.
2: En jullie moeten kijken of bijvoorbeeld het onderzoek dat een verzekeraar of dat een bank instelt, of dat nog legitiem is, of dat buiten proportioneel is?
11: Exact. Wij kijken of het terecht is dat iemand van fraude wordt beticht. Dus daar kijken we naar. En als we tot de conclusie komen, ja, dat klopt, dan hebben we nog een stap te gaan. En dan kijken we, is het logisch dat iemand voor 8 jaar in zo'n register wordt genoteerd? Of is er niet een betere belangenafweging te maken dat het korter is? En daar kijken we heel kritisch naar.
2: Hebben mensen over het algemeen zelf te snel het idee dat er wel iets te grondig onderzoek naar hem wordt verricht? Ik kwam jullie redelijk recent nog tegen in een artikel in de Telegraaf. Het ging over een meneer, denk ik, die in de cryptohandel zat. En tussendoor werd er nog een peperdure Hermes-tas verkocht met op veilingen waarde tot tonnen. Maar er bleek feitelijk niet zoveel aan de hand. De Rabobank had alle recht om de handel en wandel van die meneer te onderzoeken.
11: Ja, dat is een andere klachtenstroom. Dat gaat over het klantenonderzoek dat banken en brokers mogen doen naar hun klanten.
2: Dat heeft niks met fraude te maken.
11: Nee, dat heeft niets met fraude te maken. Bij fraude gaat het om, jij hebt gezegd, ik ben mijn reisbagage verloren en je hebt zeg maar veel meer spullen opgegeven dan technisch in zo'n koffer kunnen, bijvoorbeeld. En dan gaat zo'n verzekeraar toch wel even nader onderzoek doen, wat ben je aan het doen. Maar over deze zaak, die in de Telegraaf stond, ging het over een meneer waarvan de bank wilde weten, wat heb ik voor klant? En waar komt al dit geld vandaan? Ik zie een paar ongebruikelijke transacties en daar wil ik eigenlijk meer informatie over hebben. En dat klantonderzoek, daar heb je als klant aan mee te werken. En deze meneer werkt niet meteen in volle omvang goed mee.
2: Nee.
11: En dan kan een bank beslissen dat de bankrelatie te stoppen. Alleen in deze zaak is die meneer gaandeweg toch gaan meewerken en is de bankrelatie weer voortgezet.
2: Ja, dat is eigenlijk zoals jullie het misschien ook graag zien.
11: Ja, je wil eigenlijk wel dat je beide partijen bij elkaar brengt om ook goed uit te leggen wat de een nodig heeft van de ander. Wat we vaak zien, en nou trek ik het weer even breder dan dit voorbeeld van zojuist. Wat we vaak zien is dat het gaat over communicatie. Dat een klant niet goed begrijpt wat er nou van hem werd verwacht. En dat er dan allemaal gevolgen ontstaan waarvan als dat eerste gesprek duidelijker was geweest, of de eerste informatie duidelijker was geweest, misschien dat gevolg helemaal niet was ingetreden.
2: Maar jij pleit al jaren, dat kan ik inmiddels wel zeggen, want zo lang kennen we elkaar voor financiële educatie.
11: Klopt.
2: Als een klant iets niet begrijpt, is dat dan toch nog een gebrekkige financiële educatie? Of doen die verzekeraars, die banken, die financiële dienstverleners niet voldoende hun best om ervoor te zorgen dat hun boodschap goed over het voetlicht komt?
11: Ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat mensen zich soms onvoldoende doordrongen zijn van wat er eigenlijk allemaal, als je een verzekering aangaat, in die algemene voorwaarden staat. Ik zie echt dat verzekeraars hun algemene voorwaarden steeds toegankelijker en in begrijpelijk taalgebruik opzetten. Een vraag- en antwoordspel. Maar je moet er wel in. En het is talig. En de gemiddelde Nederlander is niet zo talig. Dus het is denk ik een combinatie van hoe wordt de informatie gebracht naar de klant. Is er nog ruimte om een telefoontje te plegen? Heb je het goed begrepen? En inderdaad, hoe
2: maar die vraag kennis met dat telefoontje, heb je het goed begrepen? Dat zou proactief moeten.
11: Dat zou eigenlijk wel in de begeleiding mooi zijn als dat kan. Maar wat we allemaal zien, en dat zullen jullie ook zien, is dat veel meer mensen tegenwoordig dingen online afsluiten en dan door een vragenlijstje klikken en dan aan het eind een product hebben aangeschaft. En dat betekent dat mensen soms niet de tijd nemen om even te kijken, waar geef ik eigenlijk antwoord op? Ja. Wat wordt er van mij gevraagd?
2: Maar moeten we ook accepteren dat sommige financiële producten, en die zijn talrijk, nu eenmaal ingewikkeld zijn?
11: Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. En dat hoort er ook bij. Want het gaat natuurlijk over zekerheden, als het om verzekeren gaat. Het gaat over bankrekeningen waar veel geld overheen gaat. En dat moet ook goed gemonitord worden. Dus daar zit heel veel omheen wat soms producten ingewikkeld maakt.
2: Ja. Ik zat er namelijk eens over na te denken. En dan lees ik dat er duizenden klachten binnenkomen bij het Kifit. En dan denk je, nou, dat is... Dat is fors.
11: Mm-hmm.
2: Maar we zijn met 18 miljoen Nederlanders. We hebben allemaal bankrekeningen. We hebben allemaal verzekeringsproducten. En God mag weten wat niet meer. Dus laten we zeggen een paar duizend klachten per jaar. Dan gaat het toch eigenlijk heel goed?
11: Nou, dat is precies wat ik ook altijd zeg. Ik ben altijd bescheiden. Dus ik vind het mooi dat jij het ook zo voelt en ziet. Ik ben altijd bescheiden om grote conclusies te trekken op basis van de klachten die wij zien. Precies om de reden die jij net zei. Maar soms zien we wel een trend. En dan moeten we ook echt aan de bel trekken van, nou, hier gaat nu iets mis. Maar eigenlijk is het heel casuïstisch. En betekent het eigenlijk dat wij in de individuele klachten beslissingen nemen.
2: Of het grote publiek is zelf ook wat bescheiden, terughoudend om er echt een zaak van te maken of naar het Kifit te stappen.
11: Dat kan. En het andere verhaal is dat als je een probleem hebt met je bank of verzekeraar, je eerste interne klachtprocedure moet doorlopen,
2: dat moet,
11: zoals
2: hè?
11: Het heet.
2: Anders
11: kunnen wij nog niet aan de slag. Maar wat we nu wel zien, is dat wij veel meer klachten binnenkrijgen doordat dat AI gedreven is. Dus als je AI vraagt, ik heb een probleem met mijn bank, wat moet ik ermee en waar kan ik terecht? Dan komen mensen naar Kifit toe.
2: Ja.
11: Dat is op zich prima, want dan zijn we goed vindbaar. Dus daar hoor je me niet over.
2: Hey, alleen... ik kom daar zo meteen op terug, okay. Want dit is een apart hoofdstuk.
11: Okay.
2: Jawel, we gaan daar uitvoerig op in. maar je zegt eerst die interne klachtenprocedure is goed doorlopen en mocht dat niet naar je zin zijn opgelost, dan is er nog altijd het Kifit. Hoe lang duurt zo'n interne klachtenprocedure dan?
11: Nou, die hoort een week of 6 te duren, 8, dus het valt mee. Soms komen mensen al bij ons en dan brengen we ze precies naar het adres van de bank of verzekeraar bijvoorbeeld, waar ze terecht moeten voor die interne klachtprocedure. Dan houden wij alle stukken vast, digitaal of papier. En als we na 8 weken niets meer horen, vernietigen we de hele boel. Want dan zijn ze er kennelijk goed uitgekomen. En dat is ook wat ik denk. Ik denk dat er heel veel dingen gewoon al opgelost worden.
2: Maar als een klant dan zegt, die interne procedure die heb ik nu doorlopen, we gaan door naar de volgende etappe, jullie komen in het spel, dan zie je alsnog, als je de cijfers erop naast laat, dat die klant aanzienlijk vaker verliest, tussen aanhalingstekens, dan de dienstverlener. Terwijl je zou denken, als je dit er allemaal voor over hebt als klant, dan ben je er kennelijk tamelijk rotsvast en overtuigd dat je een punt hebt.
11: Nou, waar het over gaat is dat wij heel veel klachten bemiddelen, ongeveer de helft. Dan zijn beide partijen tevreden. Hè? Dus ook de consument heeft dan wat hij wil gekregen.
2: Maar de geschillencommissie waar jij de voorzitter van bent,
11: ja.
2: Als je dan kijkt naar hoe het uiteindelijk afloopt, dan bijt die klant, die consument, vaker in het stof, toch?
11: Als het gaat om een uitspraak, er wordt onder regie van de geschillencommissie ook bemiddeld. Dus de bemiddelresultaten zijn ook van de geschillencommissie. Maar als het tot een uitspraak komt, dan zien we heel vaak dat een dienstverlener op een goede manier de informatie heeft verstrekt, op een goede manier met de klant is omgegaan. En dan kan het inderdaad zijn dat betekent dat een klant niet gelijk krijgt.
2: Hoe worden jullie eigenlijk opgevat door de financiële sector, de dienstverleners? Zijn die blij met het Kifit of niet?
11: We hebben er te zijn op grond van de wet op financieel toezicht. Dus we zijn on top of van hun interne klachtprocedure het onafhankelijke, onpartijdige en laagdrempelige klachteninstituut. En
2: wat maar nog altijd gefinancierd door de branche zelf, toch?
11: Ja, gefinancierd door de branche zelf. Net zoals de Nederlandse Bank en AFM. Dus we zitten in goed gezelschap.
2: Ik weet het.
11: Maar wat ik zie is dat onze klachten goed worden bestudeerd. Dat er goed wordt gekeken naar wat wij beslissen. En dat we ook van financieel dienstverleners terug horen in ons relatieonderzoek dat er zaken worden aangepast in hun voorwaarden, in hun werkwijze. Noem maar op.
2: Dus die uitspraak leidt tot jurisprudentie.
11: Bemiddelresultaten en uitspraken leiden tot aanpassingen van werkwijze bij financieel dienstverleners. Dat zegt iets over hoe ze ons accepteren. En als ik terug mag gaan in de tijd even. Wij hebben een tijd geleden best pijnlijk, financieel pijnlijke uitspraken gedaan voor financieel dienstverleners, kredietverstrekkers, over de hoogte van de variabele rente op een doorlopend krediet. Daarvan hebben we gezegd, die mag niet sky high zijn. Er moet een bepaalde relatie met de marktrente blijven. En als je teveel hebt verlangd van je klant om rente te betalen, moet je compenseren. Als Kifitar 10, 15 uitspraken heeft gedaan. Alle kredietverstrekkers hebben klanten opgeroepen. Heb je bij ons ooit zo'n product gehad, meld je. We hebben een compensatieregeling opgesteld. En dus dat hebben veel meer kredietverstrekkers gedaan dan die 10, 20 zaken die wij hebben gehad.
2: Omdat ze weten dat ze de volgende keer aan de beurt zijn.
11: Wellicht, maar je ziet het ze doen. Dus ook bij klanten die niet hebben geklaagd bij ons. Dus wij krijgen ook telefoontjes van mensen. Ik krijg geld terug, dankzij Kifitar. En ik heb niet eens zelf geklaagd. Ik vind daar wel iets van uitstralen dat we gezien en geaccepteerd worden. Ook al doet het pijn.
2: Het is mooie grasduinen in wat er allemaal bij jullie binnenkomt. Ik wilde toch ook nog eventjes wat nader ingaan op bankhelpdeskfraude. Want er is een uitspraak in een zaak tussen Bunk en een gedupeerde klant, waaruit blijkt dat banken slachtoffers van bankhelpdeskfraude sneller moeten compenseren. En nu wordt het interessant. Ook als de klant nalatig is geweest.
11: Ja,
2: hoe zit het in elkaar?
11: Ja, dat is best. Het is allereerst een drama, bankhelpdeskfraude. Dat wil ik hier ook weer gezegd hebben. Want wat we zien in die klachten, dat is echt dat mensen zo ingenieus verleid worden om financiële handelingen te doen. Er zijn twee uitspraken van onze commissie van beroep. En de ene uitspraak houdt in dat als je een ander je pincode en al je informatie geeft en die gaat dat dan doen, dan is het een niet toegestane betaling. En dan moet een bank vergoeden. En Bunk zit niet in het coulancekader dat de Nederlandse Vereniging van Banken heeft opgesteld in dat soort zaken. Dus dat betekent dat in dat soort zaken we elke keer weer kijken, wat is er precies gebeurd?
2: Maar dat komt ook door de keuze die Bunk gemaakt heeft, niet in dat kader te willen vallen.
11: Ja, maar ook gewoon omdat we, als we dit soort klachten kijken, krijgen ze ook wel eens binnen het coulantse kader. En dan nog kijken wij of een bank het goed heeft gedaan. En dan gaan we eerst inzoomen op wat er is gebeurd, wat er feitelijk is gebeurd. In het ene geval is dan, als je alles afgeeft aan die fraudeurs en de fraudeurs gaan het doen, ja, dan is het niet op jouw bordje. Nee,
2: maar als je het zelf gedaan hebt, want dat las ik ook op jullie site, daar wilde ik al naar vragen, dan is een bank in beginsel niet verplicht schade als gevolg van bankhelpdeskfraude te vergoeden. Als de consumenten zich door een zogenaamde bankmedewerker, dus ze worden gewoon belazerd, laten overhalen zelf geld over te boeken. Maar dan zijn ze toch alsnog wel slachtoffer van crimineel gedrag.
11: Dat zou je kunnen zeggen, maar wat we nu hebben bepaald is dat er dan sprake is van een toegestane betaling, omdat je het helemaal zelf doet. Dus je maakt zelf het geld over en je pakt je eigen tools om die, zoals je dat ook normaal doet. Dan kan een bank niet zien dat je iets ongebruikelijks aan het doen bent. Want dan is het gewoon, zoals wij dat juridisch noemen, een toegestane betaling.
2: En die bank kan er ook niks aan doen dat iemand doet alsof die van ING is, maar dat feitelijk niet is.
11: Nou, dat is inderdaad het hele grote probleem waar we tegenaan lopen. En dat is ook internationaal een probleem, want ik hoor het van alle klachteninstituten dat dit overal speelt, die bankhelpdeskfraude. Dus we kunnen niet anders doen dan mensen echt waarschuwen. De bank belt niet zomaar. Let echt goed op. Geef niet je pincode af. Geef niet je pinpas af. En sta als er gebeld wordt over er is paniek met uw rekening, er is iets aan de hand, hang op en bel je bank en check.
2: Moet je dit nog scharen onder het kopje financiële educatie? Hoort dit
11: wellicht
2: er ook bij?
11: Ja, en daar doen de banken zelf heel veel aan. Hè? Want ja, die zien ook al dit met ledenogen aan.
2: We gaan naar, daar is het dan eindelijk, het onderwerp AI in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
16: Het dilemma.
2: Door AI komen mensen sneller bij ons terecht. En dat is goed of wij worden overspoeld door brieven geschreven door AI. Dat kost ons bakken geld en vreet tijd.
11: Ik ga voor de eerste.
2: Evelien Ruinert is hier van Kifitar, maar het tweede is ook waar.
11: Het is niet bakken met geld, het kost veel aandacht. Wat we zien bij AI-klachten, het helpt enorm, want het is een enorm geordende klacht. Het helpt natuurlijk om je gedachten op een rijtje te zetten, om de feiten op een rijtje te zetten, wat is er nou precies gebeurd. Dus daar is het heel dienstig in AI. En dan hebben we heldere klachten. Maar, zoals we allemaal weten, AI verzint ook heel veel. Ten dienste van degene die de vraag stelt. Dus dan komen er ineens uitspraken van rechters of van Kifid die niet bestaan of die niets met de klacht te maken hebben. Of regelgeving die niet bestaat. En dat stukje maakt het voor ons uitdagend om het goede gesprek te voeren.
2: Ik begreep dat de intake wel veranderd was. Ik weet niet precies waar ik het las. Maar vroeger barsten mensen zelf los over wat hen allemaal dwars zat. Ze wilden hun klacht nog even toelichten. En nu moet de medewerker van Kifid eerst nog mensen wijzen op wat er dan in die brief staat, die niet door die mensen zelf is geschreven en die dus misschien ook wel bol staat van de fouten. Ja, dat lijkt me iets wat de weg naar een oplossing alleen maar bemoeilijkt.
11: Nou, dat valt mee. Ik spreek ook collega's die zeggen dat dan de mensen eigenlijk best wel opgelucht zijn. Want dan geven ze toe, we weten het eigenlijk ook niet zo goed. Dus hoe zit het? Dus dat is alleen maar mooi, want dan is er nog steeds wel een echt financieel probleem waar wij iets mee kunnen. Op die manier kunnen we heel snel verder. Het komt alleen helaas ook voor dat mensen zeggen, nee, ik heb precies opgeschreven wat ik opgelost wil hebben. Het staat er allemaal, dus doe het er maar mee. Nou, en dat maakt het bewerkelijker, want dan moet je met heel veel geduld en rust nog een keer uitleggen hoe het zit en of mensen dan willen uitleggen wat nou het echte probleem is. Want daar zijn wij voor.
2: Dus wil je werken bij Kifid, weet dan wel dat er een beroep wordt gedaan op je geduld.
11: Ja, ja. En dat hebben mensen bij ons ook. Want ze snappen best dat zo'n consument, zoals
2: wij noemen,
11: maar
2: neem je een klacht die opgesteld is met behulp van AI, misschien zou het niet moeten mogen, maar neem je die toch op voorhand al iets minder serieus? Dat je denkt, ik herken nu een bepaald patroon, dit is duidelijk niet geschreven door de man of vrouw in kwestie zelf.
11: Nee, we zijn nieuwsgierig, we bellen. Dus we nemen dan nog steeds dat wat we altijd doen. Hè. Mensen zijn ook blij dat wij bellen of mailen. Wat wilt u echt opgelost zien? En daar kan dan een gesprek over volgen. Nee, dat is niet zo dat we het niet serieus nemen.
2: Jij zit er minder hard in dan die HR-professionals die, ik geloof, vorige week nog in de krant zeiden, ik hoop weer eens een keer een spelfout tegen te komen. Dit is allemaal erg gepolijst. Het is veel meer van hetzelfde. Dat zie jij toch niet zo?
11: Nee, zo zie ik het zeker niet. Want ik ga er nog steeds vanuit dat er onderliggend kennelijk een kwestie was waar ze er niet uit zijn gekomen met de bank of hypotheekadviseur of assurantie tussenpersoon en dat ze Kifid daar naar willen laten kijken.
2: Want hoeveel klachten komen er jaarlijks binnen en hoeveel van die klachten ga je ook daadwerkelijk behandelen?
11: Nou, wat we meestal zien is dat er een beeld is dat we zo'n 7000 klachten of 6500 klachten was vorig jaar krijgen, waarvan we ongeveer de helft kunnen behandelen.
2: Kunnen behandelen?
11: Ja, want het komt heel vaak voor dat mensen te vroeg bij Kifid komen. Die moeten eerst die interne klachtprocedure door. Ook komt het wel voor dat we klachten hebben tegen die helemaal niet over een financieel product of dienst gaan, dus dan zijn we niet bevoegd. Ook komt het voor dat mensen gewoon veel te laat een klacht indienen. Of helemaal niet met stukken komen. Wij begeleiden mensen in alle stukken die we nodig hebben. Vragen door, bellen nog eens, maar dat houdt wel een keertje op. En dat betekent dat we die dus allemaal niet kunnen behandelen. Wat we nu zien in ontwikkeling, als het zo doorgaat, krijgen we dit jaar 10.000 klachten binnen, waarvan we ook ongeveer de helft, 5.000, daadwerkelijk in behandeling kunnen nemen.
2: En dat komt dan doordat AI de drempel voor het indienen van die klacht heeft verlaagd?
11: In positieve zin.
2: Hoe gaat Kifid zichzelf verhouden tot AI? Want als je zegt, wij worden belaagd door mensen die AI gebruiken en dat is alleen maar goed, dan kun je ook AI terugverwachten. Of kan dat niet?
11: Het woord belagen is niet voor mij, Thomas.
2: Nee. Dus ik weet ook wat ik zelf heb uitgesproken.
11: Heel goed. Nee, wat wij gebruiken natuurlijk ook AI in die zin dat het helpt om grote dossiers samen te vatten en daar ook even op een rijtje te zetten wat er speelt. Maar in ons werk blijft uiteindelijk een menselijke beslissing. Dus het werk blijft hetzelfde. Dus we kijken allemaal zelf ook nog in dat dossier om voordat we dan een oordeel geven of een uitspraak doen.
2: Is een chatbot iets? Mensen willen natuurlijk een luisterend oor, dat begrijp ik, want je komt niet zomaar bij het Kifid. Maar is dat iets wat ergens in de verre toekomst denkbaar is of niet?
11: Dat zou dan een verre toekomst zijn, want we houden nu nog vol wat we doen nu. Dat mensen kunnen bellen met ons en dat we ze gewoon te woord staan. En dat is een groot goed, want we horen heel vaak aan de telefoon van, nee, ik heb eindelijk iemand die naar me luistert en dank je wel. Dat gebeurt, is dag in dag uit horen we dat terug van onze mensen. Van dat iemand gewoon blij is dat hij het verhaal aan de telefoon heeft kunnen doen.
2: Tot slot, jij zit er nu hoeveel jaar eigenlijk? Net zo lang als ik?
11: Ik zit in mijn tiende jaar.
2: Tiende jaar, dan kunnen we elkaar de hand schudden.
11: Nou, dat is mooi.
2: Is er iets waarvan jij na 10 jaar denkt, dit zou ik er als bevoegdheid of als instrument nog graag bij willen hebben? Of is het helemaal naar je gading op dit moment?
11: Ik vind het heel fijn dat wij de incassotuchtklachten behandelen. Ik denk dat het heel goed is. De BKR-klachten zijn we natuurlijk ook op een gegeven moment erbij gaan doen. Kleinzakelijk is bij ons terechtgekomen op grond van zelfregulering. Ik denk dat het best goed is om toch nog eens een keer te onderzoeken of we kleinzakelijk financier, wat we nu hebben, kleinzakelijke financiering kunnen bij ons terecht, dat we misschien ook nog op het gebied van verzekeren hebben. Dat is nog wel een droom.
2: Is die lobby al gaande? Is er al gesprek met het Verbond van Verzekeraars?
11: Er zijn gesprekken met
2: het
11: Verbond gaande. Maar dit kost tijd.
2: En het kost tijd omdat het Verbond dat niet zo ziet zitten?
11: Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar het heeft natuurlijk alle implicaties als je daar ook weer een loket voor opent. Wat laagdrempelig is. En
2: maar dat loket is er toch?
11: Nou, niet voor verzekeringen, kleinzakelijk.
2: Nee, precies. Maar dat valt dan onder de noemer van Kifid.
11: Dat klopt.
2: In
11: jouw droom. In mijn droom zou dat zijn.
2: En voor wie is dit een oplossing?
11: Nou, voor een heleboel ZZP'ers die met een verzekering vastlopen en dan op een laagdrempelige manier willen klagen en niet de tijd en niet het geld hebben om naar een rechter te gaan.
2: Blijven dromen.
11: Dat doe ik.
2: En nog even directeur blijven dan.
11: Dat wil ik ook wel graag.
2: Evelien Ruiner, directeur van het Kifid, dank voor je komst.
11: Dank je wel.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Bert Bakker van Fudura. Dat is een energiedienstverlener. Omdat ze denken dat er met ander energieverbruik best wel een mouw te passen valt aan dat volle stroomnet. Abonneer je dan op de Top van Nederland, de podcast. Dan hoef je geen aflevering te missen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul. BNR

0: smart, never give an inch, no retreating. And I racked up respect from teachers, rednecks.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
5: China was geen probleem, China was geen gevaar.
4: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemerskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een milieuclub is kwaad dat het kabinet de optie openhoudt voor kerncentrales in de Groningse Eemshaven. Een woordvoerder noemt het een schoffering voor alle Groningers die al schade lijden door de gaswinning. Het is beter om in te zetten op windmolens op zee. Dan verbreek je ook niet je politieke belofte, zegt de club. Chaos op het spoor bij Londen na een ongeluk met 2 treinen in het noorden van de stad. Ze zouden op elkaar zijn gebotst tussen de stations London St. Pancras en Leicester. Persbureau Reuters zegt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het treinverkeer bij Londen is vrijwel helemaal stilgelegd. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt morgen of overmorgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. President Zelensky moet een Poolse onderscheiding inleveren na een diplomatieke rel. Het gaat om de hoogste burgeronderscheiding in Polen. Het draait allemaal om een omstreden Oekraïnse legereenheid. Die heeft Zelensky vernoemd naar een groepering die in de Tweede Wereldoorlog 100.000 Polen zou hebben gedood. En het was een groot succes, de verkoop van shirts van het Nederlands elftal, waar het zweet nog in zit van de wedstrijd tegen Japan. Ze werden geveild voor het goede doel en leverden bijna €60.000 op. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar kankeronderzoek van het Prinses Maxima Fonds. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vanuit het zuiden buien met kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland geldt daarom code oranje. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP Nieuws.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
12: Klassieke raceauto's nemen dit weekend circuit Zandvoort over. En wij zijn erbij, hè? De Historic Grand Prix.
13: Leuk. Ja, de hele provincie kan horen welke bijzondere auto's hier rijden. En we spreken zo ook nog met Jan Lammers.
12: Ja, en we gaan zo met BMW praten. Maar eerst, Wouter, toch wel weer leuk om hier weer rond te lopen op het circuit. Eigenlijk een beetje aan de vooravond van de laatste Dutch Grand Prix.
13: Ja.
12: Duurt nog wel even een paar weken.
13: Ja, maar daarna kunnen we hier gewoon woningen gaan bouwen. Hè? Dan hebben die mannen hun investeringen weer terug. Oh, dat mocht je niet hardop zeggen. Nee. Wel gaaf. Dit is een bijzonder evenement. Met bijzondere mensen. Die bijzonder dure auto's bijzonder hard over het circuit heen gooien.
12: Ja. Ja, die hebben niet echt een probleem met een idee van, ja, straks sloop ik dat ding en dan ben ik weer een hoop centen kwijt.
13: Ja, maar dit is natuurlijk wel, weet je, auto's die je koopt, die kan je natuurlijk neerzetten ergens. Of je gaat er gewoon gave dingen mee doen. Ja, dit is natuurlijk wel voor sommige mensen het ultieme.
12: Ja, we zitten eigenlijk aan de pitstraat, hè, nu.
13: Ja.
12: En hier komen ze allemaal. Ik zie nu een Lotus voorbij komen. Die krijgt even een flesje water. Dat is dan de pitstop. Mooi man. Op origineel Nederlands kenteken trouwens. Leuk is dat. Ja. Maar goed, en het geluid, hè? Ja, dat is wel even anders dan die saaie Formule 1.
14: Och. Ja, nou, weet je, dat ik geen oordoppen meer in hoef bij een Formule 1 race, vind ik. Ja, weet je. En hier kwam er net ook iets voorbij door de pitstraat. Vond ik echt, ja, maar race zeker niet vol gas. Helemaal niet, hè. Tokkelde gewoon voorbij en het deed pijn aan mijn oren. Dat ik dacht, oh man. Ja. Hey, maar het is heel gaaf. Heel spectaculair.
12: We laten ook echt nog wel wat geluid horen tijdens deze uitzending. Dus misschien moet je ook gewoon tijdens de uitzending even je oordopjes in doen. Maar goed, daar gaan we het straks verder over hebben. BMW pakt ondertussen tijdens deze Historic Grand Prix uit met een ode aan 40 jaar M3 en de vorige week onthulde M-concept Neue Klasse. Staat hier ook?
13: Ja, dat is wel gaaf. Dat is ook heel snel. Nee, ik heb nog niet gekeken.
12: Oh, ik wel.
13: Nee. Ja, wel ik was, cool ding. Druk.
12: Maar Peter Haug is marketingbaas van BMW Group Nederland. Welkom, leuk dat je er bent. In onze lounge. Hier op het circuit.
13: Onze lounge met airco is heel fijn. Ja, is en dubbel fijn glas, zodat we het geluid een beetje erbuiten hebben.
12: Buiten. Maar mooie mijlpaal voor de M3 natuurlijk. 40 jaar M3. Is dit dan ook een logische plek om dat te vieren?
15: Ja, vinden we wel. We zijn de afgelopen historische Grand Prix niet altijd aanwezig geweest. Maar wel als we een verhaal te vertellen hebben. Ik denk dat we 10 jaar geleden ongeveer hier voor het eerst waren met een soort best-of BMW. Ja. Heel veel spullen, mooie spullen uit München gehaald van BMW Classic. Uit Le Mans deelnemers. 2 jaar geleden voor het laatst geweest. Dat was eigenlijk omdat we weer terug waren op Le Mans.
12: Ja.
15: Met de M8 Hybrid, die vorige week natuurlijk ook... Hij heeft gereden, net niet gewonnen.
12: Nee.
15: Toen was er een nieuwe Artcar.
12: Toyota, van... toch? Die gewonnen iets met de Nederlandse coureur.
13: Ja,
15: zeker.
12: Nick de Vries. Ja, mooi.
15: Ja. We vinden het een logische plek. Ja. Dus er wordt GT-race zit natuurlijk enorm in de lift. En eigenlijk wat we hier vandaag zien is ook, ook touringcar/GT-race. Dus dat is een hele logische plek voor ons.
12: Rijden de M3's dit weekend rond op de baan?
15: Ja, ik heb er al divers gezien. Okay. Ik sowieso binnen de
13: is ook historisch, wel logisch. Ja, is het al historisch genoeg? Maar het is ook wel 40 jaar M3.
15: Ja.
13: Dus
15: ja.
13: Wij worden ook oud in die auto's ook. Jullie hebben er zelf ook een paar meegebracht. Hoeveel M3's brengen jullie?
15: We hebben de hele line-up tot en met de F80 aan toe. Ja. Dus binnen staat het echt hele bijzondere spul vanaf de E30. En daar staat een hele pracht. We hebben getracht om zeg maar koppeltjes te maken met de straatversies en echte raceauto's. Dus iedere straatauto heeft een equivalent in. Van de E30 bijvoorbeeld staat er een Alpina, by the way. Een hele mooie, waar meneer Bovensiepe nog in heeft geraced in de DTM.
12: Ja.
15: Dat is ontzettend mooi ding. En dan gaan we naar de E36. Dat is een hele historische raceauto van de Dueler, Oostenrijkse team. Waar Winkelhock in heeft gereden. Een Stoek. Dieter Quester, die een paar jaar geleden ook weer in auto's 4 heeft gereden. Reden. Dus we hebben eigenlijk allemaal koppeltjes staan. En dan als belangrijkste centerpiece dan natuurlijk de BMW N Concept Neue Klasse.
12: Ja.
15: Ja.
13: Wat een moeilijke naam.
15: Ja.
13: Kunnen we niet gewoon het beestje bij zijn naam noemen? Dus, wat wordt die naam? Dat gaat Peter natuurlijk nog niet vertellen.
12: Nou.
13: Weet je het al wel? Kijk hem even streng aan. Ja, hij geeft een knipoog.
12: Straks als de microfoon uitgaat, dan gaat hij het ons vertellen.
13: Hier staan dus best een aantal M3's. Zijn er 10 volgens mij? Dacht ik zoiets.
15: Ja, buiten staan er nog een paar.
12: Ook een M4.
15: Ja, klopt. Ja.
13: Ja,
15: we smokkelen met de GT4, ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nee, op een gegeven moment heb je natuurlijk een splitsing gekregen in de coupés en de...
13: Ja.
15: Maar de concept is weer echt 4-zits, 4 deuren.
13: Ja. Ja. Ja, dat is echt M3, maar dan elektrisch. Maar daar gaan we het zo nog wel even... heb je een favoriet, de modelgeneratie? En waarom is die?
15: Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen de E30.
13: Ja. Waar heb je wel eens in gereden? Never meet your heroes,
15: ik heb nooit in een 911 gereden, wat ik vroeger heel graag wilde doen. Daar ben ik nog steeds niet van gekomen. Maar ik volg jouw serie natuurlijk met veel belangstelling. Dus misschien komt het nog wel een keer goed. En ook nog nooit in een M3 E30. Wel in een E30 zoals hier in de DNDT racen.
12: Ja.
15: Maar favoriet, we hebben hier vanochtend een bijeenkomst gehad met onze M-certified dealers, de motorsport dealers. En toen noemde ik de E46 CSL. Wat ik toch wel echt wel een heel bijzonder apparaat vind. Dus ook toen ik mijn eerste BMW 316 staalblauw met hele kleine wielen in bestelling had staan, was ik op vakantie in Spanje. En toen zag ik die auto, niet de CSL, een cabrio in Spanje staan. Godverdorie, dat is toch wel echt een heel mooi model. Ja. Vind ik nog steeds wel een hele mooie.
13: Toch auto's uit de jeugd, hè? Waar we dan jeugd of jong volwassen, waar we dan
15: De aspiratie. Dat is favoriet. Maar ja.
13: Ja. Jij, Meijndert, heb jij al een favoriet? Je bent er net even langs gelopen.
12: Ik ben er lang... Nee, ik durf dat echt niet te zeggen. Sorry. Nee. Ik vind ze echt... Ik heb met open mond zitten kijken naar alle modellen die daar staan. Nee, ik moet daar dieper in duiken. Jij wel?
13: Ja, doe mij maar gewoon een F80, hoor. Gewoon de nieuwste. Ja, daar kan... Weet je, er is zoveel auto. Vierwiel aandrijving als je het wil. Handbakker als je het wil. Achterwiel aangedreven als je het wil. Cabrio, coupé, station, sedan. Ja. Van mijn vrouw zou ik dan een station moeten nemen. Een touring natuurlijk, sorry. Oh, ga je mond spoelen, Wouter. Neem je meteen even slok. maar ik vind zelfs de M3 sedan... Ah, weet je, vindt ze nog een beetje te duur? Oh, te duur, oh. Maar ik ben met de kant te sparen. Okay. Nee, ik heb toevallig naar Andrew, of ook van BMW, Aptic. Oh, ik heb ze allemaal gereden, behalve de raceversies. Ja. ze hebben allemaal wel iets, hoor. Maar ik, de latest is the greatest voor mij.
12: Ja, toch wel? Ja. Maar dan wil je hem ook als daily driver gewoon gebruiken.
13: Ja, dan ga ik er een vooruit op comfort dan. Dus ruimte. Dus ja, why not? Hebben jullie hier, verzorgd BMW hier ook actie op de baan? Want het is natuurlijk leuk. Een paar van die auto's die we dan een doekje eroverheen en schoonhouden. Maar...
15: Nee, wij rijden zelf niet. We voorheen met die best-of deden, is dat we altijd in de demo, zoals dat dan heet, meereden. Dus dan hadden al het spul wat statisch was, werd dan met veel bombarie naar buiten gestart en warm gedraaid. Ja. Dat was onderdeel van de fun. Nu is het statisch.
13: Jammer,
15: maar het is ontzettend kostbaar om die auto's uit München hier te krijgen en te laten rijden.
12: Ja, want hoe kostbaar is zoiets? Waarom is dat zo?
15: Nou,
12: prijzig?
15: Die auto's die worden natuurlijk daar wordt per kilometer wordt dat helemaal bijgehouden. Dat is het, de banden, monteurs aan vast. Die moeten natuurlijk een hapje eten. En hebben bepaalde auto's hebben dan ook nog een keer speciale mannetjes die ervoor zorgen dat niemand erin gaat zitten en dat soort zaken. En dat wordt wel wat.
13: Met zijn eigen bodyguard.
15: Iets kostbaar. Ja. Dus we hebben gezegd, we gaan nu zelf. We hebben genoeg contacten natuurlijk met mensen met hele mooie auto's. En er is natuurlijk voldoende spektakel op de baan. Er zit, Wouter zei het al, maar bijna in iedere klasse rijdt wel iets van BMW rond. Tot en met de Hark aan toe, waar natuurlijk de Tisa's, de CSL'en in rondrijden. Dus daar hoeven we zelf dan niet te verzorgen. Ja.
13: Is racen nog belangrijk in racehistorie? Dat was vroeger natuurlijk Win the Race on Sunday, sell the car on Monday. Yeah. Maar werkt dat nog?
15: Ja, ik denk het wel. Wat je...
13: Je moet dit wel zeggen, want jullie staan hier.
15: Maar er zijn ook wel voldoende critici die zeggen van, doen jullie eigenlijk nog wel voldoende?
13: Yeah. Is dat zo?
15: Bij motorsport hebben we natuurlijk customer racing is heel belangrijk. Als je daar wat sceptisch naar kijkt, dan zou je zeggen van, maar waarom doen jullie dat zelf niet? Wij racen eigenlijk nu via teams natuurlijk. Tot en met de Le Mans optredens aan toe. En die supporten we goed. We vinden dat belangrijk. Wat er natuurlijk heel belangrijk is, de technology transfer die er wel moet zijn. Ja, dat is ook misschien de reden waarom we op een gegeven moment naar de Formule 1 hebben gekeken. Kunnen we onze resourcing en engineering eigenlijk niet beter stoppen in wat toen Project I is geworden. Waar de BMW en de BMW i3 uit voorgekomen zijn. Dus die aerodynamica en de lichtgewicht en carbon hebben we van gezegd. Misschien is dat niet meer Formule 1. En moeten we dat stoppen in iets wat echt naar de straat toe komt. Omdat het verschil tussen Formule 1 toen en wat het moest gaan worden op de straat wel erg groot aan het worden was.
12: En hebben jullie daar gelijk in gekregen? Want we zien de andere twee Duitse premium merken natuurlijk nu wel in de Formule 1.
15: Ja.
12: Mercedes al veel langer, Audi net toegetreden.
15: Nou ja, wij vonden het
12: gaat
15: voor
12: het dan niet een beetje kriebelen?
15: Maar pas op, we zijn op 9 seconden geen winnaar geworden van Le Mans vorige week. We hebben een prachtige 24 uur van de Nürburgring.
12: Tweede plaats is de bovenste van de slechte plekken van de verliezers, hè?
15: Ja, goed. We stonden pole position.
12: De eerste verliezer,
15: daar,
12: toch?
15: Ja. Zonder pole position. Ja. Dat is waarna een disqualificatie, maar dat was 5000ste.
13: Ja.
15: Nee, dus dat hele Le Mans prototype project is ontzettend belangrijk, omdat er heel veel technology transfer in zit. En de GT-auto's, ja, dat zijn natuurlijk uiteindelijk GT3'en zijn natuurlijk liggen heel dicht bij straatversies. Ja. Dus dat is het is belangrijk. En wat je ziet, ook dankzij Max, denk ik, is dat de hele GT-racing enorm de lift zit. En niet alleen maar op dat soort grote evenementen als de 24 uur van de Nürburgring, waar honderdduizenden mensen naartoe komen, slapen, barbecue en nog wat. Maar ook vooral online. Dat zie je, en dat zie je hier op het circuit ook in de DNRT. Voorheen zijn merken en teams ook bij ons geweest. Die zeiden van ja, sponsoren, klantactivatie. Daarvan hebben we altijd gezegd van ja, ik race zelf een beetje. En ik weet, niemand interesseert het wat ik doe. Dat vind ik interessant.
12: Ja.
15: En dan komt hooguit je moeder en de hond misschien kijken. Maar wat je nu ziet, en dat is wat de DNRT heel leuk doet, is dus ze streamen dit.
12: Ja.
15: Daarvan zeggen mensen wel van ja, daar ga ik wel naar kijken. Dus ik denk dat toerwagen en GT-racing zit echt wel in de lift. En voor ons is het daarom ook hartstikke belangrijk, omdat het dicht bij ons straatauto's zit. Ja.
12: Mooi. Voor de mensen die hier zijn, is ook voor het eerst hier dan de M-concept Neue Klasse te zien. Hè? Vorige week onthuld, zei het al, op de 24 uur van Le Mans. We hadden het net over dit. Is dan wel echt de voorbode van de elektrische M3, hè?
15: Ja.
12: Ja.
15: Ja. Het heet nadrukkelijk de M-concept Neue Klasse. Dus het gaat over hoe... Het is deels een designpresentatie eigenlijk, van welke richting moet je het gaan zoeken in de Neue Klasse. En het gaat ook over technology natuurlijk.
12: Ja.
15: Maar goed, het ding lijkt natuurlijk enorm veel op de i3 die we net geïntroduceerd hebben. Dus ja.
13: Maar ja, en BMW heeft ook wel traditie van M3's lanceren als concept. En dan krijg je met iets minder gekke kleuren en gekke wielen.
12: Ja.
13: En één lipje minder. En dan, oh, dat is toch de productieversie.
15: Ja.
13: Dus hoe dicht zit deze er tegenaan?
15: Nou ja, je weet zelf, wij maken vision auto's. Dat zijn vaak wat wildere ideeën waar het vertellen van een bepaald verhaal.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Die filosofie zou je ook kunnen toepassen op M. He, dus ja. We hebben nu net de I3 aangekondigd. Die is sinds gisteren leverbaar of orderbaar, moet ik zeggen. Mm-hmm. En het is logisch dat de M3 dan ook als eerste elektrisch wordt genoemd. Maar wij zien ook testauto's rondrijden op de Nürburgring met 4 uitlaten erin. Dus mogelijk komt er nog wel wat met, laten we zeggen, conventionele krachtbronnen.
4: Ja, maar de best technology win? Is dat wat er uiteindelijk gaat gebeuren?
3: Nou ja, de filosofie van technology open is dat er op verschillende plekken op de verschillende wereld verschillende demands zijn over wat mensen willen. En we willen dat graag in staat stellen om te doen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel richting elektrisch. Maar wij denken dat er nog een behoorlijke tijd is dat dat soort technologieën naast elkaar kunnen bestaan.
5: Ja, er zijn ook heel veel verschillende mensen. Je zou kunnen zeggen van, is de traditionele klant van de M3 wel ook de klant van de elektrische M3? Of hebben jullie het idee dat er een nieuwe klanten categorie daarvoor gaat opstaan?
3: Ja, uitkijken dat het niet een te saai antwoord wordt. Maar ook ja, klantengroepen evolueren natuurlijk net zo goed mee. Hè? Dus ik heb net een rapportje gelezen van de collega's van Andrew hier over hoe de I3 is ontvangen. Men begrijpt wel dat we, kijk, hoe we die nieuwe M3's aan het ontwikkelen zijn, is dat er zitten bijvoorbeeld schakelflippers op die concept. En dan kun je je afvragen, is dat wel nodig? Dus met respect naar wat mensen graag willen. En dus alle bedieningselementen die rood zijn in die auto, daar kun je zelf nog wat mee doen. Dus het is niet alleen maar in drive stoppen. Okay. Maar je kunt wel met rijmodi spelen en dat soort zaken. Dat zijn dingen die appelleren aan wat huidige M-klanten belangrijk vinden. Maar ik denk dat er een hele generatie opgroeit die niet anders gewend zal zijn.
4: Ja. Nee, dat is waar. En deels moet ik ook wennen. En een volledig elektrische auto biedt ik ook wel weer kansen. Hè? Want jullie hebben natuurlijk al wel dingen laten zien. Hè? De Heart of Joy, nou, ook weer een beetje marketingterm. Dus. Maar 4 elektromotoren, waarmee je dus natuurlijk veel spectaculairdere dingen kan doen met een verbrandingsmotor dan met een moeilijke aandrijflijn die je helemaal niet zo snel kan schakelen van alle kracht naar voren of naar achter of naar links of naar rechts. Dus ja, in die zin denk ik dat er zie ik ook wel zeg maar de mooie mogelijkheden. Tegelijkertijd, 6 in lijn. Ja, wel een snoepje, hè?
5: Ja.
4: Dus die willen we er nog wel bij hebben. Maar op zich natuurlijk goed, denk ik, dat jullie beide aanbieden. Komt dan, eigenlijk zien we natuurlijk nu, I3 is eerst gekomen. We zien natuurlijk ook wel van, er gaat nog iets met de 3-serie gebeuren. Misschien heb ik wel al meer ervan gezien, maar dat mag ik nog niet vertellen van Andrew. Die zit daar heel streng te kijken. Betekent dat we eerst I3, elektrische I3M-achtig, weet ik veel hoe die gaat heten. Jij weet het wel, maar gaat het niet vertellen. En dan pas de nieuwe verbrandingsmotor M3 mogelijk gaan zien.
3: Nou, in ieder geval, als die komt, in ieder geval niet in een andere volgorde.
4: Nee,
3: ja.
4: Oké.
3: Okay. Ja. Nadrukkelijk mijn mond, maar ik bedoel nogmaals.
4: Wij vullen dit wel in.
3: Nee, maar dat zal dan, als die komt, dan is dat in die volgorde.
4: Nee, bedankt. Potentieel wordt natuurlijk de elektrische M3 variant, noem maar even zo, hè, omdat we de echte naam nog niet weten, goedkoper dan de M3 met verbrandingsmotor. Want je ziet natuurlijk nu al met M5 en M3, natuurlijk plug-in hybride voor de mensen die dat niet weten. Die is goedkoper in Nederland vanwege de belastingvoordelen. Dat gaat met die elektrische M3. Dat misschien wel het koopje van de eeuw. Ja, het koopje van de eeuw overdreven, maar.
3: Ja, dat gaat met grote klappen.
4: Ja.
3: En laten we hopen dat dat ook zo blijft natuurlijk. Want er verandert nog wel eens wat in onze fiscale wetgeving.
4: Ja, maar dat houdt het spannend, joh.
3: Ja. Nee, maar vooralsnog wordt het... ik weet niet of bereikbaarder nou het woord is. Maar technisch is dat natuurlijk zo.
4: Enorm lage verbruikskosten.
5: Maar het is ook wel weer logisch om te bedenken dat dat gaat veranderen. Want op een gegeven moment gaat de minister van Financiën zeggen, mijn schatkist begint leeg te raken.
3: Ja, nee,
5: als iedereen elektrisch gaat kopen.
3: Ja.
4: Over de nooie klasse horen ook nog steeds.
3: Ik heb het niet te doen met ze. Maar.

0: Nee,
1: precies.
2: Nooie klasse. Gaat goed. Productie uitbreiden, weet ik veel wat allemaal. Het gaat echt zo goed. Het is meer dan het marketingverhaal.
3: Nee, want daar word je hard op afgerekend. Ik bedoel, uiteindelijk zijn die cijfers natuurlijk straks gewoon openbaar. Maar als je doelt op de... we hebben de iedereen net geïntroduceerd. Ja. Wat wij aan de... Laten we in marketingtermen heel even aan de funnel kunnen zien aan de voorkant. Dan is dat eigenlijk net zo indrukwekkend als dat we tijdens de EX3 hebben gezien. Dus mensen die komen kijken, die een bepaalde interactie hebben op de website. Mensen die zich inschrijven voor nieuwsbrieven. Tot en met de eerste orders aan toe gisteren. Geeft dat ontzettend veel vertrouwen.
2: Ja. Ja. Dat is Nederland. BMW wereldwijd gaf wel een winstwaarschuwing af. Dat is weer andere...
3: Dat is een heel duaal gevoel. Ja. In Nederland doen we het met BMW ontzettend goed. Ja. De klanten zijn ontzettend tevreden.
2: Leasemaatschappij
3: is ontzettend... Nee, maar is zo. Dat is ook aantoonbaar. Ja. Zijn we segmentleider al jaren. En Europa doet het ook ontzettend goed. Ik ga maandag naar München, maar ik verwacht daar wel een heel andere sfeer aan te treffen. Omdat een aantal oorzaken ons wel knijterhard raakt. Dat geldt voor andere OEM's natuurlijk hetzelfde. Ja. Met als laatste snoepje op de taart de brandstofprijzen. Die ook in China enorm gestegen zijn. En wat we daar nog deden, waren conventionele verbrandingsmotoren. En dat is ook hard ingestort. En dat gaat daar ook weer met ontzettend grote stappen. En dat is maar ook de achtergrond voor de winstwaarschuwing. Omdat daar gaat echt volume uit nu. En alles wat je niet bouwt, kan ook niet verkocht worden. Ja. Dus,
0: maar je hebt dus met ongelooflijk veel zaken te maken die van buiten komen. Hè. Je had het net eigenlijk over stabiel overheidsbeleid. Dat is één ding. Maar internationaal gebeurt er om de haverklap wat. Er is dan nu een akkoord met tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar het kan zomaar weer zijn dat dat volgende week of volgende maand weer de prullenbak ingaat. Je kunt daar dus heel moeilijk op sturen.
3: Ja. Dat is waar. Het enige wat wij kunnen doen is de juiste auto's bouwen. Ja. De juiste strategie hebben over technologie. En we denken dat we die hebben.
0: Ja, over die technologie en de juiste auto's misschien ook wel. Deze week werd bekend dat de iX5 echt een giga batterijpakket krijgt. Hè? Ruim 140 kilowattuur groot. Wordt dit de eerste BMW met een actieradius van rond of meer dan 1000 kilometer? WLTP dan, hè?
3: Ik denk het niet. Okay. Die auto is natuurlijk gewoon wat groter.
0: Ja, wat zwaarder.
3: En wat zwaarder. Dus, maar ik denk wel dat je rond, laten we zeggen, Andrew, 700-800 kilometer WLTP. Okay. Denk ik dat heel reëel zou zijn, ja.
0: Ja. Voor nu, dankjewel Peter Haug, marketingbaas van BMW Group Nederland. En zometeen.
2: Ja, Jan Lammers. Ja, hij woont hier toch om de hoek, dus maar weer eens gevraagd. Nee, die kan uiteraard niet ontbreken hier bij de Historic Grand Prix.
0: Tot zo.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
5: I've missed you. I really want to see you tonight. I hope you can make it. Please call me back.
6: All 9 times, please hold.

0: Naast Nieuwsradio kun je nu ook naar Muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
3: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
2: Ja, flexibel ticket, hè?
3: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
2: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Hoe blijft de Nederlandse zorg optimaal functioneren in crisis- of oorlogstijd? Wat doe je bijvoorbeeld als je systemen helemaal plat liggen door een hek? Hoe kun je dan een ziekenhuis runnen? Je hoort het maandag om 3:30 op BNR of zoek BNR Beter op in je podcast-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
8: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
9: Remt energie de vooruitgang van je onderneming? Samen met Fudura ben je klaar voor de energietoekomst. Fudura, de verandering voor in energie.
0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: De nieuwszender van Nederland.
0: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een milieuclub is kwaad dat het kabinet de optie openhoudt voor kerncentrales in de Groningse Eemshaven. Een woordvoerder noemt het een schoffering voor alle Groningers die al schade lijden door de gaswinning. Het is beter om in te zetten op windmolens op zee. Dan verbreek je ook niet je politieke belofte, zegt de club. Chaos op het spoor bij Londen na een ongeluk met twee treinen in het noorden van de stad. Ze zouden op elkaar zijn gebotst tussen de stations Londen St. Pancras en Leicester. Persbureau Reuters zegt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het treinverkeer bij Londen is vrijwel helemaal stilgelegd. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt morgen of overmorgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. President Zelensky moet een Poolse onderscheiding inleveren na een diplomatieke rel. Het gaat om de hoogste burgeronderscheiding in Polen. Het draait allemaal om een omstreden Oekraïnse legereenheid. Die heeft Zelensky vernoemd naar een groepering die in de Tweede Wereldoorlog 100.000 Polen zou hebben gedood. En het was een groot succes, de verkoop van shirts van het Nederlands elftal, waar het zweet nog in zit van de wedstrijd tegen Japan. Ze werden geveild voor het goede doel en leverden bijna 60.000 euro op. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar kankeronderzoek van het Prinses Maxima Fonds. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vanuit het zuiden buien met kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland geldt daarom code oranje. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
11: Welkom terug. We zijn bij de Historic Grand Prix op circuit Zandvoort. Af en toe hoor je wat hier voorbij komen. We zitten in de pitstraat.
12: Ik hoorde ons model. Ik hoorde 911. Oh.
11: Zo'n kenmerkend geluid. Ja. Maar zo achter op het circuit even het gas open trekken. Ja, over twee maanden knallen hier de Formule 1-auto's over de baan. De stofzuigers noem ik, zoals ik het altijd noem. Maar dit weekend staat helemaal in het teken van klassieke raceauto's.
13: Ja, en Roman Caressani is adviseur bij de Historic Auto Renclub, HARC. Noemen we dat ook wel kort gezegd. Roman, leuk dat je er bent. Is dit eigenlijk stiekem misschien wel het leukste raceweekend van het jaar hier op Zandvoort?
14: Ja, 100%.
11: Even twijfel.
14: Je vraagt het aan de verkeerde persoon. Ik ben zelfs opgegroeid met de historische motorsport. Ja. 20 jaar actief gereisd. Op Zandvoort ook heel veel gedaan. En ik denk ook een van de initiatiefnemers van de historische Grand Prix in 2012. Ja. Dus ja, ik vind het superleuk dat het nog steeds bestaat.
11: Waarom is het zo leuk? Voor de mensen die hier misschien nog nooit zijn. Waarom moeten ze komen kijken?
14: Nou, ik denk die sfeer is met alle bescheidenheid wat relaxter, wat makkelijker, wat eenvoudiger en ook toegankelijker. Ja. Dan moderne evenement, laat staan de F1. Ja. Met alle accreditaties en moeilijkheden. En van jong tot oud, voor iedereen valt wat te zien. Een hoop herinneringen, mindsets richting zijn eigen of haar eigen jeugd.
13: Ja.
14: Ik denk dat maakt het gewoon, en niet alleen in Zandvoort, maar wereldwijd heel erg leuk. En daarom is de historische autosport populairder dan ooit.
13: Ja, je krijgt ook een heel mooi historisch beeld, hè, van al die auto's die meedoen. Maar toch, ik merkte dat je heel even twijfelde met je antwoord toen ik het vroeg.
14: Ja, misschien was dat een politieke twijfel.
13: Maar of omdat toch ook eigenlijk het Formule 1 weekend niet kunt vergelijken met zoiets als
14: nee,
13: dit.
14: Totaal niet. Formule 1 staat ergens in dat universum. Dan komt heel lang niets.
13: Ja.
14: Althans, zo zie ik het.
13: Aha.
14: Maar voor mij is de historische autosport. En daar heb je natuurlijk ook highlights in. Goodwood, Classic Le Mans, andere events.
13: Past
14: en
13: dan het inderdaad komt de rest in dat rijtje?
14: Ja, past wel in dat rijtje, 100%. En Zandvoort heeft natuurlijk zelfs ook een gigantische historie. Die mag je ook niet vergeten.
11: Nee. Eigenlijk kun je hier op de historic Grand Prix veel meer auto's kijken en luisteren. En heel veel verschillende dingen. En in principe de sfeer, zoals jij het omschrijft, inderdaad, helemaal mee eens. Maar ja, Formule 1 is natuurlijk gewoon die wedstrijd. En de hoop dat Max gaat winnen natuurlijk als Nederlanders allemaal, zoals ze die hebben. En dit is veel meer. Ja, ik hoor af en toe wat dingen voorbij komen. Dat maakt het gaaf. En ook wel de historie, zeg maar. Die er is. Heel erg gaaf. Wat voor soort racewassers komen in actie? En wat voor soort auto's? Waar moet je een beetje aan denken?
14: Nou, wat wij, tenminste wij, ik niet meer, maar wat in de principe wel de bedoeling was om de klassieke Formule 1 natuurlijk als highlight hier naartoe te krijgen. Ja. Dan heb je het over een enorme verscheidenheid van auto's. Dat was nummer 1. Een aantal andere Formule series, maar ook natuurlijk niet te vergeten de tourwagens en GT's. Wij noemen het allemaal auto's met dak.
11: Ja. Ik noem het de auto's die je kan herkennen. Zag net een Jaguar S-Type bijvoorbeeld. En een Ferrari 458. Maar ook dat soort.
14: En dat maakt het dan zo leuk. Ik vind van jong tot oud, voor iedereen zit een stuk herkenbaarheid in.
11: Ja. Ja.
14: Voor de wat ouderen onder ons, dat was de auto van mijn vader of van mijn opa. En die zie je hier ineens niet alleen rijden, maar racen.
13: Ja.
11: Ja. Is het ook echt een race? Het is niet een demo dat mensen.
14: Nee. Die race-series die hier ingeschreven staan, nogmaals, ik heb het 20 jaar mogen beoefenen.
11: Ja.
14: Heel erg leuk. Het woord gentleman drivers wordt het genoemd.
11: Ja.
14: Dat je de helm op hebt. Niet bij allemaal, maar 99,9%.
11: Ja.
14: En dan gaat het ook spiegel tot spiegel. Alleen wat het verschil is met modern. Men let wel op zijn of haar spullen.
13: Nou ja, maar dat is natuurlijk. Ja, het is prijzig, kan ik me voorstellen. Maar je kunt je ook vraagtekens stellen bij de veiligheid natuurlijk. Want dit zijn auto's uit een ander tijdperk. En als je kijkt naar Formule 1, wat daar allemaal is ontwikkeld om de sport veiliger te maken. En zelfs dan zie je nog dingen gebeuren waarvan je denkt, nou gaat dat echt tot het gaatje. Gebeurt dat hier toch ook nog een beetje?
14: Nou ja, qua veiligheid wordt vaak onderschat. Wij moeten met de historische auto's ook al aan de FIA, de FIA, de Wereldbond voor Automobielrensport, voldoen. Qua fuel cells, dus tanks, rolkooien, kleding. Die doet niet onder qua Formule 1. Je persoonlijke uitrusting, helm, kleding, ondergoed, et cetera, et cetera. Tuurlijk zijn die auto's over het algemeen wat gevaarlijker.
13: Ja.
14: Men rijdt ook daarentegen
13: iets voorzichtiger.
14: Een tikkie voorzichtiger.
11: Echt? Ik zie ze af en toe voorbij komen. Ik zit ook online wel af en toe filmpjes. Denk ik, ik weet niet of ik dat zou durven met zo'n museumstuk.
14: Ja, maar weet je, ik denk voor de gemiddeld iemand die nog nooit in zulke auto's gereden heeft, is alles wat een beetje snel gaat, gaat dan ook heel hard.
11: Yeah.
14: Maar ik moet wel zeggen, daar stappen natuurlijk ook steeds meer profs in. Ja. Maar die krijgen wel vaak heel veel respect voor het materiaal.
12: Ja.
14: Uitzonderingen dagen later.
13: Oh ja, ja, noem eens namen.
14: Nee, dat doe ik niet.
11: Hoe was je zelf? Was jij zelf? Want je kwam de Rode Waas en...
14: Nou ja, ik ben zoals je het hoort oorspronkelijk uit Oostenrijk. Ik heb vrij hoog geskiet.
11: Yeah.
14: Dus de competitie zit er helaas verschrikkelijk in.
11: Ja.
14: Ik heb ook een jongere zoon die raced. Die heeft dat denk ik volledig overgenomen.
11: Yeah.
14: Maar het andere probleem is ook... Ja, als je competitief bent ingesteld, ja, historie of niet, je vertrekt en je wil vooraan eindigen. Ja. Punt.
11: Ja, ja, ja. Lijkt me geen goedkope hobby, historische racen. Of valt nou, dat nog wel? Kan je een indicatie geven? Of is het...
14: Het hangt heel erg van dat type auto af.
11: Ja.
14: Wat het in de historische autosport leuk maakt. Je hebt een heleboel, en die mensen vereer ik persoonlijk het meest, die echt met hun laatste centen bij elkaar gespaard, die zelf kunnen sleutelen, naar het circuit komen, daar alles voor laten, tot vakanties aan toe.
11: Ja.
14: Dat noemen wij de kofferpakracers. Maar dat is niet oneerbiedig bedoeld. Nee. In het tegendeel. Dus dan kan je het weer zo goedkoop mogelijk maken. Maar je kan natuurlijk ook in de historische Ferrari stappen. Ja. Ik noem maar een merk en andere. Dan kan je het zo duur maken als je het zelfs wil.
11: Ja.
14: Dus ook dat is enorm breed. Je kan bijvoorbeeld bij de Haak, heeft een eigen klasse, het NK8290. De naam zegt het al, raceauto's van 82 tot 90. Ik roep maar wat, waarschijnlijk is niet iedereen mee eens, maar voor €10.000 doe je daar een heel seizoen mee.
11: Ja.
14: Is veel geld,
11: ja,
14: maar in de racerij een betrekkelijk bescheiden bedrag.
11: En wat zijn een beetje de duurste auto's die je rondrijden? Heb je dan over tonnen of is het miljoenen of nog erger?
14: Kijk, wat je tegenwoordig ziet, je ziet weinig originele auto's nog op circuits.
11: Nee.
14: Omdat die auto's niet alleen te duur geworden zijn, maar ook te onveilig.
13: Ja.
14: Je ziet wat meer, wij noemen dat continuations. Replica's is niet dat juiste woord. Nee, die continuations moeten ook exact nagebouwd worden. Dus dan zie je hele dure Ferraris die misschien 20, 30 miljoen waard zijn. Daar wordt niet meer wat algemeen mee gereest.
13: Nee.
14: Die auto's worden, Polten Nat heet het, nagebouwd. Conform de Via. Maar die kosten ook al een miljoen plus.
11: Ja.
14: Dus ja, wat is duur en wat is heel erg duur.
13: Ja.
14: Maar wat je vandaag hier zo ziet, je ziet een 250 LM meerijden. Je ziet diverse Formule 1's, enorm toegenomen in waarde. Sportscars en wat duur blijft zijn auto's met historie.
13: Ja.
14: Maakt niet uit of dat een GT is, een tourwagen of een Formule 1. Maar als daar een beroemde coureur opgezeten heeft,
13: die
14: goede resultaten,
13: prijs heeft gewonnen,
14: net als met kunst,
13: ja,
14: dan blijft dat altijd een high-end auto. En als je die natuurlijk vernielt met een race, ja, heb je een ander issue. Terwijl, er is bijna geen raceauto die nooit schade heeft gehad.
13: Nee, precies. Dat is nou helemaal zo. Volgende week ga jij richting Oostenrijk, hè, naar de Red Bull Ring voor de Legends Parade. Ook daar, wat houdt dat precies in?
14: Ja, toen de Red Bull Ring de Formule 1 weer heeft teruggekregen in 2014... heeft Red Bull eigenlijk het idee gehad om dat te promoten en wat bijzonders te doen, moeten we oude historische Formule 1's, ook nog toen dat hij het kon dat, met de originele rijders op de baan brengen als parade. Nou, dat is in zekere mate jarenlang gelukt. Alleen ja, naarmate de tijd vordert, hou je ook steeds minder rijders over.
13: Ja.
14: Maar dit jaar gaan we dat weer doen. Ik ben daar met een team voor gevraagd om daarbij te assisteren. Omdat ik nu sinds 22 ook de Red Bull Ring Classics doe. Is eigenlijk een soort van historische Grand Prix. Maar dan op de Red Bull Ring. Met alle plezier overigens. Maar ja, er komt steeds meer erbij. En dan vaak in combinatie met Red Bull en de Red Bull Ring.
13: Ja. Gaan we nog een Nederlander in actie zien daar?
14: Ja, een aantal. Daar rijdt een grote Nederlandse serie mee. En de Red Bull Ring is enorm geliefd bij Nederlanders. Niet alleen tijdens de F1. En hij kwam hier net binnen.
13: Jan Lammers.
14: Jan Lammers rijdt in een Lotus. Toevallig voor iemand waar ik heel veel mee samenwerk. In een Lotus 77. Een auto met enorme geschiedenis uit 1976. En Jan gaat met deze auto rijden. We moeten wel een seatfit doen, kan je begrijpen.
13: Oh ja.
14: Maar Jan gaat in deze auto rijden, ja.
13: Mooi, met Jan gaan we verder praten. Dankjewel, Roman Caressani van de Historic Auto Renclub, de HARC.
15: De Nationale Autoshow.
11: Iemand die zeker niet kan en mag ontbreken tijdens de historic Grand Prix is Jan Lammers, voormalig Formule 1-coureur en winnaar van de 24 uur van Le Mans. Goed je weer eens te spreken, Jan. Die historic Grand Prix, is dat een feest van herkenning voor jou?
16: Ja, het is zeker leuk, omdat je, letterlijk wat je zegt, heel veel auto's die herken je. Ik heb net even bij David Hart, dat doen we vanavond iets bij Ziggo, met de Ferrari 512. Dat was de allereerste Le Mans auto waar ik ooit in zat. Oh, cool. Dat was in 1971. Toen was Rob Slotemaker, die was toen met al die slips bezig voor die film van Steve McQueen. De 24 uur van Le Mans, die staat nu nog op YouTube. En dat was de allereerste auto waar ik ingezeten heb. Dus hebben we gewoon een superleuk itempje even mee opgenomen. Maar er staan hier een oude Shadow van Elio De Angelis. Mijn teamgenoot in mijn debuutjaar.
17: Ja.
16: Dus ja, er staat ook, zag ik een oude auto van de Ed Zwart. Die reed toen voor Radio Veronica met een Abarth, weet je. Het waren toen stoere auto's. Nu zijn het bijna sleutelhangers.
17: Ja.
16: Maar nee, superleuk. Superleuk.
17: En is er eentje waarvan je zegt van, ah ja, daar heb ik de mooiste herinneringen aan?
16: Ja, ik denk als ik er eentje uit moet halen nu, dan zou dat wel die Ferrari 512 zijn, ja. Van David. Dus die, ja, maar ook prachtig gerestaureerd. Hè. Je ziet ook, en we hebben het er net best wel vaak over gehad, maar hey, je hebt hier auto's die hebben om twee redenen vaak waarde. Hè, ja. De een is dan puur de historische waarde. Hè, die is gewoon authentiek, historisch, bla bla bla. Maar de andere, die heeft weer superveel waarde. Want dat zijn dan replica's. Maar de waarde daarvan zit dan weer in de kwaliteit. He, die kwaliteit van die auto's, die is ongelooflijk. Met vlosstraat worden die schoongemaakt. Ja, ja. Echt gewoon nieuw. Echt mooi, ja, om te zien.
17: Waanzinnig. Maar heb je dan niet zelf de neiging om lekker achter het stuur te stappen? Hier?
16: Nee, joh. Zondag? Ik doe dat al vanaf mijn 12. Ja, ik heb net 70 aangetikt. Dus op een gegeven moment is de geest wel uit de fles.
17: Echt waar?
16: Dus, ja, dus dingen die spontaan opkomen. Ik doe één keer per jaar vaak in Zuid. Één of twee keer per jaar. Ik heb heel veel goede vrienden bij toeval in Zuid-Afrika.
17: Ja.
16: Nou, is goed vertoeven daar natuurlijk. Dus je hebt tegenwoordig het Festival of Speed.
17: Ja.
16: Dat is een soort, niet echt een heuvelklim, maar wel langs de heuvel. De sprint. Superleuk. Je hebt de 9 uur van Killarney. Niet Kialami, dat ligt bij Johannesburg. Maar ja. Killarney is een oud traditioneel circuit waar vroeger ook Grand Prix werden gehouden. Net buiten Kaapstad. Daar doe ik af en toe met een event mee. Dus dat soort dingen, gewoon met vrienden, leuke
11: lekker
16: dingen.
11: Lekker overwinteren in Zuid-Afrika. Ja, ja, ja. Jan, hebben je wel door, hoor.
16: Dus donderdag heen, zondagavond terug. Ja.
11: Geen tijdsverschil, hè?
16: Geen jetlag. Ja, dat is wel heerlijk.
11: Dus die 512, dat is wel, is dat voor jou wat hier staat het leukste?
16: Ja,
11: als jij één auto zou mogen kiezen waar je ooit mee gereden hebt, en die zou je bij jou in de garage mogen zetten en af en toe even mogen uitlopen, welke zou het worden?
16: Wow, waar ik mee gereden heb. Dat,
11: dat zijn er zoveel, waar je zeggen.
16: Ja. Ja. Nou, dan denk ik toch wel die Daytona Ferrari van Piet Roelofs. Want
11: Dat is
16: natuurlijk een briljante auto. En Nicky Pastorelli rijdt daarmee. Ja, dat is natuurlijk echt een juweeltje van de auto om te zien, om mee te rijden, om te horen. Ja, dat, en daar heb ik dan toevallig niet oorspronkelijk in gereden, maar wel een historische race. Dus technisch gezien heb ik daarmee gereden.
11: Ja.
16: Zou ik die nemen?
11: Je kan het altijd een beetje oprekken. Volgende week rijd je tijdens de Legends Parade op de Red Bull Ring in een Lotus 77.
16: Ja.
11: Ook gaaf.
16: Super gaaf. Dat is de auto van Mario Andretti. Dat is best wel een bijzonder tijdperk. Want Mario Andretti reed met Ronnie Patterson. En terwijl ik mijn contract tekende in 1979 in Monza. Sorry, 1978. Ik was op Monza. Ik tekende mijn contract en we keken elkaar aan van, oh shit, de start van de race is over 10 minuten. Dus toen liepen we naar de pitstraat.
17: Wow.
16: En binnen een kwartier dat ik mijn contract tekende. En dat ik aan de pitstraat stond, verongelukte toen Ronnie Patterson.
17: Oh, heftig. Ja.
16: En die was heel bizar. Dus dat was wel een signaal van, nou, weet waar je aan begint.
11: Ja.
16: Dus,
11: maar ja, dan ga je hier soort vrijwillig met dit soort auto's ook rondrijden. En op de Red Bull Ring. Ben je nooit bang dat je toch zo'n stukje historie afschrijft?
16: Nou ja, weet je. Dat
11: gemiddelde coureur is nooit bang.
16: Nee, kijk, af en toe rij je gewoon met een Rembrandt rond natuurlijk. Dus daar moet je echt ook wel met respect mee omgaan. Dus zeker ook volgende week. Die mensen hebben die auto's natuurlijk met zoveel zorg en aandacht en liefde voor het materiaal geprepareerd. Dus daar gaat het zeker niet om die laatste seconde. Nee, laat staan 5 seconden.
17: Maar deze mensen willen natuurlijk ook wel die auto een beetje goed in actie zien, toch?
16: Ja, klopt, zeg je helemaal goed. Zeg je helemaal goed. En Albert Westerman van State of Art, die was altijd een liefhebber van historische racen. Heb ik samen met Chris Segers toen nog een keer de Carrera Panamericana gedaan. En toen hadden we een keer een hele snelle bocht. En bij het uitkomen gleek een beetje te dwars en tikte ik de vangrail aan. Dus er zat zo'n afdruk van die vangrail aan de zijkant. En toen zei Albert naderhand van, dit hoort bij de historie. En ook destijds met de M1 Procars die hier waren van BMW Autosport. Die zeiden gewoon van, nou, wij vinden het juist leuk als mensen deze auto op snelheid zien rijden. Ja, ja. He, dus zomaar een parade, zo'n bloemencorso, dat vinden ze niks. Dus dat vond ik wel leuk, want dan kon je tenminste all-in gaan. Ja, en dat precies, zijn ook allemaal geweldige auto's.
17: Ja, gaaf. Ja. Gaaf. Ja. Het is natuurlijk een historic Grand Prix hier dit weekend in Zandvoort. Vind je zoon René dit ook leuk? Is hij hier te vinden?
16: Dat denk ik niet. Hij is 17, hè? En dan hebben die jongens, als ze niet op het circuit zijn, andere interesses dan naar die oude grafjammers te kijken. Hè? Dat zegt hij niet zelf zo, maar ik stel me zo voor dat hij... Ja, die jongens die hebben die beleving niet zo. Ik denk, als hij eenmaal met zijn auto een keer zou rijden of wat dan ook. Dus dat groeit wel. Je merkt ook wel dat hij steeds dieper erin duikt. Maar hij vindt nu leuk om allemaal van die bijzondere sporters. Hij heeft zo'n fase gehad. Toen was hij heel erg in het basketbal met Kobe Bryant. Oh, een boek aan het lezen. En nu is die jongen die triatleet die in één keer de marathon won. Halve marathon. Lee heet hij, geloof ik. Ja. En nou goed, daar is hij nou helemaal vol van. Dus hij is veel aan het hardlopen en veel in de sportschool. En natuurlijk als hij niet op het circuit is. Maar dit soort momenten denk ik dat hij met zijn vrienden naar het strand gaat.
11: Oh ja. Hoe gaat het met zijn racecarrière? Zo'n beginnende carrière, feitelijk.
16: Ja. Nou ja, we zijn al redelijk gevorderd. Ik denk dat we op 2/3 zitten. Maar die laatste loodjes... we hebben altijd de filosofie gehad, als je niet wint, gaan we niet door. Okay. Dus net als op school, je moet alle levels clearen. Yeah. Er zitten jongens nu in de Formule 2 en de Formule 3, die hebben daarvoor nog nooit een race gewonnen.
17: Nee.
16: Niet op de kartbaan, niet met de minis, de junioren, de senioren. Nooit een race gewonnen en die verwachten dat het dan in Formule 1 gaat gebeuren. Nou, zo zijn wij niet. Dus hij moet gewoon leveren, hij moet gewoon presteren. En hij heeft zijn kartperiode afgesloten als nummer 1 op de world ranking van de FIA. Dus dat was mooi. Op dat moment had hij nog niet een meter met een raceauto op een circuit gereden. Dus dat circuitracen met auto's heeft hij echt 2 jaar Formule 4 wel nodig voor gehad. Om daar al die facetten onder de knie te krijgen. Maar wel heel veel races al gewonnen. En nu rijdt hij in Eurocup 3. Dat is op sommige circuits zijn die zelfs een beetje sneller dan Formule 3.
17: Bij MP Motorsport, toch?
16: Ja, alles MP Motorsport. Ja. Dus in die Eurocup 3 gaat het heel goed. En ik heb het idee dat hij ook steeds beter wordt. En hij wordt ook een stukje volwassener. Dus nee, so far so good. Maar het echte werk moet allemaal nog gaan gebeuren.
17: En wat is het echte werk uiteindelijk? Waar ligt
16: het gaat om de Formule 1.
17: Ja, toch echt wel. Dat is de lat die beoogd wordt.
16: Ja, en ik denk dat zeker vanuit ons persoonlijke familieperspectief... ben je daar gewoon het onmogelijke mogelijk aan het maken. Het eerste kartje wat ik voor René kocht... dat kocht ik met €1400 saldo. Want ik was net uit de periode gekomen dat ik moest vechten om niet failliet te gaan.
17: Ja.
16: Nou, dat had ik dan in 2014 op 1 juli voor elkaar. Dus eindelijk alles geregeld met bank, belastingdienst, dus niet failliet. Maar ik moest wel opnieuw beginnen.
17: Ja.
16: En op 13 juli werd René 6 en toen kreeg hij zijn eerste kartje. Dus eigenlijk zijn we met helemaal nul aan dit project begonnen. Ja. En we zijn nu, we zitten volledig op schema. Overal gewoon de klasses die we aan het aftikken zijn. Op schema zou ook volgend jaar Formule 3 moeten betekenen.
17: Ja.
16: Maar daar moeten we nog hard voor werken. Want financieel hou ik dit niet heel lang vol. Want de budgetten gaan nu over een miljoen heen.
17: Oh, jeetje,
16: dus een stukje support voor de toekomst.
17: Ja, je wilt natuurlijk niet nog een keer richting faillissement gaan.
16: Ik ben niet failliet gegaan. Hè.
17: Nee, dus maar richting, richting bedoel ik. Ja, absoluut.
16: Kijk, je leert daarvan. En je moet ook oppassen dat je mensen daar niet in meeneemt, in dat sentiment. Maar goed, zijn prestaties die beginnen nu wel een beetje ook over de grenzen goed op te vallen.
12: Okay.
16: Dus ik verwacht tussen nu en het einde van het jaar dat ik dat wel samen met andere partijen ga doen. En met een management wat mijn rol van het sponsor zoeken wel over gaat nemen.
12: Oh ja. Spannende tijden.
16: Nou, vooral leuk.
12: Yeah.
16: Het is natuurlijk heel bevoorrecht. Kijk even wat voor ellende er gaande is. Weet je, dus dat. En als jij dit je problemen mag noemen die je zelf op de hals gehaald hebt. Dus nee hoor, het is geweldig dat we dit onze problemen mogen noemen.
12: Ja.
16: En het is prachtig. De mensen met wie we het doen. De mensen tegen wie hij rijdt, die jonge jongens, zo langzamerhand kennen ze allemaal al een jaartje of bijna 10 jaar. Dus al die families onderling gaat goed met elkaar om. Dus het is harde competitie.
12: Ja.
16: Maar je ziet het nu ook vaak op Formule 1 podium. Hè? Dan zie je gewoon
17: dat die mannen allemaal vriendschappen.
16: Ja. Kijk naar Lewis Hamilton en Verstappen.
12: Ja.
16: Ik denk dat Max vond het geweldig dat Lewis weer won. Weet je, dat zie je gewoon. Hè? Dus ja.
17: We hebben nog veel meer besproken, maar dat hoor je natuurlijk in onze podcast. Die luister je terug in onze podcastfeed.
12: Ja, abonneer je gelijk even. Dan krijg je al onze aflevering altijd als eerste.
17: Leuk, hè? Je kunt ook alles terugluisteren. Ja, dus als je er een beetje tijd over hebt.
12: Ja, of je kan niet in slaap komen. Een van de twee.
17: Tot volgende week.
18: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
4: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Britse hulpverleners zijn massaal uitgerukt om een treinbotsing bij Londen. Een onbekend aantal passagiers zou gewond zijn geraakt. Een van de treinen zou automatisch zijn stilgezet door het veiligheidssysteem en de andere zou er bovenop zijn geklapt. Het treinverkeer is waarschijnlijk de rest van de avond ontregeld. De Zeeuwse actiegroep is blij dat er geen nieuwe kerncentrales komen in Borselen. Het kabinet ziet van die locatie af en houdt in Zeeland alleen nog Terneuzen achter de hand. Wel leeft de actiegroep mee met de inwoners van Terneuzen en het Groningse Eemshaven, omdat daar mogelijk wel kerncentrales komen. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. Daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. Er is een run op het zomerabonnement van de NS... waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dat is echt heel veel. Het is een uniek experiment. Zij is op Radio 1. En België heeft de volle laag gekregen door noodweer. De brandweer moest uitrukken voor blikseminslagen en omgevallen bomen. Meest opmerkelijk was een molen die compleet is ingestort door een windvlaag. Bij ons wordt rekening gehouden met noodweer in Limburg, Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Daar geldt code oranje. Het weer dan van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor met kans op zware windstoten, onweer en hagel. Vannacht trekken de buien naar het noorden weg. Morgen veel zon bij 25 tot 30 graden, maar aan zee koeler. En dat was de ANP Nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: Winkelen was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna tot oneindig scrollen op TikTok Shop. Spotgoedkope producten kopen van Temu en Shein. Het is met een paar klikken gedaan. Nou, hoe verandert dat ons aankoopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Daarover ben ik deze week in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Vandaag de gast Martijn Snoep. Hij is bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. En we gaan het hebben over de komst van de nieuwe manieren van winkelen. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, laatste online aankoop?
8: Planten.
7: Planten. Kun je die ook al online kopen?
8: Ja, dat is een fantastische winkel.
7: Oh ja? Oh ja, ik rijd dan nog naar zo'n tuincentrum toe. Heb je voorkeur voor online shoppen of fysiek winkelen?
8: Maar beide.
7: Ja? Ja. Maakt niet zoveel uit. Tweede vraag. Vanaf vandaag moeten webshops en apps een duidelijke zogenoemde ontbindings- of herroepingsknop hebben. Dus op basis van Europese wetgeving. Wat het eigenlijk betekent is consumenten met een online aankoop net zo makkelijk moeten kunnen annuleren als dat ze hem hebben gedaan. Hoe kijken jullie daarnaar?
8: Nou ja, het is natuurlijk, we leven in een democratie. Dus het is uiteindelijk de keuze van de wetgever. Maar op zich is het niet onredelijk dat je op dezelfde makkelijke manier bestelt. Als dat je moet annuleren. Dus ik vind het op zich een goede beweging. Ja. Ik weet dat er kritiek op is van ondernemingen die zeggen, oh, nog meer regels. Maar het is ook wel goed om die consumenten een beetje te beschermen.
7: Ja, want we worden wel heel erg verleid met z'n allen.
8: Dat is zo. En het is, ja, ondernemingen maken het ook wel eens extra moeilijk om de bestelling weer te annuleren. En dat is gewoon niet eerlijk.
7: Nee. We hebben het deze week over dat nieuwe winkelen. Dat is ook met name vanwege die TikTok-shop die sinds deze week dan in Nederland beschikbaar is. Dus TikTok, dat platform dat als winkel functioneert. Het wordt social commerce genoemd. Dus in jouw tijdlijn, je bent oneindig aan het scrollen. Dat kan maar doorgaan. Komen dan video's voorbij. En er wordt bijvoorbeeld, ik noem maar iets, planten. Laten we daarbij houden, worden daarbij aangeraden. Die kun je met één klik op de knop kopen. Hoe kijken jullie daarnaast, ACM, naar die social commerce?
8: Nou, we zijn twee kanten aan. Ik denk dat blijkt ook wel uit de afgelopen dagen in de uitzendingen. Aan de ene kant is het mooi, want het geeft mensen de mogelijkheid om kleine mini-ondernemingen te beginnen en hun eigen leven in handen te nemen en het, ja, gewoon de markt te betreden. Mm-hmm. Dus dat is mooi. De keerzijde ervan is dat het inderdaad ook wel heel makkelijk wordt gemaakt voor consumenten om hun portemonnee te laten leegtrekken. Zelf te laten leegtrekken. En er zit zoveel verleiding en misschien soms hier en daar ook wat misleiding in, dat het dat ook wel een punt van aandacht heeft. Hè. Ik denk ook dat de mensen die in die shop gaan verkopen, die moeten zich ook echt gaan realiseren. Ja, ik ben nu een ondernemer en dat betekent dat er allerlei regels op mij van toepassing zijn waaraan ik me moet gaan houden.
7: Ja, dus dat moet je als kleine ondernemer, hè, want die noem je met name, is dat ook iets waar je dus rekening mee moet houden?
8: Ja, het is echt goed om je daarin een beetje te verdiepen, want je bent in de zin van de wet gewoon een handelaar. Ja. En heel veel mensen beseffen zich dat niet en dat komt met een bepaalde verantwoordelijkheid. En daar spreken we mensen ook op aan.
7: Wat vergeten bijvoorbeeld kleine ondernemers nog wel eens?
8: Nou ja, ze vergeten dat je ik denk eigenlijk, het beste is, wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Yeah. Dus misleid gewoon niet. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de belangrijkste. Vertel gewoon het eerlijke verhaal en maak niet een mooi verkooppraatje.
7: Nee. Ja, ik denk dat veel mensen, ik weet niet of je die ervaring zelf hebt, ik in ieder geval wel, je trapt er altijd een keer in dat je denkt, nou, dit is heel goedkoop, deze moet ik kopen, en dan komt het binnen, dat is ook oneindige prut wat ik gekocht heb.
8: Klopt. En dat is aan de ene kant, ja, dat hoort er nou eenmaal een beetje bij, hè. Dus we moeten ook niet proberen en ook niet denken dat we dat kunnen, dat we al dat soort dingen kunnen uitroeien. Maar het gaat wel echt om de ernstige dingen. En ik denk, als je vanuit ons perspectief kijken we met name naar de bescherming van minderjarigen, bescherming van kwetsbare consumenten en als het echt gaat over grote, ingewikkelde aankopen. Ik denk bijvoorbeeld aan een batterij. Als mensen een thuisbatterij willen kopen, ja, dat is een ingewikkeld product. Dus dan zijn we wel wat kritischer.
7: Ben je extra scherp op als ACM?
8: Ja, want dan als mensen het mis hebben en het blijkt een prul te zijn, ja, dan kost het ook echt heel veel geld.
7: Ja, en kan potentieel zelfs gevaarlijk zijn natuurlijk.
8: Klopt.
7: Ja. Je zegt, we letten op kwetsbare groepen, op jongeren. Dat is natuurlijk het interessante. De doelgroep van TikTok is jong. Ja. Er wordt gezegd, dat TikTok shop is niet onder de 18 jaar. Er zijn allerlei leeftijdscriteria. Maar goed, daar kun je vrij makkelijk de hand mee lichten als het om TikTok zelf gaat bijvoorbeeld, toch?
8: Ja, dat horen wij ook. Ik kan niet zeggen dat we dat hebben geconstateerd, want het is ook niet iets wat we nog hebben onderzocht. Maar we weten dat en we horen dat ook uit verhalen. En daarom is het belangrijk dat er een goed leeftijd-authenticatiesysteem komt. Ja. En er wordt nu gewerkt in Europa aan een manier om dat te doen. Wat ook wel goed is, want dan ontstaat er in Europa één manier waarop leeftijd kan worden geverifieerd. En dat is belangrijk dat dat er komt. En ik denk dat de belangrijkheid daarvan in de komende jaren alleen maar toeneemt. Omdat we ook zien en onderkennen, dat hebben natuurlijk vorige sprekers ook gezegd in je uitzending, dat jongeren misschien wel echt wat meer bescherming nodig hebben dan ze nu krijgen.
7: Ja, we hadden hier bijvoorbeeld Margriet Sitskoorn te gast. Ze weet veel van ons brein. En zij legde inderdaad uit dat brein, die prefrontale cortex bij de puber, is nog niet helemaal ontwikkeld. En juist daar wordt ons gedrag wat geremd.
8: Ja,
9: Klopt.
7: Ja, dus ze verdienen wat meer bescherming. Ook vanuit jullie dus, vanuit de ACM.
8: Absoluut, daar kijken we sterk naar. Onze belangrijke prioriteit in de handhaving is gericht op de bescherming van jongeren.
7: Ja, maar toch zeg je net, we hebben er nog geen onderzoek naar gedaan of je de hand ermee kan lichten met bijvoorbeeld die leeftijdsverificatie.
8: Nou ja, dat heeft weer mee te maken met dat die leeftijdsverificatie nu nog niet heel duidelijk in de wet is geregeld. Mm. Je ziet dus dat allerlei landen die zeggen, ja, sociale media moeten geblokt worden voor minderjarigen. Ja. Nou, dat ligt in ieder land net weer wat anders. Mm-hmm. En dus waar we erg voorstander van zijn, is dat er één systeem in Europa ontstaat, waardoor minderjarigen in Europa eigenlijk op dezelfde manier worden beschermd. Dat is beter voor bedrijven, want die weten dan ook waar ze zich op moeten voorbereiden. En het is beter voor de handhaving, want die kunnen ook op die manier van elkaar leren. En heel veel van de handhaving is gecentraliseerd in Brussel bij de Europese Commissie.
7: Dus het is handig als het Europees geregeld wordt. Dat is nu nog niet zo. Hoe kunnen jullie in de tussentijd dan Nederlandse jongeren in bescherming nemen?
8: Nou, we letten met name op, kijk, bedrijven mogen niemand misleiden, jongeren en ouderen niet. Mm-hmm. Dus daar letten we op. Maar de vraag is, en dat is de vak van toezicht houden, is waar richt je je met name op? En daar we zetten met name onze capaciteit.
7: Keuzes maken,
8: we zetten ze in op jongeren. Mm-hmm. Bescherming van jongeren, dus we hebben veel gedaan in de gaming bijvoorbeeld. En we letten ook op hoe sociale media met jongeren omgaan. En het beschermingsniveau voor jongeren moet breed genomen omhoog.
7: Ja, want als we kijken naar die TikTok-shop, in jullie ogen van de ACM, is het een nieuwe winkel? Of is het iets wat fundamenteel is? Gaan we fundamenteel anders winkelen daardoor? We hebben deze week verschillende analyses daarvan gehoord.
8: Ja, dat laat ik echt over aan de specialisten. Ja. Wij zijn geen goede toekomstvoorspellers.
7: Nee, dat snap ik. Nee, maar wat er gezegd werd deze week is, als je bijvoorbeeld kijkt, John Lin zei dat, de China retail-deskundige, zei, nou kijk, bijvoorbeeld bij de grote platforms zoals Bol of Coolblue, dan breng je eigenlijk een paar minuten door, dan ga je over tot de aankoop en je bent weer weg. Bij TikTok, de topgebruikers zitten er uren per dag op. En in die uren komen er dan veel zaken voorbij die je kan kopen. Dat is een hele andere manier van benaderen. Ja. En dat vergt misschien ook een ander toezicht.
8: Ja, het vergt misschien ook andere regels. Hè, maar hier speelt ook wel een belangrijke rol voor de ouders. Ik denk dat de ouders zich wat dat betreft ook anders moeten gaan verhouden tot hun kinderen. En dat ze hun kinderen ook beter wegwijs moeten maken met hoe ze met dit soort aankopen omgaan. Mm-hmm. Geldt ook voor volwassenen. Hè? Ja. Dus het punt is, we kunnen met regels niet de samenleving helemaal maken zoals we die idealitair zouden willen hebben.
7: Nee.
8: Het gaat erom dat je de ergste dingen uitbandt en dat je aan de andere kant ook de samenleving de ruimte geeft om zich aan te passen aan nieuwe realiteiten. Ik weet nog zelf, ik ben een beetje oud, maar toen ik jong was, toen waren mijn ouders ontzettend ongerust over dat ik televisie keek. Mm-hmm. En ook nog op woensdagmiddag.
7: Ja, maar moet je ook kijken van wat er van je geworden is, Martijn.
8: Dat bedoel ik. Ja. Ja. Dus de zorgen die we nu hebben, hoeven niet per se allemaal de zorgen zijn van de toekomst.
7: Maar eigenlijk, die parallel die je trekt, dus jouw ouders maakten zich zorgen om het feit dat er dan jeugdtelevisie was, neem ik aan. Hè? Je kon overdag televisie gaan kijken. Ik vermoed het wel ongeveer leeftijdsgenoten zijn. En dat was dus een reden om je zorg te maken van wat komt er van die jeugd terecht. En eigenlijk zeg je, dat is nu, misschien is het wel hetzelfde nu als toen.
8: Ja, in ieder geval dat element ook. Hè? Want je moet natuurlijk niet, ik wil de problemen niet bagatelliseren, mm-hmm, want ze zijn er. En we weten ook, dat zie je toch ook uit veel onderzoeken, dat sociale media gedrag leidt tot vereenzaming, leidt tot sociale en geestelijke problemen, ook bij jongeren. Dus daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Maar aan de andere kant zullen we ook als samenleving, als ouders, als hoe we met elkaar omgaan, ook weer een beetje moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit.
7: Ja.
10: De Big Five. Art Rooijakkers.
7: Vandaag de gast Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. Je zegt terecht van we moeten zelf ook kijken. Hè? We kunnen niet alles met wetgeving en regelgeving oplossen. We moeten ook naar ons eigen gedrag kijken. Ouders moeten kijken naar hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden hierin. Misschien verwoord ik het op die manier goed.
8: Ja, dat klopt. Ja. En op zich was het interessant. Ik had gisteravond een gesprek met vertegenwoordigers van een groot platform. Ik kan niet zeggen welk platform. Ja. En die lieten zien hoe zij ouders in staat stellen om hun kinderen te begeleiden in sociale media gebruik. Nou, ik vond dat eigenlijk wel interessant. En je moet onderzoeken of dat wel echt werkt en of het niet een mooi reclamepraatje is. Maar het is wel interessant. Het is een nieuwe manier van hoe je, denk ik, als ouder ook met je kinderen om moet gaan. Ik heb nou, mijn kinderen, ja, die hebben we daar ook in moeten begeleiden. Ja. En dat is, ja, dat is lastig.
7: Ja. Maar dat was een social media platform dat zegt, kijk, dit doen wij eigenlijk om kinderen daar veilig op te zetten.
8: Klopt.
7: Ja, ja. Ja, ja. Het interessante was dat maandag had ik Liam Cho, oprichter van Go Spooky, mediabedrijf. Helpen bedrijven om TikTok shop tot zich te nemen, zou ik maar zeggen. Die legde die verantwoordelijkheid waar we het net over hadden om verstandige keuze te maken, eigenlijk bij de consument neer. Die zei van ja, dit is ook een eigen verantwoordelijkheid, of eventueel van de overheid. Maar ik was benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Want zijn we als consumenten, als het gaat om deze manier van winkelen, eigenlijk wel genoeg in staat om een bewuste keuze te maken?
9: Het antwoord daarop is nee. En ik vind het ook niet juist om de verantwoordelijkheid helemaal bij de consument te leggen. Iets anders is of je de verantwoordelijkheid helemaal bij de bedrijven en bij de overheid legt. Mm-hmm. Het is ergens in het midden. Ja. En we zullen dus met elkaar een balans moeten vinden over wie heeft nou welke verantwoordelijkheid. Het is onmiskenbaar de verantwoordelijkheid van een bedrijf om zich ook rekenschap te geven van wat het effect is op consumenten. Ja. En zeker bij kinderen.
7: Ja, ja. Maar Giet Sitskoorn, ik noemde dit, sociale media en die omgang ermee, eigenlijk het nieuwe roken. Dus dat daar werd, hè, in haar jeugd stonden de sigaretten nog op tafel en werd nog in treinen gerookt en op kantoor. Dat zijn we op een gegeven moment ook gaan uitbannen. Wat vind je van die vergelijking?
8: Ik zou zeggen iets genuanceerder. Want bij roken kun je eigenlijk bijna niet zeggen dat daar nog iets positiefs aan zit. Bij sociale media zitten natuurlijk ook goede kanten aan. We kunnen niet alleen maar zeggen dat het allemaal slecht is.
7: Zij twijfelden eraan.
8: Ja, nou ja, nee. Ja, ik niet.
7: Nee, nee. Is dat TikTok-shop waar we het dus over hebben, hè, is dat dan jullie als ACM... Het wordt een marktplaats op een gegeven moment, toch? Want daar worden zaken verhandeld. Wanneer wordt zo'n platform, vroeg me eigenlijk af, een marktplaats, dat jullie erop gaan letten? Dus een plek waar ook echt gehandeld wordt. Bij Instagram bijvoorbeeld kan ik ook dingen kopen.
8: Ja, meteen. Dus op het moment dat er dingen worden verkocht, zijn de verkopers handelaren en moeten ze zich dus aan de regels houden die ook gelden voor ieder online shop.
7: Ja. En kunnen jullie dan, want ik heb soms het idee dat de wetgeving op dit vlak wat achterloopt op de realiteit. Dat zal iets zijn, dat is het werkveld waar je mee te maken hebt. Dus hoe ga je daarmee om dan?
8: Ja, veel van de regels, niet allemaal, hè, want we hebben natuurlijk al, het is een heel pakket aan digitale wetgeving uit Europa gekomen. Maar er zitten nog wel, met name de consumentenbeschermingsregels, die zijn nog erg gericht, ook niet helemaal zwart-wit, maar grotendeels erg gericht op gewoon de koop in de fysieke winkel. En die moeten worden aangepast. Daar komt nu de Digital Fairness Act.
7: Die Europese wet, die zit eraan te komen.
8: En die trekt een been bij, waardoor de wetgeving die gericht is op de bescherming van de consumenten beter aansluit bij het huidige koopgedrag van consumenten.
7: Ja, maar er zijn natuurlijk allerlei verleidingsmechanismes. Bijvoorbeeld die buy now, pay later. Hè, dat je het nu kunt kopen, je kan achteraf betalen. Maakt het dan makkelijker, verleidelijker ook. Dat zijn van die zaken waar je dan, ja, waar jullie, ik neem aan, kunnen zien dat consumenten de problemen komen.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Effectieve effect heeft dit bijvoorbeeld dan in jullie ogen?
2: Dat hebben we niet onderzocht. Dus ik kan niet zeggen dat buy now, pay later, wat voor negatieve effecten dat heeft.
1: Nee. Nou ja, we kunnen ze wel verzinnen met z'n tweeën, toch?
2: Ik kan ze wel verzinnen, maar ik heb ook inmiddels wel geleerd door toezicht te houden. Het is ook belangrijk om het echt te onderzoeken.
1: Ja.
2: Want dan zie je ook hoe vaak het gebeurt.
1: Ja.
2: Want soms gebeuren dingen wel eens, maar niet zo heel vaak.
1: Mm-hmm.
2: Dus onderzoek is wel belangrijk voordat wij als toezichthouder zo'n uitspraak doen van dit zou verboden moeten
1: worden. Dan vind ik het wel intrigerend dat jullie zoiets als dit niet onderzoeken of onderzocht hebben.
2: Ja, dat heeft weer te maken dat dit een vorm van kredietverlening is.
1: En dan moet dat weer erg bij een ander loket.
2: Ja. Ja,
1: maar daar hebben die webwinkels natuurlijk niks mee te maken, welk loket het is. En ik als klant al helemaal niet. Dus de bescherming zit dan over verschillende loketten verdeeld.
2: Dat is lastig hoe het georganiseerd is. We werken in Nederland wel, zeker als je het vergelijkt met andere landen, goed samen. Dus we hebben, het heet het samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders. En dan werken we samen. Dus wij als de ACM werken samen met de Autoriteit Persoonsgegevens, met de Autoriteit Financiële Markten, met het Commissariaat voor de Media, de Rijksdienst voor de Digitale Infrastructuur.
1: Zou je agenda vol zitten met meetings?
2: Nou, dat valt er mee.
1: Oh,
2: okay. Waar het om gaat is dat je goed zorgt dat je gezamenlijk iets aanpakt.
1: Ja. Maar kunnen jullie wel iets doen bijvoorbeeld, want dat is ook zo'n verleidingstechniek, hebben we deze week ook over gehad, het schaarste gevoel. Daar zijn wij zeer... Ja. Daar gaan we hard op aan. Als mensen als het idee hebben, we moeten nu toeslaan, dus die schaarste claims, nog maar twee op voor. Of beperkte beschikbaarheid. Hoe vaak is dat eigenlijk echt waar? Heb je daar ooit onderzoek naar gedaan?
2: Nou, we hebben daar onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld, we hebben een onderzoek gedaan naar schaarste claims bij Fortnite, een gaming spel. En daar hebben we gezien dat er gewoon artificiële schaarste claims werden gecreëerd voor skins die kinderen konden kopen.
1: Ja, dat is zo'n outfit voor degene waarmee je strijdt.
2: Dit zit er nog maar een paar dagen op. En dat is natuurlijk twee dingen. Dat is puur artificieel, is helemaal geen schaarste. En twee, het was met een aftelklokje erbij. Extra werden kinderen opgefokt om snel iets te kopen.
1: Ja.
2: Daar zijn we tegen opgetreden, hebben we tegen gezegd dat moet stoppen. En dat hangt nog steeds bij de rechter, maar de eerste ronde bij de rechter hebben we gewonnen. Dus dat soort dingen kijken we naar. Kijken naar, is er eigenlijk wel echt schaarste? En twee, wordt het nog een keer extra aangezet om consumenten extra te pushen om het te kopen.
1: En in welk geval mag het niet? Mag je zeggen er is schaarste en dan die er ook daadwerkelijk is en dan de consument pushen? Of mag je de consument nooit pushen daarin?
2: Nee, je mag wel informatie geven als er echt schaarste is.
1: Ja, dus ik ben bijvoorbeeld op een site waar ik hotelkamers kan boeken en dan staat er nog maar twee voor deze prijs. Dat mag dus?
2: Dat mag. Maar dat moet wel echt waar zijn.
1: Ja, hoe kan ik dat checken? Dat moeten jullie
2: dat
1: dus
2: moet
1: dan.
2: Checken. Ja. Dat checken we ook.
1: Ja. En dat soort zaken checken jullie dus, want dat zie je bij heel veel webwinkels gebeuren, toch?
2: Klopt. Ja. Klopt. En hoe wij werken, want er gebeurt zoveel op de online markt, dat wij gaan erg af op signalen.
1: Ja.
2: Dus daarom is het ook belangrijk, oproepen aan de luisteraars.
1: Melden.
2: Melden.
1: Ja.
2: Meld je bij ons.
1: Want jullie hebben vorig jaar volgens mij nog waarschuwing gegeven aan Shane, volgens mij, over nepkortingen, aftelklokken, onjuiste claims, toch? Hoe zat dat precies?
2: Ja, nee, dat is ook weer zo'n voorbeeld. Hè. Dus dan kijken we naar zo'n heel stelsel van verschillende, van een webwinkel, nemen we onder de loep.
1: Ja.
2: En je moet als toezichthouder kun je twee keuzes maken. Je kan meteen een boete opleggen en hard handhaven en vervolgens 5 tot 10 jaar procederen.
1: Mm-hmm.
2: Je kan ook proberen om andere invloeden te gebruiken om een website te dwingen zich te veranderen.
1: Ja.
2: Samenwerking met andere Europese toezichthouders, samenwerking met de Europese Commissie. Dus er is een heel verschillende palet aan interventiemethoden die we toepassen om te zorgen dat bedrijven zich aan de wet houden.
1: Ja, ja. Maar toch heb ik het idee van buiten of bezien, jullie zijn de toezichthouders, weten het beter dan ik, dat online shoppen, online winkelen, er meer methodes zijn om mij als consument te manipuleren, te beïnvloeden, dan wanneer ik gewoon door een winkelstraat loop.
2: Klopt. Ik denk ook dat terecht is. En dat gewoon omdat je meer mogelijkheden hebt om in het hoofd van de consument te zitten.
1: Ja.
2: Daar betekent ook dat dus die regels moeten worden aangepast om de consument daar beter tegen te beschermen.
1: Ja.
2: Dat is die digital fairness.
1: En dan zie ik dus in China zijn, volgens mij elk jaar studeren honderdduizenden mensen in de IT af. Als je dat combineert met neuropsychologie, is dat een force of nature, waar je een natuurkracht...

0: tegenstrijden van je welste als het gaat bijvoorbeeld om TikTok-shop.
1: Ja, dat is zo, maar ik ben toch niet zo heel...
0: Ik maak nu de David en Hen de Goliath, ja, je merkt het, hè?
1: Ja, en de strijd is minder ongelijk dan dat.
0: Ja?
1: We merken ook dat er ook in de samenleving toch ook wel een breed gedragen gevoel is van, ja, weet je, we willen dat dat niet zo erg wordt. Mm. Er moet tegen worden opgetreden. Maar we merken ook dat consumenten het gewoon niet accepteren. Mm-hmm. En boos worden. En die bedrijven die werken natuurlijk, ja, die zijn alleen maar succesvol als consumenten ook ze sympathiek vinden. Als ze het prettige bedrijven vinden om mee te werken. Dus die bedrijven...
0: Zou dat zo zijn? Ik heb niet het idee dat ook maar iemand Ryanair een sympathiek bedrijf vindt. Maar we vliegen er wel allemaal mee, omdat ze zo lekker goedkoop zijn.
1: Ja, dat misschien. Maar goed, ze leveren nog steeds gewoon een goede, goedkope dienst.
0: Dat wel, ja. Ja, dat wel. Ja, ik snap dat je zegt, het is geen ongelijke strijd. Hè?
1: Want nou ja, het is niet helemaal ongelijk. Hè? En daar er wordt vaak gezegd, ja, maar jullie kunnen toch helemaal niks tegen die grote jongens. Maar die grote bedrijven die hebben ook een license to operate.
0: Ja, voelen maar knelt het bijvoorbeeld vanuit jullie? Wat zou je eigenlijk willen moeten kunnen wat nu niet mogelijk is?
1: Nou, die betere regels, dat is denk ik belangrijk.
0: Die Europese regels.
1: Europese regels. En ten tweede is betere samenwerking in Europa. En dat zie je zich nu ook wel ontwikkelen.
0: Tussen de verschillende lidstaten of tussen de verschillende toezichthouders?
1: Tussen de verschillende lidstaten en tussen de lidstaten en de Europese Commissie. Want die bedrijven die zijn natuurlijk zo groot. En we willen ook naar een Europese interne markt. Dus je moet ook niet hebben dat er 27 verschillende regimes ontstaan.
0: Nee.
1: Dat begrijpen we ook. En je ziet dus dat er steeds meer bevoegdheden en steeds meer toezicht vanuit Brussel wordt gedaan. Maar niet zozeer met meer mensen daar. Dus daar begint het te knellen. En wat we willen is dat wij samen met de Europese Commissie ook kunnen optreden. Een voorbeeld daarvan is een onderzoek wat wij zijn begonnen naar Snapchat.
0: Ja.
1: Dat wordt nu breder getrokken. En dat doen we nu samen met de Europese Commissie voor heel Europa. Nou, dat soort samenwerkingen.
0: Daar zou je meer van willen zien.
1: En dat zorgt ervoor dat die strijd gelijker wordt.
0: TikTok shop, achteraf betalen, shoppen via livestreams, de regels, we hebben het er nu over. En de technologie, hoe breng je dat met elkaar in balans? Vanuit Brussel moeten er middelen komen om consumenten te beschermen. Nou, Martijn Snoep gaf er nu al een voorzetje voor. We gaan er zo over door. Als bestuursvoorzitter van de autoriteit Consument en Markt kan hij er veel over vertellen. Dus blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Deze week in Napleiten. Een man en een vrouw ontmoeten elkaar via een datingsite en krijgen een seksuele BDSM-relatie met elkaar. Via een oppassite biedt de vrouw zich vervolgens aan als babysit. Wanneer ouders een avondje uit zijn, slaat ze toe. De man en vrouw worden vervolgd voor het seksueel misbruik van 7 jonge meisjes. Luister naar Napleiten, iedere zaterdag om 10 uur op BNR. En wanneer je dat wil, in je podcast app.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
7: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Britse hulpverleners zijn massaal uitgerukt om een treinbotsing bij Londen. Een onbekend aantal passagiers zou gewond zijn geraakt. Een van de treinen zou automatisch zijn stilgezet door het veiligheidssysteem en de andere zou er bovenop zijn geklapt. Het treinverkeer is waarschijnlijk de rest van de avond ontregeld. De Zeeuwse actiegroep is blij dat er geen nieuwe kerncentrales komen in Borselen. Het kabinet ziet van die locatie af en houdt in Zeeland alleen nog Terneuzen achter de hand. Wel leeft de actiegroep mee met de inwoners van Terneuzen en het Groningse Eemshaven, omdat daar mogelijk wel kerncentrales komen. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. Daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dat is echt heel veel. Het is een uniek experiment. Zij is op Radio 1. En België heeft de volle laag gekregen door noodweer. De brandweer moest uitrukken voor blikseminslagen en omgevallen bomen. Meest opmerkelijk was een molen die compleet is ingestort door een windvlaag. Bij ons wordt rekening gehouden met noodweer in Limburg, Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Daar geldt code oranje. Het weer dan van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor met kans op zware windstoten, onweer en hagel. Vannacht trekken de buien naar het noorden weg. Morgen veel zon bij 25 tot 30 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP Nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
8: Welkom bij het tweede en meteen ook laatste half uur van deze week van BNR's Big Five over het nieuwe winkelen. Want daar hebben we het over. Ik trapte de week af met Liam Choa, CEO van social media marketingbedrijf GoSpooky, over de komst van TikTok Shop sinds afgelopen maandag in Nederland betekent voor de grote en de kleine ondernemer. En wat je moet doen als je product opeens viraal gaat. Want ja, waar haal je dan al dat product vandaan? Het is terug te luisteren in de BNR-app en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Martijn Snoep. Hij is bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consumenten en Markt. Twee onderwerpen die ik graag nog met je wil bespreken. We hebben nog maar een half uurtje, maar we hebben nog zoveel te bespreken. De toekomst van het nieuwe winkelen en wat de ACM nodig heeft om effectief op te treden. Die minderjarigen, hoe die zich moeten verhouden. Maar we hadden het over Brussel, over die samenwerking, waar nog een wereld te winnen valt, waar verbetering in mogelijk is. Breng me ergens ook bij de kettingvraag. Want gisteren de gast Kitty Koelemeijer, retail expert, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. En ze heeft deze vraag voor je.
9: De Europese Commissie werkt aan de Digital Fairness Act. Mm-hmm. En die wet moet consumenten beschermen tegen online manipulatie en verslavend ontwerp. En ook vooral jonge consumenten, jongeren, zouden hier baat bij moeten hebben. En wat ik me afvraag, is of deze wet afdoende zal zijn. We hebben natuurlijk een generatie, wat ik zei, die al decennia lang met apps op smartphones te maken hebben. Mm-hmm. En hoe meet je het effect van deze wet?
8: Het zijn twee vragen eigenlijk.
10: Ja. Ja. Nou, de eerste vraag is, is die wet afdoende? Ja, valt moeilijk van tevoren te voorspellen. We weten in ieder geval, het wordt beter dan de huidige situatie. Mm-hmm. Dus wat mij betreft, maar nemen we die wet aan. Het is gewoon een stap. En of hij al het leed oplost, waarschijnlijk niet. Maar het is een stap en een belangrijke stap om te moeten zetten. En het tweede, hoe meet je het effect? Ja, ik denk dat is voor ons ook vaak een lastig iets om te beoordelen. Maar met betrekking tot minderjarigen zou ik heel graag ook van de ouders horen of zij vinden dat het werkt. Mm-hmm. Als die wet, die beoogt minderjarigen te beschermen, je moet het niet aan de minderjarigen vragen, maar je moet het aan de ouders vragen of zij voldoende vinden dat hun kinderen worden beschermd. En dat zullen wij ook op een manier gaan organiseren om dat die feedback te krijgen van ouders.
8: En je moet het niet aan minderjarigen vragen, zeg je expliciet?
10: Nee, want ik denk dat de minderjarigen eigenlijk helemaal niet beschermd willen worden. Als ik zelf denk aan mezelf als minderjarige, ik had echt helemaal geen behoefte aan bescherming.
8: Dus of dat van toezicht?
10: Zeker niet van toezicht.
8: Nee, dus die ouders, het is een goed idee om die ouders daarover mee te laten denken.
10: Klopt.
8: En het niet genoeg effect heeft, wat dan andere stappen zijn.
10: Klopt. Ja. Klopt. Ja, ja. En daar geldt ook onze helpdesk ervoor. Hè. Dus nogmaals een oproep aan mensen om meld je bij ons als je het idee hebt dat je bedonderd wordt, als het dingen niet goed gaan voor jezelf of voor je kinderen. Want die informatie is voor ons cruciaal om te weten wat er gebeurt.
8: Jullie zijn van die meldingen afhankelijk in zekere zin.
10: Ja, we doen ook eigen onderzoek. We lezen kranten, we volgen sociale media om te zien wat er gebeurt. Ja. Dus het is niet dat we achteroverleunen en wachten tot de meldingen binnenkomen. Maar die meldingen zijn wel een hele belangrijke eerste lead voor ons om te bepalen waar we naar gaan kijken en waar niet.
8: Was het dan op het moment dat TikTok Shop naar Nederland kwam, die aankondiging kwam en maandag was het zover. Wat gebeurt er dan bij jullie op de burelen eigenlijk? Is het dan staat iedereen op scherp? Maken jullie daar zorgen om? Hoe kijken jullie daar?
10: Ja, nou, het is wel leuk. We hebben natuurlijk een groot team en ook veel mensen die heel erg betrokken zijn bij deze problematiek. Mm-hmm. En die gaan meteen met elkaar kijken, wat is er aan de hand? Hoe ziet het eruit? Wat betekent dit voor ons? Hoe wordt de consument wel voldoende beschermd? Dus het leeft meteen op de werkvloer bij ons.
8: En dan wordt er bij jullie gevraagd, hoe kijken jullie naar de komst van TikTok Shop? Wat is dan het officiële standpunt van de ACM?
10: Ja, het officiële standpunt is, we volgen het op de voet. Want je, dat zei ik eerder ook al, we moeten ook niet te snel in conclusies trekken. Hè. Dus we gaan even kijken wat er gebeurt. Goed volgen, zodat je ook precies ziet waar het pijn doet. Ja. En waarom het pijn doet en wat je eraan kan doen.
8: Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, je kan al kijken naar hoe het in China gaat of in Amerika, waar dit TikTok Shop aanwezig is. In China heet het anders, maar vergelijkbaar. Dus je ziet daar wat de effecten zijn. Dat doen jullie niet toch, of wel?
10: Ja,
8: jullie kijken niet zo over de grenzen.
10: Ja, zeker. We kijken ook over de grenzen. Maar dat doen we. We hebben geen bevoegdheden om over de grenzen informatie in te vragen. Maar we kijken wel van wat is daar verschenen over rapporten. Hè. Dus er wordt gelukkig veel onderzoek gedaan, zeker in de Verenigde Staten, naar dit soort producten, dit soort diensten. En dan kijken we, wat zijn daar de effecten van? Wat zeggen consumenten daarover? Waar heb je organisaties van ouders? Waar maken ze zich zorgen over? Dus dat nemen we allemaal mee.
8: Ja, maar eigenlijk, wat ik een beetje door de regels heen proef, misschien, ik ga paraphraseren, dus verzet je er tegen als ik het niet goed doe, is dat je zegt, dit is een nieuwe manier van winkelen. Daar zijn wij niet a priori tegen. Het moet alleen netjes en goed gebeuren volgens de regels die we hebben.
10: Klopt. Als het niet volgens de regels is, dan zijn we er tegen. Mm-hmm. Maar het is nog te vroeg om nu al te zeggen dat het in strijd met de regels is.
8: Ja, en dan zijn er, want dat was deze week ook, er zijn mensen die zeggen, ja, maar wacht even, we hebben kwetsbare jongeren of kwetsbare groepen. We hebben jongeren die extra bescherming verdienen. Die zitten nu op TikTok. Die worden nog meer verleid om te gaan kopen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Daar sluiten jullie niet bij aan, bij die conclusie.
10: Nou ja, hier moet je ook denken, wat is onze rol in de samenleving? Wij zijn een toezichthouder. Mm-hmm. En dat betekent dat wij dingen kunnen signaleren. Maar als er een verbod moet komen, als er een verbod komt, ja, dan kunnen wij niet zeggen dat het is nu vanaf nu verboden. Mm-hmm. Dat is iets wat in het parlement moet plaatsvinden. Ja. Die discussie die hoort thuis bij de democratische, in het democratische proces.
8: Ja, ja.
10: En wij zouden voorkomen begrijpen als er een sterke regulering of misschien wel een verbod op sociale media komt voor minderjarigen of voor nog jonger. En dat, daar vinden natuurlijk ook allerlei gesprekken plaats.
8: In andere landen gebeurt het. In Engeland is net ingevoerd onder de 16 jaar.
10: Klopt. En, maar dat is een discussie die hoort in het parlement thuis en niet bij ons.
8: Nee. Daar zien jullie ook geen adviserende rol voor jezelf in?
10: Ja, daar zien we wel een adviserende rol van. Als je het al zou willen verbieden, hoe doe je dat dan? Ja, wat is een effectieve manier? Hoe kan je dat handhaven? Maar uiteindelijk de keuze hoort bij de wetgever.
8: Ja. Als ik naar die jongeren kijk, dan was ik eigenlijk benieuwd naar. Want je zegt net zelf terecht als minderjarige, ja, die willen geen toezicht. Dat herken ik ook wel van mijn eigen puberteit. Maar we gaan de regels die we nu hebben eigenlijk uit van jongeren of van de volwassen consument. Daar zit natuurlijk een verschil tussen.
10: Nou, de regels, ja, ligt het altijd weer een beetje genuanceerd. Ja. Maar de regels zijn meer gericht op de volwassen consument. Dus dat sowieso. Maar er zijn ook wel mogelijkheden om binnen het huidige stelsel te zeggen, ja, de bescherming van minderjarigen die ligt op een hoger niveau. Mm-hmm. En dat betekent dus dat bedrijven die weten dat hun diensten of hun producten door minderjarigen worden gekocht, die houden we aan een hogere standaard dan bedrijven die zich uitsluitend op volwassenen richten.
8: Op wat voor manier dan?
10: Nou ja, ze moeten zich zorgvuldiger gedragen. Ja. En dat is denk ik ook een discussie die in een eerdere stadium aan de orde is geweest. Bedrijven hebben ook echt een verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Dus je kan niet zeggen, nou, ik gooi maar spullen op de markt en succes
8: ermee. Veel plezier
10: ermee. Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid.
8: En die verantwoordelijkheid zit hem in, als we het hierover hebben op dit vlak?
10: Nee, die verantwoordelijkheid ook voor het welzijn van consumenten. En dat geldt sterker bij jongeren dan bij volwassenen.
8: Ja.
10: Dus de drempel, je moet je gewoon zorgvuldiger gedragen. Denk maar aan hoe je gedraagt in het verkeer. Mm-hmm. Op het moment dat je kinderen ziet spelen langs de stoeprand,
8: Ga je iets normaler rijden, hopelijk.
10: En dat hoort ook van je verwacht.
8: Ja.
10: Je moet je beter gedragen in de buurt van een school dan op de snelweg. Ja. Nou, dat is voor bedrijven vergelijkbaar.
8: Ja. We hadden het over dat verschil tussen de fysieke winkelstraat en de online shopervaring. En dat je daar sneller in het hoofd van de consument kan komen. Hè? Dus dat in die zin je meer mogelijkheden hebt om te verleiden. Hebben wij online in zekere zin nog wel een soort van een vrije wil, zou ik maar zeggen?
10: Nou ja, de vraag was natuurlijk of we überhaupt al een vrije wil hadden.
8: Ja, dus dat is een filosofische discussie.
10: Nou ja, meer dan dat. Ja. Want er is ook best wel onderzoek gedaan dat die vrije wil ook gewoon empirisch meetbaar helemaal niet zo vrij is als we zelf.
8: We zijn niet zo rationeel als we denken.
10: Helemaal niet. En in de online omgeving wordt dat nog veel erger. Omdat je veel meer mogelijkheden hebt om gemanipuleerd te worden.
8: Mm-hmm.
10: En dat vergt dus dat je voorzichtiger, dat je als bedrijf meer verantwoordelijkheid hebt. Dat je ook daarop aangesproken moet kunnen worden. En dat betekent ook dat de regels die daarvoor gelden, daar moeten aansluiten.
8: Mm-hmm.
10: En vandaar die Digital Fairness Act, die zorgt dat dat gat wat er nu is, wat kleiner wordt.
8: Ja, ja. Maar die verleidingen, zeg maar, die in je hoofd zitten, waar je zegt terecht van, ja, we zijn minder rationeel dan we denken. Volgens mij is het zelfs zo dat je op basis van emotie kies je iets wat je koopt en dan later ga je het rationaliseren, toch? Blijkt het allerlei onderzoeken.
10: Ja.
8: Dat geldt niet alleen bij kopen, geldt ook bij bijvoorbeeld veiling sites of dat soort zaken. Houden jullie daar ook mee bezig?
10: Ja, daar houden we mee bezig. Dus daar kijken we ook heel goed naar wat zijn dan, waar we het eerder over gehad hebben, schaarste claims die fake zijn, informatie die niet klopt of niet volledig is. Maar wat een van de dingen die we de laatste tijd ook gezien hebben, is dat bij veiling sites artificiële bots worden gebruikt om de prijzen omhoog te
8: bijvoorbeeld voor tickets of zo?
10: Bijvoorbeeld voor tickets. We hebben onlangs een boete opgelegd aan een bedrijf die artificiële bots heeft ingezet om de prijs gewoon op te drijven. Dus mensen zaten te bieden tegen bots. Nou, dat is.
8: Kun je nooit tegenop?
10: Die ga je nooit winnen. En dat is absoluut de boel belazeren. En dat moet ook verboden worden. Het bedrijf, gelukkig, heeft ook meteen gezegd, oh ja, nee, dit zullen we nooit meer doen.
8: Ja.
10: Maar dat ze het überhaupt al deden, dat vind ik echt wel gebrek aan ethisch besef.
8: Ja, en dat geeft ook aan dat je hebt als bedrijf een verantwoordelijkheid voor het welzijn van de klanten.
10: Ja, je kan de boel niet belazeren. Het is gewoon heel simpel. Je moet ondernemers belazeren je klanten niet. Hoe ingewikkeld is het?
11: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
8: BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Eerder deze week sprak ik met John Lin, China retail deskundige, over de structurele onderschatting van de Chinese winkelinnovaties die hier in het Westen uiteindelijk ook komen. We onderschatten ze, zegt hij. Het is terug te luisteren in de bekende podcastkanalen, maar vooral ook in de BNR-app. Vandaag de gast Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en markt. Weet je wat opvallend is eigenlijk? Het woord AI is nog heel weinig gevallen dit uur.
10: Dat is waar, ja. En dat is eigenlijk ten onrechte, want dat is wel iets wat we zien. En ook wat weer helemaal, ook waar het rond die vrije wil en rond verantwoordelijkheden wordt het natuurlijk steeds ingewikkelder. Mm-hmm. En daar moeten we ook, daar zijn we nu ook mee bezig om te kijken hoe wij daar ons toe moeten verhouden, wat wij voor AI moeten gebruiken om ons werk goed te doen. Mm-hmm. Dus het speelveld wordt weer, weten we nu al, zien we ook, gaat veranderen.
8: Ja, want er komt ook zoiets aan als AI agents. Het zijn eigenlijk de AI gaat gewoon voor jou dingen kunnen kopen.
10: Ja.
8: Toch? Kijken jullie daar al naar? Of niet? Want dat kwam deze week ter sprake. Ik was met mijn oren aan het klappen.
10: Daar kijken we ook naar. Dus want we zijn ook aan het denken, wat betekent dat bijvoorbeeld? Ja. Wie is er nou verantwoordelijk voor die aankoop? Want er is natuurlijk altijd ergens follow the money. Mm. Er is ergens een bedrijf wat iets op de markt zet. Of dat nou een AI-agent is, of mensen in staat stelt om AI-agents te gebruiken. Nou, waar ligt die verantwoordelijkheden? Nu is het allemaal nog een beetje vaag, dus een dikke mist. Maar dat is wel iets waar we snel bij willen zijn, voordat dit geëxplodeerd is en een hele grote vlucht begint te nemen.
8: Ja, want die AI-agents worden dus getraind. Die kunnen dan bijhouden voor een soort repetitieve boodschappen. Om dat voor je in te kopen. Dat is eigenlijk het idee. Dus niet de dingen die je graag wil hebben. Een nieuw overhemd of zo. Nee, maar het gaat om de pakken keukenpapier bij wijze van
10: spreken. Nou ja, je zou ook verder op termijn natuurlijk vermoeden mensen ook wel dat je verder kan gaan. Bestel voor mij een nieuwe wasmachine. En hij moet er ongeveer zo en zo uitzien. En ik wil de laagste prijs. En het moet ook morgen geleverd zijn.
8: Ja, ik heb trust issues als het daarom gaat. En denk je, ja, wie weet dat, wie zegt mij dat dat dan wel klopt? Of dat er niet aan de achterkant van alles geregeld is?
10: Klopt. Nou ja, daarom is het ook heel belangrijk bijvoorbeeld om zo'n herroepingsrecht te hebben.
8: Ja, knop.
10: Die knop. Dat als je vervolgens zo gemakkelijk iets kan bestellen, dat je het ook met even groot gemak weer kan afbestellen.
8: Ja. Is het dan zo? Want daar hebben we het over het nieuwe winkelen. En nou, ik snap dat jullie de toekomst niet kunnen voorspellen. Maar laten we een beetje een poging doen om wat vooruit te blikken. Met dit, met alles wat we nu bespreken. Die social commerce. En ook AI-agents die dus dingen gaan kopen zonder dat wij er nog zelf over na te denken. Dan zit ik over zo'n winkelstraat na te denken. Ik kan me er geen voorstelling meer van maken hoe dat eruit ziet over 10, 15 jaar. Jij wel?
10: Nou ja, het gekke, het einde van de winkelstraat is er heel vaak voorspeld. En als ik op zaterdag door de Kalverstraat dan denk ik, nou, dit einde is nog niet in zicht. Mm-hmm. Dus ik ben ook een optimistisch mens. Ik geloof nog steeds dat mensen ook behoefte hebben om met elkaar te zijn en met elkaar ervaringen te delen.
8: Ja, dus het wordt de sociale ervaring nog meer dan nu misschien wel.
10: Ja, en dat zie je natuurlijk, het einde van de bioscoop is natuurlijk ook al heel erg lang voorspeld. Het einde van liveconcerten is heel lang voorspeld. Nou ja, het komt niet. Dus ik heb toch nog wel hoop. Het zal veranderen. Het zal niet meer hetzelfde zijn zoals het was.
8: Nee.
10: Maar dat mensen, ik hoop het echt niet dat we allemaal in onze eigen AI-wereld zitten en niet meer fysiek met elkaar in een ruimte.
8: Ja. Nee, daar had ik het dus bijvoorbeeld met Liam Cho over van Ghostbooky. We noemden ze namelijk een paar keer. Die zei, kijk, als Gen Z, de jonge generatie, hebben belangst. Het is soms ook wel een druk die ze voelen om naar een winkel te moeten gaan. Iemand te moeten aanspreken. Je moet daarvoor presteren. Je kan daarbij een onhandige sociale ontmoeting hebben. Daarvoor is het wel prettig als je dat via AI-agents en allemaal op afstand kan doen.
10: Ja, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
8: Ja?
10: Dat weet ik niet.
8: Nee. Ja, ik vond het een beetje dystopisch klinken ook om te zijn.
10: Ja. Ik weet ook niet of het zo echt zo werkt. Nee? Ja, er zullen vast mensen zijn met enorme angsten. En dat is natuurlijk verschrikkelijk dat ze die hebben. En het is goed ook dat zij kunnen blijven deelnemen aan het sociale verkeer. Maar gelukkig nog vinden de meeste mensen het prettig om in de aanwezigheid van andere mensen te zijn.
8: Ja nog wel. Ja, de vraag is natuurlijk of dat door al dit, het wordt zo frictieloos het leven. Ja, ik denk er dan wel over na hoe dat gaat. Dat je alles maar vanaf de bank kan bestellen. Of niet eens mezelf hoeft te bestellen dat een AI-agent dat doet. Je hoeft niemand meer tegenkomen om door het leven heen te gaan als het een beetje mee zit. Telewerk op afstand.
10: Dat kan, maar dan kom ik toch een beetje weer terug op de televisieangst van mijn ouders.
8: Ja, daar zijn we weer.
10: Woensdagmiddag. Die dachten ook een soort dystopische wereld dat er zou ontstaan waarbij alleen mensen nog maar gekleefd aan de beeldbuis zouden zitten.
8: Ja.
10: Het is ook wel meegevallen.
8: Ja. Dus dat optimistische wereldbeeld voor jou is niet veranderd. Je werkte lang in de juridische wereld, op de Zuidas, nu als toezichthouder, is niet veranderd, dat wereldbeeld. Het is niet dat je door deze rol in één keer anders bent gaan kijken naar dit soort
10: zaken. Ik ben niet naïef. En ik zie ook heel veel slechte dingen die er gebeuren. Ik zie ook heel veel bedrijven die misbruik maken van de zwakheden van consumenten. En daar strijd ik tegen. Mm-hmm. En dat moet je ook blijven doen. En ik zie ook geen wereld dat helemaal zal verdwijnen. Nee. Dus dan moet je constant toezicht houden, tegen druk blijven voeren. Aan de andere kant zie ik ook niet voor me dat er een wereld is waarin we totale kasplantjes zijn die gemanipuleerd worden door grote machtige bedrijven. De werkelijkheid zal ergens in het midden zitten.
8: Ja, en dankzij toezichthouders als de ACM blijft het hopelijk dan aan de goede kant.
10: Absoluut, die blijven nodig.
8: Ja, ja. Wat kunnen wij nou, hè, want we kunnen wel de hele tijd naar jullie wijzen, maar wat kunnen wij als consument nou eigenlijk doen om ons een beetje te wapenen tegen al die verleidingstechnieken?
10: Nou ja, zorgen dat je jezelf goed voorlicht. Dat je begrijpt wat er is, begrijpt wat er gebeurt. Je ook een beetje zelfkennis hebt. Een beetje te planten. Als ik dan weer zo'n prachtige e-mail krijg met deze planten in de aanbieding. Ja, niet meteen ook erbij kopen, maar denken even, oh, heb ik dat nou wel echt nodig?
8: Ja, op een gegeven moment staat je huis ook vol op de tuin. Hè?
10: Ja, de tuin. Ja, het is even tot 10 tellen. Ja. En je kinderen leren datzelfde te doen.
8: Ja, tot 10 tellen.
10: Ja.
8: Ja. En dan niet alleen op dit vlak misschien?
10: Nee, op heel veel vlakken.
8: Ja, ja. Nou, dat is een goede tip. Dus we onszelf een beetje in de hand proberen te houden. Een toon proberen te houden. Ondanks al die verleidingstechnieken die er nog veel meer op ons af gaan komen de komende jaren.
10: Klopt.
8: Jullie zijn nog niet klaar, hè?
10: We zijn nog niet klaar. En er zullen iedere keer weer nieuwe dingen komen waar we ons weer op een andere manier op moeten voorbereiden. Waar we op een andere manier handhaven. Maar dat is ook het leuke aan het werk.
8: Ja?
10: Ja. Met veel plezier met 850 collega's doen we dit iedere dag vol overgave.
8: Ja, het is nooit klaar. Dat lijkt me toch wel vermoeiend aan hem. Je kan nooit zeggen, nou, dit project is afgerond. Kijk, ik loop zo naar buiten, wat hebben we nog een paar minuten. Dan zeg ik, dat was mijn BNR-week voor deze week. Maar bij jullie, het gaat altijd maar door.
10: Het gaat altijd door, maar ook hier is er een einde aan de week. En er zijn volgende week weer nieuwe problemen. Ja. En die pak je dan weer opnieuw op.
8: Het weekend plant in de tuin zetten. We gaan de kettingvraag behandelen. Want maandag begint een hele andere week bij mijn collega Diana Matroos. Ze gaan het hebben over de onrust in het Midden-Oosten. Nou ja, er is natuurlijk nu dat vredesplan. 60 dagen gaat het in. Even afwachten hoe dat allemaal gaat lopen. Maar je zou het kunnen zien als hoopgevend. Eerste gesprek dat Diana gaat voeren is met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis van BNR Nieuwsradio. En je mag er een kettingvraag stellen.
10: Een van de dingen die ik het meest fascinerend vind, of die ik ook heel fascinerend vind, is dat er in oorlogsgebieden ook tegelijkertijd het leven doorgaat. En als je beelden ziet van Beirut of beelden van Kiev, dan vind ik het fascinerend dat een land in oorlog tegelijkertijd ook mensen op het terrasje zitten. Mm-hmm. Dus vandaar misschien mijn beetje rare vraag aan de Midden-Oosten-expert. Hoe gaat eigenlijk het e-commerce in een oorlogsgebied? Bestaat dat nog? Werkt dat nog? Of ziet het er heel anders uit? Kan ze daar wat over vertellen?
8: Dus worden er nog pakketjes bezorgd in Libanon bijvoorbeeld?
10: Ik zou het niet weten.
8: Nee, ik heb ook geen idee. Nou, het wordt maandag gevraagd. Ik vind het een vrolijke vraag om te stellen aan Tara Kenkhuis. Midden-Oosten-correspondent van BNR. Te gast bij Diana Matroos in die week over de onrust in het Midden-Oosten bij BNR's Big Five. Dank voor de komst vandaag.
10: Dankjewel.
8: Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. Onze aflevering van de Big Five, die zijn terug te luisteren. Dat kun je doen in onze eigen app. Ik zeg het vaak genoeg, dus doe dat gewoon daar. Kan ook in je favoriete podcastkanaal. Fijn weekend alvast.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Event Chips.
4: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Event Chips.nl.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. Algerije heeft een klacht ingediend bij de FIFA na de verloren wedstrijd tegen Argentinië. Scheidsrechter zou beroerd hebben gefloten. Het draait vooral om de beruchte overtreding van Lionel Messi. Hij trapte een Algerijnse verdediger vol op zijn kuit, maar de scheidsrechter greep niet in. Volgens deskundigen had dat rood moeten zijn. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won die 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
11: Ajax werd de eerste Nederlandse voetbalclub met een beursnotering.
12: Shares in Tottenham Hotspur went on sale today on the stock exchange.
13: De bodem is bereikt bij Ajax dat er ingegrepen moet worden bij de directie en de raad van commissarissen.
14: And I know in the sports world we were both watching this Manchester United deal.
11: Ajax verkocht zijn ziel aan het grote geld en volgens sommigen aan de duivel.
2: Ja, het WK voetbal is bezig. We kunnen Oranje weer aanmoedigen. Maar voetbal is niet alleen een leuk spelletje. Het is ook keiharde business. Een business waarin je bij sommige clubs ook kunt beleggen. Maar kun je daar ook mee scoren? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op voetbalaandelen. Zodat jij als belegger kan bepalen wat bijvoorbeeld een Ajax-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter de voetbalclubs. En we geven je natuurlijk een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen. Naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van 1 Vermogensbeheer.
15: Hoi Nina.
2: En voetballiefhebber kan ik meteen zeggen. Ajaxiet ben jij, hè?
15: Zeker.
2: Al lang?
15: Ja, al 40 jaar.
2: Ben je al zo oud?
15: Ik ben 45. En toen ik begon met voetballen, toen kwam Ajax een keer een oefenwedstrijdje spelen tegen de club waar ik speelde.
2: Ja?
15: Met Stanley Menzo.
2: Ja?
15: En vanaf dat moment was ik fan van Ajax.
2: Ja, en je hebt seizoenskaarten. Je gaat vaak met je kinderen, al dan niet.
15: Ja, certificaten, al 25 jaar of zo.
2: Oh, vet leuk. Ja, ik wou zeggen, heb je voetbalaandelen in je portefeuille als vermogensbeheerder?
15: Nou, daar is het antwoord simpel op. En we geven geen advies, maar mijn hele simpele antwoord is nee. En dat gaat ook niet gebeuren. Maar nogmaals, we geven geen advies. Beleg is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nee, en we kunnen in dit geval ook volstaan met deze disclaimer.
16: Ja, maar natuurlijk, elk nadeel heeft zijn voordeel.
2: Ja, precies. Het is natuurlijk een beetje een ding. Want we hebben het eerder gehad over aandelen waar je verliefd op kan worden. Omdat je bijvoorbeeld heel veel hebt met het merk. Is dit eigenlijk ook gewoon zoiets? Dat je bijvoorbeeld als Ajaxiet denkt van ja, nee, maar dat is toch gaaf. Neem ik ook een paar aandelen in mijn clubpie?
15: Ik denk dat dat veel voorkomt. En niet alleen bij Ajax, maar ook bij andere beursgenoteerde clubs. Zoals Juventus, Galatasaray, Celtic. Zijn best wel veel beursgenoteerde voetbalclubs. Maar in dit geval het aandeel hebben in. Normaal doe je dat voor de winst in financiële zin.
2: Mm-hmm.
15: Maar in dit geval doe je het ook voor de winst op het veld.
2: Ja, en is het ook een beetje supporten letterlijk van je club hiermee?
15: Dus het is niet verkeerd, maar misschien een andere insteek. En dat is ook leuk, want we hebben nu het WK en dan kunnen we wel kiezen voor een andere insteek. Maar natuurlijk niet zonder dat wij een leuk feitje voor je hebben.
2: Nee.
15: Wist je bijvoorbeeld dat er zijn er meerdere geweest, maar een aparte voetbalindex is geweest?
2: Op de beurs. Ja, nee.
15: Ja, dat is de Stox, dus uitgegeven door Stox, die ook de Eurostox Composite bijvoorbeeld samenstellen.
2: Mm-hmm.
15: De Stox Europe Football Index. Nou, daarin zaten allemaal beursgenoteerde voetbalclubs bij elkaar.
2: Ja.
15: Uit Turkije, daar heb je een aantal. Ik noem nou even Galatasaray, Juventus, AS Roma, Benfica.
2: Paar Britten.
15: Ajax natuurlijk.
2: Ajax.
15: Ja. Maar ze zijn ermee gestopt. En de reden was heel simpel. De rendementen vielen tegen. En het was meer dan 6% slechter dan de Europese beurs op jaarbasis.
2: Nou,
15: en
2: dan stoppen ze er maar mee.
15: Het was een zijwaartse
2: lijn. Met zo'n voetbalindex. Maar goed, er zitten nog wel steeds veel clubs dus individueel op de beurs. Het is een mooie voorzet ook voor de rest van deze aflevering. Want waar begint de geschiedenis van de voetbalaandelen? Nou, bij de Engelse club Tottenham Hotspur uit Londen. Als eerste club gaan zij naar de beurs in 1983. Dat was ook het jaar van maar gauw weg. Dit was niet mijn muziek. Karma Chameleon van Culture Club. Grote hit. De Tottenham Hotspurs die zijn ook een hit, maar dan dus in sportief opzicht. Financieel? Not so much. Ze hebben het moeilijk. Ze hebben grote schulden door spelers aankopen. Ze hebben dringend geld nodig voor renovatie van het stadion. En de club is op dat moment in handen van een vastgoedontwikkelaar. En natuurlijk ook een fan. Irving Scholar. Hij besluit iets te doen dat revolutionair is voor die tijd. Hij ziet de Tottenham Hotspurs als een bedrijf en hij brengt ze dus naar de beurs. Als een PLC, dat is een Public Limited Company, noteert hij ze aan de London Stock Exchange. En ja, daar kunnen ze veel geld ophalen, zou je zeggen. Gebeurde dat ook, Jim?
15: Het viel allemaal een beetje tegen. Maar op de eerste dag ging het nog oké. Okay, want ze gingen voor meer dan 1 pond naar de beurs. 1 pond en 8 pence, om precies te zijn.
2: Ja.
15: En daarmee haalden ze 3,8 miljoen pond op.
2: Oh.
15: Dus niet een megabedrag.
2: Maar er werden wel 3 miljoen aandelen verkocht.
15: Ja, toch lekker in dit geval voor Tottenham. Heel goed ging het niet, want ondanks dat het uniek was, het zakte meteen. Toch was het wel een succes, want al die supporters die wilden wel aandelen Tottenham hebben. Om precies te zijn werd het 4 keer overtekend.
2: Ja.
15: Maar De eerste dag was harde realiteit meteen bekend van voetbalaandelen. Het zakte van $1 of 1 pond en 8 pence naar 90 pence. Dus er ging eigenlijk gewoon 20% vanaf.
2: Zo, dat is veel. Dus ja, succes bij de beursgang. Maar na dag 1 was het eigenlijk al niet meer zo'n succes.
15: Wat wel leuk is, is dat Tottenham nog wel steeds in de top 10 club staat met de hoogste omzet. Dus he, vanuit dat perspectief is het nog steeds een waardevol bedrijf, zou je kunnen zeggen. Maar ze verdienen ook dus door de verhuur van het stadion voor evenementen.
2: Hmm. Van het stadion terug naar de beurs. Het duurt bijna 10 jaar voordat Tottenham navolging krijgt. Maar in 1991 gebeurt dat. Manchester United gaat als tweede voetbalclub naar de beurs. Hoe ging dat, Jim?
15: Ja, in 1991, 10 jaar na Tottenham zo'n beetje. En dat was een succesvolle beursgang, zo kun je tenminste bekijken. Want er werd 7 miljoen pond opgehaald. En dat maakte dus ook meteen Manchester United 50 miljoen pond op dat moment waard.
2: Zo.
15: Inmiddels is het 3 miljard waard overigens. Maar het is wel 1991, dus een succesvolle beursgang, maar ook was er meteen heel veel kritiek, want er waren natuurlijk fans die zeiden van ja, het is belachelijk, we gaan de club boycotten, want ze denken alleen maar aan winst en wij willen gewoon wedstrijden winnen.
2: Ja, precies. Dus er kwam ook wel gedoe. Maar ja, goed, het was toch een soort beleggingskoorts die zich verspreidde over Europa wat betreft voetbalclubs. Er komen er meer. De Franse en Portugese clubs wagen de sprong. In 1998 is het dan de beurt aan de enige Nederlandse club die het aandurft, Ajax. De jaren 90 zijn voor Ajax dan ook de jaren van een groot sportief succes, hè, met als hoogtepunt uiteraard 1995. Dan winnen de Amsterdammers de Champions League en het Museumplein staat bomvol voor de huldiging.
17: Ajax onder leiding van Louis van Gaal. Dit is maar het begin. En dit is nog maar het begin. Wat moeten we nog doen? Naar Tokio! Naar Tokio!
2: Ja, want een half jaar later is in Tokio de strijd om de wereldbeker. En ja, Ajax pakt hem. Ze mogen zich dat jaar dus de allerbeste voetbalclub ter wereld noemen. Ja, dat sportieve succes willen ze uiteraard ook omzetten in commercieel succes. En dus volgt in 1998 de stap naar de beurs. Mede ingegeven trouwens door penningmeester Arie van Os, die voordat hij bij Ajax kwam een lange carrière op de beurs al had gehad. Ajax wordt dan het bedrijf AFC Ajax NV. Hoe ging die beursgang, Jim?
15: Nou, laat ik wel zeggen dat dit natuurlijk perfect gekozen is qua timing. Dat je als alles voor de wind gaat ervoor kiest om een publiek bedrijf te worden. En in dit geval ging Ajax naar de beurs met een introductiekoers van 25 gulden. Nou, ik weet dat Frank de Boer bijvoorbeeld ook meedeed. En op die manier wist Ajax dus 120 miljoen gulden op te halen. Zo'n 54 miljoen euro.
2: Mm-hmm.
15: Dus ja, wel een beetje vergelijkbaar eigenlijk met Manchester United Day. Wat je ook ziet, als je 25 gulden hebt over, dat is dus, nou zeg eventjes, 11, 12 euro nu. Die koers is eigenlijk bijna nooit meer op dat niveau geweest. Eventjes nog een aantal jaren terug. Maar ja, op dit moment €8,40. Mm. En ja, €11,30 gingen ze naar de beurs.
2: Nee.
15: En dat is dus 30 jaar geleden.
2: Nou inderdaad, de beursgang van Ajax is natuurlijk op dat moment wel groot nieuws voor de spelers zelf. En je had het al over de Boer. Is dat soms wel een beetje ongemakkelijk?
18: Ajax gaat naar de beurs. De belangstelling is enorm, ook bij de voetballers zelf. Maar in vragen over geld hebben ze weinig zin.
19: Het gaat toch over geld vandaag?
20: Huh?
19: Het gaat toch over Ajax? Het gaat toch over geld?
20: Dan ga je normale dingen. Dan ga je niet van die maffe
19: normale dingen.
2: Lul op. Het geld van de beursgang wil Ajax investeren in de jeugdopleiding. Maar zo simpel blijkt het toch niet te zijn. In de jaren daarna blijft groot sportief succes uit. Sterker nog, de sportieve belangen van de club die staan soms lijnrecht tegenover de financiële belangen. Want ja, als je een sterspeler voor heel veel geld kan verkopen, dan is dat natuurlijk heel leuk voor de aandeelhouders, maar niet voor de prestaties van Ajax op het veld. En de structuur van een beursgenoteerd bedrijf, hè, met een raad van bestuur, een raad van commissarissen, in combinatie met de structuur van een voetbalclub, die hebben gewoon een voorzitter, een trainer, een technische staf, et cetera, dat kan nogal botsen. Dat leidt nogal tot gedoe. En dat gedoe bereikt een kookpunt als in 2010 het clubicoon Johan Cruijff zich ermee gaat bemoeien.
21: De revolutie van Cruijff begint met een column in de Telegraaf op 20 september 2010.
22: Directie, beleid, spelers, er deugt volgens Cruijff helemaal niets van.
21: Er moeten koppen rollen. Het eerste slachtoffer is trainer Martin Jol. Frank de Boer, een vertrouweling van Cruijff, neemt het over.
0: Je bent toch een blinde als je ziet dat het niet goed gaat? Zelfs als je door moet gaan tot het einde, dat wil zeggen dat de directie vervangen moet worden. Dan zal de directie vervangen moeten worden.
2: Ja, jij hebt dit natuurlijk actief meegemaakt, Jim. Dit heeft ook een naam, wat hier gebeurde.
1: Ja, dat was de fluwelen revolutie. Dus iedereen in het stadion was boos. Martin Jol die bakte er in een paar jaar niks van. We zaten te wachten op een kampioenschap en het kwam er niet. En toen kwam Cruijff de verlosser.
2: Een vreselijke tijd voor jou, denk ik, als voetballiefhebber.
1: Ja, een beetje zoals nu.
2: Ja, nu is het ook niet heel erg veel leuker. Je hoort ook, Cruijff gaat er met gestrekt been in. Dat leidt tot het opstappen van het bestuur en uiteindelijk ook de Raad van Commissarissen. Maar het venijn blijft. Er zijn twee kampen ontstaan met twee verschillende visies op hoe Ajax nou gerund moet worden. Cruijff die blijft zich er ook tegenaan bemoeien, maar trekt uiteindelijk in 2015, slechts een paar maanden voor zijn overlijden, de handen af van Ajax. Nou, Ajax weet dan wel weer een paar jaar achter elkaar de landstitel te veroveren, maar Europees blijven de prestaties onder de maat. Uiteindelijk ontstaat er weer langzaam wat optimisme, doordat in 2017 Ajax de finale behaalt van de Europa League. Daarna wordt Erik ten Hag de trainer. En in 2019 bereiken ze dan de halve finale van de Champions League. Nou, dat ging dus weer goed. Dat zie je ook terug in de aandelenkoers, die verdubbelt in die periode. Maar goed, dan komt 2022. Ten Hag vertrekt naar Manchester United. Ook beursgenoteerd. Dan begint het gedoe weer. En in diezelfde periode moet Mark Overmars het veld ruimen als directeur voetbalzaken vanwege grensoverschrijdend gedrag. Je weet nog wel, de dickpics die hij verstuurd zou hebben naar collega's leidt tot een hoop hilariteit aan de talkshowtafels.
4: Op een gegeven moment zit je dus appjes te sturen naar meisjes. En dan zie je ze... Dan moet er toch ook een moment zijn dat je denkt, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ja, dat is toch ook geen gezicht, man? Ofwel op het Ajax-toilet. Kom op, hé. Waar zijn we, waar ben je nou mee bezig, joh?
23: Daar verraden hij zichzelf mee, omdat ze daar rood-witte tegeltjes hebben. En die foto's die waren op het toilet genomen.
4: Ja. Zit je op het Ajax-toilet, zit je je af te trekken met je telefoon in je hand. De oude rest buiten van Arsenal. Dat kan toch niet, Johan? Kom op, hé.
2: Goed, de mannen van VI die vonden er van alles van. En de rest van Nederland ook. Daarna, het blijft rommelen in de top van Ajax. Bestuurders, commissarissen en trainers die komen en gaan. Dieptepunt kan je ook zeggen, de aanstelling van Alex Kroes als directeur in 2024. Die moet al na 2 weken weg. Want het blijkt dat hij vlak voor zijn aanstelling 17.000 aandelen Ajax had gekocht. Ja, dat is handel met voorkennis. Dat kost hem de kop. Hoe gaat het ondertussen met de andere clubs op de beurs? Nou, bij Tottenham Hotspur, de eerste voetbalclub op de beurs, liepen ze tegen vergelijkbare zaken aan als bij Ajax. Sportieve belangen. Ja, het is toch anders dan aandeelhoudersbelang. Dus wat hebben ze daar gedaan? In 2012 zijn de Spurs gewoon van de beurs afgegaan. Manchester United met een beurswaarde, Jim, jij zei het al, van ruim $3 miljard. De grootste club op de beurs. Je hoort het goed, dollar, want de Britse club is genoteerd aan de NYSE. Manchester is wel begonnen aan de London Stock Exchange, maar de Amerikaanse miljardair Malcolm Glazer die had zoveel aandelen opgekocht dat hij in 2005 gewoon de hele club kon overnemen. Tot verbijstering van de Britse fans. Glazer financierde die overname ook nog met vreemd vermogen, waardoor Manchester werd opgezadeld met een schuld van $500 miljoen. Ja, lekker dan. Om weer geld op te halen ging de club in 2012 opnieuw naar de beurs. Dit keer dus aan de NYSE, Jim.
1: Ja, en het was natuurlijk uiteraard weer Glazer die daar wel bij voer. Want die heeft gewoon een groot deel gecashed. En ja, het gekke is dat ondanks dat er heel veel verwachting was van deze beursgang, het zou voor $20 naar de beurs gaan, hebben ze de prijs moeten verlagen tot uiteindelijk $14 om genoeg belangstelling te krijgen om dan ook nog maar slechts $230 miljoen op te halen. Nou, daarvan ging de helft dus naar Glazer. Mm-hmm. Er was gewoon geen belangstelling. En je ziet...
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Nou, ik geef alvast een heel klein tipje van de sluier. Er is er ook één die er heel positief uitspringt.
2: Okay.
1: Ik ga even een paar namen noemen. Olympique Lyonnais, Lazio Roma, Ajax natuurlijk, Borussia Dortmund, Juventus, Fenerbahce, Galatasaray, Manchester United.
2: Nee, die springen er niet allemaal positief
1: uit.
2: Maar die ene naam hou je nog even voor je.
1: Ja, daar gaan we het straks nog even kort over hebben. Er zijn dus best wel wat beursgenoteerde voetbalclubs. En ja, daar kun je in beleggen. Maar ja, je hoort al tussen de regels al een beetje door dat het niet altijd overal even goed gaat en dat er een behoorlijke discrepantie zit tussen winst op het veld en winst op de beurs.
2: Ja.
1: Sterker nog, ze verdienen eigenlijk allemaal niks op de beurs, die aandeelhouders. Nou, wat is natuurlijk het sterke aan beleggen in voetbalaandelen? We gaan er toch maar eventjes naartoe. De merkwaarde en de fanbase, dat is ja. Voetbal is een van de grootste sport ter wereld.
2: Belangrijkste bijzaak ter wereld, hè?
1: Absoluut.
2: Emotie.
1: Ja, en daarbij horen dus ook hele sterke merken. Want Barcelona of Manchester United, Madrid. Ja, dat zijn gewoon merken. En daar gaan
2: AC Milan
1: omzetten van een miljard in om.
2: Mm-hmm.
1: Ja, en nu de meest lastige component in de opbrengsten of verliezen. En dat neem je niet mee in de omzet, maar dat zijn eigenlijk de transferopbrengsten. Dus het jeugdspelertje dat de hele opleiding doorloopt en uiteindelijk voor 20, 30 of misschien wel 100 miljoen wordt verkocht. Dat is echt een sterk punt. Dat je dus mega klappers kunt maken.
2: Mm-hmm.
1: Op het moment dat zo'n speler doorbreekt. Dus je hebt best wel diversificatie van de omzet. Ik moet dat noemen als sterk punt.
2: Ja, maar er zijn dus ook een hele hoop zwaktes.
1: Ja, en de belangrijkste is natuurlijk dat je een fundamentele mismatch hebt tussen winst maken of
2: en het
1: winnen.
2: Sportieve belang, ja, precies.
1: Exact. En aandeelhouders die willen maximale winst. Maar die voetbalclubs die willen natuurlijk zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Nou, dan krijg je hele rare dingen ook. Want namelijk als je eerste wordt in de eredivisie, neem maar even een simpel voorbeeld.
2: Mm-hmm.
1: Dan heb je een rechtstreekse plaatsing. Maar dan ben je kampioen geworden. En dan moet je dus ook je spelers allemaal bonussen betalen. Als je tweede wordt, kun je ook naar diezelfde Champions League. Maar dan krijgen de spelers geen bonussen. Dus eigenlijk kun je zeggen als aandeelhouder van, nou, laat ze lekker tweede worden, op dit moment nog.
2: Mm-hmm.
1: Dat je wel naar de Champions League kunt, maar niet extra kosten hebt aan bonussen.
2: Nee.
1: Nou, dan een hele grote zwakte. Ik noemde net al eventjes meerdere voetbalindices. Aegon Asset Management heeft een slim marketing trucje bedacht. Die hebben de Pelé-index opgezet. En de Pelé-index, de grootste
2: voetballer
1: aller tijden. Mm-hmm. En die hele Pelé-index, die betekent eigenlijk ook dat als je vanaf de start kijkt, dat je verlies hebt gemaakt. En de start is dan begonnen in 1998, nu 30 jaar verder bijna, heb je dus verlies.
2: Ja.
1: Eurostoxx 50 steeg bijna 300%. Dus ja, wat heb je dan liever? Aandelen die stijgen of voetbalaandelen die niks doen?
2: Ja, dat is wel duidelijk als belegger natuurlijk. Ja. Ja. Ik ben toch wel heel benieuwd, welke club doet het dan wel heel goed? Waar had je dan lol als je als belegger instapte?
1: Nou, er zijn er een paar. En ook Ajax is op een gegeven moment wel interessant geweest. Want je hebt natuurlijk wel zoiets als de boekwaarde. Je kunt kijken wat het stadion waard, hoeveel cash is op de balans.
2: Mm-hmm.
1: En wat zijn die spelers op de mat ongeveer waard. Maar er zijn nog wel andere momenten. Namelijk dat er best wel vaak van dit soort clubs worden overgenomen. En dat is dan door een of andere, nou ja, Qatarese sheik of zo.
2: Ja.
1: Op het moment dat dat gebeurt en jij hebt net die aandelen daarvoor gekocht en er wordt een flinke premie betaald, dan ben je blij. Nou, zullen we de bedreigingen nog even doen?
2: Zeker.
1: Nou, eigenlijk is een hele simpele, is dat rationeel beleggen niet mogelijk is in voetbalaandelen. Je doet dat inderdaad uit emotie, uit voorliefde voor een club. Rationeel kun je hier eigenlijk niks als onderbouwing voor vinden. Dus dat is misschien wel de grootste bedreiging. En eigenlijk die Pelé-index vanuit 1998, die onderschrijft ook gewoon, doe het niet, tenzij je gokt op die overname of de onderwaardering ziet, of gewoon heel veel van je club houdt en daar graag een paar aandelen van wilt.
2: Maar het was een club.
1: Ja.
2: Die het wel goed doet.
1: Ja, dan is dat Dortmund. Dat is een Duitse club.
2: Borussia Dortmund. Waarom?
1: Ja, waarom? Ze hebben het financieel heel goed op orde. Ook zonder grote verkopen van spelers zijn ze gewoon winstgevend. Maar hun beleid van opleiden en doorverkopen, dus die extra winst voor spelers, is de afgelopen jaren fantastisch geweest. Alleen die koers, ja, die is ook niet

0: Top.
1: Bij Borussia ook niet?
0: Nee, dat is heel jammer. Dan moet je echt gokken op de overname. En Manchester United moet gezegd worden, hè, na die beursgang in 2012, hard opgelopen. Benfica ook goed opgelopen. Dortmund doet het op papier heel erg goed. Mm. Maar ja, die PLE-index die zegt gewoon, je verdient geen stuiver.
1: Nee.
0: Maar ja, hè, mocht je club een nieuw stadion willen of een geld nodig hebben, dan kun je via de beurs wel geld ophalen.
1: Gaan we naar een conclusie. Jim, voor wie kan een voetbalaandeel interessant zijn?
0: Nou, wij zijn, ik denk wel, een voetbalfamilie. In de zin dat bij ons iedereen thuis voetbalt.
1: De Theopoeringetjes.
0: Ja, we hebben ook heel veel voetbalshirtjes van verschillende clubs.
1: Mm-hmm.
0: En ja, als je nou meer wilt dan een voetbalshirtje alleen van je favoriete club, dan is er ook nog zoiets als een aandeel. En dat koop je om steun te betuigen aan je club, of omdat je het heel erg mooi vindt. Je kunt nog speculeren op een overname, maar ja, dan ben je je club ook kwijt. Dus dit doe je uit liefde voor een club, maar niet uit rationele overwegingen of om winst te maken op de beurs.
1: Dit was Voetbalaandelen Doorgelicht. Mocht je dit op de radio hebben gehoord, dan weet je vast ook dat de podcastversie die we hebben een heel stuk langer is. Kun je lekker doorluisteren als je nog meer wil horen over allerlei soorten voetbalaandelen.
0: Lekker WK kijken.
1: Zeker. De volgende reguliere aflevering gaat over Eutelsat. Dat is het Europese, het Franse satellietbedrijf dat de concurrentie aan moet gaan met Starlink. En Jim en ik hebben nog een klein verrassingje voor je. We doen even wat leuks. Over een paar dagen staan wij namelijk op de IEX Beleggersdag in Theater Het Spand in
0: Bussum.
1: Hometown Bussum.
0: Ik kom op de fiets.
1: Ja, nou, ik moet wel even met de auto komen, maar dat maakt niet uit. We hebben een extra editie. Het wordt ook een beetje een andere aflevering. We gaan niet één bedrijf doorlichten. We houden het nog een beetje geheim wat we gaan doen. Maar zie het als een leuk extraatje. Dus leuk als je luistert. Vrijdag 19 juni in de middag, dan komt hij online als podcast. En misschien...
0: Of langskomen.
1: Ja, ben je er zelf wel op de IEX Beleggersdag. Vinden we hartstikke leuk. Spreek je ons aan, dat vinden we heel erg tof. Dus nou, niet tijdens de uitzending, maar ervoor of daarna. Spreek ons aan, we horen je graag. Ik ben Nina van den Dungen.
0: En ik ben Jim Theopoering.
1: Doei doei.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
0: We stellen korte gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
2: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
5: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen? Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
4: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
5: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou er bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. Algerije heeft een klacht ingediend bij de FIFA na de verloren wedstrijd tegen Argentinië. Scheidsrechter zou beroerd hebben gefloten. Het draait vooral om de beruchte overtreding van Lionel Messi. Hij trapte een Algerijnse verdediger vol op zijn kuit, maar de scheidsrechter greep niet in. Volgens deskundigen had dat rood moeten zijn. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won die 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
8: Hartelijk vrijdag op deze vrijdag 19 juni. Goed dat je weer naar Jorik en mij luistert. De dag dat we het moeten hebben over ASML.
9: De Amerikaanse regering bemoeit zich weer met ASML. De Amerikanen denken dat China, ondanks strengere exportbeperkingen, toch de nieuwste machines van ASML in handen hebben. De top van ASML moest tekst en uitleg geven.
10: Hoor je ook over het nieuwe Prozis.
11: Prozis verwacht flink meer winst over vorig jaar. En volgens het bedrijf komt de groei grotendeels uit Europa en dus niet meer uit China.
10: We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met niemand minder dan Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. Goed dat je er bent.
12: Dank je.
8: Ja, goed dat je met ons in de airco wil staan. Ik wil starten met SpaceX, dat zijn eerste beursweek achter de rug heeft. Nou, het begon allemaal spectaculair, maar vanaf woensdag begon de motor een beetje te sputteren en kwam de beurskoers wat meer terug op aarde. Maakt voor het bedrijf allemaal niks uit, want ze pakken alweer door bij SpaceX. De directie wil namelijk minstens 20 miljard dollar ophalen met een obligatieuitgifte. En dat terwijl ze een paar dagen geleden dus al dik 80 miljard hebben opgehaald met de verkoop van aandelen. Nou, die obligatieinkomsten die hebben ze nodig om een tijdelijke overbruggingslening te herfinancieren. Dat is trouwens het grootste deel van de totale schuld van SpaceX op dit moment. In totaal hebben ze zo'n 30 miljard dollar aan schuld. Errol, is dit dan een logisch moment om geld op te halen?
12: Absoluut. Absoluut redenerend vanuit SpaceX en Elon Musk. Zolang het kan, binnenhalen wat je kunt. En in ondertoon hoor je wellicht al van, ik geloof er helemaal niet in. Ik denk dat deze onderneming zwaar is overgewaardeerd. Misschien het meest extreme geval wat ik ooit heb gezien. Maar vanuit zijn kant gezien, ja, nu de markt zo gek is dat ze alles willen neerleggen om mee te mogen doen met dit feestje, probeer het maar te pakken.
8: Maar 2/3 van de schuld in één keer herfinancieren, daar hangt dus nogal veel van af.
12: Ik denk op dit moment, hè, als je zegt, er is iets van 4 of 5% van de aandelen is op de markt gezet vorige week. Als je komt tot een marktkapitalisatie, wat is het? 15.500 miljard of 2.000 miljard, in die buurt zal het ergens zijn. Nou, dan is 10 of 50, 100 miljard schuld, stelt niks voor. En als je nu zegt van, je gaat nu 100 miljard in obligaties ophalen om een schuld van ook 100 miljard af te lossen, dat is handig. Daarom zeg ik, pakken wat je pakken kunt. Mm-hmm. Het is nog niet relevant als je het relateert aan de beurswaarde van SpaceX als totaal.
10: De eerste beursweek zit er nu op. We zijn precies een week onderweg. De koers is inmiddels wel wat teruggevallen. Is het nou een succes, die beursgang, of toch niet?
12: Vanuit Musk gezien is SpaceX een supersucces. Ongelooflijk, die $135 die aanvankelijk was ingezet was al een record van je welst. Als je kijkt naar de marktkapitalisatie van het hele bedrijf. Als je dus overige 96% zou mee hebben genomen die dus niet op de beurs zijn gezet. Het is ongelooflijk wat voor waardering beleggers hier aan durven te geven.
8: Ze hebben dus 20 miljard nodig. Gaat het ze lukken om die met obligaties op te halen?
12: Ik denk ongetwijfeld. En anders moet de rente maar ietsjes omhoog. Ja, het is echt geen issue.
10: Cijfers zijn er ook nog. Het gaat weer wat beter met Hornbach. De Duitse bouwmarkt is dat. Er zijn grote zorgen over de stijgende kosten. Nou, laat ik met het slechte nieuws beginnen. Dat probleem is nog niet opgelost. Maar het goede nieuws is dat de zon schijnt. Dat is voor ons leuk, maar ook leuk nieuws voor Hornbach. Want door dat lekkere lenteweer van de afgelopen lente zijn we meer gaan klussen met z'n allen. En dat deed de omzet van Hornbach dan weer goed. Die steeg met bijna 5%. Maar omdat de kosten dus hoog blijven, staan de marges nog steeds onder druk. Alleen vooralsnog is Hornbach niet van plan om die stijgende kosten door te berekenen.
8: Door naar Mark Zuckerberg. Die is slecht voor kinderen. Of in dit geval zijn bedrijf Meta en dan met name Instagram. Eerder dit jaar werden Meta en YouTube namelijk veroordeeld tot een schadevergoeding van $6 miljoen. Geld dat dan moest gaan naar een jonge vrouw die zei dat ze verslaafd was gemaakt.
13: Meta and Google lose. Big time. An LA jury today finding the social media giants negligent and liable for harming young users' mental health.
14: The total compensatory and punitive damages that they owe, $4.2 million for Meta and $1.8 million for Google's YouTube.
8: Ja, hun apps zouden zo gebouwd zijn dat je er moeilijk vanaf komt. En door die zaak is Meta nu ineens bang geworden voor meer claims. In dit geval voor schade die kinderen oplopen op Instagram. Als al die miljoenen mensen zich gaan verenigen, zou dat een miljardenboete kunnen betekenen. En daarom is Meta, volgens persbureau Bloomberg, druk aan het lobbyen bij het Amerikaanse congres. Ze willen juridische immuniteit, jawel. Ze hopen dat bepaalde wetgeving er niet komt, zodat ze geen geld aan gebruikers hoeven te geven.
10: Wil ik nog even naar de robotaxis van Alphabet. Waymo heet dat bedrijf waar ze van zijn. En vooral in Phoenix en San Francisco, waar die auto's massaal rondrijden, zorgen ze voor een hoop gedoe. Blijkt wel als je daar een middagje naar de regionale televisie kijkt.
15: Go forward, go.
16: A Waymo driving right through the middle of a police standoff. Guns drawn.
17: Waymos began parking in front of our house. Sometimes 1 a.m., 2 a.m. in the morning. Anywhere from half a dozen to a dozen times a day.
18: So I was like, where's that coming from? I looked down and I was like, I think it's coming from the Waymo cars.
19: On April 11th, a Waymo drove into a planned State Route 51 construction zone in Phoenix. That happened again 5 more times.
20: I could not be more cranky today for a Monday. Hey.
10: Gaat een hoop mis. Fout parkeren is nog het minst erge wat ze kunnen doen, want ze rijden dus ook soms op bouwplaatsen op. Reden voor Waymo om bijna 4000 van die robotaxis terug te roepen. Het is al de tweede terugroepactie in een maand tijd, dus dat tikt aan. En Waymo werkt aan een software-update, zeggen ze. Dat moet alle problemen gaan oplossen.
8: Straks hebben we het over de gesprekken tussen Iran en de VS. Die zijn op het laatste moment afgezegd. Staat dat vredesakkoord nu op losse schroeven?
10: En we hebben het over Prozis. Dat verdient meer buiten China. Is dit uiteindelijk het begin van het nieuwe Prozis? We gaan het er zo over hebben.
8: Eerst ASML, dat heeft weer de Amerikanen achter zich aan. Howard Lutnick, de Amerikaanse minister van Handel, heeft de directie van de chipmachinemaker namelijk op het matje geroepen. Hij is bang dat de meest geavanceerde machine in China terecht is gekomen. Het zou gaan om de extreem ultraviolet lithografiemachines, helemaal vol, de EUV-machine van ASML. Die mag ASML helemaal niet aan China leveren, van de VS, maar zou dat toch hebben gedaan. En dat hij er dan is gekomen, is eigenlijk best wel bijzonder.
15: Bedenk je wel dat zo'n machine ongeveer net zo groot is als een schoolbus. 180.000 kilo weegt. Nou, dat verscheep je niet even zomaar. Dus dat lijkt toch best een goed geplande operatie te zijn geweest.
8: ASML zou de minister hebben laten weten dat de verhaal niet klopt. Dat de machine helemaal niet geleverd is aan de Chinezen. Maar ja, alsnog, er rolt best wel pijnlijk. Want de Amerikanen zeggen tegen Bloomberg dat ze bewijs hebben dat ASML stiekem die machines levert, zonder dat bewijs te leveren. Hoe schadelijk is dit?
12: Ja, ik kan me niet voorstellen dat dit gerucht of deze aantijging klopt. Het zijn niet zomaar machines en het heeft niet eens te maken met de grote, al zijn het 20 bussen. Dat is het issue, echt niet. Het probleem is, ook al zou jij als particulier zo'n ding kunnen en willen bestellen, en het wordt thuis afgeleverd, kun je er nog heel weinig mee. Je zult iets van ondersteuning moeten hebben, hoe dat ding te gebruiken. Dat ding zal niet feilloos gaan zijn, zullen af en toe wat onderhoud moeten gebeuren, een onderdeeltje moeten worden vervangen. Dus het zijn dermate complexe machines en om ze goed te laten werken, moet het heel goed worden gefine-tuned. En heb je toch ASML zelf bij nodig. Dat laat je niet de monteur om de hoek eventjes gaan doen. Dus ik geloof hier niets van. En mocht het er toch waar zijn tegen mijn verwachtingen, denk ik niet dat, ben ik er zelfs van overtuigd, dat ASML hier zeker niet aan zal hebben meegewerkt. Omdat ASML natuurlijk snapt dat mochten ze tegen de richtlijnen van de Amerikaanse overheid hebben geageerd, ja, dat de penalties, de straf, enorm hoog zal zijn. Dus ik geloof er helemaal niks van dat ASML bewust dit heeft laten gebeuren. Sterk, ik denk ook niet dat het buitenom is gebeurd.
8: Fake news, zou een oranje man zeggen. Ja. Waarom doen de Amerikanen dat? Willen ze iets forceren? Willen ze het conflict verder escaleren?
12: Ja, ik weet niet of jullie wel eens een interview hebben gezien van Howard Lutnick. Dat is best wel grappig om te zien. Die man is niet helemaal gek. Hè. Die is niet voor niks miljardair geworden, dus dat kun je misschien wel iets. Hij heeft jarenlang in de financiële sector succesvol een bedrijf opgebouwd en geleid en noem maar op. Maar als je dus zijn interviews ziet en beluistert, dan zie je een combinatie van halve waarheden, felle leugens en hele waarheden door elkaar heen gemengd. En dat doet hij op een bijzonder overtuigende manier, presenteert hij dat. En hij zal alles presenteren om met name Donald Trump
8: te pleasen.
12: Dat doet hij op een fenomenale wijze. Ik ben een Trump-hater, net als denk ik de meeste mensen. Maar hij doet het op een fenomenale wijze, zeer overtuigend. En als hij hem de feiten tegen zich heeft, gaat hij nog meer schreeuwen en nog meer lawaai maken dan ik nu doe. Dat doet hij heel goed. En het kan best zijn dat hij of een verkeerd nieuws heeft gehad en dat heel stevig naar buiten nu brengt. Het kan ook zijn dat er andere bedoelingen mee zijn om een bedrijf, het kan ASML zijn, of een overheid onder druk te zetten voor iets anders. Wat er precies achter zit, weet ik niet. Ik sluit niet uit dat er gewoon verkeerde informatie is die bij hem is gekomen.
8: ASML is een geopolitieke speelbal, we weten het. Maar wat betekent dit nieuwe verhaal op dit moment voor ASML?
12: Ja, als dit gewoon onwaar blijkt te zijn, betekent het gewoon helemaal niks. En dan kun je wel zeggen, ja, de Amerikanen zijn al dan niet tijdelijk boos op ASML. Ook, het is ook in het belang van de Amerikanen dat ASML geweldige machines blijft bouwen en blijft leveren, met name aan Taiwan. Hè. Niet aan de Chinezen misschien zelf, maar wel aan Taiwan, waar veel van die machines worden gebruikt om de hele goede chips die we allemaal zo graag willen hebben te maken. Dus ik denk dat het uiteindelijk een storm in een glas water zal blijken te zijn.
8: We willen minder afhankelijk worden van die Amerikanen. Gaan we het op een gegeven moment durven als Nederland en als Europa om te zeggen, ja, leuk dat jullie al die exportrestricties willen. We gaan ons proberen los te weken van jullie. We gaan uiteindelijk die machines wel aan China leveren.
12: Ja, maar dat betekent dat je op andere gebieden ook onafhankelijk zult moeten gaan worden van de Amerikanen. En zover is het nog lang niet. Ik hoef alleen maar de defensie te noemen. Hè. Mm-hmm. Amerika speelt nu ook hoogspel. Want Amerika is zich nu stap voor stap meer aan het terugtrekken op defensiegebied. Dat kan allemaal wel. Hè. Dat brengt ons in een pijnlijke situatie. Maar betekent ook dat gedwongen wij minder afhankelijk gaan worden van de Amerikanen. En dat dus de machtsbalans tussen de Amerikanen en onder andere de EU ook gaat veranderen. En dat we op een gegeven moment gaan zeggen, ja, het maakt helemaal niet meer uit met wie je vriendjes bent en wie jouw vijand is. Misschien kunnen we dan net zo goed meer zaken doen met de Chinezen in plaats van de Amerikanen, want onze vrienden Amerikanen zijn helemaal niet zo aardig meer voor ons. Op de lange termijn helpt dit de Amerikanen ook niet.
8: Voor nu zijn we dus even vriendjes nog met de Amerikanen. Denk je dat er strengere regels gaan komen voor ASML, of is dit het wel? Kan het bijna niet strenger?
12: Volgens mij zijn ze al heel streng. Wat daar nog bovenop komt, dat gaat veel verder dan ASML of de Amerikanen. De Chinezen zijn heel druk bezig om zelf meer in eigen hand te gaan krijgen. En ze zijn zelf op de achtergrond, dat zie je ook met AI. Ja, ze worden ook buiten Anthropic en dergelijke gehouden. Reken maar dat zij op de achtergrond alles eraan doen om zoveel mogelijk ook onafhankelijk te gaan zijn van andere partijen dan de Chinezen zelf. Dus ook de Chinezen zijn niet helemaal aan het slapen. Dus reken maar dat als je 5 of 10 jaar verder kijkt, dat wij verbaasd staan van, wisten niet dat ze in zo'n korte tijd zoveel achterstand konden inhalen. Misschien zelfs op het gebied waar ASML niet goed in is.
1: Ondertussen verliest ASML best wel veel geld. Ze lopen heel veel geld mis in China. Gaan ze dat op een andere manier nog terugverdienen, denk jij?
12: Ja, ASML heeft wel een luxe probleem. Volgens mij is, als je zou zeggen van, ze hebben de kans om 2 keer zoveel te gaan verkopen. No way dat ze dat voor elkaar gaan krijgen. Qua productiecapaciteit, qua ingenieurs, qua materialen. En de leveranciers die ook moeten gaan meewerken. Dus voorlopig is het issue nog niet van dat zij moeten vechten om orders binnen te halen. Het is eerder keihard je best doen om datgene te leveren wat je al hebt verkocht.
0: BNR Beurs.
10: Gaan we naar Prosus, dat wil loskomen van China en dat lijkt nu eindelijk de goede kant op te gaan.
15: Prosus verwacht flink meer winst over vorig jaar. En volgens het bedrijf komt de groei grotendeels uit Europa, India en Latijns-Amerika en dus niet meer uit China, waar Prosus via techbedrijf Tencent een groot belang heeft.
10: Over 10 dagen komen de jaarcijfers, maar Prosus wil het mooie nieuws vast met je delen. Het bedrijf verwacht over de afgelopen jaar bijna 30% meer winst. Nog steeds grotendeels wel dankzij dat Chinese Tencent, waar Prosus een groot belang in heeft. Maar steeds meer groei komt dus ook uit andere delen van de wereld, waaronder Europa. Betekent dat het nieuwe Prosus eigenlijk een beetje vorm krijgt?
12: Ja, maar daar moet je nog 5 of 10 jaar doorgaan op die route. Voorlopig is Prosus, ze timmeren goed aan de weg. Maar uiteindelijk is het gewoon een zak met Tencent aandelen. Sterker, die zak met Tencent aandelen die ze hebben is meer waard dan heel Prosus, wat vreemd is. Dat betekent dat Prosus zelf een negatieve waarde heeft. Dus al die andere deelnemingen die ze hebben in onder andere Europa of Zuid-Amerika, je zou kunnen zeggen, die hebben gewoon een negatieve waarde op de beurs, wat vreemd is.
10: Ja, maar kunnen ze dat veranderen op termijn?
12: Nou, eigenlijk wat je moet hebben is dat Prosus zich met name richt op al die nieuwe deelnemingen, die nieuwe e-commerce bedrijven in Europa en Zuid-Amerika. En daar heb je gewoon geduld voor nodig. En het goede nieuws is dat sinds afgelopen jaar het totaal van al die extra deelnemingen, dus buiten Tencent, volgens Prosus zelf een positieve kaststroom genereert. Dat is bijzonder positief. Dat betekent dat er niet een bodemloze put is waar je continu geld in hoeft te stoppen en dat die machine zichzelf kan gaan bedruipen. Maar het is een kwestie van geduld hebben. Voorlopig is, denk de komende 3, 4, 5 jaar... is Prosus niet veel meer dan inderdaad een hele lading van Tencent aandelen.
10: Ja, maar is het wel een eerste stap dan, dat ze nu dus wel groeien buiten China?
12: Het is een belangrijke stap om uiteindelijk meer te zijn dan die zak met aandelen van Tencent. En het heeft er niet mee te maken of je binnen of buiten China bent. Het is gewoon een heleboel aandelen Tencent, die 100 miljard of zoiets waard zijn. Je eigen beurswaarde is 80 miljard. Ja, dan zou je zeggen, hey, dan ben je die 20 miljard korting. Waar is dat van? Ja, je hebt daarnaast nog 20, 30, misschien wel 40 miljard aan deelnemingen die ook door de markt zouden moeten worden gewaardeerd. Dat is niet zo. Dus wat Prosus moet gaan doen, is doorgaan met de route die ze hebben ingezet, ervoor zorgen en aan de beleggers laten zien dat al die andere deelnemingen inderdaad groeien, en groeien op een manier zonder dat er extra financiering voor nodig is. En dan zal uiteindelijk die waarde wel naar buiten gaan komen.
10: Hoe groot is het probleem dat Prosus zo afhankelijk is van Tencent?
12: Ja, het is meer een probleem van dat je eigenlijk al het andere wat je doet wordt ondergesneeuwd. Dus het is, je zou kunnen zeggen, een luxe probleem, hè, om iets van 100 miljard te hebben. Dat is natuurlijk een best wel lekker gevoel, lijkt me.
1: Ook een last.
12: Maar het is ook lastig, want al die initiatieven die je neemt, die veel moeilijker zijn, waar je echt de handen voor uit de mouw moet gaan steken, worden door de markt niet of nauwelijks gewaardeerd en gerespecteerd. En dat is eigenlijk pijnlijk. Dus ze zullen geduld moeten hebben, zullen door moeten gaan met de route die ze zijn ingegaan. En mijn hoop is uiteindelijk dat ze dat pakket Tencent aandelen uiteindelijk op de een of andere manier weten te vervreemden. En uiteindelijk wat overblijft een hele lading van die e-commerce bedrijven in Europa en Zuid-Amerika. En dat op zich gaat renderen. Dat zou de beste oplossing zijn.
10: Ja, waar zit dan de meeste groei voor Prosus?
12: Uiteindelijk in datgene wat ze in eigen controle hebben. Tencent is een enorm succesvol bedrijf in China. Een beurswaarde ongeveer 500 miljard. Het is echt een hele grote jongen. Maar ja, dan is het heel lastig als je zelf een paar miljoen hier en daar winst maakt. Dat vervliegt gewoon vergeleken met dat belang van 100 miljard dat je zelf in Tencent hebt. Dus ik denk dat het zou een gezonde zaak zijn voor Prosus als ze worden gesplitst in twee stukken. Die zak met Tencent aandeel apart zetten op de een of andere manier. En uiteindelijk laat de markt maar een keertje echt de waarde toekennen aan hetgene wat je echt doet als onderneming.
10: Hoe valt dat bij beleggers nu dan? Want het aandeel is wel een beetje over zijn piek heen. Er ging alleen dit jaar al bijna 30% vanaf. Ja, waar komt dat door?
12: Dat komt dat Tencent ook 30% omlaag ging. Dat is het.
10: Dat is één op één werkt dat door.
12: Dat is het. Ja. De rest is relatief gezien van die 100 miljard die ze hebben in Tencent is gewoon bijzaak.
1: Ik ben wel benieuwd als je dat apart gaat zetten. Dus dat belang en dan ja, Prosus, de rest van Prosus zal ik maar zeggen. Dat kan misschien ook heel pijnlijk worden. Dat beleggers helemaal geen trek hebben in het andere Prosus.
12: Ja, als je zorgt dat je in ieder geval met een balans kunt starten zonder schuld. Misschien met een klein plusje. Mm-hmm. Er zijn oplossingen voor te verzinnen als je maar wilt. En ik heb zelf die daar een beetje zitten pushen 2 jaar geleden op de aandeelhoudersvergadering. Van, zorg nou dat je op eigen benen gaat staan. Probeer nou een manier te vinden. Om van die. Nou, daar willen ze niet aan. Ze geloven heilig in het pakket aandelen Tencent. Ook al zien ze zelf natuurlijk ook dat de markt daardoor alle de echte initiatieven die ze ondernemen, niet waardeert.
10: Er was een tijd dat Prosus zo'n 100 miljard waard was. We zitten inmiddels op 85, geloof ik. Maar destijds was die topman zo ambitieus. Die zei, ik ga het verdubbelen, ik ga naar 200 miljard. Ja. Was dat toen al realistisch, laat staan nu?
12: Het is zo realistisch als dat Tencent ook gaat verdubbelen. Dus als het aandeel Tencent gaat verdubbelen is de kans zeer groot dat het aandeel Prosus ook gaat verdubbelen. En mijn suggestie 2 jaar geleden, dat was toen het moment toen bekend werd dat de nieuwe topman 100 miljoen een bonus zou kunnen krijgen. Ja. Moonshot beloning werd dat genoemd. Ik zeg van, als hij inderdaad ervoor zorgt dat de aandelenkoers van Prosus gaat verdubbelen, gaat die 100 miljoen, moet hij naar hem gaan, moet naar de baas van Tencent gaan. Want Tencent gaat bepalen of Prosus aandeel gaat verdubbelen.
10: Ik wou zeggen, maar heeft hij dan ook helemaal geen invloed op in jouw ogen?
12: Naar mijn idee, geen invloed zolang er 100 miljard of meer in Tencent zit.
1: Een korte samenvatting dan van de beursweek die we achter ons laten. Die begon met hoop in het Midden-Oosten.
3: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz, with plans for a Friday signing. But key questions remain unanswered.
10: Ja, maar laten we niet te vroeg juichen, zei ik maandag. En terecht blijkt nu dus, en dit zal daarbij niet geholpen hebben.
21: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
10: Vrede of niet, de autosector weet het na deze week zeker. Zij gaan flink moeten inleveren door die oorlog in Iran.
3: BMW has slashed its profitability forecast for the year following. Worsening demand in China, its biggest market, as well as negative sentiment from the war in the Middle East.
1: Sluiten we positief af met Kevin Warsh in dit geval. De kerstverse Fed-voorzitter begon veilig aan zijn termijn.
22: The committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate at 3.5 to 3.75% in support of the Fed's dual mandate.
1: Maar het was dus vooral de week van die Iran-deal. Het voorlopige vredesakkoord dat ineens een dag eerder getekend werd. Vandaag zouden Iran en de VS in Zwitserland dan weer met elkaar praten om een definitief akkoord te sluiten. Maar dat werd op het laatste moment afgezegd.
23: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance die gaat toch niet naar Zwitserland voor de onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran, heeft het Witte Huis bekendgemaakt.
1: Heel veel onduidelijkheid, maar ondertussen roept president Trump gewoon dat hij een superdeal heeft gesloten. Dus we hoeven ons helemaal geen zorgen te maken, El.
12: Ja, je ziet ook hoe de markten reageren of eigenlijk niet reageren. We nemen het met z'n allen gewoon niet meer serieus. En geopolitiek is natuurlijk mijn ding. Net als voor iedereen. Alles, de beurs lijkt te worden bepaald door geopolitiek. Maar er zijn nu in de afgelopen jaren zoveel rare dingen gebeurd in het regime van Trump. Dat op een gegeven moment de beleggers zeggen, ja, wij gaan gewoon door, joh, we horen het wel. Er zijn weinig mensen die echt van geopolitiek iets afweten die een dergelijke deal serieus gaan nemen. Want Iran vertrouwt de Verenigde Staten niet en de Verenigde Staten vertrouwen Iran niet.
1: Jij bent een beetje de Rob de Wijk van BNR Beurs. Dus wat zegt het dat Vance zijn reis heeft afgezegd? Gaan ze uiteindelijk nog wel met elkaar om de tafel?
12: Ja, uiteindelijk zal er wel een deal gaan komen. Maar het zal een deal zijn tussen twee partijen die elkaar niet vertrouwen. En als ik me probeer te verplaatsen in de schoenen van Iran of heel veel andere van dat soort regimes, als er één zekerheid is waaraan je zou moeten gaan bouwen, is nucleaire wapens. Dat is de beste garantie dat je geen last meer gaat krijgen van de Verenigde Staten. Hoe cynisch ook, maar dat is eigenlijk de enige conclusie die je kunt trekken.
1: We vonden die straat van de Hormuz met z'n allen zo heel belangrijk, hè? Dat die scheepvaart er weer doorheen kon. Gisteren zag je dat er heel veel schepen doorheen gingen. 5 keer zoveel als normaal. Vandaag zag je het al gelijk weer afnemen. Hoe zorgelijk is dat?
12: Dat is zorgelijk, zeker voor de korte termijn. Ik denk als je wat langer kijkt, aantal jaren vooruit kijkt, dan zul je zien dat er alternatieven zullen worden gevonden om olie op de plek te krijgen waar het nodig is, of gas op de plek te krijgen waar het nodig is. Dus korte termijn allemaal heel vervelend, en het gaat allemaal heel duur zijn en pijnlijk. Op de lange termijn zullen er alternatieven worden ontwikkeld.
10: Ja, was er maandag in één keer dat verhaal over die servicekosten? Er zou geen tolgen geheft worden, maar dan was dit dus het alternatief. Wat zijn we nou opgeschoten met z'n allen ten opzichte van het begin van die oorlog?
12: We zijn met z'n allen erop achteruit gegaan. En dat is natuurlijk ook het probleem. Dat weet Trump natuurlijk nu ook. Maar hij moet proberen zonder gezichtsverlies hieruit te komen. Dus hij moet iets van een succes kunnen claimen. En Iran zal er alles aan doen om dat niet te laten plaatsvinden.
10: Nou, mag je bijna in de zon gaan liggen en aan je weekend beginnen? Eerst kijken we nog even naar volgende week. Beleggersdag, beleggersdag, nog een beleggersdag. Deze week zit er vol mee. Zo wordt er eentje georganiseerd bij Flow Traders. En die is extra interessant gezien een ING-rapport van een paar weken geleden. De flitshandelaren van Flow Traders begonnen 2 jaar terug aan een nieuwe strategie. Geen dividend meer uitkeren, maar dat geld juist gebruiken om mee te handelen. Maar volgens ING werkt dat helemaal niet. Dus kijken of we daar een antwoord op gaan krijgen. Ook Signify verwelkomt de beleggers. En dat is dan weer spannend omdat de lampenmaker het tij probeert te keren met de ene na de andere bezuiniging. En er valt heel wat tijd te keren, want het aandeel daalde sinds de piek van 4 jaar geleden al met 60%. Kwartaalcijfers, die krijg je ook nog, van chipmaker Micron bijvoorbeeld. Een Amerikaans bedrijf dat zich vrij laat bij het hele chipfeest heeft gevoegd, maar dat wel op spectaculaire wijze heeft gedaan. Ze profiteren van de enorme tekorten aan geheugenchips, en dat zorgde al voor 260% koersstijging sinds begin dit jaar.
1: Dit was de beursdag en gelijk de beursweek die we hebben doorgenomen met Errol Keijner van de VEB. Dankjewel. Ga je nu lekker naar het strand?
12: Niet naar het strand, maar misschien naar een strandtent.
1: Veel plezier.
10: Dat is, die zitten aan het strand toch meestal?
12: Maar ik blijf weg van het zand.
10: Oh, kijk. Nou, jij bedankt voor het luisteren. Geniet van het zonnetje van je weekend en van het Nederlands elftal en van onze extra aflevering op komende zondag, Beurs in Zicht. Zijn we er speciaal voor jou, onze extra podcast die je krijgt als je je abonneert.
1: Tot zondag.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
2: China was geen probleem, China was geen gevaar.
1: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemerskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
4: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Het onweer en de harde wind hebben in elk geval in Utrecht voor schade gezorgd. Bij de hulpdiensten kwamen veel meldingen binnen over stormschade, zoals omgevallen bomen, losgeraakte daken en afgewaaide takken. Voor Midden-Nederland, en dan met name Flevoland, is een NL-alert gegeven vanwege extreem weer. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gezeten. Eén zou stil hebben gestaan en de andere zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. De politie doet een melding bij Veilig Thuis, een meldpunt voor kindermishandeling. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië en na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. En Schotland-Marokko is nu bezig. En er is het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. Tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: pensioenen.
1: Wilfried Gené.
2: Met alweer een aflevering van de Friday Move. Vandaag zit in Amsterdam bij het culinair festival Bite. En een razend enthousiaste menigte. En ook nog eens een keer onze eigen DJ Thomas Robson. Dat gebeurt niet zo vaak meer. Meestal heeft hij andere verplichtingen. Noem het maar gerust Snabbels. Maar hij is er vandaag bij. En mijn co-host is niemand minder dan Albert Verlinde. Die de hele week even ondergedoken heeft gezeten. Na de harde kritiek natuurlijk van Johan Derksen. Dat hij natuurlijk eigenlijk een beetje raar was dat het zo was bij... Wat zei je ook alweer precies tegen Humberto? Als er hot nieuws is, als er breaking news is, dan zit je bij...
3: Nee, wat ik gezegd heb, ja? Overviel me een beetje toen hij de vraag stelde.
2: Ik zag het ook aan je.
3: Ja,
2: ik viel even stil.
3: Ik heb helemaal niet aan gedacht. Nee, kijk, wat jij weet het ook. Bij VI word je over het algemeen van tevoren ingeplekt.
2: Ik wel, ja.
3: Dan zit je dan lul je overal in. En ik ook. Dus dat heb ik eigenlijk geantwoord. Van nou, je wordt regelmatig ingepland. En ik denk inderdaad bij Rens dat ze meer af en toe kiezen. Van nou, dit is een dag dat je er zit. Maar dat werd een beetje vervelend uitgelegd. En ik vond het dat Johan groot gelijk had. Dat hij zei, ja, dan blijf lekker zitten. Dat vond ik echt. Dat had ik ook gehad.
2: Je hebt ook een mailtje gestuurd, toch?
3: Ik heb een mailtje gestuurd te zeggen. Ik
2: spijt me enorm.
3: Helemaal. Nou ja, het spijt me zo over COVID. Ik heb het echt niet bedoeld op die manier. En natuurlijk ga ik niet Rens afbellen op moment, of jullie afbellen als Rens die avond is dat ik daar naartoe zou moeten.
2: Nee.
3: Wat de eerste is, staat als eerste.
2: En wat grappig is dat René maakte er juist een grap over. Breaking news. We nemen onszelf al heel serieus in deze wereld. Maar Johan zat zich echt op te winden.
3: Maar dat is toch... Toen ik Boulevard deed, ook weet je, iedereen daar aanschoof. Dan denk ik toch ook, ja, graag of niet, toch? Dat vind ik ook eigenlijk.
2: Ja, nee, maar zo bedoelde Johan het. Terwijl René zei, jongens, laten we het allemaal nog niet te groot maken. Wat is vandaag de dag nog
3: maar
2: breaking
3: dacht,
2: news?
3: Wat een leuk begin, rustig begin. Begin van mijn vakantie is ook helemaal klaar voor de hup. Daar ging die helemaal los.
2: Nee, maar dat weet je. Hè? Ik bedoel, je gaat weer terug naar het oude nest, wat je enorm gemist hebt.
3: Ja.
2: En nu moet je er gelijk aan geloven.
3: Nu weet ik dat ik gemist heb. Ja.
2: Ik bedoel, je begint ook aan de bar. Dat weet je wel natuurlijk. De eerste twee uitzendingen aan de bar.
3: En ik dacht dat de jas aan moest nemen buiten. Maar
2: nee, aan de bar. En dan schuif je door. Dan doe je de koekoek één keer en dan mag je verder natuurlijk. Daar is hij gelijk aan het koekoek. Hartstikke fijn. Maar ik bedoel, je hebt het ook aangegeven in een aantal interviews. Ik wist niet dat jij er zoveel last van had gehad dat toen Tonight zo tegenviel. Ik las dus dat je daar echt wakker van gelegen hebt.
3: Ja, maar dat was vooral in het begin. Op een gegeven moment dacht ik, het is wat het is. Maar in het begin, ja, het is toch logisch. Je hebt een keuze gemaakt, die pakt niet goed uit. Het was ook niet, daardoor was het ook niet leuk, weet je wel. En heel Nederland zat erop te letten wat er met het programma gebeurt. Daar word je niet echt gelukkig van, zal ik maar zeggen. Dus, en ik vind ook, kijk, ik merk ook dat als je zegt van het interesseert me niet, zegt iedereen, wow, de hooghartigheid is dit. Als je zegt, trek me aan, dan zeggen ze, nou, wat een aanstellerij over niks anders is het belangrijk is in de wereld.
2: Ja, de man heeft al zoveel meegemaakt, wat maakt die man zich druk over?
3: Nou ja, eigenlijk omdat je denkt, waarom zoek ik het in vredesnaam nog op een oude dag? Maar dat was hem dan.
2: Nou ja, je wilde toch nog één keer een kunstje doen, klinkt los van het geld, maar volgens mij heb je het geld niet eens echt nodig.
3: Nee, maar ik dacht gewoon echt, nou, dit wordt leuk, dat gaan we doen. Maar ja, de rest is niet zo leuk is.
2: Was geld überhaupt een factor voor jou?
3: Wat?
2: Dat geld, was dat een factor voor jou? Want dat wordt steeds geroepen. Ook door Johan.
3: Nee, natuurlijk. Het is. Ik heb toen Johan in het begin, ook toen ik wegging geschreven, als je een stuiver ziet liggen, raap je hem op.
2: Ja.
3: Dan laat je hem niet liggen. Nee, natuurlijk was het ook leuk dat er geld bij kwam kijken. Maar die eerste impuls was gewoon van, ik vind het leuk om te doen. En dan ga je praten. En natuurlijk doet de zender dan zijn best dat je komt. En daar hoort dat verzet ook bij.
2: Ja. En je deed ook wel enorm je best, viel mij op.
3: Dat... Ja, maar het is ook omdat je het andere geluid wil laten horen. Want dat was echt de reden waarom Peter van der Vorst en nu ook Peter Lubbers zegt, ik wil je er graag bij houden. En toen bijkomen. Omdat, ja, ze wil dat andere geluid. Het is natuurlijk ook heel erg grachtengordel dat RTL over het algemeen wat er zit. Maar op een gegeven moment...
2: Dat ben jij niet, grachtengordel?
3: Nee, helemaal. Ja, ik woon wel in Amsterdam, maar ik blijf wel de gezonde provinciale, zou ik dan
2: maar oké, dat nog wel, ja.
3: Dat wel. En dat hoopte ik, maar op het moment dat je de enige stem in dat geheel bent, dan zit je bijna, dan ga je bijna jezelf over schreeuwen, omdat je het leuk wil hebben, omdat je de discussie wil hebben, tot je op een gegeven moment denkt, ga dan gewoon leuk die show doen en trek het je niet het hele programma aan.
2: Nou ja, wat ik merk aan jou, maar goed, dat zul je zelf misschien ook wel zo hebben gevoeld. Je voelt op een gegeven moment, het loopt niet. Je zit in die tafel, je weet bij ons, je voelt meteen of er energie is of niet. Er zijn ook wel eens dagen bij, dan moeten we er harder aan trekken. Dan moet je er even gas op geven.
3: Ja.
2: Maar jij voelde waarschijnlijk ook, en dat zeg ik tenminste ook wel eens, het liep gewoon niet.
3: Nee.
2: En dan wilde jij nog meer energie erin leggen.
3: Ja.
2: Ja, dat brengt
3: dat
2: dan ook niet meer.
3: Niet, dat werkt tegen je. Dus op een gegeven moment dacht ik, goed, doe gewoon lekker je ding en kijk wat de redactie bedacht heeft. En probeerde af en toe een grap in te gooien of een beetje te ontregelen. Maar je zag wel dat over het algemeen de mensen aan tafel daar niet echt op zaten te wachten.
2: Nee.
3: En dan houdt het op.
2: Ja.
3: Toch?
2: Ja. Ben die kon er nog wel mee omgaan. Ben van den Burg.
3: Ja, Ben kon er
2: nog wel op.
3: Maar voor de rest was het af en toe. Nou, en Saskia ook. Saskia Belleman. Dus ook wel iemand die gewoon wel kan waarderen. En Michiel Vos.
2: Ja.
3: Maar je zag ook sommigen die echt dachten, zeg ik zit voor mijn spreekbeurt. Vind het heel erg dat ik even doorga nu.
2: Ja. Nee, dat, en dan komt er ook geen chemie. Er gebeurt er ook niks meer op een gegeven moment. En wie sprong er voor jou bovenuit waarvan je zei, nou, die vond ik echt goed?
3: Ja, Saskia is natuurlijk wereldklas. Ja.
2: Je begrijpt ook haar keuze nu voor Paul.
3: Ja, helemaal. Het was de laatste uitzending. Nou, toen was van mij bekend geworden dat ik terugging naar VI en het combineerde met Renze. En zei ik, wat ga jij doen? Toen zei ze tegen me, ja, ik ga inderdaad naar Pauw en de Wit. En vanuit die podcast die ze graag wilde doen. En ik snap het ook, als je Saskia bent en je hebt alles meegemaakt en je hebt je pensioen nu heeft ze bereikt, dan wil je niet nog een jaar een avontuur aan. Dan wil je gewoon de zekerheid hebben van ik ga er zitten en dat gaan we doen. Dus ik gun het er van harte.
2: En de nieuwe generatie, Lale Gül, Josine Drogendijk, wat vond je daarvan?
3: Ja, kijk, de ene komt wat beter over dan de ander. Lale is af en toe best ingewikkeld, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ze natuurlijk ook wel zichzelf zo serieus. En dat heeft Josine ook een beetje.
2: Ja.
3: En dat zou ik de nieuwe generatie wel mee willen geven. Neem jezelf iets minder serieus. Dat vind ik echt les.
2: Neem jezelf met een korrel zout.
3: Ja, toch?
2: Dat is mijn nieuwe nummer trouwens. Dat komt binnenkort uit.
3: Ja, nou ja, het is
2: ongelooflijk allemaal. Je voel je niet aankomen.
3: Ja, start in. Productie.
2: Ze hebben hem nog niet,
3: start
2: volgens mij. Ik moet hem even, ik zal hem even doorgeven zometeen. Maar je hebt een prachtige clip gemaakt op Curaçao.
3: Oh, wat leuk.
2: Ja, het was één groot feest. Maar de essentie daarvan wel eens, en dat vind ik wel grappig dat jij het nu ook aangeeft. Als je met die nieuwe generatie zit te praten, ze maken het zichzelf ook zo ingewikkeld.
3: Maar ik begrijp het echt niet. En natuurlijk moet je het serieus nemen. Bedoel, je hebt het ook, als je een programma doet, hou je toch de hele dag het nieuws in de gaten.
2: Absoluut.
3: En wil je weten wie de andere gasten zijn. Maar ik zeg altijd, op het moment dat je de studio binnenloopt, moet je dat allemaal laten zitten. Want dan denk ik, wat leuk is, dat onthoud je wel. Wat belangrijk is, onthoud je wel. En de rest, misschien zit je een grap er doorheen te drukken die je vooraf bedacht had, die helemaal niet meer overkomt. Dus doe gewoon, ga zitten en laat het maar gebeuren.
2: Ja. En hoe was het voor jou om in die carousel te werken? Dan weer met Bo, dan weer met Renze. Renze trouwens niet al te lang.
3: Nee.
2: En met Umberto.
3: En Leonie, dat vond ik wel lastig. Ik dacht soms echt morgens, we zitten vanavond dan weer.
2: Ja.
3: Ik was het ook een beetje kwijt. En je wil ook wel op een gegeven moment opbouwen met elkaar. Dat je iets aan het doen bent.
2: Want dat gaf je ook aan. Je vond het leuk om weer met Bo te werken.
3: Ja.
2: Oude tijden zouden herleven, zoals Boulevard. Dat heb je niet echt kunnen opbouwen op deze manier.
3: Nee, omdat dan was Bo weer weg in tijd om andere programma's op te nemen. En dan was die weer. En dus dat lukt dan niet eigenlijk.
2: En hoe kijk je naar de carrière van deze jongens? Ik las dat Umberto nu zegt, komende jaar niks meer op tv. Althans, de komende periode niet. Bo doet nog wel wat dingen. Zijn ze hier beschadigd uitgekomen?
3: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat op een gegeven moment, als je een goed programma hebt, is iedereen het ook vergeten, snap je?
2: Dan moet
3: je wel een goed programma krijgen.
2: Ja.
3: Dus ik hoop dat het ze lukt. Ik gun het ze van harte. Maar het is niet zo dat je na één programma, na een hele carrière die je had gehad hebt, dat het dan voorbij is. Umberto is natuurlijk wel eerder een keer omgetuimeld en weer teruggekomen.
2: Ja.
3: En Bo heeft ook een aantal dramatische jaren bij SBS gehad. En die is ook daarna weer teruggekomen. Dus er is hoop.
2: Maar leeftijd telt niet mee op een gegeven moment. Dat de nieuwe generatie het over gaat nemen.
3: Nee, ik denk, ik mag wel hopen dat de nieuwe generatie het overneemt. Hoe leuk het ook is dat wij nog steeds met steeds zitten te ouwehoeren. Maar ik denk wel dat op een gegeven moment sterke merken, dat zie je toch aan titels op tv en aan gezichten. Ja, op een gegeven moment als mensen zoveel keuze hebben zijn aan het streamen, dan val je wel over het algemeen terug op mensen die je wel kent.
2: Ja, en Renze, wat verwacht je daarvan?
3: Ik vind het ontzettend spannend wat hij gaat doen. Ik denk dat, ik weet niet oprecht niet wat hij gaat doen. Maar die moet gewoon lekker een talkshow gemaakt zoals hij vindt dat een talkshow gemaakt moet worden. Niet te veel naar VI kijken, niet te veel naar Pauw en de Wit kijken. Doe gewoon je eigen ding. Probeer met je eigen gevoel van de dag het programma te maken.
2: Maar zo ingewikkeld is een talkshow maken toch ook, vind
3: je?
2: Het lijkt nu wel bijna hogere wiskunde geworden inmiddels.
3: Ik dacht, ik ga over We Rock You praten. We zitten een kwartier hierover te praten.
2: Nee. Ik vind het leuk om er even over te praten. Omdat ik me altijd zit af te vragen waarom mensen er zo moeilijk over doen. Alsof het wiskunde
3: is. Ik begrijp het ook. Maar misschien is het echt omdat wij de kans hebben gehad. En dan is het een beetje opa verteld. Maar we hebben echt de kans gehad om in de luwte bij een zender gewoon onze dingen te doen. Zonder meteen heel de wereld mee zat te kijken wat het dan is.
2: Dat
3: misschien is dat
2: zijn.
3: Het een beetje.
2: Ja, wie zal het zeggen?
3: Ja.
2: Dus je wil over We Will Rock You praten? Die musical van je?
3: Nee hoor, ik zit lekker hier te kijken en we kijken wat er
2: gebeurt. Maar je wilt liever niet praten erover dan?
3: Ook nog, maar dat gaan we straks doen. Want eerst komt nog een andere musical voorbij. Daar moeten we ook weer stilstaan.
2: Ja, dat is waar. Ja, een andere musical. En dat gaan we dat doen met Madeleine van der Zwaan. Ken je haar goed?
3: Zeker.
2: Ja?
3: Wij drinken regelmatig koffie samen.
2: Koffie alleen?
3: Alleen daar houdt het op. Met je hotje altijd erbij ook, die heel gezellig
0: erbij,
3: is.
0: Ja, en dat doen we lekker gewoon incognito.
3: Ja, een beetje op een bankje praten over het
2: kan leven. Dat als je met Albert Verlinde bent? Het kan toch helemaal niet incognito?
0: Het is even zoeken, maar wat je maar wil is in de weg, hè?
2: Ja?
3: Ja.
2: Oké, want je bent directeur van de Koninklijke Theater Carré. Grote producties. En is het makkelijk werken met Albert ook over het algemeen? Of is het een beetje een diva?
0: Nee hoor, zeker. Ik ken hem natuurlijk inmiddels ook al 14 jaar. Dus ik denk dat dat helpt. Dus
2: nooit strijd met hem gevoerd?
0: Nee, soms heb je gewoon een goede inhoudelijke discussie. Maar dat zullen jullie in je vak ook hebben. Maar als je allebei met dezelfde liefde voor theater gewoon hele mooie dingen wil maken, kom je er altijd uit.
3: Ja, en we gaan volgend jaar Evita samen doen, het jubileumconcert. Ja. Dus, ja.
2: Hebben wij wel eens echt ruzie gehad eigenlijk, zit ik me nou opeens te bedenken.
3: Nee.
2: Ja.
3: Volgens mij niet. Vraag. Een keer iets hard roepen naar elkaar, maar dat is geen ruzie.
2: Ja, soms met irritatie. Ik heb jij wel één keer achter de plantenbak zien duiken toen ik had iets had geroepen. Maar dat is ook alweer een hele tijd geleden. Toen kwam je aanlopen, dook je zo achter de plantenbak bij RTL. Maar dat is alweer heel lang geleden. Moet je nagaan. Het gaat allemaal zo snel allemaal.
0: Ik ben er niet bij. Ja,
2: afgelopen jaar groot succes, Hedestown, toch?
0: Ja, zeker.
2: Wat, waar kwam dat door, dat het zo succesvol die musical was?
0: Hedestown is er eentje in de serie van Broadway in Carré. We zijn nu 10 jaar geleden, het jubileumjaar, begonnen met grootste titels van New York en Londen hierheen halen. In de originele versie, originele taal. Voor al die mensen die niet naar New York of Londen kunnen vliegen. En op die manier ook iets toe te voegen in het landschap wat we hebben. En Hedestown was er zo eentje. Dat is ook een parel waarbij het grappige is, Hedestown is zo'n musical waarbij mensen zeggen, ik hou niet van musical, maar ik vond Hedestown fantastisch.
2: Oh ja.
0: En ik vind persoonlijk, mensen die zeggen ik hou niet van musical, sorry, maar vind ik zoiets als ik hou niet van lezen. Waarbij ik zou zeggen, dan heb je nog niet jouw boek gevonden.
2: Oké.
3: Ja.
2: En ben je dan Miss Saigon geweest? Maar was dan André Hazes ook een musical? Ja, hè?
3: Hazes was ook een musical.
2: Ja, die vond ik heel goed.
0: Dus bij Hedestown is het natuurlijk het mooie waarbij de muziek waanzinnig was. En het leuke is dat een aantal van de bandleden van toen ook deze zomer in Little Big Things weer meespelen. Dus de muziek was echt alsof je in een jazzclub staat. Echt, denk ik, heel bijzonder. Het stond ook heel mooi in Carré. En een waanzinnige cast. Ja, cast, goede muziek en een goed script. En het mooiste theater van Nederland.
3: Dat en het is ook echt een hit al jaren op Broadway en ook al jaren op West End. Dat is echt een hele dikke, vette hit. En dat is niet voor niks. Het is gewoon een hele mooie, goede musical.
2: Maar de acteurs zijn dan Amerikanen, Engelsen of zijn dat gewoon Nederlanders?
0: We hebben gecast in Amsterdam en in Londen, simultaan. Country blind casting. En de cast bestond, denk ik, grotendeels aan Nederlanders met 5-6 mensen van de West End.
2: Okay.
0: Dus het is ook in het Engels uitgevoerd. Ja, en het was zo'n hit dat we echt on demand brengen. We die volgend jaar weer terug. We krijgen nog steeds zoveel fanmail van mogen we alsjeblieft nog een keer. Dus dat is volgend jaar. Maar we gaan nu eerst The Little Big Things
2: Maar eigenlijk zeg je, ik tutoieer, maar dat kan toch wel, hè?
0: Ja, dat mag zeker.
2: Nee, oké. Okay.
3: Zegt dus wel de directeur van het Koninklijk
2: Theater. Nee, dat zal ik opeens te bedenken. De koninklijke... Oh ja, is dat trouwens een toilet voor prins Willem, koning Willem-Alexander? Klopt dat?
3: Dat kwam gisteren. Jawel, dat kan ik. Dat is het
2: kwam gisteren ter sprake in de uitzending namelijk bij ons.
3: Dat is er.
2: En dat werd verteld bij ons in de uitzending. En toen werd dat later ontkracht.
0: Nou, wat bijzonder dat nieuwswaarde is. Maar zullen we even teruggaan naar de Little Big Things?
2: Ja, maar dat is toch gewoon zo?
3: Want ik ken die ruimte. Daar zit een toilet apart.
0: Totaal oninteressant.
2: Nee, voor ons niet. Want we een ander programma. Ja. En wij wilden het allemaal weten.
0: Ik kom bij een ander programma daar best een keer over praten. Maar laten we het nu even bij de nieuwskosten.
2: Zo werkt dit programma bij mij nooit. Ik ga alle kanten op.
0: Ja, dat mag van mij.
2: Ik schiet alle kanten op. Maar wat je ook zegt, mensen kunnen niet zeggen, ik hou niet van musical. Iedereen houdt van musical als je maar de juiste weet te vinden. Dat is wat je net zei.
0: Nou, ik denk iedereen houdt van een mooie theatervoorstelling. En soms heb je theatervoorstellingen waarbij het een stuk toneel is, een stuk muziek, misschien een stuk dans. Ja, en dan mag je hem in het hokje musical zetten, maar je kunt het ook in muziektheater zetten. Of je kunt het ook zeggen, het is een toneelstuk met dans.
3: Ja.
0: Dus er zit soms een vooroordeel op een label.
2: Okay.
0: Waarbij ik denk, een Hedestown is er zo eentje.
3: Maar het is wel Nederlands, vraagt, hoor. Ik bedoel, 2 jaar geleden heb ik Jessica Superstar gemaakt. Ja. Met Ivan Hoven.
0: Dat is ook niet een typische musical.
3: Jessica Superstar vindt iedereen mooi. Dat is ook toch een musical.
2: Die zou ik ook mooi hebben gevonden, denk jij?
3: Ik denk het wel.
2: Ja?
3: Zeker met jouw Bijbelse achtergrond. Zou dat
2: zeker, katholiek jongetje van vroeger. Ja, dat is alweer even geleden. Ja. Maar nu komt er dus eentje die gaat over een gehandicapte jongen. Een jongen die op zijn 17e een ongeluk krijgt. En daardoor verandert het hele leven voor die hele familie. Een ordinary family.
0: Ja, nou eigenlijk waar het over gaat is, iedereen in zijn leven maakt wel een gebeurtenis mee waarbij alles ineens heel anders kan zijn. Waarbij er een soort voor en na is.
2: Ja.
0: Dus deze voorstelling gaat over Henry Fraser. Het is een waar gebeurd verhaal. Het is autobiografisch. En dat gaat over die jongen 17. Veelbelovend rugby in Engeland. Ready voor het nationaal team. En op zijn 17e krijgt hij een ongeluk met zwemmen en is paralyzed inderdaad van de nek naar beneden. Maar de voorstelling gaat erover wat dat doet met die jongen. Maar ook wat het doet met zijn familie en met zijn vrienden en eigenlijk iedereen eromheen. En hoe je met elkaar ook kunt kijken naar alles wat er weer wel kan. En dingen bespreekbaar maken.
2: Het is een zwaar thema voor een musical.
0: Ja, het is zwaar, maar het is ook heel vrolijk. Want uiteindelijk, weet je, er zitten zoveel verhaallijnen in dat die jongens ongelooflijk veel plezier hebben. Als de vier broers en als gezin. Het is terugblikken en vooruitblikken. Er wordt heel hard gelachen. Er zitten zeker scènes, elke ouder. Er zit er een moment in dat, weet je, het telefoontje dat je krijgt er is iets met je kind. Nou ja, dat elke ouder herkent zich daarin. Maar ik denk dat ook heel veel twintigers zich herkennen met een dilemma van ik wil iets in mijn leven, maar wat ik wil kan niet. Maar wat ga ik dan wel doen en wat kan nog wel?
2: Ja.
0: Maar ook inderdaad van jeetje, de familiedynamiek. Ik weet, in Londen waren er ook echt heel veel, grappig genoeg, zeg maar twintigers die met hun vader of hun moeder kwamen. Want dat zei heel veel over hun relatie. Dus er zitten zoveel verschillende hoeken in. En er wordt inderdaad, er wordt vrolijk in gedanst, er wordt waanzinnig in gezongen. Er staat een band in. Nou, wat ik zei, met de helft van de bandleden van Hedy staan weer terug. Er wordt gespeeld met Jasper Sleiderink en Xander Vrienden die band hebben samengesteld. Dat swingt. Dus ik denk dat het sowieso, het is een feel-good musical. Maar er zit ook gewoon een heel mooi verhaal.
1: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie hoe je team er echt voor staat.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: En dit is echt wel een uitdagende, omdat het een hele bijzondere voorstelling is. En dat vind ik het mooi dat Carré zegt, oké, we hebben dat publiek opgebouwd. We weten dat mensen zitten wachten op een ander soort musical, op een ander soort thema. En daarom gaan we het doen. Dus ik kijk er ontzettend naar uit. Maar het is inderdaad wel een verhaal wat je moet vertellen. En je moet mensen over de drempel trekken om het te komen zien. Maar ik ben ervan overtuigd dat het een prachtige voorstelling is.
2: Ik hoorde Madeleine trouwens zeggen dat ieder mens in zijn leven een moment voor en een moment na heeft. Wat was jouw moment in het leven dan? Wat opeens zoiets ingrijpends was dat het anders werd in je leven?
1: Ja, dat is voor mij de zelfdoding van Anthony Kameling.
2: Dat was een voor en
1: een
2: na.
1: Dat was een voor en een na, omdat ik voor die tijd heel weinig uitsprak, eigenlijk, emotioneel en zo. En dat is eigenlijk dat zoiets breekt namelijk alles open. Omdat een gezin ermee om moet gaan, met je als familie moet je weer omgaan, met vrienden moet je weer omgaan. En toen heb ik eigenlijk geleerd dat je gewoon heel veel met elkaar moet praten, dingen moet uitspreken. Dat is eigenlijk, het is echt een Albert voor en Albert na, helaas. Okay. Had ik het liever niet meegemaakt.
2: Ja, wel heftig. Ja. En hoe geldt dat voor jou dan, Madeleine? Ik heb er wel over na kunnen denken.
3: Ik heb er zeker over na kunnen denken. En ik zou zeggen, als we een keer een gesprek doen over mijn persoonlijke leven, hele mooie voorbeelden geven. Er zit er bij mij zeker één hierbij. Toen ik begon in deze.
2: Dat is wel heel bijzonder. Dit maak ik niet vaak mee dat iemand steeds de regie terugpakt.
1: Ja, maar daarom is ze ook directeur van het Koninklijk Theater Carré.
2: Dat is best wel apart eigenlijk. Ik bedoel, normaal gesproken probeer er een leuk interview van te maken. Maar nu wordt het een soort verkooppraatje. En dat vind ik jammer.
3: Oké, nou, dat vind ik vervelend. Dat gevoel had ik je niet willen geven.
2: Nou ja, het is niet erg dat ik daar een gevoel bij krijg. Maar ik vind als een gesprek oprecht is dat je ook wat dingen van jezelf kan inbrengen. Maar goed, je wil hem een voorbeeld geven vanuit het stuk dan.
3: Ja, en ik wil een voorbeeld geven van waar we het net over hadden van wel of niet musical. Toen ik begon bij Carré, had ik dezelfde vooroordelen eerst over musical. Dat ik denk, hè? Dat is niet voor mij. En dat is er in ieder geval eentje. Door er heel veel te zien en ook heel veel met mensen uit het vak te praten, is het toch ook een genre wat je eigenlijk, ja, je kunt niet anders dan het omarmen. Dus ja, ik vind het bijzonder.
2: Maar is dit nou een zekerheidje dan? Ik bedoel, dit is wat Albert net zegt. Die anderen zijn bekende, grote stukken. Is dit een zekerheidje als je die hier neerzet of niet?
3: Nee, maar ik denk dat geen één titel het is. Toen wij met Hades staan begonnen, ook het was maar een
2: Jesus
3: hele grote
2: Christ Superstar
3: titel.
2: Is toch een zekerheidje of niet? Of?
1: Ja, maar in de onderregie van Yves van Hoofd was, dacht ik, wie weet,
3: ik
1: zit
3: vind ik het ook en was het een hele mooie stap van Albert. Ja. Wat prachtig heeft uitgewerkt, een beeldschone voorstelling. Dus ook in dit geval, toen we Hades Town hadden ook heel veel mensen van Hades Town. En waar gaat het dan over? En onderwereld. Dat ik kan. En uiteindelijk is het een hele grote hit. En hadden we de meeste nominaties van musicals. Ja, het is lekker om even te noemen.
1: Het is radio, maar ik zie een hele valse blik over de microfoon.
2: Maar nominaties hebben ook prijzen dan ook?
3: Ja, we hebben er ook vier. Er zijn drie musicals met vier. Waarvan
2: en hoeveel had jij er?
1: Ik had volgens mij bij Cheesecast hadden we 6 of 7 prijzen.
2: Okay, nee, dan is het goed, ja.
3: Dus dat kun je rustig zeggen.
2: Ook in dit geval, ik bedoel, ik zag even de recensies in Londen. Die zijn echt lovend. Ik bedoel, heel veel sterren zag ik voorbij komen. Maar er is geen zekerheid dat dat hier ook zo
3: is. Er is nooit een zekerheid, dat zal Albert ook beamen. Nee. Elke voorstelling. Het is heel leuk. Morgen spelen we voor het eerst met het publiek, de eerste try-out. Volgende week hebben we première. Ja, het publiek beslist.
2: Ja.
3: Dus ik denk dat het publiek het gaat omarmen. Maar uiteindelijk is de beslissing ligt bij het publiek. Dus dat is altijd spannend.
2: Ja. Ben je er zelf ook bij betrokken bij die casting? Of doe je daar helemaal niks mee? Dat doe je ook zo mee?
3: Ja, casting hebben we samen met Suzanne Groen als casting director. En met Ola Mavalani, de regisseur. Hebben we met z'n drieën eigenlijk de volledige casting gedaan. Is ook heel leuk. Ja,
1: en wat leuk is om te zeggen, is dat kan je in het verleden kwam er echt een club uit Engeland of Amerika, kwam hier naartoe, die speelde het. Ja. Bij Hades Town is voor het eerst dat die mix gevonden is tussen goede mensen uit Engeland en Amerika en Nederlandse mensen erbij. En ik denk dat ook een deel van het geheim is dat we ineens een Edwin Jonker of een Jean-Guy McCroy of Joy Wilkins zagen staan.
3: Ja, en Edwin en Joy doen weer mee. Hoe leuk is dat? Dat zijn een beetje onze zomergasten.
1: Ja.
2: Maar hoe werkt dat dan? Op een gegeven moment moet één iemand dan de knoop doorhakken of is het altijd wel, moet het unaniem zijn als je met mensen
3: dat gaat wel in een collectief. Dat is wel een collectief. Dat werkt toch het beste.
1: Ja, maar het is wel zo dat uiteindelijk, jij bent feitelijk als Carré de producent.
3: Ja, klopt.
1: Uiteindelijk kan de producent wel zeggen van, ja, ik heb het allemaal gehoord en ik vind toch dat we dit moeten doen.
2: Nu spreek je uit ervaring, heb ik het idee. Nu spreek je uit ervaring.
1: Ik zat naast Yves van Hoven die over de hele wereld musicals toneelstuk regisseert en die iets vindt. En soms denk je, ja, maar serieus, ik heb als producent ook nog de afweging te maken. Die heeft een heel groot talent. Die kan publiciteit genereren. Want je wil ook, met alle respect, dat mensen aan de talkshowtafel kunnen zitten om erover te praten. Ja. Dus voor mij speelt er altijd nog iets meer omheen dan alleen maar is het artistiek het beste op dat moment. En uiteindelijk vind je elkaar altijd.
2: Oké. Okay. De hoofdrolspeler, wie is dat nu geworden?

0: Het is een mix. Dus we hebben Ed Larkins, die heeft het in West End gespeeld.
1: Ja.
0: Javan van der Vliert maakt zijn debuut hier. Hij is een Nederlander die al in Londen in musicals heeft gespeeld en nu hier. Joy Wilkins en Edwin Jonker komen terug. Die waren Hades en Persephone en die zijn nu vader en moeder van het stel. Tessa Jonge-Poering speelt mee. Er zitten dus het leuke van de casting, en daarom ik vind de cast echt heel leuk om te doen, is dat we hebben mensen uit de musicalwereld, mensen uit de muziekwereld. En Don Chris Berry, die heeft normaal de eigen band en die zit nu bij ons in het ensemble. Je haalt ze uit alle verschillende genres, waardoor je ook weer een nieuwe dynamiek creëert.
1: Oké. En ben je dan streng zakelijk of ben je ook enigszins empathisch dan?
2: Nou, je hebt het net gemerkt, het laatste kwartier.
1: Ik probeer me dat even iets meer voor te stellen.
0: Maar casting gaat heel erg over gevoel.
1: Ja.
0: Het moet voelen en je moet ook zo'n familie, dat moet bij elkaar kloppen. Als je vier broers hebt, dan moet je het voelen alsof dat geloofwaardig is als vier broers.
1: Dus er zit wel heel veel gevoel bij jou, man.
0: Ja, dat zit er ook. Ja, daar kom jij niet zo 1, 2, 3 bij, maar het zit er wel.
2: Dat is zelf weer blind date zit hier.
1: Maar nu begrijp ik ook waarom jullie altijd een anoniem plekje opzoeken. Dus gewoon niet te veel opvallen, niet een beetje rustig aan.
2: Ja, daar lijkt
1: niet te veel van jezelf weggeven, hè?
0: Gewoon opbouwen. Ja.
1: Ja. Maar dan kom je binnenkort nog een keer langs om jezelf te vertellen. Ja?
0: Wie weet.
1: Ja, wie zal het zeggen. Vanaf morgen met publiek. Wanneer kunnen de mensen hun kaartjes
0: vanaf
1: kopen?
0: Morgen. Dus dan vanaf 20 juni. En het speelt maar 7 weken. Dus als mensen het willen zien, moeten ze snel.
1: Maar 7 weken?
0: Ja, zomerproductie. Ja,
2: zomerprogrammering.
0: We hebben nog ontzettend veel andere mooie producties de rest van het jaar. Dus
1: dan kom je binnenkort voor langs dan.
0: Daar kom ik zeker voor terug. Nou,
1: Madeleine van der Zwaan, goed dat je er was.
0: Dankjewel.
1: En tot de volgende keer. En jullie spreken binnenkort weer af.
2: Absoluut, koffie drinken.
1: Ja, maar anoniem, denk erop.
2: Ja.
1: Oké, wij zijn er zo weer. Tot zo.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Het onweer en de harde wind hebben in elk geval in Utrecht voor schade gezorgd. Bij de hulpdiensten kwamen veel meldingen binnen over stormschade, zoals omgevallen bomen, losgeraakte daken en afgewaaide takken. Voor Midden-Nederland, en dan met name Flevoland, is een NL-alert gegeven vanwege extreem weer. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gezeten. Eén zou stil hebben gestaan en de andere zou bovenop zijn geklapt. Een kind van twee is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. De politie doet een melding bij Veilig Thuis, een meldpunt voor kindermishandeling. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië en na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. En Schotland-Marokko is nu bezig. En er duurt weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: bijt hier vandaag in Amsterdam. Lekker eten, lekker drinken en gezelligheid met Albert Vlinder.
1: Nou nog.
0: Ik moet eerlijk zeggen, prachtige omstandigheden hier zo, hè?
1: Fantastisch.
0: Schitterend.
1: Nou, hier, jongen.
0: Wat is dat Amsterdam dan mooi? Of ben je toch weer een Brabander?
1: Nou, ik blijf een Brabander, maar toen hier dat Beatrixpark van binnen was, dacht ik, oh, het is hier toch lekker.
0: Ja?
1: Ja, echt heerlijk.
0: Maar
1: ja.
0: Brabant is toch net iets meer?
1: Ja, daar zit wel mijn hart en mijn achtergrond eigenlijk. Maar ja, je hoort nooit iemand over Brabant, hè? Je hoort nooit mensen trots zijn op Brabant. Nee, wij zijn overal. Brabanders zijn overal.
0: Ja, en dus als je mag kiezen tussen de toppers in de arena of Joël Borrelli in het PSV-stadion, dan kies je voor...
1: Ja, dan wordt het toch het PSV-stadion, hè? Ja, en René luistert toch niet, u kan het makkelijk roepen.
0: Ja, René is wat werk nu, hè? Die is bijna... Oh, wat zal het dan warm zijn vanavond, hè?
1: Bloedheet.
0: Oei.
1: Ja.
0: Dat heb je in het Philipsstadion niet, Joël Borrelli, waarschijnlijk, hè?
2: Nou, we hebben het dak bij ons kan niet dicht.
0: Nee.
2: Dus, en volgens mij volgende week, ik kijk elke dag natuurlijk eventjes, want over een week is mijn concert.
0: Ja, ik kijk sowieso elke dag even naar het weer. Lekker.
2: Ja, en ja. Volgende week wordt het zo 4, 25 graden.
1: Dat is net goed.
2: Dat is lekker.
0: En volgens mij ook geen regen, had ik gezien.
2: Geen regen,
0: weet je, dan gaat dus, je hebt het dak eraf. Dat gaat er sowieso af.
1: Is volgende week al?
2: Het is volgende week vrijdag en zaterdag.
1: Oh, wauw.
0: Ja. Ja, en voor de mensen die zeggen, wat is er dan? Juist. Nou, bij ons in Brabant gaat het gebeuren.
2: Absoluut, ja, bij ons in Brabant. Mijn grote droom in mijn eigen Eindhoven, in ons Brabant, Albert. Ja, 2 dagen ga ik daar een fantastisch concert geven. En ik heb er onwijs veel zin in.
1: Maar je doet dat niet alleen, toch?
2: Nee.
1: Ja, niet dat ik je niet geloof dat je dat helemaal vol kunt spelen in je eentje. Maar
2: nee, ik denk dat ik dat geloof dat me dat niet gelukt was. Ik heb 2 jaar geleden heb ik voor het eerste concert gaan de AFAS hier in Amsterdam overigens. Ja. En toen dacht ik, ja, ik wil weer iets gaan doen. En toen zijn we naar andere plekken wezen kijken. En dan ga je iets groter. En toen in één keer kwam het PSV-stadion en kwam vrij. Guus heeft natuurlijk jarenlang daar
0: gekregen. Ja, je hebt grote schoenen te vullen wat dat betreft. Nou,
2: dat is niet normaal. En wat hij ook neergezet heeft, 72 keer heeft hij dat stadion plat gespeeld. Ik ga een nieuw verhaal schrijven daar.
1: Maar dat publiek is er wel natuurlijk.
0: Absoluut.
1: Ze zijn gewend dat er in deze tijd iets lekkers is daar in het PSV-stadion, toch?
2: Ja, dat publiek is er wel. Alleen ik wist wel ook meteen van, ik ben een droom. Maar ik ben ook wel een realist. Ik ga niet alleen hier 30.000 kaartjes verkopen. Dus toen ben ik echt al mijn vrienden gaan bellen. Die de jaren heen...
0: Je hebt veel vrienden opgebouwd.
2: Overal. Ja, dat kan. Bijvoorbeeld, jij hebt hem bij Tino
1: gezien. Wij kennen niemand.
0: Ik heb hem bij Tino
1: Wilfred
0: gezien.
1: Wilfred en ik kennen niemand.
0: We hebben geen vrienden.
1: Nee, dat is niet gelukt.
2: Wilfred, ik weet dat jij ook vrienden hebt in ons vak. Maar trouwens, je bent inmiddels een vriend. Want jij staat gewoon ook op het podium. Ik had jou eigenlijk ook wel uit kunnen nodigen.
0: Eigenlijk wel, ja. Want John de Bever gaat bij jou wel optreden. En John heeft nog tegen jou gezegd, laat ons de koekoek samen doen. Nou, toen zei jij, daar moeten we eens even goed over nadenken.
2: Heeft hij inderdaad vorige week gezegd.
1: Ik
2: ga het even rechtzetten. Hij zegt dat een week voor de show, terwijl we alles gerepeteerd hadden, alles zegt hij, ik heb een leuk idee. Ja. Wij gaan samen de koekoes. Ik zeg, ik vind het mooi, maar dat gaat niet meer een week van tevoren.
0: Wij kunnen alles spontaan. Wij moesten vorige week bij VI. Misschien kende de tekst niet. Dat is het leukste.
1: Ik zag het.
0: Toen kende de tekst van helemaal niet. We gingen daar gewoon, ging John op een soort playback. Het was zonder zang, die band. Dus dan hoorde je helemaal niks meer. Dus dat was heel vermakelijk. Nee, ik snap het ook dat het een tekort dag is. Maar je hebt allemaal leuke mensen uitgenodigd.
2: Ja, door de jaren heen heb ik ook vaak natuurlijk met hun een keer in hun show gezeten. Onder andere bij Tino en bij Mart Hoogkamer heb ik dat gedaan.
0: Was echt goede show bij Tino, Marten. Ben je geweest toen of
1: ja,
0: niet?
1: Ja, fantastisch.
0: Oh, die was goed.
1: Ja,
2: ja. En nu komen zij dus in mij. Dus ik heb al die mensen gebeld en gezegd, ja, kunnen jullie me komen helpen? En we gaan nu dus volgende week met 12 artiesten gaan we die avond doen.
0: Ja.
2: En het leuke is wel, daarin verschilt het denk ik ook van heel veel andere concerten, is dat we hele gekke duetten gaan doen. Bijvoorbeeld Treintje die met de bankzitters iets gaat doen.
0: Maar Treintje kan zingen, de bankzitters eigenlijk niet.
2: Nee, die hebben
0: ook opgekregen. Ja, laten we eerlijk zijn.
2: Ik vond het nog goed gaan hoor. Ik heb een paar keer geluid.
1: Ja, niet slijmen nou, gewoon eerlijk zijn.
2: Nee, hij kan echt wel zingen.
1: Nou, het is nou toch op.
2: Maar het is ook geen moeilijk lied.
1: Je begon met een heel geloofwaardig verhaal.
0: Hier komt even het allernieuwste nummer. Dan even speciaal voor jullie.
1: Nog niet.
0: Hij heeft hem nog niet. Nou ja, laten we het later. Maakt het uit. Maar dit is inderdaad ook weer een
1: hoogstuntje. Komt een nieuwe singelaar, daar ben je gewaarschuwd.
0: Korrel zout, dat je weet. Ja. Nee, maar het is leuk om met mensen te werken die ook diezelfde enthousiasme aan de dag leggen, toch?
2: Zeker.
0: En dat is wel.
2: En het is leuk om iets te bedenken wat je niet altijd doet. Dus kijk, je komt die artiesten elke week overal tegen.
0: Ja.
2: Het is zo. Tegenwoordig heb je elk weekend wel ergens en zijn vaak dezelfde namen daar. Ja. De uitdaging ligt om te kijken hoe kun je nummers gaan zingen of hoe kun je ze nummers laten zingen die ze eigenlijk nooit doen.
0: Ja.
2: Door met iemand anders iets te doen. Ik heb bijvoorbeeld Ten Sharp, hè. Die hebben een wereldhit gehad.
1: Zo.
2: Gewoon in 11 landen.
1: Die komen?
2: Die komen in mijn show. Ja, die hebben volgens mij al een jaar of 12 niet meer. Maar vorige week hebben ze voor het eerst weer dus gerepeteerd samen.
1: Maar hoe doe je dat? Hoe bereid je Ten Sharp dan?
2: Die hadden eerst Bonje, ook die twee. Dat is echt een mooi verhaal.
0: Altijd.
2: En uiteindelijk, de pianist die had het liedje geschreven. Hè? Dus die heeft natuurlijk ook het...
1: Royalties.
0: En de zanger, die heeft eraan verdiend.
1: Gaat dat over geld?
2: Die zanger was natuurlijk een geweldige stem. Had die
0: maar die was aan het drank natuurlijk.
2: Ja, seks, drugs en
1: rock'n'roll. Nee. Alle mensen met een goede stem zijn aan het draaien.
0: Ga naar de kloten. Ja.
2: Maar uiteindelijk hebben ze het goed gemaakt, las ik een paar jaar geleden weer. En daarna hebben ze eigenlijk nooit meer opgetreden. Echt groot. Ah. En toen zijn we via ben ik in contact gekomen met ze. En vorige week kwamen ze daar, die pianist ging zitten. Die speelt dat riedeltje, dat riedeltje. Ik kan het niet hoor, dat riedeltje. En hij gaat zitten. Ja man, kippenvel. En toen wist ik ook meteen van, ja, dit wordt zo mooi. Dit wordt zo'n mooi moment.
0: Maar met wie gaan zij zingen dan? Of gaan ze zelf gewoon?
2: Ja, met z'n tweeën.
0: Ga gewoon you doen.
2: Ja. Ik doe wel tweede stem, denk ik.
0: Ja?
1: Als de wethouder Hekking gewoon tussen gaan zitten.
0: Hoe zeg je dat? Jij kan het er ook heel goed spelen. Jij speelt er heel makkelijk.
2: Nee, dat zijn echt moeilijke liedjes. Ik kan geen noot lezen. Ik speel wel oké, maar ik ben niet een echt pianist.
1: Maar doe je alles op gevoel als je speelt?
2: Ja, alles.
1: Dan?
2: Ja.
0: Maar hoe zou je willen omschrijven dan? Wat is jouw kwaliteit? Wat is jouw kracht dan?
2: Nou, mijn kracht is... Denk ik, omdat ik geen noot kan lezen, heb ik altijd gespeeld wat ik voelde. Dus ik heb nooit, heeft iemand opgeschreven in een schriftje van, jij moet dit spelen. Ik heb altijd gespeeld wat ik zelf mooi vond en wat ik voelde. En zo ben ik begonnen op bruiloftjes en in kleine cafeetjes. En uiteindelijk in een pianobar in Scheveningen, waar ik jarenlang gewerkt heb. Waar ik dus dacht van, oh, kom ik hier ooit weg, snap je?
1: Ja.
2: Maar ik had wel die droom ooit om concerten te gaan doen. En om echt mooie shows te gaan doen. En nu, een paar dagen geleden was ik in het stadion voor het eerst dat alles zo opgezet werd. En toen kwam ik het podium oplopen. En toen voelde ik ook echt zo van vroeger dat je zo...
0: Ach, gek man, dat is echt fantastisch. Ja. Maar ben je wel eens aan een show van hem geweest?
1: Nee.
0: Het dak gaat er echt af.
1: Echt waar?
0: Ik bedoel, daar probeer ik te vangen wat jij doet. Dat is niet echt te vangen. Hè? Het is zo spectaculair. Er gebeurt echt van alles. Hoe zou je het willen beschrijven wat jij doet dan?
2: Nou, ik probeer eigenlijk... Ik vind het altijd wel leuk... Kijk, liedjes, 3:30 spelen, dat is ook natuurlijk mooi. Sommige liedjes kun je ook niet aankomen, die horen zo. Maar ik vind het leuk om highlights te pakken uit liedjes.
0: Ja.
2: En heel snel te schakelen. Dus soms speel ik in een half uur speel ik soms wel 60 of 50.
1: En doe je associatief dan? Dan springen er gewoon...
2: Ik heb nooit echt een setlist.
1: Nee?
2: Nu wel met mijn concert, omdat het natuurlijk met licht... Dus dan moet je wel iets doen.
0: Maar je wordt er gewoon heel vrolijk van.
1: Leuk.
0: Dat is echt leuk om naar te kijken.
1: Kijken.
2: Ik vind het leuk.
1: Ja.
2: Ja. Ik nodig jullie uit, heren. Ik ga zoeken naar een mooie optreden.
1: Leuk.
0: Maar belangrijk is ook, je hebt nu Ten Sharp genoemd, Treintje Oosterhuis. Er zijn nog veel meer. Ja, veel vrienden, kom ik achter.
2: Ik heb veel vrienden. Vooral als het hier om draait.
0: Sander de Buzonier.
2: Sander is ook echt een vriend. Sander is wel eens in een uitzending hier trouwens geweest. Hè, met zijn,
0: ik heb vorige week nog op een gala gestaan waar Sander ook stond. Die,
2: ja.
0: Dat ging eraf.
2: Nee, die ken ik al jaren. En dat was wel grappig, want hij is iets ouder dan ik. Nou, hij was een stuk ouder. En toen hij met zijn eerste...
0: Dat moet je niet tegen hem zeggen.
1: Sander zit nu die zak helemaal onder naar de grond zo.
2: Nee, maar toen hij dus met Volumia, dat hij gaande was. Toen was ik een jaar of 12.
0: Ja.
2: En toen speelde ik die liedjes na.
1: Ah.
2: En dat vond ik geweldig. En nu staat hij in de show. Ja. Die is er ook bij. En Sander is wel leuk. Die is opgegroeid in Eindhoven. Dus die kent dat Brabantse gevoel.
1: Maar
2: dus
1: als jij Eindhoven iedere keer... Ik kan er zo van genieten, hè? Eindhoven.
0: Ja, Eindhoven.
1: Ja, Eindhoven. Ja. Eindhoven.
2: Ik vind Amsterdam ook een heerlijke... Ik zit hier een beetje te loeren trouwens om me heen. Er gebeurt hier wel wat, hoor.
0: Dat is leuk hier, hè?
1: Leuk, hè?
0: Dat bijt is echt goed geregeld allemaal. Mensen zitten lekker op een bankje wijntje te drinken, lekker te eten.
2: Wat ik ook mooi vind, is dat je ook veel dames ziet... die natuurlijk bij die kapper hebben gezeten. En doordat het 40 graden hier is, dat er een coup ravage ontstaat.
1: Ja, dat is zonder geld. Zonder geld.
0: Blijft helemaal niks over.
1: Nee.
0: Maak net de grap op die bank zitten. Ik ben ook laatst naar de bankzitters geweest. Die doen dat ook een beetje.
2: Ja.
0: Die maken er ook zo'n spektakel van. Ja. Dat is echt te gek om naar te kijken.
2: Ja, maar die denken ook echt na over een show. Ben je in de Ziggo geweest?
0: Ja.
2: Ja, dat is echt bijna niet Nederlands.
0: En wat apart is, een paar weken later was ik bij de Ladies of Soul. En dan was het geluid veel slechter. En dan was het veel minder spektakel. Denk je, ik ben nu even die andere show gewend. Er gebeurde zoveel.
1: Ja, misschien omdat die Ladies of Soul denken, het gaat om onze zang.
0: Ja.
1: En die bankzitters moeten van alles
0: omheen. Ja, nee, dat snap ik ook.
1: Dus je moet er gaan in.
0: Kwamen ze in een hele grote bak voorbij zo. Zeilen helemaal en zo. En het publiek helemaal gek. Al die jonge mensen met die lampjes als er weer een nummer was.
2: Ja, en waar ik van stond te kijken, is dat mijn kinderen zijn helemaal dol op de bankzitters. Maar dat was 21 plus. En daar hebben ze gewoon 4 avonden gevuld. En die zijn ook 50.000. Ja, dat is gigantisch.
0: Hebben ze dat dan overgehouden, denk je ook, of niet?
2: Ja, ik weet wat ik moet voor in de week moet betalen. Maar volgens mij gaat dat niet slecht met die jongen.
0: Nee, hè?
1: Ze hebben niet gezegd, laat maar zitten.
2: Nee, hebben ze niet gezegd.
0: Maar is het niet zo dat als jij zoveel mensen uitnodigt, Joël, dat je weinig overhoudt voor jezelf dan ook nog?
2: Ik denk niet dat je het heel erg voor het geld moet doen.
0: Albert, dat je even oplet nu.
1: Sorry, het geluid is heel
0: even opletten nu.
2: Ja. Natuurlijk is dat ook een belangrijk aspect. Want ik onderneem ook en ik ben organisator. Dus dat wil zeggen dat ik ook het risico heb. En En in het begin heb je natuurlijk wel, ben je daar wel eventjes, ben je daar natuurlijk wel echt wakker in, is dat je goede begroting, ja, dat soort dingen. Maar ik geloof wel, is dat je iets neer moet zetten en dat kost gewoon geld.
1: Dat is investeren.
2: Ja, en ik wil
0: het uitbouwen.
1: Het moet een traditie worden. Je wil het nu zo neerleggen dat het volgend jaar 2 en dat
2: ik wil het liefst, wil ik het nog 10 jaar doen.
1: Dus. Ja.
0: En bij ons in Brabant, is het zo dat je dan niet als buiten Brabander, als Fries bijvoorbeeld, mag je dan komen? Of is het...
2: Albert, dan kun jij toch uitleggen hoe
1: we zijn het bij ons mee, in zo gasvrij man. Zijn wij in Brabant. Ongelooflijk, toch?
2: Iedereen mag komen.
1: Ja.
2: En iedereen is hetzelfde. We hebben, denk ik...
1: En niemand moet pretenderen meer te zijn dan anderen. Daar houden wij sowieso niet van.
2: Nee, dat is het mooie.
0: Gewone mensen in Brabant.
1: Gewone mensen, iedereen. Ja.
0: Ja. Want daar brandt nog licht.
1: Ja, zo is het.
0: Dat is belangrijk.
1: Is het dichter.
2: En vooral in Eindhoven. De stad van de lampjes.
0: Ja, zeker weten. Zaterdag is goed als uitverkocht. Vrijdag zijn er nog kaartjes. Hoe kom je aan kaartjes? Belangrijk
2: kaartjes,
0: om te weten.
2: Ja, die ga je gewoon, die kun je nog kopen op bijonsinbrabant.com. Vrijdag. Ik hoop eigenlijk morgen of overmorgen te horen dat we zaterdag zijn uitverkocht. We hebben nog een paar kaartjes.
1: Ja, dat is fantastisch.
2: Dat is wel heel geweldig. Ja. En vrijdag zit het ook gewoon heel goed vol. Alleen daar zijn nog wel voldoende kaarten voor.
1: Nu meteen boeken. Snel.
2: Meteen nu doen. Ja.
0: Ja. Ja, dat lijkt me te gek.
1: Ja, gaaf.
0: Ik zit nog even te denken hoe ik vrijdag zit. Ik heb geen uitzending natuurlijk.
1: Jij gaat gewoon een extra facet op die vrijdag dat je denkt... nou, dan gaat het helemaal vol lopen als ik
2: mooi
1: ga zingen.
0: Nee, niet dat ik ga zingen, gewoon langskomen. Gewoon
1: wat leuk.
0: Ja, dat even kijken. Nou, mevrouw zit daar, gaan we even overleggen.
2: Ja, dat
0: even
2: allemaal.
0: Ja, gaan we zo even doen. Heel veel succes en goed gedaan.
2: Dank
0: ik hoop voor jou dat het een traditie gaat worden. En dat we hier over 10 jaar weer zitten... onder dezelfde omstandigheden
1: zou het zijn. Toi.
0: En in dezelfde gezondheid zou het zijn.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
2: Heren, dankjewel. Ja,
0: okay. Zet hem op, hè. Joël Borelli. Merk je ook dat ik wat... Alhoewel, ik geloof dat Madeleine dat niet helemaal... Dat ik zo warm ben vandaag, zo zacht.
1: Ja,
0: ook.
1: Het valt me op.
0: Ja, hè.
1: Dat een hele andere Wilfred zitten. Doet de temperatuur dat?
0: Nee, want ik had ook... Wacht even, hoor. Er gebeuren hele gekke dingen hier.
1: Hier maar.
0: Wat zou Guido de aantrekker ook alweer? De loyaliteit van een heroïnehoertje, had hij geroepen over al die mensen bij in het televisievak.
1: Ja.
0: Het ging ook over jou.
1: Ja, maar dat is toch de man die bij DPG werkt en tegelijkertijd betaalbaar zijn zakken vult, of niet?
0: Dat gaat over dezelfde persoon,
1: dat
0: volgens mij,
1: ja.
0: Oké, dan zijn we er weer. Oké, dan zijn we helemaal klaar. Nou, inmiddels het politieke blok. Ik weet niet of hij zijn verdriet heeft meegenomen. Dat gaan we zo meteen aan hem vragen. Maar hij heeft zijn koptelefoon nog... Oh, die heeft hij nu wel op, zie ik wel. Michiel Jurriëns.
3: Ze is op Pinkpop, dus ze is ver weg.
0: Nou, dat wordt dus niks vandaag.
3: Nee,
0: dat is duidelijk. Nee, dan weten we gelijk. Dan komt hij er niet uit, hè? Dat is vaak zo. En Silvio Erkens, groot liefhebber. Althans, zijn vader is groot liefhebber van Vandaag in Sight.
3: Klopt, ja.
0: Ja. Hoe vond hij optreden de laatste keer bij ons?
3: Nou, hij was heel tevreden. De koekoek. Dat eigenlijk gedaan. Dat was de weddenschap thuis.
0: Ja.
3: En dat mag je maar 1 keer doen, hoorde ik.
0: Was een goede koekoek.
3: Was een goede koekoek.
0: Ik weet niet of je de koekoek hebt gezien, maar...
1: Wereldkoekoek.
0: Voor een staatssecretaris was het geen slechte koekoek. Landbouw, visserij, voedselzekerheid en natuur. Hij is van de VVD. Waar was jij ook alweer van?
1: VVD. En ik ken zelf ook goed.
0: Hoe ken je hem goed dan?
1: Nou, via Onno, hè. Jullie hebben veel gesprekken. Toen je net een beetje begon, veel gesprekken gehad.
0: Onno coacht hem.
1: Nou, nee, dat niet. Maar af en toe kwam hij een beetje. Ja,
3: toen het begon wel. Ja, toen het begon wel.
0: Dat was de partijvoorzitter in die tijd dan, denk ik, toch?
3: Ja, toen was Onno ook partijvoorzitter. Ja.
0: Wat zijn nou de belangrijkste tips die Onno jou gegeven heeft, Silvio? Dat is toch wel even goed, dit, te weten.
3: Dat is een hele goede vraag.
0: Ja, maar geen antwoord tot nu toe.
3: Geen antwoord, omdat het tijd geleden is. Nee, het belangrijkste, denk ik, is wel gewoon om ook te kunnen relativeren. Dus je bent op je werk wie je moet zijn daarvoor.
0: Zijn we weer, ja.
3: En dan kom je thuis en dan, wat ik nu merk met 2 jonge kinderen is... die luiers zijn gewoon net zo vies voor iedereen. Die maak ik schoon en dan voel je je niet meer belangrijk. En
0: neem jezelf niet te serieus, neem jezelf met een korrel zout.
1: Dat wordt het thema van deze uitzending.
0: Ja, dat is absoluut het thema.

0: Michel Schuiven.
1: In de studio, hè?
0: Dit is een leuk nummer.
1: Vrolijk, hè?
0: Ja.
1: Ga je hem live doen ook nog? Ik ga morgen bij Harry Mens live doen.
0: Nou, dan blijft hij wel wakker, denk ik.
2: Stop dan wat peper in je la.
0: Hey, hey, hey, hey, hey.
1: Nou, dat wordt een nieuwe.
0: Maar nee, leuk.
1: Ik kon nu nog niet uitkomen, omdat we ook de koekoek hebben uitgebracht. En het schijnt dat je als artiest maar één nummer tegelijk mag uitbrengen.
0: Nou, daar hebben de Beatles zich nooit van aangetrokken.
1: Nee, dat dacht ik ook. Maar ja, in mijn geval werd het dus geen succes.
0: Ja.
1: Geboren en getogen in Limburg. Maar Brabant viel je ook oké bij? Want als je dus naar Joël Borelli wil, dan kan dat, hè?
3: Dat kan dan, ja. Tot Zuid-Nederland. Katholieke Zuiden.
1: Dat is goed. Hoe bevalt het tot nu toe? Staatssecretaris zijn.
3: Goed. Het is veel verantwoordelijkheid, veel werken. En tegelijkertijd is het op de een of andere manier beter te combineren met een gezinsleven dan Kamerlid zijn.
1: Echt waar?
3: Ja, dus je maakt niet minder uren, maar je bent iets voorspelbaarder in je agenda. Dus als jij zegt, ik wil de kinderen in de ochtend afzetten, dan beginnen je afspraken gewoon wat later op het ministerie. En in de Kamer werd je toch vaak toch wel geleid door de agenda van de Kamerdebatten.
1: Okay.
3: En dan moest je toch last minute thuis zeggen, schat, zeg je etentje maar af. Want je moet de kinderen ophalen, ik kan alsnog niet komen in de ochtend. En dat viel niet altijd even goed uit.
1: Huwelijk is er beter op geworden.
3: Mijn huwelijk is er beter op geworden en dat had mijn vrouw niet verwacht.
0: Nee, was er een gesprek nog even samen toen je dit...
3: Was zeker een gesprek even. Van, joh, je moet thuis ook wel een beetje vader kunnen zijn.
0: Ja.
3: We hebben goede afspraken over gemaakt. Dus een aantal ochtenden per week breng ik de kids naar school. En ik probeer ze ook soms naar bed te leggen. En dan werk gewoon nadat ze in bed zijn thuis verder. En dat werkt best goed.
1: Dat doet hij goed, hè? Hij begint gelijk over zijn gezin en zijn kinderen. Scoort die punten.
0: Carré deed dat niet, hè?
1: Nee, zou ik net zeggen. Die wilde niks van zichzelf laten zien.
3: Mijn vrouw luistert ook mee. Dus dan moet ik soms ook even...
0: Okay, en je punten verdienen weer zo. Heel lang weekend
1: krijgen. Hier. Ja. Hoe doet hij het als staatssecretaris tot nu toe, Michiel?
4: Nou ja, het is wel een heel interessant ministerie natuurlijk. Waar,
1: zeker, volgende week gaan we de ontknoping krijgen.
4: Waar, ik wilde alweer in mijn reflex schieten en meneer Erkens gaan zeggen. Maar waar Silvio staatssecretaris is inderdaad. Want we zitten nog precies een week tot het grote stikstofpakket door Silvio's collega.
1: Alles is uitgelekt.
4: Minister Jamie van Essen verteld gaat worden. Ja, en het doet mij wel een beetje denken wat we ook deze week zagen gebeuren aan hoe het in de coronatijd ging. Dus er komt iets groots, iets bijzonders aan waar... heel veel mensen heel veel van vinden waar kritiek op zal zijn. Dus het inmasseren. Dus er lekt inderdaad het een en ander uit. Vervolgens zei minister Van Essen ook al... ik hoor ook een heleboel onzin in die berichtgeving die voorbij komt.
1: Dat hoort hij te zeggen dan ook.
4: Ik sluit ook niet uit dat de komende dagen er nog wel een lekje hier...
0: Maar de bedoeling is dan
4: zijn.
0: Dat we er een beetje aan wennen.
1: Ja, dat we aan wennen.
0: Heftig wordt.
1: Ja, dat het dan iets minder toen, hard aankomt straks.
4: Ja, zoals dat toen met die coronamaatregelen ook vaak ging. Dus in die zin zie ik wel een parallel daarmee. Ja, en je zegt inderdaad... alles is al uitgelekt. Jij gaat het nu misschien proberen bij mijn buurman. Ik ben heel benieuwd. Ja, we hebben gehoord over die bufferzones van een kilometer. Daar gaat het dan over.
1: Dat klopt toch gewoon, Silvio?
3: Nou, ik kan niet ingaan op het pakket. Maar
1: dat kan jij heel goed, want je bent er toch.
3: Ik ben er toch, precies.
1: Je vrouw luistert, die vindt het ook belangrijk.
3: Als ik nu in zo'n gevoelig proces allemaal hier stoere uitspraken ga doen.
1: Dat is wel leuk.
3: Het is wel leuk. Ja, ik zal voor jullie ook leuk zijn vandaag.
1: Ja. En Albert houdt er ook van. Albert is ook al een beetje van de juice, hè? Toch?
0: Ja, rellen, toch? Ja. Maar is het echt, het lijkt me zo spannend... waar Nederland zo druk kan mee is de hele tijd... om er nu met die plannen te komen.
3: Nou ja, dat is wel zo. Het is natuurlijk een heel spannend proces waar je in zit met elkaar. Het is een onderwerp wat al 7 jaar lang niet opgelost wordt. En tegelijkertijd zie je op alle vlakken... boeren die geen vergunning krijgen om een stal aan te passen. Ze krijgen geen lening van de bank, omdat er onzekerheid is. Woningen die niet aangelegd kunnen worden. Wegen die niet aangelegd kunnen worden. De economie die vastloopt. Dus je moet met elkaar een oplossing vinden. Ja, en dat is wel een probleem wat 7 jaar steeds groter geworden is.
1: Maar een gedeelte van dat wat uitgelekt is zal toch wel kloppen? Ik bedoel, zo gek zal het toch niet zijn dat er een heleboel van klopt, toch?
3: Ja, wat we altijd officieel met elkaar zeggen is... we reageren nooit op het lek. Maar het is nog gewoon, de gesprekken lopen nog. En het is een heel complex pakket wat je moet maken met elkaar. Maar ik zou niet alles geloven wat er gelekt is.
1: Maar eigenlijk ben je hier naartoe gekomen om niks te kunnen zeggen. Dat is eigenlijk de conclusie.
3: Ja.
1: Fijn, toch?
0: Het is jouw middag vandaag.
1: Het ligt er beter bij je kinderen kunnen gaan zitten. Dat
3: is een ander onderwerp waar ik heel veel over kan zeggen.
1: Ja, oh ja, waar zou je het wel over kunnen hebben dan?
3: Ja, de wolf, zoals altijd.
1: De wolf, ja.
3: Hadden wij bij vandaag in Zuidoost.
1: Ja, dat was belangrijk. Jij zou in gaan grijpen.
3: Ja.
1: En wat vind je er tot nu toe van?
3: Nou ja, en jij zei toen volgens mij... joh, dat wetsvoorstel van jou, dat gaat een paar jaar duren. Ik kom al terug wanneer het er is. Maar het ligt nu bij de Kamer. En zodra dat debat geweest is, kan ik het in juli invoeren. En dan hebben we de grote stap gezet.
1: Ja, wat is wel nodig ook.
3: Maar ik mocht daarna ook pas terugkomen naar vandaag in Zuid. Dus ik vond wel een mooie bonus die jij mij aanbood om erop te gaan leveren.
1: Ja, nee, dat vind ik ook. Mensen willen dan opeens meer harder gaan lopen ook. Maar goed, die wolf dat gaat dan doorpakken worden. Wat gaat er precies gebeuren dan als je dat voor elkaar krijgt?
3: Ja, het belangrijkste is, we gaan gewoon eigenlijk de beschermingsstatus van de wolf verlagen. Dat betekent dat je hem veel meer mag gaan afschrikken. Dus gemeentes mogen met rubberen kogels op een wolf schieten als hij ergens gespot wordt. Je gaat ze eigenlijk weer schuw maken.
1: Ja.
3: En ze zijn eigenlijk steeds minder schuw aan het worden, wat leidt tot meer incidenten.
1: Hoe is dat bij jullie eigenlijk in Brabant dan?
0: Nou, volgens mij valt het daar wel mee. Maar ik ben ook voorzitter van de Boomfeestdag. En vorig jaar waren we in Drenthe. En toen moesten voor het eerst, de kinderen planten allemaal bomen. En voor het eerst moesten we een protocol hebben dat als de wolven zou zijn. Want die zaten in dat gebied, dat is toch hier.
1: Ja, maar daar mocht je toen niet op schieten. Maar daar mag je straks op schieten dan.
3: Ja, met rubberen kogels mag dat.
0: En in Duitsland mag je wel schieten, toch?
3: In Duitsland mag je nu schieten erop. Ik ga ook begin juli naar Duitsland om te kijken of we afspraken kunnen maken met de Duitsers. Omdat het probleem, het is allemaal heel juridisch complex, maar het komt er eigenlijk op neer dat we in Nederland moeten aantonen dat we voldoen aan alle natuurwetten op dat vlak. Dus de staat van instandhouding, zijn er voldoende wolven, heel technisch. Duitsland heeft eigenlijk aangetoond dat is zo, dus zij mogen wel erop schieten. Het zijn dezelfde wolven. Ze gaan gewoon de grenzen over.
0: Dus ja, die weten dit. In Nederland zitten we goed, weten ze.
3: Ja, ze komen ook allemaal hierin nu, denk ik.
0: Ja.
4: En het gaat dan over rubberen kogels. Ik wil het niet heel luguber maken op vrijdagmiddag, maar mag het ook shoot to kill zijn?
3: Als zij mensen aangevallen hebben, krijg je een vergunning op voorhand om hem af te schieten. Ja. Dat mocht in het verleden ook niet.
1: Wat nu al illegaal is, nu dan gebeurt ook, hè?
3: Ja, maar nu duurt het vaak maanden. Er wordt tegen geprocedeerd. Je had natuurlijk Wolf Bram, dat was het bekendste voorbeeld.
1: Ja.
3: Het heeft voor mij maanden geduurd, allemaal rechtszaken overgevoerd. En ja, dat gaan we eigenlijk gewoon een stuk makkelijker maken. Dus...
1: Want je moet ook met z'n drieën moet je doen, hè? Begreep ik, dat schieten.
3: Ja, je hebt dan volgens mij de expert die erbij moet zijn. Ja. Iemand die moet kunnen bevestigen dat het die specifieke wolf is en dan de jager.
1: Ja, nee, dat is wel een werk.
0: Maar snap je, er staat dat mensen denken die wolf is beter beschermd dan wij?
3: Op dit moment is de wolf heel goed beschermd. En dat gaan we dus verlagen, omdat ik het eigenlijk ook van de zotte vind hierin. Want... Ja. Uiteindelijk moet gewoon de veiligheid voor mensen voorop staan hier.
0: En nou komt er een wasberenplaag. Heb je dat gehoord?
1: Er komt alleen maar nieuwe plaag aan.
0: Wasberen vanuit Limburg rukken ze op.
3: Hebben wij daar iets mee te maken als Limburgers of dat niet?
0: Nou, ik weet niet, maar dat las ik vanochtend in de krant. Limburg waarschuwt dat er een wasberenplaag
1: is. Vorig jaar ook al, ja. Er komen nog veel meer van die beesten deze kant op. Dus jij krijgt het nog druk, hè?
3: Ik denk het ook.
1: Ik weet niet hoe je dat allemaal gaat doen, want je bent ook nog in Zuid-Korea geweest, begreep ik?
3: Ik ben ook in Zuid-Korea geweest. Het heeft niks te maken met wasberen, denk ik.
1: Wat heb je daar gedaan dan?
3: Nou, we zijn gegaan naar China en Zuid-Korea. Eigenlijk voor de hele landbouwsector om te kijken wat welke handelsbelangen nog nodig is. Dus in China heb je aan de ene kant dat we daar voor 4 miljard per jaar aan producten verkopen.
1: Mm-hmm.
3: En dat is gewoon van belang dat je daar ook je gezicht soms laat zien om te zorgen dat onze ondernemers daar hun geld kunnen verdienen. En Zuid-Korea wil met ons samenwerken om eigenlijk de landbouw verder te robotiseren, om kunstmatige intelligentie in te zetten. Ook omdat zij een groot arbeidstekort hebben op dat vlak. Nederland zie je hetzelfde eigenlijk.
1: Ik las van de week dus dat wij door China eigenlijk gewoon enorm bedreigd worden. In heel Europa eigenlijk ook. Omdat ze altijd onder de prijs kunnen produceren. Omdat de overheid financiert dat gewoon. Hoe kun je nou onze boeren een beetje beschermen dan in dit land?
3: Ja, wat je ziet is dat onze boeren in China juist de grote centen verdienen. Dus Friesland Campina pak ik als een voorbeeld. Zij maken babymelkpoeder.
1: Mm-hmm.
3: Van Friesland Campina. Dat verkopen ze daar voor €50 per kilo. En in Nederland kost dat €15. Omdat onze producten gewoon hoogwaardiger zijn. Dus wat je eigenlijk ziet vanuit onze landbouwsector is, wij maken gewoon betere producten.
1: Ja.
3: En daar betalen ze gewoon de hoofdprijs voor.
1: Daar zijn ze gewoon bereid toe.
3: Daar zijn ze bereid toe. Omdat ze geen last van schandalen hadden ook in China op voedselveiligheid. Dus babymelk uit China, daar waren babytjes door vergiftigd geraakt. Ja. Dus al die ouders willen dat niet meer kopen.
1: Oké, dus wat dat betreft heeft de landbouw er niet zoveel last van.
3: Nee, de landbouw wat dat betreft niet. Die verkopen echt voor heel veel geld aan China veel producten. Maar ook zaken die wij niet eten. Hè. Dus denk aan de varkensoortjes, et cetera. Ja, in China is dat een snack. En in Nederland is het slachtafval. Dus dat verkopen ze wel nog.
1: Eet jij wel eens een varkensoortje?
0: Nee. Nee.
1: Het is ook niet mijn ding, een varkensoortje. Jij, Michiel?
4: Nee.
1: Heb je wel eens een varkensoortje gegeten dan?
3: Nee. Maar ik begrijp wel dat we er goed geld aan verdienen. Maar ik heb niet de behoefte om het te proberen.
0: Maar dan gaan gewoon hele trailers varkensoortjes naar China.
3: Varkensoortjes, varkenspoten, ja.
1: Nou ja zeg.
0: Het is wel een openbaring op deze middag zo.
1: Wel even deze
0: maar wat ik wel heel leuk vind, toch even, jij bent heel trots op de boer ook. En dat hebben we de afgelopen jaren wel eens gemist. Het was alleen maar gezeik alsof je een halve crimineel was als je een boer was, toch?
3: Nee, maar dat klopt. Als je kijkt naar die sector in China, je wordt er gewoon ontvangen met alle egards. Omdat zij ons als een van de belangrijkste landen in de wereld op dit onderwerp zien. Dus zeggen, jullie lopen op innovatie voorop. Jullie lopen eigenlijk op alle vlakken voorop op ons. En zij willen gewoon zaken met ons doen. Dus en ik vind dat echt van belang. Ook in het hele landbouwdebat. We hebben het heel vaak over stikstof. Daar gaan we komende week ook met elkaar grote stappen op moeten zetten. Maar er speelt zoveel meer.
0: Beetje
3: als
0: we
3: echt goed in zijn en
0: die
3: trots moet je ook meer uitstralen met elkaar.
4: Ja, en je ziet ook wel dat de tijd dat er gesproken werd over veestapels halveren en dat soort rigoureuze tijden, die zijn wel voorbij. Die gesprekken, daar gaat het niet meer over.
1: Er moet wel wat gebeuren. En wat precies kunnen we misschien zo meteen nog even bespreken.
4: Nog een keer proberen.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. Daar zijn ook bomen op de weg beland en delen van daken weggewaaid. Volgens ProRail zijn meerdere bomen op het spoor beland. Reizigers konden veilig uit de vastgelopen treinen stappen. Bij het treinongeluk ten noorden van Londen is een dode gevallen en ook zijn er tientallen gewonden, maar hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Bij het ongeluk waren 2 treinen betrokken die onderweg waren naar London St. Pancras. Het lijkt erop dat een trein stopte door een fout in een waarschuwingssysteem en de andere treinen tegenaan klapte. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival, vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar een auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. En na een paar uur ging het festival weer verder. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië. En na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt dan weer af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. Schotland-Marokko is nu bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
5: En Macron heeft natuurlijk in Frankrijk best wel wat kritiek gehad op deze move. Ik zette Spanje-Capverdi aan en ik dacht heel even kijken.
6: And for too long, NATO has been a paper tiger.
5: En ik heb die hele wedstrijd zitten kijken.
7: You will be busy, I will be busy. See you later.
2: Wilfried Gené.
8: Ja, 19 juni. Volgende wedstrijd tegen Zweden. Vandaag nog even knallen. Met een Friday Move. Ja, en de muziek is van onze eigen DJ Thomas Robson. We zitten hier bij Byte in Amsterdam. Amstelpark ziet er echt hartstikke leuk uit. Mocht je langs willen komen, echt een aanrader. Zeker hartstikke leuk. Albert Vliet is ook langs gekomen. Is zijn vakantie net begonnen. Heeft een enorme kritiek over zich heen gehad deze week. Maar gaat nu weer een beetje, toch? Ja, hè?
9: Ik ben natuurlijk de hele week down geweest. Ja. Gelegen, maar het gaat wel weer.
8: Nu trek je het wel weer. Ja. Heeft Johan nog gereageerd op die mail van jou eigenlijk?
9: Nee.
8: Niet?
9: Nee, maar dat hoeft toch helemaal niet? Ik heb gewoon gezegd, zo is het. Ja.
8: Oké, was toch wel netjes als je iets terug.

0: had gestuurd.
1: Nee, zegt die man, dat is zo druk. Die moet 38 shows in de week doen, dus ik snap het wel.
0: Dat is ook alweer. Waarom ben je eigenlijk nog steeds VVD'er?
1: Je denkt, gooi hem er even tussendoor.
0: Ja.
1: Nou ja, omdat ik er oprecht van overtuigd ben dat er geen enkele partij in Nederland opkomt, ook voor ondernemers, behalve de VVD.
0: Mm.
1: En natuurlijk is het een haat-liefdeverhouding, hè? Want soms denken van, jeetje, hoezo dan? Maar in principe sta ik voor liberalisme en dat mensen wel hun talenten moeten kunnen ontplooien. En daar staat de VVD ook voor.
0: Ja, en moet Brekelmans de zaak overnemen? Of Karremans?
1: Ik ben wel iemand die vindt dat degene die de Tweede Kamerfractie leidt, dat dat in principe dat de partijleider moet zijn. Want als je minister bent, heb je een hele andere rol. Ik zie Silvio kijken van, oh god, dan krijgen we dat.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik oprecht. Ik vind als je in de Kamer bent, moet je vol op het ogen kunnen zeggen, ik ben de partijleider en dit vinden. Want je moet ook je mensen in het kabinet kunnen aanspreken. En als de baas tussen die andere ministers zit, is dat best een ingewikkelde constructie.
0: Dus Dylan kan beter afstand doen van die titel.
1: Nou, ik bedoel, je bent minister van Defensie in deze tijden. Nou, veel hoger kan het niet komen. Dus dat zou ik wel.
0: Ja, Silvio is ook logischer, toch?
2: Nee, dat doet het gewoon heel goed. En we hebben het geluk.
0: We gaan op het orgel.
2: Ja, zeker. Maar we hebben het geluk als VVD dat we gewoon een goede partijleider hebben en goede mensen daarnaast hebben. Wat een luxe, toch?
0: Ja, nou ja, goed, dit had
2: nee, maar ik wel. Je kijkt ook een beetje vermoeid naar mij, Wilfred.
0: Nou ja,
2: als een antwoord had je ook verwacht, toch?
0: Ja, natuurlijk, maar het zou zo leuk zijn, een beetje onderscheidend ook, die zegt, nou, eigenlijk vind ik dat Albert ook wel gelijk heeft.
1: Maar vind je niet het argument dat iemand in de Kamer gewoon vol op het oog moet kunnen gaan en niet denkt, oh, maar eigenlijk zit mijn partijleider in het kabinet, dus dat vind ik ingewikkeld?
2: Nou, het voordeel in de Kamer is, je hebt gewoon een wat vrije rol en je kunt van dingen wat vinden, maar als partijleider op Defensie ben je natuurlijk ook heel zichtbaar en belangrijk.
3: Ja, maar wat je wel weer krijgt, is dat er afgelopen zaterdag was het partijcongres van de VVD, daar hield Dylan Jessel dus een speech inderdaad als de partijleider. En die gaf daar ook de vakbonden een veeg uit de pan, inderdaad. Die riep hen op om de boel niet te frustreren, aan tafel te komen, zorgen dat we verder kunnen gaan. Vandaag gaf Jessel Gus de persconferentie, omdat premier Jette op de Europese Raad is. Dus Dylan Jessel Gus als vicepremier die de persconferentie deed, kreeg daar dan toch weer vragen over. En dan is het, ja, maar ik sta hier nu als vicepremier. En die vraag moet u mij een keer stellen als u mij in de hoedanigheid van partijleider van de VVD spreekt. Ja, dat maakt het wel
0: veel te ingewikkeld.
1: Maakt het wel lastig. Helmen in de kast.
3: Maakt het wel lastig.
1: Welke helm zit ik vandaag op?
0: Ja, ongelooflijk ingewikkeld allemaal. Waarom denk jij dat het nu wel gaat lukken? Vorige keer hebben ze ook allerlei plannen gepresenteerd om het stikstofprobleem op te lossen. Dat liep helemaal vast. Waarom denk je dat het nu wel gaat lukken?
2: Nou, omdat volgens mij iedereen de noodzaak met elkaar deelt om dit op te lossen.
0: Maar dat was toch toen ook wel het geval dat die noodzaak er gevoeld werd?
2: Ja, maar ik denk dat iedereen volgens mij nu wel wat dichter bij elkaar staat op dit onderwerp. Dus de sector zelf zegt zelf ook, wij willen eigenlijk met elkaar hieruit komen.
0: Ja.
2: We hebben daar ideeën voor, we hebben plannen. Ze hebben trouwens ook voor de formatie een stap naar voren gezet. Dus voor mij de gemeentes, LTO, de landbouworganisatie, een paar andere clubs hebben zelf ook plannen gepresenteerd. Ja, en je hebt gewoon een coalitie die vindt dat je moet oplossen. En ook in alle eerlijkheid de ervaringen die opgedaan zijn met de vorige twee pogingen.
0: Maar dan heb je nog steeds een meerderheid nodig bij dit minderheidskabinet. Dat gaat er dan ook komen, denk jij?
2: Nou, daar werken we inderdaad hard aan.
0: Ja. Heb jij daar vertrouwen in, Michiel?
3: Nou, ik ben het wel met Silvio eens, inderdaad, dat er heel breed in Den Haag nu het gevoel is van, dit moet een keer afgelopen
0: zijn. Ja, lijkt me ook.
3: Dit moet
0: maar
3: een keer
0: je ziet ondertussen ook nog altijd die andere krachten spelen van, een beetje modder gooien naar elkaar. Hè? Ja, 21 weer met pro. En je ziet onderling steeds de irritatie.
3: Ja, en zo heen en weer de hele tijd inderdaad. Ik denk dat het voor pro wel lastig gaat worden. Ja, nogmaals, we moeten afwachten wat er natuurlijk precies in dat pakket zit dat er volgende week komt. Maar ik denk dat het lastig wordt voor pro om hier nog heel veel extra eisen weer aan te gaan stellen. Hier heel erg de hakken in het zand te gaan zetten. Ja, en in de Tweede Kamer ben je er dan al. Dus ja, en zeker ook als het een streng pakket wordt. Zeker ook met het natuurherstel in het achterhoofd. En niet dus alleen die vergunningverlening. Ja, dan denk ik dat het voor een partij als pro lastig wordt om hier falikant op tegen te zijn. Dus in die zin ben ik wel optimistisch, ja.
0: Ja, nou goed, als politicus natuurlijk op gemeenteniveau, maar vind je het
1: natuurlijk ook wel. Nou ja, het feit dat je zo vaak binnen gemeente plannen hebt waarvan je zegt, ja, dat kan niet, want stikstof en berekeningen en dan kunnen we dat niet doen. Het is echt bij de beesten af eigenlijk. Dat we daarin terechtgekomen zijn met z'n allen is ridicuul. En ook omdat je denkt, we zijn een heel groot Europa. Natuurlijk zitten we hier dichter op elkaar dan in Spanje of in Frankrijk of in Duitsland. Dus bij ons is het zo klein. Dat is een weeffout in het verleden met al die Natura 2000 gebieden. Maar daar zijn we nu mooi de dupe van.
0: Dus moeten we een innovatie doen, toch? Ja. Innovatie gaat ons redden uiteindelijk.
2: Het speelt een belangrijke rol. En ik heb ook pas deze week een innovatieagenda gepresenteerd en uitgerold. Dat draait dan niet om stikstof specifiek, maar eigenlijk gewoon de vraag, waar wil je over 10 jaar je geld verdienen? Waar kun je in groeien? Nou, dan moet je denken aan de glastuinbouw, robotisering in de landbouw. Maar ook heel specifieke niches waar Nederland echt goed in is. Ik weet niet of iemand de sector kent, de zaadveredelingssector.
1: Ja, ja. Ja, daar ben heel ik groot. Bekend om geworden.
2: Ja.
1: Ja. Sorry. Ja, ordinair op vrijdagmiddag. Kan
2: nee, ik dacht, het is, ik zei het ook al, ik denk, iemand gaat hier een grap maken. Het kwam vanuit jou.
0: En hoe heet die organisatie? Dat is een van de grootste ter wereld is dat in Nederland, toch?
2: Ja, Holland Zwaan heb je onder andere. Dat is een Nederland bedrijf. En zij geven dus, zij verkopen alle zaadjes voor de landbouwsector, voor paprika's, komkommers over de hele wereld.
0: Ja.
2: En dat is zo'n industrie, die, ja, daar lees je weinig over in de media. Maar daar worden gewoon echt bakken geld verdiend. En zij zijn een soort ASML eigenlijk van de landbouwsector. Als je kijkt naar hoe hoogtechnologisch het werk is.
0: Dus er is wel toekomst voor ons. Waar moeten we daar vooral op gaan richten, wat dat betreft?
2: Ja, er is zeker toekomst voor ons. Ze zijn de beste op dat vlak van de wereld op dit moment. En dat moeten we de komende 10 jaar houden. Want je ziet wel dat landen zoals China, die proberen een been bij te trekken. En die willen heel graag ook hier goed in worden.
0: Ja. Heb jij nog huisdieren, of niet?
1: Nee, Moos.
0: Niet meer, hè?
1: Nee.
0: Het scheelt je wel enorm veel kosten bij de dierarts.
1: Nou, dat hoorde
0: ik. Het is goed dat Silvio dat in bepaalde perken stelt.
1: Dat je verblind bent als je hond. Ik heb een hond gehad tot 1 jaar geleden. Als een hond wat heeft, dan ben je in principe geneigd om tegen alles ja te knikken wat een dierenarts zegt. Ja. Dat je bij die kassa staat en denkt, ah, oké, ik snap alle aanbevelingen. Even afrekenen. Kan
0: en jongens, het heeft, maar heeft hem een auto gekost, die hond van hem.
1: Ja, het is vreselijk. Ja. Ja.
0: En daar heb jij nu een paal en perk aan gesteld.
2: Ja, klopt. We hebben nu meerdere acties ervoor ondernomen. Dus eigenlijk wat te doen is 2 dingen. We gaan de uitwassen aanpakken. Je ziet op sommige plekken dat in sommige regio's op de spoedzorg in het weekend, en die prijzen zijn echt exorbitant. Dus ik was zelf met mijn hond 2 weken terug bij de spoedzorg in het weekend. Dan betaal je gewoon €260 voor een consultje.
1: En toen dacht je nou eens voorbij, ik ga iets voorstellen.
2: Toen dacht ik, dit moeten we oplossen. Ja. Nee, maar dit liep gelukkig al. Maar okay. Het benadrukte nog eens van hoe groot het probleem kan zijn. Want als je daar bent, precies wat je zegt. Ja. Je hebt geen keuze, je komt er. Je krijgt pas aan het einde vaak de prijs te horen als je moet gaan pinnen.
1: Ja.
2: En je gaat het op het moment ook niet nee zeggen als iemand zegt, ja, een hondje heeft nu een scan nodig, want anders gaat het mis ermee.
1: Nee.
2: En daar is eigenlijk helemaal geen regulering op dat vlak. Dus daar hebben we echt een paar grote voorstellen voor gedaan om dat aan te pakken. En om ook al die prijzen transparant te maken. Dat je ook van tevoren kan kijken. Ja, vraag mijn dierenarts wel een eerlijke prijs. Of word ik hier gewoon afgezet?
0: Nou, heel goed. Sylvia Herkens. Ja, je vrouw kan trots op je zijn. En je vader natuurlijk ook. Hè? Dat is ook belangrijk, hè?
2: Maar dat was voor de koekoek. Ja. Dat is heel specifiek. Niet op mijn werk of zo.
0: Nee, de rest vindt dit zitten niet. Alleen die koekoek?
2: De koekoek was het belangrijkste. Dat was het hoogtepunt. Ja, van zijn vaderschap. Toen denk ik heb mijn zoon goed opgevoed.
0: Ja, dat is bij deze bevestigd. Goed dat je er was. Dat geldt ook voor jou, Michiel. En we zijn er volgende week weer. Of, jij bent er volgende week waarschijnlijk niet dan. Hè?
3: Volgende week Leendert. Dan kom ik over 2 weken.
0: Ja, dan mag je over 2 weken.
3: Wie weet wie ik allemaal meeneem.
0: Ja, je. Ja, misschien neem ik aan. Yo.

0: doen vrijdag 19 juli. We zitten op Bite, dat is een foodfestival waar je ook van alles kan drinken trouwens. Hartstikke gezellig, lekker weer hier ook. Maar dat zal in het hele Nederland het geval zijn. Morgen natuurlijk die belangrijke wedstrijd tegen Zweden. Even toch, Bart, even gewoon voor het gevoel. Vorige week zat je bij ons op tv, Bart Vriends. Even, wat gaat het morgen worden?
1: Ik denk dat we een slag gaan slaan. Gewoon een saaie 2-1 of zo. Wat denk jij?
0: Ik maak me zorgen.
1: Waarom?
0: Omdat we twee geweldige spitsen hebben. En ik vind onze verdediging niet zo heel sterk.
1: Ja, maar ik denk ook wel een beetje dat wij... We hadden dat met Japan ook, hè, dat we die heel groot gingen maken. Maar als je dan echt goed kijkt, dan zijn het eigenlijk gewoon goede eredivisie-spelers. Ja. Ik denk dat wij iets meer dan dat te bieden hebben. Ik weet, Isaac en Jukker zijn echt goed, maar al het andere kunnen we hebben.
0: Een goedkope, makkelijke 2-1 overwinning.
1: Saaie, zuinige
0: 2-1 overwinning. Ja. Jacobine de Brouw, goed dat je er ook bent.
2: Dankjewel.
0: Irritant, hè, dat het er toch weer even over voetbal gaat. Dat vindt Albert ook altijd heel irritant. Maar ja, het hoort dus wel een beetje bij.
2: Nee, ik kan er niet over mee te praten, maar ik vind niet erg irritant.
0: Nee? Nee. Want dat krijg je als je met een voetballer natuurlijk een boek maakt. Hè?
2: Precies.
0: Ja. Hoe is het tot stand gekomen precies? Ja, ik weet het al, want hij heeft het vorige week bij ons op tv verteld.
2: Maar ja, precies.
0: Ik het aan jou.
2: Nou ja, ik heb een jongetje, een zoontje wat bij Ajax heeft gespeeld de tijd. En daar liep ik veel rond als moeder. En ik heb dat een beetje gezien. En zodoende kwam ik eigenlijk op het idee om daar een verhaal over te maken.
0: Wat zag je daar dan?
2: Ja, het is een hele aparte wereld. Het is een soort biotoopje waar je instapt. En als je daar nog nooit geweest bent, dan heb je daar geen weet van. Maar dat is, ik vond het een heel specifieke wereld. De druk ligt hoog, de kinderen zijn jong. Ja, en daar zie je de meest mooie verhalen naast ook best wel heftige verhalen.
0: Maar is het een leuke wereld?
2: Nou ja, ik heb daar wel mijn vraagtekens bij. Maar volgens mij heb jij ook een zoon in een jeugdopleiding, toch?
0: Nou, die heeft al een paar keer bij de schaduwelftal van FC Utrecht gezeten. En die speelt nu wel komend jaar tweede divisie trouwens. Wel hoog is dat al. Maar hij is pas 13, hè? Ik weet niet hoe oud hij voor jou nu is, maar...
2: Nou, die is 17, maar die begon toen hij 7 was.
0: Ja.
2: En die is daar gebleven totdat hij 15 was. En toen heeft hij nog 2 jaar bij Volendam gezeten. Maar nee, ik heb tijd gehad om die wereld te bekijken. Maar jij weet ook wel een beetje hoe dat is.
0: Ja, nee, absoluut. Ik vind het geen aanrader als ik heel eerlijk ben. Ik vind het niet zo'n leuke wereld. Ik weet niet hoe jij dan kijkt, Bart, waar jij je opleiding hebt gehad. Maar...
1: FC Utrecht ook. Dus ik heb die jeugdopleiding daar doorlopen. Ja, ik kijk een beetje tweeledig naar. Voor mij was het ook, ik kwam als een jongen uit Amersfoort. En ik kwam in die opleiding. Ik wilde niets liever dan in zo'n opleiding spelen. En ik mocht ineens, ik kreeg allemaal pakjes van de club en voetbalschoenen. En we gingen mooie wedstrijden tegen Ajax spelen en buitenlandse toernooien. En voor mij is het, ik kijk er ook terug omdat het een geslaagde route is geweest. Maar ik kijk ook naar teamfoto's van vroeger. En ik zie dat er ook 19 van de 20, zeg maar, niet die route juist succesvol hebben afgelegd. En er staan wel een hoop gebroken dromen tegenover. En dat,
3: wat doet dat met die jongens? Want het is zo hoog waar je op mikt. Als de droom breekt, heb je nog wel eens contact met jongens?
1: Er zijn veel jongens die er echt zwaar mee hebben.
3: Ja.
1: Want je wordt eigenlijk je hele leven klaargestoomd voor... Nou, ze wijzen steeds naar dat stadion, daar moet je zijn. En alles wordt opzij geschoven. Gebrekkige schoolcarrière, je familie verwacht het van je. En als die droom dan breekt op je 16e, 17e, 18e... en veel jongens laten er ook heel veel voor liggen... Ja, dan is dat wel echt wel pittig. En dan, ik zie echt wel een paar gebroken gasten, eerlijk gezegd. En ondertussen, jouw vriendjes, jouw concurrenten, die stromen lekker door. En die gaan het mannetje uithangen op het voetbalveld. En dat valt niet altijd mee. Nee.
0: Hoe stond jij erin dan? Want ik zag ook heel veel ouders, als ik dan bij Utrecht was. Dan ziet er ouders met zoveel hoop en verwachting staan. Die hopen zo dat het kind dat gaat halen, maar ook voor zichzelf.
2: Ja,
0: dat vind ik best wel pittig.
2: Ik weet niet hoe ik daar precies in stond. Volgens mij was het gewoon zo dat je wil nooit dat je kind het zwaar heeft. En je weet op het moment dat je kind gaat horen van je moet weg.
0: Ja.
2: Dat best wel een zware klap is voor iemand. Dus ik stond er niet zo in dat ik heel graag wilde dat hij daar bleef. Maar ik wilde hem ook eigenlijk de pijn besparen van dat moment van weggestuurd worden. En hij heeft 3 jaar lang last gehad van zijn knieën. Dus hij ging de hele tijd naar de fysio. Ging daar ook weer weg, zeg maar. Dus dat speelde ook nog mee. Maar ik was ook wel blij, heel eerlijk gezegd, toen hij daar weg was.
0: Maar dat was hij zelf niet waarschijnlijk?
2: Nee, daar was hij even echt niet blij mee. Nee, en dat is echt wel even een klap die je moet verwerken.
0: Ja, dat lijkt me ook. En daarom heb je een boek geschreven samen met Bart.
2: Ja, en dat boek, grappig genoeg...
3: Hoe kennen jullie elkaar? Bart met mij. Hoe gaat dat dan?
2: Ja, nee, ik heb redactie gedaan voor een politieke serie die zij maakt voor de Kort Podcast.
0: Ah. Een politieke serie voor de Kort Podcast.
1: Oh, ik denk, wat is dat?
3: Mindfuck is dit.
0: Hij heeft een podcast, die is heel succesvol.
3: Ja?
0: Maar ik wist niet dat er ook een politieke versie van was.
1: Rond de verkiezingen van 2021. En wij konden net een paar voetballers aan tafel krijgen. Dus we hadden nooit gedacht, maar we zijn wel geïnteresseerd in politiek. We hadden nooit gedacht dat wij ook, nou niet een rol van betekenis, maar dat we een aantal lijsttrekkers aan onze tafel konden krijgen. Ja. En toen leerden we Alex, jouw man en Jacobien kennen. En die zijn veel bekender op dat terrein. Dus eerst schoven we aan bij Lodewijk Asscher in Den Haag. Ja. En dachten, wow, dat is best wel vet. Er was een kleine link met voetbal, maar het ging ook vooral over politiek. En rondom de verkiezingen was Thierry Baudet bij ons te gast. En Klaas Dijkhoff en Lilian Marijnissen. En een hele reeks aan lijsttrekkers.
4: En dat regelde...
1: Hebben ze allemaal voor ons geregeld. En ook, maar ook wat interessante input en redactiewerk voor ons verricht. Omdat we het niet allemaal zelf konden. Maar ik vond het mega interessant.
3: En dan komen dit soort gesprekken eigenlijk kom je op zo'n boek eigenlijk. Als je dat...
2: Nog niet, want hij zat...
3: We halen half zeven niet, Wilfred. Dat gaat niet lukken.
4: Nee, dat moet voor half zeven klaar zijn inderdaad. Ja, en hij zit inderdaad in Australië. Dus zat hij in Australië en toen?
2: Ja, nee, en toen heb ik hem gebeld en gevraagd... Van, wil jij meewerken aan een boek hierover? En toen zei hij ja.
4: Ja, maar dan heb jij het geschreven en hij heeft het gecontroleerd, toch?
2: Nee. Dat is echt een misverstand. Want hij kan echt heel goed schrijven. Nee, ja, echt. Dus hij heeft de helft van het boek geschreven.
1: Het idee komt... bij Jacobien vandaan. En ze vroeg me eigenlijk in welke vorm wil je meedoen? En we hebben eigenlijk best wel een leuke vorm. Want er is natuurlijk veel tijdsverschil tussen Australië en Nederland. We hebben een leuke vorm gevonden waarin Jacobien overdag een hoofdstuk schreef. Ging slapen en ik overdag in Australië een stuk schreef of een hoofdstuk schreef. En dan gingen we eigenlijk elkaars werk bekijken. Het geraamte komt bij Jacobien vandaan. De karakters voor een deel ook. Maar we hebben het uiteindelijk tot Jonas heet het overigens.
3: Een soort Nicky French eigenlijk. Die doen dat toch ook? Dan schrijft de ene het en dan komt de ander weer met een hoofdstuk.
2: Ja. Werkte heel goed.
4: Ja. Ja. En de belangrijkste hoofdlijn is natuurlijk Jonas. Die dan in een jeugdopleiding zit. En dan draait het maar om één ding, staat hier ook aan de voorkant. En dat is?
2: Nou ja, je zou denken winnen. Maar daar denkt Jonas dus heel anders over. Dus eigenlijk is die subtitel een beetje ambigu. Want voor Jonas is plezier en vriendschap en een leuke tijd hebben eigenlijk veel belangrijker dan het winnen.
4: Ja, maar dat is eigenlijk niet zo in zo'n jeugdopleiding, toch?
1: Niet echt, want je wordt al snel een kopje kleiner gemaakt als je een beetje anders bent, vreemd bent, buiten de pas loopt. Tenzij je heel erg goed bent, dan is alles prima. Maar het is misschien een beetje een pleidooi om al diezelfde geluiden, diezelfde gezichten...

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, private banking.
1: Hele traditionele voetbalclubs die dat nog, ja, heel...
2: Ik moet wel zeggen, er was ooit die documentaire over de jeugdopleiding van Ajax. Dat was echt verschrikkelijk om naar te kijken. Ja. Weet je of je het ooit gezien? Die kinderen werden stijf gescholden. Dat was op een manier... De keren dat mijn zoontje bij Utrecht meedeed, dat was helemaal niet meer het geval. Dat is echt zo anders al geworden.
3: Dat is 30 jaar geleden, denk ik. Schitterende documentaire trouwens. Maar dat is uiteraard in de loop der jaren wel veranderd.
2: Eerlijk gezegd dat het wel veel empathie was en goede gasten allemaal. Zeker. Alleen, ze moeten wel presteren. Daar komt het wel erg op
3: neer. En je wordt ook klaargestoomd voor een wereld die stevig is. Dus je moet ook wel wat aan body ontwikkelen. Maar het zou goed zijn om al snel voor te spiegelen dat het niet altijd de geslaagde route is.
4: Maar zul je het lobbyen bij allerlei jeugdopleidingen om dit boek af te nemen en aan te bieden als een kind begint eigenlijk? Zo van nou...
1: Ja, het zou heel mooi zijn. Nou ja, en ik denk ook voor trainers en voor juist de mensen die daarboven zitten.
4: Ja, ja.
1: Een trainer is natuurlijk ook afhankelijk van hoe goed een team presteert. Dus ja, dat is gewoon een werknemer eigenlijk. En als hij de hele tijd verliest omdat hij bezig is met het ontwikkelen van spelers, dan wordt hij op een gegeven moment ook ontslagen. Dus... Eigenlijk is het systeem...
4: Iedereen heeft eigenlijk dezelfde belang.
1: Er is ook echt wel weeffout in het systeem.
2: Ja, ja. Ja, dat komt in het boek ook naar voren? Of,
1: een beetje.
2: Een klein beetje.
1: Maar het is fictie, hè? Het is een jeugdboek.
2: Het is ook voor kinderen natuurlijk.
1: Ja, er is een trainer die weg moet op een gegeven moment. Okay. Omdat zijn team niet presteert.
2: Maar Bart, even voor de duidelijkheid. Hoe leuk is het om voetballer te zijn?
3: Oké, ontzettend leuk. Het is het mooiste, met recht het mooiste beroep ter wereld. Had jij niet liever voetballen?
2: Ja, wel 10 keer liever. Echt wel 10 keer liever. Ja. Maar toen ik op mijn 12e terugreed uit Zwaag-Verstein, toen we met 5-0 hadden verloren en ik achter in de auto zat en ik tegen mijn vader zei, pap, ik denk niet dat het erin zit. Toen zei hij de legendarische woorden, dat had ik al een tijdje dat idee. Maar dat was het ene leukste.
4: Mooi dat je het zelf zegt. Ja. Dat is eigenlijk wel heel mooi, toch?
2: Je voelde het aan, dit gaat het niet worden. En toen zat ik later naar Studio Sport te kijken die avond. Ja. En toen zat Kees Jansper daar, toen zei ik tegen, dat ga ik laten worden, zei ik tegen mijn zusje. Toen zei ze kaal. Ik zei nee, sportpresentator. En dat is wel gelukt. Ja, ja, ja. Weet je, wat is het ene leukste is praten over voetbal. Ja. Maar ik was het. En daarom begrijp ik ook dat je zo lang door wilt gaan. Want je bent nu 35, 34?
3: 35, ja.
2: En je wilt nog een paar jaar door, hè?
3: Ja, ja, zeker. Ik heb ook laten inspireren, hoor, door oud-teamgenoten die net iets te vroeg zijn gestopt en die er eigenlijk spijt van hebben. Die nu een beetje kalend en uitgezet, doelloos ronddwalen. Dat gaat mij niet overkomen. Ik blijf net zo lang doorgaan.
4: Het aftrainen is niet wat voetballers weten. Hè? Dat je, als je niet meer veel sport, dat je een beetje moet opletten dat niet enorm aankomt.
3: Gaan we naar dit soort wijnfestivals, laten we alles lopen.
4: Dat is helemaal los.
3: Dat gaat mij niet overkomen. Ik blijf zo lang mogelijk spelen.
2: Nee, maar ik ben echt verschrikkelijk jaloers. En zeker nu ook nog dat avontuur hebt daar bij Adelaide United, daar in Australië. Ja. Lijkt me zo fantastisch.
3: Ja, ik had er al heel lang behoefte aan om iets avontuurlijks met het voetbal te combineren. En ook een beetje wat van de wereld te zien. En ik heb het kunnen combineren net op tijd. Ik was 33. Als ik nog langer had gewacht, kon ik waarschijnlijk nergens meer terecht. Maar ik kan het nu nog even omarmen.
2: Ik voorspelde hem van de week een goede carrière in de media. Maar dat weet je ook nog niet zeker of je dat wil. Dat zei je in afloop tegen mij, toch?
3: Nee,
4: dat is
3: nog
4: echt
3: niet
4: leuk.
3: Zeker.
4: En dat kun je, want ik heb je ook bij vandaag een site gezien.
3: Wat is daar zo leuk aan, Albert? Vertel het me. Wat is daar zo...
4: Ja, dat je gewoon, zoals je nu zit te praten, kun je op tv gewoon doen. En meer is het niet. Hebben we het net over gehad.
3: En de godsvermogen.
1: Hij kan ook echt heel goed schrijven.
4: En de godsvermogen.
1: Hij moet blijven schrijven.
2: Kan hij toch mooi combineren dan?
4: Ja.
1: Ja, dat kan dat.
2: Ja, dat kan zeker. Ik heb heel lang columns geschreven. Ik had op een gegeven moment geen zin meer. Ik schreef voor 4-5 bladen en kranten geschreven columns. Dus dat kan makkelijk.
1: Ja.
4: Het is hetzelfde dat in het boek staat. Als je eigen karakter een beetje durft aan te houden en niet onder laat dompelen in de wereld die op je afkomt, dan kom je heel eind.
3: Ik neem het ter harte van jullie allemaal.
2: Jonas, Jacobine de Brouw en Bart Vriends. Mooi. Jij gaat binnenkort weer terug. Goed, succes daarmee dan.
3: Dankjewel.
2: En smaakt dit dan meer Jacobine of niet?
1: Ik wil heel graag nog eentje maken over een meisjesteam.
4: Ja, dat dacht ik net aan. Ja. Hoe dat met meisjes gaat.
1: Dat wordt hopelijk de volgende.
2: Maar dat ga je met Bart doen of met een vrouw dan?
1: Ik denk met een vrouw.
2: Oké.
4: Dag Bart, bedankt.
3: Ja. Zijdig.
1: Bart mag meedoen.
2: Ja. Dankjewel allebei.
3: Dankjewel.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. Daar zijn ook bomen op de weg beland en delen van daken weggewaaid. Volgens ProRail zijn meerdere bomen op het spoor beland. Reizigers konden veilig uit de vastgelopen treinen stappen. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een dode gevallen en ook zijn er tientallen gewonden, maar hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Bij het ongeluk waren 2 treinen betrokken die onderweg waren naar London St. Pancras. Het lijkt erop dat een trein stopte door een fout in een waarschuwingssysteem en de andere treinen tegenaan klapten. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival, vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar een auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. En na een paar uur ging het festival weer verder. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië. En na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt dan weer af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. Schotland-Marokko is nu bezig. En er duurt weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: stuur voor deze uitzending Friday Move. En we zitten in Amsterdam bij Byte. Byte. Ik schreeuw een beetje omdat mensen veel lawaai maken hier. Dat komt omdat ze een beetje warmbloedig zijn. En dat zal weer door de omstandigheden komen. En ook Albert Verlinde applaudisseerde even mee. Albert, ben je gelukkig?
1: Ik ben hartstikke gelukkig.
0: Waar komt dat door?
1: Omdat ik gelukkig thuis ben. Onno en ik zijn 25 jaar getrouwd.
0: Dit jaar.
1: Dus
0: van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Echt een rustige periode geweest.
1: Soms een wel, maar dat maakt ieder huwelijk mee. Ja. Maar ja, 25 jaar samen.
0: Wel knap hoor.
1: En allebei 65. Dus we hebben een heerlijk leven. En ja, ik geniet eigenlijk met volle teugen van alles wat ik doe.
0: Net naar Japan geweest.
1: Ja, een mooie reis gemaakt samen. 2 weken rondgereisd en prachtige dingen gezien. Ja, en dat is een beetje het leven wat we willen leiden. Af en toe een grote reis maken en dingen zien. En gewoon van het leven genieten.
0: Leuke dingen doen ook nog steeds, toch?
1: Ja, echt waar.
0: En het werk wat je doet, want hoe gaat het met We Will Rock You?
1: Heel goed. Ja, die staan nu in Breda 2 weken. En we zitten al tegen de 125.000 bezoekers aan. Dus dat is weer een hele aardige score, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En die toert nog tot november. Wat ik heel leuk om even te zeggen. Want dat heeft echt een beetje nodig. Paul's Pride Party. Dus een avond speciaal voor het AIDS-fonds in Pride op 17 juli.
0: Van Paul de Leeuw is dat?
1: Eén keer, niet Paul de Leeuw.
0: Oh.
1: Nee, Paul Morris, dus een zanger. Ja? Die overzit met Roxanne Hazes. En ik treed daar voor het eerst weer op.
0: Ga je zingen?
1: En dat is 1 avondje in de Lamar. En dat is een opbrengst voor het AIDS-fonds. Daarom doe ik het ook. Dus als mensen denken, nou, dat willen we wel even meemaken die 1 avond. Als Albert de 2 nummers staat te zingen, meer is het
0: welke
1: niet hoor.
0: Welke nummers ga je doen dan?
1: Ik ga Sorry Dat Ik Bestaan ga ik doen van Annie Schmid.
0: Ik denk dat veel mensen daarmee eens zijn.
1: Prachtig liedje. Ja, daarom luid applaus ging op
0: ja,
1: de
0: zaal. Dat denk ik ook, ja.
1: En ik heb ooit zelf dat is een beetje een serieus onderwerp. Maar ik heb ooit zelf, ik kom uit de tijd dat AIDS er was.
0: Ja, daar hebben we toen in de podcast uitgebreid over gesproken.
1: En ik heb er ooit een tekst over geschreven. In die tijd, toen ik zelf, 22 was. En die tekst ga ik die avond ook voordragen. Hoe het was om in die tijd, als jongen van 23, mensen om je heen te zien wegvallen en bang te zijn voor seks. Omdat je daar dood aan kunt gaan. Ja, vrolijk thema.
0: Nee,
1: maar als je denkt, ik wil erbij zijn, is echt hartstikke belangrijk. Even naar www.delamar.nl.
0: Welke datum was het precies, zei je?
1: 17 juli, een vrijdagavond.
0: 17 juli.
1: Ja.
0: Nou, wel goed dat je dat doet.
1: Mooi, hè? En, maar dat vind ik ook. Ik werd gebeld door Milan van Waardenburg, een musicalartiest. Ik zei, ik doe het gewoon. En dat is tegenwoordig, ik denk, maakt me niet uit wat het betekent. Ik doe dit gewoon. Ik vind het leuk om te doen.
0: Je hebt toch niks met te verliezen in het leven?
1: Nee, toch? Dat is het.
0: Zou ik net zeggen, niet te lang blijven hangen bij dingen.
1: Hè? Zeker.
0: Ik reed net van de snelweg af. En ik ging 3 meter voordat het dat stippellijntje begon. Ging ik er alvast tussen, want het was een enorme file. En ik moest een podcast doen. Gelijk politie achter.
1: Nee.
0: Ja, gelijk bekeuring. Maar het ging echt om 3 meter. Ja. En dan ben je in ontzettend slecht humeur. Dus dan ging ik die podcast doen. En toen zat Harry Jekkers daar. Nou, dat was zo leuk.
1: Toch, maar dan zie je weer wat leven is.
0: Dacht
1: wat
0: ik bij mezelf, wat loopt op te zeiken. Nou ja, een bond is niet anders, hè? Een beetje flauw van die gasten, maar goed. En dan heb je zo'n leuk gesprek, Bernard. Kun je dat voorstellen?
2: Zeker.
0: Dat ben je meteen weer vergeten.
2: Helemaal,
0: zo'n leuk gesprek met Harry Jekkers.
2: Sterker nog, wat wij doen allemaal in onze beroepen is op het moment dat je echt professioneel bezig bent, dan verslaat dat altijd alles.
0: Ja.
2: Als je verdriet hebt, als er nare dingen zijn gebeurd, als er feesten zijn die je hebt gemist. Het doet er niet toe. We hebben wat dat betreft alle
1: bijzonder,
2: drie
1: hè?
2: Onze eigen manier. Echt fantastisch beroep.
0: Ja, absoluut. Ben je gelukkig, Bernard, wat dat betreft?
2: Ja.
0: Bernard, ook gelukkig.
1: Het is gewoon 3 gelukkig. Jij bent ook gelukkig.
0: Ja, enorm. Dus het leven is prachtig.
1: Jongens, doek en door.
0: Ja, ik weet niet of je als luisteraar hier veel aan hebt. Deze inside
1: Maar als je denkt, het kan dus. Gewoon lekker doen wat je wil.
0: Maar ja, de essentie ervan is dat je er ook voor kan kiezen soms. Hè?
1: Juist.
0: En daar gaat het om een beetje. Dan kan je wel zeggen, ja, maar als ik geen geld heb en mijn hypotheek, dat is maar je kan ook proberen.
2: Ja, maar
0: schouders eronder.
2: Hij zegt van, het is een goed punt. Want niet iedereen heeft de optie om zomaar te kiezen.
0: Nee, dat is waar.
1: Nee.
0: En dat geldt bijvoorbeeld ook in Iran.
2: Kijk, bij jou, Albert, jij hebt in het begin enorm moeten knokken met je theaterproducties.
1: Nou, en ik
2: voordat het werd wat het was.
1: Ja. Ook toen ik naar andere zenders toe ging, toen ik jong was, dat ik dacht, ik stap over, het had ook mis kunnen gaan. En vooral als je jong bent, alsjeblieft. Weet je, als je nog niet gebonden bent door een vriendin of een partner of wat dan ook. Alsjeblieft, spring af en toe even. Volg je hart, volg je droom. En dan kijk maar wat er. Het is veel erg om terug te kijken. Denk, als ik toen die keuze had gemaakt, was dit gebeurd. Kies gewoon en dan zien we wat er gebeurt.
0: Ja. Juist. Wat een wijze woorden allemaal op de vrijdagmiddag. Hè?
2: Ja, leuk.
0: Maar dat kunnen de mensen in Iran niet zeggen.
2: Nee.
0: Die zijn er niet veel beter van geworden.
2: Nee, die zijn er niet veel beter van geworden. Er is wel nieuws. Het is belangrijk om dat even te brengen. Net op het moment ongeveer dat de Friday Move begon...
0: Ja.
2: Hebben Israël en Hezbollah zich bereid verklaard... om zich ook aan een wapenstilstand te houden.
0: Okay,
2: en dat was een van de breekpunten en ruziepunten. Vooral Vance is ontzettend tekeer gegaan tegen de Israëliërs. En even ter verduidelijking... Dit is dus een wapenstilstand.
0: Mooi.
2: Een wapenstilstand is nog geen echt bestand.
0: Nee.
2: Dus dit betekent niet dat Israël zich ook meteen terugtrekt uit die strook in Zuid-Libanon. Maar het feit dat het schieten ophoudt, ja, is voor beide kanten heel belangrijk. En geopolitiek of internationaal politiek van groot belang. Omdat dan dat 14-puntenplan wat ten grondslag ligt aan wat er nu de komende 60 dagen gaat gebeuren, in ieder geval een kans krijgt.
3: Want de komende 60 dagen worden belangrijk.
2: Ja, maar er staat in dat het gaat om 14 punten die ze opgesteld. Het is krankzinnig. Als je bedenkt dat toen de vorige keer er een deal werd gesloten met Iran, dat was in de tijd van Obama.
3: Obama was dat, ja.
2: Er is gewoon 4 of 5 jaar over onderhandeld. En er kwam uiteindelijk een document van 165 pagina's. Er is nu een document van 1,5 velletje. Met 14 punten erop. Dus wat mij betreft moet dus nog een eindje. Zo. Voordat je kan zeggen, dit is echt wel een
1: omdat je eigenlijk zegt, het kan
2: overal mislopen.
1: Zeg
2: maar, er zijn een paar dingen die mij enorm opvielen. In de eerste plaats, het woord raketten komt er niet in voor.
3: Raketten?
2: Wel het woord nucleair programma.
3: Ja.
1: Ja.
2: En dat is to be determined. Dus daar moeten ze nog over onderhandelen.
3: Ja, wat schieten we daar nou mee op dan?
2: Ja, maar er zijn een paar dingen heel interessant. In de eerste plaats uit mijn hoofd artikel 2. En daarin staat iets waarvan je denkt, ja, dat is normaal. Wij bemoeien ons niet met elkaars interne aangelegenheden. Dat is een standaard uitdrukking in de diplomatieke wereld. Maar deze hele oorlog is begonnen toen die slachtpartij in Iran plaatsvond.
3: Ja.
2: En Trump zei, help is on the way.
3: Ja.
2: Dus toen bemoeide hij zich wel degelijk met de binnenlandse aangelegenheden van een ander land. En hiermee neemt hij daar dus afscheid van. Dus voor het Iraanse volk is dit, vind ik, een zeperd. En dan,
1: ja, want dan zou het regime uit kunnen halen met zijn bewoners wat ze willen, want er grijpt toch niemand in.
2: Ja. Nou, dan heb je nog een paar punten waar je op moet, waar ik op heb gelet. Dat zijn de punten 8, 10 en 11. Gaan allemaal over geld. Want een heleboel mensen zeggen, Trump koopt nu een bestand. Hij heeft $300 miljard toegezegd aan een herstelfonds voor Iran. Maar dat moeten de buurlanden voornamelijk en bedrijven daar vandaan betalen. Terwijl Iran die buurlanden ook aan gort heeft geschoten. Dus een tamelijk wonderlijke constructie.
3: Ja, dat is heel bijzonder.
1: En is het niet lastig om, want er zijn zo'n partijen bij betrokken, maar eigenlijk hebben maar 2 partijen bij elkaar gezeten. Terwijl Dubai en al die andere landen ook denken, ja, lekkere buren zijn dit.
2: Dat is waar. Alleen Qatar heeft een hele belangrijke rol gespeeld natuurlijk. En Pakistan, dat waren de bemiddelaars. En je kunt 2 kanten redeneren. Zeggen, nou, ze hebben in ieder geval iets. Maar als je naar de inhoud kijkt, dan denk je, jongens, ik zou niet weten hoe je dit nog bij elkaar kunt onderhandelen.
1: Ja, ja.
2: Maar ze gaan eraan beginnen. En in artikel 1, geloof ik, staat dat daar gaan ze dan 60 dagen voor nemen. Maar als het langer duurt, is het ook goed. Ik ben blij dat erin staat.
3: Ja, zou ik niet zeggen.
2: Je kunt bijna niet verwachten dat je in 2 maanden zulke ingewikkelde problemen echt oplost.
1: Ja.
3: En ik las ook dat Iran had geroepen, althans de leider, mochten ze zich er niet aan houden, dan slaan we verschrikkelijk terug.
2: Ja,
3: op een manier die ze hun weerga niet kent.
2: Nee, precies.
3: Nou, hoe willen ze dat doen dan?
2: Heeft Trump ook geroepen.
3: Ja, dat is gewoon allemaal woorden.
2: Nou ja, ze hebben nog heel veel. Hè, want Iran is niet verslagen. Ze hebben nog heel veel ballistische raketten.
3: Ja.
2: En die liggen voor een groot deel ondergronds. In bunkers en in onderaardse gewelven.
1: Maar is dat ook niet logisch? Want ik snap het, hè, dat mensen zeggen, oh, die taal. Maar is het ook niet de taal die je natuurlijk gewoon gebruikt? Je kunt moeilijk zeggen tegen,
3: nou, we doen niks meer.
1: Van, ja,
3: nee, we zijn er heel tevreden mee.
2: Dat is waar.
1: Ja.
2: Dat is waar. En ja, bij onderhandelingen is altijd een combinatie van cadeautjes beloven en dreigen.
1: Ja.
2: Dat moet tegelijk. En dat hoort er nou eenmaal bij.
3: Maar wat is jouw gevoel erbij?
2: We hebben het er eerder over gehad. De afgelopen maanden met enige regelmaat. Dit akkoord komt er.
3: Ja.
2: Kan niet anders. Niet omdat wij dat willen. Maar gewoon omdat het niet anders kan.
1: Ja.
2: Als Trump niet uiteindelijk meebuigt, dan gaat hij de tussentijds verkiezingen verliezen. En misschien verliest zijn partij dan de meerderheid in allebei de huizen.
1: Ja.
2: En ziet het er slecht uit ook voor de presidentsverkiezingen. De economie valt achterom vanwege die enorme benzineprijzen. En het is dus voor hem voornamelijk een binnenlands onderwerp.
3: Maar de mensen in Iran zijn erop achteruit.
2: Voor de mensen in Iran is het heel belangrijk dat die eindelijk weer kunnen ademen. Linksom of rechtsom, er komt dus geen ander leiderschap.
3: Nee.
2: Dus wat dat betreft gaan ze niet veel vooruit. Maar als inderdaad die fondsen worden ontdooid, die nu zijn bevroren, als er wat sancties worden opgeheven, dat zegt Trump allemaal toe.
1: Ja.
2: Ja? Dan krijgen ze zelf weer een beetje ruimte om te ademen. En dan, nou ja, hopelijk dat we dan uiteindelijk kunnen komen tot een of andere vorm van op zijn minst een langdurige wapenstilstand. Ja. Als je denkt aan Noord- en Zuid-Korea. He, die oorlog was afgelopen in 1953. Dat is nog altijd een bestand. Oh. Er is nooit vrede gesloten. Nee. Dus je kunt op die manier ook heel lang doen.
1: Ja, maar je zou het volk van Iran wel wat beter gunnen.
2: Je zou het volk van Iran heel veel beter gunnen. En daar is ook veel gebeurd. Want toen die inval kwam van Amerika en Israël, waren er heel wat Iraniërs wel blij.
1: Ja.
2: Wordt aan ons omgekeken.
3: Ja, emotioneel allemaal. Mensen op tv die riepen eindelijk.
2: Ja, maar toen zo grootschalig werd gebombardeerd en de mensen eigenlijk doorkregen dat het niet zo 1, 2, 3 zou lukken. En toen het regime veranderde en er een ander regime voor terugkwam, dat eigenlijk niet of nauwelijks verschilt.
3: Nou ja, erger nog.
2: Die revolutionaire
3: garde.
2: Ja, die revolutionaire garde die krachtiger is geworden. Ja. Hè, dat elite-leger. Toen zijn er een heleboel mensen ook afgeknapt op Amerika. En Israël uiteraard, maar vooral op Amerika. Want ze zeiden, ja, jullie hadden ons echt wel wat anders beloofd.
3: Leeft die Gamenei nou nog? Of?
2: Ja, dat is, wie het weet mag zijn vinger opsteken.
3: Oh ja, ik daarom vraag het jou. Ja,
2: nee, ik weet het niet. Je ziet laten we zeggen, de internationale politiek gaat ervan uit dat het antwoord ja is.
3: Ja.
2: Gewoon omdat ze niet weten wat ze anders zouden moeten zeggen.
1: Want het verhaal is dan dat hij zo ernstig gewond was, ja, en verminkt, ja, dat
3: dus,
1: hij hem niet
3: hoofd eraf, benen eraf.
2: Er zijn dus voortdurend verklaringen die hij aflegt. Die worden dan gepubliceerd. Die komen op het internet.
1: Niemand weet waar ze vandaan komen.
2: Maar of die ze echt heeft gemaakt, nee, of die er nog is, weten we niet.
3: Nee. Nou, dat is wel lastig voor iemand zoals jij natuurlijk, want jij wil alles weten.
2: Ja. Ja, oké.
3: Ja, toch?
2: ik weet niet of dit zo belangrijk is. Het gaat om het totale leiderschap dat eruit is gekomen. Het idee was, die leiders die er zitten, dat regime dat er zitten, dat gooien we om.
3: Ja.
2: He, dat gaat de internationale gemeenschap regelen. Is niet gebeurd. Wat er terug is gekomen, is minstens zo erg. Dus als ik Iranië was, zou ik me daar grote zorgen om maken.
3: Ja, nee, absoluut. Ja. Echt verschrikkelijk. Goed dat je er was, Bernard.
2: Fijn om het te
3: zijn. Dat je er volgende week weer bent. Toch ook.
2: Ja, tuurlijk.
3: Want je doet leuke dingen, daar word je vrolijk van. En dat maakt je gelukkig. Ja, ja, dat is de essentie van ons bestaan.
1: Heerlijk.
3: Ja.
1: En ik kan uren naar jou luisteren.
2: Dankjewel.
3: En onze DJ gooit er even een stevige klank in. Dat is maar goed ook, want ja, met die warmte en die hitte merk je toch wel dat de scherpte zo nu een beetje verdwijnt. Behalve bij Albert Verlinde, die is natuurlijk altijd zo scherp als een mes. Dat merkte hij ook in de periode dat hij bij RTL Tonight zat. Zelfs in moeilijke tijden probeerde hij die scherpte vast te houden.
1: Huppakee. Ja. Lukte niet altijd, was een botmesje af en toe, maar deed mijn best. En daar gaat het
3: wat. Nee, dat is het belangrijkste natuurlijk allemaal.
1: Ja.
3: We gaan het allemaal zien. En spreek je Peter van der Vorst nog wel eens?
1: Zeker, dat is echt ook een hele goede vriend van me. Dus vorige week hadden we Amsterdam diner. Hè?
3: Ja.
1: En daar is hij al 3 jaar lang zit hij daar aan tafel. Het is echt een vriend ook.
3: En hoe gaat het met hem? Hij was wel een beetje aangeslagen daardoor.
1: Ja,
3: hij
1: heeft een heel pittig jaar gehad. Dus hij heeft inderdaad een sabbatical nu. Om even tot rust te komen en eens even te kijken wat hij wil.
3: Oké, okay. Wat is jouw favoriete schiereiland?
1: Ik ben het meeste geweest op Ameland, eerlijk gezegd.
3: Serieus, dat is een
1: eiland, toch? Dat is een eiland, hè? Dat is geen schiereiland, hè? Toch?
4: Dit is toch niet te geloven? Ik dacht dat ik jou ooit al 20 jaar geleden een beetje opgevoed had. Maar
3: dus afgeboven, ja.
1: Ja, nee, maar
3: niet opgevoed, Albert.
4: Schiereiland, het is toch hartstikke. Je moet toch met een boot? Je bent er te lang niet geweest.
1: Hij zegt net, het is een schiereiland. Ik zeg, volgens mij is het geen schiereiland, maar een eiland. Dat zei ik.
3: Wat een eiland moet
1: ik
3: dan zeggen?
1: Ik kwam juist op voor jou. Afgeboven. Maar als het dit is, dan ben ik er klaar mee.
3: Snap ik heel
1: dan
3: goed.
1: Ga ik nu naar het terras en zuipen.
3: Maar even, Ameland is wel jou? Of,
1: ja, daar ben ik veel geweest.
4: Okay. Och, dat hoor ik ook altijd.
1: Een nobeltje.
3: Waar ging ik meestal naar de Schelling toe en naar Schiemonnikoog? Wij woonden in Leeuwarden. En mijn vader moest vaak als vertegenwoordiger reizen op die eilanden om Fens Hagelslag te verkopen. Daar gingen wij vaak mee. Maar op een manier.
1: Fens Hagelslag?
3: Dat was mijn vader. Oh. Ja, dat is ik eet tot op de dag van vandaag Fens Hagelslag. Heerlijk. Ja. Nee, dat was zijn werk. Maar ja, we zijn ook wel op Ameland geweest, ik me opeens te bedenken. Maar jij woonde daar echt, hè?
4: Ik kom daar vandaan. Ik ben er opgegroeid. Fantastische jeugd gehad.
3: Ja.
4: Want je bent zo vrij als een vogel. Dus ja, die nobeltje, die vloeide rijkelijk al vrij.
3: Maar hoe bedoel je bent zo vrij als een vogeltje? Dat zijn we hier toch ook? Of is dat anders?
4: Nee, ja, ik denk dat je daar toch, omdat ook iedereen, en dat klinkt dan weer minder vrij, maar een wakend oog over je.
3: Iedereen op het eiland kent elkaar.
4: Iedereen kent elkaar. Iedereen houdt elkaar een beetje in de gaten. Dus Dus je voelt je heel vrij. Omdat je niet het idee hebt dat je de hele tijd aan het handje van je ouders mee moet. Je gaat gewoon al heel jong op je fiets door de bossen. Je gaat over het strand. Je kunt alle kanten op. Daar waar je hier toch je kinderen misschien wat minder snel alleen weglaat gaan.
1: Maar kan het ook niet benauwend zijn dat constant die gemeenschap je ziet?
4: Ik kan me voorstellen dat mensen dat hebben.
1: Op Ameland, maar kan dat?
4: Ja, iedereen ziet je altijd.
1: Heel stoute dingen en dan zit ik op dat eiland, dan ziet iedereen
4: de hele tijd. De grootste fout die mensen maken is dat ze denken, ik ga in een duimpannetje liggen, ja? Want daar ziet niemand en iets en dan vergeten dat de vuurtoren bemand is.
3: Ja. Oh ja, natuurlijk.
1: Ja.
4: Jij gaat nu al je zondes bij langs.
3: Maar jij hebt dat wel eens gedaan, toch? Neem ik aan, in een duimpannetje.
4: Nee, want ik weet wel de gevolgen kunnen zijn.
3: Je wist dat al op jonge leeftijd. Dat
4: ja, want wij hoorden al die wilde verhalen natuurlijk.
3: Oh, dan word je opgevoed met dat soort wijsheden.
1: Ja, dan weet je hoe je het boel een beetje kunt omzeilen. Ja.
3: Maar het boek van jou wat je geschreven hebt, heet Als de laatste boot is vertrokken is. Dat heeft ook wel iets poëtisch, vind
1: Mooi,
3: ik.
1: Mooi, ja.
3: Want dan weet je dat je even in je eigen wereld zit.
4: Dan weet je dat de rust terugkeert, dat die hele grote stroom van toeristen stopt. Dat er geen aan- en afvoer meer is. Iedereen op zijn plek, dat eigenlijk.
3: En waarom wilde je daar zo graag een boek over schrijven dan?
4: Omdat er heel veel mensen zijn die een boek hebben geschreven over de Wadden, over de natuur of over mensen daar. Maar het zijn altijd mensen die er niet echt vandaan komen. Het gaat vaak over de Wadden en de mensen. En nu heb ik het echte leven beschreven.
3: En dat echte leven
4: tot
3: is?
4: Tot in de duimpannen.
3: Ja.
4: Dat echte leven, dat is dus dat je tegen welke praktische zaken je aanloopt als je daar woont en leeft. Dus dat kan gaan van hoe gaat het met een huisarts of de ambulance, wat de meest gestelde vraag is. Hoe kom ik daar vandaan als ik een hartaanval heb? Mm-hmm. Wat als je politieagent bent? Het ene moment sta je daar de derde helft te vieren. Het andere moment moet je die mensen van je helft alweer bekeuren omdat ze te snel over die ene grote weg over het eiland rijden.
3: Met iets te vroeg van de afwijf.
1: Ja, die 3 meter. Maar 3 meter was het, hè?
3: Echt 3 meter.
1: Ja, het
3: echt gewoon hier tot aan dat lampje wat er staat. Dat is 3 meter. Daar stond ik, denk, nou laat ik het maar doen, want het is zo druk. En die goos zat te wachten. Dat zo'n man dat ook niet. Maar daarvoor wordt hij ook politieagent.
4: Mensen en hoeveel had je? Bekeuring?
3: Dat heb ik niet eens gevraagd.
1: Nee.
3: Ik heb gezegd, ik heb haast, zit iemand in de studio te wachten. Dus geef me bekeuring, maar rij me door. Maar dat klein dit
4: was dat vandaag?
3: Stukje, dat was jouw weg naar mijn podcast net.
4: Je bent er wel een beetje zuurder nog van, of niet? Je bent een beetje
3: ontdaan. Het kwam nu even op dat het zo relatief was allemaal. Deed je mee met balje en dan zit je even later zit je in een podcast met een heel leuk
1: Harry Jekkers.
3: We gaan het allemaal over, weet je wel. Dus zonde. Ja, jij doet toch ook iets bij het NOS Nieuws of zo?
4: Ja, wel iets.
3: Heb jij toch?
1: Fantastisch gezicht. Je doet het hartstikke goed.
4: Dankjewel.
3: Want jullie kennen elkaar vanuit de boulevardperiode. Jij zegt dat wij daar elkaar ook van moeten kennen.
4: Ja, maar dat geeft niet dat jij mij vergeten bent. Ik ben jou niet vergeten. Want volgens mij had jij een of andere rode sportauto toen of zo.
3: Ik heb nooit een rode sportauto gehad.
4: Nou, het was wel een heel snel autootje. Jij hebt ooit nog eens naar een station gereden. Maar het was echt.
3: Maar dat was toch wel vriendelijk toen?
4: Ja, je was best
3: niet grensoverschrijdend ook, toch?
4: Nee. Je hebt je heel goed.
1: Jammer.
4: Ik wil voor het verhaal wel wat anders verzinnen. Het ging er echt ruig aan toe.
3: Jij hebt echt achter de schermen gewerkt. Met Albert samen ook.
4: Ja, nou, ik heb het vakker geleerd. Ik heb er stage gelopen. En het eerste wat ik daar deed was een item aanleveren. Staat overigens ook in het boek. Wie, wat, waar, waarom, hoe. Heel erg journalistiek verantwoord. En de eindredacteur zei, ja, journalistiek heel goed. Maar bloedsaai, doe er wat aan. En toen dacht ik, maar wacht even. Als dat hier bij RTL Boulevard zo werkt, dat ik al die geleerde regeltjes die het wel kloppend maken, maar ook een beetje saai. Dat ik dat kan omturnen naar het nog steeds kloppend maken, maar minder saai.
1: Juist.
4: Nou, toen ging er een wereld voor me open.
3: En daar ben je bij het journaal terechtgekomen.
4: Ja, en toen zagen ze mijn cv. En toen dachten ze, maar RTL Boulevard, dan moeten wij jou hier
1: check,
4: hebben.
1: Check.
4: Dus toen zat ik bij de NOS.
3: Maar wat sta je nou het meest bij van die periode met Albert dan?
4: Dat eigenlijk. Dat ik ineens weer heel creatief kon zijn. En dat heb ik nooit kwijtgeraakt. Dat het echt elke keer was, maar vindt de kijker dit ook leuk om naar te kijken?
3: Ja.
4: En dat zijn dingen die ik nog steeds ook bij de NOS wel roep. Van hallo, we maken het niet voor ons. Hè? We maken het voor de kijker. Snapt hij dit? Vertellen we wat we moeten vertellen? Dus het moet echt. Want natuurlijk krijg ik wel eens de opmerking van, heb je stage gelopen bij RTL Boulevard? Huh? En dan leg ik uit dat juist heel veel dingen in beweging heeft gezet in mijn brein. En dan snappen ze het.
3: Hoe lang duurde die stage dan?
4: Nou, die tot op de dag van vandaag, die houdt nooit op.
1: Je bent nooit uitgewinnen.
4: Nee, dat was een stage van iets korter, 3 maanden, denk ik, zoiets.
3: Maar wel een bijzondere periode dus.
4: Ja, dat was echt heel erg leuk.
3: Maar had je als kleine afkoop Ameland ook al de ambitie om in beeld te verschijnen dan?
4: Nee, nooit. En ik heb dat heel lang ook niet gezegd. Van, goh, ik wil eigenlijk wel zelf de interviews doen of live verslag of presenteren. Want ik was heel erg bang dat ik... toch een beetje, doe maar niet te gek, want dan doe je al gek genoeg. Maar ook wel dat mensen dachten, daar heb je weer zo'n blond meisje die zo nodig voor de camera moet. En dat, maar dat, het gaat me niet. Het is me nooit gegaan om beroemd of bekend worden. Of weet, ik wilde gewoon zelf zo graag het verhaal vertellen.
1: Maar wat was het moment dat je dan wel de buis op ging? Dat je zegt,
4: zo'n eindredacteur die je af en toe moet tegenkomen, die zegt, oké, GVD, zeg nou eens wat je echt wil. Toen heb ik gezegd, oké, letterlijk, ik zeg dit één keer en alleen tegen jou. Ik wil niet meer het voorwerk doen, de voorgesprekken, de interview opzetten, inleveren. Ik wil gewoon het afmaken. En toen zei ze, nou prima, gaan we doen. Ach. En toen een week later was ik live verslaggever. En toen waren de screentesten. En toen ik naar de NOS ging, dacht ik, ik ging daar als eindredacteur aan de slag. Toen dacht ik, nou is het leven voor de camera zit erop.
1: Want het was in Friesland dat je dat deed.
4: Ja, dat was in Friesland. Dus ik dacht, dat zit er nou op bij de NOS. En ik werkte er net een paar weken. En toen zeiden ze, er komt een open screentest. Moet je niet meedoen.
3: En
4: er deden 40 mensen mee. Ik dacht 's ochtends nog, waarom in de vrede doe ik dit? Ja. Ja, soms moet je maar even gewoon doorgaan.
3: Doodeng, presenteren. Verschrikkelijk is het.
1: Ja, screentests zijn vreselijk, toch?
3: Ik heb nooit echt screentesten gedaan in mijn leven.
1: Lijken wel.
3: Ja? Wat was de meest verschrikkelijke dan?
1: Voor Showtime.
4: Oh, SBS.
1: Heel lang geleden.
4: Of RTL, was het
1: heel lang geleden. Maar dat was inderdaad... Nou ja, eigenlijk doe je heel lang screentest. Want dan denk je, ik ben aangenomen, ik weet nu hoe het werkt. Nou, dan zie je er nog niet uit.
3: Nee.
1: Dus dat duurt even voordat je je vorm vindt.
4: Ja, nee. Dat. En toch? Dan ben je een tijdje aan de gang. En dan denk je, nou, dit gaat wel lekker. Maar ergens komt dan toch een moment dat je denkt dat je toch de kritiek van het volk je wat aan gaat trekken. En
1: Krijg jij veel kritiek?
4: Nou, in het begin natuurlijk op dat Friese accent. Er was ook iemand die zei, ik vind het wel schattig, dat Amsterdamse accent.
1: Oh, ja.
4: Die zat ook tussen. Wel, een vrouw, het zijn vaak ook de vrouwen, de wat oudere dames die commentaar hebben. Oh. Een vrouw die zei, je bent best een leuk plaatje. Ik denk, nou, dat begint goed.
3: Ja.
4: Maar ja, dat accent is verschrikkelijk.
1: Erg,
4: ik snap niet dat ze jou daar neerzetten.
3: En wat betekent het nou op Ameland, als je op Ameland komt, dat je nu die bekende Nederlander bent?
4: Niet zo, in die zin niet veel. Dus ik ben nog steeds, als ik daar door de straten loop, dan is het gewoon, hey, boven, ben je er weer, zo. Ja. Weet je wel, dat. Maar ik hoor wel van veel mensen dat ze trots zijn. En ik hoor ook van veel jongeren dat ze dat het hen toch ook wel weer een duwtje geeft.
1: Ja.
4: Dat niks onmogelijk is.
1: Maar word je niet vreselijk misbruikt dat je dingen moet presenteren op Ameland? Of dat je van alles... Dat
4: nou, voor Ameland doe ik eigenlijk alles. Maar ja, langzamerhand moet je af en toe wel ook even zeggen van... Oké, de volgende keer.
1: Moeten we heel veel flessen Nobel tegenover staan.
4: Ja, daar de kast staat vol. Ja. Je hoort mij niet klagen trouwens, hoor.
3: Heb je nog veel familie op Ameland?
4: Mijn ouders die hebben daar, mijn ouderlijk huis is er nog.
3: Ja.
4: Maar die hebben een oud vrachtschip, een oud barrel gekocht waar ze mee door Nederland reizen. Wordt heel mooi verbouwd, dat wel. Dus in principe zijn mijn ouders daar nog wel een vaste waarde.
3: Okay.
4: En mijn beste vriendinnen wonen er. En,
1: maar ga je nog een huis daar?
4: Mijn ouders hebben daar dus...
1: Maar jij?
4: Nee, ik zelf niet. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn zoon die gaat volgend jaar studeren. Dat ik voor een deel zijn we weer aan het kijken of dat thuisbasis kan zijn. En dan met een appartementje hier of in de bezemkast bij Albert. Ik weet niet waar.
1: Nou, dat is nog groot hoor, die bezemkast.
3: Ja, dat is enorm. Daar vind je wel zeker niemand meer terug in die bezemkast. Dat is een enorme bezemkast. Maar wat ik zo opmerkelijk vind, is dat vond ik altijd het fijnste als ik op een eiland was. Het was alsof je in een andere wereld was. Als je daar bleef slapen, ook op een eiland. Ja. Ik vond het altijd... Het
1: begint op de boot al, hè?
3: Dat vind ik dan net alsof je heel ver weg bent. Ja. Maar je bent helemaal niet ver weg. Maar je bent voor je gevoel zo ver weg.
4: Ja, dat is het gevoel toch van dat water.
1: Ja.
4: Daarom moet het ook nooit een schiereiland worden. Er moet nooit een brug tussenkomen of zo.
3: Nee.
4: Want dan gaat het te makkelijk. Er moet net even je moet er net een beetje moeite voor moeten.
1: De denken, haal ik die boot op tijd of niet? En lukt dat allemaal? Hoe gaat dat dan?
4: En dan zit je daar.
1: Ja, dan.
4: Oh, en dan komt die fles op tafel. Dan denk ik, nou, dit weekend is goed begonnen, hoor.
1: Zie toch waar die staartje van Boulevard toe geleid heeft.
3: Ja. Dat is dan dat Nobel. Dat is dan het drankje van het eiland.
1: Nobeltje.
4: Dat is anders dan alle jutters, bitters die er zijn, hoor. Dat is echt... je zit me heel wazig aan te kijken. Maar ga er een keer naartoe.
3: Ik ben vaak genoeg op Ameland geweest, maar waar staat er meer op de Schelling en Schiemon de Koog gewoon. Dat probeerde ik je
1: ben je nooit Café Nobel geweest?
3: Ja, wat nou je zo zegt, ja. Nou, binnenkort maar naartoe dan. Ja, het is wel een leuke Ameland. Voor wie is het boek bedoeld eigenlijk?
4: Voor alle mensen die er herinneringen hebben. Voor de mensen die benieuwd zijn naar hoe dat dan eigenlijk is op zo'n eiland om daar op te groeien. En voor mensen die denken dat er geen ene te doen is, want het is, er is heel veel.
3: Goed zo. Afgebogen.
4: Ja,
3: niet niks. Dankjewel. Tot de volgende keer. Met een Nobel.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... de.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. In Coevorden raakte iemand in een auto zwaar gewond toen er een boom opviel. En in Hooglanderveen, bij Amersfoort, zijn 2 huizen in brand gevlogen na blikseminslag. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat 2 treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dit is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Algerije heeft een klacht ingediend bij de FIFA na de verloren wedstrijd tegen Argentinië. De scheidsrechter zou beroerd hebben gefloten. Het draait om de beruchte overtreding van Lionel Messi. Hij trapte een Algerijnse verdediger vol op zijn kuit, maar de scheidsrechter greep niet in. Volgens deskundigen had het rood moeten zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: be busy. I will be busy. See you later.
1: Wilfried Gené.
2: We zitten alweer in het laatste half uur van deze uitzending van de Friday Move. En hoor die mensen tekeer gaan hier bij Bijs in Amsterdam. Oh, wat een gek uit, zeg hij. Ongelooflijk. Dak gaat eraf.
3: Nou.
2: Ik moet ook zeggen, het is hier uitermate gezellig al.
3: Heerlijk, hè?
2: Ja,
3: heel vreemd. Ik was net op het toilet, dat moet toch naar twee. Je moet dat even.
2: Ja, alleen toch mag ik open.
3: Alleen.
2: Ja.
3: Maar weet je, heb ik nog nooit gezien. Je hebt van die, dat heb ik wel eens gezien, van die toiletten waar mannen naast elkaar staan, waar het water dan constant naar beneden stroomt. Ja. Om die urine weg te krijgen.
2: Ja.
3: Staat er echt een briefje boten. Dit is niet om je handen te wassen. Ik denk, ja, zeg, we zijn achterlijk.
2: Nou ja, toch, ik moet eerlijk zeggen, ik was ook even gaan plassen gewoon bij zo'n normaal toilet. En toen liep ik inderdaad ook langs die bak. En toen zei Paul van der Lindenoten, onze producer, niet je handen daar wassen. En ik dacht ook even, zou je daar je handen? Nee, dat zal toch niet. Maar hij had het wel zelf gedaan.
3: Dus. En die heb ik net de handen geschud.
2: Ja, die Paul van der Linden heeft het dus wel gedaan. Die kwam het er laat achter.
4: Ik heb dat opgedronken. Was dat niet de bedoeling?
3: Heerlijk gewoon.
2: Micha
3: heerlijk.
2: Blok, het maakt allemaal niet uit. Hoe gaat het met jou, Micha Blok?
4: Het gaat heel goed.
2: Richt onder vuur, vertel je me net.
4: Ja, een dingetje over Rafael van der Vaart. Je hebt het vast wel meegekregen.
3: Ik heb het vorig momentje van jou ook gezien.
4: Heb je het gezien?
3: Nou, dat je het ook wel vond, toch?
4: Nou, inderdaad. Kijk, heel veel Aziaten lijken
2: voor de mensen
4: elkaar.
2: Die het gemist hebben, Rafael van der Vaart zat de wedstrijd Nederland tegen Japan te analyseren. En toen werd er een doelpunt gemaakt door een van de Japanners.